0: af. Hij stelt dat Noord-Korea zich niet bedreigend en respectvol opstelt sinds hij president is. De oefeningen beginnen volgens plan vandaag en duren 10 dagen. Het Zuid-Koreaanse ministerie van Defensie zegt dat de oefeningen doorgaan zoals gepland. De ebola-uitbraak in de Democratische Republiek Congo is de dodelijkste in de geschiedenis van het Afrikaanse land. Volgens de Congolese gezondheidsautoriteit heeft het ebola-virus daar tot nu toe meer dan 2300 levens geëist. Dat is meer dan tijdens de uitbraak die van 2018 tot 2020 duurde. Er zijn op dit moment bijna 5000 besmettingen geregistreerd. Twee Duitse dorpjes op de grens met België worden geëvacueerd vanwege de brand in natuurgebied Hoge Venen. Het gaat om zo'n 17 huizen met in totaal niet meer dan 30 bewoners. De dorpen horen bij de toeristenplaats Monschau. Eerder werden ook al twee Belgische plaatsen ontruimd. Sinds vrijdag woedt er een brand in het Belgische natuurgebied. Inmiddels is een gebied van zo'n 30 vierkante kilometer in de as gelegd. Op het Griekse eiland Salamina zijn twee mensen om het leven gekomen bij een natuurbrand. Het zou gaan om een ouder echtpaar. Hun lichamen zijn gevonden in de tuin van een huis. Er woeden meerdere branden op het eiland, dat vlakbij Athene ligt. Honderden inwoners en toeristen zijn met schepen geëvacueerd. En het weer, op de meeste plaatsen nu nog droog. Later vannacht gaat het regenen. Morgenochtend af en toe een bui, later klaart het op. Het wordt dan 19 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: NPO Radio 1. KRO NCRV.
2: Ja, je zult misschien denken, dit is niet de muziek die ik gewend ben hier bij de nacht van KRO NCRV. En dat klopt, want deze hele week duiken wij in de wereld van de film. Iedere nacht bekijken we die wereld vanuit een ander perspectief. En deze nacht staat de filmmuziek centraal.
1: De week van KRO NCRV.
2: Componist Matthijs Kieboom die weet als geen ander hoe je muziek schrijft die een verhaal versterkt. Hij componeerde de muziek voor verschillende Nederlandse films en series en denkt daarbij na over iedere noot die een scène nodig heeft. Ja, waar moet filmmuziek nou aan voldoen? Wanneer mag de muziek op de voorgrond treden? Of wanneer moet ze juist bijna onzichtbaar blijven? Dat hoor je allemaal deze nacht, want Matthijs die zit bij ons in de studio. Ja, Matthijs, van harte welkom.
3: Dankjewel.
2: Als je nou één muziekstuk uit een film zou moeten kiezen waarvan je denkt, ja, dat is toch wel echt een meesterwerk. Welke zou je dan kiezen?
3: Ik denk dat ik er elke dag wel een ander antwoord op zou geven. Maar ik vind The Day the Earth Stood Still van Bernard Herrmann vind ik altijd heel erg goed.
2: Hebben we een fragmentje van. Laten we even luisteren.

0: ook een klein beetje creepy vibes hierbij.
1: Ja, dat moet ook.
0: Uit welke tijd komt dit stuk?
1: Dit komt uit 1951.
0: Wat maakt het nou zo goed volgens jou?
1: Nou ja, als je even teruggaat naar 1951, dan was dat een periode waar mensen als Nat King Cole, Rosemary Clooney en zo allemaal Tony Bennett op de hitlijst stonden. Dus het was hele brave muziek. En toen kwam er in een keer de eerste echte science fiction film. Waar Bernard Herrmann, wat een geweldige componist was, die heel veel voor Hitchcock deed en zo, echt waanzinnige muziek heeft geschreven, die kwam in een keer met muziek aanzetten die eigenlijk nog nooit gehoord was. Muziek waarin het orkest niet meer centraal stond, maar in een keer twee piano's, een elektrische viool, een elektrische cello, maar ook allemaal orgels en theremin zelfs. Allemaal klanken die eigenlijk nog nooit in film gehoord waren.
0: Ja.
1: Kwam hij in één keer mee. En die hele film die kreeg daardoor zo'n eigen identiteit. Dat was te gek.
0: Vind je het nou ook echt een goede film? Of is die filmmuziek nou gewoon echt fantastisch?
1: Nee, die film vind ik ook heel erg goed. Ze hebben later nog een remake met Keanu Reeves gemaakt. Die was echt verschrikkelijk.
0: Okay,
1: maar het is een hele mooie film met eigenlijk een hele actueel onderwerp. Waarin in dit geval er een alien komt die eigenlijk de mensheid waarschuwt van jongens, wat jullie nu aan het doen zijn met de planeet, dat gaat niet goed. Dat is eigenlijk heel actueel.
0: Ja, klinkt inderdaad ook een beetje creepy. En dat was ook wel de vibe volgens mij die ze wilden afgeven. Zometeen gaan we het uitgebreid hebben over filmmuziek en waar het dus precies aan moet voldoen. Maar allereerst, wie te gast is hier bij de Nacht van Caro NCRV krijgt deze week ook een echt goede introductie, volledig in thema.
2: De genomineerde voor vannacht is
3: Matthijs Kieboom. Je hebt een supergroot portfolio waarvan ik zelf Benny Stout het allerleukste vond. Maar ook Gooise Vrouwen heb je voorzien van muziek. Samen met nog een heleboel andere films en documentaires. Ik heet je van harte welkom in ons programma. Maar er zijn ook nog twee andere mensen die graag iets tegen je willen zeggen.
4: Ik ken Matthijs nu zo'n 10 jaar. Hij was ongeveer 10 jaar geleden te gast op Radio 1 in de nacht. In de nacht van de Oscars. En we hadden gelijk een klik. En wat ik leuk vind aan Matthijs is dat hij heel toegankelijk kan vertellen over muziek. Hij componeert prachtige dingen. Hij houdt ook nog eens van progressieve metal. Top. En hij kan ook nog eens goed koken, zegt hij tenminste. En hij heeft mij met andere oren laten luisteren naar filmmuziek. Ik kijk gewoon een film en dan onderga ik dat. Maar hij, ja, doordat ik hem ken, denk ik opeens, hé, maar in dit motiefje hoorde ik net ook. En daardoor is mijn filmkijkervaring een stuk rijker geworden, een stuk beter geworden. Vind ik echt fantastisch.
3: Dat was Thomas van Vliet, met wie je hebt samengewerkt bij NPO Klassiek.
5: Hallo papa.
6: Hallo papa.
7: Dag mijn allerliefste. Nou, de kindjes liggen natuurlijk al lang op bed. Maar reken er maar op dat ik met een kopje thee rechtop in bed zit te luisteren. Want zelfs na al deze jaren samen is er niks heerlijker dan luisteren naar hoe jij over je grote passie filmmuziek en componeren vertelt. Ik kijk vol liefde en bewondering naar hoe hard en gedreven je werkt. Maar ook naar hoe je in je spaarzame vrije tijd altijd in ontwikkeling bent. Je luistert podcasts, je houdt onvermoeibaar je werkveld in de gaten en je bent altijd op zoek naar gekke nieuwe instrumenten voor nieuwe projecten. Als het maar uniek is. Ik vind jou uniek en kijk echt uit naar deze uitzending. Love you!
6: Doei!
3: Voordat ik je laat gaan, heb ik nog een vraag aan jou. Want wat is volgens jou een film waarvan de film zelf niet per se heel goed is, maar waar de muziek de film weer goed maakt?
0: Ja, Matthijs, je moest zelfs een beetje hardop lachen.
1: Ja, meerdere keren. Wat leuk dat jullie Laura en de kinderen hebben gevraagd.
0: Ja, wat een fantastisch mooie woorden. Hoe is dat om dat te horen?
1: Ja, dat doet me natuurlijk wat. Dat is mooi om te horen.
0: Ja.
1: Ik probeer altijd best wel nuchter en down to earth te blijven. Maar dat is heel bijzonder als mensen dat van je zeggen.
0: Ja, zeker weten. Onze redacteur Vester die eindigde nog met een vraag. Wat is nou een film waar de film zelf niet per se heel goed is, maar waar de muziek juist weer de film goed maakt?
1: Ja, dat is wel een hele goede vraag, want vaak valt het me ook andersom op. Dat een film wel goed is, maar dat de muziek misschien niet helemaal goed is.
0: Ja. Denk je dat je toch met een andere bril kijkt?
1: Ja, zeker.
0: Oké.
1: Ja. Ja.
0: Verpest het dat ook niet soms een beetje?
1: Zeker. Ja, absoluut. Het is soms heel vervelend volgens mij om met mij een film te kijken. maar ik denk dat dat met bijna alle filmmakers is, hoor. En ik denk dat het hetzelfde is als je met een chef-kok ergens gaat eten, weet je wel. Je bent er zo mee bezig. Dat het heel moeilijk is om dat uit te zetten. Ik zit nu terwijl ik antwoord gelijk nog even na te denken over dus een slechte film met goede muziek. Hè?
0: Ja.
1: Was het. Misschien dat dat Sleepy Hollow van Tim Burton is.
0: Oh.
1: Daar is die film is. Maar de muziek is wel heel goed.
0: Oh, ik vind het best een leuke film.
1: Ja, maar een beetje camp.
0: Oké, nou, ieder zo zijn mening, zullen we dan maar zeggen. Matthijs, de komende anderhalf uur gaan we ook luisteren naar verschillende nummers die jij voor ons hebt meegenomen. We gaan beginnen met Graceland 2. Waarom heb jij voor deze plaat gekozen?
1: Van Phoebe Bridgers. Ik vind haar waanzinnig goed. Zowel in compositie als productie als hoe ze zingt. Ik heb het idee, en ja, dat is misschien een beetje nerderig om te zeggen, maar dat heel veel artiesten van nu heel erg voor in hun mond zingen. Dus het klinkt allemaal een beetje zo als ze zingen.
0: Okay.
1: En vaak vind ik dat een soort van gimmick, maar bij haar vind ik dit echt, echt goed klinken. En het is gewoon haar stem, haar geluid. En in alle digitale, AI-achtige, strakke producties die je tegenwoordig hebt, vind ik dit echt een verademing dat zo'n klein, intiem liedje zo puur is opgenomen.
0: Ja, omschrijf je mooi. Ik ga hem voor je draaien.

0: Luistert naar de nacht van Caro NCRV. En te gast is componist Matthijs Kieboom. En we hebben het deze nacht over de kracht van filmmuziek. Ja, Matthijs, je hebt natuurlijk muziek geschreven voor verschillende films en series. Neem eens even mee langs wat projecten die onze luisteraar zou kunnen kennen.
1: Laten we bij Gooise Vrouwen beginnen. Die draait afgelopen 3 jaar volgens mij met muziek van mij.
0: Fantastisch.
1: Ja, de laatste paar seizoenen. Maar ook documentaires. Ik heb een aantal natuurdocumentaires gedaan. Eentje die heet Wolf, eentje die heet Wild. Maar ook een hele mooie documentaire over het leven van Rutger Hauer. Like Tears and Rain. Dat was heel fijn. Of was een heel mooi project om te doen. Heel veel verschillende dingen.
0: Ja.
1: Lastig, verschillende om projecten. Lastig om een heel lijstje.
0: En volgens mij ook kinderfilms heb je ook wel eens gedaan. Hè? Zit er nou een groot verschil in tussen bijvoorbeeld zo'n serie als Gooise Vrouwen en dus een kinderfilm?
1: Nou, misschien Gooise Vrouwen en een kinderfilm niet. Ik bedoel, daar zit wel verschil in. Maar over het algemeen bij kinderfilms versterk je wat je op beeld ziet. Dus als het spannend is, doe je een spannend muziekje. Als het leuk is, doe je een leuk muziekje. Dat is op zich bij Gooise Vrouwen ook wel zo. Maar bij serieuze drama, en soms ook bij Gooise Vrouwen, is het juist fijn om muzikaal te vertellen wat je niet ziet. Mm-hmm. Om juist tegen te kleuren. Omdat wij als volwassenen inderdaad zien dat het eng is. En is het juist misschien interessant om te horen van, oké, maar waarom is het dan eng? Ja, omdat hij aan haar denkt. En dan speel je het themaatje van haar, terwijl ze niet in beeld is.
0: Ik noem maar wat. Ja.
1: Dus daar kan je iets meer in je storytelling iets meer variëren.
0: En hoe maak je zo'n keuze dan?
1: Nee, vaak doe je dat niet alleen. Dat doe je vaak met een regisseur. Dus je moet je indenken, als ik een film of een serie heb, dan vaak kijk je hem eerst door met een regisseur en vaak met een editor er nog bij. En dan bepaal je eigenlijk van, oké, welke scène heeft muziek nodig? Heeft deze scène muziek nodig? Nee, werkt prima. Heeft deze scène muziek nodig? Ja. Oké, wat moeten we vertellen? Ja, hij mag iets meer vaart hebben. Oké, vertellen we die vaart vanuit karakter A of vanuit karakter B? En wat moet de muziek dan toevoegen wat er nog niet is? En dat zijn eigenlijk de leukste gesprekken, de mooiste momenten. Want dan heb je nog een soort van open, of we zeggen dat, een leeg canvas. En je kan heel veel nog proberen. En dan is het ook heel tof om te zien wat de muziek kan toevoegen.
0: En ben je dan altijd eens met zo'n regisseur?
1: Nee, niet altijd. Maar ik weet ook dat een regisseur heeft dit soort gesprekken ook met een cameraman en ook met een acteur en ook met een scriptschrijver en ook met een editor en ook dus met mij. Dus als ik dan als enige denk, ja, maar ik ga het anders doen, dan is dat een beetje tricky. Natuurlijk, als ik echt denk van, volgens mij werkt dit beter, maak ik vaak 2 versies. Dus 1 versie met zijn of haar wens en 1 versie zoals ik denk dat het beste gaat werken. En dan kunnen we ze naast elkaar houden en kijken van, oké, maar wat werkt dan beter?
0: Ja, dus die ruimte is daar wel.
1: Ja, vaak wel. Ja, ja. Ja.
0: Als je nou terugkijkt, hè, op welke projecten ben je dan het meest trots?
1: Dat zijn er ook heel veel. En heel veel, heel vaak trots om andere redenen. Allereerst ben ik trots dat ik dit als beroep nog steeds kan en mag doen. Dat is gewoon heel bijzonder, vind ik. Het is op zich zijn we met weinig componisten. Er wordt relatief. Ik bedoel, het is geen. Er wordt veel gemaakt in Nederland, maar het is ook niet zo dat er 40, 50 componisten zijn. Dus dat vind ik gewoon heel bijzonder, dat ik op dat gebied toch wel echt van mijn passie mijn beroep heb kunnen maken. Ik ben heel trots dat het niet alleen meer in Nederland is, maar dat ik ook buitenland dingen doe. Ik ben trots dat ik echt wel met een paar grote namen, hè, zoals bepaalde regisseurs, bepaalde acteurs, maar ook producties als Gooise Vrouw, wat iedereen kent, dat ik daaraan bij mag dragen.
0: Ja, dat is ook niet zomaar natuurlijk.
1: Nee, waarschijnlijk niet. Maar daar denk ik misschien iets anders over na. Maar,
0: je bent bescheiden.
1: Ja, dat hoop ik. Maar, er zijn natuurlijk. Bij elk project heb je wel iets waar je trots op bent. Dat kan soms zijn in een waanzinnige melodie die je hebt gemaakt. Je kan trots zijn op een bepaalde samenwerking of een bepaalde. Een enorm lastig iets wat er in de productie is geweest. Ik heb op een gegeven moment een productie gedaan waar ik de hele. Had ik ongeveer 2 afleveringen van 90 minuten per stuk had ik gedaan. En de regisseur was blij, maar de omroep was niet blij. Dus toen moest ik echt. Ik denk dat ik die 2 afleveringen een soort van 2 of 3 keer totaal verschillend heb gemaakt. Hartstikke lastig en slecht voor je ego. Maar of het dan aan het einde gelukt is, toch een soort van trots op de manier waarop dat dan is gelukt. Mm-hmm. Maar muzikaal gezien. En daar hebben we volgens mij ook een voorbeeldje van nu. heb ik recentelijk in het buitenland een serie gedaan. Die is nog niet uit. En dat was een historisch drama. En waar ik daar trots op ben, is dat ik volgens mij muzikaal echt even mezelf heb kunnen vertellen. Ik kreeg daar ook heel veel ruimte van de regisseur om mijn ding te doen. En dat gebeurt niet altijd. En daar was ik heel trots op, hoe dat is gelukt.
0: Laten we even een stukje luisteren.

0: als jij dit hoort, waar ben je dan trots op? Neem me eens mee in dat gevoel toen dat project stond. Wat voelde je toen?
1: Nou, kijk, waar ik trots op was, was dat het was een Saoedische serie. Die hebben we in Saoedi-Arabië gedaan. Daar werd deze serie is een van de eerste in zijn soort. Dat was heel gaaf om aan mee te werken.
0: Wat bedoel je met eerste in zijn soort?
1: Ze zijn daar relatief nieuw met de serieuze drama-series maken. Ze komen vooral heel veel soapseries vandaan. En dit is een goede Britse regisseur heeft deze serie gedaan. Zwaar onderwerp, zware productie, ook qua timing, zeg maar. Het moest allemaal redelijk snel. Maar ik kon hier toch elke aflevering hebben we met orkest in Boedapest opgenomen. Solisten hier in Nederland in de studio opgenomen. Mijn vrouw die speelde veel vioolsolo's daarin. Ik kon vooraf heel veel rare instrumenten eerst opnemen om ze vervolgens in de muziek te kunnen verwerken. Dus dat was eigenlijk een soort van pressure cooker waar alles even goed samenviel. En waar ik ook, wat ik zei, volgens mij heb kunnen doen waar ik het beste in ben.
0: Ja, want wat van scène is dit waarin dit wordt gebruikt?
1: Dit is een scène waarin in de laatste aflevering de mensen die het niet hebben gehaald nog even voorbij komen op een bepaalde manier.
0: Ja, het voelt ook zwaar als ik het zo luister.
1: Nou, het was ook echt een zware serie.
0: Ja, raakt jou dat zelf ook nog als je dan dat aan het maken bent?
1: Ja. Zeker omdat bij deze serie, bij de laatste aflevering, dus eigenlijk het stuk hierna, kreeg je in zwart-wit beelden de foto's van de mensen in het echt, zeg maar. Want ja. Het is een waar gebeurd verhaal te zien. En dat is toch iets wat je. Dat raakt je toch. En dat maakt mij altijd wel bewust van. Hè, je moet je indenken, ik zit de hele tijd in mijn eigen studiootje. Ik krijg een WeTransfer. Ik zoom een keer met een regisseur of we ontmoeten. Maar verder doe ik het op mijn eigen eilandje, zeg maar. Mm. En dat zijn wel momenten dat je realiseert van, oh ja, er gaan hier gewoon heel veel mensen naar kijken. Die krijgen een gevoel bij. Wat bijzonder dat ik hier aan mee mag werken. Dus dat kan me soms wel. Nou, emotioneel is misschien een groot woord, maar daar ben ik wel heel bewust van.
0: Ja, omschrijf je mooi. Als je dat zo omschrijft, dan denk ik ook, is dit altijd dan een droom geweest om dit te gaan doen? Als klein jongetje al? Of is dat later gekomen?
1: Nou, het is wel redelijk vroeg gekomen. Ik wilde al heel snel iets met muziek doen. Ik ben ook heel snel naar een middelbare school in Rotterdam gegaan, waar je vooropleiding conservatorium met je HAVO samen deed. En toen speelde ik basgitaar. Ik ben uiteindelijk niet naar het conservatorium gegaan en hebben een andere opleiding gedaan. Ook omdat ik het niet zag zitten om avond na avond met die gitaar in mijn handen dezelfde dingen te doen. Ik wilde vooral creëren. En er was op een gegeven moment een moment dat ik dacht van ja, maar ik wil wel iets met muziek doen. En ik had ook een grote liefde voor film. En op een gegeven moment heb ik echt verschrikkelijk veel films in een aantal weken gekeken. Waaronder de film animatiefilm Atlantis, wat geen hoogvlieger is, maar daar is de muziek heel prominent. En ook de film Interview with a Vampire, wat ook misschien niet echt een hoogvlieger is, maar waar ook de muziek heel prominent aanwezig is. En toen ik die twee zag, dacht ik, ja, dit is gewoon een vak. Dat wil ik doen. Geen regels. Ik mag met orkesten dan misschien dingen doen, met andere instrumenten. Als het werkt, dan werkt het. En hoe gaaf om je muziek zo tentoon te stellen.
0: Even luisteren misschien naar wat jou heeft geïnspireerd. Okay.

0: ik merk toch bij alles wat we dan laten horen dat het me toch een gevoel geeft. Het kan ook eigenlijk niet anders, hè? Ja. Insane, gewoon, ja. Ik sta er dan toch van te kijken. Goed, je zegt, ik ben niet naar het conservatorium gegaan. Hoe ben je dan in die wereld terechtgekomen? Want het is volgens mij, je zegt al, er zijn niet heel veel filmcomponisten. Hoe kom je daar terecht?
1: Nou, toen waren er ook nog niet echt opleidingen voor filmcomponisten. Je had wel de HKU in Utrecht. Maar volgens mij moest je daar dus ook wel iets meer papiertjes voor hebben dan dat ik had.
0: Dat bestaat nu dus wel?
1: Ja. Ik geef ook zelf les in Enschede op conservatorium waar die opleiding is. Maar ik ben toen een managementopleiding gaan doen. Maar eigenlijk was dat zeg maar mijn dagtaak.
0: Dat is iets heel anders, ja.
1: Ja, precies. Hoewel ik daar nog steeds veel aan heb gehad. Of nog steeds veel aan heb, volgens mij. Maar toen ben ik echt in de avonduren muziek gaan luisteren, partituren gekocht, meelezen, boeken over film, boeken over filmmuziek, films gaan kijken, nog een keer dezelfde film, nog een keer dezelfde film, nog een keer dezelfde film, om echt te analyseren, oké, waarom werkt een film zo goed? En dan niet eens zozeer alleen op muziek, hoor, maar ook waarom blijft de camera nou op dit persoon terwijl de andere praat, weet je? Oh, dat is met een reden waarschijnlijk, maar waarom dan? En waarom doet de muziek dit? Dus eigenlijk echt zelfstudie. En toen ben ik op mijn 21ste of 22ste bij een andere componist soort van in dienst gegaan. Die heb ik toen lang genoeg zitten spammen dat hij op een gegeven moment zei, oké, kom maar een keer langs. Dat was Martijn Schimmer, die maakt heel veel muziek voor tv. Hij heeft vroeger De Wereld Draait Door gecomponeerd, RTL Nieuws, dat soort dingen. Dus daar heb ik een tijd voor en mee gewerkt. En uiteindelijk ben ik mijn eigen ding gaan doen en dat doe ik nog steeds.
0: Ja, want het is toch ook wel een niche wereldje, denk ik.
1: Zeker.
0: Is het dan toch dat jij net die ingang hebt gevonden bij die man waar je dan een soort van even in de keuken mocht kijken? Of hoe is
1: zeker,
0: het?
1: Ja. Bij Martijn heb ik bijvoorbeeld de kinderserie Spangas een tijd gedaan.
0: Fantastisch. Fantastisch.
1: Maar dat was hartstikke leuk om te doen. Maar dat was bijvoorbeeld een hele goede leerschool, omdat er volgens mij moesten we 3 of 4 afleveringen per dag doen. Dus dan moet je gewoon een half uur aan filmmateriaal per dag voorzien van muziek. En dat is echt doorwerken.
0: Ja, dat was echt iedere werkdag kwam dat op tv.
1: Precies. Maar dat heeft mij bijvoorbeeld daar enorme skills gegeven om snel te kunnen componeren. En natuurlijk ook gewoon gelijk op jonge leeftijd gewoon inzicht te geven van hoe de industrie werkt.
0: Ja, je noemt al even Spangas. Is er nog een project waarvan je denkt, ja, dat heeft mij echt uitgedaagd?
1: Bijna alles daagt je natuurlijk op een bepaalde manier wel uit. Wat mij heel erg uit heeft gedaagd, ik heb op een gegeven moment de Nederlands-Britse serie Van de Valk gedaan. Dat is een detective serie met Britse acteurs, maar het speelt zich in Nederland af. En dat was absoluut, of dat, ja, we hebben nu 4 seizoen draait nu in Engeland volgens mij. En dat was een uitdaging ook qua politiek heel erg. Dat was een serie die kreeg eigenlijk een soort van reboot. Die had een heel bekend intro muziekje zitten. En ik moest daar dan iets nieuws voor schrijven. En dat was wel een uitdaging omdat, nou, sowieso iedereen vond daar wat van. Maar toen die eenmaal werd uitgezonden, stond ik ook serieus in de Entertainment Daily als die Nederlandse componist die de bekende tune heeft afgeslacht en zo.
0: Dat ging even een hele andere kant op. Okay.
1: Dat was ook wel een uitdaging. Nu wordt mijn muziek in één keer op die manier beoordeeld ook of zo.
0: Je lacht erom, maar dat lijkt me echt hartstikke vervelend als je dat ziet.
1: Ja, kijk, het was mijn opdracht om het te doen. Zo simpel is het ook.
0: Maar was je er trots op zelf?
1: Ja.
0: Nou, maar dat is dan het belangrijkste, toch?
1: Dat sowieso, ja.
0: Zometeen gaan we het verder hebben over waar filmmuziek nou echt aan moet voldoen. Maar eerst de tweede plaat die jij voor ons hebt meegebracht deze nacht. The Book of Love, Peter Gabriel, zeg ik dat goed?
1: Peter Gabriel, ja.
0: Waarom heb je voor deze gekozen?
1: Nou, kijk, ik ben op zich niet zo heel erg van de teksten. Ik luister eigenlijk altijd naar de muziek in plaats van tekst, dus ook bij deze. Maar dit is voor mij wel een beetje het mooiste liefdesliedje wat er bestaat. En nou, die hebben wij ook op ons huwelijk werd die gespeeld. Dus dat was natuurlijk heel bijzonder.
0: Zeker.
1: Des te bijzonder dat Laura net dit introductie deed. Maar dit vind ik een van de mooiste liefdesliedjes die er bestaat. En vroeger keek ik de serie Scrubs. Ik weet niet of jullie dat ooit hebben gezien.
0: Nee, dat is denk ik iets na mijn voor mijn tijd.
1: Fijn dat je me nu zo oud laat voelen. En daar had de laatste aflevering van het seizoen zag je wat de toekomst zou brengen. En daar werd dit liedje ook gespeeld en dat vond ik zo mooi gedaan.
0: Nou, we gaan er naar luisteren. We gaan absoluut niet daarna luisteren. We gaan naar deze luisteren.

0: Ja, je luistert naar de nacht van Caro en CRV. En te gast is componist Matthijs Kieboom. En we hebben het deze nacht over de kracht van filmmuziek. Ja, Matthijs, laten we het even praktisch maken. Hè? Hoe gaat dat nou precies? Krijg jij een script binnen? Zie jij eerst de beelden van de film? Waar begin je?
1: Dat is per project ook weer anders. Maar over het algemeen probeer ik er voor het eerst bij een script bij te zijn. Dus dat ik scripts meelees. Dan al wat gesprekken hebben met een regisseur. En vervolgens gaan ze filmen. En dan, je hebt online van die filmportals waar alle dingen die ze filmen dan worden geüpload. En dan kijk ik zo nu dan een beetje mee. En dan ga ik alvast wat muziek schrijven vaak. Gaan ze editen. Dan hebben ze dus al wat van mijn muziek liggen. En dan is de edit klaar. Dan heb je een picture lock. Dus dan verandert het beeld niet meer. En dan ga ik echt aan de slag. En dan componeer ik dus echt op elke frame nauwkeurig de muziek.
0: En is het dan zo dat bijvoorbeeld een regisseur zegt, ja, in deze scène wil ik echt iets hebben? Of ben jij ook vrij om te zeggen, volgens mij heeft deze scène dat nodig?
1: Ja, allebei wel. Het is een beetje een wisselwerking. Ik heb op een gegeven moment inderdaad een regisseur gehad die geen druk of zo, maar die zei, I want a masterpiece in this scene.
0: Okay.
1: Chips. Oké.
0: Duidelijke taak.
1: Ja, maar ook soms dat je gewoon 10 minuten film hebt waarvan zo'n regisseur zegt van ja, kijk maar wat het beste voor jou werkt. Mm. En dat zijn dan vaak sequenties waar veel wordt geschakeld tussen verschillende scènes. Dus dan wil je niet alle scènes voorzien van muziek. Dus dan moet je een soort van goed gaan puzzelen waar je dan iets gaat doen. En dat zijn dingen die je vaak gewoon moet proberen.
0: Oké. Ja, want ik wilde eigenlijk vragen, hoe ziet zo'n puzzel er inderdaad dan uit? Wanneer weet je van, nou, dit heeft echt muziek nodig?
1: Nou ja, wat ik vaak probeer te doen, is ik ga eerst de belangrijke punten in een film pakken. Dat zijn er vaak 4 of 5, zeg maar. Dus de eindscène, het moment dat, ik noem maar wat, 2 mensen elkaar voor het eerst ontmoeten. Het moment dat er voor het eerst wordt gezoend, als het in dit geval een romantische film is. Het geval dat het bijna fout, of het moment dat het bijna fout lijkt te gaan, en het moment dat het weer helemaal goed komt. Dat soort scènes pak je dan als eerste vast. En dan ga je eigenlijk daartussen kijken. Oké, wat heeft het van dit moment tot dat moment? Hoe lang moeten we overbruggen? 10 minuten. Oké, wat zijn de momenten waar we daar iets nodig hebben? Waar moeten we eventueel tempo genereren? Omdat het verhaal misschien een beetje inkakt. Dus je zit ook heel technisch te kijken van wat maakt. Wat heeft de film nodig?
0: Ja, want hoe je het nu omschrijft, denk ik, ja, dat klinkt heel logisch. Hè? Hoogtepunten, ja. Een eindscène enzovoort. Maar is het niet soms ook juist heel erg leuk om het daar niet te doen en dan bijvoorbeeld ergens waar je het niet verwacht?
1: Bij bepaalde films kan dat absoluut. Maar als je wat ik net zei, een romantische comedy doet, dan wil je gewoon dat glazuur van je tanden springt zo nu en dan. Ja. Maar nee, zeker. Het is hartstikke leuk om juist tegen die conventies aan te trappen en iets anders probeert te doen. Dus juist als er een moord wordt gepleegd, misschien geen muziek te doen. En juist in de aftermath daarna pas muziek in te introduceren die heel emotioneel is. Dus dan schakel je het hele gevaar, het enge gedeelte, schakel je muzikaal helemaal uit. Ja. Waardoor het juist misschien weer heel realistisch gaat voelen en minder als een film.
0: En als je dan eenmaal begint met het maken, is er dan een soort van lijst waarvan je denkt, ja, als ik echt het goed wil aanpakken, moet het hier aan voldoen?
1: Nee, ik heb daar niet echt een lijst voor. Wat ik wel altijd doe, is ik zet voor mezelf altijd per project minimaal 1 thema centraal. Okay. Dus ik heb wel bijvoorbeeld een project waar ik nu aan ga beginnen, waarvan ik echt bepaalde instrumentgroepen heel erg wil gebruiken. En de andere serie die ik nu net heb gedaan was het van oké, ik wil inderdaad heel erg gaan tegenkleuren. Dus in de comedy niet een lullig komisch muziekje doen, maar juist iets waar het echt om gaat. Dus dat soort dingen zet ik voor mezelf wel centraal, zodat ik dat ook niet uit het oog verlies en het soort van één constante muzikale invalshoek heeft.
0: Maar is het dan toch een soort van gevoel wat je erbij hebt? Of je moet toch ergens beginnen?
1: Ja, het is een gevoel, maar ik moet zeggen, voordat

0: dingetje is voor de film. De muziek moet een diepe verbinding hebben met het onderwerp, vind ik altijd. Dus nou, ik noem maar wat. Ik heb op een gegeven moment de film Wolf gedaan. Hoe klinkt een wolf? Nou ja, ik ben toen op een gegeven moment een dag in Limburg bij een soort dierentuin waar ze wolven hadden, ben ik soort van met een beveiliger, maar met iemand meegelopen. En dan zie je die beesten van iets dichterbij en dan realiseer ik, ze lopen heel statig, heel dicht bij de grond. Dan wil ik lage instrumenten gebruiken. Mm. Omdat ze zo dicht bij de grond zijn, wil ik een beetje stoffig geluid hebben. Dus heel hoog past niet bij zo'n beest. Het heeft eigenlijk een hele vriendelijke omgang met die andere beesten. Dus ik moet eigenlijk meer een soort van vriendelijk, toegankelijke melodie hebben. Dus dan heb je allemaal van dat soort punten die je dan opvalt, waar je dan een thema of een melodie in dit geval aan laat voldoen. Ja. En dat probeer ik altijd bij een film of een serie te doen. Dat het qua onderwerp of qua karakter muzikaal echt hetzelfde vertelt als wat wij zien.
1: Dus je doet ook wel een stukje onderzoek.
0: Zeker. Ik zeg wel eens voor de gein, je hebt method acting. Dat zijn acteurs die als ze een zwerver spelen, bij wijze van spreken, een maand lang op de straat gaan leven. Ik noem mezelf wel eens voor de gein een method composer. Dat ik probeer echt, nou ja, in dit zo'n geval van zo'n wolf, echt dus met een wolf in contact te komen om te kijken van oké, hoe kan ik dat aanvliegen? En als ik een andere film of serie doe.
1: Ik hoop dat je veel romcoms gaat doen, is goed voor je vrouw.
0: Ja, precies. Ja.
1: Ik heb nog een voorbeeldje. Ik zag namelijk ooit een aflevering van Het Klokhuis. En ze gingen iedere keer dezelfde scène afspelen, maar dan telkens met andere muziek. Dus de ene keer was het spannend, de andere keer was het verdrietig, toen was het grappig. Hoe kan het nou dat muziek zo bepalend is voor hoe wij zo'n scène beleven?
0: Ja, hoe dat kan. Kijk, de muziek is een soort van de emotionele brug tussen die platte tv en wat wij zien en ervaren. En inderdaad, ik heb dat inderdaad ook ooit gezien, zo'n voorbeeld, dat was bij Jaws. Als er enge muziek onder Jaws zit, dan is die haai eng. Als er komische muziek onder Jaws zit, dan zie je in één keer hoe slecht die haai eruit ziet. Maar de muziek duwt ons toch naar een bepaald gevoel, wat wij gaan ervaren. En dat is ook iets wat je heel als componist heel serieus moet nemen, vind ik. Van wat laat je de kijker ervaren?
1: Zullen we nog even naar Jaws luisteren?
0: Graag.

0: dit kent iedereen eigenlijk, hè?
1: Ja.
0: Dit is gewoon, iedereen kent dit. En ook wat je zegt, als je die scène kijkt en er zou inderdaad een ander muziekje onder staan, dan krijgt het zo'n andere beleving. Dus eigenlijk als componist stuur jij mensen ook een bepaalde kant op, toch?
1: Zeker, we hebben eigenlijk heel veel macht.
0: Ja.
1: Ja,
0: dat vind je leuk, zie ik.
1: Nou ja, nee, kijk, wat ik natuurlijk heel leuk vind, is dat... kijk, je moet je indenken, ik zit een maand of anderhalf op een film te werken. En ik, samen met de regisseur en de editor, werk ook echt naar momenten toe. Dat je denkt van, oké, dit is het moment waar mensen echt die traan moeten laten. Of dit is het moment waar mensen eindelijk die relief moeten voelen of moeten lachen of wat dan ook. En dan zit je in zo'n première. En dan precies op het juiste moment merk je dat mensen naar hun zakdoekjes gaan grijpen, zeg maar. En dat geeft zo'n gevoel van voldoening. Dat dus lukt, dat je mensen naar een bepaalde emotie kan sturen.
0: Maar zit daar ergens niet ook een klein stukje een gevaar in? Dat je de kijker misschien te veel stuurt naar wat iemand zou moeten voelen?
1: Nou, dat kan. Maar ik denk dat bij film, bij fictie niet erg is. Documentaire wel. Documentaire vind ik echt een ander verhaal. Daar heeft de muziek een andere rol. Daar ben je veel observerender. Maar ik denk dat mensen film kijken en ook juist vaak even geduwd willen worden in de emotie. Ik bedoel, je gaat een verdrietige film kijken omdat je lekker wil janken. Je gaat een comedy kijken omdat je wil lachen.
0: Ja, okay.
1: En daar mogen wij dan bij helpen.
0: Ja. En heb je daar een soort van, ja, hoe vind je daar de juiste balans in? Ben je daar ook daadwerkelijk mee bezig als je het maakt?
1: Ja, zeker. Want dat is ook wel heel interessant. Soms kan je een scène zien en dan kan je denken van, oké, deze heeft echt die lach of die traan nodig of wat dan ook. En dan werk je dan aan en dan zoom je uit en dan kijk je, oké, maar waar ligt die scène in de film? Ah, die ligt op 20 minuten, ik noem maar wat. Wat zit daarvoor, wat zit erna? En dan realiseer je van, oké, op scèneniveau heeft hij misschien wel die lach of die traan nodig. Maar in 20 minuten van die film is die traan al veel te vroeg. Die willen we pas rond 80 of 90 minuten hebben. Dus ik ga hier

0: dat mijn gevoel zegt dat ik lekker moet gaan janken hier, past dat in de film op het moment van de film nog niet. Dus ik doe nog even gas terug. Ik ga hem wel verdrietig maken dat we allemaal iets voelen, maar ik wil nog niet dat die traan komt. Die komt pas rond 90 minuten, maar dan ga je het al wel inmasseren als het ware.
1: En zijn er dan nog bepaalde emoties die heel moeilijk te vangen zijn? Want ik bedoel, inderdaad, een verdrietig moment of een speciale zoen. Ja, daar kan ik me iets bij voorstellen. Ja,
0: comedy is echt heel moeilijk.
1: Oh ja?
0: Ja, comedy is heel lastig.
1: Waarom?
0: Omdat eigenlijk werkt, vind ik, de beste comedy met hele serieuze muziek. Omdat dan het contrast zo groot is. Dus op het moment dat ik met een heel grappige pom, pom, pom, pom, pom, pom, jou ga vertellen van, oh, let op, die grap komt eraan. Ha, lachen was die, hè? Dan werkt het al eigenlijk niet meer. Terwijl als je muziek heel serieus aanpakt en dan komt in één keer die grap of dat domme moment, dan is er zo'n contrast waardoor het eigenlijk heel grappig werkt. Maar comedy is misschien van alle emoties misschien wel de meest persoonlijke. Voor iedereen is comedy weer iets anders.
1: Ja, maar ja, toch wil jij dat dan zoveel mogelijk mensen dat toch goed vinden. Hoe
0: zeker
1: doe je dat?
0: Ja, nou ja, dat is dus echt lastig. En dat is echt iets wat je dus samen met een regisseur soort van bepaalt van, oké, hoe komisch mogen we gaan?
1: Heb je een voorbeeld ervan? Van iets wat je misschien ook hebt gemaakt?
0: Nee, het is heel stom. Vooral een voorbeeld van een andere film. Ik vind, en heel veel, hier gaan we appjes over krijgen. ik vind Dumb and Dumber misschien wel de beste comedy ooit gemaakt. Met Jim Carrey en Jeff Daniels. Ook omdat de muziek daar zo serieus is.
1: Ik zie onze redacteur hier al een beetje knikken van, oh ja, wel? Oké, ja. Hij is bij jou on board. Ja.
0: Ja, nee, maar dat is gewoon, die pakt het heel serieus aan. Waardoor in dit geval Jim Carrey zo echt is. Je gelooft echt dat het gewoon een domme sukkel is, zeg maar. Mm. Terwijl als je dat muzikaal komisch had verteld, had het te too much geweest. Dat noemen we wel eens rood op rood. Dus dat oké, en je ziet het in beeld en je hoort het inderdaad in het geluid. Dit moet blijkbaar grappig zijn.
1: Ja, dan wordt het te veel.
0: Ja.
1: Nou, misschien nog een kijktip voor de mensen thuis. Zometeen gaan we het verder hebben over iconische filmmuziek. En we gaan ook even samen een blik werpen op de toekomst. Maar eerst gaan we naar het laatste nummer van dit uur. En we gaan luisteren naar These Days van de Foo Fighters. Waarom wilde jij deze graag horen?
0: Omdat het nu bijna 3 uur is en mensen nog wel een beetje energie mogen ontvangen. Ik vind Foo Fighters eigenlijk gewoon een soort van de ultieme rockband. Gewoon goede songs, lekker in het gehoor liggend, onwijs energie. Ik heb ze 1 keer live gezien, was gewoon een hele vette show.
1: Nou, kom maar op met die energie dan.

0: Ja, je luistert naar de nacht van Caro NCRV en te gast is componist Matthijs Kieboom en we hebben het deze nacht over de kracht van filmmuziek. We begonnen deze nacht met jouw keuze voor een meesterwerk. Wat maakt nou dat sommige filmmuziek tientallen jaren later nog steeds zo'n enorme indruk op ons maakt?
1: Ik denk dat dat een combinatie is tussen een combinatie van heel veel dingen. Allereerst heb je bijna altijd dat waar filmmuziek echt herkenbaar blijft, of waardoor je het nog herinnert, is dat 9 van 10 keer een goede film is. Mensen gaan graag terug naar een gevoel van een film. En als dat dan nog eens een keer filmmuziek is die de film goed vertelt, goed helpt hier en daar, maar ook nog eens een keer los van de film luisterbaar is, dan heb je denk ik een soort van magische combinatie. Want er is denk ik heel veel filmmuziek die heel goed is voor de film, maar als je het los opzet, dat het niet zo heel veel doet. Als je bijvoorbeeld heel veel muziek van Steven Spielberg films kijkt, luistert, de muziek van John Williams, die muziek staat op zichzelf ook. Dus die kan je ook gewoon zonder de film opzetten. Mm-hmm. Maar er zijn zeker tegenwoordig genoeg films waar de muziek iets wat atmosferischer is. Als je die dan opzet, ja, dan heb je een 3 kwartier hele mooie atmosfeer. Maar dat doet misschien minder, dat spreekt minder tot de verbeelding.
0: Want zijn er volgens jou een soort van ingrediënten die bijna iedere iconische track uit een film heeft?
1: Een eigen identiteit, een sterk thematiek. Dat hoeft niet altijd een melodie te zijn. Dat kan ook een bepaalde instrumentatie zijn. Maar echt een goede thematiek. En verder, ja, het klinkt zo stom om te zeggen, maar toch een beetje die X-factor. Iets wat je niet heel erg onder woorden kan brengen, maar wat iets wat enorm tot de verbeelding spreekt.
0: Ja, ik denk ook als we dat zouden weten, ja, dan hadden we natuurlijk allemaal iconische stukken.
1: Ja, dan had ik ook geen werk meer, want dan hadden we het gewoon in AI kunnen programmeren.
0: En dat willen we niet. Je hebt nog voor ons een fragmentje meegenomen. Laten we even luisteren.

0: ik denk voor heel veel mensen een zeer herkenbaar nummer. Dit komt uit de film Inception. Waarom wilde jij graag dit fragment horen?
1: Nou, dit is misschien wel leuk om even uit te leggen waarom filmmuziek soms veel intellectueler of intelligenter is dan we denken. Veel mensen denken er niet over na, en dat is goed ook hoor. Maar filmmuziek is niet, wat ik net al zei, niet zomaar een melodie of niet zomaar een muziekje wat je eronder achter zet. In het geval van Inception, en ik ga er even vanuit dat heel veel mensen die hebben gezien, is het verhaal inderdaad dat je in een soort van droomwereld zit en je gaat daaruit als mensen bepaalde muziek opzetten. En dat is Edith Piaf. En dat begint met trombones. Die doen pom, pom, pom, pom, pom, pom, pom. En wat Hans Zimmer heeft bedacht, Oké, we gaan een droomwereld in waarin de tijd langzamer gaat. En als we in die droomwereld ook weer een droomwereld ingaan, dan gaat de tijd nog langzamer. En hij heeft die muziek van Edith Piaf eigenlijk gepakt en eigenlijk uit elkaar getrokken. Dus het langzamer gemaakt en lager gemaakt en nog langzamer. Dus heel zijn muziek is eigenlijk gebaseerd op die trombones die pom, pom, pom, pom, pom. Maar in dit geval van Hans Zimmer, boom, boom, doen. En dat heb je helemaal niet door als je die film zit te kijken. Maar daardoor heeft die muziek van Zimmer heeft een soort van is onlosmakend van die film. Het heeft een soort van diepere connectie met het verhaal en met de muziek van Edith Piaf die je ook hoort. We kunnen het wel even laten horen hoe die trombones daar beginnen. En die trekt hij dus eigenlijk uit elkaar en die haalt hij omlaag. En als ze dan in die droomwereld zitten en ze eruit moeten komen, hoor je dus heel laag die pom, pom. En dat zijn dus eigenlijk deze trombones.
0: Ja, sorry, ik moet even lachen om hoe je het nadoet. Ja, nee, ja, fantastisch.
1: Fijn,
0: ja.
1: We hebben beeld, hè?
0: Ja, ook dat nog. Nee, oké. Maar goed, kijk, Inception, als ik dit luister, dan word ik inderdaad weer even helemaal teruggestuurd naar die scène. En dan denk ik, oh ja, dan krijg ik helemaal het gevoel wat ik kreeg toen ik die film keek. Tegelijkertijd denk ik, ja, misschien heel veel mensen wel hoor, maar ik zou dit thuis niet heel snel aanzetten als ik iets lekker aan het afwassen ben.
1: Heerlijk.
0: Jawel?
1: Nee, ik misschien ook niet. Nee, ik bedoel, dit is iets wat ik misschien op de fiets, op de racefiets luister of wat dan ook. Maar ik bedoel, ik luister sowieso niet zo heel veel filmmuziek, moet ik heel eerlijk toegeven. Maar dit is wel filmmuziek wat gewoon hartstikke goed in elkaar zit. En Hans Zimmer die bewijst het met zijn concerttournees, ja, waar duizenden mensen keer op keer op keer weer naartoe gaan.
0: Ja, toch, want als je het inderdaad nu zo zegt, zou ik ook heen willen.
1: Ja.
0: We hebben nog een laatste fragmentje, laten we even luisteren.

0: Ja, weer heel anders, hè?
1: Ja, de Grand Budapest Hotel van de regisseur Wes Anderson. En wat hier nou weer zo leuk aan is... En dat is natuurlijk ook het leuke van filmmuziek... dat je altijd op een soort van ontdekkingsreis kan gaan. In dit geval, Grand Budapest Hotel gaat over een hotel in Subrovka. Nou, een zelfbedacht land, zelfverzonnen land. En Alexander Desplat, de componist, heeft dus ook gedacht van... Oké, dan ga ik dus zelf een soort van... muzikale identiteit geven aan het land. Dus hij heeft bepaalde instrumenten uit Hongarije, maar ook uit Oostenrijk en Alpenhorens en allemaal rare instrumenten, jodelende mensen en zo. Een soort van bij elkaar van, oké, hoe zou dat land dan klinken? Het ziet eruit als iets Slavisch, maar ook een soort van Zwitserland misschien. En daar heeft hij een soort van instrumentatie bij bedacht van hoe zou dat land klinken. En dat heeft hij over die hele film losgelaten, als het ware.
0: Goed gelukt dus.
1: Ja, waanzinnig. Hij heeft er ook een Oscar voor gekregen. Waanzinnig, maar dat is ook het leuke aan filmcomponisten zijn. Dat je mag zelf qua klank zo'n film, en in dit geval het land, mag je vormgeven. Dus, en er zijn geen regels. Ja. Als het werkt, dan werkt het.
0: Dit gaat over een land dat dus niet bestaat. Maar als we even kijken naar de echte wereld. Als we kijken naar Nederland en de rest van de wereld, zit daar veel verschil in?
1: Qua filmmuziek bedoel je? Nou ja, kijk, ik denk... gaan we ook weer appjes over krijgen. Ik denk dat Nederland qua film misschien niet een dusdanig uitgesproken stijl heeft. Zeg ik heel voorzichtig.
0: Ja.
1: Als je bijvoorbeeld naar Oost-Europa, naar Polen gaat of nog iets verder. Maar ook naar het zuiden, Italië, Frankrijk, Spanje. Die hebben... echt wel een duidelijke cinema-uiting, zeg maar. Waar de muziek ook echt wel sprekend is. Nou, vandaar ook dat de componisten als... nou, in dit geval, ik zei net Alexander Desplat uit Frankrijk... maar een Ennio Morricone uit Italië. Zo heb je ook een aantal Spaanse componisten... die ook wereldgroot zijn, zeg maar. Maar ik zie wel in Nederland dat daar wel verandering... verandering, dat klinkt ook weer heel zwaar. Het zit er altijd wel in. Maar er is in Nederland wel steeds meer ruimte... om echt wel een eigen iets te creëren. En dat wordt ook wel gedaan.
0: Hoe komt dat, denk je, dat we daar dan lange tijd misschien een beetje op achterliepen? Mag ik dat zo zeggen?
1: Ja, ik denk omdat de industrie misschien niet de hulp heeft gehad... qua financiën, dat het in andere landen wel heeft gehad.
0: Ja, oké.
1: En dat is sowieso met kunst, denk ik. In een land waar onderdrukking... hè, laten we even een land als Polen pakken... waar tot heel lang met communisme onderdrukking is geweest. Daar is kunst ook een uitlaatklep. Een soort van om een legitieme sneer te geven naar de overheid of wat dan ook. En ik denk dat in Nederland al heel lang niet meer nodig is geweest. Misschien nu wel meer. Maar dus daar komt kunst misschien ook veel meer vanuit. Een soort van oergevoel om veranderingen in weg te brengen. En daardoor ontstaat er altijd iets nieuws.
0: Ja. Ik zou nog uren met je kunnen praten, maar onze tijd zit er helaas op. Maar gelukkig hebben we zo meteen nog een stukje. Want de mensen mogen straks natuurlijk nog bellen, appen met vragen. Dus ik zou zeggen tot zover hier het eerste uur bij de nacht van Caro NCRV. Waarin we deze nacht spreken met componist Matthijs Kieboom. We hebben het onder andere gehad over de films en series waarvoor hij muziek schreef. Over de vraag waar goede filmmuziek eigenlijk aan moet voldoen. En over de kracht van muziek om te bepalen hoe jij een scène beleeft. Nou, zo meteen is het dus de beurt aan jou, jij als luisteraar aan de andere kant van de radio, om je ervaring te delen met het thema of om te reflecteren op het onderwerp. Nou, misschien is er wel filmmuziek die je altijd is bijgebleven, of misschien wil je weten waarom bepaalde filmmuziek je zo kan raken, terwijl je daar als kijker misschien helemaal niet bewust van bent. Alles kan, alles mag. Heb je een andere vraag, stuur vooral even een appje in die NPO Luister-app of bel gerust even naar 0800 1121. Dus een berichtje naar de NPO Luister-app of bel even naar 0800 1121 en dan zeg ik tot zo bij de nacht van Caro NCRV.

0: Drie uur Irma de Vries met het NOS-journaal. De Amerikaanse president Trump wil de gezamenlijke militaire oefeningen met Zuid-Korea terugschroeven. Dat schrijft hij op zijn platform Truth Social. Trump is niet blij met de oefeningen vanwege zijn zeer goede relatie met de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un. Volgens Trump kosten de oefeningen veel geld en geven ze een ongepast en vijandig signaal af. Hij stelt dat Noord-Korea zich niet bedreigend en respectvol opstelt sinds hij president is. De oefeningen beginnen volgens plan vandaag en duren 10 dagen. Het Zuid-Koreaanse ministerie van Defensie zegt dat de oefeningen doorgaan zoals gepland. 2 Duitse dorpjes op de grens met België zijn geëvacueerd vanwege de brand in natuurgebied Hoge Venen. Het gaat om zo'n 17 huizen met in totaal niet meer dan 30 bewoners. De dorpen horen bij de toeristenplaats Monschau. Eerder werden ook al 2 Belgische plaatsen ontruimd. Sinds vrijdag woedt er brand in het Belgische natuurgebied. Inmiddels is een gebied van zo'n 30 vierkante kilometer in de as gelegd. De Amerikaanse honkballegende Tommy John is overleden. Hij was een grote speler uit de Major League, maar werd ook bekend om een baanbrekende elleboogoperatie. Die operatie genas een veel voorkomende blessure bij honkballers en werd naar hem vernoemd. Tommy John is 83 jaar geworden. De Nederlandse estafetteloopsters zijn voor de 3e keer kampioen geworden op de 4x400 meter op de EK Atletiek. Het kwartet wist in Birmingham de belangrijkste concurrent Groot-Brittannië achter zich te houden. De estafette mannen werden 3e. Het brons was een primeur voor de mannen op het Europese podium. En het weer, op de meeste plaatsen nu nog droog, maar de komende uren trekken er vanuit het westen buien over het land. Morgenochtend ook af en toe een bui, later klaart het op. Het wordt 19 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: NPO Radio 1. KRO NCRV.
2: Ja, waar moet goede filmmuziek nou aan voldoen? Wanneer mag de muziek op de voorgrond treden? Of wanneer moet ze juist bijna onzichtbaar blijven? Deze nacht duiken we in de wereld van de filmmuziek.
1: De week van KRO NCRV.
2: Elif Kan. Ja, het afgelopen uur spraken we met componist Matthijs Kieboom over de kracht van filmmuziek. En nu is het de beurt aan jou, jij als luisteraar, om je vraag te stellen. Misschien is er filmmuziek die je altijd is bijgebleven waar je iets over wil vertellen. Of misschien wil je weten waarom bepaalde filmmuziek je zo kan raken, terwijl je daar als kijker misschien helemaal niet zo bewust van bent. Alles kan, alles mag. Stel je vraag even in de NPO Luister-app of bel even naar 0800 11 21. Matthijs, we hebben het natuurlijk al over verschillende films gehad. Maar als we kijken naar de streamingdiensten, als we het dan hebben over de series en de films. Ja, denk jij dan dat de manier waarop we filmmuziek zijn gaan maken is veranderd?
3: Ik denk dat wat vooral is veranderd is de manier waarop we film maken. Ik denk dat er iets meer druk is gekomen op het proces. Wat ik in ieder geval van eigen ervaring, of wat ik nu merk is, bij lineaire tv maak je een aflevering af. Dan de volgende, dan de volgende. En vaak bij streaming is het dus van oké, het moet allemaal in één keer af zijn. En het heeft zijn voordelen, maar het heeft ook zijn nadelen. Ik merk wel dat mijn productietijd vaak iets korter is. Ik merk ook wel eens bij bepaalde projecten dat er heel veel wordt geschoven. Omdat bij een streamingsdienst op een gegeven moment brengen ze iets uit. Maar bij lineaire tv moet dat ver van tevoren soort van duidelijk zijn wanneer er iets op tv komt. Dus ik heb wel eens gehad dat er heel veel stress was omdat het heel snel af moest. En vervolgens is het een half jaar later pas, omdat het toen een gaatje was om het. Dus de hele manier van hoe dat wordt gepland is zeg maar iets anders.
2: Ja, ik hoor je zeggen het heeft voordelen en nadelen. Als ik het je zo hoor omschrijven, dan denk ik dat klinkt voornamelijk als nadelen.
3: Ja, maar het voordeel is natuurlijk dat er heel veel wordt gemaakt. En er wordt veel meer gekeken.
2: Ja.
3: Dus het voordeel is denk ik dat er dat we een veel grotere afzetmarkt hebben.
2: En dat is goed.
3: Ja, voor mij wel.
2: Ja, maar en, wordt het ook beter ervan? Het moet natuurlijk kwalitatief ook goed zijn.
3: Ik denk dat er daardoor ruimte is voor veel nieuw talent ook. Vernieuwing, verjonging. En ik denk dat dat heel goed is. Ik denk dat er Hè, ik bedoel, sommige streamingsdiensten zijn best wel streng in wat ze misschien nodig hebben en wat het publiek wil zien. Maar je merkt ook dat er bepaalde momenten zijn dat er jonge makers of makers überhaupt weer even ruimte krijgen om hun eigen ding te doen.
4: Ja.
3: En ik denk dat dat een hele belangrijke voedingsbodem is voor de toekomst van de industrie.
4: Ja. We gaan even naar een appje. We krijgen een appje binnen van Jelmer. Je hoort ontzettend veel instrumenten in filmmuziek. Hoe weet je nou, voor dit moment kies ik bijvoorbeeld een viool en voor dit moment een trompet?
3: Nou, elk instrument heeft natuurlijk brengt een andere klank met zich mee. En kijk, in het geval van een trompet, dat kan heel snel heel heroïsch klinken. En zeker als je hem hard speelt, dus dan krijg je gelijk, noem maar wat hoor, een beetje een Superman gevoel. Als je hem heel zacht speelt, krijg je een jazzy gevoel. Wat dan weer misschien wel bij een detective goed zou werken. Een viool is een instrument wat heel vaak te horen is bij filmmuziek. Maar als je het echt prominent wil, dan is het vaak een tranentrekker. Waar ik heel erg op let is, wordt er gepraat in een scène, dan wil je uitkijken met hoge instrumenten. Zodat je niet te veel aandacht pakt. Maar je wil ook uitkijken met instrumenten die net in de frequentie zitten van de stem. Dus je danst eigenlijk met je muziek altijd een beetje om de dialoog heen. En inderdaad, als je dus een heel heroïsch gevoel wil hebben, dan gooi je er bijvoorbeeld een trompet in. Als je een heel donker, zwaar gevoel wil hebben, ga je meer naar cello en contrabassen. En als je het met synthesizer doet, gewoon andere sounds.
4: Heb je wel eens gedacht, ik gooi dat allemaal uit het raam, ik doe het even helemaal anders?
3: Ja, ja, en dat kan soms heel verrassend werken.
4: Ja.
3: Heel leuk. Maar het werkt ook met een reden. Het wordt gedaan met een reden, omdat het gewoon zo goed werkt. Zeker als je vanuit orkest denkt. Maar goed, nou hou ik ook gewoon van de klank van een orkest, dus ik ben een beetje bevooroordeeld. Maar ik denk dat het vooral inderdaad is, elk instrument heeft een bepaald gevoel, een bepaalde klank, kleur. Die moet passen bij de scène.
4: We hebben ook nog een appje binnengekregen van Lisa. Hartstikke leuk. Ik ben groot fan van Gooise Vrouwen. Kun je mij vertellen hoe je die muziek hebt bedacht? Hoe match je dat nou bij een Gooise sfeer?
3: Nou, de Gooise sfeer. De Gooise sfeer is kijk, ik ben in seizoen 6 erbij gekomen, zeg maar. Dus er lag al wel een sfeer. Ik denk dat Gooise sfeer in dit geval van Gooise Vrouwen heeft ergens iets plastics, iets chiques, maar ook weer net niet. En vooral iets. Kijk, soms mag het echt heel serieus en een hele serieus drama zijn, maar het is natuurlijk ook met een hele grote, lekkere, dikke knipoog. En dat is heel fijn om muzikaal ook te kunnen doen.
4: Ik ga er toch eens even op letten als ik het nieuwe seizoen ga kijken.
3: Maar soms is het wel heel leuk om dus inderdaad. En dat, daar hadden we het net al over qua comedy. Om zo'n scène dus serieus aan te pakken, terwijl het dus verschrikkelijk komisch bedoeld is. Maar dan werkt die comedy dus zo heel erg goed.
4: Dit is een mooie reactie. Iemand die er fan van is. Wat is nou een mooie reactie die je ooit hebt gekregen, waarvan je denkt, oh, dat is me echt bijgebleven?
3: Nou ja, de mooiste reactie die ik heb gehad, maar dat. Ik heb de documentaire over Rutger Hauer mogen doen. Die werd gemaakt door zijn petekind, Sanna. En de weduwe van Rutger was daar ook bij betrokken. Nou, ik had altijd al met Rutger Hauer willen werken, is er nooit van gekomen. Dus voor mij was dit ook een soort van redeeming moment, dat ik soort van voor mijn gevoel toch met Rutger kon werken.
4: Ja, snap
3: en ik heb vanaf het begin gehad van, ik wil Rutger muzikaal kunnen vertellen. Dus ik heb echt iets bedacht waarvan ik dacht van, zo charismatisch als hij is, zo wil ik het thema ook hebben, maar ook een soort van het iets wat melancholisch en het pijnlijke met alles wat hij in zijn leven had meegemaakt. Dus daar heb ik echt mijn best op gedaan. En de mooiste reactie was dat bij de première zijn weduwe mij opkwam zoeken en mij heeft gecomplimenteerd met, oh, jij hebt echt Rutger verteld.
4: Oh, wat goed.
3: Nou, en dat was voor mij een soort van, wauw, mission accomplished. Weet je, de rest van de wereld mag het helemaal ruk vinden.
4: Dat is het hoogst haalbare. Ja, dat snap ik helemaal.
3: Die deed ik echt voor hem, zeg maar, en voor haar.
4: Omschrijf je mooi. We krijgen ook nog een berichtje binnen van Saartje. Mensen hebben het bij films niet zo vaak over de muziek, volgens mij. Het gaat vaker over regisseurs, acteurs. Hoe vind jij dat als componist?
3: Ja, niet zo erg. Ik ben niet filmmuziek gaan doen om in de spotlights te staan. Ik ben filmmuziek gaan doen omdat ik een liefde voor film en een liefde voor muziek heb. Natuurlijk is het tof als mensen de kunstvorm erkennen en jou als componist daarmee kunnen complimenteren. Maar ik vind het tof als mensen het opvalt. En ik moet ook zeggen, er is wel een hele grote gemeenschap met filmmuziekliefhebbers. Maar ja, kijk, wij staan gewoon niet zo in beeld als een regisseur of een acteur. Dus dat is op zich ook logisch. Dat is net als dat de mensen van de make-up of van de kostuum of de sound designers niet zo erg in de spotlight staan.
4: Ja, we hebben nog een vraag die hier eigenlijk mooi op aansluit. Dat is een vraag van Ronald. Films als Star Wars zijn natuurlijk enorm groot. En de muziek van John Williams speelt daarin een belangrijke rol. Denk je dat Star Wars zonder de iconische muziek net zo groot was geworden? Ik vind persoonlijk de muziek mooier dan de film.
3: Ik denk ook, wat Star Wars is ook een heel goed voorbeeld van eigenlijk een beetje een ja, ik durf het bijna niet te zeggen, maar een soort goede tijden, slechte tijden in de ruimte. En omdat de muziek het zo serieus heeft aangepakt, is die film denk ik zo groots geworden.
4: Ja.
3: Ik denk dat met mindere muziek, dat de film misschien nog steeds wel van culturele waarde was geweest, maar zeker niet zoals als het nu is geweest. Want het is eigenlijk gewoon een opera in de ruimte geworden, waar de muziek leidend is.
4: Ja. Als onze luisteraars vanavond, of misschien morgen of overmorgen, een film aanzet, wat hoop jij dan dat ze vanaf nu, ja, waar ze misschien meer op gaan letten als ze naar een film kijken en dus die filmmuziek horen?
3: Nee, dat is heel stom. Maar ik denk niet dat ze al te veel op de muziek moeten letten, want dan haalt het je uit het verhaal. Ik denk voor, ja, het is zo lastig. Want als je te veel op de muziek gaat letten, dan wordt het ook weer overheersend. En dat is ook weer gevaarlijk. Ik denk dat het vooral tof is als mensen denken van, oh, dat was een goede film. Als ze daarna nog eens een keer die muziek op gaan zoeken om te kijken van, oké, maar hoe was nou die muziek echt?
4: Ja.
3: Even los van het beeld. En brengt dat je terug. En ik denk dat mensen daardoor ja, toch misschien iets meer waardering krijgen voor de filmmuziek.
4: Want jij vindt het dus soms wel lastig, hè, om dus naar een film te kijken zonder die filmmuziek zo'n onderdeel daarvan te laten zijn.
3: Ja, zeker. Ja. Ja. Dat is gewoon heel, heel tricky als je daar dagelijks zo mee bezig bent. En misschien niet alleen, kijk, films kijken als je de hele dag met films bezig bent, is sowieso een ding. Want je bent natuurlijk altijd aan het analyseren. Ik ben niet alleen met de muziek bezig, maar ik ben ook naar de grote dramatische boog aan het kijken. En ik ben natuurlijk ook, als ik dingen zie of hoor van ik denk van, oh, dat is te gek, dan ga ik natuurlijk ook nog even terugspoelen om te kijken van, hoe zat het nou ook weer? En dat is, ja, dat laat je dan niet los.
4: We krijgen nog een berichtje binnen van Amy. Zijn er films die je dit jaar hebt gezien waarvan de muziek je echt weg heeft geblazen?
3: Dat is een goeie. Ik loop altijd chronisch achter met bioscoopbezoekjes.
4: Okay.
3: Ik moet dus steeds The Odyssey en The Disclosure Day nog steeds zien.
4: Ja, The Odyssey, daar hoor ik. Heb hem ook nog niet gekeken, maar ik hoorde hele goede dingen
3: ja,
4: over.
3: Ik heb Cape Fear op Apple TV, de serie, gekeken. Cape Fear is een film uit volgens mij de jaren 70. Daarna is hij een remake geweest van Martin Scorsese in de jaren 90. En nu is er een serie uit. Mm-hmm. Met nog steeds de originele thema's van de eerste film. Ook weer met muziek van Bernard Herrmann. Die hebben we vandaag al een paar keer voorbij laten komen. En die muziek vond ik heel gaaf gedaan. Vond ik heel vet. En daar, dat was ook een serie waar ik ook echt naar uitkeek met het idee van, oh, volgende week is er weer een aflevering. En ja, daar ben ik wel, was ik zwaar door geïnspireerd.
4: Dat klinkt goed. We gaan nog even naar de laatste vraag voordat we naar jouw laatste gekozen nummer gaan. En dat is een vraag van Lars. Hoe kijk jij naar musicals? Want daar krijgt muziek natuurlijk weer een hele andere rol in een verhaal.
3: Ja, musicals zijn interessant. Bij musicals is het eigenlijk, kijk, normaal gesproken heb je een verhaal en daar schrijf je muziek voor. En bij musicals gaat dat zo hand in hand. Ik vind musicals niet altijd even gaaf, laat ik het zo zeggen. Nee, maar er zijn musicals
4: heel netjes.
3: Er zijn musicals die vind ik heel goed. Er zijn ook musicals, daar heb ik niet zo heel veel mee. Ik ben niet zo heel erg van tekst. Dus daarom gaat er ook al heel veel musical aan mij voorbij.
4: Ja.
3: Maar iets als Wicked. De film vond ik, was ik niet fan van. Maar de musical heb ik gezien. Dat vond ik erg gaaf. Vond ik muzikaal erg goed gedaan. dat vind ik heel tof. Maar het is gewoon een heel ander idee. Want je begint vanuit de muziek te denken. In plaats van we hebben een verhaal en daarbij willen we muziek. Nee, je hebt al muziek en een verhaal.
4: Wat vind je bijvoorbeeld van zoiets als Mamma Mia? Waar ze dus ABBA aan een heel nieuw jasje stoppen.
3: Ja, Mamma Mia, dat is niet helemaal eerlijk. Want muziek van ABBA is gewoon... Eigenlijk is Mamma Mia alleen al een bewijs hoe goed de muziek van ABBA is. Dat het ook op die manier met acteurs die niet eens echt kunnen zingen... gewoon nog steeds hartstikke goed werkt.
4: Ja, okay.
3: Dus dat eigenlijk bewijst het alleen maar hoe goed die liedjes zijn.
4: Stom voorbeeld van mezelf.
3: Nee.
4: We gaan luisteren naar het laatste nummer dat jij voor ons hebt meegebracht. Uninvited. Waarom deze?
3: Uninvited vind ik sowieso vind ik Alanis Morissette een waanzinnige zangeres. Ik vind dit gewoon een heel filmische poptrack. En gewoon hartstikke goed geproduceerd. Heel divers en heel sferisch, heel filmisch.
4: Ik ga hem voor je draaien.
3: Tof.

Je luistert naar de nacht van Caro NCRV en te gast is componist Matthijs Kieboom. En we hebben het deze nacht over de kracht van filmmuziek. Ik heb nog een geweldig fragmentje klaarstaan. Laten we even luisteren.

0: Matthijs, wat horen wij hier?
1: Je hoort hier misschien wel de mooiste filmmuziek ooit gecomponeerd. Scène d'amour van Bernard Herrmann voor de film Vertigo. En dat is wat mij betreft een van de mooiste filmmuziekstukken in een van de beste films ooit gemaakt, in een van de mooiste scènes ooit.
0: Het klinkt heel dramatisch.
1: Is het ook, terwijl het eigenlijk een soort van quasi-romantisch moet zijn. Vertigo is een verhaal over iemand die is verliefd geworden op iemand die er niet meer is. Eigenlijk, soort van. En nu heeft hij een vrouw eigenlijk zo soort van gemanipuleerd, ook qua looks, dat ze er nu precies uitziet als de vrouw waar hij verliefd op is geworden. En dit is de grote zoenscène, maar eigenlijk is het dus hartstikke bitter, want hij is verliefd op iets en iemand die er helemaal niet meer is.
0: Ja.
1: Dus de muziek vertelt ook een soort van verlangen wat niet wordt ingelost. Terwijl de scène dus heel romantisch zou kunnen zien, of zou kunnen zijn, maar dat is het dus niet.
0: Nee, dat heeft wel echt een dubbele laag. En is dit dan muziek waarvan je denkt, dit is echt op de voorgrond, of is dit juist iets meer op de achtergrond?
1: Nee, dit is op de voorgrond en dit is een van de weinige momenten volgens mij in filmgeschiedenis waar ook duidelijk vanaf het begin al was dat dit de voorgrond moest zijn. Hitchcock heeft bij dit moment echt tegen de mensen gezegd van jongens, wij doen nu 40% en de componist doet de rest van de 60% van de storytelling. Dus het was echt al heel duidelijk dat de muziek hier het verhaal, nou, volgens mij voor bijna 2,5-3 minuten, hier was de muziek even de storyteller, zeg maar.
0: Ja.
1: En dat werkt in die film zo mooi. En we zouden er 4 uur radio-uitzending aan kunnen, kunnen spenderen door uit te leggen waarom het zo goed werkt. Maar dit is wat mij betreft een van de mooiste scènes waar de muziek echt doelbewust enorm op de voorgrond staat.
0: Voor een componist ook wel een droom, denk ik.
1: Een droom, maar ook verschrikkelijk intimiderend. Tenminste, lijkt mij, of vind ik. Ik heb ook wel eens gehad dat inderdaad een regisseur zei van, nou, hier mag jij het vertellen. En dan denk je, oh, leuk, maar oeh, wat eng.
0: Ja.
1: Ik weet dat deze componist, Bernard Herrmann, die had een ego van hier tot Tokio. Dus waarschijnlijk vond hij het alleen maar terecht dat hij dat mocht doen. Maar goed,
0: en
1: zijn muziek
0: met
1: was
0: succes.
1: Zijn muziek was er ook naar.
0: Ja, ik heb nog een fragmentje.

0: was iets zachter.
1: Iets zachter. Dit was muziek wat echt op de achtergrond is. Maar ik wil hier toch even een lans breken voor hoe briljant deze Bernard Herrmann dan al niet was. Ook weer voor een Hitchcock film. Dit keer voor North by Northwest. En dit is een muziekstuk wat gespeeld wordt onder een gesprek. Onder een heel pikant gesprek, zeker voor die tijd. Wat hier zo gaaf aan is en eigenlijk gewoon hartstikke briljant aan is. North by Northwest is eigenlijk een soort van... eigenlijk één grote achtervolging. Iemand wordt aangezien als CIA of FBI-agent, is het niet. Wordt zowel door de politie als door de maffia achterna gezeten. De hele film. En dit is een moment dat hij in de trein zit. Enorm aan het chance is met een madame. Maar die muziek vertelt de hele tijd onrust. Dus de toplijn die je net hoorde, die strijkers, die vertellen eigenlijk... echt zo'n Hollywood-romantische lijn. Ja, da, da, da, da, da. Dat is gewoon hartstikke... alsof het Gone with the Wind is, zeg maar. Maar daaronder zit... pam, pam, pam, pam, pam, pam. En eigenlijk vertelt dat een soort van... jongens, schiet nou op, zoen, ga met elkaar naar bed, whatever. Maar schiet op, want ze zitten achter je aan. Ja. En dat zit in die hele film, zit er dus onrust. En zelfs in deze hele romantische scène... met nogmaals die toplaag die romantiek vertelt... zit daaronder dus een soort van onrust die vertelt, jongens... hurry up, want ze komen achter je aan.
0: Ja, maar het is dus enigszins op de achtergrond... en toch ben je er dus de hele tijd eigenlijk mee bezig als kijker.
1: Ja, het zit op de achtergrond, maar het vertelt je dus precies... wat we zien en wat we moeten voelen. Dus de liefde, de romantiek, de innuendo's die worden gemaakt... maar dus ook de urgentie van alles.
0: Ga nog even naar een appje. We krijgen een appje van Elise. Ik krijg nog steeds kippenvel van de muziek van Once Upon a Time in the West. Heb de film al een tijdje niet meer gezien, maar de muziek is nog steeds prachtig. Dat is meer een mededeling. Er staat nog een vraag bij. Ik weet alleen even niet of die ook van Elise was. En Hans Zimmer is daarin wel een uitzondering. Die krijgt hele tribunes. Hoe kijk je daarnaar? Is dat een idool?
1: Om eerst even met Once Upon a Time in the West... die deel ik namelijk heel erg, die mening. Omdat Ennio Morricone gewoon een belachelijk goede componist is... die gewoon met drie noten je kan laten janken. Dus dat is waanzinnig. Hans Zimmer, de shows die hij doet is natuurlijk waanzinnig. Al is het alleen maar over voor het feit dat hij filmmuziek... naar een, ik zal niet zeggen naar een hoger niveau... maar naar een groter podium letterlijk tilt. Filmmuziek is door hoe hij ermee omgaat... echt meer een ding geworden. Mm-hmm. Dus ook op de podia. En dat kan je natuurlijk alleen maar... kan je als componist alleen maar blij om zijn. Ik merk veel meer aandacht daardoor. Muzikaal gezien doet hij waanzinnige dingen. Niet alles wat hij doet is mijn stijl of mijn smaak. Maar ja, enorm veel respect voor die man. En gewoon hoe dan ook een waanzinnige componist.
0: Als we even terug in de geschiedenis gaan. Als je nou één film zou mogen kiezen... waarbij jij de muziek opnieuw vorm zou mogen geven. Welke zou je dan kiezen?
1: Ja, niet omdat de muziek niet goed is gedaan... maar omdat ik de film dan zo goed zou vinden. Mm. Ik heb er twee. Dan zou ik... maar dat zijn twee films die allebei waanzinnige muziek hebben namelijk. Dus dat is wel gevaarlijk. Alien en Basic Instinct.
0: Waarom deze?
1: Omdat het allebei hele intelligente films zijn... waar je muzikaal gezien hele... diepere, mooie lagen in de filmmuziek kan vertellen. Mm-hmm. En zoiets als Basic Instinct, de seksuele spanning... maar ook eigenlijk de whodunit en de actie daarin. En het zijn soort van allemaal genres die bij elkaar komen. En om dat in een mooi muzikaal jasje te steken... ja, het is die componist Jerry Goldsmith gelukt om te doen. Maar dat lijkt me een hele mooie uitdaging.
0: En hoe het nu dus is, vind jij eigenlijk al heel goed.
1: Ja, zeker. Nee, maar nogmaals, dan zou ik het eerder voor de film doen... dan dat de muziek niet goed zou zijn.
0: Ja. We krijgen nog een berichtje binnen van Karin. In de film La La Land heb je steeds datzelfde geluidje... en de stukjes die terugkomen, dat vind ik altijd erg leuk. Let jij daar ook op? Kijk jij ook naar de samenhang?
1: Ja, absoluut. Die stukjes, die herhaling zitten niet voor niets. Die zijn daar om een verhaal technisch gezien je ergens... of weer iets te laten voelen of iets te laten herinneren. En nee, absoluut. Ik ben altijd bezig met hoe komt thematiek terug. En dat heeft in die film natuurlijk ook hartstikke goed gedaan.
0: Ja. Interessante vraag van Saar krijgen we binnen. Als u uw eigen leven een soundtrack zou mogen geven... wat voor genre zou je het dan geven?
1: Oh, wat leuk. Wat lief dat Saar mij met u aanspreekt.
0: Ja, dat heb ik de hele avond niet gedaan.
1: Dankjewel, Saar. Interessante vraag. Ik denk, dat vind ik wel leuk. De Ghostwriter van Alexandre Desplat. Want daar zit de hele tijd een hele onrustige basklarinet in. Die pop, pop, pop, pop, pop, pop, pop, pop, pop. En in mijn hoofd gaat het ook altijd heel erg druk met...
0: Ja, veel onrust.
1: Ja, ik ben altijd wel in mijn hoofd muziek aan het bedenken. Over films, over het nadenken. Er zit wel veel... Nou, onrust wil ik niet noemen. Er gaat wel veel... Er gebeurt veel in mijn hoofd, laat ik zo zeggen.
0: En hoe is dat dan als je in het dagelijks leven een geluidje hoort? Denk je dan bijvoorbeeld van, oeh, dit kan ik misschien gebruiken?
1: Ja.
0: Ja, echt?
1: Ja.
0: En je hebt ook nog 2 kinderen, dus er zullen heel wat geluidjes voorbij komen. Ja,
1: maar die zijn gelukkig ook heel veel met muziek bezig. Dus dat soort dingen delen we ook. Dat soort gesprekken hebben we dan ook wel met z'n allen.
0: Ja,
1: maar
0: ja.
1: Nee, je staat altijd wel een soort van open. Ook, het klinkt heel stom, maar ik zit ook wel eens avonden te YouTuben op mijn telefoon. Te kijken hoe mensen rare instrumenten maken en geluiden te ontdekken. En ik denk van, oh, daar zou ik een keer... En dan stuur ik soms dat soort mensen wel eens een berichtje. En dan eindigt dat in een film inderdaad.
0: Ja, want om even terug te komen. Jouw vrouw had een boodschap ingesproken aan het begin van het programma. En die had het ook over rare instrumenten en zo. Ja. Wat is nou een raar instrument dan waar je wel eens mee hebt gewerkt?
1: Recentelijk een blaster beam. Wie kent het niet?
0: Nee, ja, nog nooit van gehoord.
1: Een blasterbeam is een soort van 4 meter staal frame met uit mijn hoofd 24 dezelfde dikke pianosnaren waar je met stokken en strijkstokken op kan spelen en een heel bizar geluid heeft. Die heeft Hans Thijssen gemaakt. Die woont ook in Drenthe, volgens mij woont hij. En dat heb ik daar met hem opgenomen. Waanzinnig. Maar ook een nikkelharpa, wat een soort van bijna een soort van middeleeuws strijkinstrument is. Wat iemand in Duitsland speelt. Die heb ik echt via YouTube zijn naam achterhaald. E-mailtje gestuurd. En die is toen voor... Dat was de Piraat van hiernaast. Piratenkinderfilm heb ik met hem opgenomen. En, ja, dat,
0: ja, maar Matthijs, hoe kom je hierbij?
1: Ja,
0: hoe kom je erbij?
1: Dat is het leuk. Gewoon internet afstruinen. Ik heb ook een kelder vol met rare instrumenten. En het leuke is dat mensen mij nu ook weten te vinden. Van joh, ik heb een raar instrument. Dat ga ik wegdoen. Is het iets voor jou? Dus dat is waanzinnig.
0: We hebben nog een vraag van Bibi. Zijn er ook bepaalde stijlen binnen de filmmuziek?
1: Ja, zeker. Je hebt... De echt soort van de traditionele stijl. Dus dan is het echt met orkest. Je hebt stijlen waar... je hebt de componist Trent Reznor. Dat is de frontman van Nine Inch Nails. Die een beetje een hele goede band. En die is bijvoorbeeld heel goed in een soort van hybride... analoge synthesizers en allemaal rare geluiden en te experimenteren. Je hebt de meer synth mannen en vrouwen die echt met synthesizers zitten doen. Dus daar heb je echt wel stromingen in. En je hebt ook wel gewoon componisten die vooral goed zijn in één ding. Ik bedoel, er zijn waanzinnige componisten, maar die staan bekend om een bepaalde klank die ze kunnen doen. Dus daar heb je... Het is niet dat het namen heeft van oh, dat is die stijl of die stijl. Maar je hebt bijvoorbeeld vooral klankstijlen die echt een ding zijn.
0: Hoe zou je eigen stijl omschrijven?
1: Oh, ik denk wat traditioneler. Ik denk dat ik voel me altijd heel comfortabel met een orkest voor mijn neus. En als ik een synthesizer voor mijn neus heb, schiet ik lichtelijk in paniek. Vind ik heel leuk, maar daar ben ik minder vrij en snel in dan met het soort van traditionele instrumenten.
0: Ik hoop dat we je hier nog een keer mogen ontvangen, Matthijs. Want ik wil er nog uren over praten, over die filmmuziek. Misschien nog even om het af te sluiten. Een tipje? Welke film denk je van, oeh, die is muzikaal eigenlijk een beetje onderschat? Verdient veel meer aandacht en waardering?
1: Oh, wat lastig dit.
0: Je mag er wel een paar noemen dan, hè?
1: Arrival, Johan Johansson.
0: Oké. Okay.
1: Is echt te gek, muzikaal gezien. Maar ook omdat de muziek... Er staan op YouTube allemaal kleine documentairetjes over waarom de muziek is zoals die is. Dus ik zou zeggen, ga Arrival kijken. En kijk vooraf even... op YouTube de uitleg van de componist waarom die de muziek heeft gecomponeerd.
0: Oké, mooie tip. Tot zover hier dit gesprek in de nacht van Caro en NCRV, waarin we deze nacht hebben gesproken met componist Matthijs Kieboom over de kracht van filmmuziek. Het hele gesprek dat kun je terugvinden in de NPO Luister-app of jouw favoriete podcast-app onder de naam De Nacht Van. Matthijs, ik wil jou ontzettend bedanken en ik wens je alvast een hele fijne maandag.
1: Dankjewel.

0: De zomervakantie loopt voor sommigen alweer richting het einde. Misschien moet je vandaag aan het werk. Anderen die zitten juist net lekker op hun vakantieadres. Hoe dan ook, in de zomer is het tijd voor jezelf, je vrienden, je familie en tijd om op te laden. Maar als ik heel eerlijk ben, die knop echt omzetten, mijn werk achter me laten en dan volledig ontspannen, ja, dat is soms best nog wel eens een uitdaging. Hoe doe je dat nou eigenlijk? Gelukkig is daar de podcast Zo Opgelost van de KRO-NCRV. En in deze aflevering Hoe ontspan je op vakantie, krijg je de ultieme tips.
1: Ene vriendin die dus gewoon één keer denkt, ik ga met Anna mee, ik geef het een kans, dat het gewoon voor haar helemaal nu verpest was en dat ze dit nu nooit meer gaat doen.
2: Ik denk dat die vriendin die bij zichzelf denkt, weet je hoe je kan ontspannen op vakantie? Door niet met Anna te reizen.

0: problemen die zijn er om op te lossen. En dat is precies wat wij, Anna Chimbrere, Stefan Pop en ik, Tex de Wit, in deze podcast doen. Welkom bij Zo Opgelost.
1: Fijn dat je weer luistert naar Zo Opgelost. We zijn heerlijk relaxed. En het probleem is van Anna Chimbrere.
2: Ik vond dit al wel heel prettig.
3: Ja, manifesteer je probleem.
2: Nou, mijn probleem is als volgt. De vraag die boven mij hangt de komende maanden is: hoe ontspan ik tussen haakjes op vakantie? Ik kan niet zo heel goed ontspannen. Er komt vakantie aan. Ik ga zelfs op vakantie 2 weken. Maar ik ben nogal een druk en bezig persoon. Zeker in mijn hoofd gebeurt de hele tijd van alles. Ik kan gewoon niet zo super goed ontspannen. En ik dacht, jullie kunnen dat vast wel, dus help mij.
1: Ja, je praat met Mr. Zen en Mr. Chill.
2: Professor Chill en Mr. Zen, ja.
1: Ja, oké, jij wil ontspannen op vakantie.
2: Graag.
1: Want loop jij tegen dingen aan? Dat je dus gewoon, je blijft een beetje drukkig of je kan niet relaxen? En
2: kan niet genieten van stilzitten.
3: Maar waar komt die spanning vandaan in de vakantie? Is het dat je denkt dat je moet werken? Of is het dat je op vakantie bent en dat je denkt, ik moet allemaal dingen doen omdat ik op vakantie ben en ik moet allemaal dingen gaan zien op deze plek?
2: Nou, ik hou wel van het functioneel besteden van mijn tijd. Laat ik het zo zeggen. En ik geniet gewoon niet zo heel erg van stilzitten. Ik vind het gewoon fijn als er iets gebeurt. Dus gewoon op het strand liggen of aan het zwembad liggen de hele dag. Ja, ik voel dat niet. Dus nou, is voor mij geen ontspanning.
1: We kunnen jou niet in een all-inclusive stoppen en dat jij aan het zwembad gaat liggen.
2: My worst nightmare.
3: Oké, wil ik heel even iets over zeggen? Fieke en ik gaan altijd op vakantie. Dat we dan 2-3 dagen ergens zijn. En dan gaan we weer ergens anders naartoe.
2: Oh ja.
3: En dan gaan we weer 2-3 dagen. Zo gingen we altijd op vakantie. Er is 1 vakantie geweest dat we dat niet hebben gedaan. Toen moest ik optreden op Curaçao. Toen was Rosie net geboren. Zo'n paar maanden oud. 6 of 7 of zo. En gingen we naartoe. En hadden ze een all-inclusive. 8 dagen hadden we daar. En dan hadden we nog een week extra geboekt. En ze dacht, nou, dat is misschien, ja, het is gewoon een klein eiland. Dus ja, zoveel hoppen kan toch niet. Pakken er gewoon aan vast. Dus we hebben in 2 weken maar 2 plekken gedaan. Fieke en ik hebben het er nog steeds over hoe fijn en chill die vakantie is geweest.
2: Oh ja?
3: En hoe we tot rust zijn gekomen.
2: Ah,
3: daarna hebben we dat nooit meer gedaan. Zijn we weer teruggegaan naar de strategie. 2-3 dagen, hup, alles weer in de auto naar de volgende plek. En dan weer de 2-3 dagen, super intens.
2: Mm-hmm.
3: Maar ja, het werkt wel.
2: Mm.
3: Het werkt wel.
2: Ja, maar misschien als je net een kind hebt en je hebt net hard gewerkt.
3: Ja,
2: en je misschien. Je lichte jetlag van het vliegen. Dan snap ik dat wel even lekker is. Maar goed, ik geniet er gewoon niet zo heel erg van stilzitten. Maar ik kan ook gewoon niet zo heel goed mijn hoofd stilzetten. Dus mijn hoofd zit gewoon heel vol met alles wat ik nog wil doen. Wat ik nog moet doen. Wat er is gebeurd. Dingen waar ik over nadenk. Dingen waarvan ik denk dat ik ze misschien vergeten ben. Dingen die er aankomen. Levensvragen.
1: Heel veel mensen denken dat je dus op vakantie gaat en dat dan de ontspanning meteen begint.
2: Mm.
1: Maar dat kan bijna niet. Want je neemt vaak nog even je andere wereld, je werkende leven of iets neem je mee. Maar vaak begint ontspannen als je ook stopt met alles optimaliseren. Dus dat je niet denkt van alles moet nu perfect.
2: Oh ja.
1: Heel veel mensen die zijn net bezig, wat jij ook zegt, ik wil mijn tijd goed besteden, ik wil dit, alles moet perfect zijn. Maar als je dat een beetje los weet te laten, dan vaak begint dan een soort ontspanning. Maar de eerste dagen op vakantie, ik weet niet of je het ook hebt, dat is altijd vreemd, toch? Want je moet alweer wennen, er is heel veel, je wil alles zien. Maar eigenlijk hoe harder je probeert te ontspannen, hoe minder goed dat lukt.
2: Ja, herken ik, ja.
1: Dus ik ben nu op vakantie.
2: Ja, je moet ik godverdomme ook ontspannen.
1: Waarom kan ik geen boek lezen nog?
2: Ja.
1: Dat duurt vaak even van. En het is ook bijna een soort prestatie, hè? Van, oh, ik ben op vakantie, ik moet op de perfecte plek eten. Ik moet helemaal relaxen.
2: Mm-hmm.
1: Dus dat is eigenlijk heel gek.
2: Ja. En dat is ook erger geworden, toch? Omdat er allemaal mensen zijn die dat perfect allemaal in beeld weten te brengen. En die allemaal op de leuke plekken komen. En ik denk altijd, waar gebeurt het hier?
1: Ja.
2: Heb je wel eens gehad dat je... Wij gaan vaak naar Frankrijk. En hadden we gewoon veel te laat geboekt. Dachten we, we gaan gewoon een keer naar Noord-Frankrijk. Waar niemand heen gaat. En toen dachten we, een beetje rond het Champagnegebied. Zo. En wij rijden rond. En alle luiken zitten gewoon de hele dag dicht. Er was gewoon niemand op straat. En ik kon alleen maar denken, hé, maar heb ik iets gemist of zo? Weet je wel, ik werd helemaal onrustig.
1: Waar is iedereen?
2: Van een soort FOMO. Van, het lijkt me alsof er in het andere dorp een festival gaande is waar iedereen naartoe is. Maar toen bleek gewoon die hele regio staat gewoon bekend om, de luiken zitten hier gewoon eigenlijk altijd dicht. Daarom

0: gaat iedereen naar Zuid-Frankrijk.
1: Daar zijn ze zelf ook naar Zuid-Frankrijk.
0: Ja, waarschijnlijk. Maar ik weet, weer dat gevoel, daar krijg je dus ook inderdaad een soort FOMO-achtige onrust van. Van het gevoel van ik zit niet op de goede plek.
1: Oh ja. Het is, vakantie is dus een vrij modern westers idee. Ook zoals zoveel begonnen in de industriële revolutie. En ik zat zo te lezen, er was iemand in 1841, een naam die jullie denk wel kennen, een Brit, Thomas Cook.
0: Mm-hmm. Oh ja.
1: Die organiseerde toen een treinreis met 570 mensen. Allemaal tegelijk. En dat had hij geregeld. Die gingen van één stad naar een andere stad om ergens iets te doen. Volgens mij een soort protest. Maar daarna ging hij weekendjes naar de kust ook organiseren. Ook met de trein. Dus dan had hij allemaal contact met de spoorlijnen die natuurlijk net waren aangelegd. En zo begon een soort groepsreizen.
0: Oh, wat geestig.
1: Zodra ergens rails werd aangelegd, dan kwam Thomas Cook, die kwam eraan. Ja. En die begon reizen te organiseren met een lading toeristen. En zo begon eigenlijk een moderne vakantieindustrie. Dus dat je ergens heen ging.
0: Ja.
1: Want je kon natuurlijk ook toen makkelijker reizen. Eerst was je heel lang onderweg. Maar je kon met de trein in één dag naar het strand toe. En dus wat wij vakantiegevoel noemen. Als wij zeggen, ik heb echt een vakantiegevoel. Mm. Waar denk je dan aan? Dan denk je toch eigenlijk aan zon en rust en zo. En niks moeten of zo.
0: Wat? Mm-hmm. Ja, buiten zijn terras.
1: Maar dat is ook heel cultureel specifiek. Van waar je woont. Want in Noord-Europa denken we bij vakantie aan naar de zon.
0: Ja.
1: Maar mensen die in de zon wonen denken niet per se aan naar de zon.
0: Nee, maar ook dan wel dat die Italianen die gaan dan vaak naar nog warmere
1: plekken
0: van Italië.
1: Dat is, maar voor heel veel mensen is reizen gewoon familiebezoek of zo. Daarvoor ga je reizen. Ja. Maar op vakantie gaan is iets heel luxe natuurlijk.
0: Ja, heel.
1: All-inclusive resorts, dat had je vroeger niet op die manier. Dat ook, het strand vroeger was niet was ook vaak medisch. Dat je werd gezegd, jij moet naar het strand.
0: Oh,
1: dan knap je van op.
0: Oh ja? Of naar de bergen, zeggen ze nog wel eens, toch?
1: Ja, of de bergen ook, ja.
0: Of zo.
2: Ik heb gekeken naar, wat zijn er frustraties op vakantie? Want als je wil ontspannen, dan probeer je frustraties te ontlopen.
1: Die wil je wegnemen.
2: Heb je wat frustraties nu in je opkomen?
0: Als je op vakantie bent?
2: Ja, gewoon, ik heb gewoon hier een lijst. En met percentages, wat mensen hebben gezegd in dit onderzoek.
0: Te veel toeristen.
2: En op één staat asociale toeristen.
1: Toeristen.
2: Met 58% van de mensen vindt asociale toeristen wel het ergst. Nummer 2 was handdoek leggen bij het zwembad. 49%. Ik ga niet op dat soort vakanties heel vaak.
1: Ja, maar dit is de all-inclusive. Ik hoop echt dat aliens naar ons kijken en dat ze toevallig inzoomen op all-inclusive resorts.
0: Heb jij het
1: wel
0: eens gedaan?
1: Dat heb ik wel eens gedaan, ja. Maar volgens mij, dat is alweer best wel lang geleden als kind. Ik ben nooit als volwassene dat gaan doen. Maar volgens mij is dat erger geworden met filmpjes die je ziet van handdoekjes leggen.
2: Ja, ik ken het ook alleen maar van filmpjes. Ik heb het zelf nooit meegemaakt eigenlijk. 12% van de mensen heeft als frustratie op vakantie klappen als het vliegtuig landt. En dat was het.
0: Dat is toch heel lief. Ja,
2: maar als dat een frustratie is, dan heb je echt andere problemen in je leven, hoor.
1: Ja.
2: Als dat al een trigger is.
0: Ik vind juist heel lief als mensen gaan klappen.
1: Ja, liever dan boer roepen bij neerstorten.
2: En maar dan was maar 10% vond file dan een frustratie.
0: Oh, dat is echt killing.
2: Dat had ik als één gehad.
0: Ja.
1: Ja.
0: Ik heb vertraging met de trein. Want ik ga dan meestal met de trein als ik in mijn eentje ga. In ieder geval als ik niet met Herman ga.
2: Ja.
0: Dat vind ik ook echt zo irritant.
2: Ja, tuurlijk.
1: Maar dit zegt vooral veel over wat voor soort vakanties mensen doen. Want dit schreeuwt all-inclusive.
2: Onder het artikel had een Belg gereageerd met de tekst. Bij mij staat op 1 Nederlandse toerist.
1: antropologen die wijzen erop dat mensen op vakantie vaak nieuwe routines maken.
0: Oh.
1: Dus dat las ik. Dat je dus gewoon de mens wil routines.
0: Ja.
1: Want je mensen zoeken een vaste favoriete strandplek of zo. Die gaan op zoek naar een favoriete koffietentje.
0: Ja.
1: Vaste timing liever. Dus het grappige is dat ons brein werkt dus van ik ben vrij. Ik ga weer een nieuwe planning maken. Net als ik thuis een planning. Toch? Ik ga gewoon kijken van
0: wat grappig,
1: hoe ik dat doe. Maar dus dit zijn tips. Want we moeten ook naar tips voor jou.
0: Ja, graag. Ja.
1: Ik denk dat toch jij er ook bij gebaat bent om niet te veel te plannen op vakantie.
0: Oké. Okay.
1: Want wat veel mensen.
0: Nee, dat doe ik ook niet.
1: Dat doe je niet. Dat is goed. Die gaan het helemaal ramvol plannen.
0: Oh, ja,
1: toch? Echt van ga ik dat doen? Dat. Sommige mensen vinden dat leuk, maar je kan beter iets te weinig plannen. Mm-hmm. Dan kan je altijd nog wat anders gaan doen. En ook als je aankomt, dat is ook voor iedereen, niet meteen in. Je moet even wennen, even acclimatiseren.
0: Ja.
1: En je hoeft niet in de eerste minuut alles te zien.
0: Even chillen.
1: Even
0: en hoe doe je dat dan? Is dat dan goed om bijvoorbeeld eerst je hele koffer uit te pakken? Dit is een vraag waar ik dan mee worstel. Ik kom aan.
1: Ja.
0: En dan heb je die hele reis achter de rug. En dan denk ik, oké, eigenlijk wil ik nu ontspannen. Aan de andere kant weet ik dat ik morgen lekker wakkerder word als ik wel die koffer helemaal uit heb geruimd en lekker in de kast heb gehangen.
3: Ja, want ik wil heel even hier tegenin gaan bij Tex. Want ik ken jou een beetje en ik ken die verhalen van die vakantie van vorig jaar. In die trein naar Zwitserland. Van Marleen. Ik zou jou meer als tip geven, plan het gewoon iets beter.
0: Ik had het zo goed gepland. Heb ik dit verhaal wel eens verteld hier of niet?
3: Ik weet niet of je het aan Tex hebt verteld.
0: Oké, ik ga dit even vertellen om aan te geven hoe moeilijk het is voor mij om überhaupt dingen goed te regelen. Kijk, ik heb vriendinnen en we proberen elk jaar met z'n allen even een halve week of zo of een weekje op vakantie te gaan. Het is moeilijk plannen, want we hebben allemaal kinderen en allemaal drukke banen. Maar ze doen heel erg ons best. En nou ja, tijd is moeilijk om te vinden. Dus de meeste van hun gaan vliegen, want dat kost gewoon het meeste tijd. Maar ik ben daar een beetje principieel in en ook een beetje een zeikers. Maar ik wil niet vliegen, dus ik ga dan met de trein. Nou, ik ging eigenlijk altijd in mijn eentje met mijn trein. Totdat één vriendin zei, ik ga wel een keer een jaar met jou mee met de trein. Een soort van solidariteit.
1: Anna Corvée.
0: Ja. Ja, maar ik zou, oké, dat vind ik echt super gezellig. Ga ik het heel goed regelen. Nou, dus ik had een treinreis geboekt. Een nachttrein naar Zürich. Daar zouden we dan een auto huren. Tegenover het station waar we aankwamen. En vanaf daar zouden we dan rijden naar Annecy. En nou, wat gebeurt? Die nachttrein loopt vertraging op. Dus we staan op een gegeven moment vast. Nog voor Zwitserland. Echt heel ellendig. Nou, we worden wakker om 6:00 ochtends. Om 10:00 ochtends staat die trein nog stil. En toen werd mijn vriendin al een beetje zenuwachtig. Van, oké, redden we het allemaal nog wel? Nou, uiteindelijk hebben we dus last minute een taxi gepakt. Met twee jongens die ook in die trein zaten. Zijn we met de taxi gereden naar de stad waar we uiteindelijk die auto zouden huren. We komen om 11:45 aan in die stad. Nemen afscheid van de jongens. 11:50 sta ik bij die autoverhuur. Zegt die vrouw, ach, sorry, ik heb net de deur dicht gedaan. Ik zei, oké, maar zou je hem heel even nog een keer open kunnen doen? Want ik heb die auto nodig. Nee, gaat niet lukken. Nou, autoverhuur echt fuck 'em all. Hertz, je kan echt de tering krijgen. Maar goed, dus toen kreeg ik die auto niet mee. En toen zei ik, maar wat moet ik dan nu doen? Want we moeten nog naar Annecy. Zei ze, ja, dan moet je even naar het vliegveld gaan. Want daar is ook nog een autoverhuur. En die is wel de hele dag over. Moest ik alsnog met haar in de trein terug naar het vliegveld. Op het vliegveld gingen ze ook nog heel moeilijk doen. Moest ik allemaal extra geld betalen. Zei dus uiteindelijk van, oké, nou, we hebben nog één auto staan. Is natuurlijk wel 3 stappen duurder dan de auto die je had gehuurd. Nee. En niet elektrisch. Want ik met mijn milieuobsessie wilde natuurlijk een elektrische auto. Krijg ik een zwarte Mercedes van echt 6 meter lang. Dikke vette oliezuiper. En die moest ik nog van, waar we ook waren, naar Annecy rijden. Nou, uiteindelijk zijn dus die twee andere vriendinnen zitten echt al lang en breed aan het strand met champagne. Gewoon helemaal te genieten. En wij komen helemaal verwilderd, bezweet met die veel te grote auto.
1: Hele grote auto.
0: Ik kon hem niet eens inparkeren, zo groot was die. En zij hebben me gewoon de rest van de week belachelijk gemaakt.
3: Nee, de rest van de week. Je was er maar 5 dagen volgens mij.
0: 5 dagen.
3: 2 dagen later moest het hele stuk weer terug.
1: Oh nee.
0: Oh, het was zo ellendig. En ik dacht alleen maar, ik baalde het ergste van dat die ene vriendin die dus gewoon 1 keer denkt, ik ga met Anna mee.
1: Ja.
0: Ik geef het een kans. Dat het gewoon voor haar helemaal nu verpest was. En dat ze dit nu nooit meer gaat doen.
3: Ik denk dat die vriendin die bij zichzelf denkt, weet je hoe je kan ontspannen op vakantie? Door niet met Anna te reizen.
1: Ik denk wel dat die inderdaad veel, die heeft hier wel veel aan gehad, ja. Die weet elke keer in het vliegtuig, weet, oh ja.
3: Maar eigenlijk doen jij en jouw vriendinnen het wel goed. Want er wordt gezegd door onderzoekers dat je meerdere keren op vakantie kort.
0: Oh ja.
3: Dat beter is dan een lange vakantie.
1: Dan een hele lange.
3: Het ideale aantal is 8 dagen.
0: Oh ja.
3: Want schijnt na de 8e dag ga je dus nadenken over werk. Wat je nog zou moeten doen als je teruggaat.
0: Mm-hmm.
3: En als je dan te lang weg bent. Dus als we het hebben over 3 weken of meer. Dan is het alsof je dus tegen een muur aanrent als je weer gaat werken.
0: Oh.
3: Dus dan ben je zo erg uit je patronen geraakt. Wat jij ook al zegt, je gaat patronen zoeken ook op vakantiebestemmingen. Dus als jij dus gaat backpacken 3 maanden lang, dan heb je zelf dus ook een bepaald patroon van dat reizen. En als je dan weer teruggaat naar je werk, dan denk je ineens, hoe moest dit ook?
1: Ja, precies. Maar dat is ook.
0: Wie was ik?
1: Daarom
3: ik
1: zijn dat vaak.
3: Er niks meer van. Hoe moet ik mensen opereren?
1: Nee, maar daarom zijn dat levensveranderende dingen soms al om te doen, zo'n reis, toch?
3: Dat klopt. Maar het wordt wel afgeraden qua stress. Als je dus, die stress ga je dus wel ondervinden als je dan weer thuis komt.
1: Ja.
3: Want mensen kunnen zichzelf wel vinden. Maar dan moet je ook weer jezelf opnieuw uitvinden als je dan weer thuis komt. Eigenlijk.
0: Mm.
3: Dat wordt er gezegd. Dus 8 dagen en dan liefst meerdere keren per jaar. Wordt afgeraden staycation. Het woord ken je toch wel? Dat je dan vakantie hebt, maar je blijft thuis.
0: Oh, dus de staycation. Dat werkt voor mij totaal niet.
3: Nee, dat werkt ook helemaal niet.
1: Werkt dat niet?
3: Nee. Nee, want dan zit je dus... je moet je wel ontkoppelen van je eigen patroon.
1: Je bent alsnog je afwas aan het doen.
0: Ik weet dan ook gewoon... Soms, het klinkt ook heel deprimerend... maar ik weet dan thuis gewoon niet zo goed wat ik moet doen om te ontspannen. Want dan ga ik iets lezen. En dan ga ik toch iets lezen waar ik uiteindelijk weer... voor mijn werk, weet je wel, dan ga ik een wetenschappelijk tijdschrift lezen. En dan denk ik weer, daar kan ik een leuk programma over maken. Of...
3: Ja.
1: Hey Anna, dit doe je misschien al, maar niet alles hoeft optimaal. Dat is voor jou, maar ook voor de mensen die op vakantie gaan. Het beste strand, het beste restaurant, de beste route. Weet je, laat dat een beetje los. Okay. Het optimaliseren kan je loslaten. Weet je wel, relax daarover.
0: Let it go.
1: Tip is ook met activiteiten, wissel actief en passief af. Soms even een dagje knap, maar niet dan wandelen of een tocht doen. Maar dan de dag erna weer even rust. Dat is ook lekker. Of 's ochtends iets actief, daarna rust.
0: Ja,
1: dus dat
0: precies.
1: Is ook fijn.
0: Dat vind ik ook het lekkerst. Ik geniet, denk ik. Ik denk, want nu je dit zegt, denk ik. Ik denk dat ik het meest ontspan als ik de dag ervoor iets actiefs heb gedaan.
1: Precies. Dus wissel dat.
0: Als ik
1: wissel
0: heb
1: dat lekker af.
0: Dan kan ik de dag erna wel even aan het strand of aan het zwembad.
1: Ja. Dus dat is ook een goede en mini praktisch plan voor jou. Want ik weet dat jij volgens mij veel wil doen. Maar je zei dat wel mee van mij. Ik dacht.
0: Nee, is wel waar.
1: Qua planning van je dingen. Niet te veel, maar elke dag één must. Dat je zegt, een must. Dat wil ik echt doen.
0: Mm-hmm.
1: En één maybe. Zelf zonder. Dus,
0: een must en a maybe?
1: Een must en a maybe, dacht ik. Dus dat van, dat bedenk je de avond van tevoren of zo. Van, wil ik sowieso doen.
0: En deze is optioneel.
1: En als ze nog zin hebben of tijd, dan kan dit ook nog.
0: En dan kan ook maybe later.
1: Maybe later. Misschien wordt die maybe wel een dag later een must, weet je wel. De must kan dus zijn een lange wandeltocht. Maar het kan ook zijn, ik wil in dat tentje een ijsje halen.
0: Een kaneelbroodje halen.
1: Kaneelbroodje met ijs.
0: Dat kan ook een must zijn. Dus dat is dan een to-do voor die dag.
1: En de rest van die dag is vrij.
0: Oh ja, en wat doe je dan met die vrijdag?
1: Dan ga je gewoon met een boek aan het zwembad zitten.
3: Ik wil even een persoonlijke tip aan je geven.
0: Mm-hmm.
3: Want ik weet in welke fase je zit met je kind.
0: Mm.
3: Je kind heeft 1 of 2 slaapjes nu?
0: 1. Soms 2.
3: Want vorig jaar had je gewoon eigenlijk een slapend kind wat je meedroeg in een draagzak.
0: Ja, dat was zo ontspannen. Ja, dat was echt een top vakantie.
3: En dit was je eerste vakantie. Dat je kind gewoon alle kanten op gaat. Het
0: verwacht er niet te veel van.
3: Ik bedoel, ik heb nu zelf ook... mijn jongste is 1,5. Ik denk dat dit nog 1 of 2 jaar gaat duren. Voordat ik die zenheid ga hebben die Tex heeft nu met de leeftijd van zijn kinderen.
1: Bij mij ziet je.
3: Die kan je gewoon loslaten. Maar wij zitten nog in een fase van even doorwikkelen.
0: Tandjes op elkaar.
3: Hier komen!
1: Had ik ook genoteerd, je hebt een baby, dus de lat moet iets omlaag. Als je 1 koffie per dag warm drinkt, is dat een succes.
3: Ja. Koester de rustmomenten. Ja. Gaat hij slapen, ga ook even lekker liggen.
0: Ja, precies. Dat is ook lekker. Dat kan gewoon nu.
3: Je bent namelijk een week lang of 2 weken lang, maakt niet uit hoe lang je weggaat.
1: 8 dagen.
3: Ben jij de crash. Er gaat geen moment van rust zijn.
0: Nee.
3: Dus ik zou gewoon go with the flow.
0: Geef je over.
1: En zorg dat je je handdoekje als eerste hebt neergelegd. Hè?
0: Ja, dat is het voordeel. Als ik heel veel wakker ben.
3: En mijn kind geef ik een handdoekje mee.
0: Kan ik wel dat handdoekje neerleggen. Oké, dank jullie wel. Ik ga het even samenvatten als ik moet niet naar een all-inclusive. Dat wilde ik al niet, maar nu al helemaal niet meer.
1: Nee.
0: Maar volgens mij zeggen jullie vooral, ik moet niet te veel verwachten van de vakantie. Omdat ik een kind heb en omdat veel van jezelf vragen is eigenlijk ook niet ontspannen. Dus als ik dat loslaat, als ik gewoon helemaal zonder verwachtingen gewoon aan die 2 weken begin. Het wordt ongeveer 2 weken. Dan merk ik vanzelf hoe het gaat. Ik denk dat het daar best wel een beetje...
3: Ik ben ook niet van all-inclusive, maar ik heb het 1 keer aangeroken. En het was eigenlijk best wel lekker.
1: Het is lekker om het af te zeiken, maar het is heerlijk. Dat weten we allemaal.
3: Het is lekker om het af te zeiken.
0: Ja, maar het trekt me echt totaal niet. Ik krijg Herman ook never nooit mee. Dus
1: hey, ik waardeer je samenvatting. Ik heb 2 woorden gemist. Must en maybe heb ik niet gehoord.
0: Sorry, ik dacht dat het noemen van die woorden een maybe was. Ja. Maar nee, klopt. Must en maybe. Dus elke dag... Iets masterigs en eventueel een babytje.
1: Ja, een blok lege tijd is ook goed, hè, om in te plannen. Van, dan doen we even
0: dan is er dus een baby.
3: Ik vind
1: de must-and-baby-theorie...
3: vind ik echt eigenlijk passen bij een man met een knotje. Heb je dat gevoel ook?
0: Oh, bal, ja. Ja.
1: Wat ik doe, ik heb een mast in de baby. Ja. Dat ik altijd. Mijn knotje is een mast. En,
3: Ga naar Ibiza en dan ga ik een mast in de baby doen.
0: Oké, jongens, ik ga voor mast en baby en gewoon let it go. Ja, daar is wel opgelost hoor.
1: Yay!
3: Op vakantie!
1: Op vakantie! We gaan gewoon met z'n drieën. Zo
3: opgelost. Nou, ik ga niet met Anna, ik zie jou daar wel.
1: Anna, ga je als jij vooruit gaat met de trein, komen wij.
3: Ik zie jou wel verschijnen over een paar dagen.
0: Ja, oh god.
4: Ja, wil je nou nog meer afleveringen luisteren van de KRO-NCRV-podcast Zo Opgelost? Ga dan snel naar de NPO Luister-app.

deze week hoor je hier in de nacht van de KRO-NCRV iedere nacht iets over andere soorten vakantieinvullingen. Deze nacht bijvoorbeeld over een EHBO'er op het strand en hoe de zomer is voor kinderen in een AZC. Blijf dus vooral luisteren, want dat hoor je allemaal zometeen. Maar nu eerst het journaal van 4 uur.

0: NPO Radio 1.
1: 4 uur, Irma de Vries met het NOS-journaal. De ebola-uitbraak in de Democratische Republiek Congo is de dodelijkste in de geschiedenis van het Afrikaanse land. Volgens de Congolese Gezondheidsautoriteit heeft het ebola-virus daar tot nu toe meer dan 2300 levens geëist. Dat is meer dan tijdens de uitbraak die van 2018 tot 2020 duurde. De Amerikaanse president Trump wil de gezamenlijke militaire oefeningen met Zuid-Korea terugschroeven. Dat schrijft hij op zijn platform Truth Social. Trump is niet blij met de oefeningen vanwege zijn zeer goede relatie met de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un. Volgens Trump kosten de oefeningen veel geld en geven ze een ongepast en vijandig signaal af. Hij stelt dat Noord-Korea zich niet bedreigend en respectvol opstelt sinds hij president is. De oefeningen beginnen volgens plan vandaag en duren 10 dagen. Het Zuid-Koreaanse ministerie van Defensie zegt dat de oefeningen doorgaan zoals gepland. Zo'n 17 huizen in Duitsland zijn geëvacueerd vanwege de brand in het Belgische natuurgebied Hoge Venen. De dorpen horen bij de toeristenplaats Monschau. Sinds vrijdag woedt er brand in het Belgische natuurgebied. Daardoor werden eerder ook al 2 Belgische plaatsen ontruimd. De brandweer heeft grote moeite om de natuurbrand in te dammen. Onder meer de wind maakt het bestrijden erg lastig. Er is hulp ingeroepen uit binnen- en buitenland. Nederland heeft 2 Chinook-helikopters gestuurd om te helpen blussen. Op het strand van Ceuta zijn gisteravond honderden migranten samengekomen om te demonstreren voor asiel. Zij waren bij de 10.000 migranten die 2 weken geleden de Spaanse exclave bestormden. De meeste vertrokken al snel weer, maar een paar duizend migranten bleven achter. Zij moeten op het strand slapen en mogen de binnenstad niet in. En het weer. Vanuit het westen trekken er de komende uren buien over het land. Morgenochtend ook af en toe een bui, later klaart het op. Het wordt dan 19 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: NPO Radio 1. KRO NCRV.
2: Misschien ben jij deze zomer ook wel in het vliegtuig gestapt. Maar 80.000 kilometer over bruggen, 1 jaar onderweg zijn en 25 landen bezoeken. En dat allemaal op 3 piepkleine vierkante meter. Ja, zo zag jouw reis er waarschijnlijk niet uit. De hele wereld over reizen in een sportvliegtuigje. Het kan. Hoe dat precies in zijn werking is gegaan, dat hoor je allemaal zo meteen.

0: NCRV.
1: Ja, en dan niet iedereen gaat deze zomer op vakantie. We horen hoe Stichting De Vrolijkheid het vakantiegevoel toch naar kinderen in het AZC brengt. Ook spreken we een gepensioneerde EHBO'er die zijn zomer juist doorbrengt als lijfwacht op het strand. Het is alweer een paar uur 17 augustus en we weten nog niet wat vandaag voor ons in petto heeft. Maar ik kan je wel meenemen naar een 17 augustus uit het verleden. Zo is het vandaag de naamdag van Judith. Zij komt als heldin voor in de Bijbel omdat ze haar volk redde van de ondergang. Volgens legende is Sint-Jutemus op haar gebaseerd. Dus in zekere zin zou je kunnen zeggen dat het vandaag dan eindelijk Sint-Jutemus is. Ik weet niet of John de Mol ooit heeft geroepen dat Omroep 10 zou blijven bestaan tot Sint-Jutemus. Maar als hij dat had gedaan, dan had hij gelijk gehad. Want op 17 augustus 2007 was de laatste uitzending van de zender. John de Mol die wilde met zijn talpa op 10 de strijd aangaan met RTL en SBS. Programma's als Gooise Vrouwen en Koppensnellers wisten de zenders niet het succes te brengen dat werd verwacht. Met een lach en een traan werd er uitgebreid afscheid genomen met een speciale tv-uitzending. Mediapersoonlijkheid en Gouden Kooi winnaar Terror Jaap die had de eer om de stekker eruit te trekken.
2: Ik zeg adios.
1: En dan beter nieuws voor de media was er op 17 augustus 1932. Op die dag werd in Rotterdam de baby Koos Postema geboren. Hij groeide uit tot een icoon voor de televisie en de radio. Met kennis, kunde en een kritische blik presenteerde Postema onder andere Met het oog op morgen, Langs de lijn en Klasgenoten. De kroon op zijn werk was de zilveren Nipkon-schijf. Deze won die voor het programma Een Klein Uur U, waarin taboes werden doorbroken.
3: In het Parool van gisteren lezen wij dat het oude comité van een kleuterschool in Zaandam een handtekeningenactie is begonnen om het ontslag van de leidster van de school, Rietje Stovers, ongedaan te maken. Zij is door het schoolbestuur ontslagen omdat ze een dochtertje heeft van een jaar en niet getrouwd is, maar samenleeft, hokken heet dat in Nederland, met de vader van het kind.
1: Ja, Koos Postema overleed eerder dit jaar op 93-jarige leeftijd. 17 augustus is ook de dag dat Sukarno en Hatta in 1945 de onafhankelijkheid van Indonesië uitriepen. Nederland had Indonesië in 1816 gekoloniseerd. Hier leek in 1942 een einde aan te komen toen Japan Indonesië binnenviel. Na de Tweede Wereldoorlog wilde Nederland de macht herstellen nadat Indonesië de onafhankelijkheid uitriep. Daarna volgde een periode van chaos en onzekerheid.
4: Mijn vader en mijn broer Ruud zeiden: het is een zootje in de stad. Wat is er dan? Ja, overal leuzen van alles is voor nu van de Republiek Indonesië. En je mag gratis in de tram. Het was een chaotisch geheel. Dus het is geen tijd om blij te zijn.
1: Ja, er volgde veel geweld en bloederige acties van de Nederlandse kant. In 1949 slaagde Indonesië er toch in om vrijheid voor zichzelf te krijgen. Gedurende deze tijd en in de jaren daarna emigreerden veel Indonesiërs naar Nederland. Zo ook de Tieleman Brothers. En daar zijn we maar wat blij mee. Je hoort ze nu hier op NPO Radio 1.

0: wereld kun je natuurlijk over verschillende manieren overbruggen. En in de week van Caro NCRV spreken we iedere nacht met een ander soort wereldreiziger. En vannacht zullen we de wereld bereizen met, ja, ik hoor wel iets heel bijzonders, een vliegtuigje. Ja, ik spreek met iemand die de wereld overging met een sportvliegtuigje. Dit geluid was voor Martijn Kist en haar man een jaar lang de soundtrack van een wel heel bijzondere reis. In 2021 reisden ze samen met een sportvliegtuigje een rondje om de wereld. Een rondje dat begon in Argentinië en via Canada, Rusland en Alaska daar ook weer eindigde. Over hun reis van 80.000 kilometer met 25 landen heb ik het vannacht met Martijn. Een hele goede nacht.
1: Ja, hallo.
0: Een sportvliegtuigje, dat moet je me even uitleggen. Dat lijkt me ontzettend duur.
1: Nou, dat valt wel mee. Er zijn natuurlijk verschillende soorten. Maar er zijn een heleboel mensen die sportvliegen en die zelf ook vliegtuigjes kopen. Vliegtuigen blijven heel lang goed. Je kan vliegtuigen uit de jaren 60 hebben. En als je die goed onderhoudt, dan blijven ze gewoon vliegen. En die zijn helemaal niet zo duur.
0: Ja, toch is het iets wat je niet heel vaak hoort. Hoe zijn jullie op dit idee gekomen?
1: Nou, mijn man die was al heel lang. Mijn man is Argentijns, maar die was al heel lang gewoon sportvliegtuigpiloot. Dat deed hij voor als een hobby. En toen onze jongste zoon bijna uit huis ging, dachten we, ja, we moeten toch iets doen, want straks is iedereen uit huis en dan zitten we daar maar. Dus toen hebben we bedacht dat we de wereld rond wilden reizen. En omdat hij van vliegen hield, dachten we van, nou ja, waarom niet in het sportvliegtuigje? Ja. En zo is het allemaal gekomen.
0: Ik vind het een fantastisch idee. Ik vind het ergens ook een spannend idee. Neem me eens mee, hoe spannend was dat nou, zo'n reis in zo'n sportvliegtuig?
1: Nou, het was super spannend, want heel weinig mensen hebben dat ooit gedaan. Wij hadden het natuurlijk nooit gedaan. We hebben heel veel voorbereid. Maar het is heel spannend, want je weet, je gaat alleen maar naar andere landen en je weet nooit wat je vindt als je aankomt. En het is ook niet zoals mensen die bijvoorbeeld in een kampeerauto of zo reizen. We hadden nooit als we aankwamen was er geen bed, geen hotel, geen auto, dus we moesten elke keer alles regelen. Maar het was gewoon heel spannend. En dan de spannendste momenten waren bijvoorbeeld over van het noorden van Canada naar Groenland vliegen. Waar je gewoon urenlang met een speciaal pak en een zwemvest aan over de koude oceaan vliegt. Dus er waren ook enge momenten.
0: Ja, dat kan ik me voorstellen. Maar ik denk ook wel dat jij het meest prachtige uitzicht hebt gezien.
1: Ja, het is heel mooi van daarboven. En de wereld. Je ziet er heel vaak, vooral over bergen en zo, heb je zo het idee van, hier heeft vast nog nooit iemand gelopen.
0: Ik denk dan ook, als je ergens de stad in wil of zo, hè? Ja, waar parkeer je dat ding?
1: Nou, je moet natuurlijk wel landen op een landingsbaan die bestaat. Hè? Dus het zijn niet grote vliegvelden zoals we gewend zijn, maar er zijn een heleboel kleine vliegveldjes overal in een heleboel landen. En er is altijd wel iemand en dan kan je best wel een Uber bellen of zo. In Rusland was er een ander merk, ik weet niet meer hoe dat heette, maar daar hebben ze ook Uber, het heet alleen anders.
0: En misschien voor de luisteraar die zich niets kan voorstellen bij zo'n sportvliegtuigje, hoe ziet dat eruit?
1: Nou, het is een heel klein vliegtuigje met vier stoelen. Dus twee voor, twee achter. En dan een klein bagagehok. En het ziet er een beetje uit als een miniatuurvliegtuigje. Weet je, dat je bijvoorbeeld ook op je tafel zou kunnen zetten. Maar het is echt klein. Dus als je ernaast staat, dan ben je ongeveer even groot als het vliegtuig. En je moet erin klimmen. En dan gaat de deur dicht. En er is natuurlijk geen wc en geen stewardess en geen catering. Dus het is wel sportief, daarom heet het ook een sportvliegtuigje.
0: Ja, als je nou terugdenkt aan die reis, hè, wat is dan het mooiste dat je hebt meegemaakt?
1: Een heleboel dingen. Een van de mooiste dingen is gewoon dat we het gedaan hebben. Het idee dat je gewoon, op een gegeven moment heb je een droom en denk je van, nou, laten we dat proberen en dan beginnen we. En dan hadden we een grote wereldkaart gekocht en die hadden we in de keuken gehangen en hadden we allemaal puntjes opgezet waar we naartoe wilden. Ja, en opeens ben je daar. Dus je gaat van de droom naar de werkelijkheid. Dus dat is echt ongelooflijk. En zoals ik al zei, ik bedoel, bergen vanuit de lucht, de zee vanuit de lucht, alles is gewoon heel mooi. En wat ook heel mooi is, nu vooral 5 jaar later denk ik eraan terug, is dat het, ja, dat ik ben eigenlijk ontzettend verbaasd dat gewoon dat allemaal kon. Ik ben verbaasd dat ik het gedaan heb. Ik ben nog steeds verbaasd dat ik het gedaan heb.
0: Ja, dat
1: maar ja,
0: snap
1: je begint
0: ik.
1: Eraan en dan moet je gewoon doorlopen.
0: Het is een fantastisch verhaal. Hadden jullie nog een soort van motto tijdens jullie reis?
1: Niet echt, maar we hadden wel het idee dat we een team waren. Hè? Dat we een soort missie hadden en dat we maar door moesten gaan en door moesten gaan. Want de missie was de wereld rond. En uiteindelijk zijn we van helemaal rond de wereld gevlogen, horizontaal, maar ook verticaal. Want we zijn helemaal vanuit Argentinië naar het noorden van Alaska gevlogen en ook nog rond de wereld. Dus een soort van 2 rondjes. We hebben 80.000 kilometer gevlogen. En ja, het motto was gewoon doorvliegen en het doen, ja. Afmaken.
0: Is er nog iets dat je van die reis meeneemt nu in je dagelijks leven?
1: Ja, een hele hoop herinneringen, maar ook het idee dat waar je ook naartoe gaat, naar welk land dan ook, iedereen is aardig, iedereen helpt, iedereen vindt het spannend en interessant om met buitenlanders te spreken, en wij trouwens ook, want we hebben natuurlijk heel veel mensen ontmoet, maar dat idee dat, ja, er wonen mensen overal in de wereld en ze zijn allemaal heel aardig.
0: Nou,
1: tenminste,
0: dat vind ik ontzettend
1: bijna
0: mooi.
1: Allemaal.
0: Ja. Martijn Kist vloog in een sportvliegtuigje de wereld rond. Dank je wel.
1: Dank jullie wel. En prettige nacht nog. Dag.
2: De nacht van Caro en CRV. Elif Kan.
0: Ja, zon, zee en strand. Een type vakantie dat niet voor iedereen is weggelegd. Anderen die houden namelijk meer van een fietsvakantie, het bezoeken van grote steden. En dan heb je ook nog de echte natuurliefhebbers. Canada is een land dat bekend staat om de uitgestrekte natuur. Bergen, rivieren, naaldbossen en natuurlijk wildlife. Onze redacteur Daniel Horsten die ziet het al helemaal voor zich.
3: The Great White North. Een prachtige bijnaam voor Canada. Als klein jongetje was ik al aan het dromen over de bruisende steden zoals Toronto en Vancouver. Het proeven van de Canadese maple syrup en het bezoeken van Niagara Falls. Maar als er iets is waar ik zeker van weet, is dat ik nooit meer zoiets moois ga zien als de natuur in de Rocky Mountains. Al bij het ophalen van de huurauto zijn mijn benen aan het trillen van enthousiasme. Ik start de motor, doe het raampje open, zonnebril op tegen de felle zon en start de plaat Life is a Highway van Rascal Flatts. Ik start in Banff, waar ik word omringd met enorme bergen en aquablauwe meren. Op de bergen liggen grote velden met sneeuw en tussen de bergen vind je gletsjers. Een temperatuur van tegen het vriespunt als je daarop staat. Terug naar de weg. Maar het is moeilijk om mijn ogen daarop te houden. Onderweg rijd ik langs de felblauwe meren Lake Louise en Moraine Lake. Het uitzicht voelt alsof ik naar een schilderij kijk. En dan pak ik de afslag, de beroemde Icefields Parkway op. Een route van 232 kilometer waar je 4 uur over doet, maar waar toeristen de hele dag of zelfs dagen over doen. Onderweg zie ik de Mestea Canyon. Een ravijn ontstaan door een harde stroom met water waar je langs kunt klimmen en klauteren. Ik pak mijn verrekijker en ik zie een zeearend. En ook nog een rivier. Ook kijk ik om me heen of ik geen grizzlybeer zie. Aangekomen in Jasper zie ik mijn eindpunt. De beroemde Athabasca Glacier. Dat deel uitmaakt van het enorme Columbia-ijsveld. Vanaf die gletsjer kijk ik nog eens naar het uitzicht en denk ik, dit had ik voor geen goud willen missen.
0: Ja, redacteur Daniel Horsten over zijn droomvakantie in Canada.

0: Ja, Vroukje en Estien hoorde je. In de zomer krijgen we natuurlijk niet alleen te maken met zon en hoge temperaturen, maar ook met allerlei weersverschijnselen. En daarom zoeken we deze hele week uit hoe die ontstaan en wat er precies gebeurt als de omstandigheden buiten ineens omslaan. Nou, na een heftige zomerse regenbui, dan loop je op straat en dan ruikt het wat apart. En wat de geur dan precies is, dat kun je niet echt plaatsen. Het is niet echt lekker, maar het stinkt ook niet per se. En die geur die noemen we petrichor. Nou, we hebben onze klimaatexpert Rijk Landsmeer teruggestuurd naar het Paramaribo van 11 augustus 2026... waar het net flink heeft geregend. En hij kan ons vertellen wat deze geur precies is en waar het vandaan komt. Rijk, een goede nacht. Helemaal vanuit Suriname. Kun je die geur daar ook ruiken?
1: Ja, ik ruik het nu nog net. Het heeft eventjes geregend, zo'n 15 minuten, een flinke bui. De petrichor hangt hier in de lucht.
0: Want waar komt die typische geur nou eigenlijk vandaan?
1: Ja, die typische geur is een combinatie van in dit geval drie dingen, maar soms twee dingen. Dat zijn namelijk geosmine. Dat is een stofje wat kleine actinobacteriën, dus bacteriën in de grond die allemaal plantenmateriaal afbreken, die dat uitscheidt. En dat geosmine, dat heeft een hele aardse geur. Dat geeft ook zijn smaak aan bietjes bijvoorbeeld. Maar als je ergens in het bos loopt en het is een beetje warm geweest, dan ruik je die geur eigenlijk ook. We zijn als mensen ook heel goed in die geur ruiken, in geosmine ruiken. We kunnen enkele kleine moleculen in miljarden, tussen andere miljarden moleculen ruiken. Dat is evolutionair voor ons bepaald. Het betekent namelijk voor ons dat wij op een locatie zijn waarvan we weten dat de grond vruchtbaar is. Want als er veel afbraak is en het is ergens een beetje nat, dan is er veel geosmine. En dan weten we dat we op een goede locatie zijn. Die andere geur, dat zijn plantenolieën. Of vluchtige organische stoffen noemen we ze ook wel. En dat zijn eigenlijk stofjes die bepaalde planten uitscheiden. Ja, dan kan je denken aan de geuren die een roos geeft of muntolie bijvoorbeeld. Nou, dat hebben allemaal verschillende functies, maar die hopen zich eigenlijk op de grond. En dan als het gaat regenen, dan kan je petrichor ruiken. Die derde, dat is ozon en die ontstaat alleen bij onweer.
0: Ik vraag me heel erg af, het is een heel chemisch proces als je het zo uitlegt. Het is nogal wat. Hoe komen die geurstoffen dan vervolgens in onze neus terecht?
1: Ja, dat is een goede vraag, want je ruikt het dus vooral na periodes van lange droogte. En vooral als het warm weer is geweest. En dat heeft te maken met dat er dan veel plantenafbraak is. Veel ophoping van allemaal plantenolieën die eigenlijk op een langere tijd op stenen of op de grond komen te liggen. Je ruikt het daarom vaak ook in steden, omdat dat zich ophoopt op dat oppervlakte. En wat er dan gebeurt bij de eerste regendruppels, die vallen dan naar beneden. En bij de eerste regendruppels sluiten die in kleine luchtbelletjes in als ze op de grond vallen. En die luchtbelletjes komen omhoog en dan komen ze in onze neus terecht. En als het dan een beetje blijft regenen of er komt een beetje wind, dan is het eigenlijk na een paar uur wel alweer weg, die geur. Maar die typische geur komt dus echt bij de eerste regenval. Doordat die luchtdruppeltjes en die olie en die geosmine die op de grond lag, lang de tijd heeft gehad om op te hopen. En dan via die luchtbelletjes in onze neus terechtkomt.
0: Ja, want ik vind het interessant wat je zegt. Ik heb namelijk het idee dat die geur de ene keer wat langer blijft hangen dan de andere keer. Hoe zit dat nou precies?
1: Ja, klopt. Dus de ene keer blijft hij wat langer hangen dan de andere keer. Ja, kijk, als het gewoon lang regent, dan regent het vanzelf die geuren weer eruit. En dat zie je ook überhaupt bij luchtvervuiling. Hè, dat als het een tijdje regent, dan gaan eigenlijk heel veel stoffen met die regen gewoon weer de bodem in. Nou, dat geldt hiervoor ook. En als het ook een beetje waait, dan kan je je voorstellen, dan gaat die geur van de petrichor gaat ook weg. En wat wel belangrijk is om te noemen nog, ik noemde in het begin ozon. En daar moeten we wel nog even op terugkomen. Want ozon is een geur die ervoor zorgt dat eigenlijk ozon is, en dat is O3. Dus dat zijn drie zuurstofmoleculen. Normaal gesproken hebben we twee zuurstofmoleculen vooral in de lucht. Als er bliksem komt, wat dus ook bij grote regenbuien soms kan ontstaan, kan er ozon ontstaan doordat die bliksem een zuurstofmolecuul scheidt. En dan komen er meerdere ozonmoleculen. En ozon is heel reactief en dat maakt de lucht extra schoon. Dus dan krijg je een beetje zo'n chloorachtige lucht erbij. En dat betekent dat we eigenlijk petrichor nog beter kunnen ruiken. Die ozon, is dus echt typisch voor zo'n onweersbui.
0: Ja, vind je het nou zelf een beetje een lekkere geur?
1: Ik vind het wel een hele lekkere geur, ja. Ik vind het wel lekker dat het zo dat aardse, hele natuurlijke heeft. Ja, en ik kan het dan, volgens mij is het nu al een tijd lang daar in Nederland al een periode van droogte.
0: Ja.
1: Dus ik kan me voorstellen dat als het straks even regent, dat het heel lekker is om weer dat hele natuurlijke grondse en aardse te kunnen ruiken.
0: Ik ga daar goed op letten. Klimaatexpert Rijk Landsmeer, ik wens je nog heel veel plezier in Suriname en dank je wel dat we je mochten bellen.
1: Yes, hartstikke leuk om je te spreken.
2: De nacht van Caro en CRV.
0: Ja, ook deze zomer fietsen en wandelen mensen heel Nederland door. Onze redacteur Helene die stapte op de fiets en voer mee met schipper Arie van Pontje Steur. Hij verzorgt dagelijks de oversteek voor honderden fietsers en wandelaars.
3: Zo, ik fiets hier heerlijk door de Biesbos, langs het Steurgat. Een stukje water van een meter of 30 breed, denk ik, om het water over te gaan. Op een pontje. Pontje Steur, daar heb ik afgesproken. En ik zie al iets in de verte. Het is een soort wit pontje met een dakje erop. Ik ga maar snel even kijken. Hallo?
4: Hallo, goedendag.
3: Met wie heb ik hier...
4: Arie Schram.
3: Hoi.
4: Met de vondschipper. Ja.
3: En we staan hier nu in een hokje.
4: In de veerhut.
3: In de veerhut.
4: Als slecht weer is, dan zitten we hier binnen. En dan is net met een visser. Die zit ook aan de waterkant. En dan moet hij maar afwachten wie te boven water komt. Kijk, nou, okay. Wel weer.
3: Ja.
4: En dan schrik ik wakker. Als ik in slaap gevallen ben. En dan gaan we weer aan de slag.
3: Even kijken hoor. Ja, ik zie nu mensen staan aan de overkant. Dus dan moeten we even daarheen. Oh?
4: Ja, want de overkant komt niet hierheen.
3: Oké, en dan gaat het gaspedaal gaat open. Hoe groot is het?
4: 12 personen. Er hadden 10, omdat de fietsen zijn veel zwaarder geworden. En dan is iedere kilo tel mee. Hè? Ja. En we moeten altijd toch de overkant halen.
3: Dat is zo. Er staan 4 mensen op ons te wachten.
5: Dan moet je pinnen, meneer.
4: Je kan hier pinnen.
5: Oh, mooi.
4: 2 personen?
5: Ja, voor mij 1.
4: Voor jou 1?
5: Ja.
4: 1,50.
5: Ik ben niet meer zwemmen, hè?
4: Nou, prachtig.
5: Dankjewel.
3: En hoe zijn de mensen? Want dat lijkt me ook dat ook de mensen een soort onderdeel zijn van
4: ik
3: alles.
4: Ik heb hier nog nooit een boos iemand gezien. En ben je bij een ziekenhuis, denk je, heel de wereld is ziek.
3: Mm.
4: En hier denkt hij van, ze zijn allemaal vrolijk en gelukkig.
3: Ja, maar iedereen is ook natuurlijk lekker in beweging, lekker aan de slag.
4: Kijk, nou leg de pont een beetje scheef, dus dan moet ik even het gewicht naar beneden drukken.
3: Oh.
4: Dat de klep erop past. Kijk eens aan.
6: Dank je, Sun.
4: Nou, dank je.
6: Tot ziens.
4: Doei. Ciao. Nou, de meest even te zien vandaag.
3: Ik mee heen en weer. Ja hoor, ik ga nog wel een keertje mee. Mag ik hem dan zelf aanzetten?
4: Ja.
3: Wacht hij?
4: Het dingetje. En omhoog.
3: En dan omhoog.
4: Die kant op.
3: Ja.
4: Gewoon rust aan de voren. Kijk, dan pakt de koppeling. En dan gaat hij hier zitten. Benzinemotor onder.
3: Ja.
4: Gaat alleen maar met de koppeling voor en achteruit.
3: Ja, ja. Hij gaat gewoon één kant op. Hij zit aan een snoer toch ook, hoorde ik?
4: Er zit een kabel aan.
3: Ja.
4: Ja. Dus ik zeg, ik word de hele dag aan het lijntje gehouden. En s'avonds heb ik nog het heen en weer. En dan doe je stop. En dan weer het hendeltje intrekken en dan naar beneden.
3: Zoiets?
4: Ja, zoiets.
3: Nou, daar staan weer mensen.
7: Ja, mag dat? Goedemiddag.
4: Goeiedag.
7: Nou, wat krijgt u van ons?
4: Saampjes, 3 euro.
3: En wat vindt u dan zo leuk aan dit werk?
4: Water, lucht, het leeft altijd. Dan alle mensen eromheen. De verhalen, vooral aan het begin was het interessant. Terwijl sta ik hier ook al 18 jaar. Ja, en waarom ze nou allemaal naar de overkant willen, dat vraag je wel eens af.
3: Oh.
7: Nou.
3: En we zijn er weer.
7: We zijn er weer.
3: Ja, maar goed, we hebben het gehaald.
4: De hele tijd het heen en weer. En dat zal zo wel een tijdje blijven.
0: Je staat er misschien niet dagelijks bij stil, maar hij is echt onmisbaar, de fietspont. Je hoorde Helene Teunissen vanaf Pontje Steur in Werkendam.

0: kattencafés, geitenyoga en koeien knuffelen. Ja, ze zouden allemaal kunnen helpen om je mentale gezondheid te verbeteren. Om te weten hoe je koeien knuffelt en of dat ook echt helpt, nam onze verslaggever Amira Nijenhuis begin dit jaar de proef op de som.
1: Rustig.
2: We hebben van allerlei soorten pluimvee ook buiten lopen. Kalkoenen, pauwen, blauwe en witte pauwen hebben. Allerlei soorten kippen lopen er rond en alles in goede harmonie. Alles gaat met elkaar om. Dan hebben we nog paarden en ponies. Ik heb nog twee Toulouse ganzen. Dat zijn zulke ganzen. Ja.
3: En er is dus ook koeien knuffelen.
2: Ja.
3: Hoe zijn jullie ooit opgekomen om dat te gaan doen?
2: Ja, een slechte tijd voor de koeienboeren. Hè. Mm-hmm. De melkprijs is de moeite niet waard. En je moet toch rond zien te komen. En toen zei iemand tegen ons van, waarom gaan jullie niet koe knuffelen? Nou, jullie koeien zijn zo makkelijk, kun je gerust doen. Ik denk, ik weet het niet of daar markt voor is. Maar we krijgen ze werkelijk uit de hele wereld.
3: Is het ook ooit begonnen dat je dacht, wij knuffelen zelf ook koeien. Vinden we super fijn. Andere mensen kunnen dit ook doen.
2: Ja.
4: Ik weet niet anders dan dat koeien ontzettend lief en knuffelig zijn.
3: En ik heb gelezen dat dat voor mensen wel een beetje kan zorgen voor minder stress. Dus dat het best wel voordelen heeft. Hebben jullie dat ook ervaren? Weten jullie daar meer over?
4: Wij ervaren elke keer als de mensen komen dat ze tot rust komen hier. En koeien geven rust. Koeien zijn rustig. Ze zijn zulke lieve. Het zul je straks voelen als je daarbij ligt bij zo'n koe. Zo rustgevend, lekker warm. Ze zijn warmer als dat mensen zijn. Het scheelt wel 1 tot 1,5 graad dat ze warmer zijn. En dat voel je. En dan die ademhaling en die rust van die koe. Ja, heerlijk. Ik vind het nog elke dag lekker.
3: Er is een koe gaan liggen. Wat betekent dat wij erbij mogen gaan liggen. En ik zie Jip nu een beetje gaan verzitten om zo lekker mogelijk tegen de koe aan te kunnen leunen. En ondertussen lekker een beetje aaien met de koe, een beetje kroelen. Jip, hoe voelt het nou?
5: Het is wel heel lekker warm. En
3: voel je jezelf ook een beetje wat rustiger worden?
5: Ik begin wel inderdaad dat ik denk van nee, dit is wel een lekker plekje. Ik zou hier wel langer kunnen liggen. Dit is lekker rustig.
3: Het is ook heel grappig, want je ziet de koe gewoon eigenlijk liggen. En die is ondertussen nog een beetje aan het grazen. En je kan er gewoon tegenaan gaan liggen. En ze denkt, ja, kom maar. Het is prima zo. En is het knuffelen van koeien dan heel anders dan het knuffelen van een hond bijvoorbeeld?
4: Ja, koeien zijn veel groter, veel warmer. Ja, anders.
2: Weet je wat heel bijzonder is? Koeien accepteren iedereen. Ze kennen je niet, maar als ze liggen en je gaat tegen zo'n koe aanliggen, ze kijken niet op of om. Ze hoeven je niet te leren kennen eerst of zo. Dat is altijd direct goed.
3: Kan het ook zijn dat wij met onze stress de koeien een beetje gestrest maken?
4: Ze voelen het op een bepaalde manier. Maar als jij maar goed bent van harte, is het oké.
3: Ik ga mezelf nu ook eventjes erbij zetten. Lekker koeien knuffelen. En je gaat dan zitten en je voelt eigenlijk al gelijk hoe dat liggen van die koe op en neer gaat. En het is inderdaad super warm. Echt alsof je tegen een alsof je op een elektrische deken gaat liggen eigenlijk. En ik heb wel het gevoel dat als je inderdaad gewoon nu blijft zitten en gewoon je ogen dicht doet, dat je helemaal eventjes niks hebt. En dat dat heel erg ontspannen is. En lekker rustgevend. Hebben jullie wel

0: en lekker rustgevend.
1: Hebben jullie wel eens onderzoekers gehad die hier dan wilden kijken of het echt, zeg maar, wetenschappelijk te bewijzen is dat het werkt voor mensen om stress te verminderen of iets in de gezondheid te verbeteren?
2: Nee, wetenschappers hebben we hier niet gehad, maar je ziet het gewoon. Hoef je geen wetenschapper voor te zijn. Echt niet. Maar dat is Nederland, hè? Dat moet weer onderzoeken. Je moet het ervaren.
3: Ja, je moet het ervaren. Je hoorde onze verslaggever Amira Nijenhuis tussen de koeien op de knuffelboerderij.
4: De nacht van KRO NCRV. Elif Kan.
3: Sommige mensen die kijken reikhalzend uit naar de zomervakantie. De periode waar ze even weg kunnen en vooral niet hoeven te werken. Maar er zijn ook mensen die zich daar niet aan houden. Bob Mouthaan is CHBO'er bij het Rode Kruis. En in de zomer is dat dan juist een moment om te pieken. Verbrande ruggen, kwallenbeten, zout in je ogen. Ja, allemaal zaken die dus langskomen op de EHBO-post. Bob, een hele goede nacht.
5: Goedenacht, Lady.
3: Begrepen dat jij met pensioen bent. Eigenlijk tijd om dus even helemaal niks te doen, lijkt mij. Maar jij dacht er anders over. Jij staat 3 dagen per week op het strand van Monster met het Rode Kruis. Hoe is dat nou zo gekomen?
5: Het is eigenlijk gekomen na mijn pensionering. Heb ik eerst even inderdaad een jaartje niks gedaan. Alleen toen kwam ik erachter dat ik toch mijn kennis van EHBO nu wou kwijtraken. En de volgende logische stap was eigenlijk vrijwilliger worden bij het Rode Kruis.
3: Ja, je zegt.
5: En zodoende.
3: De EHBO-kennis die wilde je niet kwijtraken. Waarom is dat voor jou zo belangrijk?
5: Je helpt er mensen mee. Mensen komen bij je, zoals waar wij nu inderdaad, zoals jij zei, op de strandpost staan. Mensen komen bij je met iets waar ze last van hebben. En dan kun jij hun in de mate van het mogelijke helpen.
3: Ja, neem ons eens even mee gedurende die dag. Wat voor meldingen krijg je dan bijvoorbeeld?
5: Nou, dat is heel variërend, want het kan gaan van helemaal niks. Dat is eigenlijk een hele goede dag. Tot inderdaad, wanneer het kwallenweer is, dan krijg je de ene kwallenbeet na de andere. Splintertjes van schelpen, hout en of mensen die in glas trappen wanneer ze door de zee lopen. En voor de rest, mensen die struikelen over golfbrekers. Vooral toeristen, want ze weten niet wat een golfbreker is. Dus ze denken dat iemand daar zomaar rotsen in de zee gegooid heeft. En dan komen ze bij ons. Dat is best pittig soms.
3: Ja, interessant wat je zegt inderdaad. Veel toeristen ook in deze periode. Ja. Maakt dat het ook wat moeilijker?
5: Ja en nee, want we hebben collega's die meerdere talen spreken. Dus dat kunnen we altijd wel met de mensen. En anders hebben we nog onze handen. Dus dan doen we het op zijn Italiaans.
3: en wat voor gevoel geeft het jou als je al die mensen kan helpen?
5: Het geeft je eigenlijk een gevoel dat je de mensen hebt kunnen helpen. Desnoods doorverwijzen als het moet. Maar je zorgt dat je een stukje Nederland veilig maakt op het strand.
3: Ja, dat omschrijf je heel erg mooi. En werk je dan ook samen met bijvoorbeeld de strandwachten?
5: Wij werken samen met politie en de reddingsbrigade.
3: Oh ja.
5: Dus de reddingsbrigade zorgt voor alles wat in de zee en aan de zee gebeurt. En wij zorgen gewoon voor het strand.
3: Ja.
5: En in hele drukke dagen, en wanneer het heel heet is, eventueel ook de boulevard erbij.
3: Wat zou jij tegen mensen willen zeggen die misschien twijfelen om ook EHBO'er te worden?
5: Ik zou het doen. Ik bedoel, als je twijfelt, dan moet je het gewoon doen. Als je het niet doet, ga je er misschien later spijt van hebben.
3: En waarom zou je er spijt van hebben?
5: Nou, je mist een gelegenheid om met like-minded people om te gaan. Met mensen die dezelfde instelling hebben als jij. En je moet ergens wel een instelling hebben om mensen te helpen.
3: Ja. Nou, ik vind het fantastisch wat je doet, Bob. Bob Mouthaan, EHBO'er bij het Rode Kruis. Dank je wel dat we je mochten bellen.
5: Graag gedaan. Nog een fijne dag.

0: Ja, en dan fruitvliegjes. We hebben er in deze warme periode allemaal weer last van. Je zet een banaan iets te lang op het aanrecht en voor je het weet heb je bezoek. Maar wist je dat deze insecten eigenlijk heel veel weg hebben van, jawel, onszelf? Nou ja, ik weet niet precies hoe dat zit en daarom is onze redacteur Thijs Brink aangeschoven. Want Thijs, jij kwam erachter dat fruitvliegjes eigenlijk veel meer op ons lijken dan dat je dus op het eerste gezicht zou denken, hè?
1: Ja, dat vond ik eerlijk gezegd best fascinerend. Want als ik naar een fruitvliegje kijk, nou ja, dan denk ik natuurlijk niet meteen, hé, dat lijkt best wel op een mens. Nee. Maar de overeenkomsten zijn er wel degelijk. Zo hebben fruitvliegen veel genen die vergelijkbaar zijn met die van ons. En ongeveer 3/4 van de menselijke genen die met ziekte in verband worden gebracht, die heeft een tegenhanger in de fruitvlieg. En juist daardoor kan onderzoek naar deze insecten ons heel erg helpen. De fruitvlieg heeft zelfs wetenschappers al grote stappen laten zetten in onder andere genetica, celbiologie en neurowetenschappen. En dit beestje heeft zelfs bijgedragen aan meerdere Nobelprijzen. En ook voor de toekomst zijn ze best heel belangrijk. Zo worden fruitvliegjes gebruikt in onderzoek naar hersenaandoeningen, waaronder ALS. En om dat te kunnen begrijpen wat er misgaat in zenuwcellen. Dus het is heel fijn eigenlijk dat ze op ons lijken. Ja. Want ze gaan ons heel erg helpen.
0: Oh, als je het zo omschrijft, dan is het inderdaad echt geweldig. Ja. Maar goed, dit is dan de binnenkant. Dan denk ik, ja, als ik zo'n beestje zie, we lijken er niet echt op de buitenkant, of wel?
1: Nou, toevallig eigenlijk wel.
0: Toevallig wel? Nou ja, ik wil niet lullig doen, maar als ik in de spiegel kijk, dan denk ik niet zo snel aan de fruitvliegje.
1: Nee, maar dat is ook niet qua uiterlijk, maar qua gedrag wel. Voorbeeldje. Kijk, de ene persoon die maakt bijvoorbeeld makkelijker contact dan de ander. De ene is introvert, de andere is extravert. En dat is ook het geval bij fruitvliegen, want niet elke vlieg die heel makkelijk met de ander. En daarom zijn sommige vliegen dan ook alleen. Dat is hartstikke sneu, maar dat heeft ook best wel een behoorlijke invloed op ze. Want door alleen te zijn, dan slapen ze slechter en ze gaan meer eten. En het verbaast je waarschijnlijk, maar een fruitvlieg die ongelukkig is in de liefde en die dus alleen is, die gaat meer alcohol drinken. En ook daar worden de meesten, net als wij, niet altijd per se leuker op. En fruitvliegjes kunnen daar bijvoorbeeld heel erg agressief door worden. Maar dus ook daarin, in dat gedrag, lijken ze best heel erg op ons.
0: Nou, ik vind het een fantastisch verhaal. Ik had dat niet per se bij een fruitvliegje verwacht. Maar als ik het zo hoor, is het dus niet veilig om met zo'n fruitvliegje terras op te gaan.
1: Nee, de gemiddelde fruitvlieg die heeft best een kwaaie dronk, inderdaad. Maar als je er nou toch een keertje zit, ik weet niet of het je ooit gaat overkomen, ik weet dan wel wat een fruitvliegje zou bestellen.
0: Oh.
1: Want ik weet wat het favoriete biertje is van een fruitvliegje. En dat komt in Leuven, is er een heel groot onderzoek geweest. Waar ze hebben getest wat hun favoriet is. En ik maak er even een spelletje van, Elie. Welk biertje denk jij dat het favoriet is van fruitvliegjes?
0: Ja, ik denk dan toch het fruitbiertje.
1: Nou, in één keer goed, Elie. In één keer goed. Ja, je zou het niet zeggen. Maar ja, de fruitaroma's, dat trekken fruitvliegjes het meest aan. Dus hou je niet van fruitvliegjes, dan zou ik het fruitbier toch maar even in de supermarkt laten staan.
0: Ja, ik moet je zeggen, ik dacht toch een beetje suf beestje. Maar als je het zo omschrijft, is het toch best fascinerend.
1: Nou ja, dat vond ik dus ook. En ik snap dat je als er weer eentje voorbij ziet vliegen, we hebben het allemaal last van gehad in de zomer. Ik ook, dat je denkt, weg ermee, weet je. Want ze blijven ook gewoon irritant. Maar je kunt ook denken, kijk, daar vliegt iemand rond die ons eigenlijk heel erg helpt. Die eigenlijk ook best wel op ons lijkt. En ja, misschien ook wel een beetje alleen is. Dus als je er weer een keertje eentje tegenkomt, groet hem vooral even.
0: Nou kijk, dat is nog eens even een hele andere manier om naar een fruitvliegje te kijken. Thijs Brink, dankjewel dat je hier wilde aanschuiven.

0: Ja, logeren bij oma, op vakantie naar het strand of een hele dag ongestoord met vriendjes in de speeltuin spelen. Voor veel kinderen is de zomervakantie het hoogtepunt van het jaar, maar dat is niet voor iedereen zo.
1: Nou, wat we zien is dat kinderen die in de Nederlandse opvang zitten vaak een leerachterstand hebben, lang niet naar school konden gaan. Er is niet altijd wat te doen en zeker nu in de zomervakantie is dat zo.
2: Ik heb op school heel veel vrienden.
3: De andere kinderen die kunnen misschien logeren bij de familie of op vakantie gaan. En dat is voor deze kinderen niet, dat is niet mogelijk.
2: Vind je dat niet leuk?
0: Ja, daarom worden er op veel opvanglocaties vervangende activiteiten georganiseerd. Jeske Ekelaar is van Stichting De Vrolijkheid. Een hele goede nacht.
4: Hi, goedemorgen.
0: Goedemorgen, ja. Wat voor activiteiten doen jullie nou precies in de zomer?
4: Ja, De Vrolijkheid, we organiseren dus al meer dan 25 jaar wekelijks workshops. Creatieve workshops, kunstactiviteiten in asielzoekerscentra door heel Nederland. Omdat we vinden dat alle kinderen recht hebben op creativiteit, op groei, op dromen. Ook kinderen die opgroeien in het AZC.
0: Ja, want hoe zien de dagen van de kinderen er normaal gesproken uit?
4: Door de week gaan ze vaak naar school. Ze hebben wel hun activiteiten. Zo met bijvoorbeeld als ze met hun gezin zijn. Er wordt wel eens wat georganiseerd daar. Maar in de zomer is het natuurlijk veel, veel minder. Is er gewoon heel weinig te doen voor hen.
0: Ja. En hoe regelen jullie dat dan nu in die zomerperiode?
4: Ja, dus we organiseren creatieve workshops. En dit loopt uiteen van dansworkshops tot theater, tot circus, tot koken, waarbij families oude recepten uitwisselen met elkaar. En in de zomer gaan we nu extra vaak ook naar noodopvanglocaties. Dat is heel belangrijk. En dat zijn locaties die tijdelijk zijn. Dus daar is vaak nog minder te doen.
0: Ja. En neem eens mee in het team. Hoe ziet dat eruit?
4: Ja, het team van De Vrolijkheid is best groot. We werken op meer dan 30 vaste locaties door het hele land, waar we dus wekelijks workshops organiseren. En daarnaast hebben we ook een team dat naar noodopvanglocaties gaat met ArtNow. En daar gaan we voor één middag. En het team bestaat eigenlijk, het staat altijd uit vrijwilligers. En daarnaast hebben we dan workshopleiders en mensen die het programma coördineren.
0: Ja, ik kan me niet voorstellen dat je dit zomaar doet. Daar moet je toch ook zelf een bepaalde feeling bij hebben. Wat is jouw persoonlijke motivatie om je hiervoor in te zetten?
4: Ja, voor mij gaat het werk bij De Vrolijkheid echt over mensen zien. Dus los van hun situatie. En ik zie hoe belangrijk het is op momenten dat ze daar even niet mee bezig zijn. En wij creëren die ruimte om dat even te vergeten, om samen creatief te zijn, te verbinden, inspireren en plezier te maken. En dat brengt het mij ook.
0: Ja, omschrijf je mooi. En kun je me meenemen wat je dan precies merkt aan de kinderen?
4: Ja, dus we werken met drie leeftijdsgroepen. Met kinderen, met tieners en jongeren. En ja, als we dan specifiek hebben over kinderen, zie ik dat het echt een uitlaatklep is. Een plek voor expressie, maar ook verbinding met elkaar. Ja, een plek om eventjes kind te zijn.
0: En vandaag beginnen de scholen weer in regio Noord. Wat betekent dat precies voor jullie?
4: Ja, ons programma loopt gewoon door. Dus wij hebben in de zomer, we zijn meer naar noodopvanglocaties gegaan. En hebben op plekken ook wel extra activiteiten georganiseerd. Maar in principe, onze activiteiten lopen gewoon door, ook nu de kinderen weer naar school gaan.
0: Ja, nou, ontzettend mooi. Ik hoop dat je nog lang blijft inzetten. Jeske Ekelaar van Stichting De Vrolijkheid, dank je wel.
4: Jij hebt bedankt. Fijne nacht.

Ja, wij zijn alweer aan het einde gekomen hier bij de Nacht van de KRO NCRV op NPO Radio 1. In deze aflevering spraken we onder andere met Matthijs Kieboom over de kracht van filmmuziek. Ook hadden we het in deze uitzending over manieren om je zomervakantie in te vullen, van een sportvliegtuigje rond de wereld tot een EHBO'er op het strand. Het hele gesprek met Matthijs Kieboom en alle andere gesprekken van deze nacht, die zijn uiteraard terug te beluisteren via de website van NPO Radio 1 of via de NPO Luister-app. En inmiddels is het bijna 5 uur. En dat betekent dat het vroeg is. En dat komt goed uit, want zometeen hoor je hier na het journaal het programma Vroeg. Dus blijf vooral nog even lekker hangen. Ik wens je alvast een hele fijne maandag en tot morgen.

0: NPO Radio 1.
1: 5 uur Irma de Vries met het NOS-journaal. De ebola-uitbraak in de Democratische Republiek Congo is de dodelijkste in de geschiedenis van het Afrikaanse land. Volgens de Congolese Gezondheidsautoriteit heeft het ebola-virus daar al meer dan 2300 levens geëist. Dat is meer dan tijdens de uitbraak die van 2018 tot 2020 duurde. In Zaandam heeft een explosie een appartement verwoest en brand veroorzaakt. De brand werd snel geblust. Volgens de veiligheidsregio werd de hele achtergevel van het appartement door de explosie eruit gedrukt. Vanwege de vele glasscherven en het puin is een straat afgezet. Op het moment van de explosie was niemand in het appartement aanwezig. Bewoners van de omliggende appartementen moesten uit voorzorg wel hun woning uit. De Amerikaanse president Trump wil de gezamenlijke militaire oefeningen met Zuid-Korea terugschroeven. Dat schrijft hij op zijn platform Truth Social. Trump is niet blij met de oefeningen vanwege zijn zeer goede relatie met de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un. Volgens Trump kosten de oefeningen veel geld en geven ze een ongepast en vijandig signaal af. Hij stelt dat Noord-Korea zich niet bedreigend en respectvol opstelt sinds hij president is. Het Zuid-Koreaanse ministerie van Defensie zegt dat de oefeningen, die vandaag beginnen, doorgaan zoals gepland. En de Nederlandse estafetteloopsters zijn voor de derde keer kampioen geworden op de 4x400 meter op de EK Atletiek. Meerte van der Schoot, Lieke Klaver, Eveline Saalberg en Femke Broedersbol rekenden af met Groot-Brittannië, die in de laatste ronde nog heel dichtbij kwamen. De mannen pakten het brons op de estafette met Eugene O'Malla, Keenan Blake, Terence Uggert en Jonas Pijvers. Voor de mannen is het de eerste EK-medaille ooit op dit onderdeel. En het weer: vanuit het westen trekken er de komende uren buien over het land. Morgenochtend ook af en toe een bui en later klaart het op. Het wordt dan 19 tot 22 graden. Dit was het NOS-journaal.
0: NPO Radio 1. BNN VARA.
2: Het einde van de zomer is in zicht. Sommige mensen zijn alweer naar school of aan het werk. Maar wij proberen dat zomergevoel nog even vast te houden.
3: Vroeg. Emma van den Berg.
2: Goedemorgen, dit is Vroeg van maandag 17 augustus. Hoe hou je nou zo lang mogelijk dat gevoel van een eindeloze zomer vast? Het kijken van mooie films, het lezen van goede boeken of het bezoeken van een museum of theater draagt daar zeker aan bij. Daarom dompelen we ons deze week onder in al het moois dat cultuur ons te bieden heeft. En vandaag nemen we een duik in de theaterwereld. Wat maakt een geslaagd theaterbezoek? En willen we onszelf nog wel laten verrassen? Daar ga ik het deze vroege ochtend over hebben met Kees Debbets, voormalig directeur van het Nationale Theater, en met John de Weert, huidig directeur van het Nationale Theater. Goedemorgen allebei.
4: Goedemorgen.
2: Goedemorgen. Kees, voormalig directeur van het Nationaal Theater dus. Je bent sinds april met pensioen, klopt dat?
4: Dat klopt. Ja.
2: Lukt dat een beetje, pensioneren?
4: Het bevalt mij buitengewoon.
2: Ja?
4: Ja.
2: We hadden het er net al eventjes over voor de uitzending begon. Maar je moet ook nog even kijken hoe het gaat zijn als de zomer over is. Hè,
4: ja, het voelt op dit moment alsof ik vrij heb.
2: Ja.
4: Dat ik even niet hoef te werken. Dus wat dat precies betekent om gepensioneerd te zijn, dat ga ik in dit nieuwe seizoen ontdekken.
2: Ja, dat komt nog.
4: Ja.
2: En John, het theaterseizoen start dus in september. Betekent dat ook dat jij net zomervakantie hebt gehad?
5: Dat klopt.
2: Ja?
5: Ik ben dinsdag teruggekomen.
2: Oh, heerlijk. Ja. Oké, nou dat is fijn. En hoe houden jullie dat zomergevoel vast? Kan je dat een beetje vasthouden überhaupt in het theater straks, als het weer begint vanaf september?
5: Ja, dat kan, maar het is ook lekker dat dat ook een beetje de start van de herfst is, voor mijn gevoel. Dus
2: ja,
5: dat je dan ook weer lekker naar binnen mag en dat het een beetje dit soort weer zoals het nu is.
2: Iets grauwer.
5: Hoop ik dan een beetje op ook, want we hebben natuurlijk een hele hete, droge zomer gehad. En dan is het ook lekker dat het regent en dat je weer naar het theater mag.
2: Heeft iets gezelligs.
5: Dat gevoel heeft ook iets gezelligs.
2: Ja, ja. Ja, dat snap ik wel. Zit je nou te luisteren en heb je vragen aan deze gasten, stel ze dan in de NPO Luister app.
3: Vroeg.
2: We gaan het vandaag hebben over de liefde voor theater, veranderingen en politieke uitdagingen. Maar laten we even beginnen bij het begin. John en Kees, jullie werken of werkten allebei jaren in de theaterwereld. Weten jullie nog je eerste ontmoeting met theater?
4: Ja, dat weet ik nog heel erg goed.
2: Ja?
4: Daar heb ik ook aan gerefereerd toen ik afscheid nam in juni in de Koninklijke Schouwburg in Den Haag. Dat is echt mijn middelbare schooltijd geweest. Dat ik de mazzel had dat ik op het Blaise Pascal College in Zaandam dramatische expressie kreeg. Oh. Dat was in die periode heel ongebruikelijk. Maar wij kregen dus toneel op school. En wij gingen met de klas naar voorstellingen in de Stad Schouwburg in Amsterdam. En daar zag ik het Publiekstheater. En de voorstellingen die Hans Quazet daar maakte met Anne-Wil Blankers en Annette Nieuwenhuizen. En dat maakte een verpletterende indruk op mij.
2: Wat was het dan precies daaraan? Dat je zo...
4: Ja, dat in een wereld terechtkomen die helemaal niet mijn wereld was. Want ik kwam uit een gereformeerd gezin. En ik had een heel plezierig gezinsleven. Maar het was niet gebruikelijk om naar theater te gaan. Dus het was echt een nieuwe wereld. En ik kwam daar mensen tegen die... Anders deden en zich anders gedroegen en een mysterieuze wereld op wisten te roepen. En ik dacht, hier wil ik meer van weten en hier wil ik misschien wel bij horen.
2: Echt op jonge leeftijd dan dus ook al. Ja. En hoe was dat voor jou, Joel?
5: Anders. Ik had niet het geluk dat wij drama kregen op school in Tiel, waar ik ben opgegroeid. Ik leerde eigenlijk theater best kennen via een bijbaantje op de Parade. Ik studeerde in Den Haag op de Kunstacademie. En een vriendin van mij zei, weet je wat jij leuk vindt? Dat wist ik toen zelf nog niet. Dat is de Parade. En zij werkte daar al en ik ging mee. En toen mocht ik bij de Poffertjeskraam gaan werken. En daar leerde ik eigenlijk het meest theater kijken.
2: Vanuit de Poffertjeskraam?
5: Ja, vanuit de Poffertjeskraam. Je krijgt dan een pasje en dan mag je gratis mee naar voorstellingen als medewerker. En daar heb ik heel veel gezien. Daarna heb ik een bijbaantje ook in een ander theater in Den Haag gezocht. Theater aan het Spui. Waar ik toen ook kaartjes ging verkopen. En daar zag ik dan de rest van het jaar heel veel theater. Dus eigenlijk via mijn studentenbaantjes leerde ik het meeste theater kennen.
2: Wat leuk.
5: Ja.
2: En wat maakt het theater voor jullie zo mooi of bijzonder?
5: Nou, wat ik er bijzonder aan vind is dat je... Het is eigenlijk, ik heb beeldende kunst gestudeerd. En theater is vergeleken bij beeldende kunst een hele rare kunstvorm. Je gaat met elkaar op een afgesproken tijdstip in een kamer zitten. Dan gaat het licht uit. Dan gaat een deel van de mensen iets uitbeelden. En de anderen die moeten daarnaar kijken. En die zijn eigenlijk even verplicht om zich te verplaatsen in de mensen op het podium. En om zich daar even toe te verhouden. De afspraak is ook om even hun mond te houden en te luisteren. En ik denk dan de hele tijd, waar zie je dat nou nog in onze samenleving? Ja. Dat je even nieuwsgierig bent naar iemand anders. Dat je je even moet verplaatsen in een ander. En ook even je mond moet houden om te luisteren.
2: Zonder afleiding misschien ook van iets anders.
5: Precies. Ja. Dat maakt theater volgens mij zo bijzonder. Dat je dat met elkaar in één ruimte doet. En je even verplaatst in een ander. Wat eigenlijk een hele goede oefening in empathie is.
2: Ik wilde net zeggen, is het iets empathisch ook dan voor jou?
5: Ja, heel erg. En dat maakt die kunstvorm, omdat het live is. Omdat het op dat moment gebeurt. Je had erbij geweest moeten zijn. Dat gevoel ook, die urgentie. Maakt het een hele mooie, opwindende kunstvorm voor mij.
2: Ja, sluit jij je daarbij aan, Kees?
4: Totaal.
2: Ja?
4: Nu hebben wij ook lang samengewerkt, dus dit is niet zo gek. Maar ik herken dit helemaal. Ik vind dat nog steeds heel erg bijzonder. Dat gevoel dat je ook in gezamenlijkheid dat met elkaar beleeft. En dat heeft iets echt magisch.
2: Ja, en jullie rol allebei in dat magische theater is dan dus achter de schermen, niet op de planken.
4: Ik ben begonnen als acteur.
2: Ja.
4: Dus ik heb 5 jaar, na mijn opleiding 5 jaar gespeeld. Maar kwam er al vrij snel achter dat het organiseren voor de ander mij meer lag dan zelf op het podium staan.
2: En hoe heb je die switch dan gemaakt?
4: Door op een gegeven moment te stoppen met spelen.
2: Ja.
4: Er is een moment geweest nadat ik 5 jaar gespeeld heb. Werden wij gevraagd. Was een collega, regisseur Hans van der Boom en ik, om in Den Haag een nieuw theatergezelschap op te richten. Mm-hmm. En dat was het moment om voor mijzelf om te besluiten, ik moet niet meer zelf spelen, maar ik moet het gaan organiseren voor andere mensen.
2: Was dat een moeilijk afscheid?
4: Helemaal niet.
2: Nee
4: want ik ervaarde ook dat ik beter was in het organiseren dan zelf spelen.
2: Ah, ja.
4: En ik heb een grenzeloze bewondering voor acteurs. En dat heeft heel veel te maken dat ik weet hoe ingewikkeld en hoe kwetsbaar dat is.
2: Ja.
4: Dus ik vond het fijn om een omgeving te creëren waar anderen daar kunnen floreren.
2: Ja, met de achtergrond van het acteren zelf in de zak.
4: Ik weet wat het is.
2: Ja, ja. Jullie hebben beide een lange geschiedenis bij het Nationale Theater in Den Haag. Voor wie het niet kent, kun je het eens omschrijven?
5: Jeetje, ja, waar moeten we beginnen? Het is een heel groot theaterbedrijf eigenlijk. We hebben 3 theaters in Den Haag. De Koninklijke Schouwburg, Theater aan het Spui en Zaal 3. In Zaal 3 programmeren we de jongste generatie theatermakers. In Theater aan het Spui laten we zeggen dan even de mid-careers. En in de Koninklijke Schouwburg de wat meer gearriveerde theatermakers. In opbouw is dat ook een zaal van 100 in zaal 3 naar 650 stoelen in de Koninklijke Schouwburg. Dat zijn ongeveer de maten. Maar we hebben ook 2 producerende gezelschappen in huis. Dat noemen wij dan HNT Producties, maar dat is eigenlijk gewoon het Nationale Theater. Daarmee maken we voorstellingen met heel veel regisseurs en een eigen acteursensemble. Met name voor tournees die we zelf door Nederland doen. En we hebben HNT Jong, die voor jeugd en jongeren voorstellingen maken, die ook door heel Nederland spelen. En we hebben een gigantische afdeling educatie en interactie.
2: Ik snap nu waarom jij begon met waar moet ik beginnen. Het is nogal wat natuurlijk.
5: Een grote stoet aan afdelingen en mensen. Maar die afdeling educatie en interactie is ook belangrijk. Want daarmee maken we ook voorstellingen toegankelijk voor jongeren. Maar bijvoorbeeld ook met HNT onbeperkt voor mensen met een beperking.
2: Ja.
5: Dus het is een heel groot bloeiend bedrijf.
2: Ja. Mooi gezegd. Ja. En hoe ben jij daar ooit terechtgekomen, Kees?
4: Ik was directeur van Theater aan het Spui. En toen kwam iemand op het idee om gesprekken te organiseren tussen het Nationale Toneel, het gezelschap in Den Haag, de Koninklijke Schouwburg en Theater aan het Spui, om te kijken of het goed zou zijn om te fuseren.
2: Ja.
4: En dat die gesprekken begonnen in 2014. En uiteindelijk heeft dat geresulteerd in een fusie in 2017... En toen is het Nationale Theater ontstaan. En ik was een van de directeuren. En dat ben ik gebleven tot april jongsleden.
2: En waar moest je dan mee aan de slag toen je daar begon?
4: Hoe bedoel je dat?
2: Nou, je stapt dus in op het moment van die fusie, begrijp ik dat goed?
4: Ik was een van de fusiepartners.
2: Ja, dus precies.
4: Ik was een voorstander van de fusie. En heb met de collega's van de Koninklijke Schouwburg en het Nationale Toneel dat hele traject om tot de fusie te komen meegeorganiseerd. En ik bleef zitten als directeur.
2: Ja, en tegen welke uitdagingen loop je dan aan?
4: Ja, er is een enorme scheiding tussen het maken van voorstellingen en het tonen van voorstellingen. Dat is heel complex en dat gaat misschien nu te ver, maar dat heeft ook met subsidies te maken. Gemeentes geven geld aan de theaters, dus de gebouwen vooral. En het Rijk, het ministerie van OCW, geeft geld om voorstellingen te maken. Maar wij vonden dat bij elkaar aan tafel besproken moet worden. Dat zijn geen gescheiden werelden. Je moet tussen het publiek en de makers een dialoog faciliteren.
2: Ja.
4: Dat heeft ook heel veel te maken met een soort argwaan naar elkaar. De kunst ten opzichte van het publiek, alsof dat gescheiden werelden zijn. Nou, daar zijn we mee aan de gang gegaan. En ja, ik vind nog steeds dat heel erg goed lukt.
2: En is het nu heel anders dan het toen was, in 2017?
4: Nou, er is veel meer vertrouwen onderling. En ik denk ook echt dat met de artistiek leiders Noël Fischer en Erik de Vroet, regisseurs bij HNT en HNT Jong, en iedereen die betrokken is bij het maken van voorstellingen, een grote besef is dat publiek een onlosmakelijk onderdeel is van ons werk.
2: Ja. John, hoe kwam jij bij het Nationaal Theater?
5: Via mijn kassabaantje.
2: Oh.
5: ooit dus begonnen in de kassa van Theater aan het Spui. Daar Kees leren kennen eigenlijk. En via een soort programmamaker uiteindelijk programmeur van zaal 3 geworden, waar ik net wat ik net noemde. En zaal 3 was een teloor gegaan theater, laat ik het zo zeggen. En dat hebben we toen helemaal opgebouwd voor jonge makers. En gaandeweg ben ik ook voor de parade gaan programmeren. En ben ik uiteindelijk manager van de programmeringsafdeling geworden van het Nationale Theater. Want er zijn daar veel programmeurs die verschillende disciplines programmeren. En die hebben een manager. En dat was ik. En via die rol in mijn huidige rol terechtgekomen.
2: Wat leuk. Ja. Van de kassa daar naartoe gerold. Wat een ontzettend leuke route.
5: Ja.
2: Hebben jullie de theaterwereld zien veranderen in de loop der jaren?
5: Ja, ik wel. Ik denk dat een van de dingen die we bijvoorbeeld hopelijk nu echt achter ons hebben gelaten, dat wel bijvoorbeeld grensoverschrijdend gedrag is. We hebben daar heel veel van in het nieuws gezien. Er zijn heel veel nare dingen boven water gekomen. Volgens mij hebben we in elk geval bij het Nationale Theater wel een cultuur waarin we elkaar daarop aandurven te spreken. Waarin er ook in hiërarchische lijnen dingen zijn veranderd. Een open gesprek over kan worden gevoerd. En mensen ook inmiddels hopelijk weten dat ze daar gewoon niet meer mee wegkomen. Dat is in onze sector wel echt veranderd.
2: Ja.
5: En dat is ook wel prettig om achter ons te laten, denk ik.
2: Ja. Dus je zegt bijvoorbeeld van dat mensen daar niet meer mee wegkomen. Dus dan heb je het over mensen die het grensoverschrijdende gedrag vertonen. We weten bijvoorbeeld dat er toen in 2024 aan het licht kwam dat het ITA, het Internationaal Theater Amsterdam, te maken had met ook gevallen van grensoverschrijdend gedrag. Wat zou er precies veranderd zijn aan die mentaliteit nu, denk je?
5: Ik denk dat het bespreekbaar is. En dat het daardoor wat sneller aan de oppervlakte komt. En dat mensen elkaar wat makkelijker op aandurven te spreken. Hoop ik dat dat zo is. Waardoor het ook minder lang ongezien blijft. Of mm-hmm. waardoor het publieker wordt snel. Ja. Waardoor denk ik ook de risico's dat mensen zich vrij voelen om dat te doen, kleiner worden.
2: Ja, dus het komt uiteindelijk ook uit bij de daders, of de vermeende daders, ja. De mensen die het gedrag vertonen.
5: Dat hoop je dan wel.
2: Ja, precies. Oké, dus dat is een belangrijke verandering die
5: dat
2: jij gezien
5: ik.
2: Hebt.
5: Ja.
2: Ja. En hoe heb jij nog veranderingen gespot, Kees?
4: Ja, ontzettend veel. Ik sluit me ook hierbij aan. Maar ik denk dat er in de sector een hele grote verandering is dat er een besef is dat disciplines door elkaar lopen.
2: Mm-hmm.
4: Dus er is het hokjesdenken is minder groot geworden. De invloed van beeldende kunst is groter in de sector. Maar ook disciplines, makers die vroeger alleen maar echt toneel maakten, maken nu musicals. Maken grote voorstellingen, heel groots gemonteerde voorstellingen, kleine voorstellingen, alles loopt door elkaar. En ik vind dat een heel erg toffe ontwikkeling. Dat disciplines grensoverschrijdend zijn.
2: Ja, ja.
4: Dus dat vind ik. Dat is de andere kant van de grenzen die doorbroken worden. En dat jonge makers ook de kans krijgen om dat te ontwikkelen. Dat er meer ruimte lijkt te zijn, hoewel dat tegelijkertijd politiek weer beperkt wordt.
2: Ja, dus ja, ik wilde net vragen, wat zie jij voor uitdagingen?
4: De uitdaging is, en dat is heel vervelend, dat het daar snel over gaat. Dat gaat over geld. Dat er de komende jaren niet meer geld komt voor de kunst, dat lijkt wel een voldongen feit. En dat betekent dat er dus feitelijk minder te besteden valt, want de kosten stijgen wel.
2: Ja.
4: En dat is een grote uitdaging om met elkaar in dit politiek klimaat te blijven vertellen hoe ongelooflijk belangrijk het is om met elkaar kunst te kunnen beleven en te maken.
2: Ja.
4: En dat gaat niet alleen over muziek. Ik vind het fantastisch dat er ongelooflijk veel aandacht is voor muziekonderwijs. En dat iedereen zegt, hè, wat nu de teleurgang van de studenten naar het conservatorium, dat er steeds minder Nederlandse studenten op de conservatoria zijn, dat heeft te maken met het gebrek aan goed muziekonderwijs in Nederland. Dat is helemaal waar, maar we hebben nog meer kunstvormen.
2: Mm-hmm. Ja, precies. Ja. En daar zouden we ook aandacht aan moeten besteden.
4: Daar moet ook aandacht voor blijven bestaan, omdat je ook nu ziet hoe ongelooflijk veel mensen ervan genieten. Als je ziet op de zomertheaterfestivals, dat zijn echt duizenden mensen die daar gebruik van maken. En dat zijn ook gewoon mensen die niet op vakantie gaan, maar wel naar voorstellingen gaan.
2: Dus die behoefte is er wel.
4: De behoefte is er enorm.
2: Ja. Ja. En hoe? Ja, dus de politieke desinteresse is aanwezig, zouden we wel kunnen zeggen.
4: Ja.
2: Hoe komt dat, denk je?
4: Ja, Dat weet ik niet. Dat heeft volgens mij te maken met de BV Nederland. Dat we op een gegeven moment met elkaar zijn gaan geloven dat het alleen maar een zakelijke deal is, hoe je in een land met elkaar omgaat. En dat is natuurlijk niet zo. Er zijn veel meer krachten en hoe wil je de samenleving vormgeven? Hoe luisteren we naar elkaar? En dat gaat niet alleen maar over persoonlijk gewin, maar dat gaat vooral over hoe doe je dat met elkaar?
2: Ja, misschien ook een beetje dat stukje empathie waar jij het al over had, John. We staan voor best wel wat uitdagingen. We hebben ook nogal wat meegemaakt. Bijvoorbeeld, jij haalt die gevallen grensoverschrijdend gedrag aan. Tegelijkertijd merken jullie ook, er is wel degelijk behoefte aan een plek voor mensen om samen te komen. Er is interesse in de cultuurvorm. John, benijd je de taak die je nu erft? Of Kees, benijd jij de taak die John nu van jou erft eigenlijk? Is misschien de betere vraag.
4: Nou, ik vind het een waanzinnig mooie baan.
2: Ja.
4: Die ik heb mogen uitoefenen. Het is echt ongelooflijk. Zoveel mensen die toegewijd zijn. En duizenden mensen die daar gebruik van maken. Dat is heel erg leuk. En het persoonlijke contact daarmee is ook heel erg leuk. Ik vond het ook een zware baan.
2: Mm-hmm.
4: Maar die zwaarte heb ik vooral ervaren toen ik afscheid nam. Toen dacht ik, oh, jeetje, wat een hoop werk is het eigenlijk geweest. Maar ja, met verschrikkelijk veel plezier gedaan.
2: Ja.
4: Dus ik benijd John dat hij dit mag doen.
2: Zit je nou thuis te luisteren of onderweg of ergens anders en heb je vragen voor mijn gasten, stel ze dan in de NPO Luister-app.
3: Vroege vragen.
2: We hebben ook wat vragen binnen. Daar gaan we even doorheen. Vragen voor jullie, John en Kees. Allereerst is daar Jan. Is er een formule voor een goede theatervoorstelling? Ingrediënten die er zeker in moeten?
5: Jeetje, ja, wat ik zelf een goede theatervoorstelling vind, is als ik mij op de een of andere manier heb kunnen herkennen in wat er op het podium gebeurt. En ik kan mij ook herkennen in een personage van 80, die niet mijn geslacht heeft, et cetera. Dus dat ik, als ik mij op de een of andere manier kan verhouden tot wat daar gebeurt, en het niet helemaal hermetisch is en niet daar blijft en niet al te afgesloten is, maar mm-hmm, gewoon open staat voor mij ook, dan vind ik het meestal wel heel goed gelukt. Wat ook moeilijk maakt, is dat ik gewoon wel ook een beroepskijker ben. Dus ik ben ook 3 of 4 keer per week in een theater. Dat maakt dat ik misschien ook een beetje anders kijk naar wat een goed gelukt is.
2: Heel erg te analyseren en zo. Ja. Ja, dat herken ik ook wel, hoor.
5: En ook wel dat je dan denkt, jeetje, wat een hoop werk is dat geweest. Of wat een decor. Zo kijk ik er natuurlijk ook een beetje naar.
2: Kan je nog wel laten meenemen? Wordt dat moeilijker?
5: Dat lukt nog wel aardig. En ik probeer altijd zo open mogelijk van tevoren een voorstelling in te gaan. Maar ik vind, denk ik, een voorstelling soms ook op andere vlakken heel goed gelukt. Wat een gemiddelde theaterbezoeker misschien helemaal niet doorheeft of ziet.
2: Een mooi kostuum.
5: Bijvoorbeeld.
2: Ik snap wat je zegt. Dus er is niet echt één formule.
5: Nee, dat
2: zal het misschien per persoon.
5: Als we die zouden hebben, dan zouden we hele goede zaken doen ook. Hè?
2: Dan heb je goud in handen. dan is hier niet zozeer een vraag, maar een opmerking van Monica. Ik ben wel benieuwd hoe jullie daarnaar kijken. Theater is voor de elite veel te ingewikkeld. Dat is de opmerking. Hoe kijken jullie daarnaar?
5: Nou, ga eens vanavond naar de parade in Utrecht. Daar lopen duizenden mensen rond die gewoon een superleuke avond hebben. Die gemiddeld als voormalig programmeur gemiddeld allemaal een voorstelling zien. Dat zijn niet alleen maar elitaire mensen. En het theater is juist niet voor de elite. Want bijvoorbeeld bij ons in Den Haag zijn kaartjes ook niet zo heel duur. Dus je kan best wel eigenlijk voor een aardige prijs gewoon naar een voorstelling toe. En er is echt voor elk wat wils. Echt van.
2: Dus het is niet allemaal ingewikkeld, zeg jij?
5: Nee, helemaal niet.
2: Nee.
5: Ik denk zelfs ingewikkelde dingen, of misschien dingen die ingewikkeld lijken, valt het in het theater uiteindelijk altijd ook best wel mee.
2: Ja. Hoe kijk jij naar dat elite verwijt?
4: Ja. Ik weet niet precies wat Monica bedoelt. Maar elite, iedereen zou zich tot die elite moeten kunnen verhouden.
2: Het zou voor iedereen in ieder geval bereikbaar moeten zijn.
4: Voor en door iedereen, zou ik zeggen.
2: Ja, oké, okay, ja, goed gezegd. Colette zegt of vraagt: hoeveel impact hebben maatschappelijke ontwikkelingen en bijvoorbeeld het nieuws op theater? Zien jullie dat ook veel terug in voorstellingen?
5: Ja, gigantisch. Ja, en sowieso in wat wij zelf maken bij het Nationale Theater is dat heel erg aan de hand. Erik de Vroet, onze artistiek leider, heeft voor deze vier jaren beleidsperiode, laat ik het maar even zo noemen, een route uitgestippeld waarin we systeempijnen behandelen. Er zijn heel veel systemen in de wereld waar we eigenlijk als mensen helemaal bijna geen grip meer op hebben of die we helemaal niet meer begrijpen. In Nederland bijvoorbeeld het toeslagenschandaal. Of Big Pharma, hoe gaat dat dan met medicijnprijzen? Of hoe worden die bepaald en waar worden die bepaald?
2: Best grote vraagstukken.
5: Ja, dat soort onderwerpen, daar maken wij voorstellingen over. De artistiek leider van H&T Jong maakt de komend seizoen een voorstelling, Richard III. Gaat over autocraten en hoe die de boel belazeren. En eigenlijk een vergelijking maakt een beetje met de jaren 30, waarin een oud systeem teloor gaat en een nieuw systeem moet worden geboren. En Noël eigenlijk ook zegt, de periode daartussen is de tijd van autocraten. Nou, kijk eens om je heen. Dat bepaalt heel erg wat wij maken.
2: Het nieuws en wat er gebeurt in de wereld zien we absoluut terug op de planken. Ja. We gaan zo meteen kijken of we nog wat leuke vragen binnenkrijgen. Zit je nou voor nu te luisteren en heb je vragen? Stel ze dan in de NPO Luister-app.
0: Luister ook de podcast van Vroeg. Elke dag vers te vinden in je NPO Radio 1-app.
2: Ja, we zijn zo weer bij je terug. Dan praat ik verder met Kees en John over de theater en de wereld van theater. Maar eerst gaan we even naar muziek. En dat kan niet anders dan een theaternummer zijn. Dit is Zie de mannen vallen van theatergezelschap Hauser Orkater.

0: Dit is Vroeg van maandag 17 augustus. We houden het vakantie- en zomergevoel zo lang mogelijk vast. En dat doen we door ons onder te dompelen in al het moois dat de cultuur ons te bieden heeft. En vandaag hebben we het over theater. Volgens mijn gast John is theater een oefening in empathie. Maar wat betekent dat en welke rol speelt het publiek daarin? Ik praat erover door met Kees Debets, voormalig directeur van het Nationaal Theater. En met John de Weert, de huidig directeur van het Nationaal Theater. Zit je nou te luisteren en heb je vragen voor mijn gasten? Stel ze dan vooral in de NPO Luister-app.
1: Vroeg. Emma van den Berg.
0: Kees, voordat we doorgaan met dit deel van het gesprek. We zaten net naar de muziek te luisteren. En dat was een bekende voor jou, hè?
2: Ja.
0: Die had je ook op plaat, geloof ik.
2: Ik heb de LP en ik heb deze voorstelling. Zie de mannen vallen meerdere keren gezien.
0: Wat leuk.
2: Ja, dat is mijn middelbare schooltijd. En de familie van Warmerdam, dus een deel van Houser Rokater, is nog steeds actief en is nog steeds op de podia te vinden.
0: Erg leuk.
2: Ja.
0: Prachtig muziekstuk overigens. Ja. Kees, ik begreep dat jij zelf de deuren van het theater opendeed voor het publiek ooit.
2: Ja.
0: Om ze te ontvangen. Waarom was dat?
2: Nou, om te laten zien hoe belangrijk het publiek is. Het theater bestaat niet, toneel kan niet bestaan zonder publiek. Dus die afhankelijkheid die moet elke avond benadrukt worden. En ik was elke avond heel erg dankbaar dat er mensen kwamen. Je moet nogal wat moeite getroosten, je moet een kaartje kopen, je moet weten wat er is. Soms moet je door de regen fietsen, je moet oppas vinden. Dus ik wilde echt zeggen wat ontzettend fijn dat je er bent. En dat we met elkaar op avontuur gaan.
0: Ja. Leuk. Ga jij dat van Kees overnemen, John?
3: Ik doe dat al.
0: Ja? Ja,
3: ik probeer ook na afloop altijd veel mensen te spreken en te horen wat ze ervan vinden. We spelen met het Nationale Theater in heel Nederland. Dat maakt het wel moeilijker om in heel Nederland aan de deur te staan.
0: Ja, dat is
3: maar we hebben ook bijvoorbeeld een aantal partnertheaters in Nederland met programmeurs die we regelmatig spreken, die dat dan een beetje namens ons doen. Dus
0: ja.
3: We proberen ook zoveel mogelijk contact te hebben met de rest van het land. Ook om te horen wat daar mensen vinden van wat we maken.
0: Ja, dus ik hoor een beetje bij jullie allebei dat die relatie met dat publiek dus zo belangrijk is. Dat jullie proberen daar echt heel veel. Jullie stoppen daar heel veel aandacht in. Of hebben daar veel aandacht in gestopt. Waarom is dat zo belangrijk? En hoe hou je die relatie warm? Volgens mij zijn jullie ook wel fysiek op locatie bijvoorbeeld geweest. Hè? En jullie praten echt met mensen. Wat doen jullie allemaal nog meer?
2: Nou, wat John zei, dit is voortdurend daar aandacht voor hebben om de uitnodiging naar het publiek om mee te doen. Dus het meemaken is ook in letterlijke zin. Je maakt als publiek de voorstelling af. Zonder dat publiek bestaat het niet. En er zijn best veel drempels. Misschien komt daar de vraag van elitair ook wel vandaan. Dat je denkt, dat is niet voor mij. De Koninklijke Schouwburg is ook een intimiderende omgeving. Het is niet dat je denkt, dan mag ik zomaar naar binnen hollen.
0: Mm-hmm. Chic.
2: Wat belangrijk is om voortdurend aan te geven, het is ook echt voor jou. Je betaalt eraan mee tenslotte. Hè? Iedereen die in Nederland belasting betaalt, die betaalt ook mee aan het in stand houden van dat hele apparaat van theaters. Dus dan moet je ook weten dat je welkom bent. En dat is een taak, vind ik, van theatermakers, maar ook van mensen die het organiseren. Dus in dit geval de directeur van het theater moet zorgen dat iedereen in de stad en in het land weet dat hij van harte welkom is.
0: Ja, hoe ben jij van plan dat te doen, John?
3: Nou, precies zoals we het zeiden. Gewoon vrij letterlijk er te zijn. En er met alle collega's ook zoveel mogelijk te zijn. Dus er zijn ook heel veel collega's van het Nationale Theater die meereizen met voorstellingen om publiek te spreken, om bijvoorbeeld ook inleidingen, nagesprekken te verzorgen, om te horen wat mensen ervan vinden. Dat is hele belangrijke feedback ook voor wat we maken. En ook voor de makers hele belangrijke feedback om van het publiek uit het land, maar ook uit Den Haag te horen wat ze van hun voorstelling vonden. Dat is net zo belangrijk als een recensie.
0: Ja. Ja, ja, ja. Toen het Nationaal Theater jou aankondigde als nieuwe directeur, John, zei je dat theater een oefening in empathie is. We hadden het daar aan het begin al eventjes over. Kun je daar eens wat over uitweiden? Wat bedoel je daarmee?
3: Nou, dat wat ik aan het begin van ons gesprek ook zei, je verplicht even anderhalf, twee uur in die donkere kamer waar je met z'n allen in zit, even tot een ander te verhouden. Je moet je echt even verplaatsen in een ander personage. In een acteur die iets staat te verbeelden. Of in een danser bijvoorbeeld. Dat kan ook, hè, die iets heel gevoelig staat te dansen. Die oefening dat je je even in een ander moet verplaatsen die niet misschien op jou lijkt, of een verhaal vertelt wat jij nog niet kent, of ergens vandaan komt waar je nog nooit geweest bent, of dat maakt het een goede oefening in empathie, denk ik.
0: Ja. Is het altijd iets wat je denk, als publiek doet? Je inleven in wat je op het podium ziet?
3: Dat hoop ik wel. Ja, het is net als bij een popconcert of in een film.
0: Ja.
3: Maar een film is gewoon inmiddels niet eens meer. Een film is gewoon iets digitaals wat je opzet en op play drukt. In het theater doe je het live met elkaar.
0: Ja.
3: En dat maakt het des te menselijker ook. Het is zo'n menselijke kunstvorm.
0: Beetje kwetsbaar ook natuurlijk.
3: Ook heel erg, ja.
0: Ja. Kees, hoe kijk jij daarnaar?
2: Precies zelf.
0: Ja. Ja. Wat heerlijk.
2: Ja. Nou ja, wat je zelf ook zegt, het is kwetsbaarder. Elk moment realiseer je als maker, als uitvoerder, maar ook als publiek, dit gebeurt op dit moment.
0: Mm-hmm.
2: En morgen wordt de voorstelling misschien nog een keer gespeeld, maar is totaal anders.
0: Mm-hmm. Ja.
2: En dat is uniek.
0: Ja.
2: Dat je dat met elkaar meemaakt. Een collectieve stilte, een collectieve lach, een collectieve ontroering. Ja, dat is heel bijzonder.
0: Ja.
2: En ik denk dat we ons moeten realiseren dat steeds bijzonderder wordt in een totaal verdigitaliseerde wereld. Het is helemaal niet meer nodig om elkaar te spreken. Je hoeft geen boodschap meer te halen. Alles kan op afstand en digitaal geregeld worden. Maar wat ons uniek maakt als mensen is dat je elkaar leert kennen en dat je met elkaar in gesprek bent en elkaar ziet.
0: Ja, en het publiek dat dus dan natuurlijk hierop afkomt, verkiest op dat moment om daar met elkaar te zijn en te luisteren en even stil te staan. Ja. Hebben jullie het publiek ook zien veranderen, John?
3: Ik heb het publiek gelukkig diverser zien worden. Ik heb het publiek ook wel jonger zien worden, gelukkig.
0: Oh ja.
3: Dus het theater is ook weer wat hipper.
0: Weten jongeren nog wat theater inhoudt?
3: Ja, gelukkig wel.
0: Dat is fijn.
3: Ja. Ja, want anders hadden we in de toekomst ook een probleem, natuurlijk. En we zien wel in de zalen in het jeugdtheater dat de smaak misschien soms wat conservatiever wordt.
0: Oh ja.
3: Bijvoorbeeld

0: dat de smaak misschien soms wat conservatiever wordt.
1: Oh ja?
0: Ja, dat bijvoorbeeld onderwerpen als de dood liggen bijvoorbeeld soms moeilijk opeens. Of andere onderwerpen. Een man in een rok is niet meer vanzelfsprekend.
1: Oh, dan gaan mensen hebben daar moeite mee?
0: Soms wel. Mm. Dus die smaak zie je wel veranderen. Maar het betekent niet dat mensen, jonge mensen wegblijven, gelukkig.
1: Oh ja.
0: Dus daar ben ik heel opgelucht over en heel blij mee. En wat ook helpt, is wel echt bijvoorbeeld de zomerfestivals. Wat we net ook al aanstipten. Heel veel festivals zorgen er ook voor dat jongeren nog steeds op een makkelijke manier in contact komen met theater.
1: Ja.
0: En zoals bijvoorbeeld op de Parade is dat ook een lage drempel. Want een kaartje is daar 7, 8 euro voor een theatervoorstelling. Een voorstelling duurt maar een half uurtje. Dus als het helemaal ruk is, dan kan je ook nog denken, het duurt maar een half uur.
1: Ja,
0: en als het geweldig is, dan is dat een geweldig half uur.
1: Ja.
0: Dus dat is vaak een haakje of een ingangetje voor jongeren om later ook in de zaal te komen.
1: Ja, we gaan het zo nog even wat uitgebreider ook hebben over de Parade en over jonge makers. Ik vind het wel opvallend, die trend, dus die conservatievere trend. Die zegt, begrijp ik het goed als je zegt dat die echt onder jongeren er ook is?
0: Ja, in schoolvoorstellingen zien we dat wel gebeuren. Het is eigenlijk vooral bij ouders.
1: Mm. Oh ja.
0: De jongeren zelf misschien wel wat minder dan de ouders soms. En het conservatisme komt uit allerlei hoeken. Maar dat is ook weer een reflectie van onze samenleving natuurlijk.
1: Juist.
0: We zien dat ook gewoon in de rest van de samenleving gebeuren.
1: En dus ook daar.
0: Ja.
1: Ik denk dat het tijd is om even naar de Parade te gaan. Jullie hebben het al allebei een paar keer opgegooid. Dat is een plek die nog wel ruimschoots gevonden wordt. Dus rondreizend theaterfestival De Parade. John, jij was voor je directeur, dus werd van het Nationaal Theater ook programmeur van het theaterfestival De Parade.
0: Ja.
1: Wat hebben De Parade en het Nationale Theater met elkaar te maken?
0: Een hele grote liefde voor publiek, denk ik. En een hele grote liefde voor theater, voor de kunstvorm. En wat de Parade ten opzichte van het Nationale Theater extra bijzonder maakt in de oefening voor empathie, zal ik maar even zo zeggen, is dat je als publiek daar nog dichter op de kunstenaar zit. Je zit soms letterlijk met het zweet van de danser in je gezicht.
1: Ook een hele ervaring.
0: Dat is ook een hele ervaring. En je zit in dat half uurtje heel erg bil aan bil op die houten rotbanken. Soms wel extra in een snelkookpannetje dat met elkaar te beleven. Dus die ervaring is veel geconcentreerder en veel korter en veel heftiger daardoor ook. Wat mij betreft ook een geweldige plek is om voor het eerst theater te leren kennen. Zoals ik het zelf ook voor het eerst leerde kennen.
1: Ja. Ja, en hoe dat zien we ook bij talenten bijvoorbeeld die zijn opgebloeid bij de Parade. Ja. Hebben jullie daar wat leuke voorbeelden van?
0: Nou, we hebben een eigen tent op de Parade, die noemen we zaal 4. Ja. In het verlengde van zaal 3, waar we de jongste generatie theatermakers een plekje geven om eigenlijk min of meer tussen de schuifdeuren voorstellingen te maken. Mensen die dat bijvoorbeeld gedaan hebben, zijn de Pussy Boys. Die hebben in zaal 4, denk ik bijna inmiddels 10 jaar geleden, hun eerste voorstellingen gemaakt. Die hebben samen met Joost Ome en andere dichters eigenlijk heel erg hard gewerkt aan een scene voor jonge dichters. En stonden dit jaar daarmee in Carré.
1: Ja.
0: Dat zijn lange lijnen die we maken met elkaar, maar waarin heel veel publiek is opgebouwd door heel Nederland, maar ook op de Parade. Waarmee zij voor jonge dichters Carré uitverkopen.
1: Ja.
0: En dan denk ik, wauw,
1: ja.
0: Wie had dat nou gedacht dat je in 2026 voor de kunstvorm dichten, voor poëzie, dat je daarmee Carré nog kan uitverkopen. Dat was een soort droom die uitkwam voor hen, maar ook voor mij toen ik daar met hen aan begon. Dat is een goed voorbeeld, denk ik.
1: Ja. Kees, jij loopt ook rond op de Parade. Waar werd jij dit seizoen enthousiast van?
2: Ik liep er gistermiddag nog rond. En in Utrecht staat de Parade op dit moment. Dan vind ik het fascinerend dat er zo ontzettend veel mensen rondlopen. Dat
1: het zo druk is.
2: Dat is gek.
1: Ja.
2: En dat het beeld van, daar zitten alleen maar mensen rosé te drinken, dat helemaal niet waar is. Ja, er wordt ook rosé gedronken. Maar mensen gaan echt naar voorstellingen. Bijna alle voorstellingen zijn uitverkocht. En dan denk ik, wat ontzettend leuk.

0: dat dit plaatsvindt. En dat heel veel mensen die nu op de parade staan later in het seizoen te zien zijn in de theaters in Nederland. Het is lastig altijd om nu iets als voorbeeld aan te halen, omdat heel veel voorstellingen die bijvoorbeeld afgelopen weekend te zien waren, voor het laatst te zien waren. Mm-hmm. Maar een van de hele mooie voorstellingen die nog te zien zijn is een voorstelling van de Pussy Boys samen met TG Echo, de regroep Echo. En dat gaat over de dichter Jan Arends. De voorstelling heet ook Arends. En dat vond ik een ongelooflijk kwetsbare voorstelling. Ja. Heel humoristisch, maar ook heel erg aangrijpend. En dan denk ik, wat is het? Daar weer de magie van theater, dat daar twee mensen, twee acteurs, die het publiek meenemen en in een verstilling meenemen, maar ook een ontroering. En dat je daar na afloop denkt, ja, verrek, ik heb het werk van de dichter Jan Arends leren kennen. Ik wist helemaal niet wie die man was. Dus niet de meest vrolijke dichter die we hebben gehad. Het is duister.
1: Ja, duister.
0: Maar wat ook heel erg mooi is, dat daar dan ook nog weer een dichtbundel te koop is.
1: Ja.
0: En dat mensen die dichtbundel kopen.
1: Ja.
0: En dan denk ik, ja, dat is een pure win-win situatie.
1: Ja, ja, ja, ja.
0: En dat vind ik echt heel leuk en helemaal niks. Elitair. Daarna ga je weer een rosé drinken.
1: Een rosé drinken, toch wel. Even een kleintje. Ja. John, ik zie jou knikken. Je hebt deze voorstelling ook gezien.
2: Ook gezien. Ja, wat ik er zo heerlijk aan vind is dat het dus echt duister. Het werk van Arends is echt wel dark.
1: Mm-hmm.
2: En zij hebben daar een voorstelling van gemaakt die dat ook aanraakt, maar die ook de humor vindt in die duisternis. En wat ik er zo goed aan vind, en wat ik als paradeprogrammeur destijds ook altijd wel stimuleerde, was dat je mensen hebben een bepaald beeld van een paradevoorstelling. Dat om te lachen moet zijn, of dat een bepaalde lichtheid moet hebben. Maar dat hoeft helemaal niet. Mm-hmm. Want het publiek op de parade is ook niet per se alleen maar op zoek naar dat.
1: Ja.
2: Dus
1: het mag ook duister
2: gezegd,
1: zijn.
2: Ja, mag duister. Ja, ja, ja. Zoek dat ook op. Maak gewoon wat je wil maken. En dat hebben zij heel erg gedaan. En dat vind ik dan heel goed gelukt.
1: Ja,
2: want zij nemen het publiek gewoon heel serieus.
1: Ja.
2: En als je het publiek serieus neemt, nemen zij jou ook serieus.
1: Ja, dus in plaats van denken, deze mensen zijn hier inderdaad alleen voor dat rozeetje.
0: Ja,
1: ja. Ja, ik snap het. Heb je nog verder goede dingen gezien?
2: Nou, een van de dingen waar ik heel erg van genoten heb, was een van onze eigen voorstellingen van Thor Brown. Die eigenlijk de relatie legt tussen de natuur en zijn eigen natuur, homoseksualiteit. En met een pop, een kikker, eigenlijk speelt. Die helemaal tot leven brengt. Maar vooral zijn liefde voor dieren en voor de natuur bespreekt. Ja, dat vond ik een zeer ontroerende voorstelling. Je hebt hem ook gezien.
0: Ja, ja. Maar ja, die is niet meer te zien.
2: Nee, die is dus niet meer te zien. Daar kan je niet meer naartoe.
1: Nee, maar dat is misschien goed dat mensen weten van je moet er snel naartoe. Want anders mis je dus al deze hartstikke leuke dingen.
2: Je had erbij geweest.
1: Je had erbij moeten zijn, ja. John, waarom denk je dat de parade zo populair blijft, waar andere festivals er soms aan moeten trekken?
2: Het is gewoon een gezellige plek. Dat is belangrijk, dat je er gewoon ook lekker kan eten en drinken. Dat het er mooi uitziet, dat het gezellig is met kleine lampjes. Ik denk dat het heel erg voor de parade helpt. Dat het zomer is natuurlijk, dat het lekker weer is, dat je met z'n allen buiten bent. Wat ook werkt op de parade is dat je soms gedwongen wordt om even bij iemand anders aan te schuiven. Of het nou op een theaterbank is of op een bierbank buiten. Je dwingt daarmee mensen ook om kennis te maken met elkaar en om iemand even te spreken die je misschien nog nooit eerder hebt gesproken.
1: Ja.
2: Die onverwachte ontmoetingen, die maken het ook speciaal.
1: Toch weer die les in empathie ook. Op
2: wel een beetje. De vorm dwingt daartoe. En dat je daar gewoon een leuke uitgaansavond hebt.
1: Ja.
2: Dat maakt het aantrekkelijk.
1: Is er iets dat het Nationaal Theater kan leren van de parade?
2: Nou, dat.
1: Ja.
2: Heel veel schouwburgfoyers, waaronder die van ons, worden toch een beetje als een benzinepomp gerund. Met roze koeken en automatenkoffie in de foyer.
1: Ja.
2: Ik denk dat het uitgaansgedeelte steeds belangrijker wordt. Dus dat mensen die voor een avond uitkomen het ook belangrijk vinden dat ze een lekkere cappuccino kunnen bestellen. En dat er gewoon een zelfgebakken taart staat in plaats van een roze koek uit een plasticje.
1: Ja, Ja, iets sfeervollers.
2: Iets sfeervollers. En waardoor mensen ook langer blijven. En misschien je die onverwachte ontmoeting ook een beetje kan helpen.
1: Ja, precies. Kees, jij bent vertrokken.
0: Ja.
1: Je zei al even van, nou, dan ga je dan weg. En dan ga je eigenlijk terugblikken op dat het ook wel, dat het ook soms wel moeilijk was. Maar vooral volgens mij met heel veel liefde kijk je daar dan op terug. Was het een moeilijk afscheid om te nemen?
0: Nee. Nee, omdat ik bedoel, het is een eigen keuze. Ik bedoel, ik ben 67 en dan hoor je met pensioen te gaan. Maar ik vind ook dat andere mensen het stokje over moeten nemen, omdat zij de toekomst gaan bepalen. Dus ik vond dat niet moeilijk. Ik ben vooral nieuwsgierig wat het gaat brengen, omdat ik mijzelf niet ken als niet werkend in de theaterwereld. Dus ik ben vooral heel erg benieuwd wat er gaat gebeuren. Want ik ben niet het type om nu te denken van, nou, nu is het klaar en nu koop ik 10 geraniums en daar verstop ik me achter. Dat denk ik niet. Maar nee. Nieuwsgierigheid.
1: En het theater zal jij ook wel ongetwijfeld nog blijven bezoeken. Ja. We hadden het er net al even kort over. Als je dus er zo in zit, is het dan niet heel lastig om dat nog onbevangen te genieten van een voorstelling? Heb jij daar moeite mee, Kees?
0: Nee.
1: Nee?
0: Nee, ik vind het nog steeds geweldig om het moment mee te maken dat het licht uitgaat en dat ik iets meemaak wat ik nog niet kende.
1: Mm-hmm.
0: En ik denk dat ik de afgelopen weken dat ik voorstellingen heb gezien, daar nog meer bewust van ben geworden, omdat ik even niet meer de directeur ben.
1: Oh ja.
0: Dat ik denk, oh ja, ik kan nu gewoon genieten. Ik hoef niet na te denken over, goh, ik hoop dat hij morgen ook deze voorstelling nog kan spelen. Want hij heeft een beetje last van zijn keel.
1: Ja.
0: Weet je, dan denk ik, dat.
1: Er valt wat stress weg voor jou eigenlijk.
0: Die is weg.
2: Die heb ik nu.
1: Ja, die is voor jou.
0: Die leg ik daar neer. Maar nee, het is echt de onbevangenheid. Die is er nog steeds om mooie dingen mee te maken.
1: Ja, voor jou, John, jij zit daar nu natuurlijk nog wel in. Dus als jij dat kuchje ergens hoort bij iemand, dan zit jij je misschien nog wel af te vragen of die morgen nog wel de voorstelling kan spelen. Maar lukt het je nog wel om er een beetje in te verdwijnen?
2: Zeker. Ja, dat lukt heel goed.
1: Fijn.
2: Ja, en dat dwingt de kunstvorm ook af. Want door de vorm, doordat het licht uitgaat en je allemaal in dat beeld gezogen wordt, lukt dat gewoon.
1: Je moet
2: altijd.
1: Wel eigenlijk.
2: Je moet wel, ja, is geen ontkomen aan.
1: Ja. Wat maakt een theatervoorstelling geslaagd? Dat is een lastige. Het is misschien ook niet één ingrediënt, kan ik me voorstellen.
0: Nee, het kunnen echt heel veel verschillende dingen zijn. Maar het gaat toch om een soort primair gevoel van geraakt worden. Dat ik iets leer. Ik was afgelopen vrijdagavond op de parade, zag ik de voorstelling van Emma Lesuie en Damani Leidsman. Gaat over Suriname. Met beelden, authentieke beelden uit Suriname. En ik vond dat een fascinerend half uur. Heel mooi, heel. Gaf mij heel veel nieuwe inzichten. En dan denk ik, dit wist ik nog helemaal niet. Dus dit is heel erg geslaagd.
1: Oh, ja.
0: Maar had ik niet van tevoren kunnen bedenken dat iets heel documentairs zo'n geslaagd theaterervaring op zou kunnen leveren.
1: Ja.
0: Dus het is ook verrassend. En weer helemaal terug naar de beginvraag van, zijn er ingrediënten die noodzakelijk zijn voor een succesvolle voorstelling? Ik zou haar zeggen, gelukkig niet.
1: Ja, oh ja, mooi gezegd.
0: Gelukkig niet, dan denk ik van, nee. Het is voortdurend de zoektocht naar dingen die we nog niet kennen en weten van elkaar.
1: Ja. John, sluit jij je daarbij aan?
2: Ja, heel erg. Ik denk dat ik het fijn vind als ik als publiek serieus genomen word. Niet betutteld of niet. En ik vind het altijd belangrijk ook om geraakt te worden, maar ook dat ik iets heb gezien van iemand anders wat ik nog eerder niet gezien heb.
1: Ja, ja. Laten we nog even naar wat laatste vragen van luisteraars gaan.
2: Leuk.
3: Vroege vragen.
1: Dit vind ik wel een leuke vraag. Caitlin vraagt, is er een voorstelling die je iedereen zou gunnen om te zien?
2: Ja.
1: Ja?
2: Gershwin Bonifacia, 9 september in Den Haag. Best een tourneetje, maar niet een al te grote tournee. Gershwin was stadsdichter van Amsterdam ooit, is dichter, maar ondanks heel veel dingen, bijvoorbeeld dyslexie, is door allerlei dingen heen gebroken, maakt veel werk over sociale klassen ontstijgen, over stijgen in het algemeen, en komt in die voorstelling, waarin hij heel veel gedichten op muziek heeft gezet, eigenlijk tot de conclusie, maar misschien is verdiepen wel het antwoord, als je alleen maar wil stijgen. En dat vind ik zo'n mooie conclusie. En ik heb die voorstelling 2 jaar geleden op de parade gezien. Of vorige zomer, moet ik eigenlijk zeggen. Ik heb die, denk ik, 5 of 6 keer gezien. Alle keren met tranen in mijn ogen naar gekeken. Ja. Prachtige muziek. Supermooie teksten. Eigenlijk een heel mooie theatervoorstelling. Maar het is eigenlijk een concert. Hele goede mengvorm van verschillende kunstvormen. Die supergoed gelukt is. Dat gun ik echt iedereen om te zien.
1: Leuk, goede tip. En jij, Kees?
0: De voorstelling Dag Poes, gemaakt door H.N.T. Jong, geregisseerd door Noël Fischer, is een voorstelling voor kleuters, gemaakt voor kleuters vanaf 4. Maar het is echt een voorstelling waar iedereen naartoe kan en eigenlijk zou moeten, omdat het op een hele liefdevolle manier gaat over dood en rouw. En hoe neem je afscheid? En dan gaat het over hoe neem je afscheid van een poes in dit geval. En prachtige muziek, heel ontroerend. Pure poëzie. En dat je daar met elkaar naar kunt luisteren en ook na afloop het er nog even over kunt hebben.
1: Ja.
0: Maar een voorstelling die mij enorm raakte. En ook raakte omdat er hele families, gezinnen om me heen zaten die allemaal dat ene moment meemaakte van wat als je vergeet dat je verschrikkelijk van iemand hebt gehouden.
1: Mm-hmm.
0: Wat een rot gedachte is dat.
1: Ja. Ja, dat is een mooi vraagstuk. En ik kan me ook voorstellen dat het een heel emotioneel vraagstuk is voor mensen in de zaal.
0: En die voorstelling is nog te zien, is op het theaterfestival te zien in Amsterdam. Maar daarna gaat hij meteen op tournee door heel Nederland.
1: Oh ja, dus mensen kunnen er nog heen.
0: En daar kunnen mensen nog gelukkig.
1: dat wat jij de mensen gunt, dat kunnen zij nog zien.
0: Ja.
1: Simon vraagt over de parade. Wat gebeurt er op zo'n festival wat misschien niet in een gewone theaterzaal kan gebeuren?
2: Ik denk de nabijheid, dus hoe dicht je erop zit als publiek, kwetsbaar dat is ook voor een maker.
1: Ja.
2: Om zo dicht op publiek te spelen.
1: Jij zei het ook al, je zit op zo'n bankje met elkaar bil aan bil, zeg maar.
2: Dat, maar ook je zit ook heel dicht op het toneel.
1: Ja.
2: Hè? En soms zit je zelf op het toneel. Die nabijheid die heb je in het theater niet.
1: Ja.
2: Dus dat maakt de parade wat mij betreft extra bijzonder.
1: Ja.
2: En ook dat het allemaal halve uurtjes zijn. Dus, ik dacht ook altijd toen ik dat nog programmeerde, een goed verhaal moet ook in een half uur verteld kunnen worden.
1: Mm-hmm.
2: En die concentratie en die ingediktheid en dat snelkookpannetje, dat maakt het ook wel bijzonder ten opzichte van soms meanderende voorstellingen in het theater van 1,5 uur. Die dan toch wat meer uitweiden of wat meer tijd hebben om te verdiepen.
1: Ja.
2: Maar die concentratie is ook wel leuk.
1: Ja, het klinkt toegankelijk en nabij.
2: Ja.
1: Ja. Nou, wat neem jij mee van Kees eigenlijk in je directeurschap, John?
2: Nou, dat publiek, nadenken over publiek en contact met publiek, maar ook wel talentontwikkeling. Ik denk dat Kees heel erg goed in is om mensen te stimuleren iets in zichzelf te zien wat ze zelf nog niet wisten of zagen. Zichzelf altijd toch weer een stap verder te ontwikkelen, heeft hij bij mij ook gezien en gedaan. Maar bij vele anderen. En er was een mooi interview, of eigenlijk een interviewserie in de Volkskrant over jouw afscheid, waarin eigenlijk iedereen dat ook zei. Dus dat deel, dat specifieke talentontwikkelingsdeel, dat neem ik wel mee. Probeer ik wel af te kijken.
1: Is er nog iets wat je gaat achterlaten in het verleden?
2: Laten we dan zeggen dan grensoverschrijdend gedrag.
1: Ja. Dat hebben we wel gehad.
2: Zou ik lekker achter ons willen laten. Als hele sector. Ja. Heel graag.
1: Met het theaterseizoen voor de deur. Ga jij je nog bemoeien met John, Kees? Of ga je dat niet doen?
0: Nee, ik denk het niet.
1: Gaat het niet nodig zijn?
0: Ik denk dat ik... Ik blijf een liefhebber, dus we zullen elkaar tegenkomen in de afloop van de voorstelling. En dan zal John aan mij vragen, wat vond je van deze voorstelling? Dan zal ik zeggen wat ik daarvan vond.
1: Ja, precies. Ja, oké. Okay. Mooi gezegd. Ik wil jullie bedanken, John de Weert en Kees Debets, huidig en voormalig directeuren van het Nationaal Theater. Heel fijn dat jullie hier je dag wilden beginnen. Dit was Vroeg van maandag 17 augustus. Fijn als je geluisterd hebt. Het programma kun je terugluisteren als podcast. En morgen zitten we weer voor je klaar met een nieuwe gast en een nieuw onderwerp. Nu gaat jouw ochtend verder met het NOS Radio 1 Journaal.

0: NPO Radio 1. 6 uur.
1: Astrid Kersenboom.
0: Het NOS Radio 1-journaal.
2: Goedemorgen, het is maandag 17 augustus. Duizenden hectares in de Ardennen zijn inmiddels verwoest en het vuur is nog niet onder controle. En president Trump kondigt aan dat oefenen met Zuid-Korea toch anders gaat. Een overzicht van het nieuws, Thomas Delsing.
3: De Amerikaanse president Trump wil militaire oefeningen met Zuid-Korea terugschroeven. De legeroefeningen moeten vandaag beginnen en duren 10 dagen. Volgens Trump kost het allemaal veel geld en geven de oefeningen een ongepast en vijandig signaal af richting Noord-Korea. De Amerikaanse president zegt dat hij een zeer goede relatie heeft met de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un. In 2018 was er zelfs een ontmoeting tussen de twee leiders. Trump vindt dat Noord-Korea zich niet bedreigend en respectvol opstelt sinds hij president is. Het Zuid-Koreaanse ministerie van Defensie zegt dat de oefeningen doorgaan. De ebola-uitbraak in de Democratische Republiek Congo is de dodelijkste in de geschiedenis van het Afrikaanse land. Volgens de Congolese overheid heeft het ebola-virus tot nu toe meer dan 2300 levens geëist. Dat is meer dan tijdens de uitbraak die van 2018 tot 2020 duurde. Er zijn inmiddels bijna 5000 besmettingen geregistreerd. In Zaandam heeft een explosie een appartement verwoest en brand veroorzaakt. De brand werd snel geblust. Volgens de brandweer werd de hele achtergevel van het appartement door de explosie eruit gedrukt. Vanwege de vele glasscherven en puin is een straat afgezet. Op het moment van de explosie was niemand in het appartement aanwezig. Bewoners van omliggende appartementen moesten uit voorzorg hun woning uit. De Amerikaanse actrice Hayden Panettiere is overleden op 36-jarige leeftijd. Panettiere was onder meer bekend van rollen in de series Heroes en Nashville en de filmreeks Scream. Ze begon al op jonge leeftijd met acteren en was openhartig over haar worsteling met de overgang van kindster naar volwassenheid. In mei bracht ze daar een boek over uit. Over de doodsoorzaak is nog niets bekend. De Nederlandse estafetteloopsters zijn kampioen geworden op de 4x400 meter op de EK Atletiek in Birmingham. Meerte van der Schoot, Lieke Klaver, Eveline Saalberg en Femke Broeders-Bol rekenden af met de belangrijkste concurrent Groot-Brittannië, die in de laatste ronde nog heel dichtbij kwamen. Het is voor de Nederlandse vrouwen de derde Europese titel op rij. De estafette mannen pakten het brons. Voor de mannen is het de eerste EK-medaille ooit op dit onderdeel. Het weer. Vanuit het westen trekken er vanochtend buien over het land. De middag verloopt grotendeels droog. Het wordt 19 tot 22 graden.
0: NPO Radio 1. Het NOS Radio 1-journaal.
2: In de Belgische Ardennen is inmiddels 3000 hectare verwoest door de grote natuurbrand. Honderden brandweerlieden, maar ook boeren en anderen helpen bij de bestrijding van de brand. Verslaggever Onne Beukers, jij bent in de Ardennen. Hoe staat het er inmiddels voor?
4: Ja, ik zou willen zeggen goed, maar dat is niet helemaal zo. Al regent het heel lichtjes hier. Er wordt nog steeds keihard gewerkt om het vuur te bestrijden. En dat gaat heel moeizaam in dit gebied, in de Hoge Venen. Het is een moerasgebied en dat betekent ook, of een veengebied moet ik zeggen. Dat betekent ook dat vuur ook vooral ondergronds plaatsvindt. En die paar kleine druppeltjes die nu vallen daar dus waarschijnlijk weinig aan doen. Het is heel lastig om hier die vuur te blussen. En als je kijkt naar gisteravond laat, dan draait de wind ook weer. We zitten eigenlijk in een gebied naast Luik, ten oosten van Luik. Dus bijna aan de Duitse grens. En de wind die is zo gedraaid dat bij Monschau, daar ook twee kleine gehuchten, ook gisteravond laat nog, zo rond 10:30, ontruimd moesten worden. Omdat het daar niet meer veilig was. Dat waren in totaal zo'n 30 mensen die daar weg moesten in zo'n 17 huizen. En ja, dat is eigenlijk een beetje de status van van de brand nu. Moeilijk onder controle te krijgen vooral.
2: Ja, en eigenlijk de ergste blijkbaar in de recente geschiedenis, hè, van België.
4: Ja, zo'n 3000 hectare zijn al in vuur opgegaan of staan nog in brand. En daarmee is het inderdaad de grootste natuurbrand in de recente geschiedenis van België. En je moet je voorstellen, ook in Nederland hebben we nog niet eerder zo'n grote brand gehad als er hier dus nu op dit moment ook in België woedt. Er zijn er heel veel hulpdiensten die hier naartoe komen. Nederland gisteren ook meehelpen met Chinook-helikopters. Dat gaat vandaag ook weer gebeuren. Die grote waterzakken met water dus ook heel gericht kunnen verspreiden op dit gebied. Maar eigenlijk is op dit moment nog alles wordt in het werk gesteld om vooral dat vuur niet uit te laten breiden. En ja, pas als dat gelukt is, als dat een beetje onder controle is, dan kunnen ze gerichter kijken waar kunnen we die vlammen ook echt doven en kunnen we het echt onder controle krijgen.
2: Je zei het recht een heel klein beetje. Ik reed hier naartoe met best veel regen op de ruit. Dus het zit er misschien toch ook bij jullie meer aan te komen?
4: Nou ja, de verwachting is wel dat het her en der vanochtend misschien wat harder kan gaan regenen. Maar het zijn echt maar wat druppeltjes. Het is meer motregen dan dat er echt een bui valt op dit moment in ieder geval. En de verwachting is ook niet dat het vandaag echt gaat regenen. Op zo vroegst pas woensdag dat gaat gebeuren. Dus je kan je voorstellen als Defensie die ik gisteren sprak of de brandweer met grote waterzakken water op die plekken gooit. Dan komt er 6.000 of 7.000 liter ruim per keer op de grond terecht. En daarvan zeggen ze al, dat water dringt maar moeilijk door in die veenlaag echt naar waar die brand zit. Dus het koelt onvoldoende af om die brand echt te blussen. Ja, dan kun je voorstellen dat die paar druppels die op dit moment vallen misschien wel goed zijn voor die brand om te voorkomen dat die verder uitbreidt. Want ja, het wordt wel een beetje nat her en der. Maar om echt zo'n brand te blussen zal het echt harder moeten regenen dan dit. Is dit echt niet voldoende?
2: Nee. Je bent gisteren in het gebied geweest dus, hè? Wat heb je allemaal gezien?
4: Nou ja, dat er, wat ik net al zei, hè, dat er hard gewerkt wordt. Dat iedereen, nou ja, dus ook echt al langer bezig is. Je merkt dat mensen toch ook vermoeid raken. Omdat het, ja, het liefst wil je natuurlijk dat zoiets, nou ja, zo snel mogelijk uit is. Maar ja, de controle is er nog niet. Het breidt verder uit. Dus mensen, ja, werken er keihard aan. Je merkt dat heel veel mensen dus buiten de brandweer ook heel erg bereid zijn om te helpen. De hele nacht door rijden hier ook nog trekkers af en aan met van die giertanks die nu vol met water gevuld zijn. Transportbedrijven die bijvoorbeeld normaal gesproken melk ophalen. De melk die is al lang afgeleverd, daar zit nu water in. En die rijden de hele nacht door om ook die blusvoertuigen weer ja, opnieuw te kunnen vullen. Want ja, er is niet overal water beschikbaar. En dat lossen ze dan op die manier op. Dus je merkt dat er heel veel bereidheid is om mee te helpen. En daar maakte ik gisteren ook nog de volgende reportage over.
5: Op de parkeerplaats van het hoogste punt van België, Signal de Potrange, helpen veel boeren en ook transporteurs mee om water hier naar het gebied te brengen. Het is dan ook een af- en aanrijden van vrachtwagens, trekkers en natuurlijk ook blusvoertuigen. En hier op deze plek wordt het water overgepompt vanuit de grote tanks in de bluswagens. Veel mensen uit de buurt zijn hier om te komen helpen. Luxemburgse kentekens zie ik. Natuurlijk ook Belgische en Duitse.
6: We willen ja alle dat feuer bekämpfen. Ne? So.
5: Deze jongen die helpt ook mee om het water dus hier bij die blusvoertuigen te krijgen die dan vervolgens het gebied in kunnen om die brand te blussen. Moet viele helpen met, ne?
6: Ja, ja. Van ons alleen zijn we met 9 man sind wir hier. Ja. Jeder der wollte, konnte helfen kommen.
7: Daar komt een, Leo, onze Einsatz. Daumen hoog.
5: En op die route zitten ook mensen. Mensen die op hun manier een steentje bij proberen te dragen.
7: Dan kan je maar applaudieren nog.
5: Er zit een moeder met een kind. Ze hebben een bord gemaakt met ballonnen erop.
7: Daar staat einmal op Deutsch halt danke en eben op Französisch merci.
5: En dus zit ze hier voor haar huis met haar zoontje te zwaaien tot laat, tot de zon al bijna ondergaat.
7: Also sehr, sehr schön zu sehen, die ganze Solidarität unter den Menschen. Und ja, das ist, ja, es macht einen sehr emotional.
5: Nou, dit is een beetje wat wij kunnen doen hier, zegt deze moeder. Wij kunnen zelf niet zoveel doen, behalve de mensen hier ondersteunen.
8: Ja, ik heb schon pizza mitgenommen.
5: Iets verderop langs de weg staan ook mensen.
8: Ja, genau.
5: Met allemaal eten en vooral veel drinken. Voor iedereen die meehelpt. Ze houden de flessen omhoog bij elke wagen die er langskomt.
8: Ja, ik heb dat Ganze jetzt eigenlijk relatief spontaan organisiert. En die Leute komen, brengen, holen. Wunderbar. Ah, daar komt die Polizei. De Wasserwerfer. Dat is toch schön, hè? Een schöne Geste. Die bedanken, dass einfach die Möglichkeit besteht. En die Hupen sind einfach zum Winken, zum Begrüßen. Wir winken zurück, es wird geklatscht. Und die freuen sich, dass hier sowas überhaupt besteht.
5: Dit is eigenlijk het enige wat we nu kunnen doen. En we krijgen hulp van heel veel mensen, allemaal uit de buurt, soms ook van ver weg. Mensen die bijvoorbeeld met pizza's aankomen of ander eten. En zo doen we het toch een beetje samen.
9: Keine Ahnung, wann das stoppt, das wissen wir nicht. Wir sind die ganze Nacht hier, wir sind morgen den ganzen Tag hier.
5: En proberen we met z'n allen te zorgen dat die brand weer voorbij gaat. Wij in onze rol door die mensen te helpen. En de brandweermensen, ja, die doen het echte werk.
9: Doen wat mogelijk is, genau, das ist alles. En ja, wir haben keinen schwierigen Job. Wir stehen hier und warten und geben Getränke aus. Die da oben haben einen schwierigen Job und nicht nur schwierig, sondern auch lebensgefährlich.
2: Een verslag van Onno Beukers vanuit de Ardennen.
0: Het NOS Radio 1-journaal.
2: 6:10. Oké, met het oog op morgen ging het gisteravond over de veenbrand in die Belgische Ardennen. Klimaatwetenschapper Sander Vravenbeke onderzoekt natuurbranden wereldwijd. En hij vertelde hoe zo'n veenbrand werkt.
10: Dat spullen in de ondergrond, dat maakt het net zo lastig om die brand te gaan blussen. Want je hebt eigenlijk altijd nieuwe smeulende deeltjes die terug kunnen opflakkeren. En zo blijf je maar bezig. En daarom is het op dit moment ook zo lastig. Want je moet eigenlijk echt die grond gaan verzadigen met water. Wil je toch gaan doven. En dat gebeurt op dit moment niet.
2: Ook zal het vele tientallen jaren duren voordat de veenbodem in België weer is hersteld.
10: Per jaar groeit er ongeveer 1 mm veen bij. Een 10 centimeter is ongeveer een eeuw aan veen dat daar bijgekomen is. Nu moet je weten dat het makkelijk 10, 15 centimeter in die bodem kan branden. Dat betekent dat je 100, 150 jaar aan biomassa, koolstof hebt die in één keer de atmosfeer ingaat als broeikasgassen. En dat is niet terug van vandaag op morgen. Dat duurt dus een tientallen jaren om dit veen te gaan herstellen.
2: In Zomergasten was schrijver Tommy Wieringa de gast. Hij liet onder meer een fragment zien uit de film The World According to Garp, gebaseerd op het gelijknamige boek van John Irving. Een schrijver die een grote inspiratiebron was voor Wieringa.
11: Nou lees ik hem al heel lang niet meer, maar hij is echt een auteur van mijn puberteit. En nou, ik ben op een zeker moment bij een pleegmoeder terechtgekomen toen ik een jaar of 15 was. En daar was dit boek een soort bijbel. En we hadden zelfs een werkwoord in huis. Als iemand keihard zat te lachen ergens op de play of in de badkamer, dan wist je, hij is aan het garpen.
12: Hij zit dat te lezen.
11: Hij zit te garpen. En dit boek is zo vrolijk.
2: Net als Irving brak Wieringa niet meteen door bij het grote publiek. Hij vertelde dat hij in het begin bang was voor wat anderen van zijn boeken vonden.
11: Ik las bijvoorbeeld de kritieken van Gerrit Komrij. Dat was daar groeide ik mee op. Die waren onbedaarlijk geestig, maar totaal vernietigend. Hij schrijft bijvoorbeeld over Bernlef, een vondst van een ons in een boek van een kilo. Weet je, dat soort dingen, dat is heel erg om te zeggen.
12: Een magere opbrengst.
11: Ja, en dat soort, ik wist dat er zulke mensen rondliepen die zo kijken naar je werk. Dus ik heb heel lang niet door Komrij, heel lang niet.
12: Maar dan was je een angstige schrijver.
11: Ja.
2: Beachvolleybalsters Katja Stam en Ruijze Schoon pakten gisteren het goud op het EK in Polen. In de finale rekenden ze overtuigend in 2 sets af met het team van Spanje. Langs de lijn sprak met ze. Stam zei dat ze het eigenlijk nog steeds niet helemaal beseffen.
13: Ja, je gaat alle kanten op, van interviews naar foto's naar vrienden en familie. En de hele staf is hier, dus het is nog steeds een beetje ongelooflijk. We waren nu net aan het eten en we hebben de beker voor onze neus staan. En af en toe kijken we er opeens naar en denken we, oh shit, het is gewoon voor ons.
2: Stam was de nacht voor de finale al volop aan het dromen over de titel.
13: Nou, ik moet zeggen dat ik vannacht de finale denk ik al 4 keer gespeeld had. Ja. Maar wel elke keer met een positieve uitkomst, dus dat was lekker.
14: Want hoe zag dat eruit dan?
13: Ik zag gewoon voor me hoe we met z'n tweeën gewoon super lekker aan het spelen waren. En ze helemaal in de tang hadden. En dat we lekker op dat podium stonden te springen. Ja, dat was uiteindelijk wel wat er gebeurde.
2: En dat was gisteravond op radio en tv.

0: paradise. Green, green grass van George Ezra. Polderdeal in de maak staat voor op de Telegraaf.
1: Vakbonden en werkgevers denken dat het gaat lukken om samen met het kabinet afspraken te maken over lonen, arbeidsvoorwaarden en belastingen. Er wordt volgens ingewijden gewerkt aan afspraken over het terugdringen van de instroom bij uitkeringen, lagere sociale premies en het aanjagen van economische groei. Als vakbonden en werkgevers tot een gezamenlijk plan komen, is dat goed nieuws voor het kabinet dat miljarden wil bezuinigen op de sociale zekerheid en daarover op ramkoers ligt met de vakbonden. De gesprekken zijn nog niet formeel. Als ze eruit komen is het idee dat ook de regeringspartijen en oppositiepartij Pro erachter gaan staan. In het AD is te lezen over een flinke meevaller voor bedrijven die getroffen werden door Amerikaanse importheffingen. De VS is miljoenen aan geïnde heffingen aan het teruggeven aan de bedrijven. Naar verwachting kunnen de 10 grootste exporteurs naar de VS bij elkaar een miljard euro tegemoet zien. Ondernemersvereniging Evo Venedex zegt dat ze verbaasd zijn over de snelheid en ordelijkheid waarmee de terugbetalingen verlopen. Volgens hen gebruiken bedrijven het geld om de winsten op te krikken. Een welkome opsteker voor de economie wordt het genoemd. Onder meer Shell, Heineken en Ahold Delhaize hebben flinke claims liggen. Analisten schatten dat die in de honderden miljoenen lopen. Vrouwen die hun eileiders laten afklemmen om zwangerschap te voorkomen worden niet goed voorgelicht over de risico's. Dat schrijft Trouw. De titaniumklemmetjes worden sinds de jaren 80 gebruikt voor sterilisaties. Volgens de krant kunnen ze loskomen en door het lichaam gaan zwerven. Als dat gebeurt, kan dat veel pijn veroorzaken. De fabrikant weet ervan en schat dat een kwart van de filshy clip zich uiteindelijk verplaatst. Online staat een waarschuwing in het Engels. Nederlandse informatie ontbreekt, terwijl die er wel zou moeten zijn. De site wordt na vragen van Trouw bijgewerkt. En voorop NRC kijkt een vrouw in de lens, half verscholen achter een beschilderde waaier. Die waaier is er een van de Spaanse familie Buriel. Al decennia maken ze in hun eigen fabriek in een voorstad van Valencia waaiers. Deze zomer zijn die niet aan te slepen in verband met de warmte. Een instapmodel met voorgedrukte stof kost €1,25. Sommige worden met de hand beschilderd. Die kunnen honderden euro's kosten. NRC spreekt verschillende toeristen die zo'n waaier komen kopen. Ze kiezen bewust voor een duurdere dan die van een concurrent een eindje verderop. Die komen vaak uit fabrieken in het Verre Oosten.
0: President Trump heeft aangekondigd dat Amerika zijn gezamenlijke militaire oefening met Zuid-Korea zal terugschroeven. Dit vanwege zijn goede relatie met de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un, schrijft de president op zijn platform Truth Social. Correspondent Sjoerd ten Daas vertelt welke redenen Trump nog meer noemt in zijn bericht.
2: Dat hij niet happy is dat Amerika daaraan meedoet, aan die oefeningen. Dat hij niet happy is dat ze volgens hem duur zijn. En dat Amerika daar, zoals altijd, zegt hij daarbij, voor betaalt. En dat hij vindt dat het te laat is nu om te cancelen. Let wel, ze beginnen vandaag, op maandag dus. Dus het is echt last minute. Maar dat hij de instructie heeft gegeven aan zijn zelfbenoemde minister van Oorlog Piet Hegseth om het allemaal wat terug te schroeven. En hij zegt daar dan ook nog bij: ik heb de president van Zuid-Korea, met wie hij een iets moeizame relatie inmiddels wel heeft, ik heb hem gevraagd om bij te dragen aan het denucleariseren van Iran. Daar zei hij nee op. En daar is Trump dus ook wel echt gefrustreerd over. Dus dat lijkt nog een bijkomende trigger hier.
0: En speelt er dan toch ook nog meer? Want ja, inderdaad, net wat je zegt, het zou vandaag beginnen.
2: Het is niet helemaal duidelijk waarom nu precies, waarom laat juliavond, hier laat op de middag, zeg maar, kort voor het losgaan van die oefening, zeg maar. Misschien heeft Trump wel weer zin in een nieuwe summit, een nieuwe top met Kim Jong-un. Die hebben we natuurlijk eerder gezien, onder andere in Singapore. Misschien dat hij daar een succesje hoopt te kunnen boeken. Xi Jinping komt deze kant op, de Chinese president. Misschien dat hij die iets probeert te pleasen hiermee. Het is een beetje gissen. Ja, wat we natuurlijk wel weten is dat veel van zijn aandacht nu bij Iran ligt. Dat die oorlog helemaal niet goed gaat. Conflict zonder einde voorlopig. Munitie, het materieel, de sfeer ook op een van de vliegdekschepen. Dat vraagt allemaal ontzettend veel van het leger van Trump in een ontzettend impopulaire oorlog. Ja, deze oefening zal echt niet de druppel zijn, maar het is wel opmerkelijk. Het Pentagon was er goed op voorbereid, wilde hier echt losgaan. Gaat dat ook doen, maar dus wel in afgeschroefde vorm.
0: Want zijn het wel belangrijke oefeningen voor de VS en Zuid-Korea?
2: Nou ja, in die zin dat natuurlijk het afschrikwekkende effect, zeg maar, van de troepenaanwezigheid daar met name in Zuid-Korea ontzettend belangrijk is. En ik denk dat dat ook nog een belangrijke reden is voor Trump. Hij heeft natuurlijk al langer geklaagd, dat is niet voor het eerst, over de kosten van die operaties. De tienduizenden, 28.500 zo'n beetje Amerikaanse troepen die daar gestationeerd zijn in Zuid-Korea. Dat kost natuurlijk veel geld. In zijn eerste termijn heeft hij alles gezegd, ik wil daar 5 miljard dollar per jaar voor krijgen. Later zei hij, ze gaan daar 10 miljard dollar voor betalen. Dus dit zou op dat vlak natuurlijk ook een onderhandelingsstrategie kunnen zijn. Kijken hoeveel die los kan peuteren, los kan krijgen uit de zak van Zuid-Korea. Maar goed, deze oefeningen en de aanwezigheid van de troepen zijn natuurlijk afschrikwekkend. Zouden dat in elk geval moeten zijn tegen Noord-Korea? Het Noord-Korea dat deze week nog 2 ballistische raketten weer de lucht in schoot. Ja, dit lijkt toch als een president die nu weer op de knieën gaat voor de man die zelf eerder Little Rocket Man noemde.
0: Zijn correspondent Sjoerd den Daas. De Nederlandse estafetteloopsters zijn in Birmingham voor de 3e keer op rij Europees kampioen geworden op de 4x400 meter. En dat betekent dus 4 dolblije vrouwen. Evelien Saalberg, Myrthe van der Schoot, Femke Broedersbol en Lieke Klaver. In gesprek met Jeroen Stekelenburg.
3: Oh, dit was zo leuk, zo gezellig ook. En de jongens, zo goed.
4: Wat is dat dan ook na zo'n stressvol individueel toernooi? Dan is dit leuk, hè?
3: Dit is zo leuk. Ja, natuurlijk, alleen is ook leuk, maar dit is gewoon nog leuker.
4: Ja, een feestmedaille lijkt het dan een beetje te worden.
3: Nou ja, we zijn er heel blij mee.
4: Daar zit er natuurlijk ook wel de kant aan dat jullie als favoriet die finale ingaan. Geeft dat nog een gevoel van we moeten?
3: We wisten dat het een heel lastige battle met Great Britain zou worden, met Engeland. Dus het ging echt veel beter dan verwacht. We hadden meteen een voorsprong. Ja, dus dat zou gebeuren, dat was al boven verwachting. En dat we dan ook gewoon nog mooi af kunnen maken, ja, dat is echt een feestje na al zo'n goed toernooi.
4: Nou ja, dat wou ik ook zeggen, Myrthe, want jullie hebben natuurlijk ook individueel al zulke goede tijden laten zien. Dat zal ook veel vertrouwen geven.
3: Ja, ik denk dat dat sowieso heel veel vertrouwen geeft dat we alle 4 gewoon zo'n ontzettend goede week hebben gehad. En dan is het maar 1 manier om hem goed af te sluiten en dat is met goud.
4: Ja, Femke, Lieke had al een estafette gelopen. Jij hebt natuurlijk die 800 meter gedaan. Het was een avontuur. Nee, maar hoe leuk is het dan juist weer om terug te keren op toch ook een beetje het onderdeel waar het allemaal begon?
3: Ja, heel leuk. Het voelt gewoon weer echt lekker vertrouwd. Dus ja, nou met die meiden hier staan is altijd gewoon heel fijn. Zoals al zei, zo'n fijne sfeer. Met z'n allen als team lopen, als zo'n sterk team. 3e keer op rij Europees kampioen als klein mini-lijntje met allemaal race in onze benen. Ik ben echt super trots.
4: Tel eens het verhaal van die laatste ronde, want die Britse die komt en dan die laatste bocht. Denk je kouder aan de buitenkant?
3: Ja, Laurence had ze komen als een 8. Ik moet zeggen dat aanzet op 400 pace iets moeizamer gaat dan op 800 pace. Maar ja, ik dacht gewoon afhouden, later extra meters lopen. En die laatste 100 is van mij. Ik moet zeggen dat de laatste 50 ongeveer langer duurde dan de laatste 100 van de 800. Maar die was van ons. We hebben goud gehaald. Ik vind het super knap dat we van kop af aan lopen. We weten dat veel van ons goede chasers zijn, maar we gaan gewoon vanaf kop af aan kunnen we het nu ook. Dus dat is super knap.
4: Merk je nou dat dit voor jou toch net iets anders is, een 400 lopen, nu je een heel jaar je op de 800 hebt gericht?
3: Ja, ik had echt geen idee wat ik moest doen als ik voorop kwam. Ja, ik weet het van vroeger, maar ja, ik heb geen enkele training gedaan op 400 iets. Dus dat was wel even wennen, maar tegelijkertijd, we weten wat we moeten doen. We weten hoe dat we moeten lopen. Eve doet heel veel training, precies hetzelfde als mij. Loopt ook geweldig 400. Dus dat ging goed.
0: Femke Broedersbol. Even later haalden de Nederlandse mannen een bronzen medaille op dat onderdeel. Kinnen Bleek, Terence Agard, Eugene Omalla en Jonas Pfeifers redden het net. Ze waren 200ste sneller dan de nummer 4.
5: Na 3x4, eindelijk een keer een medaille, dus ik ben heel erg blij.
4: Hoe ging het?
5: Het begon goed, maar op een of andere manier heb ik het helemaal elkaar gekregen om tegen iemand aan te botsen. Dus ik heb weer bloed op mijn knie. Maar het maakt niet uit, ik heb een medaille, dus het is goed zo.
4: Terence, ik zei na die mix volgens mij, je liep je long uit je lijf en met je hart weer, hè?
6: Ja, zeker. Ik ben zeker niet tevreden over de mix. En ik had echt een gevoel dat ik het goed moest maken. En ja, dat heb ik echt gedaan vandaag.
4: Maar waarom dan? Jullie wonnen een medaille. Ja.
6: Ja, ik weet het. Het is gewoon duidelijk. Ik heb het gewoon niet goed gedaan. We hebben inderdaad een medaille gewonnen. Maar ik ben gewoon kritisch naar mezelf. En ik heb de verantwoordelijkheid genomen. Mezelf teruggeschakeld. En ervoor zorgen dat ik vandaag goed sta en ik het gewoon goed kan maken.
4: En dan ga je weg met de medaille.
6: Ja, precies. Ja. We gaan weg met de medaille. Lee Marvin ook is het laatste jaar. We zijn hele goede vrienden. En ik gun hem echt dit van harte. Dus we hebben dit met z'n allen gedaan. En mooier kan het niet.
4: Jonas, dan maar naar jou, want jij moest het afmaken. Hoe spannend werd dat?
7: Het ging me net iets te hard om echt nog heel veel overdeel voor het einde. Maar we hebben toch echt het team gedaan. Dat we hier zo over kwamen, het afscheid voor Lee en dat we dan zo met de medaille weg mogen gaan, is gewoon geweldig.
4: Moet je die laatste pushen, moet je die goed timen? Want ik denk dat je niet te vroeg moet gaan, want dan red je het niet tot de finish. Maar je moet ook weer niet te lang wachten.
7: Ja, je moet geduldig zijn. En ik denk ook de andere dagen misschien net iets meer overal, maar we liepen echt hard van 2 naar 3. En de laatste meters waren met hart en ziel. De benen waren leeg, maar iets in moest die medaille voor het team binnenhalen.
4: Wat de verschillen dan, die 200ste?
6: We zeiden, we gaan voor elke centimeter werken. Geen 100ste achterlaten. En je ziet het. Je ziet het. Het is echt letterlijk. Iedereen heeft zijn laatste beetje energie hierin gestoken. En hebben een bronzen medaille gepakt.
0: Zei Terence Agard. En hij had het al over Lee Marvin. Dat is Lee Marvin Bonifacia. Hij hoopte mee te doen ook in de finale. Want dat zou dan zijn allerlaatste wedstrijd worden. Maar hij was wel onderdeel van het succes. Want hij liep mee in de series. En kreeg dus ook die bronzen medaille. Het is 7:58. De nog jonge Stevie Wonder schreef Signed, Sealed, Delivered, I'm Yours. Onder meer met Syreeta Wright. En of het nou door die song kwam of dat de song het gevolg was van, ik weet het niet. In ieder geval zijn ze later getrouwd.

0: NPO Radio 1.
1: De hoofdpunten van het nieuws, Thomas.
2: De ebola-uitbraak in Congo heeft tot nu toe aan meer dan 2300 mensen het leven geëist. Dat blijkt uit cijfers van de Congolese overheid. Het is daarmee de dodelijkste ebola-uitbraak in de geschiedenis van het land. Er zijn inmiddels bijna 5000 besmettingen geregistreerd. De Amerikaanse president Trump schroeft de militaire oefeningen met Zuid-Korea terug. Volgens Trump kosten de oefeningen veel geld en geven ze een ongepast en vijandig signaal af. Hij verwijst daarbij naar zijn zeer goede relatie met de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un. De oefeningen beginnen vandaag. In Zaandam heeft een explosie plaatsgevonden in een appartement. Daardoor brak brand uit, maar die werd snel geblust. Door de explosie werd de volledige achtergevel van de woning eruit gedrukt. Tijdens de explosie was er niemand in het appartement aanwezig. In de Spaanse exclave Ceuta demonstreerden gisteren honderden migranten op het strand. Ze willen asiel van de Spaanse autoriteiten. Ook zeggen ze dat ze in slechte omstandigheden leven. De migranten horen bij een groep die nog is achtergebleven in Ceuta. 2 weken geleden werd de exclave overlopen door tienduizenden migranten. De Amerikaanse actrice Hayden Panettiere is overleden. Ze was onder meer bekend van rollen in de series Heroes en Nashville en de filmreeks Scream. Over de doodsoorzaak is nog niets bekend. Hayden Panettiere is 36 jaar geworden. Het weer. In heel het land regent het. De middag verloopt grotendeels droog. Het wordt 19 tot 22 graden.
1: Er is verkeersinformatie. Helene Geest, goedemorgen.
3: Goedemorgen. Ja, er staat 1 file en dat is op de A29 van Bergen op Zoom naar Rotterdam bij de Heinenoordtunnel. Vanaf de afrit Numansdorp is de vertraging een half uur. De tunnel was even dicht door een te hoge vrachtwagen, maar inmiddels zijn alle rijstroken daar weer vrij.
1: De onderhandelingen tussen de VS en Iran zitten muurvast, maar vandaag verloopt het staakt het vuren. Zo, wat betekent dat voor de Straat van Hormuz?
4: 4 eeuwen lang op onbereikbare hoogte. Meesterwerken van Rubens, Jordaens en Van Dijk. Nu, voor het eerst, te zien van dichtbij. Ontdek de 15 mysteriën van de Rozenkrans in het Noord-Brabants Museum.
5: Start je dag zonder barst.
6: Opgelost, autotaalglas.
4: 15 mysteriën van de Rozenkrans. Nu te zien in het Noord-Brabants Museum.
7: Leren mediteren? Zen.nl.
8: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
9: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
8: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
9: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
10: Leren mediteren? Zen.nl.
11: Het Greatest Hits Concert van Ennio Morricone komt terug. Na het overweldigende succes van de eerdere concerten is de muziek van The Master of Film Music vanaf januari te bewonderen in de Nederlandse theaters. Uitgevoerd door een indrukwekkend koor en orkest. Ga voor kaarten naar worldconcerts.nl.
12: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor 1 toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
13: En wat ik nog vergeet te zeggen, uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
14: Start jij een studie- of bedrijfsopleiding? Bestel je boeken dan bij managementboek.nl. Wij staan klaar om jou een goede start te geven. Makkelijk en snel. Managementboek.nl.
15: Bezoek Hiswater Water, de beurs voor watersportliefhebbers. 2 tot en met 6 september, Bataviahaven Lelystad. Tickets hiswaterwater.nl.
1: De maandenlange wapenstilstand tussen de VS en Iran loopt af. Het toch al kwetsbare bestand zou daarmee tot een eind kunnen komen. Tenzij de twee landen toch last minute een deal kunnen sluiten om de oorlog te beëindigen. Midden-Oosten-correspondent David Poort, op dit moment even in Nederland. David, hoe groot is de kans dat er een last minute deal komt?
0: Nou, vrij klein lijkt in ieder geval op dit moment. De bedoeling was natuurlijk in de afgelopen 2 maanden, 60 dagen, gewoon rust. Maar ja, er is natuurlijk nogal wat gebeurd in die afgelopen tijd. Met nieuwe Iraanse beschietingen op tankerschepen. Weer aanvallen op die golfstaten. En van de Amerikaanse kant natuurlijk weer aanvallen op de Iraanse doelen. Waarbij weer tientallen Iraanse burgers zijn gedood. Dus de omstandigheden lijken in ieder geval absoluut niet rijp voor een doorbraak op dit moment.
1: Nee, maar die deadline loopt intussen wel af. Dus wat nu?
0: Nou, kijk, er wordt nog wel onderhandeld over een verlenging door Qatar en Pakistan. Maar ja, beide partijen lijken er in ieder geval niet happig op te zijn op dit moment. Het kan zijn dat die deadline gewoon afloopt en dat er helemaal niets gebeurt. Of dat de Amerikanen dan toch weer in de aanval gaan. Maar ook, ja, ook daar lijkt het in ieder geval dat Amerika ook wel inziet dat het weinig zin heeft als ze weer gaan bombarderen op een hele hevige manier. Dus de hele situatie op dit moment is een beetje in limbo. Is natuurlijk niet goed voor Trump. Die ziet die tussentijdse verkiezingen aankomen met benzineprijzen thuis die torenhoog zijn op dit moment. En natuurlijk ook zijn verkiezingsbelofte dat hij geen forever wars zal starten in het Midden-Oosten. Dus ja, het sleept zich maar voort op dit moment.
1: Tegelijkertijd zegt president Trump dat hij nieuwe eisen heeft gesteld bovenop de eerdere Amerikaanse voorwaarden. Iran moet bijvoorbeeld een schadevergoeding gaan betalen. Is er dan een kans dat Iran daarmee instemt of boort hij daarmee helemaal de grond in?
0: Dat lijkt het wel op. Kijk, het is een beetje het antwoord van Trump op nieuwe eisen die Iran op tafel heeft gelegd. Die hebben vorige week gezegd dat ze alleen nog willen praten met Trump als Amerika gewoon al zijn troepen in het hele Midden-Oosten terugtrekt. Dus ze zijn echt van die maximalistische, onrealistische posities. Waarop Trump op zijn beurt op vrijdag ook heeft gezegd dat hij dus de straat van Hormuz als Amerikaans grondgebied wil gaan verklaren. Dus dat soort onzin vliegt er nu heen en weer. En dat helpt natuurlijk niet met het winnen van vertrouwen en om een soort van sfeer te creëren om nieuwe onderhandelingen te kunnen starten.
1: Nee. In het hele verhaal speelt ook bijvoorbeeld Libanon nog een rol. Afgelopen weekend zijn de burgers gedood door Israëlische aanvallen in Zuid-Libanon. Is dat nog onderdeel van de onderhandelingen?
0: Ja, zeker. Iran heeft natuurlijk altijd die onderhandelingen gekoppeld aan de Israëlische aanval in Libanon. En de VS en Israël die hebben juist altijd volgehouden van dat die MOU, die afspraak die er is gemaakt in juni, niet dus automatisch bij die

0: dat die MOU, die afspraak die er is gemaakt in juni, niet dus automatisch bij die afspraken hoort. En in de laatste lijst die we van Iran hebben gezien van eisen, hebben ze het niet gehad over de situatie in Libanon. Maar het zou niemand verbazen, denk ik, om te zien dat Iran gewoon die situatie er toch weer bij haalt als we weer gaan praten. Het blijft natuurlijk een heel erg belangrijk een hangijzer, dat ze er zo weer bijhalen als het past in die onderhandelingen.
1: Ja. En dan heb je dus nog inderdaad die straat van Hormuz waar je het al over had. Iran heeft die nog altijd niet volledig opengesteld. Dus is dat echt een drukmiddel dat ze in handen willen houden, denk jij?
0: Ja, zeker. Kijk, in Iran heerst natuurlijk het gevoel dat ze Amerika echt bij de tang hebben met die straat van Hormuz. Er zijn ook experts die nu zeggen dat Iran op dit moment helemaal niet goed doet om al een deal te hebben met Amerika. Het kan natuurlijk heel goed zijn dat Trump in november de controle over het congres en de senaat verliest. En dan wordt hij waarschijnlijk teruggefloten in het Midden-Oosten. Dus als Iran voor die tijd al aan een soort van deal vastzit met Amerika, dat is natuurlijk niet handig. Dus ze moeten misschien eigenlijk gewoon nog wel even geduld hebben om een echte verbetering in de situatie te krijgen hier. En die Amerikaanse blokkade van Iran buiten die straat van Hormuz, die doet natuurlijk ondertussen ook gewoon heel erg pijn. Die economische situatie is ontzettend slecht in Iran. Dus het kan ook heel goed zijn dat de vlag er eigenlijk aan het einde van het jaar misschien wel heel anders bij hangt. En dat er ook van die kant, van de Iraanse kant, meer bereidheid komt om tot een echte oplossing te komen.
1: Ja. Maar een snelle oplossing, die zie je niet komen. Dankjewel, correspondent David Poort. Ja, en die gevolgen van het sluiten van de straat van Hormuz, zoals het stijgen van de olieprijzen, die zijn op heel veel plekken in de wereld te voelen. Daar wordt ook druk gezocht naar alternatieve routes die deze zeestraat mijden. Vele komen uit in Syrië. Dat land is nog bezig met herstellen na jarenlange oorlog en dictatuur, maar biedt met havens aan de Middellandse Zee wel volop kansen voor nieuwe routes. Correspondent Daisy Moore ging naar het Syrische kustgebied.
2: Rijen vrachtwagens uit Irak hier langs de kant van de weg, in een hele lange rij, richting de Syrische havenstad Banyas. Kilon Irakien? De afgelopen maand is dit nieuw in het straatbeeld. Trucks uit Irak, vol olie uit Irak, dat via Syrië naar de wereld wordt verscheept. Zij zijn de chauffeurs uit Irak. 4 dagen heeft hij op straat gestaan en nu is het dan zover. Nu kan hij zijn olie hier uitladen en hopelijk, zegt hij, ben ik morgen thuis. Tweede keer dat hij deze route doet, maar helemaal tevreden. Het ging soepel, het ging snel. En hij zou het zo nog een keertje doen. Het zijn gigantische vrachtwagens. 36.000 liter staat erop. Ze zijn nieuw, modern en helemaal gemaakt voor deze nieuwe route. Zijn eten heeft hij meegenomen. Gaat hij nu even uit de koelkast halen. En hier wordt de olie uitgeladen. Gaat in de pijpen naar de raffinaderij, naar de tankers en vervolgens vanuit de haven van Banyas de wereld in. Kif shiro?
3: Tamam.
2: Bet spi shop?
3: Tamam, bet shop moet
2: er wel. Shop, ik tier. En die zijn klaar en gaan eindelijk rijden. Syrië is geografisch uniek gepositioneerd om de Middellandse Zee over land te bereiken. We rijden richting de haven en zien de tankers liggen. Na jarenlange oorlog moet er heel veel opgeknapt worden. Alles is verouderd.

0: gebeurd. Heel veel is kapot. En ook is het in het nieuwe Syrië lang nog niet overal stabiel.
1: Syrië is dus nog aan het herstellen, maar de olieroute biedt ook hoop. De vicepresident van het Syrische staatsoliebedrijf, Ahmad Kabashi, die voert op dit moment gesprekken met landen over de mogelijkheden om Iraakse olie over land via Syrië naar de Middellandse Zee te vervoeren. Het oliebedrijf ging in een paar maanden tijd van 10 vrachtwagens naar 1000 vrachtwagens per dag, vertelt Kabashi aan Desi Moore, die hem sprak in zijn kantoor.
2: It's become big for Syria.
3: Door de problemen rondom de straat van Hormuz kiezen velen nu voor Syrië als alternatief, zegt Ahmed Kabashi, vicepresident van het Syrische staatsoliebedrijf, in zijn verouderde kantoor in Banyas. Het is een enorme uitdaging, want hier is alles verouderd en we hebben nieuwe apparatuur, kennis en geld nodig, zegt hij. Maar je moet toch ergens beginnen? En met de ruwe olie uit Irak zijn we vliegensvlug van 0 naar 1000 vrachtwagens per dag gegaan. Kabashi is druk, want allerlei internationale spelers willen hem graag spreken over de mogelijkheden hier. Er staan talloze projecten in de stijgers, want ook veel golfstaten tonen belangstelling voor deze route. En iedereen heeft haast.
2: Ja, we hebben veel discussies met veel companies, Dutch, French, American companies.
3: Het is voor ons een weg terug naar de wereldeconomie, zegt hij. Syrië kijkt vooruit en niet terug naar het verleden. We zien het als een grote kans, niet alleen voor de wereld, maar vooral ook voor de Syrische economie.
1: Een verslag van Desi Moore vanuit de Syrische kustplaats Banias.
4: Nog een vraag of opmerking over een onderwerp in het NOS Radio 1-journaal?
5: Mail naar r1jn@nos.nl.
4: Of spreek een bericht in via de gratis NPO Luister-app.
1: De tijd dringt voor de begroting, schrijft nu.nl.
6: Prinsjesdag komt dichterbij en over 2 weken moet de begroting af zijn. Dat is lastig voor een minderheidskabinet. Er is steun van de oppositie nodig. Vandaag komen JA21 en PRO langs om te praten over wat zij terug willen zien in ruil voor hun steun. Het liefst vindt het kabinet steun links en rechts, zodat de begroting in zowel de Tweede als de Eerste Kamer op een meerderheid kan rekenen. Ingewikkeld is dat de eisen moeilijk te verenigen zijn. PRO wil de bezuinigingen op de sociale zekerheid van tafel hebben, terwijl JA21 niet voelt voor een breed akkoord, omdat de verschillen te groot zouden zijn. Nederlandse kolencentrales draaien op volle toeren, staat voorop het FD. De centrales hebben dit jaar tot nu toe al evenveel energie geproduceerd als in heel 2024. Dat is slecht nieuws voor het vergroenen van de energieproductie, legt de energieredacteur van het FD uit in de podcast Dagkoers.
7: Het is by far de meest vervuilende manier om elektriciteit te produceren. Zon en wind is natuurlijk helemaal CO2-neutraal. En kolen zijn ook ongeveer 2 keer zoveel CO2-uitstoot komt er vrij als dat je het met gas doet.
6: De laatste keer dat kolencentrales zo hard draaiden was in 2022, toen de gasprijzen door het dak gingen na de Russische invasie in Oekraïne. Volgens een deskundige komt het ook door vraag uit het buitenland. In België staan 2 grote kerncentrales stil voor onderhoud en dus moet de stroom ergens anders vandaan komen. Het duurt nog 6 dagen voordat de Formule 1-race in Zandvoort gehouden wordt. Voorlopig voor het laatst. Maar echte liefhebbers genieten nu al, zag de verslaggever van Hart van Nederland gisteren. Hij vroeg wat ze aan het doen zijn.
8: Vrachtwagens kijken. Dat geeft een sfeer. Dan zie je al die vrachtwagens komen in de verschillende teams. En dat brengt alvast een sfeer mee.
9: Dat hele circus hier naartoe komt, ja, is leuk om te zien.
10: Wij hebben geen tickets, maar ja, dat is wel vet om zo te zien.
11: Ik moet 1,5 uur rijden, maar tot nu toe de moeite waard om al die vrachtwagens te zien. En hopen op nog een glimp van nog een paar mooie trucs. Dat zal altijd vet zijn.
6: Ik ben zelf geen hele grote deskundige, maar heel veel herkenbare vrachtwagens van die Formule 1-teams zaten er volgens mij niet in het filmpje. Eentje heb ik er gezien. De fans waren gelukkig wel blij. De Indiase hockeymannen spelen vanmiddag op het WK in Amstelveen hun eerste wedstrijd. Dat land speelt bijna altijd in het blauw. Maar tijdens dit toernooi is er gekozen voor oranje, dat ze daar saffraan noemen. Volgens EW Magazine ligt dat gevoelig. De kleur zit in de Indiase vlag, maar is ook het symbool van het hindoe-nationalisme van premier Modi. Een parlementariër van de oppositie zegt dat de regeringspartij alles probeert te saffraniseren. Vandaag zijn het de hockeyers, morgen het leger, zegt hij. De Indiase Hockeybond heeft een andere uitleg. Die is niet politiek, maar juist heel praktisch. Veel hockeyvelden zijn tegenwoordig blauw, dus het oude tenue viel volgens hen nauwelijks op.
1: Verkeersinformatie, Helene de Geest.
5: Ja, de vakantie in de regio Noord is voorbij, dus het is alweer wat drukker in Noord-Holland. Onder andere op de A8 Zaanstad-Amsterdam. Tussen Zaanstad-Assendelft en knooppunt Koenplein 7 kilometer langzaam rijdend verkeer. De vertraging is daar ruim 10 minuten en het heeft te maken met wegwerkzaamheden daar.

0: Fleetwood Mac, Everywhere. Het is 7:08. In de regio Noord is het weer over tot de orde van de dag. De vakantie is er afgelopen, de scholen beginnen weer. Maar hoe moeilijk is het om weer in het gereel te lopen? Nou, het vakantiegevoel zo goed mogelijk vast. Sandra Blijenberg is arbeidspsycholoog bij Arbonet. Goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Wat is vakantiegevoel? Bestaat vakantiegevoel?
1: Ik denk dat de term vakantiegevoel koppelen vooral omdat in een vakantieperiode we ons vooral gaan richten op dingen die we leuk vinden, waar we energie van krijgen. We richten ons op ontspanning. En als we dat soort activiteiten doen, daarvan weten we ook dat ons een heel fijn gevoel geeft. En dat maakt dat we dan terugkomen met dat ultieme vakantiegevoel.
0: Dus uitgerust zijn, kun je het zo dan ook omschrijven?
1: Ik denk vooral een uitgerust, ontspannen, tevreden gevoel. Ja.
0: En is het mogelijk om dat vast te houden?
1: Ik denk dat er mogelijkheden zijn om dat gevoel van ontspanning, tevredenheid en rust vast te houden. Maar ik denk dat dat wel vraagt om een samenspel van diverse factoren. Want we kunnen natuurlijk niet het hele jaar door non-stop vakantie opnemen. Dus ik denk dat het belangrijkste is om te kijken welke elementen gedurende je vrije dagen jou dat gevoel geven. En om die elementen terug te nemen in je dagelijks leven. Dus denk aan zorg voor voldoende herstelmomenten op de dag en in de week. Zorg voor regie over je tijd, momenten van ontspanning. En ik denk dat als je een paar van die elementen mee kan nemen, Dat zeker bijdraagt aan het vasthouden van dat gevoel van ontspanning.
0: En bij wie is dat het moeilijkst? Bij wie is het vakantiegevoel het snelst weg?
1: Het snelst weg is het denk ik vooral bij de mensen die voor de vakantie al echt op hun tandvlees liepen. En mensen bijvoorbeeld, denk aan sectoren waarbij je niet de kans krijgt om even rustig op te starten na je vakantie. Sectoren waar het personeelsgebrek is, hoge werkdruk of onderwijs, zorg. Dat die mensen het risico lopen om dat gevoel snel weer kwijt te raken.
0: Ja, of als je gewoon meteen een uitzending moet maken. Ja.
1: Bijvoorbeeld.
0: Ja, even rustig opstarten is er ook bij ons niet echt bij. Nee.
1: Dus dan is het. Ja, en dan zijn er altijd wel dingen die je kan doen. Maar dat zijn wel de risico's, inderdaad. Klopt. Of als je tijdens je vakantie alles is blijven liggen. Hè, en je komt gelijk al met een overvolle mailbox, allemaal spoedverzoeken. Dat helpt ook niet mee.
0: Helpt het wel om wat langer weg te zijn?
1: Nou, wat we wel weten is dat het goed is om één keer per jaar een wat langere vakantie in te plannen. Alleen het is denk ik ook wel goed om te realiseren dat op het moment dat je zegt van nou, ik gebruik een vakantie van 3 weken of langer om 1 keer per jaar op te laden. Dat gaat niet bijdragen om het langer vast te houden. Ik denk dat het vooral van belang is om gedurende het gehele jaar voldoende herstelmomenten in te plannen. En ook af en toe een lang weekendje weg te doen, los van die ene grote vakantie.
0: Kortom, het gaat er dus over in hoeverre ben je in staat om echt even afstand te nemen van je werk.
1: Ja, dat klopt inderdaad. Ja, want dat is wel, als je wat langer weg bent, weten we dat je gewoon echt wat afstand neemt. Je reflecteert, je komt even tot bezinning. Wat zijn dingen waar ik energie van krijg? Waar ben ik blij mee hoe dingen lopen? En dat is wel belangrijk, om dat sowieso 1 keer per jaar even te doen. Ja.
0: Want dat je vakantiegevoel misschien wel weer snel weg is wanneer je weer gaat werken, is dat eigenlijk erg?
1: Nou, het is een heel normaal verschijnsel. Zeker als het een aantal dagen duurt, dat je misschien denkt van ik zie er ontzettend tegen op om aan het werk te gaan. Wat wel belangrijk om te realiseren is dat het langer gaat duren. Dus dat je na ruim 1 week of 2 weken dat gevoel nog steeds hebt, dat het weg is. Dan is het wel goed om even weer die afstand te nemen. En bijvoorbeeld in gesprek te gaan, ook met je leidinggevende. Waar zit het hem in en wat kan er anders in mijn werkritme? In de manier waarop ik dingen aanpak of de dingen waarop een leidinggevende dingen georganiseerd heeft.
0: Dank u wel. Sandra Blijenberg, arbeidspsycholoog bij Arbonet over het vakantiegevoel.
2: Meld je nu aan voor de NPO Radio 1 nieuwsbrief.
3: En weet nog meer.
2: Wat? Wat is er de afgelopen week te horen en te zien geweest? Wat kan je de komende week verwachten? En highlights van onze website, socials en podcasts.
3: Meld je aan via nporadio1.nl/nieuwsbrief.
2: En ontvang hem iedere zaterdagochtend in je mailbox.
3: NPO Radio 1.
2: Wie luistert, weet meer.
4: Dit is Willem van Oranje, de musical. Het verhaal van onze vader des vaderlands. Overweldigend, briljant en spectaculair volgens pers en publiek. Boek nu op willemvanoranje.nl.
5: Magazijn leegverkoop bij Kees-Mid Tuinmeubelen. Tot 60% korting op sale en 15% kassakorting op alles. Kom langs of bezoek keesmid.nl.
6: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
7: Start jij een studie- of bedrijfsopleiding? Bestel je boeken dan bij managementboek.nl. Wij staan klaar om jou een goede start te geven. Makkelijk en snel. Managementboek.nl.
8: Bij Randstad vind je zelf razendsnel de juiste talenten voor jouw organisatie. Met onze nieuwe digitale screening krijg je direct toegang tot gekwalificeerd talent. Op zoek naar de slimste en snelste weg naar de perfecte match? Ga naar Randstad.nl. Randstad, partner voor talent.
9: Veel Nederlanders voelen zich niet helemaal zeker over hun verzekeraar.
10: Ach, verzekeraars, die komen altijd met kleine lettertjes.
9: Nou, ANWB niet. Die helpen je direct, zoals je van ze gewend bent. En als ANWB-lid profiteer je ook nog eens van extra voordeel. Van fiets- en woon- tot reisverzekeringen. ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
8: Ga naar Randstad.nl en ontdek onze nieuwe digitale screening.
11: Ja, stop. Dit stuk.
12: Dit moment. Luister, ik zat met kippenvel in de zaal. Oh, Mahler.
13: Elke keer bijzonder. Het Koninklijk Concertgebouw Orkest. Klassiek van wereldklasse. Bestel nu kaarten voor onze concerten op 2, 3 en 4 oktober in de Ziggo Dome.
2: NPO Radio 1. 7 uur.
3: Astrid Kersenboom.
2: Het NOS Radio 1-journaal.
0: Goedemorgen. Ondanks de regen blijven de zorgen groot over de brand in het Belgische natuurgebied de Hoge Venen. En de ebola-uitbraak in Congo is de dodelijkste ooit. Een overzicht van het nieuws, Thomas Delsing.
14: De ebola-uitbraak in de Democratische Republiek Congo heeft al meer dan 2300 levens geëist, blijkt uit overheidscijfers. Daarmee is het de dodelijkste ebola-uitbraak in de geschiedenis van Congo. Er zijn inmiddels bijna 5000 besmettingen geregistreerd. Volgens Artsen zonder Grenzen heeft het snel stijgend aantal ebola-doden te maken met de trage tracering van het virus en de beperkte toegang tot zorg. De VN riep de internationale gemeenschap vrijdag op om de bestrijding van de epidemie snel op te schalen. De Amerikaanse president Trump wil militaire oefeningen met Zuid-Korea terugschroeven. De legeroefeningen beginnen vandaag en duren 10 dagen. Volgens Trump kost het veel geld en geeft het een ongepast en vijandig signaal af richting Noord-Korea. De Amerikaanse president zegt dat hij een zeer goede relatie heeft met leider Kim Jong-un. In 2018 was er zelfs een ontmoeting tussen de twee leiders. Trump vindt dat sinds hij president is, Noord-Korea zich niet bedreigend en respectvol opstelt. Zuid-Korea zegt dat de oefeningen doorgaan zoals gepland. In Duitsland zijn 2 kleine dorpjes ontruimd vanwege de natuurbrand in België. Het gaat om zo'n 17 huizen met in totaal niet meer dan 30 bewoners. De dorpen horen bij de toeristenplaats Monschau. Eerder werden ook al 2 Belgische plaatsen ontruimd. Sinds vrijdag woedt er een brand in het Belgisch natuurgebied. Inmiddels is een gebied van zo'n 30 vierkante kilometer in de as gelegd. Dat is vergelijkbaar met een gebied ter grootte van Haarlem. In de Spaanse exclave Ceuta demonstreerden gisteren honderden migranten op het strand. Ze willen asiel van Spanje. Ook zeggen ze dat ze in slechte omstandigheden leven. De migranten horen bij een groep die nog is achtergebleven in Ceuta. 2 weken geleden werd de exclave overlopen door tienduizenden migranten. De meeste van hen vertrokken snel weer, maar enkele duizenden bleven achter. Volgens de Marokkaanse autoriteiten gingen dit weekend weer oproepen rond op social media om naar Ceuta te komen. Afgelopen weekend zijn honderden migranten daarvoor opgepakt. In Zaandam heeft een explosie een appartement verwoest en brand veroorzaakt. De brand werd snel geblust. Volgens de brandweer werd de hele achtergevel van het appartement door de explosie eruit gedrukt. Vanwege de vele glasscherven en het puin is een straat afgezet. Op het moment van de explosie was er niemand in het appartement. Bewoners van omliggende appartementen moesten uit voorzorg hun woning uit. Het weer. Vanuit het westen trekken er vanochtend buien over het land. De middag verloopt grotendeels droog. Het wordt 19 tot 22 graden.
0: Verkeersinformatie, Helene Geest.
15: Ja, je ziet in Noord-Holland de eerste dagelijkse files ontstaan na de zomervakantie. Op de A8 onder andere van Zaanstad naar Amsterdam tussen Zaanstad Assendelft en Zaanstad Zuid 8 kilometer en een kwartier vertraging. Op de N235 Purmerend Amsterdam bij Ilpendam ook ruim 10 minuten oponthoud. Maar de meeste vertraging heeft het verkeer vanochtend op de A29 van Bergen op Zoom naar Rotterdam. Tussen knooppunt Hellegatsplein en de afrit Oud-Beierland is de vertraging een uur. De Heinenoordtunnel was even dicht door een te hoge vrachtwagen en daarna bleef er een kapotte auto staan, waardoor de rechterrijstrook dicht is.
0: De grootste natuurbrand in de Belgische geschiedenis en hij is voorlopig nog niet uit. Zometeen legt brandweercoördinator Edwin Kok uit waarom het zo moeilijk is.
16: Altijd al columns willen leren schrijven? Dat kan, gewoon bij mij aan de keukentafel. Ga naar evahoeken.nl en wie weet zie ik je snel.
17: Mensenrelatie, Radboud Visser.
18: Hey, wat hebben jullie goed gematcht. Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
17: Jazeker.
19: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
20: In een drukke omgeving goed kunnen horen is moeilijker als uw gehoor verandert. Maak dan eens een afspraak bij Beter Horen. Wij bieden langdurige nazorg. U vindt ons dagelijks in de winkel voor advies. Beter Horen, Beter Leven.
19: Ook op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
6: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
7: Start jij een studie- of bedrijfsopleiding? Bestel je boeken dan bij managementboek.nl. Wij staan klaar om jou een goede start te geven. Makkelijk en snel. managementboek.nl.
21: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
22: Zijn we al.
21: En je team naar de uitwedstrijd brengen. En verzekerd zijn.
23: Oh ja, verzekering.
21: En weer door met de Ora autoverzekering.
24: Bezoek Hiswater Water, de beurs voor watersportliefhebbers. 2 tot en met 6 september, Batavia Haven Lelystad. Tickets hiswaterwater.nl.
25: Oplopende schulden, stijgende prijzen. En jij moet daardoor steeds harder werken. Wil je begrijpen hoe ons geld echt werkt en hoe het beter kan? Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk, een optimistisch boek van Martin Schuurman. Nu in jouw boekhandel. Geldgeluk.
2: NPO Radio 1. Het NOS Radio 1-journaal.
0: De brand in natuurgebied De Hoge Venen in de Ardennen is de grootste natuurbrand in de Belgische geschiedenis. Sinds vrijdag is inmiddels zo'n 3000 hectare natuurgebied in de as gelegd. En ook zijn mensen uit dorpen in het gebied geëvacueerd. Inmiddels valt er wat lichte regen, maar dat zet volgens verslaggever Onno Beukers nauwelijks zoden aan de dijk.
26: De verwachting is wel dat het her en der vanochtend misschien wat harder kan gaan regenen. Maar het zijn echt maar wat druppeltjes. Het is meer motregen dan dat er echt een bui valt op dit moment in ieder geval. En de verwachting is ook niet dat het vandaag echt gaat regenen. Op zo vroegst pas woensdag dat gaat gebeuren. Dus je kan je voorstellen als Defensie die ik gisteren sprak of de brandweer met grote waterzakken water op die plekken gooit, dan komt er 6.000 of 7.000 liter ruim per keer op de grond terecht. En daarvan zeggen ze al, dat water dringt maar moeilijk door in die veenlaag echt naar waar die brand zit. Dus het koelt onvoldoende af om die brand echt te blussen. Ja, dan kun je voorstellen dat die paar druppels die op dit moment vallen misschien wel goed zijn voor die brand om te voorkomen dat die verder uitbreidt. Want ja, het wordt wel een beetje nat her en der. Maar om echt zo'n brand te blussen zal het echt harder moeten regenen dan dit. Is dit echt niet voldoende.
0: Zijn Onno Beukers. Edwin Kok is landelijk coördinator bij het Nederlands Instituut Publieke Veiligheid. Goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Nou, we horen het Onno zeggen dat dit niet voldoende is. Denkt u dat ook?
1: Ja, daar ben ik het absoluut mee eens. Het was een uitstekende toelichting. Kijk, het voordeel van de regen die nu gaat vallen is dat hopelijk die branduitbreiding, die bovengrondse branduitbreiding, nu in ieder geval een stuk rustiger gaat. Maar die brand die in dat veengebied zit, die gaat diep te grond. En er is echt langdurige regen voor nodig om dat ook uit te kunnen maken.
0: En wat, als u zegt langdurig, dat, heb je het over dagen?
1: Nou, ik denk nog wel een stuk langer. We hebben in Nederland in 2020 een brand gehad in de Deurnense Peel, in een veengebied ook. En daar heeft het bijna 2 maanden geduurd voordat echt de laatste hitteresten weg waren. Nou, dat is een iets andere brand dan deze, omdat die in het voorjaar was. Nu is het in de zomer na een hele lange droge periode. Dus mijn vermoeden is dat deze brand in de Hogeveen ook nog dieper de grond ingegaan is. Ja, dan praat je dus misschien wel over weken of maanden lange regen voordat echt die hete delen die diep in de grond zitten ook volledig geblust zijn.
0: Dus deze is wel echt misschien wel de allermoeilijkste brand om te bestrijden die je kunt hebben?
1: Ja, dit is verschrikkelijk lastig. Op sommige plekken is dat organisch materiaal dat zich in de loop van honderden jaren opgestapeld heeft, is tientallen centimeters tot een meter diep. Ja, als die brand daar diep ingegaan is, is dat verschrikkelijk lastig om te bestrijden.
0: Ja, ja, in vroeger tijden gebruikten ze veen natuurlijk ook echt als brandstof.
1: Ja, precies. En dat is nou juist het grote probleem. Dat compacte materiaal, als daar eenmaal de warmte in zit, dan is dat bijna onmogelijk om dat eruit te krijgen van bovenaf. Dan heb je echt langdurig regen nodig om goed door te dringen tot in de diepere lagen van die bodem.
0: En is dat dan ook waarom deze brand zo groot kon worden in dit gebied?
1: Nou, niet alleen dat. Het is een combinatie van de hele langdurige droogte die er al is, waardoor dat veen brandbaar wordt. Maar ook dat bovengronds er heel veel materiaal afgebrand is. En dat is niet alleen veengebied, maar dat zijn ook stukken naaldbos die de afgelopen tijd meegebrand hebben. En wat we gezien hebben is dat die brand ook een aantal keer over toch wel redelijk brede paden heen geslagen is. Dus het zijn met name de omstandigheden, de extreme droogte, waar nou inmiddels bijna heel Europa mee te maken heeft, die ervoor hebben kunnen zorgen dat die brand zich zo ver uitgebreid heeft.
0: Ja, Nederland helpt, hè? Onder andere met de inzet van Chinooks, die lege helikopters die grote waterzakken dus droppen in het gebied. Zijn zij belangrijk bij het bestrijden van die brand?
1: Nou, op dit moment helpt ieder beetje dat kan helpen met de bestrijding van de brand. Het veengebied is verschrikkelijk lastig toegankelijk. Ik ben er zelf zaterdag geweest. Dat gaat over kilometers aan vuurfront in een gebied waar eigenlijk bijna geen mensen kunnen komen. Ja, en dan heb je echt die hulp van boven nodig om te proberen daar die brand zoveel mogelijk te remmen.
0: Ja, maar wat u al zei, eigenlijk heb je maanden regen nodig om het echt te doen doven.
1: Ja.
0: Deze brand is de zoveelste in Europa van deze zomer. Wat betekent dit voor alle brandweerkorps in Europa? Want iedereen lijkt elkaar ook te helpen.
1: Ja, het is een uitzonderlijk jaar, laat ik het zo zeggen. We zien door heel Europa heen eigenlijk in zo'n beetje ieder land hele grote natuurbranden. Hè. Van Spanje tot nu aan België. In Nederland hebben we in april die gelijktijdige grote natuurbranden gehad. Maar aan de andere kant van de Noordzee staat in Wales en dergelijke een behoorlijk stuk gebied in brand. Dus we zien dat in heel Europa de brandweer overspoeld wordt door deze branden. En eigenlijk ook op al die plekken niet goed voorbereid is op de nieuwe situaties waar we mee te maken krijgen. En dat betekent in Spanje bijvoorbeeld een brand van 50.000 hectare, wat ze nooit meegemaakt hebben. Maar in Nederland gelijktijdige branden. In België een brand van 3.000 hectare die ze nooit gezien hebben. Dus overal wordt de brandweer blootgesteld aan deze extreem grote natuurbranden. Ja, en dan heb je elkaar inderdaad nodig om die branden te kunnen bestrijden.
0: En is dat nog vol te houden?
1: Ja, heel lastig. Wat we deze zomer bijvoorbeeld zien is dat niet alleen de traditionele brandgebieden in Zuid-Europa branden, maar dat het ook hoger in Noord-Europa en in Centraal-Europa problematisch is. En dan begint het op een gegeven moment wel spannend te worden met kunnen de landen elkaar dan nog ondersteunen in die brandbestrijding. Wat je bij natuurbranden ziet, en zeker als het al langere tijd droog is, dan is het niet één natuurbrand, maar dan zijn het vaak verschillende natuurbranden die in zo'n gebied woeden. Dus dat legt een enorme druk op de brandweerorganisatie van één land.
0: Ja.
1: Nou, die doen dan een beroep op Europese bijstand, zoals België dat nu ook gedaan heeft. Ja, als al die landen kampen met grote natuurbranden en hun materieel al weken, maanden lang ingezet hebben, dan wordt het op een gegeven moment wel heel lastig om ook die Europese bijstand nog te kunnen opbrengen.
0: Wat leert dat ons voor de toekomst?
1: Nou, ik denk dat we in Europa de maatschappelijke discussie moeten gaan voeren hoe we met dit probleem om willen gaan. En dat betekent in eerste instantie kijken hoe kan je gebieden zo inrichten dat het risico niet zo groot meer is. Dus hoe kunnen we voorkomen dat branden zo verschrikkelijk groot worden als dat we nu zien gebeuren? Aan de andere kant weten we dat dat soort maatregelen gericht op preventie, gericht op risicobeheersing, echt tijd gaan kosten om die door te gaan voeren en op hele grote schaal moeten gebeuren. Dus de komende jaren, en ik ben bang dat we over de komende tientallen jaren spreken, hebben we met dit soort situaties te maken, waarbij we moeten gaan kijken hoe gaan we het landschap inrichten, hoe gaan we mensen bewust maken van de risico's die er zijn. Niet alleen op het ontstaan van een brand, maar ook wat de eigen rol van mensen en van organisaties is die in de natuur zitten om die risico's terug te dringen. Om in ieder geval ervoor te zorgen dat die impact zo klein mogelijk wordt. En ook de brandweer zal hele grote stappen moeten gaan zetten met materieel, met kennis, met wijze van bestrijding om deze branden in de toekomst het hoofd te kunnen bieden.
0: Dank u wel. Edwin Kok, landelijk coördinator bij het Nederlands Instituut Publieke Veiligheid. Het is 13 minuten over 7. Een bezoek tijdens de herdenking van het einde van de Tweede Wereldoorlog van de Japanse minister van Defensie zet de verhoudingen met China en Zuid-Korea op scherp. Want bij dat bezoek aan het beroemde Yasukuni-heiligdom worden niet alleen oorlogsslachtoffers geëerd, maar ook zware oorlogsmisdadigers. Correspondent Japan Anoma van der Veren. Anoma, waarschijnlijk is dat laatste, dat die misdadigers worden geëerd, de reden dat het bezoek zo gevoelig ligt bij Zuid-Korea en China?
4: Ja, dat heb je helemaal goed. Dat klopt. Die hele beladen oorlogsgeschiedenis inderdaad tussen de landen. In principe worden alle oorlogsslachtoffers van Japan daar geëerd. Uit mijn hoofd zo'n 2,5 miljoen. Maar ergens in de jaren 70, eind jaren 70, besloot een hoge priester om 14 zogenaamde klasse A oorlogsmisdadigers ook te gaan vereren. Ja, dat zijn mensen die verantwoordelijk zijn voor de oorlog. Hè. Neem bijvoorbeeld Heitaro Kimura. Dat is waarschijnlijk een hele bekende naam bij de Indische gemeenschap in Nederland. Want onder zijn bevel moesten zo'n 17.000 krijgsgevangenen naar Burma toe om aan de spoorlijn te werken. Nou, er zijn dus ook zo'n 3.000 Nederlanders bij omgekomen. En dan zijn er nog eens 13 andere van dat soort oorlogsleiders en bijna 1.000 oorlogscriminelen die veroordeeld zijn voor echt misdaden tegen de menselijkheid, die worden vereerd daar in Yasukuni. En dan kom je daar als minister van Defensie, de hoogste pief van het Japanse leger, een bezoek brengen. Ja, dat zegt simpelweg, wij zaten niet fout in de oorlog. Dat schiet bij een hoop mensen toch wel in het verkeerde keelgat.
0: Maar waarom doet deze minister dat?
4: Shinjiro Koizumi, deze minister, is een conservatieve nationalist. In het notendop, net als zijn vader trouwens. Die was oud-premier begin jaren 2000. Hij ging elk jaar toen hij nog premier was. Waardoor de relatie destijds met de buurlanden ook een dieptepunt bereikte. En de appel valt niet ver van de boom. Hè. In dit geval zeker niet. Want dezelfde mensen die op zijn vader stemden, die stemmen nu op hem. Hij doet dit om zijn eigen achterban tevreden te stellen. Trouwens, niet alleen Koizumi was er. Moet ik wel bij zeggen, vrijwel de hele partijtop was er. De partijsecretaris, de bestuursvoorzitter, de verkiezingschef. Zelfs de minister verantwoordelijk voor migratiebeleid die kwam even opdagen. Sinds kort is Koizumi dus minister van Defensie. Op een moment dat Japan in een historische opbouw van zijn leger zit. Ja, dat maakt het toch wel extra gevoelig.
0: Maar het zet dus ook inderdaad de verhouding met China en Zuid-Korea wel op scherp. Dus waarom laat de premier dit gebeuren?
4: Ze had hem kunnen stoppen inderdaad, maar premier Sanae Takaichi is zelf net zo nationalistisch als de minister van Defensie. Ze heeft zelfs ook een donatie gestuurd naar Yasukuni tijdens de herdenking via de partijsecretaris, zodat ze er symbolisch bij kon zijn. En tijdens de jaarlijkse toespraak bij de herdenking een paar uur later besloot ze ook bijvoorbeeld woorden als berouw weg te laten uit haar toespraak, of de belofte om nooit meer oorlog te voeren, die heeft ze ook volledig weggelaten, samen met de verwijzingen naar niet-Japanse slachtoffers. Want ja, zij is gewoon een revisionist. In de jaren 90 beschuldigde ze oud-premier Murayama dat hij het volk had verraden, omdat hij wel zijn excuses had aangeboden voor de oorlog. En ze heeft in de carrière al vaker gezegd dat ze denkt dat de oorlog er een van zelfverdediging was, niet van Japanse agressie. Dus ja, haar beslissing om Koizumi ook te laten gaan komt niet bepaald uit de lucht vallen.
0: Het betekent dus dat wel echt dat de verhouding met China en Zuid-Korea hiermee onder druk komen?
4: Behoorlijk, ja. Het is niet heel goed. Met China waren de banden al behoorlijk verslechterd, omdat premier Takaichi vorig jaar suggereerde dat Japan misschien mogelijk militair betrokken zou kunnen raken bij een Taiwan-conflict. Nou, dat nam China niet in dank af. Niet heel verrassend zijn ze ook heel erg boos op dit bezoek. Hebben ze het hard veroordeeld. Ze zien het als bewijs dat Japan zijn eigen oorlogsverleden niet erkent, dat het weer op oorlogspad is. Maar ja, ook de minister van Buitenlandse Zaken van Zuid-Korea dus, die zegt diep teleurgesteld te zijn. En dat terwijl Japan en Zuid-Korea juist weer bezig waren, op de goede koers zaten, weer vriendelijk tegen elkaar waren. Ze waren weer bezig met de militaire samenwerking. Dit brengt die vooruitgang wel redelijk in het geding. Geeft ook het anti-Japan sentiment in Korea weer een behoorlijke boost. Dus ja, misschien dat de achterban van de Japanse regeringspartij nu wel heel erg blij is. Maar diplomatiek gezien is dit echt een enorme blunder.
0: Anoma, dankjewel. Correspondent Anoma van der Veren. Ook in Duitsland is het alle hens aan dek om de natuurbrand in de Hoge Venen onder controle te krijgen, zo is te zien bij de WDA.
5: Verslaggevers mochten onder begeleiding van de politie bij Eupen het gebied in, waar helikopters af en aan vliegen en alles waar water in kan worden ingezet om te helpen. Een brandweerman zegt dat het een druppel op een gloeiende plaat is, maar dat alle beetjes helpen.
8: Bring op jeden Fall was. Also een tropfen op een ijzerstein. Ja, het is op jeden Fall een riesenfeuer hier. Maar het wordt alles daarvoor gemaakt om het feuer in te dammen.
5: Ze doen alles wat ze kunnen om het vuur in te dammen, zegt hij. De Times of India meldt dat er 6 mensen zijn omgekomen bij een incident in een tempel in de deelstaat Bihar. De Ashok Dam-tempel is een beroemde plek voor de verering van hindoe-god Shiva. Het is een dag van vasten in een heilige maand en op die dag komen veel mensen naar die tempel voor gebed. De Times of India spreekt van een stampede-like incident. Het lijkt erop dat mensen in de verdrukking zijn gekomen. Er zouden ook gewonden zijn gevallen. Echte liefhebbers willen er niks van weten, maar toch is er op een veiling veel geld neergeteld voor de Ferrari Luce, de eerste elektrische Ferrari ooit. De wagen met chassis nummer 0 heeft $40 miljoen opgebracht op een veiling in Californië. De marketingbaas van Ferrari vertelt wat er met het geld gebeurt.
9: De Ferrari Luce Chassis Zero, madreperla color, tailor-made. That will be auctioned tonight. And 100% of the proceeds going to education through the Ferrari Foundation.
5: Ja, het geld gaat dus naar een goed doel, legt hij uit. Ik heb nog even gekeken, maar het was een witte. Dus ik heb toch maar niet meegedaan met de veiling. Actrice Hayden Panettiere is overleden. Dat meldde Amerikaanse media. Ze werd als tiener bekend als Claire Bennett in de serie Heroes en speelde rollen in Scream-films en de televisieserie Nashville. In 2023 overleed haar broer door een hartafwijking. Zelf had ze het zwaar door een postnatale depressie en een alcoholverslaving. De rol die ze in de serie Nashville speelde, een jonge countryzangeres die door een moeilijke jeugd met problemen kampte, zat erg dicht bij haar eigen persoonlijkheid, vertelde ze in een interview.
10: Even during breaks, I didn't even realize that I was becoming her constantly. And I wasn't therefore able to take care of myself mentally and decompress and process what's going on in my life.
5: Over de doodsoorzaak is niets bekendgemaakt. Hayden Panettiere was 36 jaar.
0: Helene, hoe gaat het weg?
11: Nou, het is nog niet heel druk. Er staat zo'n 50 kilometer file. Het meeste daarvan staat wel in Noord-Holland. En dat heeft natuurlijk te maken met de schoolvakanties die daar afgelopen zijn. Onder andere file op de A8 Zaanstad-Amsterdam. Tussen Zaanstad-Westerkoog en Knooppunt Koenplein is de vertraging nu 10 minuten.
2: NPO Radio 1. Het NOS Radio 1-journaal. Wie luistert, weet meer.
0: Op de slotavond van de EK Atletiek hebben de estafettevrouwen goud gewonnen op de 4x400 meter. En de mannen wonnen even later brons op dat onderdeel. Sportcommentator Suze van Kleef. Suze, de derde Europese titel op rij voor de Nederlandse vrouwen op dat onderdeel. Maar toch was het een beetje anders dan de vorige keer, hè?
22: Ja, een beetje anders, ja. Omdat Femke Broedersbol toch de grote naam, de belangrijkste troef, geen specialist meer is op de 400 meter. Ze is overgestapt naar de 800 meter. Maar ze deed dus wel mee aan deze estafette. Was slotloopster, mocht ook met een kleine voorsprong starten in eerste positie. En je zag ook dat ze misschien iets van pure snelheid miste aan het begin van haar ronde. Ze trainde natuurlijk ook heel anders voor een langere afstand. Maar ze schakelde bij en liet zich niet inhalen door haar Britse tegenstander. En had op het eind ook nog wat over om uiteindelijk toch ook best ruim te winnen. Meerte van der Schoot, Lieke Klaver, Lisanne Saalberg en Femke Broedersbol. Voor de derde keer dus op rij Europees kampioen op de 4x400 meter. En ik geniet dan ook van die interviews met hen na afloop. Waarin ze dan zo blij zijn met elkaar om dit voor elkaar te doen. En dan zo zeggen, ja, het is ook zo gezellig, de estafette, om dit samen te doen. Nou ja, ook de mannen hadden het goed. goed samen. Die wonnen voor het eerst een medaille op dit onderdeel op een EK. Slotloper Jonas Vijvers begon de laatste ronde vanaf plek 4. Het werd heel, heel spannend in de laatste 100 meter. Maar hij wist België in te halen en achter zich te houden. Het verschil was maar 200ste op de streep. En Vijvers liet dus ook zien om nog wat over te hebben. En ijzersterk te zijn op het slot. Brons dus voor hem. Eugene Omala, Keenan Blake en Terrence Agard. Het was een heel mooi slotakkoord van een prachtig EK van de Nederlandse atleten.
0: Ja, succesvolste ooit. Met misschien wel de grootste stunt zaterdagavond. Stefan Nielissen, die de 1500 meter won.
3: Ik kwam de laatste 100 in. Ik zei tegen mezelf zelfs hardop, let's go. En opeens, ik zag me wegvliegen. En ik dacht van, ik heb dit. En toen bleef maar gaan. En toen, oh, yes.
0: Ja, die enorme blijdschap iedere keer ook voor de microfoon van Jeroen Stekelenburg. Dat is ook heel leuk om naar te kijken. Hoe komt het dat het zo'n succesvol EK voor Nederland was?
22: Ja, het gaat natuurlijk al langer goed met de Nederlandse atletiek. Het vorige Europese kampioenschap 2 jaar geleden in Rome was ook al een record EK met 12 medailles. Dat werd nu dus nog even overtoept met maar liefst 14 medailles. Je ziet dat Nederland op dit moment een hele brede, veelzijdige selectie heeft. Niet langer zijn we goed of alleen goed op een paar looponderdelen. Nee, nu zijn er ook troeven op de meerkampen, op andere onderdelen, werponderdelen. Zo was er goud voor Jorinde van Klinken bij het discuswerp als eerste Nederlander ooit. Zij won ook nog zilver bij het kogelstoten, waar Jessica Schilder dan weer een gouden medaille ophaalde voor Nederland. Ja, dat heeft ook met vertrouwen te maken, met goed gevoel. Vanuit Rome dus al en nu ook weer in Birmingham. Als je ziet dat je teamgenoten winnen, dan ga je zelf ook lekkerder van start. Jonge talenten zijn er ook, die zien internationale topatleten uit Nederland medailles winnen. En die denken ook, ja, dat kan gewoon. Die trekken zich daaraan op. En dat zorgt dus voor 5 keer goud, 3 keer zilver en 6 keer brons op dit EK. Waarbij ik ook nog even de gouden medaille van Nadine Visser op de 100 meter hoorde wil noemen. Eindelijk een medaille op een groot toernooi voor haar. En dan ook nog goud. En inderdaad ook die gigantische stunt van Stefan Nielissen op de 1500 meter. Hij leek een tijdje vast te zitten, klem te zitten, veel lopers om hem heen. Maar hij ging ineens, versnelde eerst binnendoor, toen buitenom. En met een absoluut waanzinnige eindsprint klopte hij als een concurrenten. En dat is zo'n race die je wel 10 keer kan terugkijken. En dat heb ik inmiddels ook gedaan, moet ik eerlijk zeggen.
0: Ja, prachtig om te zien. Er waren meer Europese toernooien, want beachvolleybal, Katja Stam en Reize Schoon, ook goud.
22: Ja, dat was ook wel een mooie overwinning. Ongelooflijk, bucketlist dingetje, zeiden ze na afloop. In 2021 wonnen ze zilver, een jaar later brons en nu dus voor het eerst goud. Dus dat is wel bijzonder en ook wel een moment voor Katja Stam, die vorig jaar met een zware rugblessure kampte. Dat bleek ook na afloop toen ze haar emoties de vrije loop liet en zei, het is ongelooflijk. Vorig jaar had ik zoveel pijn en nu sta ik hier. Ja, Stam en Schoon hadden een goed seizoen waarin er veel medailles waren op meerdere toernooien. Het EK-goud is nu wel ook de bevestiging, de bekroning van een heel mooi seizoen. En dus voor Katja Stam ook het einde aan toch ook wel fysieke malaise.
0: Kijken we nog heel even naar het voetbal. Feyenoord en Ajax vielen vooral op. Allebei met 2-0 voor en vervolgens ga je er met 2-2 terug de kleedkamer in.
22: Ja, de grote vorm is er bij beide heel duidelijk nog niet. Hè. Ajax startte sterk, was beter tegen Heerenveen, kwam 2-0 voor. Maar liet tegenstander terugkomen in de wedstrijd. Ajax stortte zelf ook helemaal in. Spelers leken niet meer te kunnen in de slotfase, waardoor je je ook afvraagt hoe fit zijn ze op dit moment in het seizoen. En bij Feyenoord lag het vooral aan het missen van kansen tegen Go Ahead Eagles. De voorsprong had groter kunnen en misschien wel moeten worden. De wedstrijd had op slot moeten worden gegooid. Nou, dat gebeurde niet, waardoor Go Ahead in leven bleef. En ook Feyenoord stortte eigenlijk in het laatste half uur. En de tegenstander Go Ahead Eagles kon dus langs zij komen. Dus we kunnen concluderen, ja, PSV heeft vorige week al punten verloren in de eerste speelronde. Ajax en Feyenoord nu in deze speelronde. Het ziet er naar uit dat het gewoon heel spannend gaat worden tussen de grote drie. Die alle drie momenteel gewoon niet zo heel goed zijn.
0: Suze, dankjewel.

0: Aretha Franklin. Respect.
1: Mam, wat als je valt? Kan je dan nog bij je telefoon? Ah, mam?
2: Steeds meer senioren kiezen daarom voor Pairsafe. Met één druk op de noodknop roept u direct hulp in. Als uw contactpersonen niet reageren, neemt de meldkamer het automatisch over. Pairsafe. Rust voor uzelf en uw kinderen. Kijk op pairsafe.nl.
3: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor, een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen, daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
2: Pairsafe, vanaf 10,95 per maand. Kijk op pairsafe.nl.
4: Mijn moeder straalde als ze over Toscane vertelde. Toen het thuis niet meer ging, vroegen ze bij de zorgvilla van Domus Valuas waar ze gelukkig van werd. Van naar limoncello, zei ze. Ze planten een citroenboom en maken limoncello. Net als vroeger.
5: Als thuiswonen niet langer gaat, maken wij er het beste van. Het allerbeste. Domus Valuas.
6: Hey ondernemer, bespaar op je energierekening. Vergelijk nu ook zakelijke energiecontracten op gaslicht.com en stap eenvoudig over. De beste energiedeal voor de zaak? Vergelijk op gaslicht.com.
5: Voor meer informatie over onze woonzorgvilla's, kijk op domusvaluas.nl.
7: Ja, stop. Dit stuk.
8: Dit moment. Luister, ik zat met kippenvel in de zaal. Oh, Mahler.
9: Elke keer bijzonder. Het Koninklijk Concertgebouw Orkest. Klassiek van wereldklasse. Het seizoen is gestart. Bestel nu kaarten op concertgebouworkest.nl.
10: NPO Radio 1.
11: De hoofdpunten, Thomas.
12: In Zaandam heeft een explosie een appartement verwoest en brand veroorzaakt. Niemand raakte gewond, maar de schade is groot. Volgens de brandweer werd de hele achtergevel eruit gedrukt. Vanwege de glasscherven en het puin is een straat afgezet. Op het moment van de explosie was er niemand in het appartement. De ebola-uitbraak in de Democratische Republiek Congo is de dodelijkste in de geschiedenis van het Afrikaanse land. Volgens de overheid heeft het ebola-virus al meer dan 2300 levens geëist. Dat is meer dan tijdens de uitbraak die van 2018 tot 2020 duurde. Er zijn inmiddels bijna 5000 besmettingen geregistreerd. In Duitsland zijn twee kleine dorpjes ontruimd vanwege de natuurbrand in België die daar sinds vrijdag woedt. Het gaat om zo'n 17 huizen met in totaal niet meer dan 30 bewoners. Eerder werden ook al twee Belgische plaatsen ontruimd. Een tropische storm heeft op Hawaii voor grote problemen gezorgd. Zo'n 200.000 huishoudens in de Amerikaanse staat zaten zonder stroom. Storm Lala raasde sinds zaterdag over het eiland en zorgde voor harde wind en veel regen. Zeker 100 huizen zijn beschadigd of helemaal ingestort door de storm. Inmiddels heeft storm Lala Hawaii weer verlaten. Het kabinet gaat deze week in gesprek met verschillende oppositiepartijen. Ze hopen een meerderheid te vinden voor de financiële plannen die ze op Prinsjesdag willen presenteren. Vandaag is Pro een van de eerste partijen die langskomt.
11: Bij Weerplaza Marco Verhoef. Marco, het is ineens echt heel ander weer.
13: Ja, het is een natte boel. Eigenlijk overal in ons land. Hoewel in het uiterste westen begint het langzaamaan al wel weer droog te worden. Nou, dat betekent dat die neerslag naar het oosten weg gaat trekken. En dat zal de komende uren gaan gebeuren. Maar vanmiddag is het veel minder nat. Het zal niet helemaal droog zijn. Vooral het noordoosten blijft gevoelig voor wat buitjes. Maar het weerbeeld is vanmiddag wel wat vriendelijker. Met ook een beetje zon tussendoor. Dan wordt het zo'n 20, 21, misschien op een enkele plek 22 graden. Dat zijn redelijk gebruikelijke temperaturen voor de tijd van het jaar. Maar zowel het weerbeeld als de temperatuur zijn wij natuurlijk de laatste tijd niet echt gewend.
11: En de komende dagen?
13: Het blijft eigenlijk een beetje hetzelfde. Een komen en gaan van gebieden met buien of wat lange regen. Dat betekent bijvoorbeeld dat het in de loop van de nacht van het westen uit alweer gaat regenen. Morgenochtend is het tamelijk nat, trekt wel weer naar het oosten weg. De middag verloopt droger, maar voor veel zon is er morgen geen ruimte. Wel wat meer zon op de woensdag, maar dan is het ook sterk buiig. En dat sterk buiige weer houden we de rest van de week. Dus er zijn mooie momenten dat de zon even schijnt. Maar houden elke dag van de week ook rekening met enige nattigheid. En dan zal de regenmeter aan het eind van de week gemiddeld over het land op veel plaatsen boven de 30 mm uitkomen.
11: Marco, dankjewel. Helene, hoe gaat het op de weg?
14: Ja, het begint heel rustig een beetje op een spits te lijken, maar over het algemeen valt de vertraging mee. Op de A16 van Breda naar Rotterdam tussen de knooppunten Klaverpolder en knooppunt Ridderkerk wel 13 kilometer langzaam rijdend verkeer en 10 minuten vertraging. De N35 is wat drukker van Zwolle naar Almelo bij Wierde, een kwartier extra reistijd. Op de N50 Emmeloord Zwolle bij knooppunt Hattermerbroek is de vertraging 20 minuten vanaf Kampen. En in Noord-Holland staat de langste file nu op de N235 Purmerend Amsterdam tussen industrieterrein De Gors en Ilpendam ook 20 minuten vertraging.
11: Het kabinet wacht een lastige taak, meerderheden vinden voor de begroting van volgend jaar. Zo onze politiek verslaggever.
15: Ster. Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
16: Al meer dan 200.000 Nederlanders probeerden Vitepro. En dat is niet voor niks. Het bevat vitamine D ter ondersteuning van soepele spieren en mangaan voor je kraakbeen. Ervaar Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
15: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
16: Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
17: Bezoek het grootste en meest luxueuze kasteel van Nederland. Kasteel De Haar is het dagje weg voor jong en oud. Waan je in een wereld vol rijkdom en geschiedenis. Bestel je tickets op kasteeldehaar.nl.
18: Hoe gezond ben je echt? Prescan Elite is een preventief onderzoeksprogramma dat een compleet gezondheidsbeeld geeft. MRI, cardiologie, dermatologie en verhouding vet en spierweefsel, inclusief persoonlijk leefstijladvies. Zo krijg je niet alleen inzicht in je gezondheid, maar ook concrete handvatten voor de toekomst. Meer informatie op prescan.nl.
17: Boek nu tickets voor een bezoek in de zomervakantie via kasteeldehaar.nl.
19: Zullen we dit keer eens wat dichter bij huis blijven?
20: Wat een goed plan.
19: NRV, wat dacht je van Athene, Delphi en Olympia?
20: Of Florence en de ruïnes van Pompeii?
19: NRV, of misschien Lissabon en de Algarve? NRV, reizen met een groep of liever privé? NRV neemt je mee. Kies uit 500 rondreizen op nrv.nl.
21: Hoi mens. Ja, jij. Je blijft maar doorrennen. Van afspraak naar afspraak. Adem even uit. En adem even in. Ik ben Ralf Blom, directeur van Harte en Linksma. En ik nodig je uit om je te ontwikkelen als mens en als leider. Van Harte en Linksma, school voor human leadership. Ontdek jouw training op training.nl.
17: Boek nu jouw wereldwijde groepsreis, privéreis, familiereis of cruise op nrv.nl.
11: Premier Jette hoopt voor volgende week vrijdag genoeg steun van de oppositie te hebben voor de plannen die het kabinet met Prinsjesdag wil presenteren. En daarvoor moet dit minderheidskabinet gaan praten als brugman. Politiek verslaggever Ewout Kiewiet. Ewout, die gesprekken gaan vandaag van start. Met wie gaat hij praten?
22: Ja, premier Jette gaat samen met zijn vicepremiers praten met 6 partijen. En de keuze daarvoor is gemaakt op het aantal zetels wat ze kunnen leveren, maar vooral ook inhoudelijk. Hoeveel zin heeft het om met iemand, met een partij te praten? En kun je er ook echt uitkomen? Zei premier Jette daar afgelopen vrijdag over. En opvallend daarbij is dat bij die 6 BBB niet zit. En dat is een partij die in de Eerste Kamer nog steeds 11 zetels heeft. En daarmee eigenlijk de belangrijkste route over rechts is. Maar ja, die partij wil in ruil voor steun het stikstofpakket flink aanpassen, waar het kabinet net uit is en dat net gepresenteerd heeft. Dat ziet de coalitie niet zitten. En daarom wordt er met hen nu niet gesproken. Er wordt wel gesproken met Pro, Ja 21, ChristenUnie, SGP, 50PLUS en Volt. En vandaag zijn die eerste Pro en Ja 21 als eerste aan de beurt.
11: En wat zijn hun eisen?
22: Nou, die eisen van die twee partijen staan eigenlijk lijnrecht tegenover elkaar. Want Ja 21 wil dat er lastenverlichting komt en is tegen het extra belasten van vermogenden. Wil strenger asielbeleid. Nou, Pro wil eigenlijk precies de andere kant op. Bezuinigingen op sociale zekerheid die moeten van tafel. En vermogenden moeten meer belast gaan worden. Dit zegt Jesse Klaver van die partij erover.
0: Wij staan te trappelen, dit land moet vooruit. Dit land kan zoveel eerlijker. We moeten echt zorgen dat die sociale zekerheid niet wordt afgepakt van mensen. Dat ze erop vooruit gaan en dat de allerrijksten een eerlijke bijdrage gaan leveren. Dat zal onze inzet zijn in de gesprekken die gaan komen. Ja, en dan is de vraag, gaan we hieruit komen? Dat wordt heel spannend.
22: Ja, het wordt heel spannend, zegt Klaver, maar je hoort het. Hij gaat dus een heel andere kant op dan jaar 21, dus allebei kan eigenlijk niet. Het kabinet moet nu echt gaan kiezen. Gaan ze over links of gaan ze over rechts? Nou, als je het over die vermogensbelasting hebt waar Klaver het over heeft, daar hoor je bij het kabinet D66-ministers als felbrief zeggen prima, meer vermogensbelasting. Maar VVD-minister Heijnen van Financiën ziet dat helemaal niet zitten. Over Heijnen gesproken, die zit niet bij deze gesprekken. Het is een harde onderhandelaar, de minister van Financiën. Maar de gesprekken nu zijn dus met Jette en de vicepremiers Jesselgus en Van der Brink. Uiteindelijk zal in een volgende ronde, volgende week, wel zaken met Heijnen gedaan moeten worden. En ja, dan is de vraag of die er met bijvoorbeeld een partij als Pro uit kan komen. De andere partijen die woensdag aan tafel komen zijn bijvoorbeeld de ChristenUnie. Die partij wil voorkomen dat de armoede gaat toenemen. Daarvoor willen ze de vrijheidsbijdrage voor werkenden gaan verminderen. En 50PLUS wil dat er meer geld naar de zorg gaat en naar de sociale zekerheid. Dus er zijn grote eisen bij die oppositie.
11: En is het kabinet wel geneigd om partijen tegemoet te komen?

0: gaat en naar de sociale zekerheid. Dus er zijn grote eisen bij die oppositie.
1: En is het kabinet wel geneigd om partijen tegemoet te komen?
0: Ja, maar de vraag is dan hoe ver? In hoeverre willen ze hun plannen die ze nog maar een dik half jaar geleden hebben aangekondigd daarvoor gaan aanpassen? Kijk, als je nu kijkt naar de partijen die uitgenodigd zijn, is de route over links gemakkelijker dan over rechts, omdat dus BBB niet bij die gesprekken zit. Nou, een pro, de partij die dus vandaag in gesprek gaat, die wil het kabinet echt heel erg een andere kant op sturen. Flink naar links trekken. En de vraag is, gaat de coalitie daarin mee? Het is kwetsbaar voor bijvoorbeeld de VVD, die dan schietschijf kan worden van rechtse partijen als ze heel erg meebuigen met het beleid van pro. Premier Jette zei vrijdag bij zijn persconferentie dat het kabinet wel bereid is om de plannen aan te passen voor de oppositie.
2: Als je steun wil voor je begroting en je belastingplan, dan moet het kabinet waarschijnlijk een deel van de plannen bijstellen en aanpassen. Dus we gaan heel goed luisteren naar die oppositiepartijen, wat zij daarvoor nodig hebben. Ik hoop dat zij dan ook met concrete voorstellen komen. En anders zullen wij concrete voorstellen bij hen op tafel leggen. Wij zijn er wel heel helder over. Wij gaan gewoon een nette schatkist afleveren. Dus die rekening moet worden betaald. En we zullen dan ook met de oppositiepartijen bespreken waar die rekening komt te liggen. Maar het is nu nog te vroeg om te zeggen welke keuze daarin wordt.
0: Ja, dus die partijen moeten wel aangeven hoe gaan we het betalen. Moeten daar een dekking voor geven. En spannend is dus in hoeverre Pro en JA21 het kabinet hun kant op kunnen trekken vandaag. En kunnen overtuigen van samenwerken. En vooral ook binnen de coalitie levert dit weer spanning op. Want de VVD wil dus liever over rechts. D66 en CDA zien het ook wel zitten om met Pro samen te werken. Dus ook in die coalitie, waar dit eigenlijk nog steeds een soort open zenuw is sinds de formatie, gaat dit weer spanning opleveren.
1: Nou, is Prinsjesdag al over een maand. Moet die deal er dan wel liggen?
0: Ja, niet per se. Het kabinet kan ook eerst een eigen begroting maken. En als er nog geen meerderheid voor is, dan later steun zoeken. Maar premier Jette zegt wel steeds, ik wil eigenlijk vooraf die steun hebben. En dat is dus al over 2 weken. Volgende week vrijdag, dan moet die begroting af zijn. Maar die tijd is dus heel erg kort en de belangen zijn heel groot. Dus dat wordt echt wel heel ingewikkeld of dat gaat lukken. Dit najaar is eigenlijk voor de toekomst van dit kabinet wel de lakmoesproef. Gaat het lukken om steun te krijgen voor hun plannen van een meerderheid? Want die is er nog altijd niet. En anders wordt het voor het kabinet heel moeilijk om te regeren de komende jaren.
1: Ewout, dankjewel. Politiek verslaggever Ewout Kiviet.
3: Nog een vraag of opmerking over een onderwerp in het NOS Radio 1-journaal?
4: Goedemorgen.
3: Spreek een bericht in via de gratis NPO Luister-app.
5: Wat vindt jullie correspondent daarvan?
3: En hoor het terug in de reactie aan de redactie.
6: Ik denk zeker dat dit een onderdeel is wat speelt in de huidige maatschappij.
3: Spreek een bericht in via de gratis NPO Luister-app.
7: Dit wilde ik even zeggen. Dankjewel.
1: De brandweer is de laatste weken aardig druk met het blussen van natuurbranden. Toch is er een brandweerpost in Katzand, in Zeeuws-Vlaanderen, die moest sluiten begin deze maand. Het conflict is zo ver opgelopen dat de vrijwilligers van deze brandweerpost, die de post open willen houden, en de veiligheidsregio, die de post wil sluiten, vandaag tegenover elkaar staan in de rechtbank in Middelburg. Mark van Leijden is verslaggever bij Omroep Zeeland en gaat die zaak volgen. Goedemorgen.
8: Goedemorgen.
1: Wat is er aan de hand?
8: Ja, wat is er aan de hand? De VOZ die zegt dat er gewoon te weinig vrijwilligers zijn voor die post om op een veilige manier die post open te houden, kort gezegd. En de vrijwilligers zijn het daar niet mee eens. Zij zeggen dat de VOZ, de Veiligheidsregio Zeeland, te weinig heeft gedaan in hun ogen de afgelopen jaren om die post open te houden door vrijwilligers actief mee te werven. Dus ze zijn het niet eens met die sluiting. En ze willen dat die sluiting opgeschort wordt en dat een rechter nog eens nader gaat bekijken of dat allemaal rechtmatig gebeurd is.
1: Maar een paar nieuwe mensen werven, dat was niet de oplossing dus?
8: Nou, niet genoeg. Kijk, de veiligheidsregio zegt dat zij wel zien dat er wat vrijwilligers bij zijn gekomen. Dat is inderdaad ook het geval, zeggen woordvoerders ook namens die vrijwilligers. Maar zij verwacht, de VOZ verwacht niet dat er op langere termijn genoeg vrijwilligers zullen zijn om die post open te houden. Nou, dat wordt weersproken door die vrijwilligers, omdat ze ook zeggen, nou, we hebben kort geleden nog een aantal mensen geworven. Er zijn mensen die staan op de wachtlijst om interesse om te komen helpen bij de brandweerpost. Dus jullie zijn veel te vroeg, VOZ. Geef ons gewoon nog die kans.
1: Speelt dan misschien mee dat er geïnvesteerd moet worden in bijvoorbeeld het gebouw opknappen of zo?
8: Nou, het gebouw is recentelijk, begin dit jaar, is opgeknapt. Omdat het ook hoog nodig was. Dat heeft de gemeente gefaciliteerd. En daar is ruim een ton in gaan zitten. Dus dat maakt de vrijwilligers

0: voor hen nog lastiger om te begrijpen waarom de veiligheidsregio uiteindelijk dan beslist om die post alsnog te sluiten. Dus zij vinden gewoon dat het allemaal veel te vroeg gebeurt en dat zij nog echt wel een kans verdienen en dat ze dat ook kunnen waarmaken.
1: Kun je eigenlijk in die regio gewoon zomaar even een brandweerpost opheffen? Want hoe zit het, opheffen bedoel ik? Want hoe zit het dan met aanrijdtijden?
0: Ja, dat is wel een goed punt wat je aansnijdt. Er zijn wettelijke afspraken hoe snel een brandweer ergens moet zijn. Dat zijn die aanrijdtijden. Door die sluiting zou de zogenoemde opkomsttijd voor Katzand niet gehaald kunnen worden. Sowieso niet. Die is nu 13 minuten voor Katzand zelf. Nou, Katzand bedient ook Katzandbad, zijn plaatsje daar tegenaan. En Nieuwvlietbad. Die dorpen zijn nu door de veiligheidsregio in een andere categorie gezet. Dus ze hebben een soort theoretische slag gemaakt, waardoor die aanrijdtijden verruimd kunnen worden. In plaats van 13 mag het ineens 18 minuten zijn. Nou, dat is eigenlijk wel vreemd dat ze dat op die manier kunnen doen. Want je kunt je afvragen, maakt dat het wel veiliger uiteindelijk?
1: Nou, het antwoord is denk ik dan nee. Want ja, je doet er minstens 5 minuten langer over.
0: Ja,
1: maar blijkbaar kan de veiligheidsregio dat doen, zo'n categorie aanpassen?
0: Ja, dat mogen ze wel doen. Er moeten wel hele goede redenen ten grondslag voor liggen. En dat vinden zij dus. Omdat het bestaansrecht van de post Katzand gewoon te klein is. En de kans te groot is dat ze niet uit kunnen rukken. Omdat ze te weinig vrijwilligers hebben. In de ogen van de veiligheidsregio Zeeland.
1: En die post in Katzand, is die inmiddels dan dicht? Want ze moesten per 1 augustus dicht.
0: Hij is dicht. Ze hadden de spullen ook al ingeleverd moeten hebben, maar dat is dus nog voorkomen. Er staat nog een auto en alle spulletjes hangen er nog. Dat hadden ze in principe per 1 augustus, toen het officiële sluiting had moeten zijn, of is begonnen, hadden ze die ook moeten inleveren. Maar hangende het kort geding, heeft de veiligheidsregio gezegd, nou, laat die spullen nog even hangen. Ze willen ook niet alles natuurlijk op het spits drijven wat dat betreft. En het leeft echt enorm in Katzand, want er is ook nog iemand uit Oostburg die een crowdfunding is gestart om dit kort geding mogelijk te maken. Want daar zijn natuurlijk kosten mee gemoeid. En die teller staat inmiddels al bijna op 57.500 euro. Waardoor in ieder geval het kort geding betaald kan worden, dat de vrijwilligers dat niet zelf hoeven te doen. Het geeft ook aan hoe erg de gemeenschap meeleeft en ook vindt dat er iets moet gebeuren, dat die post gewoon eigenlijk open moet blijven.
1: Mark, dankjewel. We gaan het kort geding afwachten. Mark van Leijden, of verslaggever bij Omroep Zeeland. Een deel van de taxichauffeurs op Schiphol baalt van nieuwe regels.
2: De chauffeurs die geen contract met de luchthaven hebben mochten vroeger op de contractchauffeursplekken passagiers oppikken als er geen contracttaxi aanwezig was. Maar dat mag niet meer en dat betekent langer wachten op een ritje, hoorde deze verslaggever van NH Nieuws.
3: Hoe lang staat u vandaag al te wachten?
4: Vanaf 10 uur.
3: En hoeveelste rit is dit?
4: Eerste.
3: En het is nu bijna 4 uur.
4: Het is bijna, ja, precies 4 uur.
2: De chauffeurs denken dat reizigers vaker gebruik maken van taxidiensten als Uber en Bolt. Een uurtje geleden hoorden we over fans die zich klaarmaken voor de Formule 1 in Zandvoort. Nou, ook bij de NS worden voorbereidingen getroffen. Er worden 110.000 mensen op de tribunes verwacht. En ook nog duizenden die zonder kaartje toch naar het circuit willen. Daarom rijden er rond de Grand Prix 12 treinen per uur in plaats van 4 zoals normaal. We zouden ook rekening met incidenten, zegt de woordvoerder van de spoorwegen bij NH Nieuws.
5: Dat kan natuurlijk altijd gebeuren. Daar hebben we ons natuurlijk wel op voorbereid, zo goed en zo kwaad als dat kan. Samen met ProRail en met de hulpdiensten. Dat als er iets gebeurt, dat er ook snel monteurs ter plaatse zijn. Zodat er ook problemen hersteld kunnen worden en we snel ook weer kunnen gaan rijden.
2: De Grand Prix van dit jaar is voorlopig de laatste keer dat Formule 1 naar Nederland komt. En onderzoekers van de Universiteit Groningen zagen iets bijzonders tijdens de zonsverduistering van vorige week. Mezen en duiven verstopten zich. Op 42 plekken werden slimme kastjes opgehangen die automatisch vogelgezang vastleggen, de soort detecteren en ook tellen. Onderzoeksleider Theo Juriens zegt bij RTW Noord dat het aantal geluiden van mezen met 45% verminderde, van duiven en tortels zelfs 51%. Wanneer het zonlicht tijdens een eclips afneemt, interpreteren dagvogels dit als het invallen van de schemering. Dat leidt tot een directe onderdrukking van fourageer- en zanggedrag, zegt hij, en het opzoeken van beschutte rustplaatsen.
1: Verkeersinformatie, Helene de Geest. Er zijn weinig bijzonderheden vanochtend op de weg, behalve nu een ongeluk op de A58 Breda-Berg op Zoom bij knooppunt De Stok. De rechterrijstrook is daar dicht, de vertraging een kwartier.

0: Les Hollandaises van Zazie. In Indonesië is het feest, want op deze dag in 1945, twee dagen na het einde van de Tweede Wereldoorlog in Azië, werd de Indonesische onafhankelijkheid uitgeroepen. Daar wordt 17 augustus nog ieder jaar groots gevierd. Niet in Nederland, terwijl de jaren die op de onafhankelijkheid volgden juist van grote betekenis waren voor Nederland. Schrijver en historicus Reggie Baai, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Ja, uw ouders zijn na de onafhankelijkheidsoorlog vanuit Indonesië naar Nederland gekomen. Hebben zij verteld wat ze hebben meegemaakt daar toen?
1: Nee, zoals heel veel mensen die hier naar Nederland zijn gekomen na de onafhankelijkheid of het uitroepen van de onafhankelijkheid van Indonesië, hebben ze er nauwelijks over gesproken. Nou, eigenlijk helemaal niet. Maar hetzelfde geldt voor de Tweede Wereldoorlog, die ze natuurlijk ook in Azië hebben meegemaakt. En ja, dat is hun vorm van verwerken geweest, erover zwijgen. Ja, en het opvallende is natuurlijk dat er in onze geschiedenisboekjes en ons geschiedenisonderwijs ook nauwelijks iets over die periode na afloop van de Tweede Wereldoorlog in Azië is verteld en geschreven.
0: Nee, politionele acties leerde ik nog op school.
1: Ja, en dat zijn maar twee acties geweest. Maar het ging om een hele oorlog, hè, van bijna 5 jaar. En daar weten we nauwelijks iets van.
0: Hoe bent u er dan achtergekomen wat er wel is gebeurd?
1: Nou ja, je merkt dan een aantal dingen natuurlijk thuis als kind al van er worden dingen verzwegen en je hoort dan fragmentarisch iets over wat daar zou zijn gebeurd, maar dat in de vorm van hele korte anekdotes. En dan ga je zelf op onderzoek uit. En dan kom je in de archieven wel een aantal dingen tegen. En dan merk je dat de kennis die we hebben zo gering is. En godzijdank is dat de laatste jaren flink toegenomen. Omdat er nu wel aandacht of veel meer aandacht voor is dan voorheen. En ik zeg altijd, ja, dit soort zaken, onwelvoegelijke zaken in de geschiedenis, die hebben een incubatietijd nodig voordat dat doordringt in onze samenleving. En voordat we kennelijk in staat zijn om dat tot ons te willen laten komen qua kennis.
0: Is het inmiddels wel normaal om het ook echt een oorlog te noemen, vindt u?
1: Ik vind het in ieder geval normaal.
0: Ja, merkt u dat of merkt u nog steeds toch terughoudendheid daarin?
1: De laatste jaren is dat flink afgenomen. In tientallen jaren geleden was dat nauwelijks te doen om dat een oorlog te noemen. Dat lag heel gevoelig. Maar dat heeft heel sterk te maken met de afloop van de kolonie, zeg ik altijd. Dat werd gezien als een nederlaag, die onafhankelijkheid van Indonesië. En er lagen natuurlijk, en er liggen nog steeds, gevoeligheden als het gaat om de veteranen die daar zijn ingezet in die oorlog. Dus dat was tot voor kort heel lastig om dat een oorlog te noemen. Maar het was niet, ja, het was simpelweg een oorlog. Ja, met alles erop en eraan. Ja. En met alle wreedheden die een mens zich kan voorstellen.
0: Is het moeilijk voor een land om onder ogen te zien dat ook Nederland daar slechte dingen heeft gedaan, om het maar even heel eufemistisch te zeggen?
1: Ja. Kennelijk is het zo dat net als in een contactadvertentie, wij geneigd zijn om vooral onze positieve kanten te laten zien en te benadrukken en onze minder mooie kanten weg te laten. En datzelfde geldt voor de manier waarop we tot op heden heel vaak met onze geschiedenis zijn omgegaan. Proberen toch die zwarte bladzijde niet te benadrukken en het liefst te vergeten. Maar ik zeg als historicus natuurlijk, het behoort tot ons gezamenlijk verleden en het is het fundament van onze samenleving, onze geschiedenis. En dit hoort er dus ook bij.
0: Denkt u dat 17 augustus op termijn wel echt herdacht kan worden hier?
1: Het wordt wel herdacht door groeperingen als mensen uit de Indonesische gemeenschap. Maar wat mij betreft hoeft het niet gevierd te worden. Het moet erkend worden. Dat is denk ik het belangrijkste. En we moeten de kennis over 17 augustus en wat dat betekent. Zowel voor Indonesië als voor mensen hier in Nederland. Hè. Want de afloop van de Tweede Wereldoorlog betekende vervolgens weer het begin van een nieuwe oorlog. En daar hebben mensen ook weer onder geleden. Dus die kennis daarover. Ja, dat vind ik belangrijk, dat we die kennis kunnen verspreiden.
0: Dank u wel. Schrijver en historicus Reggie Baai over 17 augustus 1945.
2: NPO Radio 1. Podcast.
3: Guglielmo wilde niet dat ze achter die ijsmachine ging. En dan zei hij ook, nee, dat is mannenwerk.
4: En toch staat dochter Daniela nu als derde generatie aan het roer van IJssalon Firenze in Eindhoven.
5: Ik wist niet hoeveel chocolade ik erin moest doen. Ik wist niet hoeveel suiker ik extra moest toevoegen. Nou, zoek het dan maar uit.
4: Maar aan het sterfbed van haar vader beloofde Daniela ervoor te zorgen dat de IJssalon haar 100-jarig bestaan zou halen. Deze week in Docs, de IJsdochter. Docs is een podcast van NTR en VPRO.
6: Nu op NPO Luister.
4: En de hele maand augustus Docs kort. In deze podcast zoekt Esther Engelhardt antwoord op de vraag wat ze zelf concreet kan doen nu de democratie niet langer vanzelfsprekend voelt.
7: Ster. Ontdek de tentoonstelling De Muze van in het Katwijks Museum. Centraal staat Sjaantje, de muze van Isaac Israëls. Ook te zien werken van Jozef Israëls, Jan Toorop, Willy Sluiter en vele anderen. Kijk op katwijksmuseum.nl.
8: Je weet dat je doodgaat, maar tot die tijd leef je. Ik ben Yegor en ik leef al 10 jaar met mijn hersentumor. Een tumor waarvan je weet dat hij niet meer weggaat, ja, dat geeft wel echt heel erg veel angst. Palliatieve zorg helpt mij heel erg om met die angst en onzekerheid om te gaan. Ik durf gewoon weer toekomstplannen te maken voor mezelf en mijn gezin.
9: Alles over palliatieve zorg vind je op leventothetlaatst.nl.
10: Social Deal Dierentuindeals, take 1 en actie, bo!
11: Ontdek de beste dierentuindeals en meer op socialdeal.nl.
10: Beren goed, thanks, bo.
11: Social Deal, deals die je niet mag missen.
10: En actie, olifant!
12: Reizen is ontdekken en ontspannen. Hoge datakosten horen daar niet bij. Altijd online op vakantie zonder roamingstress? Met Golden eSIM ben je wereldwijd direct verbonden als je aankomt. Vanaf 2,50.
13: Reis weer met Golden eSIM.
11: Ontdek ook de beste dierentuindeals op socialdeal.nl.
12: Download de app of ga naar goldeneSIM.com.
13: Reis weer met Golden eSIM.
12: De hoogste terugleververgoeding voor je zelf opgewekte stroom? Op gaslicht.com vergelijk je de beste energiedeals met de hoogste cashbacks. Haal meer uit je zonnestroom. Vergelijk nu op gaslicht.com.
14: Het is niet leuk. Keer op keer hetzelfde zeggen. Leuren, lobbyen, protesteren, confronteren. Maar we doen het ook niet voor de lol of voor de likes. We doen het niet omdat het comfortabel is. We doen het omdat het nodig is. Greenpeace.
15: Festival Oude Muziek Utrecht. Het grootste festival ter wereld voor muziek uit de middeleeuwen, renaissance en barok. Van 28 augustus tot en met 6 september brengen wij klanken van toen naar jouw wereld van nu. Kijk voor meer info op oudemuziek.nl.
14: Om de oceanen te beschermen hebben we jou nodig. Steun het werk van Greenpeace.
16: Huisverkopers opgelet. Voor je de makelaar op de hoek belt, omdat hij, op de hoek zit. Het kan ook anders. Met Makelaarsland bespaar je duizenden euro's en dat is ook gewoon een NVM-makelaar. Ja, ook daarom ga je naar makelaarsland.nl.
17: NPO Radio 1. 8 uur.
18: Astrid Kersenboom.
17: Het NOS Radio 1-journaal.
0: Goedemorgen. De regen en luchtvochtigheid helpen de brandweer in België een beetje bij het blussen van de grote natuurbrand in de Hoge Venen. En het kabinet en oppositiepartijen gaan om tafel zitten. Een overzicht tot nieuws, Thomas Delsing.
19: Het kabinet gaat deze week in gesprek met verschillende oppositiepartijen over de begroting voor volgend jaar. Omdat de coalitiepartijen geen meerderheid hebben in de Eerste en Tweede Kamer, moeten ze op zoek naar steun voor hun Prinsjesdagplannen. Vandaag komen Pro en Ja21 als eerste langs. Later volgen SGP, ChristenUnie, 50PLUS en Volt. Premier Jette houdt vol dat hij brede steun van links tot rechts wil. De hoogste commandant voor de Amerikaanse troepen in het Midden-Oosten heeft de USS Lincoln bezocht om polshoogte te nemen. Dat vliegtuigschip is al 240 dagen ononderbroken op zee. Familieleden van de bemanning klagen over uitputting aan boord, voedseltekorten en slechte hygiëne. Admiraal Cooper erkende dat de omstandigheden bijzonder uitdagend en zwaar zijn, maar relativeerde de mentale gezondheidsproblemen die de bemanning zou hebben. Defensieminister Hegseth sprak vorige week van een volstrekt verkeerde voorstelling van zaken. Er is inmiddels aflossing onderweg voor de 5000 bemanningsleden. Een tropische storm heeft op Hawaii grote problemen veroorzaakt. Zo'n 200.000 huishoudens in de Amerikaanse staat zaten korte tijd zonder stroom. Storm Lala raasde sinds zaterdag over de eilanden en bracht veel regen met zich mee. Zeker 100 huizen zijn beschadigd of helemaal ingestort. Inmiddels heeft Storm Lala Hawaii weer verlaten. De ebola-uitbraak in de Democratische Republiek Congo heeft al meer dan 2300 levens geëist, blijkt uit overheidscijfers. Daarmee is het de dodelijkste ebola-uitbraak in de geschiedenis van Congo. Er zijn inmiddels bijna 5000 besmettingen geregistreerd. Volgens Artsen zonder Grenzen heeft het snel stijgende aantal ebola-doden te maken met de trage tracering van het virus en de beperkte toegang tot zorg. De VN riep de internationale gemeenschap vrijdag op om de bestrijding van de epidemie snel op te schalen. De Amerikaanse president Trump wil militaire oefeningen met Zuid-Korea terugschroeven. De legeroefeningen beginnen vandaag en duren 10 dagen. Volgens Trump kost het veel geld en geeft een ongepast en vijandig signaal af richting Noord-Korea. De Amerikaanse president zegt dat hij een zeer goede relatie heeft met leider Kim Jong-un. In 2018 was er zelfs een ontmoeting tussen de twee leiders. Trump vindt dat sinds hij president is, Noord-Korea zich niet bedreigend en respectvol opstelt. Zuid-Korea zegt dat de oefeningen doorgaan zoals gepland. De Amerikaanse actrice Hayden Panettiere is overleden op 36-jarige leeftijd. Panettiere was bekend van rollen in de series Heroes en Nashville en de filmreeks Scream. Ze begon al op jonge leeftijd met acteren en was openhartig over haar worsteling met de overgang van kindster naar volwassenheid. In mei bracht ze daar een boek over uit. Over de doodsoorzaak is nog niets bekend. Het weer. Van west naar oost trekt een regengebied over het land, maar geleidelijk wordt het droger en komt de zon tevoorschijn. Vanmiddag wordt het 19 tot 22 graden. Morgen grotendeels bewolkt en vrij regenachtig bij min of meer dezelfde temperatuur.
0: Bij de ANWB Helene de Geest.
20: Er staat zo'n 100 kilometer file op de Nederlandse wegen. De meeste files leveren niet zo heel veel vertraging op. Er zijn wat uitzonderingen, zoals op de A7 van Friesland naar Noord-Holland op de Afsluitdijk. Bij Den Oever is de vertraging inmiddels 20 minuten. Dat heeft te maken met technische problemen daar aan de sluizen. Op de N35 Zwolle-Almelo bij Wierde een kwartier oponthoud. Op de N50 Emmeloord Zwolle bij knooppunt Hattermerbroek 20 minuten vertraging. En op de N305 Almere Dronten bij Harderwijk is de vertraging nu ook 20 minuten.
0: Het is de grootste natuurbrand in de Belgische geschiedenis. 3000 hectare verwoest. Zometeen onze verslaggever in dat unieke natuurgebied.
21: Ster. Uw kleinkind voorlezen voor het slapen gaan. Schilderen in uw hobbykamer. Dat zijn de momenten die u wilt blijven beleven. Ook als traplopen lastiger wordt. Een traplift van TKE geeft u die vrijheid. TKE trapliften. Maak bereikbaar.
10: Social Deal Hotel Deals, take 1 en actie, bo!
22: Oh, ontdek de beste hoteldeals en meer op socialdeal.nl.
23: Oké.
22: Social Deal, deals die je niet mag missen.
21: TKE Trapliften, meer dan 70 jaar ervaring in kwaliteit en veiligheid.
22: Ontdek ook de beste hoteldeals op socialdeal.nl.
24: Eind jaren 80 werkte ik in Colombia voor Artsen zonder Grenzen. Ik heb met eigen ogen gezien dat de hulp terechtkomt bij mensen die het echt heel hard nodig hebben. Om Artsen zonder Grenzen op te nemen in mijn testament was voor mij iets heel vanzelfsprekends. Ja, na mijn dood help ik mensen in nood.
25: Zet ook Artsen zonder Grenzen in uw testament. Lees er alles over in het gratis Lifeline magazine op artsenzondergrenzen.nl/nalaten.
1: Bezoek Hiswater Water, de beurs voor watersportliefhebbers. 2 tot en met 6 september, Bataviahaven Lelystad. Tickets hiswaterwater.nl.
2: We kunnen het hebben over design, over een stijlvolle bank of stoel van Prominent, over het lijnenspel, over stiksels, kleuren, over slimme technologie en zorgvuldig gekozen materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, dan voel je het meteen. Dan zit je echt goed. Prominent.
3: Een collega vroeg vandaag hoe dat nou gaat, zo'n verre rondreis.
4: Wat een vreemde vraag.
3: Wel nee, voor hem wordt het de eerste keer en hij wil wel dat alles goed geregeld wordt.
4: Je hebt hem zeker verteld over NRV.
3: Precies. Ik zei, geen zorgen, kijk op nrv.nl en boek gewoon je droomreis.
4: Maar je hebt hem toch niet verteld waar wij naartoe gaan?
3: Nee. Reizen met een groep of liever privé? NRV neemt je mee. Kijk op nrv.nl.
5: De beste energiedeal voor de zaak? Vergelijk nu ook zakelijke energiecontracten op gaslicht.com. Stap eenvoudig over en bespaar op je zakelijke energiekosten. Vergelijk op gaslicht.com.
6: Boek nu jouw wereldwijde groepsreis, privéreis, familiereis of cruise op nrv.nl.
17: NPO Radio 1. Het NOS Radio 1-journaal.
0: In het Belgische natuurgebied Hoogeveen is inmiddels zo'n 3000 hectare natuurgebied verwoest door de grote brand. Honderden brandweerlieden, boeren en andere hulpverleners zijn ingezet om het vuur te bestrijden. Vanochtend is het wel gaan regenen in het gebied. Verslaggever Onne Beukers, je bent daar. Je staat nu bij een commandopost van de brandweer. Helpt de regen een beetje?
26: Nou, voor het gevoel in ieder geval. Hè. Kijk, het regent niet hard en af en toe druppelt het een beetje. Dan begint het weer wat harder te regenen. En tuurlijk, dat zorgt er wel voor dat die natuur weer iets natter wordt. Dus met name de plekken die nog niet in de brand zijn gegaan, dat die wat natter blijven en daardoor ook moeilijker in brand gaan. Nou sprak ik net een woordvoerder hier van de Belgische brandweer. En die wist mij wel te vertellen dat bij die vuurlijn, die echt nog wel groot is, zo'n 2 kilometer lang, daar is dat vuur zo heet. Dat dan maken eigenlijk deze druppels nauwelijks wat uit. En je moet je ook voorstellen, het is een veengebied. En die brand die woedt soms ook gewoon 15 centimeter onder de grond. En met de regen die hier dan valt, ja, dat dringt eigenlijk nauwelijks door in die veenlaag. Of in ieder geval niet zo diep dat het echt die vlammen kan doven. Dus ja, het helpt deels wel. Ik denk met name met het echte uitbreiden van het vuur, of waar het vuur al gebrand heeft, dat het niet opnieuw oplaait. Maar dit is zeker niet genoeg om echt die brand te doven.
0: Nee. Het is de ergste, de grootste in de geschiedenis, hè, van België. Wat is er tot nu toe over bekend op dat vlak?
26: Ja, er wordt nu nog steeds 3000 hectare aangehouden. Een cijfer wat gisteren ook al genoemd werd. En er werd net wel gezegd, ja, het kan nu ook 3200 zijn. Hè, dus dat het toegenomen is. En het neemt ook nog toe, de omvang van de brand en het gebied waarover het zich verspreidt. Alleen hoe groot dat dan exact is, dat is ook moeilijk te zien. Je moet je ook voorstellen, op dit moment zijn er nog geen helikopters in de lucht. Nog geen blusvliegtuigen. Nederland die helpt mee, hè, ook met een Chinook. Ook vandaag weer. Ik sprak net al even iemand van de Nederlandse brandweer die hier ter ondersteuning is. Ook om die Chinook straks aan te sturen. Die zei nou om 9 uur is die Chinook er. Maar ja, die gaat waarschijnlijk voor 10 uur niet vliegen. Want die moet nog eerst bijgetankt worden. Dan moet die grote waterzak die onder zo'n helikopter hangt, moet nog eraan gehangen worden. Dus ja, voordat ze echt inzetbaar zijn is het waarschijnlijk al tegen 10 uur. En er is ook meer hulp vanuit het buitenland. Vanuit Zweden zijn er blusvliegtuigen die zo op het water kunnen landen, water kunnen tanken en meteen dat ook kunnen verspreiden. En ook is hulp toegezegd met 2 helikopters vanuit Duitsland. Dat was eerder nog niet het geval. En ook vanuit Noorwegen. Later vanmiddag zullen nog 2 blusvliegtuigen komen die ook hier mee komen helpen. Dus het is ook wel echt een internationale operatie geworden. Juist om die omvang. De grootste natuurbrand in de recente geschiedenis van België. Maar bijvoorbeeld ook in Nederland hebben we nog nooit zo'n brand in zo'n omvang gehad.
0: Nee, het gebied ligt natuurlijk inderdaad best dicht bij Nederland.
26: Ja, Luik, voor velen wel bekend, net onder Maastricht. Ja, en als je dan naar het oosten gaat, richting de Duitse grens, richting Aken eigenlijk een beetje. Ja, daar in de hoek, daar ligt de Hoge Venen. Bij ook de hoogste berg van België, 694 meter hoog, Signal de Botrange. Ja, daar, dat is ook een punt. Vanuit daar wordt ook veel gecoördineerd. Hè. Daar komen allerlei mensen hier uit de buurt. Die bijvoorbeeld grote giertanken hebben. Boeren die daar die vullen met water. Zodat ook die blusvoertuigen bijgetankt kunnen worden. En ook bijvoorbeeld vrachtwagens die normaal melk rijden. Die komen ook af en aan water laden. En ook weer daar naartoe brengen. Zodat die blusvoertuigen gevuld kunnen worden. En zo probeert iedereen hier in de buurt zijn steentje toch een beetje bij te dragen. En dat is eigenlijk al vanaf het begin van de brand. En dat merkte ik ook, dat dat gisteravond en vannacht eigenlijk de hele tijd doorging. Op de parkeerplaats van het hoogste punt van België, Signal de Botrange, helpen veel boeren en ook transporteurs mee om water hier naar het gebied te brengen. Het is dan ook een af- en aanrijden van vrachtwagens, trekkers en natuurlijk ook blusvoertuigen. En hier op deze plek wordt het water overgepompt vanuit de grote tanks in de bluswagens. Veel mensen uit de buurt zijn hier om te komen helpen. Luxemburgse kentekens zie ik, natuurlijk ook Belgische en Duitse.
7: We willen ja alle dat het feuer bekämpfen, hè? Ja.
26: Deze jongen die helpt ook mee om het water dus hier bij die blusvoertuigen te krijgen, die dan vervolgens het gebied in kunnen om die brand te blussen. En viele helpen met, hè?
7: Ja, ja. Van ons alleen zijn we met 9 man zijn we hier. Ja. Jeder, der wollte, konnte helfen kommen.
8: Da kommt einer, Leo, unser Einsatz. Daumen hoch.
26: En op die route zitten ook mensen. Mensen die genau op hun manier een steentje bij proberen te dragen.
8: Dan kannst du mal applaudieren nog.
26: Er zit een moeder met een kind. Ze hebben een bord gemaakt met ballonnen erop.
8: Daar steht einmal auf Deutsch halt danke und eben auf Französisch merci.
26: En dus zit ze hier voor haar huis met haar zoontje te zwaaien tot laat, tot de zon al bijna ondergaat.
8: Also sehr, sehr schön zu sehen, die ganze Solidarität unter den Menschen. Und ja, das ist, ja, es macht einen sehr emotional.
26: Ja, dit is een beetje wat wij kunnen doen hier, zegt deze moeder. We kunnen zelf niet zoveel doen, behalve de mensen hier ondersteunen.
8: Ja, ik heb vorhin schon pizza mitgenommen.
26: Iets verderop langs de weg staan ook mensen.
8: Ja, genau.
26: Met allemaal eten en vooral veel drinken. Voor iedereen die meehelpt. Ze houden de flessen omhoog bij elke wagen die er langskomt.
9: Ja, ik heb dat Ganze jetzt eigenlijk relatief spontaan organisiert. En die Leute komen, brengen, holen. Wunderbar.
11: Ah, daar komt die Polizei. De Wasserwerfer. Dat is toch schön, hè? Eine schöne Geste. Die bedanken, dass einfach die Möglichkeit besteht. En die Hupen sind einfach zum Winken, zum Begrüßen. We winken zurück, es wird geklatscht. Und die freuen sich, dass hier sowas überhaupt besteht.
26: Dit is eigenlijk het enige wat we nu kunnen doen. En we krijgen hulp van heel veel mensen, allemaal uit de buurt, soms ook van ver weg. Mensen die bijvoorbeeld met pizza's aankomen of ander eten. En zo doen we het toch een beetje samen.
12: Keine Ahnung, wann das stoppt, das wissen wir nicht. Wir sind die ganze Nacht hier, wir sind morgen den ganzen Tag hier.
26: En proberen we met z'n allen te zorgen dat die brand weer voorbij gaat. Wij in onze rol door die mensen te helpen en de brandweermensen, ja, die doen het echte werk.
12: Tun was möglich ist, genau, das ist alles. Und ja, wir haben keinen schwierigen Job. Wir stehen hier und warten und geben Getränke aus. Die da oben haben einen schwierigen Job und nicht nur schwierig, sondern auch lebensgefährlich.
0: Een verslag van Onno Beukers vanuit de Ardennen. Het is 14 minuten over 8. Na 6 weken zomervakantie gaat de regio Noord vanochtend weer naar school. Verslaggever Mark Hamer, jij bent bij een school, de Dalton IKC Plegelmers in Hengelo. Straks komen de leerlingen. Ja. Zijn de docenten er al?
13: Ja, docenten zijn er en de leerlingen komen ook al. En misschien hoor je het, ik weet niet of je... Maar hoor je dit geluid? Zachtjes tikte regen tegen het ballonnenhart. Teken dat de zomervakantie voorbij is. Ik werk nog een beetje aan de tekst, maar ik denk dat er een hit in zit. Denk je ook niet?
0: Natuurlijk, als jij het wil, gewoon doen.
13: Ja, gewoon doen en gewoon weer doorwerken. Ja, ik sta hier met Michelle Homburg, de directeur van deze school. Ja, regen vandaag. Het is wel symbolisch, hè?
15: Nou ja, voor kinderen toch heerlijk om nu weer lekker in de klas te zitten in plaats van buiten spelen, lijkt mij. Ja,
13: hoe is het voor u dat de scholen weer begint?
15: Ja, heerlijk. Ik bedoel, waar gaan wij voor? Ik ga al met 40 jaar heel veel plezier met school. Maar het is het leukste als de kinderen in het gebouw zijn. Daar doen we het allemaal voor. Dus we konden niet wachten.
13: En het gebouw hebben we het over. Het is een oude kerk, hè? Laten we ietsje die kant op lopen.
15: Ja, dit is voormalig Heilig Hartkerk. Die is een aantal jaar geleden helemaal omgetoverd tot een schoolgebouw. Ja, we hebben natuurlijk nog steeds die gemeenschapsfunctie als school waar je elke dag naartoe mag komen met z'n allen. En we hebben er een fantastisch mooie leerplek van.
13: Het ziet er een beetje uit als een warme woonkamer.
15: Nou, als we dat kunnen bereiken, dat zou toch mooi zijn, hè? Samen met de ouders proberen we die veilige plek te zijn voor kinderen. Zoals we hier altijd zeggen, we houden het hoofd koel en het hart warm. Nou, als we dat samen bereiken, dan worden we natuurlijk super blij van.
13: Dus jullie zien er allemaal vandaag paarsbest uit. Want de staatssecretaris komt, en niet zonder reden, de nieuwe kerndoelen. Ze worden ingevoerd. Nou, dan moet u even uitleggen. Wat zijn dat?
15: Nou, we moeten niet allemaal schrikken. We moeten niet in één keer denken dat we het onderwijs helemaal opnieuw anders uit gaan vinden. Maar je kunt je natuurlijk voorstellen dat 20 jaar geleden de doelen net iets anders waren. We hebben nu iets meer richting gekregen. Wat als aanbod wat je als school moet realiseren.
13: Dus wacht even, de kerndoelen die zijn vastgesteld. Ja, wij staan hier in een hoekje. En daar heeft dus u neergezet. Kerndoelen, primair onderwijs.
15: Ja.
13: En wat staat daar dan voor in?
15: Dat is onze wettelijke opdracht voor groep 1 tot en met 8. Wat je allemaal moet doen op het gebied van taal, rekenen, cultuur, expressie, sport, bewegen, et cetera.
13: We gaan ze niet allemaal doornemen, maar wat is er veranderd? Wat gaat u anders doen de komende jaren?
15: Het grootste verschil is dat we nog meer toe willen werken naar samenhang. Dus dat het voor de kinderen één groot geheel is wat ze aangeboden krijgen. Dus niet meer een apart vakje voor begrijp lezen en een apart lesje over geschiedenis. Maar dat we lezen over geschiedenis, vervolgens verwerken over geschiedenis en daar dan ook de uitkunde aan koppelen. Dus we maken veel meer een thema, bijvoorbeeld de wereldkeuken. Je leert over de specerijen in Azië en ondertussen schrijven een recept. En gaan we natuurlijk ook maken in onze eigen keuken plus moestuin.
13: De kinderen meer wereldwijs maken.
15: Ja, ik wil niet zeggen dat dat meer is, maar dat is wel onze opdracht. Dat de kinderen mee kunnen in deze gehele nieuwe maatschappij eigenlijk. Ja.
13: Dit is een Daltonschool. Wat is daar wat is de filosofie? Want ik zie even daar wat borden bijvoorbeeld op hangen, wat schilderijen.
15: Ja, dat zijn onze eigen gemaakte tekeningen en teksten. De kernwaarden van Dalton zijn reflectie, zelfstandigheid, verantwoordelijkheid, samenwerking en effectiviteit.
13: Je zegt wel verantwoordelijkheid, maar er staat iets anders.
15: Ja, bij ons mist daar een R.
13: En dat mag.
15: Ja, nou, ik weet niet of we heel Nederland nu over zeer krijgen, want je moet juist de spelling laten zien. Ik vind dat ook superbelangrijk.
13: Maar fouten maken mag.
15: Fouten maken moet.
13: Moet zelfs.
15: Ja, dit is de oefenplaats voor leren. Als die hier niet mis mag gaan, dan waar dan wel?
13: Ja, ik ga even naar Joyce. Stamsnieder, moet ik zeggen. Hè? mooi in het dialect hier. Hey, zullen we meteen beginnen?
10: Ja, heerlijk. Ik heb er weer zin in. Ja,
13: welke klas heeft u?
10: Ik heb groep 1, 2b.
13: En wat voor groep is dat? Ja, dat is echt de broekies dan, hè?
10: Ja, dat zijn de broekies inderdaad. En de ene helft ken ik natuurlijk al vanuit groep 1, want die gaan dan mee naar groep 2. En de andere helft is nog nieuw voor mij, dus ik ben heel benieuwd.
13: Zo beginnen en dan straks het feestelijke opening hier van het schooljaar, samen met de staatssecretaris.
0: Verslaggever Mark Hamer vanuit Hengelo. Bij het FD is te lezen over de Nederlandse kolencentrales, want die draaien op volle toeren.
14: Sterker, ze hebben dit jaar al evenveel energie geproduceerd als in heel 2024. Het komt door de hoge gasprijs en de vraag uit het buitenland. Slecht nieuws voor de vergroening, legt de energieredacteur van het FD uit in podcast Dagkoers.
16: Het is by far de meest vervuilende manier om elektriciteit te produceren. Zon en wind is natuurlijk helemaal CO2-neutraal. En kolen zijn ook ongeveer twee keer zoveel CO2-uitstoot komt er vrij als dat je het met gas doet.
14: De laatste keer dat kolencentrales zo hard draaiden was in 2022, toen de gasprijzen door het dak gingen na de Russische invasie in Oekraïne. We hoorden net Onno vanuit de Ardennen bij de grote brand op de Hoge Venen. Nou, ook aan de Duitse kant wordt met man en macht gewerkt om het vuur onder controle te krijgen. Dat is te zien bij Omroep WDR. Een brandweerman verzucht dat het een druppel op een gloeiende plaat is, maar dat alle beetjes helpen.
18: Brengt op jeden Fall was. Also een tropfen op een heißen Stein. Ja, het is op jeden Fall een riesen Feuer hier. Maar het wordt alles dafür gemacht om het Feuer in te dämmen.
14: Ze doen alles wat ze kunnen om het vuur in te dammen, zegt hij. Het Indiaanse hockeyteam speelt vanmiddag op het WK in Amstelveen zijn eerste wedstrijd in een nieuw tenue. Niet meer blauw, maar oranje, dat in India saffraan genoemd wordt. Dat is een gevoelige overstap, meldt EW Magazine. De kleur is ook het symbool van het hindoe-nationalisme van premier Modi. Een parlementariër van de oppositie zegt dat de regeringspartij alles probeert te saffraniseren. De Indiase Hockeybond beweert dat het gewoon een praktische keuze is. Veel hockeyvelden zijn tegenwoordig blauw, dus het oude tenue viel volgens hen nauwelijks op. En bij Trouw is te lezen over de eileiderklemmetjes die vrouwen laten plaatsen om zwangerschap te voorkomen. De vrouwen blijken niet goed te worden voorgelicht over de risico's. De titaniumklemmetjes worden sinds de jaren 80 gebruikt voor sterilisaties, maar kunnen loskomen en door het lichaam gaan zwerven. Als dat gebeurt, kan dat veel pijn veroorzaken. De fabrikant weet ervan en schat dat een kwart van de filshi clips zich uiteindelijk verplaatst. Na vragen van Trouw wordt gewerkt aan betere voorlichting. En onder Ferrari-liefhebbers was veel weerstand tegen de Luce, een nieuw model dat puur elektrisch is en dus zonder het beroemde ronkende Ferrari-motorgeluid. Maar bij de BBC lezen we dat het een koper er niet van heeft weerhouden om 40 miljoen euro neer te tellen voor het allereerste exemplaar op een veiling in Californië. De marketingbaas van Ferrari vertelt wat er met dat geld gebeurt.
19: De Ferrari Luce Chassis Zero Madreperla Color Tailor Made that will be auctioned tonight and 100% of the proceeds going to education through the Ferrari Foundation.
0: Verkeersinformatie Helene Geest.
20: Er staat zo'n 100 kilometer file. Het meeste daarvan staat in de noordelijke helft van het land, omdat daar de zomervakantie voorbij is. De meeste vertraging nu op de N50 Emmeloord-Zwolle tussen Kampen en knooppunt Hattermerbroek. Daar nu een kwartier op onthoud.
17: NPO
1: Radio 1. Dit is tot 9:30.
17: Het NOS Radio 1-journaal.
0: De gevolgen van het sluiten van de Straat van Hormuz, zoals het stijgen van de olieprijzen, zijn op veel plekken in de wereld te voelen. Daar wordt nu druk gezocht naar alternatieve routes die de zeestraat mijden. En vele komen dan uit in Syrië. Syrië is nog bezig met herstellen. Na jarenlang oorlog en dictatuur, maar biedt met havens aan de Middellandse Zee wel volop kansen voor nieuwe routes. Correspondent Daisy Moore ging naar het Syrische kustgebied.
21: Rijen vrachtwagens uit Irak hier langs de kant van de weg. In een hele lange rij richting de Syrische havenstad Banyas. Kilon Irakien? De afgelopen maand is dit nieuw in het straatbeeld. Trucks uit Irak, vol olie uit Irak, dat via Syrië naar de wereld wordt verscheept. Zij zijn de chauffeurs uit Irak. 4 dagen heeft hij op straat gestaan en nu is het dan zover. Nu kan hij zijn olie hier uitladen en hopelijk, zegt hij, ben ik morgen thuis. Tweede keer dat hij deze route doet, maar helemaal tevreden. Het ging soepel, het ging snel. En hij zou het zo nog een keertje doen. Het zijn gigantische vrachtwagens. 36.000 liter staat erop. Ze zijn nieuw, modern en helemaal gemaakt voor deze nieuwe route. Zijn eten heeft hij meegenomen. Gaat hij nu even uit de koelkast halen. En hier wordt de olie uitgeladen. Gaat in de pijpen naar de raffinaderij, naar de tankers en vervolgens vanuit de haven van Banyas de wereld in. Kip Shiro. Met spie shop. Shop, ik tier. En die zijn klaar en gaan eindelijk rijden. Syrië is geografisch uniek gepositioneerd om de Middellandse Zee over land te bereiken. We rijden richting de haven en zien de tankers liggen. Na jarenlange oorlog moet er heel veel opgeknapt worden. Alles is verouderd. Heel veel is kapot. En ook is het in het nieuwe Syrië lang nog niet overal stabiel.
0: Maar de olieroute biedt dus ook hoop. De vicepresident van het Syrische staatsoliebedrijf, Ahmad Kawachi, die voert op dit moment gesprekken met landen over de mogelijkheden om Iraakse olie over land via Syrië naar de Middellandse Zee te vervoeren. Het oliebedrijf ging in een paar maanden tijd van 10 vrachtwagens naar 1000 vrachtwagens per dag, vertelt Kawachi aan Daisy Moore, die hem sprak in zijn kantoor.
2: It's become big for Syria.
3: Door de problemen rondom de straat van Hormuz kiezen velen nu voor Syrië als alternatief, zegt Ahmed Kabadji, vicepresident van het Syrische staatsoliebedrijf, in zijn verouderde kantoor in Banyas. Het is een enorme uitdaging, want hier is alles verouderd en we hebben nieuwe apparatuur, kennis en geld nodig, zegt hij. Maar je moet toch ergens beginnen? En met de ruwe olie uit Irak zijn we vliegensvlug van nul naar 1000 vrachtwagens per dag gegaan. Kabadji is druk, want allerlei internationale spelers willen hem graag spreken over de mogelijkheden hier. Er staan talloze projecten in de stijgers, want ook veel golfstaten tonen belangstelling voor deze route. En iedereen heeft haast.
2: Ja, we have many discussion with many companies, Dutch, French, American companies.
3: Het is voor ons een weg terug naar de wereldeconomie, zegt hij. Syrië kijkt vooruit en niet terug naar het verleden. We zien het als een grote kans, niet alleen voor de wereld, maar vooral ook voor de Syrische economie.
4: Een verslag van Daisy Moore vanuit de Syrische kustplaats Banyas. Over ruim een uur Stand.nl met Roos Abelman. Roos, goedemorgen.
22: Astrid, goedemorgen. Het moment van de waarheid en de grootste test voor het kabinet Jette tot nu toe. Zo wordt er vanmorgen geschreven over de onderhandelingen van het minderheidskabinet met de oppositie over die Prinsjesdagbegroting. Die onderhandelingen beginnen vandaag, hè, vanavond om precies te zijn, om 19:30. Jesse Klaver als eerste aan de beurt van Pro, daarna nog Ja 21. En die begroting moet over 2 weken klaar zijn en zonder steun van de oppositie kunnen plannen niet doorgaan. Vraag is vooral, ja, gaat het kabinet lukken om de steun van de oppositie binnen te halen? En hadden ze daarvoor misschien afgelopen zomer niet al wat meer moeite moeten doen? Want dat lezen we ook. Jesse Klaver bijvoorbeeld vanmorgen in NRC zei, afgelopen zomer, we hebben ze niet gezien. De stelling is vandaag, het kabinet moet nu laten zien wat het waard is. Ik ben heel erg benieuwd, heeft u er vertrouwen in dat het minderheidskabinet de begroting rond zal krijgen? Zegt u, nou, het hoeft misschien niet per se voor Prinsjesdag. Hè? Dat lezen we ook weer overal. Dat voor de ministeries kan ook wel wat later. Er hoeft niet zoveel druk op te zitten als dat ik lees. Hoe vindt u dat het kabinet zich moet opstellen? Wat verwacht u van de oppositie? Constructief opstellen of juist niet? En vasthouden aan de principes? Praat mee. Bel 0800 1101 of reageer voor de NPO Luister-app.
23: Magazijn leegverkoop bij Kees-Smit Tuinmeubelen. Tot 60% korting op sale en 15% kassakorting op alles. Kom langs of bezoek keesmit.nl.
24: Bij Stoic doen we niet aan vermogensbeheer, maar aan calm capital control. Dat betekent dat we ons niet laten afleiden door alle emoties op de beurs, maar dat we uw vermogen beleggen in de hele wereldeconomie om het vervolgens rustig mee te laten groeien. En dat voelt ongeveer zo. Kies voor calm capital control van Stoic. Dat is niet alleen goed voor uw geld, maar ook voor uw gemoedsrust.
25: Let op, beleggen kent risico's. U kunt uw geld verliezen.
27: Leren mediteren? Zen.nl.
28: Gun jezelf een vakantie waarin je volledig ontspant en toch elke dag wakker wordt op een nieuwe bestemming. Vertrek vanuit Nederland naar de mooiste plekken van Noord-Europa. Gun jezelf die Holland-Amerika Line Cruise. Kijk op hollandamerika.com.
29: Leren mediteren? Zen.nl.
28: Gun jezelf een Holland-Amerika-Line cruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar en profiteer van aantrekkelijke vroegboekvoordelen. Kijk op hollandamerika.com.
30: Heb jij nog een variabel energiecontract? Voorkom dat je te veel betaalt. Op gaslicht.com vergelijk je de beste energiedeals met de hoogste cashbacks. 9 van de 10 overstappers kiest voor 1 jaar vast. Gaslicht.com.
17: NPO Radio 1.
4: De hoofdpunten, Thomas.
14: Bij een ongeluk tussen 2 boten voor de Zuid-Franse kust zijn 11 mensen gewond geraakt. 4 van hen zijn zwaar gewond. En er wordt waarschijnlijk ook nog iemand vermist. Het ongeluk gebeurde voor de kust vlakbij Cannes. Kort voor 11 uur gisteravond botsten de 2 rubberboten... met in totaal 21 mensen aan boord op elkaar. Waardoor dat kon gebeuren is nog niet duidelijk. In Zaandam is een explosie geweest in een appartement. Daardoor brak brand uit, maar die werd snel geblust. Door de explosie werd de volledige achtergevel van de woning eruit gedrukt. Er was niemand in het appartement toen het gebeurde. Het kabinet gaat deze week met de oppositie praten over de begroting voor volgend jaar. Vandaag zijn Pro en Ja21 als eerste partijen aan de beurt om langs te komen. Later volgen SGP, ChristenUnie, 50PLUS en Volt. Premier Jette zegt dat hij brede steun van links tot rechts wil. De hoogste commandant voor de Amerikaanse troepen in het Midden-Oosten erkent dat de omstandigheden op vliegtuigschip de USS Lincoln zwaar zijn. Familieleden klagen over de uitgeputte bemanning die al 240 dagen ononderbroken op zee is. De commandant bezocht het schip om polshoogte te nemen. En de Amerikaanse actrice Hayden Panettiere is overleden. Ze was bekend van rollen in de series Heroes en Nashville en de filmreeks Scream. Panettiere begon al jong met acteren. Ze was 36.
0: Bij Weerplaza, Marco Verhoef. Marco, hoe staat het met de regen?
5: Die is zo'n beetje gevorderd tot de oostelijke helft van het land. Althans, daar regent het nog. En in het westen is het op veel plaatsen droog geworden. En breekt de zon ook door. Nou, dat proces gaat de komende 2 uur wel door. En dan is de meeste neerslag het land wel uit. Wil niet zeggen dat het helemaal droog blijft. Want ook vanmiddag bijvoorbeeld kunnen er met name in het noordoosten van het land nog wel een paar buien voorkomen. Maar tussendoor is er af en toe zon. De wind uit het noordwesten is matig van kracht. En de temperatuur loopt op tot iets boven de 20 graden. Ja, dat is anders dan we gewend zijn. We zijn in wisselvallig vaarwater geland.
0: En dat blijft dus even zo?
5: Ja, dat blijft zo. En dat betekent ook de komende dagen dat er soms mooie momenten zijn met wat zon. Maar elke dag kan er ook wel wat regen vallen. En je kunt er dus zeker niet meer zomaar van uitgaan dat je een volledig droge dag gaat krijgen. Morgen bijvoorbeeld beginnen we met bewolking en wat regen. De ochtend is echt een beetje druilerig. In de middag wordt het wel wat vaker droog, maar het blijft tamelijk bewolkt. Voor woensdag staan er dan wat buien op het programma, met tussendoor wel wat meer ruimte voor de zon. En dat blijft eigenlijk de dagen daarna. En wat ook blijft, dat zijn de middagtemperaturen die steeds zo rond 21.
0: Marco, dankjewel. En Helene, waar staan de files?
20: Ja, met name in de noordelijke helft van het land. Daar is de vakantie natuurlijk afgelopen. Maar ze zijn over het algemeen nog niet heel erg lang. Op de A1 van Apeldoorn naar Amsterdam nu wel 10 minuten vertraging tussen Stroe en Hoevelaken. Op de A29 Bergen op Zoom Rotterdam 10 minuten voor knooppunt Vaanplein. Stond even een auto met pech. De N35 is wat drukker, van Zwolle naar Almelo bij Wierde, daar ook 10 minuten vertraging. En op de N50 Emmeloord-Zwolle heb je nu de meeste vertraging, namelijk een kwartier tussen Kampen en knappend Hattemerbroek.
0: De Amerikaanse president Trump zoekt toenadering tot Noord-Korea, schroeft de militaire samenwerking met Zuid-Korea terug. Zometeen onze correspondent en een Korea-kenner over waarom hij dat doet.
6: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken. Dat is Maaltijd Thuis.
7: Hallo, eet smakelijk voor straks.
6: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
8: Dementie? Bij dagelijks leven woont u gewoon als thuis.
9: Ik mag graag tuinieren.
10: Elke dinsdag ga ik naar de markt.
11: Koken, wassen, poetsen. Ik help elke dag.
12: Ik niet.
8: Kleinschalig wonen met dementie en toch betaalbaar. Ook met een AOW. Dat is dagelijks leven.
6: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
8: Betaalbaar wonen met dementie? Kijk op dagelijksleven.nl.
13: De bestseller De Beesten van Gijs Wilbrink komt deze zomer tot leven. Theatergroep De Jonge Honden brengt het boek als meeslepende locatievoorstelling van 12 tot en met 30 augustus naar de Rode Hal in Zwolle. Kaarten via zwolsetheaters.nl.
15: Hey, denk jij nog wel eens terug aan Lissabon?
26: Lissabon, wat een heerlijke stad was dat. Dat tramritje door Alfama, die Fado-avonden. Ik voelde me echt een local.
15: Precies. Hey, en NRV heeft nog meer van dat soort stedentrips. Athene, Marrakesh, Madrid, Rome.
26: Ja, Athene. Daar heb je een mix van cultuur, geschiedenis en een gezellige sfeer.
15: Klinkt goed, hè? Maar dan wil ik ook echt Grieks leren dansen. Hoppa!
26: Hoppa!
15: Reizen met een groep of liever privé? NRV neemt je mee. Kijk op nrv.nl.
31: Hey ondernemer, bespaar op je energierekening. Vergelijk nu ook zakelijke energiecontracten op gaslicht.com en stap eenvoudig over. De beste energiedeal voor de zaak? Vergelijk op gaslicht.com.
32: Boek nu jouw wereldwijde groepsreis, privéreis, familiereis of cruise op nrv.nl.
33: Hoi mens, jij. Je blijft maar doorrennen, van afspraak naar afspraak. Adem even uit. En adem even in. Ik ben Ralf Blom, directeur van Harte en Linksma. En ik nodig je uit om je te ontwikkelen als mens en als leider. Van Harte en Linksma, school voor human leadership. Ontdek jouw training op training.nl.
1: Huisverkopers opgelet. Voor je de makelaar op de hoek belt, omdat hij, op de hoek zit. Het kan ook anders. Met Makelaarsland bespaar je duizenden euro's en dat is ook gewoon een NVM-makelaar. Ja, ook daarom ga je naar makelaarsland.nl.
0: President Trump heeft aangekondigd dat Amerika zijn gezamenlijke militaire oefening met Zuid-Korea zal terugschroeven. Dat vanwege zijn goede relatie met de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un. Correspondent Sjoerd en Daas.
2: Het is niet helemaal duidelijk waarom nu precies, laat jullie avond, hier laat op de middag, zeg maar, kort voor het losgaan van die oefening, zeg maar. Misschien heeft Trump wel weer zin in een nieuwe summit, een nieuwe top met Kim Jong-un. Die hebben we natuurlijk eerder gezien, onder andere in Singapore. Misschien dat hij daar een succesje hoopt te kunnen boeken. Xi Jinping komt deze kant op, de Chinese president. Misschien dat hij die iets probeert te pleasen hiermee. Het is een beetje gissen. Ja, wat we natuurlijk wel weten is dat veel van zijn aandacht nu bij Iran ligt. Dat die oorlog helemaal niet goed gaat. Conflict zonder einde voorlopig. Munitie, het materieel, de sfeer ook op een van de vliegdekschepen. Dat vraagt allemaal ontzettend veel van het leger van Trump in een ontzettend impopulaire oorlog. Ja, deze oefening zal echt niet de druppel zijn, maar het is wel opmerkelijk. Het Pentagon was er goed op voorbereid, wilde hier echt losgaan. Gaat dat ook doen, maar dus wel in afgeschroefde vorm.
0: Zijn correspondent Sjoerd en Daas. Korea-deskundige Remco Breuker van de Universiteit Leiden. Goedemorgen.
3: Goedemorgen.
0: Heeft Zuid-Korea al gereageerd op deze aankondiging van president?
3: Ja, dat hebben ze net gedaan. Ze hebben er heel rustig en terughoudend op gereageerd. Dat ze in gesprek hun best zullen blijven doen om in gesprek te blijven gaan met Amerika over deze oefeningen. En over überhaupt over de goede relatie tussen de beide landen.
0: En wat is dit? Geen olie op het vuur gooien?
3: Ja, daar lijkt het wel op. Ik denk dat ook in Zuid-Korea men op enig moment wel een actie als deze van Trump verwacht had. Of hij vandaag zou komen, of gisteravond, dat, ik weet niet of men dat wist. Maar dat is inderdaad geen olie op het vuur gooien. Terwijl Zuid-Korea denk ik nu toch wel hard op zoek is naar andere alternatieven om de eigen veiligheid te stutten.
0: Want het ziet ernaar uit dat Trump ook echt wel de militaire hulp gaat afzwakken?
3: Ik denk niet dat iemand dat echt weet, behalve Donald Trump. En misschien zelfs hij niet. Maar het is wel iets waar Zuid-Korea gewoon rekening mee moet houden. Dit zijn de grootste oefeningen die elk jaar worden gehouden. Een heel belangrijk symbool van de militaire samenwerking tussen Zuid-Korea en Amerika. En als Trump op het laatste moment dat deze zo af wil zwakken, eigenlijk niet wil laten uitvoeren, daarnaast nog zegt dat hij dat doet om zijn grote vriend Kim Jong-un te plezieren, ja, dan is het denk ik heel verstandig als Seoul ook kijkt welke andere partners het eventueel als bondgenoten naar voren kan halen.
0: En dat die mogelijkheden zijn er?
3: Die zijn er, ja. Zijn beperkt. Amerika is natuurlijk wel nog steeds het militair machtigste land ter wereld. Mocht Amerika zich steeds meer terugtrekken, ja, dan moet Zuid-Korea gaan kijken naar Japan. Ik denk dat ook in Japan deze boodschap heel hard zal zijn overgekomen. Dat ook in Tokio men nu nadenkt over wat dit betekent voor de relatie tussen Tokio en Washington. Dat is ook natuurlijk een belangrijke militaire strategische relatie. Ze zullen misschien zelfs kijken naar Taiwan en wellicht zelfs naar de EU.
0: Ja, want heeft Zuid-Korea zich, als we daar even eerst naar kijken, zich voorbereid op dit scenario dat de VS, ja, misschien zelfs wel gaat wegvallen als beschermer?
3: Ja, dat doen ze eigenlijk al jaren. En dat is al sinds de eerste termijn Trump. En er is ook een groot deel van de bevolking en van de politiek dat wil dat Trump of dat Amerika zich terugtrekt. Die zien het eigenlijk als een ongewenste militaire aanwezigheid. Dus ja, nee, er wordt zeker over nagedacht. Zuid-Korea is ook al, het is een land dat veel kernenergie gebruikt. En is de laatste jaren toch ook wel op het pad geweest om te kijken of er kernwapens kunnen worden ontwikkeld. Zonder al te veel ruzie met Amerika daarover te krijgen. Het heeft steeds sterkere allianties met andere landen die niet Amerika zijn. Ook op militair gebied. Dus ja, Zuid-Korea bereidt zich hier wel echt op voor. En de relatie met Japan is het laatste jaar alleen maar steeds inniger geworden.

0: En de relatie met Japan is het laatste jaar alleen maar steeds inniger geworden.
1: Niet meer onder die Amerikaanse paraplu, zou ik maar zeggen, die Amerikaanse samenwerking vallen. Dat is één ding. Maar de lieve woorden van Trump voor Kim Jong-un, die zullen toch misschien nog wat anders losmaken, of niet?
0: Ja, nee, dat klopt volledig. Het is één ding als Amerika de Zuid-Koreaanse-Amerikaanse samenwerking weer terugschroeft. Maar de bijna verliefde toon waarop Trump spreekt over Kim Jong-un, dat moet ook de Zuid-Koreaanse regering toch wel enige zorgen baren. En dit is notabene een regering die wat minder hard tegenover het noorden staat dan de vorige regering. Dit is een regering die in principe wil praten met het noorden, maar het noorden wil niet praten met het zuiden. Het is heel duidelijk, ze zijn zeer afkerig van elk contact met Zuid-Korea op dit moment. En dan Amerika dan zo opzichtig Kim Jong-un te zien paaien, dat is denk ik, dat wordt als zeer zorgelijk gezien.
1: Vooral ook omdat zijn positie alleen maar sterker wordt, die van de Noord-Koreaanse leider?
0: Ja, zeker als Amerika inderdaad zich terugtrekt van het zuiden en meer richting het noorden opschuift. En dat terwijl we weten dat Trump toch ook wel goed luistert naar wat er in Moskou wordt gezegd, zo lijkt het. Jazeker. En dan wat er ook meespeelt is dat Noord-Korea, dat is anders dan de vorige termijn van Trump, nu een land is waar het eigenlijk goed gaat. De economie draait veel beter. Noord-Korea's internationale positie is veel sterker geworden. Het leger doet echte oorlogservaring op tegen Oekraïne. Het is een hele andere situatie geworden, waardoor dit soort woorden van Trump, nou zeg 5, 6 jaar geleden misschien nog bizar konden worden gevonden. En nu denk ik dat het woorden zijn waar je meteen geopolitieke consequenties aan moet vastplakken.
1: Zorgwekkend, dat is de term die u daar opplakt dus.
0: Vanuit Zuid-Koreaans perspectief gezien, zeker iets om goed in de gaten te houden, ja.
1: Dank. Korea-deskundige Remco Bruiker. De kolencentrales in Nederland draaien als een tierenlier. Dit jaar leveren ze al meer stroom dan in heel 2024. En het ziet ernaar uit dat ook de productie van vorig jaar ruim overtroffen zal worden. Het FD meldt dat vanmorgen op basis van gegevens van het Nationaal Energie Dashboard. Martien Visser, emeritus hoogleraar en lector, energietransitie. Goedemorgen.
2: Ja, goedemorgen.
1: Het is eigenlijk de bedoeling om de kolencentrales zo min mogelijk in te zetten. Hè? Want ja, ze gebruiken uiteraard kolen. En dus stoten ze veel meer CO2 uit dan gascentrales. Maar waarom draaien ze dan?
2: Ja, inderdaad. Liever gas dan kolen, hebben we lang gezegd. Ja, ze draaien omdat er heel veel stroomvraag is en daardoor hele hoge prijzen. Waardoor het aantrekkelijk is eigenlijk om kolen te verstoken. En die hoge stroomvraag, die komt niet zozeer vanuit Nederland, want daar is de stroomvraag ongeveer gelijk, maar die komt met name uit het buitenland, waardoor we veel stroom exporteren.
1: Tegelijkertijd scheen ook de zon uitbundig, meer dan ooit, zou ik bijna zeggen. Dat was niet genoeg?
2: Nee, niet genoeg. Wat je ook ziet, is de gasprijzen zijn natuurlijk ook ontzettend hoog. En ondanks het feit dat kolencentrales een hoge CO2-heffing moeten betalen, kan het toch uit dus om regelmatig kolencentrales in te zetten in plaats van gascentrales.
1: Als je het hebt over gas, de gasvoorraden die voor komende winter zijn ook nog niet op peil. Dus is de verwachting dat we die kolencentrales alleen nog maar meer gaan gebruiken?
2: Nou ja, eigenlijk is het heel goed dat we kolencentrales gebruiken. Want ik heb uitgerekend, per week bespaart Nederland op die manier 60 miljoen kubieke meter gas. En dat gas kan heel goed gebruikt worden om de gasvoorraden wat aan te vullen.
1: Maar het gaat wel ten koste van het milieu, want je stoot veel meer CO2 uit.
2: Ja, dat klopt. En dan vallen de kolencentrales wel onder het Europese emissiehandelssysteem. En daar zit een cap op de totale emissie van Europa. Dus wat je ziet is dat in Nederland zal er meer CO2 worden uitgestoten. Maar dat kan niet anders of dat het elders in Europa gecompenseerd wordt. Dus voor het klimaat maakt het eigenlijk niet eens zo heel veel uit. Maar voor de Nederlandse CO2-emissie, ja, die stijgt sterk door de export met name van stroom. En dat is zoveel dat de hele daling van de CO2 die gestaag doorgaat, tot stilstand is gekomen.
1: Ja, u zegt het voor het milieu maakt het niet zo uit voor het klimaat. Alleen dat is een kwestie van cijfertjes natuurlijk. Want eigenlijk wil je het liefst naar nul. Dat is eigenlijk ook het doel om naar nul te gaan.
2: Klopt, en dat gaat Europa ook. Maar niet alle landen gaan even snel.

0: En ja, je zou het ook kunnen zeggen van als de kolencentrales niet zouden draaien, dan zouden de Duitse bruinkoolcentrales extra moeten draaien. Want ja, we willen toch stroom gebruiken, ook op momenten zoals nu, dat het nauwelijks waait en er weinig zonneschijn is. Dus ergens moet stroom vandaan komen. En ja.
1: Want bruinkoolcentrales, dat is een grotere uitstoot nog dan kolencentrales, bedoelt u?
0: Ja, aanzienlijk groter, ja, klopt.
1: Ja. Kortom, het is eigenlijk een noodzakelijk kwaad een beetje op dit moment.
0: Ja, en eigenlijk is daardoor ontstaan ook twijfels, in ieder geval bij mij, of het wel verstandig is om de kolencentrales te sluiten in 2030. Want blijkbaar hebben we ze nog heel hard nodig. Het zij dat er veel stroomvraag is in Nederland, het zij dat we gas willen besparen.
1: Dank u wel, want tot nu toe hebben we ze in ieder geval nog wel. Martien Visser, emeritus lector energietransitie. Na zijn verlies op het tennistoernooi van Cincinnati heeft Novak Djokovic voor het eerst verteld over een ziekte waar hij al langer mee kampt.
2: Welke aandoening het is, dat zei hij niet. Wel dat hij braakneigingen en extreme vermoeidheid veroorzaakt en onder bepaalde omstandigheden de kop kan opsteken. Djokovic zegt tegen de Servische zender Sportclub dat hij daar tijdens zijn partij tegen de Argentijn Thiago Tirante afgelopen zaterdag last van kreeg. Djokovic is inmiddels 39 en houdt er rekening mee dat dat vaker zal gebeuren. Op een vraag of hij volgend jaar weer in Cincinnati speelt, zegt hij dat de kans groter is van niet dan van wel. Cristiano Ronaldo is waarschijnlijk bezig aan zijn laatste jaar als voetballer. De Portugese wereldster van 41 zegt in een interview met Vogue dat hij een spectaculaire erfenis wil achterlaten. En daarmee doelt hij op zijn ambitie om 1000 goals in zijn carrière te maken. De teller staat nu op 976 in ruim 20 jaar. Ronaldo zegt in het interview dat hij niet bang is om in een zwart gat terecht te komen, want hij houdt van padellen en reizen en wil vooral gaan genieten van de dingen waar hij 25 jaar niet aan is toegekomen, zo vertelt hij. Momenteel voetbalt Ronaldo in Saoedi-Arabië voor Al Nassr. En Arsenal is het seizoen goed begonnen. Gisteravond was de finale van het tweede bekertoernooi van Engeland, de League Cup. Die werd met 3-0 gewonnen van Manchester City.
3: Lewis Skelly in his preferred midfield role. Great opportunity! Oh, what a start! Ball in, Havertz is there, it's two. Oh, Nurgard seizing upon it. Clear daylight for the champions in every sense here.
2: Manchester City heeft na jaren een nieuwe trainer, Enzo Maresca. Maar die heeft dus geen lekkere start. Volgende week begint de Premier League in Engeland, de competitie dus. En een relletje op het Belgisch kampioenschap gravel. Wielrennen hebben we het dan over. De winnares bij de vrouwen, Nathalie Becks, zou een stukje hebben afgesneden. Loes Sels, die tweede werd, zegt dat Becks eerst achter haar reed en even later voor haar. Maar ze denkt niet aan kwade opzet.
4: Ze heeft het zeker niet bewust gedaan, dat zeg ik ook niet. De montaars die reden daar echt in door, dus ik kan aannemen dat je dan volgt. Maar ja, het was zo gezegd, maar... Het is nu zo.
2: Ja, de motaars, de cameramotoren reden dus ergens rechtdoor waar er eigenlijk nog een bochtje in zat en zijn ze dus achteraan gegaan. Ze neemt het haar concurrenten niet kwalijk, maar baalt wel dat het in de tijdwaarneming niet terug te zien was, waardoor de jury de uitslag dus niet wilde aanpassen.
1: Verkeersinformatie, Helene de Geest.
5: Veel files worden alweer korter. Op de A50 geldt dat niet, want voor de A50 geldt dat niet. Van Os naar Arnhem nog wel 5 kilometer voor knooppunt Grijshoort. Is een ongeluk gebeurd, de vertraging is een kwartier.

0: Hozier met Too Sweet. Het is 8:08. In de regio Noord is het weer over tot de orde van de dag. De vakantie is eraf gelopen, de scholen beginnen weer. Maar hoe moeilijk is het om weer in het gareel te lopen? Hoe houdt vakantiegevoel aan de positieve kant zo goed mogelijk vast? Sandra Blijenberg, arbeidspsycholoog bij Arbonet, vertelt wat vakantiegevoel is.
1: De term vakantiegevoel koppelen vooral omdat in de vakantieperiode we ons vooral gaan richten op dingen die we leuk vinden, waar we energie van krijgen. We richten ons op ontspanning. En als we dat soort activiteiten doen, daarvan weten we ook dat ons een heel fijn gevoel geeft. En dat maakt dat we dan terugkomen met dat ultieme vakantiegevoel.
0: Dus uitgerust zijn, kun je het zo dan ook omschrijven?
1: Ik denk vooral een uitgerust, ontspannen, tevreden gevoel. Ja.
0: En is het mogelijk om dat vast te houden?
1: Ik denk dat er mogelijkheden zijn om dat gevoel van ontspanning, tevredenheid en rust vast te houden. Maar ik denk dat het wel vraagt om een samenspel van diverse factoren. Want we kunnen natuurlijk niet het hele jaar door non-stop vakantie opnemen. Dus ik denk dat het belangrijkste is om te kijken welke elementen gedurende je vrije dagen jou dat gevoel geven. En om die elementen terug te nemen in je dagelijks leven. Dus denken aan zorg voor voldoende herstelmomenten op de dag en in de week. Zorg voor regie over je tijd, momenten van ontspanning. En ik denk dat als je een paar van die elementen mee kan nemen, dat zeker bijdraagt aan het vasthouden van dat gevoel van ontspanning.
0: En bij wie is dat het moeilijkst? Bij wie is het vakantiegevoel het snelst weg?
1: Het snelst weg is het denk ik vooral bij de mensen die voor de vakantie al echt op hun tandvlees liepen. En mensen bijvoorbeeld, denk aan sectoren waarbij je niet de kans krijgt om even rustig op te starten na je vakantie. Sectoren waar het personeelsgebrek is, hoge werkdruk of onderwijs, zorg. Dat die mensen het risico lopen om dat gevoel snelst weer kwijt te raken.
0: Ja, of als je gewoon meteen een uitzending moet maken. Ja.
1: Bijvoorbeeld.
0: Ja, even rustig opstarten is er ook bij ons niet echt bij. Nee.
1: Dus dan is het. Ja, en dan zijn er altijd wel dingen die je kan doen. Maar dat zijn wel de risico's, inderdaad. Klopt. Of als je tijdens je vakantie alles is blijven liggen. Hè, en je komt gelijk al met een overvolle mailbox, allemaal spoedverzoeken. Dat helpt ook niet mee.
0: Helpt het wel om wat langer weg te zijn?
1: Nou, wat we wel weten is dat het goed is om één keer per jaar een wat langere vakantie in te plannen. Alleen het is denk ik ook wel goed om te realiseren dat op het moment dat je zegt van nou, ik gebruik een vakantie van 3 weken of langer om 1 keer per jaar op te laden. Dat gaat niet bijdragen om het langer vast te houden. Ik denk dat het vooral van belang is om gedurende het gehele jaar voldoende herstelmomenten in te plannen. En ook af en toe een lang weekendje weg te doen, los van die ene grote vakantie.
0: Kortom, het gaat er dus over in hoeverre ben je in staat om echt even afstand te nemen van je werk.
1: Ja, dat klopt inderdaad. Ja, want dat is wel, als je wat langer weg bent, weten we dat je gewoon echt wat afstand neemt. Je reflecteert, je komt even tot bezinning. Wat zijn dingen waar ik energie van krijg? Waar ben ik blij mee hoe dingen lopen? En dat is wel belangrijk, om dat sowieso 1 keer per jaar even te doen. Ja.
0: Want dat je vakantiegevoel misschien wel weer snel weg is wanneer je weer gaat werken, is dat eigenlijk erg?
1: Nou, het is een heel normaal verschijnsel. Zeker als het een aantal dagen duurt, dat je misschien denkt van ik zie er ontzettend tegen op om aan het werk te gaan. Wat wel belangrijk om te realiseren is dat het langer gaat duren. Dus dat je na ruim 1 week of 2 weken dat gevoel nog steeds hebt dat het weg is. Dan is het wel goed om even weer die afstand te nemen. En bijvoorbeeld in gesprek te gaan ook met je leidinggevende. Waar zit het hem in en wat kan er anders in mijn werkritme? In de manier waarop ik dingen aanpak of de dingen waarop een leidinggevende dingen georganiseerd heeft.
0: Zegt Sandra Blijenberg, arbeidspsycholoog bij Arbonet.
2: NPO Radio 1. Max. het beste kun je bij leven en welzijn nog een hele hoop dingen regelen. Ik zit ook steeds te knikken als iemand dat al zegt. Maar ik denk bij mezelf, ja, dat heb ik ook niet goed geregeld.
3: Villa VDB met Jurgen van den Berg.
4: En als je dan toch wil creëren, word dan banketbakker. Want dan kan je elke dag de prachtigste creaties maken.
5: Ik kan me nog wel goed herinneren dat ik ooit 19 miljard over had kunnen maken naar een willekeurige rekening.
6: Natuurlijk, ja, een goed doel, zoiets.
5: Nou, goed doel was een goede suggestie geweest. Het is goed dat je niet in de kamer zat.
7: Maar stel dat u op een gegeven moment 60 bent en dan denkt u...
2: Ik ben 61, meneer Scherder.
7: Oh, pardon.
3: Maandag tot en met donderdag om 2:00.
8: NPO Radio 1.
3: Wie luistert, weet meer.
9: Ster. Mijn moeder straalde als ze over Toscane vertelde. Toen het thuis niet meer ging, vroegen ze bij de zorgvilla van Domus Valuas waar ze gelukkig van werd. Van naar limoncello, zei ze. Ze planten een citroenboom en maken limoncello. Net als vroeger.
10: Als thuiswonen niet langer gaat, maken wij er het beste van. Het allerbeste. Domus Valuas.
11: Een vluchtelingenkamp in Zuid-Soedan. Terug naar huis betekent terug naar de oorlog. Maar blijven betekent geen eten. Voor mensen hier is het honger of je leven. Met jouw gift zorgt ZOA voor voedsel, water en onderdak. Blijf bewogen. Geef op zoa.nl.
10: Voor meer informatie over onze woonzorgvilla's, kijk op domusvaluas.nl.
11: Help mensen op de vlucht in Zuid-Soedan. Geef op zoa.nl.
12: En hoe was het bij het ING Servicepunt?
13: Hij is onderweg.
12: Wie?
13: Mijn nieuwe betaalpas. Na een korte uitleg zelf geblokkeerd en in de app een nieuwe aangevraagd.
12: Top. Koffietje, ik trakteer.
13: Ja, dat zal wel moeten zonder pas.
14: Ook hulp nodig bij digitaal bankieren? Ga naar ing.nl/servicepunten voor het servicepunt bij jou in de buurt.
3: NPO Radio 1. 9:00.
8: Astrid Kersenboom.
3: Het NOS Radio 1-journaal.
0: Goedemorgen. Congo kampt met de grootste ebola-uitbraak ooit. En het kabinet en oppositiepartijen gaan om tafel zitten. Een overzicht van nieuws, Thomas Delsing.
15: Het kabinet gaat deze week in gesprek met verschillende oppositiepartijen over de begroting voor volgend jaar. Omdat de coalitiepartijen geen meerderheid hebben in beide kamers, moeten ze op zoek naar steun voor hun plannen die ze op Prinsjesdag willen presenteren. Vandaag zijn Pro en Ja 21 bij de eerste partij die langskomen. Later volgen SGP, ChristenUnie, 50PLUS en Volt. Bij een ongeluk met twee boten voor de Zuid-Franse kust zijn 11 mensen gewond geraakt. 4 van hen zwaar gewond, melden lokale media. Het ongeluk gebeurde vlakbij Cannes. 2 rubberboten met totaal 21 mensen aan boord botsten gisteravond door nog onbekende oorzaak op elkaar. Hulpdiensten rukten met groot materieel uit en ook werd er een traumahelikopter ingezet om de zwaargewonden te vervoeren. Omdat er mogelijk ook nog iemand vermist is, hebben duikers en een marinehelikopter tot diep in de nacht gezocht. In Duitsland zijn 2 kleine dorpjes ontruimd vanwege de natuurbrand in België. Het gaat om zo'n 17 huizen met in totaal niet meer dan 30 bewoners. De dorpen horen bij de toeristenplaats Monschau. Eerder werden ook al 2 Belgische plaatsen ontruimd. Sinds vrijdag woedt er een brand in het Belgisch natuurgebied. Inmiddels is een gebied van zo'n 30 vierkante kilometer in de as gelegd. Dat is vergelijkbaar met een gebied ter grootte van Haarlem. De Amerikaanse president Trump wil militaire oefeningen met Zuid-Korea terugschroeven. De legeroefeningen beginnen vandaag en duren 10 dagen. Volgens Trump kost het veel geld en geeft het een ongepast en vijandig signaal af richting Noord-Korea. De Amerikaanse president zegt dat hij een zeer goede relatie heeft met leider Kim Jong-un. In 2018 was er zelfs een ontmoeting tussen de twee leiders. Trump vindt dat sinds hij president is, Noord-Korea zich niet bedreigend en respectvol opstelt. Zuid-Korea zegt dat de oefeningen doorgaan zoals gepland. De hoogste commandant voor de Amerikaanse troepen in het Midden-Oosten heeft de USS Lincoln bezocht om polshoogte te nemen. Het vliegtuigschip is al 240 dagen ononderbroken op zee. Familieleden van de bemanning klagen over uitputting aan boord, voedseltekorten en slechte hygiëne. Admiraal Cooper erkende dat de omstandigheden bijzonder uitdagend en zwaar zijn, maar relativeerde de mentale gezondheidsproblemen die de bemanning zou hebben. Defensieminister Hegseth sprak vorige week van een volstrekt verkeerde voorstelling van zaken. Er is inmiddels aflossing onderweg voor de 5000 bemanningsleden. Het weer. Van west naar oost trekt een regengebied over het land, maar geleidelijk wordt het droger en komt de zon tevoorschijn. Vanmiddag wordt het 19 tot 22 graden. Morgen grotendeels bewolkt en vrij regenachtig bij min of meer dezelfde temperatuur.
0: Verkeersinformatie, Helene Geest.
6: Er staat nog 50 kilometer file. De meeste files worden snel korter. Op de A10 nog wel 10 minuten vertraging tussen Landsmeer en de Koentunnel. Op de Ring Noord is dat. Op de N50 Emmeloord-Zwolle tussen Kampen-Noord en Knooppunt Hattemerbroek 10 minuten vertraging. En de meeste vertraging is er op de N305 Almere-Dronten tussen de aansluiting met de N301 en Harderwijk een half uur extra reistijd.
0: In Congo sterft inmiddels elke 30 minuten iemand aan ebola. Zometeen onze correspondent over de dodelijkste uitbraak ooit daar.
16: Ster. Altijd wel columns willen leren schrijven? Dat kan gewoon bij mij aan de keukentafel. Ga naar evahoeken.nl en wie weet zie ik je snel.
17: Hand- of polsklachten die maar blijven zeuren? Bij de specialisten van Expert Clinics ben je snel aan de beurt voor onderzoek en behandeling. Gewoon vergoed, altijd in de buurt. Gun jezelf de zorg van Expert Clinics. Meer weten? Ga naar expertclinics.nl.
18: Bezoek Hiswater Water, de beurs voor watersportliefhebbers. 2 tot en met 6 september, Batavia Haven Lelystad. Tickets hiswaterwater.nl.
19: De Consumentenbond bewijst het. Niemand is goedkoper dan Dirk. Want Dirk heeft mede de laagste prijzen met budgetboodschappen. Je betaalt zelfs 9% minder dan gemiddeld. En dat verschil merk je meteen aan de kassa en in je portemonnee. Op Dirk kun je rekenen.
20: Het Greatest Hits Concert van Ennio Morricone komt terug. Na het overweldigende succes van de eerdere concerten is de muziek van The Master of Film Music vanaf januari te bewonderen in de Nederlandse theaters. Uitgevoerd door een indrukwekkend koor en orkest. Ga voor kaarten naar worldconcerts.nl.
19: Nu bij Dirk, Fanta, Sprite of Fusty, 99 cent.
21: Start jij een studie- of bedrijfsopleiding? Bestel je boeken dan bij managementboek.nl. Wij staan klaar om jou een goede start te geven. Makkelijk en snel. Managementboek.nl.
22: In een drukke omgeving goed kunnen horen is moeilijker als uw gehoor verandert. Maak dan eens een afspraak bij Beter Horen. Wij bieden langdurige nazorg. U vindt ons dagelijks in de winkel voor advies. Beter Horen, Beter Leven.
23: Festival Oude Muziek Utrecht. Het grootste festival ter wereld voor muziek uit de middeleeuwen, renaissance en barok. Van 28 augustus tot en met 6 september brengen wij klanken van toen naar jouw wereld van nu. Kijk voor meer info op oudemuziek.nl.
3: NPO Radio 1. Het NOS Radio 1-journaal.
0: De ebola-uitbraak in de Democratische Republiek Congo is dodelijker dan ooit. Vooral in het oosten, in de provincie Ituri, is de situatie ernstig. Al zeker 2300 mensen zijn om het leven gekomen. Volgens de VN-noodhulpcoördinator Tom Fletcher sterft er in Congo iemand iedere 30 minuten door het virus. Afrika-correspondent Alice van Gelder. Alice, de aantallen blijven dus nog steeds oplopen?
24: Ja, absoluut. Ja, niet alleen maar het aantal doden, maar ook het aantal besmettingen. Het aantal bevestigde besmettingen staat bij al bijna 5000. En wat ook zorgwekkend is, is dat er iedere dag heel veel besmettingen bijkomen. Er wordt wel bron- en contactonderzoek gedaan, maar het grootste deel van die nieuwe besmettingen hadden ze nog niet op de radar. Ja, en dus inderdaad, het is wel een ebola die ze nog lang niet onder controle hebben.
0: Het is al wel de 17e keer dat er ebola is in Congo. Waarom is juist deze uitbraak zo dodelijk?
24: Ja, het is eigenlijk een mix van heel veel factoren. Eén daarvan is dat het eigenlijk pas laat ontdekt is. Heel veel symptomen van ebola lijken ook gewoon op symptomen van bijvoorbeeld malaria, wat ook heel veel mensen hebben in die regio van Congo. Dus eigenlijk al maandenlang misschien was ebola zich aan het verspreiden, ja, zonder dat artsen het wisten. Dus dat is één van de problemen. Ik sprak voor het weekend ook met een lokale medewerker van het Rode Kruis in Bunia. Dat ligt dus in die regio die zo hard geraakt is. Ja, en die zegt dat ze ook nog steeds wel heel erg moeite hebben om mensen toch naar klinieken te krijgen. Er is wantrouwen naar artsen toe. Dus heel veel mensen blijven nog ziek thuis, zoeken geen hulp, worden daar verzorgd door familieleden bijvoorbeeld. Ja, en zo gaat die besmetting maar door. Dus dat zijn een aantal van de redenen waarom het dus nu zo hard oploopt.
0: Ja, en dus zijn die cijfers ook niet echt betrouwbaar, lijkt me.
24: Nee, die cijfers zijn zeker niet betrouwbaar. Nee, en dat zie je dus ook. Ik geloof dat ongeveer 60% van de nieuwe besmettingen die ze oppikken, die hadden ze dus nog niet op de radar. En er zullen dus waarschijnlijk veel meer besmettingen zijn dan dat ze nu denken. Het is ook een gebied wat moeilijk begaanbaar is, slechte wegen, maar ook waar heel veel gewapende groepen actief zijn. Dus dat maakt het ook niet makkelijk om dat allemaal in kaart te brengen.
0: Ja, een enorme cocktail dus. Een paar maanden geleden al waren ze wel bezig met een vaccin te proberen te ontwikkelen. Hoe staat het dan daarmee?
24: Ja, daar zijn ze ook nog mee bezig. Want je hebt het over een cocktail. Bij die cocktail hoort ook nog eens een keer dat dit een variant is van Ebola, Bunjibujo, waar geen vaccin in voor is. Voor andere Ebola zijn wel vaccins. Daarom was het ook eerder makkelijker in Congo om dat weer in onder controle te krijgen. Ja, voor deze dus niet. Dat zijn ze inderdaad aan het ontwikkelen. Er lopen verschillende pogingen om een vaccin te ontwikkelen. Eén bijvoorbeeld is gebaseerd op het AstraZeneca-vaccin, wat we nog kennen uit de COVID-periode. Maar ja, dat gaat natuurlijk niet snel genoeg zijn voordat dat er is. Dus dat is niet een heilige graal om dit nu onder controle te krijgen. Wel belangrijk, want de angst is wel dat dit nog even doorgaat. Maar uiteindelijk moeten ze toch ook andere middelen inzetten om te proberen dit te stoppen.
0: Ja, als je het hebt over middelen, hulpverleners zeggen, er is een heel groot gebrek aan geld voor eigenlijk alles wat ze nodig hebben. Waarom zijn die tekorten zo groot?
24: Ja, klopt. Ja, we hebben natuurlijk wel afgelopen jaren gezien dat er flink bezuinigd is op ontwikkelingssamenwerking. Wordt nu zelfs ook wel gezegd dat ook een van de redenen is waarom het nu niet zo snel is opgepikt. Dat er gewoon ook minder artsen waren in ziekenhuizen die erop bedacht waren dat er misschien weer ebola kon zijn. Maar zeker tekorten eigenlijk voor alles inderdaad. Voor beschermende kleding, voor mankracht, voor verplegers. We horen in de Congolese ziekenhuizen dat heel veel mensen al maandenlang niet betaald zijn voor het gevaarlijke werk wat ze doen. Amerika heeft wel begin deze maand weer wat geld vrijgemaakt, maar het is zeker niet genoeg. En wat ik ook wel een beetje proef als ik contact heb met hulpverleners daar in dat epicentrum, is dat ze ook bang zijn dat de aandacht nu een beetje verslapt is van de rest van de wereld. Omdat ze eerst bang waren dat het misschien ook wel naar de rest van Afrika zou gaan of zelfs naar het westen zou komen. Ja, dat is dus nu niet het geval. Het is echt daar. Ja, en zij zijn bang dat dat er ook wel een beetje voor zorgt dat er nu minder aandacht voor is.
0: Alice, dankjewel. Consument Alice van Gelder. Het is 9:10. Verslaggever Mark Hamer staat al de hele ochtend op het schoolplein bij de Dalton IKC Plegelmers in Hengelo. In de regio Noord beginnen namelijk de scholen na 6 weken zomervakantie weer. Mark, is het schooljaar nu officieel afgetrapt?
1: Ja, de klassen zitten alweer vol. En ja, zoals al eerder verteld, de staatssecretaris hier naartoe gekomen, Judith Thiele. En ongeveer 10 minuutjes geleden ging het er heel officieel aan toe.
2: 1, 2, 3. We zijn begonnen. Ja, jongens, applausje voor ons allemaal. Het schooljaar is begonnen.
1: Maar de confetti ligt hier nog op de grond. Inmiddels zitten de leerlingen ook in de lokalen. Die werden eerder al ontvangen door de docenten hier. Ja, en af en toe kwamen de ouders ook nog even mee.
4: Ja, eventjes een fotootje. Eerste schooldag weer.
1: Ja. Hoe is het voor jou? Heb je er zin in?
5: Ja.
1: Heb je er heel veel zin in? Nee, dat nou ook weer niet, hè?
4: Spannend,
5: ja. Papa, kijk.
1: Oh, kijk eens.
5: Ook kangaroo.
1: Oh, je bent een paar tanden kwijt?
5: Ja, en ook kangaroo.
1: Kan je heel moeilijk verstaan zo. Hey, hallo. Goedemorgen. Mag ik je iets vragen? Hey, hoe heet jij?
5: Joep.
1: Joep. Hey Joep, de zomervakantie is voorbij, hè? Je knikt ja, vind je jammer? Je knikt nee?
7: Ik snap het wel. Maar heb je een fijne vakantie gehad? Ja? Wat super. En nu heb je wel de zin om te beginnen? Daar ben ik blij mee. Zullen we samen even kijken waar jouw stoel is? Kom maar.
1: Ja, leerlingen die zin hadden dat ze weer konden beginnen. Niet iedereen hoor, ik heb een hoop gehuil gezien. Maar zoals gezegd, Judith Thiele, de staatssecretaris, is hier naartoe gekomen. Want officieel ook wel een beginnetje dit jaar. Want er zijn nieuwe kerndoelen vastgesteld in het onderwijs. Nou, daarvoor is hij hier gekomen, ook om daar uitleg over te geven. Dus ik vroeg haar daarnaar.
9: Het is sowieso leuk dat de scholen weer beginnen. Tenminste in de regio Noord. Hè. In Zuid en Midden hebben ze nog wel een of twee weken vakantie. Maar het is altijd een mooi moment. En dit jaar zijn de kerndoelen inderdaad ook vastgesteld. Hè. Dus een aantal jaar geleden zijn we al mee begonnen. Allemaal docenten en schooldirecteuren zijn al hard aan de slag gegaan om dat voor te bereiden.
1: Waarom moest dat veranderd worden?
9: We kwamen erachter dat de vorige kerndoelen al oud waren eigenlijk.
1: 20 jaar begrepen.
9: Zoiets, ja. Hè. Dus eens in zoveel tijd moet je dingen ook verbeteren. En we merkten ook dat leraren er soms moeite mee hadden om zich te focussen op wat nou echt belangrijk was. En het helpt wel voor leerlingen om goed te kunnen leren als je leraar goed weet wat belangrijk is. En dat is in de kerndoelen vastgelegd. Wat moeten kinderen kunnen en kennen rondom bepaalde vakken? En hoe komt daar meer focus in en ook meer ambitie?
1: Wat gaat dat de kinderen veranderen?
9: Het gaat voor de kinderen hopelijk meer onderwijs.
1: Kwaliteit. Ja, en wat voor andere kinderen krijgen we dan?
9: Die beter kunnen bijvoorbeeld lezen en schrijven. Die beter kunnen rekenen. Hè, met name de basisvaardigheden. Dan hebben we het over taal, rekenen. Maar ook digitale vaardigheden en burgerschap. Ja, Nederland was een jaar of 20 geleden stonden we bovenaan de lijstjes. Als je dat vergelijkt op vaardigheid. En daar zijn we zitten nu niet meer bovenaan. En taal bijvoorbeeld is super belangrijk voor kinderen. Om de leraar te begrijpen. Om kennis op te doen uit een boek. Om leesplezier te hebben. En ook jezelf uit te drukken.
1: Dus ja, ik begrijp dat. Begrijpend lezen bijvoorbeeld, dat was een apart vak en dat wordt meer geïntegreerd?
9: Ja, we willen taal echt onderdeel maken van alles. Zoals het voor u en mij zeg maar ook eigenlijk onderdeel is van alles. En we willen ook zorgen dat op scholen taal ook in alle vakken eigenlijk terugkomt. In alle vakken ook gebruikt wordt om juist dat begrip en het kunnen opdoen van nieuwe kennis, je uit kunnen drukken. Taal is zo belangrijk, dus dat hoort ook in de lessen rekenen of aardrijkskunde bijvoorbeeld.
1: Wat komt er bij u boven als zo'n eerste schooldag weer?
9: Nou, ik denk dan wel een beetje terug aan toen ik klein was of jong was. En na de grote vakantie, altijd spannend. Leuk om weer vrienden en vriendinnen te zien. Soms een nieuwe meester of juf.
1: Ik heb heel wat huilende kinderen al gezien. Deed u dat ook?
9: Nou, ik hoop heel veel vrolijke kinderen te zien.
1: Ja, maar ik heb ze ook weer huilend gezien. Okay. Afscheid van de ouder.
9: Ja, als je heel jong bent is het ook al wel weer spannend. Als je zo lang zeg maar gewoon thuis bent geweest. Maar wat bij mij overheerst is gewoon echt zin om dingen weer te gaan doen. Om dingen te leren. Soms nieuwe vakken of op een andere manier. Vakken te krijgen. Dus ik hoop vooral heel veel positieve energie om weer vol aan de bak te gaan en te leren en te ontwikkelen. En dat ook bij de leraren terug te zien.
1: Nou, dat zien we ook op dit moment hoor. Ik heb huilende kinderen gezien, maar ik zie nu vooral weer lachende gezichten.
0: Verslaggever Mark Hamer. Helene, waar staan nog files?
10: Ja, op weinig plaatsen eigenlijk. De meeste vertraging is er op dit moment nog op de N305. Almere-Dronten tussen Zeewolde en de afrit Harderwijk is de vertraging 20 minuten.

0: Nellie Small, My Boy Lollipop. De Nederlandse estafettelopers die zijn in Birmingham voor de derde keer op rij Europees kampioen geworden op de 4x400 meter. En dan hebben we het over de vrouwen. En dat betekende dus vier dolblije vrouwen. Evelien Saalberg, Myrthe van der Schoot, Femke Boerdersbol. En als eerste aan het woord komt Lieke Klaver in gesprek met Jeroen Stekelenburg.
1: Oh, dit was zo leuk, zo gezellig ook. En de jongens, zo goed.
2: Wat is dat dan ook na zo'n stressvol individueel toernooi? Dan is dit leuk, hè?
1: Dit is zo leuk. Ja, natuurlijk, alleen is ook leuk, maar dit is gewoon nog leuker.
2: Ja, een feestmedaille lijkt het dan een beetje te worden.
1: Nou ja, we zijn er heel blij mee.
2: Daar zit er natuurlijk ook wel de kant aan dat jullie als favoriet die finale ingaan. Geeft dat nog een gevoel van we moeten?
1: We wisten dat het een heel lastige battle met Great Britain zou worden, met Engeland. Dus het ging echt veel beter dan verwacht. We hadden meteen een voorsprong. Ja, dus dat zou gebeuren, dat was al boven verwachting. En dat we hem dan ook gewoon nog mooi af kunnen maken, ja, dat is echt een feestje na al zo'n goed toernooi.
2: Nou ja, dat wou ik ook zeggen, Myrthe, want jullie hebben natuurlijk ook individueel al zulke goede tijden laten zien. Dat zal ook veel vertrouwen geven.
1: Ja, ik denk dat dat sowieso heel veel vertrouwen geeft dat we alle vier gewoon zo'n ontzettend goede week hebben gehad. En dan is het maar één manier om goed af te sluiten en dat is met goud.
2: Ja, Femke, Lieke had al een estafette gelopen. Jij hebt natuurlijk die 800 meter gedaan. Het was een avontuur. Nee, maar hoe leuk is het dan juist weer om terug te keren op? Ja, toch ook een beetje het onderdeel waar het allemaal begon.
1: Ja, heel leuk. Het voelt gewoon weer echt lekker vertrouwd. Dus ja, dan met die meiden hier staan is altijd gewoon heel fijn. Zoals al zei, zo'n fijne sfeer. Met z'n allen als team lopen, als zo'n sterk team. Derde keer op rij Europees kampioen als klein mini-lijntje met allemaal races in onze benen. Ik ben echt super trots.
2: Vertel eens het verhaal van die laatste ronde. Want die Britse die komt en dan die laatste bocht. Denk je kouder aan de buitenkant?
1: Ja, Laurence had ze komen als een 8. Ik moet zeggen dat aanzet op 400 pace iets moeizamer gaat dan op 800 pace. Maar ja, ik dacht gewoon afhouden, later extra meters lopen. En die laatste 100 is van mij. Ik moet zeggen dat de laatste 50 ongeveer langer duurde dan de laatste 100 van de 800. Maar die was van ons. We hebben goud gehaald. Ik vind het super knap dat we van kop af aan lopen. We weten dat veel van ons goede chasers zijn. Maar we gaan gewoon vanaf kop af aan kunnen we het duo. Dus dat is super knap.
2: Merk je nou dat dit voor jou toch net iets anders is? Een 400 lopen, nu je een heel jaar je op de 800 hebt gericht.
1: Ja, ik had echt geen idee wat ik moest doen als ik voorop kwam. Ja, ik weet het van vroeger, maar ja, ik heb geen enkele training gedaan op 400 iets. Dus dat was wel even wennen, maar tegelijkertijd, we weten wat we moeten doen. We weten hoe dan we moeten lopen. Eve doet heel veel training, precies hetzelfde als mij. Loopt ook geweldig 400. Dus dat ging goed.
0: Zegt Femke Boerdersbol. En even later haalden de Nederlandse mannen een bronzen medaille op dat onderdeel. Kinnen Bleek, Terence Agard, Eugene Omalla en Jonas Pfeifers redden het net. Ze waren 200ste sneller dan de nummer 4.
3: Na 3x4, eindelijk een keer een medaille, dus ik ben heel erg blij.
2: Hoe ging het?
3: Het begon goed, maar op een of andere manier heb ik het heel van elkaar gekregen om tegen iemand aan te botsen. Dus ik heb weer bloed op mijn knie. Maar het maakt niet uit, ik heb een medaille, dus het is goed zo.
2: Terence, ik zei na die mix volgens mij, je liep je long uit je lijf en met je hart weer, hè?
4: Ja, zeker. Ik ben zeker niet tevreden over de mix. En ik had echt een gevoel dat ik het goed moest maken. En ja, dat heb ik echt gedaan vandaag.
2: Maar waarom dan? Jullie wonnen een medaille.
4: Ja, ik weet het. Het is gewoon duidelijk. Ik heb het gewoon niet goed gedaan. We hebben inderdaad een medaille gewonnen. Maar ik ben gewoon kritisch naar mezelf. En ik heb de verantwoordelijkheid genomen. Mezelf teruggeschakeld. En ervoor zorgen dat ik vandaag goed sta. En ik het gewoon goed kan maken.
2: En dan ga je weg met de medaille?
4: Ja, precies. Ja. Gaan we weg met de medaille. Lee Marvin ook is het laatste jaar. We zijn hele goede vrienden. En ik gun hem echt dit van harte. Dus we hebben dit met z'n allen gedaan. En mooier kon het niet.
2: Jonas, dan maar naar jou, want jij moest het afmaken. Hoe spannend werd dat?
5: Het ging me net iets te hard om echt nog heel veel over te doen voor het einde. Maar we hebben toch echt het team gedaan. Dat we hier zo over kwamen, het afscheid voor Lee en dat we dan zo met de medaille weg mogen gaan, is gewoon geweldig.
2: Moet je die laatste pushen, moet je die goed timen? Want ik denk dat je niet te vroeg moet gaan, want dan red je het niet tot de finish. Maar je moet ook weer niet te lang wachten.
5: Ja, je moet geduldig zijn. En ik denk dat de andere dagen misschien net iets meer over hadden, maar we liepen echt hard van 2 naar 3. En de laatste meters waren met hart en ziel. De benen waren leeg, maar iets in moest die medaille voor het team binnenhalen.
2: Wat een verschil hè dan, die 200ste.
4: We zeiden, we gaan voor elke centimeter werken. Geen 100ste achterlaten. En je ziet het. Je ziet het. Dus het is echt letterlijk. Iedereen heeft zijn laatste beetje energie hierin gestoken. En hebben een bronzen medaille gepakt.
0: Sternt-Agard, die had het over Lee Marvin. Dat is Lee Marvin Bonaventia. Want die hoopte eigenlijk ook om mee te doen in die finale. Dan zou het zijn allerlaatste wedstrijd worden. Maar hij heeft wel in de series meegelopen. En dus was de bronzen medaille ook voor Lee Marvin Bonaventia.
6: Reactie. In heel Europa heeft de brandweer deze zomer de handen vol aan grote natuurbranden. Op dit moment staat bosgebied Hoge Venen in België in vuur en vlam. Eerder waren er ook al grote branden in Frankrijk en Spanje. En dat zorgt voor veel druk op de brandweer, vertelde Edwin Kok, landelijk coördinator bij het Nederlands Instituut Publieke Veiligheid. Luisteraar Steven vraagt zich af of dat allemaal nog wel vol te houden is. Hij schrijft, ja, te bedenken dat onze brandweer in Nederland dus voor 80% bestaat uit vrijwilligers. Kunnen die dat nog opbrengen?
0: Dat gaan we eens vragen aan Marcel Dokter, voorzitter van de vakvereniging Brandweervrijwilligers. Goedemorgen.
7: Goedemorgen.
0: Houden jullie het nog vol?
7: Ja hoor, de brandweer in Nederland houdt het vol en die vrijwilligers ook. We houden het alleen niet zo heel lang meer vol in Nederland. En ja, dat komt omdat we de afgelopen jaren heel veel brandweer en brandweermensen hebben wegbezuinigd. Dus dat is wel een uitdaging in Nederland.
0: Ah, dus dit is eigenlijk wel een beetje een wake-up call deze zomer.
7: Ja, dat is het. Want de inspectie Justitie en Veiligheid heeft al verteld dat we in Nederland langdurige incidenten en gelijktijdige grote incidenten niet meer vol kunnen houden of niet meer aankunnen. Ja, en dat is als je dan ziet dat het in de zomer in de landen om ons heen echt heel lang bijna ongecontroleerd brandt. Ja, dan is dat inderdaad een wake-up call om te zorgen dat we weer meer mensen en meer spullen bij de brandweer krijgen.
0: Want die vrijwilligers, helpen die ook in het buitenland?
7: Nou, Nederland kan zich niet meer veroorloven om brandweerauto's en brandweermensen naar het buitenland te sturen, omdat dan de kazernes in Nederland leegstaan. En als er dan dus een natuurbrand in Nederland is, hebben we gewoon de spullen niet meer om die brand te blussen. Dus we hebben alle reservecapaciteit uit de brandweerkazernes weggehaald. En dat zorgt ervoor dat als wij langer dan een dag moeten blussen, we wel Duitsland en België om hulp moeten vragen. Maar als wij naar België moeten, kunnen we niet meer dan 2 helikopters sturen. Maar brandweerauto's en brandweermensen, dat gaat niet meer.
0: Nee. Dank u wel, Marcel Dokter, voorzitter van de vakvereniging Brandweervrijwilligers.
6: En dan nog even terug naar die brand van dit moment in natuurgebied Hoge Venen. De grootste natuurbrand in de Belgische geschiedenis. Die brand is moeilijk te bestrijden vanwege de droge turfgrond en omdat het vuur ook ondergronds kan woeden. Dat hoorden we in een reportage van verslaggever Onno Beukers. Luisteraar Anja hoorde dat er geblust wordt met brandweerwagens, met helikopters en door boeren. Nou, allemaal gebruiken die water. En zij vraagt zich af, zijn daar geen alternatieven voor? Zoals bijvoorbeeld zand of biologisch blusschuim?
0: Jan Medam is de regisseur natuurbrandbeheersing van de Brandweer Nederland. Goedemorgen.
8: Goedemorgen.
0: Is dat een goed idee? Blussen met zand of biologisch schuim?
8: Zand in dit geval is moeilijk, omdat het ondergronds woedt. En met zand kom je daar niet bij. En biologisch schuim is ook een hele lastige vanuit een ecologisch perspectief. Veen is in principe een nat ecosysteem. En schuim breekt de oppervlaktespanning. En daarmee ook alle ecologische systemen die daarin zitten. Dus dat hebben natuurbeheerders liever niet.
0: Nee, dus dan heb je de brand wel uit, maar vervolgens heb je schade. Aangericht.
8: Ja, voor tientallen jaren, ja.
0: Dank u wel. Jelmer Dam.
6: En vanmiddag spelen de Indiase hockeymannen op het WK in Amstelveen hun eerste wedstrijd. India speelde normaal altijd in het blauw, maar kiest dit toernooi voor oranje, dat ze saffraan noemen. Volgens EW Magazine ligt dat politiek gevoelig, omdat die kleur het symbool is van het hindoe-nationalisme van premier Modi. De Indiase Hockeybond zegt dat de keuze vooral praktisch is, want op de blauwe hockeyvelden valt een blauw tenue nauwelijks op. Een luisteraar wil graag weten, waarom zijn hockeyvelden tegenwoordig eigenlijk blauw?
0: Dat vragen we eens even aan de hockeycommentator van de NOS, Krijn Schuitenmaker. Krijn, waarom zijn ze blauw?
9: Goedemorgen. Ja, er is destijds in 2012 voor de Olympische Spelen voor het eerst voor een blauw veld gekozen. En dat heeft puur te maken met zichtbaarheid. Het contrast tussen een blauwe, en destijds gingen ze met een gele bal spelen trouwens. Dat was groter, later zijn ze weer teruggestapt op een witte bal. Maar het ging puur om de zichtbaarheid voor de tv-kijkers. En daarom wordt er nog steeds op blauwe velden gespeeld. Bijvoorbeeld op de Olympische Spelen. Ik heb destijds ook in 2011 lag het eerste veld in Nederland aan de speelsters gevraagd. Die tegen België toen hun eerste wedstrijd op een blauw veld speelden. Is het wennen, maar binnen een minuut waren ze eraan gewend. En het is dus eigenlijk puur voor de tv-kijkers.
0: Krijn, dankjewel. Krijn Schuitenmaker.
6: 3
10: voor de dag.
0: En ook vandaag dus weer wedstrijden op die blauwe velden op het WK hockey. Vanavond om 6:10. Dan spelen de Nederlandse vrouwen hun tweede groepswedstrijd. Die is tegen Australië. Het kabinet voert gesprekken met de oppositie over de begroting van volgend jaar. Vandaag zijn JA21 en PRO aan de beurt. Het wordt voor het kabinet nog een hele klus. Zo vertelt politiek verslaggever Ewout Kiewiet.
11: Die eisen van die twee partijen staan eigenlijk lijnrecht tegenover elkaar. Want JA21 wil dat er lastenverlichting komt en is tegen het extra belasten van vermogenden. Wil strenger asielbeleid. Nou, PRO wil eigenlijk precies de andere kant op. Bezuinigingen op sociale zekerheid die moeten van tafel. En vermogenden moeten meer belast gaan worden.
0: En verslaggever Onno Beukers is bij die natuurbrand in België, waar we het over hadden, waar honderden brandweerlieden, boeren en anderen al dagen bezig zijn om die brand onder controle te krijgen. Onno, was de grootste uitdaging voor de hulpdiensten vandaag?
12: Ja, wat we net ook al even hoorden, hè? Hoe
0: er
12: dus moet blussen.
0: Sorry,
12: en in het
0: Onno,
12: veen
0: je viel even weg. Wat we net ook al hoorden, hoe? Ik krijg de indruk dat de contact met Onno wegvalt. Het is in ieder geval aardig stil op de lijn. We gaan hem eventjes bellen. Gewoon een ouderwetse telefoon, kijken of dat beter werkt. Dan moeten we natuurlijk al, gaat hij even over. Nummertjes ingedrukt. Volgens mij, kijk even naar de andere kant van de ruit. Ik geloof, ja, we hebben contact. Ja. En we hebben Onno in de uitzending.
13: Ja, ja. Via de telefoon dan maar even.
0: Ja, precies, je viel weg. Je zei wat we net al ook al hoorden, hoe...
13: Nou ja, inderdaad, hè. Dat we die brand moeten blussen, dat niet per se chemisch kan, maar echt met water zal moeten. En als die brand dan ondergronds woedt, hè, ook in die veenwagen, is dat extra lastig. En daarbij komt ook dat de helikopters nog niet in de lucht zijn. Dat gaat wel elk moment gebeuren. Daarmee hoopt de brandweer ook wat meer overzicht te krijgen over waar er nog brandhaarden zijn. De grote vuurlinie, die is wel in beeld. Die proberen ze tegen te houden. Maar her en der woedt het toch ook nog wel weer de vlammen op. En dan proberen ze daar ook meer overzicht in te krijgen om die te blussen.
0: En de mensen die geëvacueerd zijn, kunnen zij terug naar huis? Of is dat daar nog geen sprake van?
13: Nee, daar is nu nog geen sprake van, omdat er veel rookontwikkeling nog is en ze dat echt nog even willen afwachten. En het moet eerst beheersbaar zijn, die vlammen, en daarna kunnen ze daar verder kijken.
0: Onno, dankjewel. Onno Beukers vanuit België. Zometeen Spraakmakers, Roos.
14: Ja, daarin gaan we verder praten in Stand.nl over die onderhandelingen voor de begroting van Prinsjesdag, die vandaag gaan beginnen. De stelling is: het kabinet moet nu laten zien wat het waard is. Nu kunt meepraten, zoals altijd. Bel 0800 1101.
0: Tot bij Roos. Thomas heeft de hoofdpunten van het nieuws. Fijne dag.

0: NPO Radio 1. Het NOS-journaal.
1: In Ierland zijn bij een botsing op een snelweg 5 jongens omgekomen. De auto waarin ze zaten reed in de nacht van zaterdag op zondag tegen het verkeer in en botste frontaal op een andere auto. 4 inzittenden van die tweede auto raakten ernstig gewond. Volgens Ierse media reden de jongens in een vermoedelijk gestolen BMW. De politie denkt dat sommige van hen eerder die nacht betrokken waren bij een inbraak. Voor de kust van de Zuid-Franse badplaats Cannes zijn gisteravond 2 rubberboten op elkaar gebotst. Daarbij raakten 11 opvarenden gewond. 4 van hen zijn er slecht aan toe. Er wordt nog gezocht naar een mogelijke vermiste. Bij Oekraïnse aanvallen op de Russische grensstad Belgorod zijn zeker 6 doden gevallen, zegt de gouverneur van de regio. De aanval was waarschijnlijk gericht op een locatie van Wildberries, de grootste webwinkel van Rusland. De hoogste commandant voor de Amerikaanse troepen in het Midden-Oosten erkent dat de omstandigheden op vliegtuigschip de USS Lincoln zwaar zijn. Familieleden klagen over de uitgeputte bemanning die al 240 dagen ononderbroken op zee is. De commandant bezocht het schip om polshoogte te nemen. En de Amerikaanse actrice Hayden Panettiere is overleden. Ze was bekend van rollen in de series Heroes en Nashville en de filmreeks Scream. Panettiere was 36. Het weer, het regengebied trekt steeds verder weg over het land. Daarna wordt het geleidelijk droger, waarbij de zon ook tevoorschijn komt. Het wordt 19 tot 22 graden.
0: NPO Radio 1. KRO NCRV. Spraakmakers.
2: Roos Abelman. Goedemorgen en welkom. Onze spraakmaker Jet Berkhout doet er werkelijk alles aan om klassieke muziek te promoten. Hallo Jet.
3: Hallo Roos.
2: Fijn dat je er weer bent. Ja, dat resulteerde vorig jaar al in de samenwerking van onder andere Wolter Kroes en het Radio Philharmonisch Orkest. Dit jaar zijn er weer symfonische sessies. Wegens succes verlengd, zouden we kunnen zeggen. En na 11 uur maak jij bekend wie er mee gaan doen. Hou het nog wel heel
3: de even. De namen.
2: Dus ja, de namen. Heb je er zin in?
3: Heel veel zin in.
2: Ja?
3: Ja, we hebben een deel al opgenomen, maar het was echt hartverwarmend. Waanzinnig inspirerend. Ja, ik ben er helemaal vol van.
2: Oké, na 11 uur dus weten wij ook waarom.
3: Ja.
2: Juist, voor Mediaforum alvast hier. Oud-omroep en Talpa-directeur Paul Reumer. Paul, ook goedemorgen.
4: Goedemorgen.
2: Daarin wat lijkt op de grootste brand in België ooit.
5: Inmiddels is een gebied van zo'n 3000 hectare in de as gelegd.
6: Maar het blussen van deze brand, de grootste in de geschiedenis van België, is een enorme uitdaging.
2: Ja, wat moeten we met dit nieuws behalve duizenden hectares verbrande natuur benoemen? Dat zometeen. We beginnen met Stand.nl. In Stand.nl het moment van de waarheid voor het kabinet Jetten. Over 2 weken moet de begroting af zijn, want dan is het Prinsjesdag. De tijd dringt om vooraf de steun van oppositiepartijen binnen te halen. De stelling is vandaag: het minderheidskabinet moet nu laten zien wat het waard is.
0: Deel uw ervaring
7: op 0800 1101.
8: Waar wij de komende weken en maanden aan werken is de miljoenennota voor 2027 en verder.
9: Ja, belooft een hete nazomer te worden hier in Den Haag.
8: En daar staan we als kabinet natuurlijk heel erg open voor ideeën vanuit de Kamer.
10: Minister-president Jetten waarschuwde bijvoorbeeld alvast dat ze weinig ruimte zien om cadeautjes uit te delen aan de oppositie.
11: Dat die koopkracht omhoog moet, dat die wel moet stijgen in plaats van dalen.
12: De hogere belasting op vermogen, bent u daar nog steeds een voorstander van?
11: En dan heb ik het nog niet eens gehad over de sociale zekerheid.
13: Kan dit gezien worden ook, deze onderhandeling, als een test voor de houdbaarheid van het kabinet Jetten zelf?
14: Absoluut, ja.
2: Jet Berkhout, onze spraakmaker van vandaag. Jij ziet een balanceeract, hè, in die begrotingsonderhandelingen.
3: Ja, dit is natuurlijk het moment dat het kabinet de oppositie nodig heeft. En dat is een heerlijke positie voor die oppositie, want die gaat dat natuurlijk uitspelen. Er is ook nog zogenaamd haast. Ja, die gaan natuurlijk niet zoveel haast maken, want die willen natuurlijk alles eruit halen wat erin zit. Dus ja, ik denk dat het een hele fascinerende balanceeract wordt tussen enerzijds het electoraat en anderzijds misschien ook het moreel besef om te moeten besturen.
2: Ja, het is voor iedereen dus een balanceeract, ook voor die oppositiepartijen.
3: Juist, ik denk dat die er alles uit gaan halen. Wat
2: oh, juist voor hen bedoel je?
3: Ja, dat denk ik, ja.
2: Ja? Niet zozeer voor het kabinet Jetten ook, je zou kunnen zeggen, die moeten ook balanceren.
3: Ja.
2: Die zijn het ook niet per se met elkaar eens over alles inhoudelijk.
3: Nee, en die moeten toch met de pet in de hand vragen wie hun wil helpen. Dus het is, ik denk dat het, als je een beetje uitzoomt, een hele interessante tijd gaat worden.
2: Paul Reumer, we horen het natuurlijk wel vaker. Dit is het moment van de waarheid, maar dan nu echt. Wat denk jij, wordt het pittig?
15: Ja, ik denk dat het een bloedbad wordt.
4: Ja?
14: Ja,
4: ja, want je zal zien, de oppositie altijd is erop uit om de regering pootje te haken. Ja, dat kunnen ze nu op elk willekeurig onderwerp wat ze willen, kunnen ze dat doen. Ze kunnen eisen wat ze willen in ruil voor steun. En dan heb je de ene partij moet steun geven in de Tweede Kamer, de andere partij moet ook nog steun geven in de Eerste Kamer. Mm-hmm. Dus dat is een hele ingewikkelde kluwe waar ze volgens mij nooit zonder schade uit gaan komen.
14: Oké, dus er wordt een bloedbad, denk jij?
4: Denk ik.
14: Ja, ja, nu lees ik ook op sommige plekken, ze hoeven er niet uit te komen. Dan kan het minderheidskabinet gewoon de begroting presenteren en dan beginnen de onderhandelingen na Prinsjesdag.
4: Ja, maar als dat gebeurt, hè, dan, als er dus geen begroting ligt die breed gedragen wordt en je gaat allemaal deelgevechtjes houden, dan denk ik dat dit kabinet politiek verlamd raakt en het einde van het jaar niet haalt.
14: We gaan kijken naar wat u erover te zeggen heeft. De stelling is dus, het minderheidskabinet moet nu laten zien wat het waard is. We beginnen met Jeroen Hendriksen. Goedemorgen.
15: Goedemorgen, hallo.
14: Ik begrijp dat u vooral heel veel hoop heeft dat het gaat lukken.
15: Nou, weet je, ik word gewoon heel erg somber van ja, ook dit soort teksten zojuist weer van bloedbad en pootje haken en oppositie gaat er alles uithalen. Al dat partijpolitieke gedoe. Het zal wel naïef klinken hoor als burger, als je nou meeluistert, dat je denkt van please Den Haag, houd toch eens op met dat dat alleen maar maximaliseren of zo. Zoek naar een optimum in plaats van een maximum en ga gewoon met elkaar 3 jaar aan de slag. Ja. Gewoon eens een keer het probleem oplossen.
14: U bent zo te horen tussen de regels door het politieke spel een beetje zat.
15: Ja, en ik denk niet alleen ik, maar dat weet ik niet. Maar ik hoop heel Nederland, maar dat ook politiek erachter komt. En of je nou pro bent of ja 21 of wie dan ook, dat ook die partijen beseffen. We moeten allemaal elkaar toch een beetje. Sommige mensen zijn allergisch voor het midden, maar het kan niet anders in dit land.
14: Ja.
15: Toevallig loop ik nu langs een vlag die omgekeerd hangt. Dus ik snap die boeren ook hier. Maar we moeten wel echt oplossen, niet allemaal.
14: Maar goed, die oppositiepartijen die zullen ook denken van ja, wij hebben onze kiezers gewoon een aantal zaken beloofd. En we zitten hier niet voor niks. En wij denken dat Nederland er op deze manier beter uit komt te zien.
15: Ja, dat zal ook. Maar het kan niet. Als we het niet doen en we gaan in oktober weer naar de stembus of in december. Nou, ik denk, dat wordt pas een, nou ja, de metafoor bloedbad lijkt me niet helemaal passend. Maar daar wordt echt iedereen zo ongelooflijk somber van. Dat we alsjeblieft 3 jaar nu dingen aan gaan pakken. En ja, en iedereen zal het moeten slikken.
14: Dus je zegt gewoon, laat iedereen water bij de wijn doen. Alle partijen.
15: Ja, dat hoop ik dat lukt. En dat zowel pro als ja 21 elkaar ergens weten te vinden. En een beetje over hun eigen schaduw heen stappen. Ja, ik denk, ergens in mijn groep, in ieder geval waar ik mee spreek, denk ik dat heel veel mensen er zo in zitten. Dus ik hoop dat Paul Reumer geen gelijk krijgt.
14: Ik hoor het, ja. Dank Jeroen Hendriksen. De stelling is dus vandaag, het minderheidskabinet moet nu laten zien wat het waard is. We gaan naar Karin Marianne van der Beek. Goedemorgen.
16: Goedemorgen.
14: Wat vindt u?
16: Nou ja, het blijkt, vind ik in ieder geval, dat Jette de loopjongen is van Jezus Kots. En geen excuses voor de woordspeling.
14: Nee, laten we het netjes houden hier, alstublieft.
16: Nou ja, goed.
14: Mevrouw Jesselges, zeggen we hier. Ja.
16: Ja.
14: Ja. Maar u zegt dus, Jette, D66, gelaatst te veel leiden door de VVD?
16: Ja, want het gaat weer allemaal om geld en ego. De rode lijn bij Jette, daar horen we niks meer over. Klimaat niet meer, vermogensbelasting verhogen. Weet u, het gaat mij om ethisch handelen en empathisch denken.
14: Ja.
16: Waar is dat gebleven?
14: Ja, nu is het natuurlijk wel zo dat je natuurlijk altijd in zo'n coalitie, hoe klein die ook is, iedereen een beetje water bij de wijn doen.
16: Ja, natuurlijk. Maar als je de uitlatingen ook ziet van mevrouw Jezel Kos op Twitter of X. Ja, ze heeft ook gelogen. Bedoel, als je liegt, dan kan je toch helemaal niet meer meedoen met onderhandelingen. Of het nou progressief is of in het midden. Of,
14: dus dat zit u met name dwars. Dus het begon eigenlijk al met het hele minderheidskabinet. Daar zag u eigenlijk al tegenop.
16: Ja. Ja, precies. Ja. Daar gaat het om. En help elkaar een beetje. Het gaat dus, wat mij betreft, ethisch handelen en empathisch denken. En gun elkaar iets.
14: Dank u wel. Karin Marianne van der Beek. Henk schrijft op ons collectief, het kabinet zelf is niets waard zonder samenwerking met anderen. Alleen een brede coalitie is in staat om ons land te besturen. De VVD zal haar verzet tegen pro moeten staken. G. van der Berg schrijft nog, vooral de oppositie moet nu laten zien dat ze het land mee vooruit willen hebben. En niet oppositie zijn om tegen te werken. De economie doet het goed. Dus wees allemaal positief. Nieuwe verkiezingen levert alleen vertraging op. En uit te voeren beleid. En daarnaast vindt meneer van der Berg onze stelling te negatief. En de reacties op ons collectief ook. Hij hoopt wat meer positiviteit. Martin heeft er weinig vertrouwen in. Er zal wel een begroting uitkomen, maar ik vrees dat er een deal komt met de kleine rechtse splinterpartijen. Zo krijgen deze minimale vertegenwoordigers toch directe invloed op het landelijk beleid. En zo is natuurlijk wel precies hoe onze democratie werkt. We gaan naar Yvonne Hofs, politiek verslaggever van de Volkskrant. Goedemorgen, Yvonne.
17: Goedemorgen.
14: Ja, overal lezen we dus vanmorgen: dit is het moment van de waarheid voor het minderheidskabinet Jette. In hoeverre is dat echt zo, zeg maar het moment van de waarheid?
17: Nou, ze kunnen ook. Het lijkt erop dat ze denken van: nou, we kunnen ook nog wel later in het najaar eventueel een akkoord sluiten. Want er is maar minder dan 2 weken tijd hiervoor voor deze onderhandelingen. En ze wisten van tevoren dat de eisen van de oppositie heel hoog waren. Dus dan lijkt het me niet. Ja, als je dan in 2 weken denkt nog even een akkoord te sluiten, dan moet je haast wel een plan B hebben.
14: Ja, ja. Wat moet er nu echt onderhandeld worden?

0: mee hebben.
1: Ja, ja. Wat moet er nu echt onderhandeld worden?
0: Nou ja, het belangrijkste is, kijk, bijvoorbeeld Jesse Klaver wil dat de bezuinigingen op de WIA en de WW van tafel gaan. Mm-hmm. Maar die staan pas op de begroting voor 2029. Dus ze kunnen ook dat nog even laten zitten. De vraag is dan of Jesse Klaver dan toch wil de huidige begroting wil voor 2027 wil steunen. Mm-hmm. Daar staat eigenlijk alleen het eigen risico in de zorg op. Ja. Die echt volgend jaar ingaat, dat is 1 miljard euro. Dus daar zou in principe een akkoord over moeten worden gesloten. Maar ook daar, als je echt niet wil of als je niet eruit komt, dan zijn er altijd wel uitwegen. Bijvoorbeeld tijdelijk in het begrotingstekort laten lopen. Oh, ja. Of iets schuiven op de begroting. Dus ja. Daar komen ze vaak wel uit.
1: Ja, want het eigen risico dat zou dan omhoog gaan vanaf 1 januari met ongeveer 60 euro.
0: 60 euro.
1: Voor ons allemaal, dat levert het kabinet dan 1 miljard op wat ze dan weer uit kunnen geven. Daar hadden ze eigenlijk al op gerekend in de begroting, zou
0: dat
1: je kunnen zeggen.
0: In de boeken, ja, ja. Dus in principe als ze dat niet doorgaat, omdat het de oppositie tegenstemt, Dan is het gewoon een gat van 1 miljard. Dan moeten ze dat op een andere manier oplossen. Maar ja, dat kan je ook nog achteraf doen. Hè? Dan kan je zeggen, oh, dat doen we dan in het voorjaar wel. Dus ja, in die zin, er is altijd uitstel is in Den Haag altijd de uitweg als ze er niet uitkomen. Dus dat kan ook in dit geval. Het enige is wel, de belastingplan is wel een probleem. Want fiscale wijzigingen, ja, die kunnen pas worden doorgevoerd als de Eerste Kamer en Tweede Kamer hebben voorgestemd. Mm-hmm. En als dat niet dit jaar gebeurt, dan heeft de belasting niet een heel groot probleem. Want die heeft natuurlijk al rekend al op bepaalde zaken.
1: Oh, ja.
0: Dus de Eerste Kamer stemt meestal pas half december vlak voor kerst voor het belastingplan. Dus
1: oh, ja.
0: Dan moeten we dan daar... Als daar in november al blijkt in de Tweede Kamer dat er geen meerderheid voor is, moeten ze echt wel iets gaan doen.
1: Ja, want anders kan de Belastingdienst niks. Die hebben dan niet genoeg tijd om het allemaal te implementeren?
0: Nou ja, de Belastingdienst stuurt vaak al voorlopige aanslagen in december. En dat is dan op basis van, ze gaan er gewoon uit dat de fiscale wijzigingen doorgaan die zijn aangekondigd.
1: Ja, ja.
0: Dus dat is wel echt dat zou wel echt een probleem zijn. Maar zelfs dan kunnen ze nog in november, ja, dat is wel nog krapper, maar dan moet gewoon iets doen. Een akkoord proberen te sluiten.
1: Ja, ja, ja. Hoe vindt u dat het kabinet Jetten het afgelopen zomer heeft gedaan? We lezen op verschillende plekken van ze hebben niet zoveel gedaan. Klopt dat? Is dat ook jouw constatering?
0: Ja, dat is wel wat ik hoor. En van de oppositiepartijen van er is helemaal geen contact geweest. Ook niet met de vakbonden. Terwijl Jetten, de premier zei vlak voor het zomerreces in juli, zei hij op zijn wekelijkse persconferentie dat hij heel ambitieuze plannen had, namelijk hij wilde afspraken maken voor meerdere jaren, ook over sociale zekerheid en zorg. Nou, dat lijkt nu helemaal niet meer het plan te zijn. Want als je dat echt wou op dat moment, dan moet je echt tijdens de zomer al contact leggen met die oppositie. Om van, goh, wat is er mogelijk? Kunnen we iets doen?
1: Ja.
0: Nou, ze hebben dat helemaal niet gedaan. En nu is het minder dan 2 weken moet het niet gebeuren dan. Nou ja, dat lijkt me gewoon niet mogelijk.
1: Nee, maar nu weten we ook nog maar net, of eigenlijk het kabinet weet nog maar net ook wat zo'n beetje de economische voorspellingen zijn, toch? Sinds afgelopen vrijdag zijn die bekend?
0: Ja, klopt. Ja, die vallen naar mijn mening eigenlijk mee. Want er is weliswaar een lichte koopkrachtdaling. Maar er blijkt wel dat de mensen, Nederlanders, gewoon blijven uitgeven. Dus de consumptie is op hoog niveau. De koopkrachtdaling is maar 0,3%. Dus ik weet niet of ze daar nou... Ja, het hangt natuurlijk ook weer van de oppositie af of die daar een probleem van gaat maken. Maar het is niet een heel dramatisch, zeg maar.
1: Maar je weet natuurlijk wel pas wat je speelruimte is, zal ik maar zeggen, toch? Als je dit hebt, of valt het ook wel mee?
0: Ja, maar dat is waar. Maar anderzijds is het ook zo dat ze wisten al dat het oppositie hele hoge eisen stelde.
1: Hmm.
0: Dus in principe had je ook al, ik weet niet of ze dat gedaan hebben, van de zomers al met de ambtenaren dingen voorbereid.
1: Oh ja.
0: En kijk, Eelco Heijnen, de minister van Financiën, riep in juli al van er is geen ruimte, er is geen enkele financiële ruimte. Maar toen hadden die ramingen ook nog niet.
1: Nee, dat is waar.
0: Dat al.
1: Ja. Maar goed, is dat niet zijn standaardzin? Is dat niet gewoon... Waarvoor die zit, waar die zit, volgens mij zeggen ze dat altijd, toch? Die ministers van Financiën.
0: Ministers van Financiën roepen dat altijd voor begrotingsonderhandelingen. Maar ja, dit is wel de eerste keer dat we een minderheidskabinet hebben.
1: Ja, ja.
0: En geen enkel akkoord kan gesloten worden zonder

0: dat er financiële concessies worden gedaan.
1: Nu las ik wel ook dat Ilko Heijne helemaal niet bij deze gesprekken zit die bijvoorbeeld vandaag beginnen.
0: Nee, dat klopt. Maar hij gaat er later wel aanschuiven. Maar okay. Dit is de eerste gesprekken vinden plaats op het ministerie van Algemene Zaken. Mm-hmm. En dat is alleen met het kabinet, maar dat is echt puur politieke aftastronde, heb ik begrepen. Dat we gaan kijken met wie kunnen we het beste verder praten.
1: Okay.
0: En pas daarna, dus dan besluiten ze kennelijk van, nou, deze partijen zien we de meeste kans. Ja. En dan wordt het daarna doorgeschakeld naar financiën. Dat gebeurt waarschijnlijk wel al later deze week.
1: Okay.
0: En dan wordt het echt inhoudelijk over het geld.
1: Ja, dank Yvonne Hofs, politiek verslaggever van de Volkskrant. Gaan we naar Claes de Vreese, hoogleraar politieke communicatie en expert op het gebied van minderheidskabinetten. Goedemorgen.
2: Goedemorgen.
1: U heeft dit minderheidskabinet ook geadviseerd. We horen veel kritiek op het kabinet Jette. Te weinig toenadering gezocht in de zomer. Te nonchalante opstelling. Ze stellen zich op eigenlijk als een meerderheidskabinet, lezen we dan. Onze vraag aan u, hoe zouden ze nu die onderhandelingen dan in moeten gaan? Wat zouden ze deze week moeten doen?
2: Nou, het is best wel een gewaagd experiment om zo laat echt op gang te komen. Als je kijkt naar andere landen met minderheidskabinetten, daar is een begroting, dat is eigenlijk een proces dat bijna het hele parlementaire jaar in beslag neemt, zodat je echt op tijd af kan tasten en dat je ook op tijd grote akkoorden kan sluiten, mm-hmm. die vervolgens een weerklank krijgt in de begroting. Dus dit is wel rijkelijk laat en daardoor best wel gewaagd met zo weinig tijd nog te gaan.
1: Ja, wat kun je dan nu doen?
2: Ja, de kans is wel groot dat je eigenlijk een soort, bijna een soort tussenbegroting krijgt. Dat je heel erg moet leunen op wat je hebt. Omdat de tijd simpelweg te kort is om echt grote akkoorden te sluiten. En als je nu in heel korte tijd te veel wil regelen, ja, dan heb je de kans dat je met te veel dingen gaat, met elkaar gaat verknopen.
1: Ja.
2: En dan is het lastig om een sluitende begroting te krijgen.
1: Ja.
2: En dat kan je ook niet afdwingen in 2 weken. Ook niet met de oppositie.
1: Nee, maar goed, diezelfde oppositie die wil dus juist eigenlijk dat er hele grote sprongen worden gemaakt hun kant op.
2: Ja, en kijk, daar ligt ook misschien interessant genoeg wel de kansen. Want als die bereidwilligheid er echt is aan beide kanten om dat te doen, dan zou het mogelijk kunnen zijn. Maar het zou wel heel bijzonder zijn als je dat voor elkaar krijgt in een paar weken, tenzij je goede voorbereidingen hebt gemaakt.
1: Ja.
2: Dus het is op zich gunstig voor een minderheidskabinet dat die wil er is. Maar de kans van slagen met zo weinig tijd lijkt wel klein.
1: Dus de opstelling is klein houden, nederig opstellen?
2: Je moet natuurlijk eerst uitkomen in het minderheidskabinet. En dan moet je misschien eerder een paar punten pakken en zeggen, nou, hier kunnen we misschien nog echt wel wat doen in die paar weken. Mm-hmm. Maar je moet voorkomen dat je alles opentrekt. Want dan ben je eigenlijk bezig met een heel nieuwe formatieronde.
1: Dank, Claes de Vreese, hoogleraar politieke communicatie. Gaan we naar Luc Stultiens. Goedemorgen.
3: Goedemorgen.
1: U bent de financieel woordvoerder van Pro. U gaat vanavond langs bij het kabinet. Wat verwacht u van dat gesprek?
3: Nou, we zijn heel benieuwd, want we horen eigenlijk al maandenlang hele mooie woorden van toenadering in de media. Maar we zien nog heel weinig echte daadkracht of echte bereidheid. En we hopen, want de tijd begint wel te dringen, dat we nu eindelijk echt een keuze zien van het kabinet.
1: Ja, wat verstaat u dan onder we missen echte daadkracht? Wat had u verwacht?
3: Nou ja, bereidheid om te zeggen, we gaan onze plannen durven te wijzigen. Wij zeggen namelijk, we zijn bereid om samen te werken, dat zeggen wij al maandenlang. Maar ja, dan willen we wel, heel logisch, dat ook plannen gewijzigd worden. En in ons geval willen wij dan dat die harde bezuinigingen op sociale zekerheid van tafel gaan.
1: Ja, precies. Want er is wel wat gewijzigd, maar in uw ogen nog niet voldoende.
3: Nou, er is bijzonder weinig gewijzigd. Die tabel van Ilko Heijne is nu toe heilig, al maandenlang.
1: Mm-hmm.
3: Terwijl wij zeggen dat heeft geen steun van de meerderheid.
1: Mm-hmm.
3: En we willen ze onze steun hebben. Dan moeten ze ook bereid zijn om die plannen echt drastisch aan te passen.
1: Ja, ja. Nu zou je ook kunnen zeggen, nou ja, dat geldt eigenlijk pas voor 2029 waar wij het over hebben. We kunnen best even kijken naar wat er nu echt nodig is.
3: Nou, daar ben ik het niet mee eens. Mensen maken zich nu al grote zorgen over die bezuinigingen. Op de WW, op de WIA. De vakbonden zijn ook niet voor niets. Gaan nu al staken. Dit hangt al boven de markt al maandenlang.
1: Mm-hmm.
3: Daarom vinden wij het cruciaal dat dit van tafel gaat. Het kan namelijk veel eerlijker.
1: Ja.
3: En het gekke is, want ze zeggen dan vaak, ja, maar er is geen geld. Er is meer dan genoeg geld. Ze willen het alleen niet weghalen bij de allerrijkste. Want daar wordt niks van gevraagd.
1: Nee, dat hebben we van. Zij zeggen, dat doen wij niet. Bent u bereid nog iets in te leveren? Want u stelt zich natuurlijk ook best wel hardop?
3: Nou, dat is eigenlijk heel redelijk, vind ik. Want als je kijkt, al maandenlang mochten we überhaupt bij de formatie niet eens meedoen. Hè? En mm-hmm. wij toch gezegd, ondanks dat alles, zijn we bereid samen te werken.
1: Mm-hmm.
3: En voor de zomer hebben wij nog als pro gezegd bij het stikstof, oké, het is niet helemaal ons programma, maar het gaat wel de goede kant op.
1: Ja, dus u zegt eigenlijk, wij zijn prima flexibel genoeg.
3: We hebben laten zien, we zijn redelijk, maar we gaan ook niet bij het kruisje tekenen, inderdaad.
1: Ja. Dank, Luc Steultiens. Gaan we naar Christoffer, politiek leider van de SGP. Goedemorgen.
4: Goedemorgen.
1: Wanneer mag u aan tafel met het kabinet?
4: Woensdag.
1: En wat gaat uw opstelling zijn? Hoe gaat u erin?
4: Mijn insteek zal zijn van, ik hoor het kabinet graag aan hoe zij denken, hoe ze Prinsjesdag gaan halen.
1: Mm-hmm.
4: Want ja, zij zijn wel aan zet, hè? Dat ja. is natuurlijk op dit moment, zij hebben een coalitie en regeringsverantwoordelijkheid en komen een aantal zetels tekort.
1: Mm-hmm.
4: Dus ik ben benieuwd hoe ze tot meerderheden denken te komen.
1: Ja, dit is natuurlijk altijd een mooi moment, denk ik, hè, voor kleine partijen, zeker bij zo'n minderheidskabinet. Want u kunt dan uw stempel drukken, zou je kunnen zeggen, bij dit soort onderhandelingen. Waar gaat u op inzetten?
4: Heel helder. Wij hebben denk ik vanaf het moment dat de formatie liep aangegeven waar voor ons gewoon hele moeilijke punten zitten. Dat is op de klassieke vrijheden en op medische ethiek.
1: Mm-hmm.
4: En daarnaast is voor ons gewoon heel van belang dat voor gezinnen er voldoende financiële ruimte komt. Dat er ook inhoudelijk aandacht voor is. Dat ondernemers gewoon goed kunnen ondernemen.
1: Mm-hmm.
4: Er speelt natuurlijk veel rond stikstof en boeren. Daar moet perspectief voor zijn. En één ding wat bij de afgelopen zomer nogmaals, ik ben daar al 8,5 jaar mee bezig in de Kamer, is ook dat onze infrastructuur, onze wegen en onze sluizen en stuwen goed onderhouden gaan worden. Want daar hebben we ook echt een groot probleem.
1: Ja, best een flink wensenlijstje.
4: Ja, maar ik denk dat dat een heel aantal zaken zijn waar ook andere partijen zich in kunnen vinden. Kijk, ik heb heel nadrukkelijk aangegeven wat onze rode lijnen zijn de afgelopen maanden. De andere zaken zijn, denk ik, onderdelen waar ook anderen zich zorgen over maken. En die echt wel van belang zijn voor iedereen. En wat ons betreft kijken we gewoon hoe ver we daarop kunnen komen.
1: Ja, we lezen zorgen van luisteraars die zeggen, ja, straks komen er allemaal deals met heel veel kleine partijen. Zo krijgen deze, zo noemen zij het, minimale vertegenwoordigers, toch directe invloed op het landelijk beleid. Nou, ze is natuurlijk ook hoe onze democratie georganiseerd is. Maar bent u zich ook bewust van die grote rol die u kunt spelen?
4: Nou, kijk, het gaat me niet per se om een supergrote rol, wel om een belangrijke rol. Kijk, er ligt een verantwoordelijkheid voor de kabinetspartijen die gekozen hebben voor een minderheidskabinet om dit land bestuurbaar te houden. Maar dat ligt nadrukkelijk ook voor de oppositiepartijen.
1: Ja, want de Kamer heeft er ook mee ingestemd, toch? Met dit experiment, zou je kunnen zeggen.
4: Nou ja, zij ervoor gekozen hebben gezegd, je mag het proberen.
1: Ja,
4: maar wat ons betreft, we zijn ons heel erg bewust dat we 3 zetels hebben en geen 76.
1: Mm-hmm.
4: Maar laat ik heel helder zijn, ook in de afgelopen jaren, bij vorige kabinetten, hebben we het ook eens laten zien dat wij bereid zijn om constructief mee te denken om dit land bestuurbaar te houden. En natuurlijk wil je daar dan een stempel op drukken. Dat is inherent aan politiek bedrijven met elkaar.
1: Ja, dank u wel, Christoffer, politiek leider van de SGP. Gaan we naar Henk-Jan Oosterhuis. Hij is dan weer financieel woordvoerder van D66. Goedemorgen.
5: Goedemorgen.
1: We horen net Yvonne Hofs en Luc Steultiens zeggen dat het kabinet zich niet voldoende opstelt als minderheidskabinet. Hoe luistert u daarnaar?
5: Ja, ik denk dat het kabinet zich er erg van bewust is dat het de samenwerking moet zoeken. Dat heeft ook Rob Jetten afgelopen vrijdag in zijn persconferentie wel laten horen.
1: Ja, toch is het beeld anders. Ja. Ook in de media.
5: Ja, maar toch, hij geeft daar wel duidelijk aan dat het kabinet om steun te vinden voor de begroting in de Tweede en de Eerste Kamer toch echt wel wijzigingen ook zal moeten aanbrengen.
1: Mm-hmm.
5: Maar ik denk dat, dat zal ook het geval zijn. Maar het kabinet heeft natuurlijk ook in het voorjaar al wel laten zien dat het die samenwerking zoekt. Bij een steunpakket voor Iran, bij het stikstofpakket. Daar zijn toch al wel grote besluiten genomen die op een meerderheid kunnen rekenen. En ik ben ervan overtuigd dat richting Prinsjesdag dat overleg ook weer wordt gevonden en gezocht.
1: Ja, nu was er blijkbaar ook de verwachting dat het kabinet de afgelopen weken al toenadering zou zoeken tot oppositiepartijen. Dat is niet gebeurd. Althans, wij horen dat dat niet gebeurd is. Wat zegt u daarop?
5: Ja, tot voor in de zomer zijn Rob Jetten en ook Ilko Heijnen, die hebben gesprekken gevoerd met volgens mij alle oppositiepartijen. En is best wel duidelijk wat die in grote lijnen willen.
1: Mm-hmm.
5: En is nu iedereen weer terug van vakantie. Het kabinet is vorige week begonnen. Afgelopen vrijdag heeft het CPB de cijfers gepresenteerd. Nou, die zien er inderdaad, zoals Yvonne Hofs ook al zei, best goed uit. En je hebt toch ook wel die cijfers nodig om tot het echte concrete gesprek te komen.
1: Ja, en zij zei,
5: dus ik denk dat deze week echt goed gevoerd kan gaan worden.
1: Ja, want toen ik dat aan haar vroeg, zei we, nou, dat is eigenlijk niet per se nodig. Ik bedoel, je moet het wel een beetje weten, maar je weet, hè, wat u eigenlijk ook al zegt, wat de oppositie wil. Je weet wat je als coalitie wil. Dat soort gesprekken, hè, en dat warm houden, zal ik maar zeggen, van de banden, dat had je natuurlijk prima kunnen doen tijdens de zomer.
5: Ja, maar volgens mij zijn de contacten goed. Is het overleg goed? En komt het er uiteindelijk toch op neer welke concrete afspraken er gaan worden gemaakt? Nou, Prinsjesdag is half september.
1: Mm-hmm.
5: Dus nu is ook de tijd om die afspraken te gaan maken.
1: Ja, voelt u die druk?
5: Nou, ik voel wel het belang van samenwerking. Want Nederland heeft grote doorbraken nodig op het gebied van wonen, op het gebied van klimaat, op het gebied van veiligheid. Dus er zit helemaal niemand te wachten op politieke crisis. En ik denk dat het belang van samenwerking heel groot is. Mm-hmm. Dus ik voel vooral het belang om samen met coalitie en oppositie Nederland vooruit te helpen.
1: Ja, en wat denkt u? Gaan er echt grote zaken uitkomen de komende weken? Of houdt u het klein? Eigenlijk zoals Klees de Vreese adviseert, van hou het klein.
5: Nou, kijk, dat zal er ook van afhangen tot welke zaken oppositiepartijen bereid zijn. Maar ja, kijk, hoe meer steun er is, hoe stabieler het landsbestuur is. Dus ik denk dat de ambitie zo groot mogelijk moet zijn. En dan gaan we de komende weken zien wat er allemaal mogelijk is. Maar ik ben ervan overtuigd dat het kabinet tot een meerderheid gaat kunnen komen.
1: Dank, Henk-Jan Oosterhuis, financieel woordvoerder van D66. Wie dus optimistisch is. Tot zover Stand.nl, hier op NPO Radio 1. Naar aanleiding van de stelling: het minderheidskabinet moet nu laten zien wat het waard is. Nou, je hebt natuurlijk meegeluisterd, Jet.
6: Het is bijna alsof ze met elkaar praten via de media.
1: Het is leuk om ze even uit te horen, toch?
6: Hebben, ja.
1: Ja, maar een optimistische D66 dus. Deel jij dat na het luisteren van het afgelopen half jaar?
6: Optimisme is volgens mij altijd goed. Maar volgens mij is er nog wel wat werk aan de winkel.
1: Ja.
6: Ik had altijd misschien even een tussentijdse zomerbarbecue georganiseerd.
1: Ja, Monique lees ik, hoop dat het poldermodel weer uit de la komt en samen in het midden uitkomen. Niet in november weer verkiezingen, daar komen we niet verder mee. Dan maar minder grote stappen vooruit. Beter een half ei dan een lege dop, die ken ik nog niet. En Marcello schrijft, in het geval van compromissen is mijn uitgangspunt: wil ik gelijk of wil ik geluk?
7: NPO Radio 1. Podcast. In de podcast Kunststof, journalist Gerry Eikhof over de zorg in Nederland in de documentaire serie Ongelijke Behandeling.
8: De dokter voor ons, ja, dat was een belangrijk man die je niet moest lastigvallen. Het moest wel heel erg slecht met je gaan, wilde je naar de dokter stappen.
7: En culinair alleskunner Yvette van Boven over haar televisieprogramma Bij Van Boven Thuis in Ierland.
9: Het kan nog steeds in een kwartier op tafel staan, maar dan zonder enge dingen.
10: Kunststof, een podcast van NTR. Nu op NPO Luister.
11: Start jij een studie- of bedrijfsopleiding? Bestel je boeken dan bij managementboek.nl. Wij staan klaar om jou een goede start te geven. Makkelijk en snel. Managementboek.nl.
12: We kunnen het hebben over design, over een stijlvolle bank of stoel van Prominent, over het lijnenspel, over stiksels, kleuren, over slimme technologie en zorgvuldig gekozen materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, dan voel je het meteen. Dan zit je echt goed. Prominent.
13: Autohuur met Sunnycars voelt alsof de kinderen niet mee zijn. Kieselstranden, zand worden, hectisch verkeer, verdwijnt. Vakantie kan chaotisch zijn, maar wie zorgeloos een auto huurt zegt uno, dos, no stress, geen eigen risico, nooit onverwachte kosten, altijd volledig verzekerd. Zo voelt autohuur zonder zorgen. Ga naar je reisadviseur of sunnycars.nl.
14: Als we dit huis echt willen, moeten we bieden zonder voorbehoud.
15: Lieverd, bewaar je drama voor je series.
14: Ja, maar wat als we de hypotheek dan toch niet rondkrijgen?
15: Ontspan. Frits heeft ons helemaal gecheckt en we hebben een bieden zonder voorbehoud garantie. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
16: Hi, I'm Andrew van Australië, New Zealand reisspecialist Travel Essence. Droomt u van Down Under? Ieder droom is anders. Om toch een idee te krijgen wat u van ons kunt verwachten, vindt u op onze website tientallen voorbeeldreizen. Kijk daarom voor inspiratie op travelessence.nl.
17: Hand- of polsklachten die maar blijven zeuren? Bij de specialisten van Expert Clinics ben je snel aan de beurt voor onderzoek en behandeling. Gewoon vergoed, altijd in de buurt. Gun jezelf de zorg van Expert Clinics. Meer weten? Ga naar expertclinics.nl.
16: Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
18: Bezoek Hiswater Water, de beurs voor watersportliefhebbers. 2 tot en met 6 september, Batavia Haven Lelystad. Tickets hiswaterwater.nl.
10: NPO Radio 1, 10 uur.
19: Roos Abelman.
1: Brand in de Ardennen, wat doen? En kunnen media meer dan constateren dat er duizenden hectares natuur verwoest zijn? Dat en meer bespreken we zo in ons mediaforum. Nu eerst NOS Journaal met Katrien Straatman.
20: De natuurbrand in België breidt zich nog altijd uit. Volgens Omroep VRT laait het vuur in noordoostelijke richting geregeld op. Wel is uitbreiding van de vlam in de richting van Duitsland gestopt. In het natuurgebied Hogevenen is inmiddels zo'n 3000 hectare natuurgebied verwoest. Vanochtend is het gaan regenen in het gebied, maar niet genoeg om alle vuurhaarden te doven. De Belgische koning Filip heeft zijn vakantie onderbroken. Hij bezoekt vandaag het provinciaal crisiscentrum in Luik. Het kabinet gaat deze week praten met verschillende oppositiepartijen over de begroting voor volgend jaar. Omdat de coalitiepartijen geen meerderheid in beide kamers hebben, moeten ze op zoek naar steun voor hun plannen die ze op Prinsjesdag willen presenteren. Vandaag zijn Pro en Ja 21 een van de eerste partijen die langskomen, zegt politiek verslaggever Evo Kiewiet.
0: En spannend is dus in hoeverre Pro en Ja 21 het kabinet hun kant op kunnen trekken vandaag en kunnen overtuigen van samenwerken. En vooral ook ja, binnen de coalitie levert dit weer spanning op. Want ja, de VVD wil dus liever over rechts. D66 en CDA zien het ook wel zitten om met Pro samen te werken. Dus ook in die coalitie, waar dit eigenlijk nog steeds een soort open zenuw is sinds de formatie, gaat dit weer spanning opleveren.
20: Premier Jette zegt in de gesprekken met de oppositie open te staan voor andere ideeën.
21: Als je steun wil voor je begroting en je belastingplan, dan moet het kabinet waarschijnlijk een deel van de plannen bijstellen en aanpassen. Dus we gaan heel goed luisteren naar die oppositiepartijen, wat zij daarvoor nodig hebben. Ik hoop dat zij dan ook met concrete voorstellen komen. En anders zullen wij concrete voorstellen bij hen op tafel leggen.
20: Ook de ChristenUnie, Volt, SGP en 50PLUS gaan nog praten met het kabinet. In Ierland zijn bij een botsing op een snelweg 5 jongens omgekomen. De auto waarin ze zaten reed in de nacht van zaterdag op zondag tegen het verkeer in en botste frontaal op een andere auto. 4 inzittenden van die auto raakten ernstig gewond. Volgens Ierse media reden de jongens in een BMW die vermoedelijk gestolen was. De politie denkt dat een aantal eerder die nacht betrokken was bij een inbraak. De overleden jongens zijn tussen de 14 en 16 jaar oud. Voor de kust van de Zuid-Franse badplaats Cannes zijn gisteravond 2 rubberboten op elkaar gebotst. Daarbij raakten 11 opvarenden gewond. 4 van hen zijn er slecht aan toe. Er wordt nog gezocht naar een mogelijke vermiste. Een tropische storm heeft op Hawaii grote problemen veroorzaakt. Zo'n 200.000 huishoudens in de Amerikaanse staat zaten korte tijd zonder stroom. Storm Lala raasde sinds zaterdag over de eilanden en bracht veel regen met zich mee. Zeker 100 huizen zijn beschadigd of helemaal ingestort. En de Amerikaanse actrice Hayden Panettiere is overleden. Ze was bekend van rollen in de series Heroes en Nashville en de filmreeks Scream. Panettiere begon al jong met acteren. Ze was 36. De ebola-uitbraak in de Democratische Republiek Congo heeft al meer dan 2300 levens geëist, blijkt uit overheidscijfers. En daarmee is het de dodelijkste ebola-uitbraak in de geschiedenis van Congo. Er zijn inmiddels bijna 5000 besmettingen geregistreerd. Al ligt dat aantal waarschijnlijk veel hoger, zegt correspondent Alice van Gelder.
22: Ik geloof dat ongeveer 60% van de nieuwe besmettingen die ze oppikken, die hadden ze dus nog niet op de radar. En er zullen dus waarschijnlijk veel meer besmettingen zijn dan dat ze nu denken. Het is ook een gebied wat moeilijk begaanbaar is, slechte wegen, maar ook waar heel veel gewapende groepen actief zijn. Dus dat maakt het ook niet makkelijk om dat allemaal in kaart te brengen.
20: Er zijn inmiddels zoals gezegd, meer doden dan bij de vorige grote ebola-uitbraak in Congo. Die was van 2018 tot 2020. Bij Oekraïnse aanvallen op de Russische grensstad Belgorod zijn zeker 6 doden gevallen, zegt de gouverneur van de regio. Waar hij de cijfers vandaan heeft, is niet duidelijk. De aanval was waarschijnlijk gericht op een locatie van Wildberries, de grootste webwinkel van Rusland. Oekraïne zegt dat het bedrijf onderdelen voor drones levert aan het Russische leger. Gisteren voerde Oekraïne een van de grootste luchtaanvallen uit op Rusland sinds dat land de oorlog begon. Er werden zo'n 800 drones afgevuurd, vooral op de regio Moskou. In Zaandam heeft een explosie een appartement verwoest en brand veroorzaakt. Volgens de brandweer werd de gehele achtergevel van het appartement door de explosie eruit gedrukt. De brand was snel geblust en op het moment van de explosie was er niemand in het appartement. Bewoners van omliggende appartementen moesten hun huis uit voorzorg, zegt een buurtbewoner tegen NH Nieuws.
23: Een hele luide explosie in één keer. En het was echt, de hele flat begon te trillen eigenlijk. En toen kwam de politie al gauw en zei ze dat iedereen het flatgebouw uit moest. En daarna moesten we eigenlijk gewoon wachten totdat de politie klaar was met onderzoek.
24: Ja, en wanneer bent u nou weer teruggekomen? Mag u alweer terug?
23: Ja, 4 uur 's nachts mochten we weer terug ongeveer.
20: Voor de bewoners die niet terug naar hun woning kunnen, is opvang geregeld. Over de oorzaak van de explosie in Zaandam is nog niets bekendgemaakt. Het weer nog, de regen trekt steeds verder weg over het land en wordt geleidelijk droger. Af en toe schijnt ook de zon. Het wordt 19 tot 22 graden. Morgen grotendeels bewolkt en regenachtig bij min of meer dezelfde temperatuur.
2: Ja, stop. Dit stuk. Dit moment. Luister, ik zat met kippenvel in de zaal. Oh, Mahler.
3: Elke keer bijzonder. Het Koninklijk Concertgebouw Orkest. Klassiek van wereldklasse. Het seizoen is gestart. Bestel nu kaarten op concertgebouworkest.nl.
4: Uw kleinkind voorlezen voor het slapen gaan. Schilderen in uw hobbykamer. Dat zijn de momenten die u wilt blijven beleven, ook als traplopen lastiger wordt. Een traplift van TKE geeft u die vrijheid. TKE trapliften. Maak bereikbaar.
5: Fix die ruit voor je vakantie.
24: Opgelost. Autotaalglas.
4: TKE trapliften. Meer dan 70 jaar ervaring in kwaliteit en veiligheid.
25: Alleen nu bij Hollands Nieuwe. Wee! 1 jaar internet en tv voor maar €20 per maand. Alleen vandaag nog. Dus ga naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
26: Dementie? Bij dagelijks leven woont u gewoon als thuis.
27: Ik mag graag tuinieren.
28: Elke dinsdag ga ik naar de markt.
29: Koken, wassen, poetsen. Ik help elke dag.
30: Ik niet.
26: Kleinschalig wonen met dementie en toch betaalbaar. Ook met een AOW. Dat is dagelijks leven.
31: Hoe leg je in het Spaans uit dat de omvormer van je elektrische auto stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. We repareren of regelen vervangend vervoer. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
26: Betaalbaar wonen met dementie? Kijk op dagelijksleven.nl.
32: Waarom vinden ook steeds meer 50, 60 en zelfs 70-plussers de liefde via e-matching? Meld je vandaag nog gratis en vrijblijvend aan en ontdek het zelf. E-matching. Dating voor hbo'ers en academici. Want niemand is te oud voor nieuwe liefde.
17: NPO Radio 1. KRO NCRV.
19: Roos Abelman.
17: Spraakmakers.
19: Met nu het Mediaforum.
1: Groot nieuws van kleine kranten als de Military Times en Stars and Stripes. De omstandigheden aan boord van het Amerikaanse vliegdekschip, de USS Lincoln, laten na 9 maanden sterkte wensen over. En nou stop ik met de quote. Het was een quote. Je zou zeggen dat kranten als de New York Times of de Washington Post hier als eerste over zouden berichten. Maar nee, het waren dus de Military Times en Stars and Stripes. Dat en ander groot en klein nieuws nemen we onder de loep met Paul Reumer, oud-directeur Radio TV bij Talpa. Laurens Vreekamp, journalist en AI-expert. Goedemorgen, Laurens.
33: Goedemorgen.
1: En spraakmaker is Jet Berghout, programmamaker bij NPO Klassiek. Maar we beginnen dit mediaforum met de natuurbrand in België. De zoveelste Europese brand dit jaar. En de zoveelste keer dat we beelden van brandende natuur, geëvacueerde dorpen en hardwerkende brandweermensen in de media voorbij zien komen. Ja, Laurens, ik zeg het, alweer een grote brand. In hoeverre treedt bij jou gewenning op?
33: Ja, die treedt zeker op. Ik zag van dit weekend nog wel, volgens mij was bij het NOS-journaal, een kaartje van alle landen in Europa waar de afgelopen zomer een natuurbrand heeft gewoed. En dat was vrijwel ieder land, geloof ik. Maar ik las vorige week ergens iemand die zei, ik was een keer op een klimaatconferentie en daar zeiden sommige klimaatactivisten, wetenschappers en klimaatjournalisten, ja, we hoeven niet meer te berichten alsof er iets nieuws is, alsof er iets aan het veranderen is. Het is al veranderd, dit is een gegeven, dit is het nieuwe normaal. Mm-hmm. Maar je kunt ook niet zeggen, we gaan het niet meer over die bosbranden hebben, want het is ook niet zo, het regent af en toe, gelukkig vandaag weer.
1: Ja.
33: Het brandt af en toe, maar zo moet je er eigenlijk ook weer wel naar kijken.
1: Ja, maar je zou kunnen zeggen, als dit het nieuwe normaal is, dan kun je daar ook op een andere manier verslag van doen. Zie je dat gebeuren of zie je nog steeds wel de klassieke eerste lijns verslaggeving?
33: Ja, dat ook. Omdat het brengt direct mensen en dierenlevens in gevaar natuurlijk. Dus dat er daarover bericht wordt, vind ik niet gek. Maar hij valt ook nog steeds op hoe gevaarlijk het beroep van brandweermensen is.
1: Omdat er brandweermensen sterven?
33: Ja, er komen onderwijs veel brandweermensen om ook bij het bestrijden van die branden. En dat blijft nog steeds nieuws. Maar ik denk ook dat we er inderdaad op een andere manier naar moeten kijken. Hey, mensen, dit is niet aan het veranderen. Dit is zo.
1: En zie je dat voldoende?
33: Nee, denk het nog niet. Ik weet wel dat er bijvoorbeeld wetenschappers aan het woord worden gelaten. En er wordt gezegd, ja, dit verhaaltje, daar kom ik ieder jaar mee ongeveer in juni. Want deze zomer gaan we dit meer zien. Het wordt natter en het wordt heter. Ja, dus daar zouden we iets anders moeten gaan doen. Maar dat zie ik nog niet genoeg.
1: Nee. Paul, 2 weken geleden was het. Hadden we een grote brand in Limburg. Deze brand woedt niet ver van de Nederlandse grens. Voelt dit net zo dichtbij eigenlijk voor jou?
0: Ja, ik vind... we kunnen niet genoeg verslag doen van dit soort gegevens. Want die natuurbranden staan niet op zich. Hè. Die komen voort uit droogte. Het regent niet meer. Er zit geen water in de rivieren. Dat droogte leidt tot voedselschaarste. En dat leidt tot allemaal enorme ellende. Prijsstijgingen, vervoer over de rivieren wordt duurder. We zitten op een pad, dat is onomkeerbaar. Waarbij het weer verandert. En dat gaat enorme grote impact hebben op ons dagelijks leven. En dat wordt al jaren geroepen. En er zijn mensen die ontkennen dat. Ik las een analyse in de krant van de week dat de klimaatontkenners nu zeggen, ach ja, het is niet meer te keren, dus we moeten er maar mee leren leven. Maar dat is wel heel defaitistisch. En ik denk ook dat dat niet goed is, want we kunnen hier niet mee leren leven. Als er straks geen gletsjers meer zijn en er geen water meer in de rivieren zitten, hebben we een mega probleem.
1: En hoe vind jij dat media dan de afgelopen dagen, laten we even bij deze brand houden, die verslag van hebben gedaan?
0: Nou, goed, hè, want we zitten er bovenop. Ik vind alleen, dit is het symptoom, maar we moeten echt naar de kern van de zaak. En ik vind dat media nog alarmistischer mogen zijn over hoe ongelooflijk dringend ons milieuprobleem is.
1: Je bedoelt activistisch?
0: En zelfs activistisch, ja. Want geen enkel probleem van ons is belangrijk op het moment dat het milieu echt fundamenteel naar de kloten gaat. Want dan hebben we namelijk helemaal niks meer.
1: Ja.
0: Dus het milieu is wat mij betreft ons eerste en grootste en meest dringende probleem.
1: Ja, Laurens, ben je het eens? Moet het activistischer?
33: Ja, dat alarmistische deels wel, maar dat blijkt dus ook niet de motivatie zijn voor mensen om een ander gedrag te gaan vertonen. En ik weet ook dat als je een oproep doet aan individuele burgers, ja, dan denk je ook dat je maar zo weinig of zoveel kan doen, hè, in beperkte mate.
1: Ja.
33: Dus het betekent ook, het gaat altijd over de fossiele industrie, daar moeten we veel meer aan doen.
1: Ja.
33: Volgens mij schrijven we daar en berichten we daarover, zijn er documentaires over, reportages. Maar dat is dan weer niet de rol van de journalistiek om die bedrijven aan te pakken bijvoorbeeld. Maar we weten wel, moet iets veranderen.
1: Maar Paul die zegt, het mag wel wat activistisch wat mij betreft. Ja. Wil je dat?
0: Het voelt toch altijd ver weg, hè? Omdat we niet elke dag de gevolgen voelen. Deze zomer hebben we gevolgen gevoeld. Het is te droog, het is te warm. Daar hebben mensen echt last van. In Parijs zijn er volgens mij, las ik, meer mensen overleden nu aan de warmte dan tijdens COVID.
1: Ja. Dus, maar hoe zie je dat voor je dan even, als ik de krant opensla of we kijken naar het nieuws. Hoe moet dat er dan uitzien?
0: Ja, dat is lastig. Maar uiteindelijk moeten we het publiek moet worden gemotiveerd om de politiek onder druk te zetten. Om echt dingen te gaan doen.
1: Ja, maar wat voor berichtgeving zie je dan voor je?
33: Ja, wat ik wel gezien heb bijvoorbeeld, maar dat zie ik dan bijvoorbeeld op LinkedIn voorbij komen, van dat bijvoorbeeld in Parijs, noem je net dat, daar hebben ze al 15 jaar zetten ze daarin op vergroening van de stad en meer autovrije plekken. En dan zie je van die warmtekaartje van 2010 en nu, dat het dus veel minder van die hitte is, in de stad blijft hangen. Ja, misschien moet je veel van dat soort inspirerende verhalen laten zien.
6: Denk ik, want je zegt het is onomkeerbaar.
33: Waar het wel werkt.
6: Je wordt vanzelf fatalistisch als je de hele tijd hoort, ja, dit is een deel van het grotere geheel en we zijn eigenlijk
33: wat kan ik nou doen?
6: Precies, want je voelt je heel kleine macht.
1: Maar Laurens, jij hebt het over berichten die gaan over hoe gaan we om met de huidige situatie? Hoe maken we dat beter? En Paul zegt eigenlijk, nee, ik wil verder dan dat. Ik wil dat het stopt.
33: Ja, ik denk dat het een combinatie moet. Het moet een soort portfolio van en alarmistisch en van dit gebeurt er nu. Deze brand is er nu, dit gebeurt er. En van dit doen mensen om dit tegen te komen op lange termijn. Dat werkt. Kijk naar voorbeelden in Europa of ver weg of dichtbij. Ja. Maar wat doen ook dus grotere groepen? En wat zijn die nu aan het doen? En wat werkt er bij hen? Ja. En wat werkt er bijvoorbeeld niet? Wat werkt bewezen niet? Waar zien we burgers blij zijn met bepaalde aanplanting? Of inderdaad autovrije straat of ik noem maar wat. Je moet dat allemaal doen. Denk ik.
1: Ja. Jet, vind jij de taak van een journalist om ook activistisch te zijn in deze?
6: Nou, ik denk dat het moet leiden tot activisme. Want ik denk als media zelf activistisch worden, dat je dan eigenlijk een beetje terugslaat zelf als consument van de media. Maar ik wil heel graag geactiveerd worden door berichtgeving. Dus in die zin mag het er wel toe leiden. En ik denk dat deels door de negatieve berichtgeving komt. Dat gaat denk ik vanzelf. Tenminste, zo heb ik er steeds naar gekeken. Dat ik dacht, hoezo is het nu een soort van live blog? Terwijl als je uitzoomt, denk je, dit is eigenlijk het ellendige beeld wat je vroeger voorgehouden werd. Maar ik krijg wel heel veel hoop door de dingen die kunnen en die we zelf wel in de hand hebben. En dat zou mij veel meer motiveren om inderdaad, ja, waar mogelijk dan, dat ook door te laten werken in op andere plekken, zoals de politiek.
1: Ja, Paul?
0: Nee, daar ben ik het mee eens, hoor.
1: Ja.
0: Dus ik ben helemaal geen defaitist. Ik denk dat je met z'n allen dingen stapjes moet ondernemen. En dat elk druppeltje helpt naar een betere situatie naar de toekomst toe.
1: Ja, ja, en dat je dan misschien eens berichtgeving krijgt. Want ik lees nu ook vandaag in het nieuws. Meldt het FD dat Nederlandse kolencentrales wekken dit jaar al meer stroom op dan in heel 2024.
0: Ja.
1: En jij pleit er dan eigenlijk voor. Probeer even gewoon die berichtgeving voor me te zien. Dat je dit soort berichtgeving direct combineert in berichtgeving over bijvoorbeeld klimaatverandering of droogte.
0: Ja, ja, ik denk dat je het publiek breed moet voorlichten over de samenhang der dingen. En dat dit zo'n kolencentrale die twee keer zoveel CO2 uitstoot als een gascentrale, dat dus een consequentie heeft. En wat de consequentie is, maar ook, ben ik mee eens, wat kunnen we er nou aan doen om dat te veranderen?
1: We gaan kijken naar wat jullie is opgevallen in de media. Laurens, voor jouw mediamoment gaan we naar een aankondiging van de burgemeester van New York, Mamdani. Vertel, wat gaat hij doen?
33: Ja, hij heeft de PIT Cruise ingesteld. En daar staat een cruise in team. En PIT staat voor Public Interest Technology. En wat ze gaan doen is ze gaan kijken, eigenlijk het soort omgekeerde van Doge, wat Elon Musk heeft gedaan om eigenlijk al overheid overal weg te snijden.
1: Mm-hmm.
33: Met behulp van technologie willen zij gaan kijken wat heeft de burger, in dit geval inwoners van de stad New York, wat hebben die nodig om een veiliger, betaalbaarder en fijner leven te leiden in deze stad. En daarom gaan ze met kleine teams kijken hoe kan technologie daaraan bijdragen. En een van de eerste is click to cancel. Want je kunt wel heel makkelijk, dat kennen we van grote online warenhuizen, met één klik iets kopen. Maar om ergens vanaf te komen, om een abonnement te cancelen, zeg maar, stop, is heel ingewikkeld.
1: Ja, laten we even naar zijn aankondiging luisteren.
7: Today, I am proud to announce that City Hall is launching 5 of our very own game-changing pit crews. Public Interest Technology Crews. These pit crews will raise the bar for what New Yorkers can expect from City Hall. They will work closely with city agencies to launch digital solutions to government processes that have long been defined by piles of paperwork.
1: Ja, dit is dus een aankondiging eigenlijk van wat jij net zei, maar dan in zijn eigen woorden. Is het groot opgepakt in de media?
33: Ja, best wel. Bijvoorbeeld Wired, zo'n groot technologieblad, die schreef er meteen over. En die zei, het doet ook een beetje denken aan de Obama-era. Maar toen waren we nog heel blij met Silicon Valley. Maar hier zit een sentiment achter. Hè. Dat kun je wel zeggen dat de meeste mensen eigenlijk niet zo blij zijn weer met Silicon Valley. En dat komt omdat die hebben technologie. En een beetje gechargeerd gezegd, dat dwingen ze ons op of storten ze over ons uit. En hier zegt Mandani, wij gaan kijken wat hebben mensen nodig. En dan gaan we kijken hoe technologie daarbij kan helpen. Dus om van dure abonnementen af te komen waar je eigenlijk niet om gevraagd hebt. En wat mij dat hoopvol doet stemmen, is dat het uitgaat van de mens. Dus kijk, wat hebben wij nodig en hoe kan technologie daar een rol bij spelen? Niet dat technologie altijd nodig is.
1: Ja.
33: En ze hebben het in hun vacatures. We gaan 5 teams opstellen. De eerste gaat dus over dat click to cancel.
1: Ja, en dan ben je dus eigenlijk ambtenaar, zou je kunnen zeggen?
33: Dus ambtenaar. En ze hebben, geloof ik, na 35 vacatures hadden al duizenden mensen op gereageerd. Waarbij je bijvoorbeeld bij de big tech bedrijven krijg je zomaar $500,000 als je daar in dienst komt. En hier krijg je misschien $60,000. En mensen willen dat graag. En ook dat autonome zit erbij, dat onafhankelijke. En het gaat uit van, wat hebben mensen eigenlijk nodig? Hoe willen we eigenlijk met elkaar samenleven? In plaats van, we hebben deze technologie, daar moeten we iets mee. Draaien zij het om. En dat vind ik eigenlijk hoopvol. Want het geeft een beetje een kijkje van, hoe kun je ook naar technologie kijken? Want we hebben nu zo'n heersend perspectief van, AI gaat alles veranderen nu. En zij zeggen, nee, wat ze noemen dat ook, resident facing products. En we hebben het altijd over consumer facing. Dus we maken producten voor consumenten. Daar gaan we er heel erg uit dat we consumeren.
1: En zij maken er meer van bewoners.
33: Ja, bewoner. Ja. Dus wat hebben bewoners nodig? En ik vind dat omdraaien even, dat biedt hoop.
0: Ja.
1: Paul, jouw mediamoment gaat over het tragische overlijden van Jason Ardé, de Britse sterwetenschapper van Cambridge, die van zijn troon viel nadat bekend was geworden dat hij plagiaat had gepleegd. Zijn val leidde tot een stortvloed aan publicaties in Groot-Brittannië. En afgelopen vrijdag maakte hij is de jongste zwarte professor in de geschiedenis van de Universiteit van Cambridge, een einde aan zijn leven. Paul, uiterst verdrietig natuurlijk. Dat nieuws kwam ook hier binnen. Waarom heb je dit onderwerp gekozen als mediamoment?
0: Ja, het is natuurlijk een dramatische gebeurtenis voor Jason Ardé en zijn familie in de eerste plaats. En voor iedereen die daar dichtbij staat, treurig. Maar er is nu in Londen of in Engeland een discussie aan de gang dat het eigenlijk de schuld van de pers is. Of dat de persaandacht is zo massaal geweest. Mm-hmm. In een hele korte tijd meer dan 250 stukken in de kranten en op tv en in de social media. Dat de druk zo hoog is dat dit geleid heeft tot uiteindelijk zijn zelfmoord. En in zijn algemeenheid ben ik in die discussie vaak wel eens dat de pers wel heel snel oordeelt en daarmee iemand ook veroordeelt. Maar in dit geval denk ik toch dat het iets complexer is. Want kijk, uiteindelijk, deze man is gelanceerd als een, de eerste zwarte professor op Cambridge. Mm-hmm. Een ster, is heel snel gerezen.
1: Heel jong.
0: Heel jong ook. Dat was een bijzonder grote gebeurtenis. Maar ja, als je snel reist, dan kan je ook diep vallen. Maar uiteindelijk valt hij, omdat hij gelogen heeft. Hij heeft gelogen over zijn cv en hij heeft plagiaat gepleegd. En dat is natuurlijk echt een no-go als je professor bent, mm-hmm. al helemaal bij Cambridge. Het lastige is, nu gaat de discussie heel erg over het feit, ja, maar hij was zwart. Hij was het voorbeeld voor de zwarte. Hij, de zwarte gemeenschap. Hij is onderzocht door iemand die misschien wel racistische bedoelingen had. Of die hem het misgunde. Maar dat vertroebelt de discussie. Mm. Want het begint en het eindigt bij het feit dat deze man gewoon gejokt heeft. Mm-hmm. En het plagiaat heeft gepleegd. En dus eigenlijk die functie niet waard was.
1: En vervolgens natuurlijk ook bij hoe de media daar dan vervolgens over bericht. Wat ze schrijven en met welke toon ze dat doen wellicht.
0: Maar we leven in een tijd waarin je, als je snel wordt gelanceerd, en iedereen schrijft erover, en je bent een teleurstelling, ja, dan krijg je onmiddellijk het, laat me zeggen, ik zou bijna zeggen, het negatieve mm-hmm. effect ervan. En dan word je bij je enkels afgehakt.
1: Nou moeten we wel zeggen, de Britse pers werkt net even anders dan hier in Nederland.
0: Ja, die is veel erger dan waar ook in de wereld, ja.
1: Ja, Laurens?
33: Ja, ik denk, wat Paul zegt, is dat jokken daar, er is wat over naar buiten gekomen, maar waar het hier ook over gaat, is een soort systemische ongelijkheid die eigenlijk al bij de basis begint. En ik denk dat Jason Ardee, die heeft, is zo opgeklommen in een systeem wat niet voor hem gebouwd is en ook niet door hem is vormgegeven. Daarom vinden we dat heel bijzonder. Maar eigenlijk is het heel super oneerlijk. Dat hij weet daar in terecht te komen en het dan redelijk goed te doen. En dan is er iemand die geen baan bij Cambridge krijgt, die Nathan Coveness, die bewezen racist is en daardoor ook die baan niet gekregen heeft, omdat hij allerlei racistische pseudo-leren wilde doseren. Die heeft heel veel olie op het vuur gegooid. Dus een soort heksenjacht begonnen van hij krijgt die baan wel en ik niet. Hij krijgt die baan alleen omdat hij van kleur is. Dat heeft het allemaal alleen nog maar erger gemaakt. Dus hij is gestegen.
1: Hij is begonnen, deze man, met het onderzoeken van
33: met het onderzoeken, met zelfs met AI-plagiaatsoftware, al zijn werken bekeken. Of daar misschien, mm-hmm. Als je gaat zoeken, vind je altijd wel iets. Dus die heeft er wel mee echt een heksenjacht begonnen.
1: Nu is er wel best wel veel gevonden ook, hè, over Ardee. Want en plagiaat gepleegd en allerlei anekdotes verzonnen waar hij dan bij zou zijn geweest, situaties.
33: Maar voor mij, dus als jij zeg maar van kleur bent en eigenlijk dus veel meer moeite moet doen dan iemand die niet van kleur is om in deze academische omgeving, zeg maar, zo ver te komen, dan vinden we dat al een buitengewone prestatie. Wat in principe oneerlijk is, omdat het systeem ongelijk is. Nou, dan ben je daar. Dan gaat iemand met racistische motieven gaat je proberen onderuit te halen. Dat doet hij niet bij andere hoogleraren of professoren, maar dat vooral bij jou, omdat dat racistisch gemotiveerd is. Dan gaan we er wel over schrijven, omdat het juist weer zo'n bijzondere zaak is. Maar dat komt omdat het systeem oneerlijk is.
6: Hij wil
33: in het
6: zeggen
33: beginsel.
6: Dat hij harder is aangepakt.
33: Veel harder. Hij wordt ook weer met een ongelijke maat behandeld door bijvoorbeeld de conservatieve politici in de UK, maar ook door de Britse pers. En ja, en dan krijgt
1: hij
33: die aandacht
1: dan?
33: Wel.
1: Hoe zie je dat hij anders wordt behandeld?
33: In 90 dagen zijn er 228 nieuwsberichten en artikelen verschenen in Engelse
6: en
33: media.
6: En dat was niet
33: die
6: gebeurd
33: allemaal
6: als het een witte man was geweest, wil je zeggen?
33: Ik denk dat omdat het de hele tijd een uitzonderingsgeval is. We vinden het al een uitzondering dat iemand zover komt. En dan, dan is er een racistische aanjager die zegt, ja, maar dat klopt ook echt niet. En dat wordt een soort giftige mix.
0: Maar ik ben het toch niet helemaal met je eens. Kijk, die racistische aanjager is iemand die, dat is een onfris persoon. En dat is daar ben ik met je eens. Maar feit blijft, kijk, wie de feiten boven tafel heeft gekregen is één ding. Maar feit blijft dat de feiten wel op tafel liggen. En dat is dat die man gelogen heeft in zijn cv, gelogen heeft in zijn over zijn privéleven en gelogen heeft over zijn in zijn publicaties.
33: Maar dat hebben inderdaad veel meer mensen
0: daarvan hebben we ook voorbeelden gezien.
33: Ja, maar die Britse media die hebben denk ik niet 228 artikelen in 90 dagen geschreven over die andere professor. Omdat deze zo uniek en uitzonderlijk is, omdat ons systeem dat eigenlijk al heel moeilijk maakt om mensen van kleur zo hoog te laten komen.
0: Ja.
33: Krijgt dat ook veel meer aandacht? Nou ja, en dat is dat. Dus hier moeten we als pers toch ook naar onszelf kijken, dat we ook tot dat systeem behoren. Ja.
1: Dan gaan we tot slot nog hebben over opmerkelijke berichten over het Amerikaanse vliegtuigschip, de USS Lincoln. Het schip is al 9 maanden aaneengesloten op zee. En recent werd bekend dat de leefomstandigheden op het schip erbarmelijk zijn.
8: I haven't stepped off the ship in the year 2026.
9: I miss my family and I'm ready to go home.
10: Questions are growing about conditions aboard the USS Abraham Lincoln.
11: Het vliegtuigschip is al 240 dagen ononderbroken op zee. Familieleden van de bemanning klagen over uitputting aan boord, voedseltekorten en slechte hygiëne.
12: A shocking new report that multiple sailors aboard the USS Abraham Lincoln have tried to jump overboard amid poor conditions and mental stress on the ship.
1: Ja, het nieuws kwam naar buiten naar verhalen van familieleden van de bemanning in 2 defensiekrantjes. De Amerikaanse minister van Oorlog, Hegseth, en ook Donald Trump ontkenden aanvankelijk dat er problemen waren. Maar goed, die hebben toch bakzeil gehaald, zo lijkt het. Want er wordt een schip gestuurd ter aflossing. En de admiraal die verantwoordelijk is voor het schip heeft inmiddels een bezoek gebracht. Hoe volg jij dit nieuws, Paul?
0: Ja, op de voet. Want ik vind het ontluisterend. Het is ongekend en onbegrijpelijk als je ziet hoe snel de afschrikkingsmacht van Amerika verschrompelt tot helemaal niks. En die hele grote vliegtuigschepen, dat zijn de machtigste militaire instrumenten die er zijn op de kernbommen na, zou ik maar zeggen. Mm. En dat blijken nu drijvende verstopte wc's te zijn waar geen eten, geen drinken, geen schoonmaakmiddelen zijn, mensen overboord springen. Waardoor eigenlijk de hele positie van Amerika als afschrikkingsmacht, misschien wel van het Westen als afschrikkingsmacht, is in één keer verschrompeld tot niks. En dat is een ongelooflijke gebeurtenis die we nog niet eerder hebben meegemaakt.
1: Ja, Laurens, opmerkelijk. Het komt naar buiten via 2 kleine defensiekrantjes.
33: Ja, vakbladen. Volgens mij is het niet van Defensie zelf. Okay. Dat geloof ik, maar
1: vakbladen
33: zijn het wel
1: onafhankelijke
33: vakbladen inderdaad. En ik zag wel foto's voorbij komen die mensen dan op Instagram hadden gepost van hun bordje die dan echt voor een kwart gevuld was met een soort heel grauwige, ik weet niet wat het was. Maar inderdaad, je zag, dit is niet oké. En nou, dat wordt natuurlijk naar familieleden gestuurd. Waarschijnlijk in WhatsApp berichten en op Instagram foto's. En zo'n vakblad heeft natuurlijk contact met mensen. En die weet dat dan naar buiten brengen. Volgens mij, Piet Hegseth, die zei, het is allemaal overtrokken, het valt wel mee. En volgens mij heeft Trump zelf gezegd, ze zijn nog niet lang genoeg op zee, ze kan nog veel langer. Zegt, er wordt dan ook nog olie op het vuur. Nou, als je de moraal van je eigen troepen omlaag wil halen.
1: En de problemen stapelen zich op, hè, als je het leest. Want er was dus iemand zo ver gekomen om echt van het schip te springen. Die is dan gelukkig gered, maar er waren er meerdere die het niet meer
33: zagen. Ja, het is ongekend, geloof ik. 240 dagen op zee zonder een keer land aan te doen. Ja. Nou, ik kan
1: maar
33: me
1: dat niet alleen.
33: Voorstellen
1: hoe tekort aan eten.
0: Zonder bevoorrading.
1: Was werd niet meer gedaan. Nee. Er was überhaupt helemaal geen zeep meer. Je zit dus 9 maanden lang elke dag, begreep ik, in de herrie van motoren en vliegtuigen die de hele tijd.
0: Maar juist dat uit defensiekrantjes komt, zegt wat. Hè. Kijk, als de New York Times het nieuws brengt, dan zeggen ze fake media. Maar nu komt het uit de boezem.
33: Dan is het weer op een andere manier gemotiveerd. Zelf. Maar nu komt het gewoon vanuit mensen die dit beroep waarschijnlijk heel veel.
0: Dat zegt mij, kun je nagaan hoe ernstig de problemen zijn.
33: Ja,
1: dus het belang ervan eigenlijk, van die kleine blaadjes, wil je maar zeggen. En ik zeg steeds tjus, hè, maar dat is weer heel erg denigerend, maar bladen, zal ik zeggen.
33: Het is een onwijs grote industrie in Amerika natuurlijk, ja.
1: Ja, en de laatste week duiken we nog even in de schatkamer van beeld en geluid op zoek naar de opmerkelijkste radio- en tv-fragmenten die jullie uitgekozen. Paul, voor jouw keuze gaan we naar die mooie zomer in 1988.
13: Arnold Muren met meteen de voorzet richting Van Barsten. Kan die erbij komen, de rechterkant? Van Barsten meteen met een schot.
14: Ja!
13: En hij zit erin van een waanzinnige goal van Marco van Barsten. Uit het hele goede doel. Jeft hij de bal ineens in het kruis. Van Zayef helemaal verrast.
14: Ongelooflijk doelpunt van Marco van Barsten. Die bal uit die vreemd gekomen bal van Muren ineens op de pantoffel neemt. Uit een werkelijk ongelofelijke hoek.
13: En dan is het afgelopen met zo'n goal. Nederlands-Europees kampioen. Uniek moment in de Nederlandse voetbalgeschiedenis.
1: Ja, na de voetbalzomer die we achter de rug hebben, denk jij, ik ga hier maar eens eventjes naartoe. Hoe was dat ook alweer gevoel?
0: Dat was absoluut mijn idee. Ik ben net in Atlanta op vakantie geweest. Daar heb ik naast een levensgrote replica van de wereldbeker gestaan. Voor mij is het een beetje de afsluiting van de zomer. Afsluiting van het WK, wat een verschrikkelijk WK was op alle fronten. En toen zat ik terug te denken, nu hebben we een Spaanse bondscoach. Het was zo mooi. We hebben ooit gewoon met Rinus Michels, met een mooi elftal in 88, waren we Europees kampioen. Ja. Ik droom en hoop op betere tijden qua voetbal.
1: Ja, en tot die tijd kan je dit fragment dus tot in de oneindigheid terugkijken.
0: Kan ik elke dag luisteren.
1: Ja, Laurens, het programma uit de schatkamer dat jij hebt uitgekozen is uit 1990. De moordlijst van de VPRO. Dat is een wekelijkse hitlijst voor alternatieve en indie muziek.
15: Hallo?
16: What?

0: massa morte. Massa morte.
1: VPRO's Radio 3 medewerkers kozen de beste platen van 1990 in afrekening.
2: 6 million ways to die. Choose one.
0: The Moorfest.
2: Take that, motherfuckers.
3: Zo, dit was alleen nog maar de introductie. Was, ja, mocht even duren in die tijd.
4: Radio 3 en de woordlijst. Ik moet eerlijk bekennen, ik luisterde het rond 2001-2002. Toen had ik een bijbaantje bij een coffeeshop op maandagavond. En daar stond dit op. De moordlijst, en daar leer ik dan bandjes kennen als Ikara Colt. En het was een soort antwoord, een soort tegengif tegen de nationale hitlijst. Was dit de alternatieve muziek, de Oor, VPRO, de Volkskrant. Oh, ja. Die stelde dat dan samen. En dat had wel gezag. En ik vond het interessant, want ik kende toen ook alleen nog maar de happy hardcore en de trance, die Chester-achtige dingen. En toen ging ik dat luisteren, dacht ik, wauw, er is een wereld van muziek. Want het internet was er wel, maar nog niet op die manier zoals we nu met programma's nieuwe muziek leren kennen.
3: Ja.
4: En ik vond dat fascinerend, dat er dus allerlei, en ook de manier waarop gepresenteerd is, alles was wat ik niet kende. Zeg.
3: De echte magie van de radio.
4: Ja, precies. En omdat ik vond het leuk om iets van de radio te laten horen.
3: Dat vinden wij ook altijd heel erg leuk. Heb je een streepje voor. Dankjewel, Laurens Vreekamp. Ook voor je komst op Mediaforum. Ook dank, Paul Reumer. Zometeen na het nieuws in onze rubriek zijn er nog vragen. Gaat het vandaag over de basisschool? De spandoeken hangen alweer bij de basisscholen. Dat ze weer begonnen zijn, in de regio Noord althans. Wat voor vragen heeft u bij de start van dit nieuwe schooljaar? Bel 0800 1101. Gaan wij naar de hoofdpunten van het nieuws met Katrien Straatman.
5: NPO Radio 1.
6: De politie heeft 2 minderjarigen aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij de explosie in een appartement in Zaandam. De hele achtergevel werd eruit gedrukt. Er waren toen geen mensen in het appartement. In Ierland zijn bij een botsing op een snelweg 5 jongens omgekomen. Ze reden tegen het verkeer in en botsten frontaal op een andere auto. 4 inzittenden van die auto raakten ernstig gewond. Bij een Oekraïense droneaanval op de Russische grensstad Belgorod zijn zeker 6 doden gevallen, zegt de gouverneur van de regio. De aanval was waarschijnlijk gericht op een locatie van webwinkel Wildberries. Oekraïne zegt dat het bedrijf onderdelen voor drones levert aan het Russische leger. En vanwege de brand in het natuurgebied Hogevenen heeft de Belgische koning Filip zijn vakantie onderbroken. Hij bezoekt vandaag het provinciaal crisiscentrum in Luik. Het vuur breidt zich nog altijd uit.
3: Helene Geest zit vandaag bij de ANWB. Helene, goedemorgen.
7: Goedemorgen.
3: Hoe is het op de weg?
7: Ja, er is niet zo heel veel aan de hand. Wel weer file bij de Duitse grens op de A12 Arnhem-Duitse grens. Vanaf Zevenaar is de vertraging een kwartier. En op de A73 Nijmegen-Maasbracht tussen Malden en Haps ook een kwartier vertraging. Er staat daar een vrachtwagen met pech en daardoor is de rechte rijstrook dicht.
8: Tot 11:30, Roos Abelman.
3: Wolter Kroes en het Radio Philharmonisch Orkest. Misschien niet de meest logische muzikale combinatie, maar het was vorig jaar een groot succes. Wie dit jaar meedoen met de symfonische sessies maakt spraakmaker Jet Berghout, NPO Klassiek presentator, zometeen na 11 uur bekend. Nu zijn er nog vragen. De zomervakantie is vandaag ten einde gekomen voor scholieren op de basisschool in het noorden van het land. De scholen zijn dus weer open en dus begint een nieuw schooljaar. Met welk gevoel laat u uw kind weer naar school gaan? Zijn de lessen van voldoende kwaliteit? Staan er überhaupt voldoende juffen en meesters voor de klas met alle personeelstekorten? Freddy Wijma is hier, voorzitter van de PO-raad, om alle vragen te beantwoorden. En u kunt ze stellen via 0800 1101. Meneer Wijma, goedemorgen.
9: Goedemorgen.
3: Fijn dat u er bent. Nieuw schooljaar dus weer van start. Hoe begint dat voor de PO-raad?
9: Ja, dat is voor ons ook weer volle bak. Het is heel mooi om ons heen te horen dat heel veel scholen weer open gaan en dat het echt weer gaat gebeuren.
3: Ja, en wat betekent volle bak voor de PO-raad? Hoe ziet dat eruit?
9: Nou, dat is dat wij van onze leden bijvoorbeeld weer veel meer horen. Het is altijd wat stiller bij ons in de zomervakantie. En dan is het ook meteen volle kracht vooruit. Hè? Dus die eerste schooldag, dat is ook altijd het moment dat er meteen veel aandacht is voor het primair onderwijs. Dat we bijvoorbeeld ook veel vragen krijgen. En daar gaan we mee aan de slag.
3: Ja, en u behartigt simpelweg gezegd even de belangen, hè, van dat basisonderwijs.
9: Ja, ja, wij zijn een belangenbehartiger zoals je het eigenlijk in alle sectoren ziet in Nederland.
3: En welke vragen krijgt u dan nu?
9: Dat kunnen vragen zijn. Nou, we hebben nu veel vragen over de gebouwen bijvoorbeeld.
3: Ja.
9: Net voor de zomervakantie allerlei vragen over hoe ga je aan om met code rood en dergelijke. Mm-hmm. Nou, als je kijkt nu naar de weersvoorspelling, dan lijkt het allemaal mee te vallen. Maar net voor het weekend was het natuurlijk weer bloedheet. En als we die temperaturen nu nog zouden hebben, dat leidt altijd wel tot vraagstukken.
3: Ja, maar u denkt dus wel dat heel veel basisschooldocenten en schoolleiders vanmorgen wakker zijn geworden in het noorden van het land met... Ja, misschien wel een zucht van verlichting, zo van het regent. Hebben we dat nu even niet?
9: Ik denk dat velen dat wel heel prettig vinden, ja. Ook met de herinnering van net voor de zomervakantie. Ja. Toen het op een gegeven moment 35 graden was. Hè?
3: Ja.
9: En vaak ook in de klaslokalen.
3: Ja, dat zijn dan echt de zaken van nu, zou je kunnen zeggen, zo in de zomer. Maar wat worden de grootste uitdagingen voor het schooljaar?
9: Nou, er is op Radio 1 al aandacht besteed aan de nieuwe kerndoelen. Die dit schooljaar echt van start gaan. Mm-hmm. Daar zijn we zelf ook heel erg blij mee. Ik ben ook blij dat de staatssecretaris daar vandaag zoveel aandacht aan geeft. En dat wordt ook voor alle scholen in Nederland een heel belangrijk thema de komende jaren. En dat proberen we ook als PO-raad te ondersteunen.
3: Ja, kerndoelen, lezen, schrijven, rekenen.
9: Ja, maar ook breder. Hè. De andere vakken die kinderen moeten beheersen. Meer aandacht voor burgerschap en ook voor digitale vaardigheden. Nou, we denken dat dat ook heel belangrijk is.
3: Ja. Heeft u meer vragen over het basisonderwijs? Bel dan naar 0800 1101 of stuur een bericht via de NPO Luister-app. Kies daar Radio 1 en daar kunt u dan een berichtje achterlaten. Dan hoop ik u zometeen te spreken. Wij gaan nu even knuffelen.
10: Het Spraakmakers Uitzendbureau.
3: En dat doen we met onze eigen knuffelbeer, verslaggever Maarten Leumers. Fijn dat je me dit soort teksten in de mond legt, Maarten. Goedemorgen.
11: Goed, hè? Fijn dat ik dat doe en dat jij ze ook uitspreekt. Ja.
3: Ja, zo ben ik dan ook wel. Heel collegiaal. Over wat voor soort knuffelen ga je het hebben, Maarten?
11: Ja, nou, niet interpersoonlijk knuffelen, maar over knuffelen met knuffeldieren. En dan door personen die doorgaans de leeftijd van bedplassen en duimen wel voorbij zijn.
12: Oké, okay, ik wil het dus even ergens over hebben.
13: Een volwassen vent met twee knuffelbeestjes.
14: Nou, ik schaam me er niet voor.
12: Ik ben dus 22 en ik slaap nog steeds met knuffels.
15: Toen ik geboren werd, kreeg ik een beer. Mijn lieve moeder heeft die helemaal opgelapt. Oh. Heel mooi.
16: Nu ligt die tussen jou en je echtgenoot.
15: Langs de andere kant.
11: Ja, en dit was niemand minder dan de vice eerste minister van België, Roos en Jet. Goedemorgen. Frank van den Broeke met zijn knuffelbeer coming out. Jet, ga jij dat ook doen, je knuffelbeer coming out? Of hebben we het hier om een andere reden over?
17: Nou, ik vroeg het me af. Ik was op vakantie met mijn dochters van 9 en 11... die allebei nog een knuffel hebben. Althans, mijn jongste dochter heeft een knuffeldoek en mijn oudste dochter heeft een knuffelkonijn. En het valt me op dat ze er niet alleen mee slapen, maar ook dat als ze zich even niet zo meer vrolijk voelen of een beetje moe of een beetje narrig, dat ze dan die knuffel pakken en die duwen ze eigenlijk wel even als een soort snuif tegen hun neus. En die geur die lijkt ze dan helemaal tot rust te brengen. Ja. En toen dacht ik, god, wat een prachtige methode is dat eigenlijk, om met geur jezelf zo te kalmeren. En waarom hebben wij dat losgelaten als volwassenen en grijpen we naar een glas wijn of een vape of een meditatiecursus? Waarom laten wij die basale troost van geur ergens los?
11: Ja, geur en dan ook nog eens door middel van zo'n knuffel van vroeger, waar kennelijk iets in is getrokken. Nou, ik sta hier met Arina de Vries, zij is GZ-psycholoog en slaapdeskundige. Die knuffel, jullie noemen dat, jij zal niet tegen mij zeggen pak je knuffelbeer, maar jij zegt pak je transitioneel object er eens even bij. Wat is die knuffelbeer?
18: Nou, een knuffelbeer is eigenlijk iets wat veel kinderen al krijgen op het moment dat ze nog heel klein zijn. Ja. En dat is echt de bedoeling, als je als kind ga je eerst heel erg reguleren via je moeder of via je vader of je verzorger. Maar op een gegeven moment moet je dat toch steeds meer zelf leren. En zo'n knuffelbeer of een doek of iets anders, dat kan daarbij helpen. En daarmee komt er dus ook een heel sterke lading aan die knuffel te hangen. Waardoor je wordt ook een beetje geconditioneerd dat iets is wat jouw veiligheid en rust geeft en ontspanning.
11: Een transitioneel object, dus een overgangsobject, dan denk ik iets met een overgang. Nee, een overgang is op een gegeven moment, is dat die afgelopen? Heb je die doorgemaakt, volbracht? En dan zeggen wij als volwassenen, die knuffel, daar ben je nou echt te groot voor. Vind je dat terecht?
18: Nee, zonde. Het is zo'n mooi object en er zit zoveel gevoel eigenlijk al bij. En er zitten dus ook zoveel positieve netwerken al in je brein. Dus juist als je als volwassene dat object weer bijpakt, kun je weer opnieuw dat gevoel krijgen.
11: Ja, jij noemt al emoties, Jet heeft het over geur en ook dat gevoel. Ik heb het ook even gevraagd aan Peter Bos. Hij is hoogleraar biologische aspecten van relaties aan de Universiteit Leiden. En hij zegt er het volgende over.
19: Een knuffeldier voor volwassenen, het is zeker zinvol. Dat heeft te maken met dat knuffelen, lichaamscontact. Dat is een fundamentele behoefte van zoogdieren. En dat heeft vooral te maken met het gevoel van veiligheid wat het geeft. Een baby wil bij de moeder zijn of bij de vader. En dat geeft een gevoel van veiligheid. Die emotie speelt dat op in. En dat komt door bepaalde hormonen die ook vrijkomen. Dus het vermindert de stress. Adrenaline gaat naar beneden. Je krijgt oxytocine. Hormonen die helpen om je gevoel van vertrouwen en veiligheid te geven. en kalmte. Ja, dus dat is alleen maar hartstikke fijn als je dat met een knuffel kan doen. Lekker blijven knuffelen. Want dat geeft je dat gevoel van veiligheid. En dat is alleen maar fijn.
11: Ja, Arina de Vries, maken we de stap. Ik zit hier in jouw praktijk, waar je veel kinderen ontvangt. Ik ben omringd door knuffelberen, die deel jij ook uit. Maar doe je dat ook bij volwassenen? Of zeg je daar tegen, ja, dat doen we niet meer?
18: Nou, het is eigenlijk zonde om het te laten liggen, want ja, je hebt eigenlijk die knuffels. Dus op het moment dat de volwassene al een knuffel heeft gehad of een doekje heeft gehad van vroeger, dan vraag ik zeker van, nou, haal die er weer eens bij en laten we kijken of dat weer opnieuw...
11: Hup, de zolder op en opzoeken.
18: 100%, ja. En mocht dat niet zo zijn, dan kun je er ook voor kiezen om opnieuw weer een knuffel of iets te kopen, om opnieuw een nieuwe start te kunnen maken in ontspannen of in slapen. Nieuwe associaties.
11: Moeten we dit eigenlijk gewoon normaliseren? Moeten we zeggen van, jongens, stigma eraf, doe het allemaal. De maatschappij wordt er gezonder door. Ik bedoel, durf jij die stap te zetten? We krijgen een mooiere maatschappij als we dit zouden doen?
18: Nou, ik vind het in ieder geval een hele mooie optie om dat te doen. Want als iemand een kussen meeneemt naar een hotel, dan zeggen we allemaal, oh, heel normaal. Maar als dat kussen in één keer twee oren heeft, dan vinden we dat blijkbaar heel erg raar. Dus laten we dit... Psychologisch gezien is het namelijk precies hetzelfde. Dus laten we het normaliseren en juist ook kunnen gebruiken. Want
11: dan kunnen we de zorg ermee ontlasten.
18: Dat lijkt mij wel.
11: Echt, ja?
18: Ja, easy does it. Hè. We hebben allemaal hele ingewikkelde programma's. Er is heel 30% bijvoorbeeld slaapproblemen. Ja. Het is een groot probleem. Het wil niet zeggen dat dit alles oplost. Nee. Maar ja, kleine beetjes kunnen helpen. Dus ga zeker die zolder op en kijk of je dat gevoel van vroeger weer een beetje terug kan halen.
11: Het is, om in goed Nederlands te zeggen, een quick fix. Ja, Jet, het heeft dus daadwerkelijk zin. Het is voor iedereen goed. Wat ga jij van zolder halen?
17: Ja, een doek. Ik had dus ook zo'n doek. En ik koppelde hem altijd aan duimen. Dus ik maakte hem dan nat. En dan werd hij zo lekker, zo'n geurtje. Maar toen ik stopte met duimen, ben ik dus ook met die doek gestopt.

0: aan duimen. Dus ik maakte hem dan nat en dan werd hij, ja, dan werd hij zo lekker, ja, zo'n geurtje. Maar toen ik stopte met duimen, ben ik dus ook met die doek gestopt. Maar ik ga dus nu, ja, misschien maar weer die doek zonder duim.
1: Je hebt ze nog wel ergens, je oude doek.
0: Ja, dat is een goeie. Ja, ik moet heel eventjes naar mijn ouderlijk huis. Ik, ja, hopen.
1: Ja, ik zie ineens beeldvormen van de begrotingsonderhandelingen in Den Haag. Als iedereen daar zijn knuffel meeneemt.
0: Of zijn doek. Knuffel, ja. En dan even zo'n snuif. En dan, ah jongens, we vinden elkaar wel.
1: En dan kijken precies waar, ze, waar we uitkomen over tijd.
0: Het is ineens heel dichtbij.
1: Ja. Maarten Bleumers, dankjewel voor je bijdrage. Spraakmakers. De scholen in het noorden zijn weer open. Dat betekent het einde van de vakantie. Begin van een nieuw jaar vol uitdagingen.
2: Ik vind het wel leuk om mijn vrienden weer te zien, maar ik vind het ook weer spannend, want de vakantie was ook weer heel leuk.
3: Terug de schoolbanken in.
4: Afscheid nemen van het principe van één juf of meester per klas.
5: Dat komt onder meer doordat veel leerkrachten met pensioen gaan.
6: Er moeten teams komen.
7: Invallers, dan heb je ze maar voor een paar dagen en dan kan je geen band mee bouwen.
8: Iedere ochtend een broodtrommeltje klaarmaken.
9: Door geldgebrek thuis komt het toch nog vaak voor dat kinderen met een lege maag naar school gaan.
10: Als je wil dat kinderen goed leren, hebben ze gewoon iets nodig om gegeten te hebben in hun buik.
11: Graadje of 29 in dit lokaal.
12: Scholen passen zich aan de hitte.
13: Bij groep 8 hadden we zelfs al boven de 31 graden.
14: In de middagen dan is het echt veel te warm en dan
15: kalm aandoen. En eerder naar huis.
1: Freddy Wijma is voorzitter van de PO-raad, de belangenbehartiger van scholen in het basisonderwijs. En hij kan al onze vragen beantwoorden over de start van het nieuwe schooljaar. Jet, je zei het al, je hebt twee kinderen in de basisschoolleeftijd, 9 en 11.
0: Ja, de oudste gaat nu naar de middelbare school.
1: Oh, met 11 jaar al?
0: Ja, het is vroeg.
1: Voorlijk, zouden we kunnen zeggen.
0: Nou, ja, ze is ja, ze is in augustus jarig, dus ze is net 12 geworden.
1: Oh, maar dan krijg je dat. Ja, ja, ik snap het.
0: Ja, maar de jongste is vanochtend naar school gegaan. Ja? Met de broodtrommel weer, ja, even weer schakelen.
1: Ja, was het schakelen?
0: Ja, maar ze had er heel veel zin in. Dus okay. Ja, zo'n lange zomervakantie, dan heb je er ook wel weer behoefte aan. Tenminste, hij vond het leuk.
1: Oké, okay. Ja, de mijne niet.
0: Nee?
1: Dus het is denk ik maar net...
0: Oh, heel persoonlijk.
1: Met wie is morgen wakker geworden. Ja.
0: Ja, en nee, ik ben wel benieuwd, want zij zit op een Dalton-school. Daar zijn ze heel erg bezig al met allemaal weekdoelen en weektaken. En zijn heel associatief aan het leren. Maar wat me altijd opvalt, is dat topografie nog helemaal gaat zoals het bij mij op school gaat. En volgens mij ook zoals het bij mijn ouders op school ging. Namelijk dat je zo'n kaart mee naar huis krijgt en dat je dan moet stampen. En de volgende dag moet je het oplepelen. En dat doen ze dan allemaal, hebben ze allemaal een heel hoog cijfer. En twee dagen daarna zijn ze het allemaal weer vergeten. En dat vond ik zo verwonderlijk, want ik las over inderdaad over die kerndoelen. En toen dacht ik, oh ja, je zou daar in dat stampen, wat voor mijn gevoel heel weinig lange termijn kennis meegeeft, ook iets gaan veranderen.
16: Ja, de leerlingen, de landelijke leerlingenorganisatie LAC noemt het altijd zweten, weten, vergeten.
0: Ja, dat. Ja,
16: dus heel hard leren, ja. En dan ben je ook weer heel snel vergeten. Ja, dan beklijft het niet natuurlijk. Ja, als het gaat over dit soort methoden, zijn er denk ik hele grote verschillen tussen de scholen. En de ene zal beter werken dan de andere.
1: Ja, maar ze proberen het, althans bij ons op school proberen ze het wel. Dus ze krijgen wel die topografiekaart dus mee. En dan ruim op tijd met de gedachte, begin alvast. Ja. Dat is natuurlijk voor kinderen en ook voor ouders.
0: Maar het is net als het kabinet,
1: moeilijk.
0: Dan wordt het toch heel erg last minute. En tegen de deadline aanschurkend. En dan, ja, ik heb het gevoel dat alleen dat stampen, dat zo weinig beklijft.
16: Nee, maar daarom is het ook belangrijk dat er echt duurzame aandacht is voor de verschillende belangrijke onderwerpen. Hè. Dat kinderen echt bijvoorbeeld op vaste gezette tijden lezen, schrijven, rekenen krijgen.
1: Om dat er goed in te krijgen, ja.
16: Ja, en geldt ja, ook voor die, echt oefenen ook. Hè.
1: Ja, geldt ook voor die toetsen.
16: Niet alleen die testjes.
1: Nee, dat is ook. Maar is ook voor die testjes, is daar voldoende aandacht voor die planning? Want op de middelbare school is dat enorm belangrijk, ineens voor heel veel kinderen. Die denken, oh god, plannen, hoe doe je dat eigenlijk? In hoeverre is daar in het basisonderwijs al voldoende aandacht voor?
16: Nou, dat wordt opgebouwd in de loop der jaren natuurlijk. Zeker in de eerste jaren is dat minder het geval. Hè? Je gaat ook spelenderwijs leren, zeker in groep 1-2.
1: Ja.
16: En dan wordt het steeds serieuzer. Ja. En wij hopen dat dat ook al in de kinderopvang gebeurt.
1: Ja, ja. U kunt meepraten met ons over dit onderwerp. De scholen zijn weer begonnen. Bel 0800 1101. We gaan naar onze eerste beller. Dat is vandaag Thijs Rovers. Goedemorgen.
17: Goedemorgen.
1: Ik denk voor veel mensen geen onbekende, want die was eerder voorzitter van de Algemene Onderwijsbond, hè, de AOB. En inmiddels staat u weer voor de klas. Hoe is dat eigenlijk, die overgang?
17: Ja, fantastisch. Ja, fantastisch. En vandaag natuurlijk helemaal speciaal. Omdat vandaag het nieuwe jaar weer begonnen is. En dat is toch altijd een beetje extra spannend.
1: Ja? Ja, ook voor zeker. De leraar? Ja?
17: Ja, juist voor de leraar, denk ik. Ik denk dat elke leraar de droom wel kent. Die je de dag voordat je weer moet beginnen hebt na de zomervakantie. Dat je

0: het helemaal niet meer kan. Dat droom je dan. En uiteindelijk valt het gelukkig wel weer mee. Maar dat is zeker een herkenbaar probleem bij veel leraren.
1: Oh ja, een beetje spannend ook nog om te kijken van wie krijgen we in de klas. Wat wordt de dynamiek?
0: Ja, precies. Ja, ja. Precies. Ja. Ja.
1: En wat is uw vraag?
0: Nou ja, kijk, vandaag is het heerlijk schoolweer, zullen we maar zeggen. Er is een flinke bui geweest, temperatuur is wat naar beneden. Maar ik was vorige week de klas aan het opbouwen. Toen was er ook in mijn klas 31 graden. Die hebben wij maar weet dat. Die is al een keer bij mij op bezoek geweest vorig jaar in het voorjaar. Mm-hmm. Het is er net al ook even over gegaan bij jullie. Maar ja, die hitte in die klaslokalen, dat doet natuurlijk van alles met die leerlingen. Er wordt gewoon niet meer geleerd. Er is weinig leerrendement. Het is ongezond, dat weten we ook. Mm-hmm. Dat is niet alleen voor die leerlingen. Uiteraard ook voor die leerkrachten in die klas. En we voeren dat gesprek elk jaar met elkaar. Er komt elk jaar als het voorjaar komt dat gesprek wordt dat weer gevoerd met elkaar. Maar er verandert steeds maar niks. En ik wil echt gewoon met Clemens een keer aan de heer Wijma vragen. Ja, wat gaan we er nou echt aan doen? Wanneer gaan die leerlingen en die leerkrachten in die klas nou echt merken dat er iets mee gebeurt?
2: Ja. Het klopt dat ik inderdaad op bezoek ben geweest bij Thijs Rovers in Zaandam. Mooie school, ook al wat ouder gebouw helaas. Mm-hmm. Ik weet heel goed dat het was toen een graadje of 23 buiten. Hè? Dus het bepaalt geen hittegolf, maar het werd toen in jouw klas al behoorlijk benauwd. Hè? We moesten halverwege de middag even stoppen met de les. Om de kinderen even frisse lucht te geven. Kun je nagaan hoe het dan is als het 33 graden is. Ja. Dit is een groot maatschappelijk probleem. Dit is niet alleen een onderwijsprobleem. Het is een onderbelicht probleem. Het heeft even heel veel aandacht gekregen toen we een hittegolf hadden. Net voor de zomervakantie. Maar dit is een probleem dat veel breder is. Het gaat niet alleen over dat het te warm is. Mm-hmm. Het gaat ook over licht. Het gaat over lucht. Het gaat over geluid. Binnenklimaat op onze scholen is 60-80% van onze scholen is het binnenklimaat ondermaats. De meeste van onze scholen zijn ook meer dan 40 jaar oud. Ja. Met een afschrijvingstermijn van 75 jaar. Dus we kunnen wel een tijdje doorgaan.
1: Je denkt aan onze infrastructuur. Dus onze wegen en bruggen, et cetera. Daar horen we nu ook over. Ja, die zijn al 60 jaar geleden gebouwd. Die hebben we eigenlijk niet goed onderhouden. En ook niet goed gerenoveerd. Waardoor we nu zitten met, u weet waar we mee zitten. Met allerlei bruggen en wegen die stuk gaan. Dit geldt ook voor schoolgebouwen.
2: Ja, dit over de infrastructuur hoorde de laatste tijd ook steeds meer. Bij de scholen vragen we al een aantal jaren fors aandacht als PO-raad. Gelukkig met heel veel steun. Ook van andere organisaties in de onderwijssector, bijvoorbeeld de vakbonden.
1: Alleen er gebeurt dus niks. Waar zit hem dat dan in? Komt dat omdat de gemeenten hier financieel verantwoordelijk voor zijn en die gemeenten het ook financieel ingewikkeld hebben?
2: Wat echt vooral helaas heel hard nodig is, is meer geld. Er is 5 jaar geleden een onderzoek gedaan door een zogenaamde interdepartementale beleidscommissie. Mm-hmm. Dat klinkt heel duur. Dat zijn topambtenaren in Den Haag. En die hebben zelf ook uitgerekend dat we 750 miljoen per jaar tekort komen om dat goed te doen met die gebouwen. Bovenop wat scholen en gemeenten nu investeren of zouden moeten investeren. Omdat sindsdien de personeels- en de bouwkosten zijn gestegen, hebben we het inmiddels over 1,3 miljard per jaar. Het is onderwerp wat veel meer politieke aandacht moet krijgen. Er waren een paar politieke partijen die het in hun verkiezingsprogramma hadden staan. Dat is al beter een aantal jaren geleden. Maar bij de kabinetsformatie is het helaas van tafel gevallen.
1: Ja, maar de gemeenten zijn verantwoordelijk, toch?
2: De gemeente en de scholen die zijn samen verantwoordelijk, maar die hebben wel de middelen nodig. Hè, in de bekostiging van de scholen in het gemeentefonds, de middelen die gemeenten krijgen, om het te kunnen doen. En dat is nu simpelweg te weinig. En dat gaat inmiddels om 1,3 miljard euro per jaar.
1: Ja, stel nou, dat geld komt er. Dan ben je er nog niet natuurlijk, want er is personeelstekort, ook in de bouw. Wat betekent dat voor generaties kinderen dan?
2: Ja, dat betekent dat je nu vaak moet roeien met de riemen die je hebt. Mm-hmm. En dat doen ook heel veel scholen. Je kan binnen de beperkingen die zijn, kan je vaak best nog wel wat dingen doen. Ja. De ramen op een slim moment openzetten. Zo. Maar het is allemaal. Het zijn allemaal labmiddelen. Ja. En we hebben een veel structurelere oplossing nodig.
1: Ja, ik las ook dat in gebouwen waar airco is. Waar het aangebracht is in schoolgebouwen, dat daar leerlingen beter presteren dan in gebouwen waar dat niet zo is en waar slechte ventilatie is. In hoeverre draagt het bij ook aan de kans op ongelijkheid in het onderwijs?
2: Ja, er is dus ook heel veel bewijs dat investeren in schoolgebouwen zichzelf feitelijk terugverdient. Hè? Want de kwaliteit van het onderwijs gaat echt omhoog. Bijvoorbeeld, het ziekteverzuim zal lager zijn. Ja.
1: Maar werkt het kansongelijkheid ook nog meer in de hand dan?
2: Nou, je kan niet zeggen dat in de wijken die meer aandacht nodig hebben, met meer kwetsbare kinderen, dat daar de gebouwen slechter zijn dan in andere wijken. Dat kan je op die manier niet zeggen. Soms is het zelfs andersom. Mm-hmm. Maar als je kijkt over de hele linie, dan hebben we een heel groot probleem met al onze schoolgebouwen. We hebben iets van 10.000 schoolgebouwen in Nederland, in het primair en het voortgezet onderwijs. Mm-hmm. En het grote deel daarvan is ondermaats. En dat kunnen we als sector, en ook niet met de gemeente, met de middelen die er nu zijn, helaas oplossen. Dus dit is echt iets waarvan we hopen dat het meer politieke aandacht krijgt. Ja. En zoals ik zei, dit is kan zichzelf ook terugverdienen.
1: En u heeft er duidelijke aandacht voor. Dank Thijs Rovers ook voor het stellen van de vraag. Ook Ellen Kuners uit ons collectief wilde meepraten. Zij sprak een vraag in.
3: Wat wordt er gedaan om het vak van leerkracht, het ambacht van leerkracht, als een zeer te waarderen vak neer te zetten? Als iets wat status oplevert, waar je voldoening uit haalt en waarin je een hele belangrijke bijdrage aan de maatschappij levert. Dankjewel.
1: U dank voor het stellen van de vraag, mevrouw Kuners. Ja, meneer Wijma, er is natuurlijk heel veel aandacht geweest voor het salaris van docenten, ook in het basisonderwijs. Dat is fors gestegen, zouden we kunnen zeggen, de afgelopen jaren. Dus daar zit het hem niet meer in. Nee. En zij zegt, het zit hem misschien nu wel nog gewoon in hoe het vak wordt gezien in de samenleving. Deelt u dat eigenlijk?
2: Nou, ik denk dat die beloning wel heel erg belangrijk is geweest. Hè. Tot een jaar of 4 geleden verdiende je in het voortzetonderwijs bijvoorbeeld veel beter dan het primair onderwijs. Yes. En dat is gelijk getrokken. Overigens wil ik hier toch gezegd hebben, dankzij onder andere Thijs Rovers, die we net aan de telefoon hadden. En dat doet ook iets met de waardering voor beroep. Hè. Je ziet het bijvoorbeeld ook dat er meer belangstelling is voor de PABO's en ook voor de universitaire lerarenopleidingen.
1: Dus dat is goed voor het werven van personeel.
2: Ja, ja.
1: En hoe kijken we nu naar het beroep van docenten? Is dat dan ook... Ja, die waardering daarvoor, is die daarbij meegestegen ook in de samenleving? Zou je dat zo kunnen
2: zeggen? Ik denk dat het over het algemeen best wel positief wordt gekeken naar het beroep van de leraren. Daar denken we zelfs misschien wel eens wat te negatief over. Leraren hebben ook best wel een heel positief beeld over het werken in het onderwijs. Hè?
1: Okay.
2: De waardering voor het werken in het onderwijs is heel erg hoog. Zeker in het primair onderwijs, veel hoger dan andere sectoren. Dus het zijn allemaal, en wat ook heel erg mooi is van het werk in het primair onderwijs, is dat het echt in een team werkt.
1: Ja,
2: maar dat zijn allemaal dingen die wel helpen in die
1: De vraag dus van mevrouw Kuners, wat wordt er gedaan om het vak van leerkracht als een zeer te waarderen vak neer te zetten? Daarvan zegt ze, nou, we zijn goed op weg eigenlijk. Dus niet...
2: Ja, maar het gaat ook wel over het onderwijs serieus nemen. Hè? Dus als ik zo net zei, hè, zolang wij zeggen dat de energielabels in onze kantoorgebouwen hoger moeten zijn dan die in scholen. He, dan doet dat ook iets met de waardering voor het onderwijspersoneel. Het gaat over de gezondheid van kinderen en van leraren.
1: Ja. Dus ik denk dat
2: een van de voorbeelden is... Ja. Waar je kan laten zien dat je echt veel meer waardering hebt voor het onderwijs.
1: We gaan naar Merve Kilic. Goedemorgen.
4: Hi, goedemorgen.
1: U bent ook docent.
4: Ja.
1: Voor welke klas?
4: Ik ben docent op het MBO en ik geef het vak burgerschap.
1: Oh ja, is het al begonnen ook voor u of nog niet?
4: Nee, voor mij volgende week.
1: Oké, nog een weekje respijt. Goed. Wat is uw vraag?
4: Nou, mijn vraag is het volgende. Ik was afgelopen april bij de Staat van het Onderwijs. En daar natuurlijk veel aandacht voor taal, rekenen en natuurlijk burgerschap. Maar ja, vaak wordt een van de belangrijkste vaardigheden ook vergeten. En dat is digitale geletterdheid. En ja, ik hoorde hem net al voorbij komen, ook met de kerndoelen. Maar mijn vraag is eigenlijk, hoe zorgen we er eigenlijk voor dat digitale geletterdheid niet echt iets erbij wordt, maar echt een volwaardig onderdeel van het onderwijs. En dan heb ik het ook niet over dat het alleen een leerlijn moet zijn. Maar ja, hoe zorgen we ervoor dat het echt een onderdeel wordt van het onderwijs?
1: Meneer Wijma?
2: Ja, dan ga ik even een beleidsmatig woord gebruiken. Namelijk, dat betekent dat je echt op een integrale manier moet kijken naar het onderwijs. En naar dat curriculum, naar die kerndoelen, hè, naar wat kinderen moeten leren. En naar het aanbod dat scholen daarvoor hebben. En dan is die samenhang tussen lezen, schrijven, rekenen, ook tussen burgerschap, ik ben blij dat u dat vak geeft, en ook die digitale geletterdheid heel belangrijk. Als ik een voorbeeld kan geven, via social media worden we soms echt nogal overdonderd door allerlei desinformatie. Het is, en ook AI levert niet altijd de feitelijke juistheden op, om het zo maar te zeggen. Dus het is heel erg belangrijk dat wij onze kinderen blijven leren zelf na te denken. En dat is niet alleen iets digitaals. Hè, dat gaat over veel meer die bredere vorming van kinderen. Het gaat ook over hun burgerschap.
1: Ja.
2: Hè, zelf ook kritisch nadenken. En daardoor kan je ook beter omgaan met digital devices enzovoort.
1: Ja, dus u zegt eigenlijk die digitale geletterdheid, hè, dat leren omgaan met alles online en computers, dat wordt allemaal met elkaar verweven.
2: Ja, het gaat en om het leren omgaan met allerlei nieuwe tools en technieken. Mogelijk ook zelf wat meer snappen van dat programmeren.
1: Mm-hmm.
2: Maar zeker ook het er kritisch naar blijven kijken. Niet het alleen maar slaafs gebruiken. Maar ook echt zelf blijven nadenken. En daardoor heb je het onderwijs in den brede ook echt nodig.
1: Ja, mevrouw Kilic?
4: Ja.
1: Dat was het antwoord.
4: Super, mooie inspiratie voor het MBO.
1: En dank voor het stellen van uw vragen. Succes volgende week.
2: En ook het MBO is een hele mooie sector, zeg ik er altijd bij.
1: Ja, zo is het. Dank, dit was het alweer. Zijn er nog vragen? Freddy Wijma, voorzitter van de PO-raad, voor het beantwoorden van al onze vragen. Over dat basisonderwijs. Een succes aan iedereen die dus deze week weer is begonnen. En succes voor al die anderen nog twee. Sommigen mogen nog 2 weken met vakantie. Dat is heerlijk, hè? Nog even genieten nog even van. Tot zover dus deze editie van onze rubriek. Zijn er nog vragen? Morgen is er een nieuwe en dan gaat het over alle ontwikkelingen op zee. Want dat zijn er nogal wat. Denk aan de Russische schaduwvloot of de Straat van Hormuz, die voor flinke economische schade zorgt. Heeft u daar vragen over wat daar gebeurt? Mail spraakmakers@knrv of bel tot 11:30 met 0800 1101.
5: Meld je nu aan voor de NPO Radio 1 nieuwsbrief.
6: En weet nog meer.
5: Wat is er de afgelopen week te horen en te zien geweest? Wat kan je de komende week verwachten? En highlights van onze website, socials en
6: podcasts. Meld je aan via nporadio1.nl/nieuwsbrief.
5: En ontvang hem iedere zaterdagochtend in je mailbox.
6: NPO Radio 1.
5: Wie luistert, weet meer.

0: Edu.
1: Libri Fiverken. Punteneo.
2: Mijn moeder straalde als ze over Toscane vertelde. Toen het thuis niet meer ging, vroegen ze bij de zorgvilla van Domus Valuas waar ze gelukkig van werd. Van naar limoncello, zei ze. Ze planten een citroenboom en maken limoncello. Net als vroeger.
3: Als thuiswonen niet langer gaat, maken wij er het beste van. Het allerbeste. Domus Valuas.
4: Bezoek het grootste en meest luxueuze kasteel van Nederland. Kasteel De Haar is het dagje weg voor jong en oud. Waan je in een wereld vol rijkdom en geschiedenis. Bestel je tickets op kasteeldehaar.nl.
3: Voor meer informatie over onze woonzorgvilla's, kijk op domusvaluas.nl.
4: Boek nu tickets voor een bezoek in de zomervakantie via kasteeldehaar.nl.
5: Bij Stoic doen we niet aan vermogensbeheer, maar aan calm capital control. Dat betekent dat we geen rendement maken door te beleggen op basis van allerlei vage koersvoorspellingen, maar dat we puur handelen op basis van kenbare feiten, waardoor u precies weet waar u aan toe bent. En dat voelt ongeveer zo. Kies voor Calm Capital Control van Stoic. Dat is niet alleen goed voor uw geld, maar ook voor uw gemoedsrust.
6: Let op, beleggen kent risico's. U kunt uw geld verliezen.
7: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. En wat ik nog vergeet te zeggen, uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
8: NPO Radio 1. 11 uur.
9: Altijd leuk als twee bloedgroepen die normaal gesproken niet samenwerken dat wel doen. Wolter Kroes bijvoorbeeld en het Radio Philharmonisch Orkest. Welke spannende combinaties horen we tijdens de symfonische sessies van dit jaar? We horen het zo meteen. Ik hou u nog even in spanning. We gaan eerst naar het NOS Journaal met Katrien Straatman.
10: België krijgt veel hulp uit het buitenland bij het blussen van de grote brand in natuurgebied de Hoge Venen. Noorwegen stuurt vanavond 2 blushelikopters. Vanmiddag komen er al 2 helikopters van het Duitse leger en 1 Chinook uit Nederland is ook beschikbaar. Volgens de VRT breidt de natuurbrand zich nog altijd uit.
11: Het vuur breidt zich voorlopig enkel nog uit in de noordoostelijke regio. Aan de andere kanten van het gebied heeft de brandweer de vlammen in kunnen dammen. Maar er zijn daar wel de hele tijd heropflakkeringen, dus moeten ze waakzaam blijven. Er hangt hier ook nog steeds heel veel rook en dat geeft echt een indrukwekkende, heel doordringende geur. Het doet ook pijn aan de ogen. De hoop is vandaag dat de blushelikopters en vliegtuigen die komen dus echt een verschil kunnen gaan maken.
10: In het natuurgebied Hoge Venen is inmiddels zo'n 3000 hectare verwoest. De Belgische koning Filip heeft zijn vakantie onderbroken. Hij bezoekt vandaag het Provinciaal Crisiscentrum in Luik. De politie heeft 2 minderjarigen aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij de explosie in een appartement in Zaandam. Bij die explosie werd de hele achtergevel eruit geblazen. Er was toen niemand in de woning. Vanwege de vele glasscherven en het puin is er een straat afgezet. Bewoners van omliggende appartementen moesten uit voorzorg hun huis uit. De verdachten zijn opgepakt in de buurt van de flat. Ze zaten in een auto. In Ierland zijn bij een botsing op een snelweg 5 jongens omgekomen. De auto waarin ze zaten reed in de nacht van zaterdag op zondag tegen het verkeer in en botste frontaal op een andere auto. 4 inzittenden van die auto raakten een ernstige gewond. Volgens Ierse media reden de jongens in een BMW die vermoedelijk gestolen was. De politie denkt dat een aantal eerder die nacht betrokken was bij een inbraak. De overleden jongens zijn tussen de 14 en 16 jaar oud. Bij een Oekraïense droneaanval op de Russische grensstad Belgorod zijn zeker 6 doden gevallen, zegt de gouverneur van de regio. De aanval was waarschijnlijk gericht op een locatie van webwinkel Wildberries. Oekraïne zegt dat het bedrijf onderdelen voor drones levert aan het Russische leger. Voor de kust van de Zuid-Franse badplaats Cannes zijn gisteravond 2 rubberboten op elkaar gebotst. Daarbij raakten 11 opvarenden gewond. 4 van hen zijn er slecht aan toe. Er wordt dan gezocht naar een mogelijke vermiste. En het kabinet gaat deze week met de oppositie praten over de begroting van volgend jaar. Vandaag zijn Pro en Jaar 21 een van de eerste partijen die langskomen. Later volgen SGP, ChristenUnie, 50PLUS en Volt. Premier Jette zegt dat hij brede steun van links tot rechts wil. Het is deze week een jaar geleden dat de 17-jarige Lisa uit Abcoude werd vermoord toen ze 's nachts vanuit Amsterdam naar huis fietste. Twee leeftijdsgenoten eren haar in Amsterdam met een grote muurschildering. Daarop staan een fietsende vrouw en een maan afgebeeld. De makers willen daarmee laten zien dat vrouwen 's nachts veilig over straat moeten kunnen fietsen.
0: Waren wij allebei wel heel geschrokken, wij waren ook 17. En we wilden graag een blijvende statement maken in Amsterdam, zodat we kunnen bijdragen aan dat vrouwen ook veilig thuis kunnen komen.
10: Lisa werd in de vroege ochtend van 20 augustus vorig jaar vermoord toen ze naar huis fietste na een avondje uit. Nederlandse kolencentrales produceerden dit jaar al meer stroom dan in heel 2024. Dat meldt het FD op basis van het Nationaal Energie Dashboard. Dat komt onder meer door een sterk gestegen vraag naar stroom uit België, zegt deze deskundige.
12: Ja, ze draaien omdat er heel veel stroomvraag is en daardoor hele hoge prijzen, waardoor het aantrekkelijk is eigenlijk om kolen te verstoken. En die hoge stroomvraag, die komt niet zozeer vanuit Nederland, want daar is de stroomvraag ongeveer gelijk, maar die komt met name uit het buitenland, waardoor we veel stroom exporteren.
10: Ook 2025, vorig jaar dus, wordt hoogstwaarschijnlijk overtroffen, want de koudere herfstmaanden moeten nog beginnen. Het weer en nog, het regengebied is bijna het land uit en geleidelijk wordt het droger. Af en toe schijnt ook de zon. Het wordt 19 tot 22 graden. Morgen grotendeels bewolkt en regenachtig. Aan de temperatuur verandert niet veel.
13: Helene, waar staat het nog vast?
14: Onder andere op de A29 van Rotterdam naar Bergen op Zoom. Want de Heinenoordtunnel is dicht door een te hoge vrachtwagen. Dus het verkeer staat vanaf Rotterdam-Zuidplein helemaal stil. Op de A73 Nijmegen-Maasbracht tussen Nijmegen-Dukenburg en Haps 10 minuten vertraging. Dat komt door een vrachtwagen met pech. Alle rijstroken zijn inmiddels wel weer vrij. En op de A76 van Geleen naar Aken bij de Duitse grens ook 10 minuten oponthoud.
15: Zullen we dit keer eens wat dichter bij huis blijven?
16: Wat een goed plan.
15: NRV. Wat dacht je van Athene, Delphi en Olympia?
16: Of Florence en de ruïnes van Pompeii?
15: NRV. Of misschien Lissabon en de Algarve? NRV. Reizen met een groep of liever privé? NRV neemt je mee. Kies uit 500 rondreizen op nrv.nl.
17: 4 eeuwen lang op onbereikbare hoogte. Meesterwerken van Rubens, Jordaens en Van Dijk. Nu. Voor het eerst te zien van dichtbij. Ontdek de 15 mysteriën van de Rozenkrans in het Noord-Brabants Museum.
18: Boek nu jouw wereldwijde groepsreis, privéreis, familiereis of cruise op nrv.nl.
17: 15 mysteriën van de Rozenkrans. Nu te zien in het Noord-Brabants Museum.
19: Het is niet leuk. Keer op keer hetzelfde zeggen. Leuren, lobbyen, protesteren, confronteren. Maar we doen het ook niet voor de lol of voor de likes. We doen het niet omdat het comfortabel is. We doen het omdat het nodig is. Greenpeace.
20: Uw kleinkind voorlezen voor het slapen gaan. Schilderen in uw hobbykamer. Dat zijn de momenten die u wilt blijven beleven. Ook als traplopen lastiger wordt. Een traplift van TKE geeft u die vrijheid. TKE trapliften. Maak bereikbaar.
19: Om de oceanen te beschermen, hebben we jou nodig. Steun het werk van Greenpeace.
20: TKE Trapliften. Meer dan 70 jaar ervaring in kwaliteit en veiligheid.
21: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
22: Hallo, eet smakelijk voor straks.
21: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
23: Reizen is ontdekken en ontspannen. Hoge datakosten horen daar niet bij. Altijd online op vakantie zonder roaming stress? Met Golden eSIM ben je wereldwijd direct verbonden als je aankomt. Vanaf 2,50. Reis slim met Golden eSIM.
21: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
23: Download de app of ga naar goldeneSIM.com. Reis slim met Golden eSIM.
8: NPO Radio 1. KRO NCRV. Spraakmakers.
24: Roos Abelman.
9: Het is 7:07. We spelen dit half uur ook weer de Nationale Nieuwsquiz. Een aanwijzing geef ik nu alvast voor een vraag uit de tweede ronde. En die vraag is vandaag. Welk vervoersmiddel dat 120 km per uur kon, heeft de politie dit weekend in beslag genomen? Nou, dat was het. Tegen 11:30 het antwoord. En denkt u, oh, ik wist dit antwoord eigenlijk binnen 1 seconde al. Deze hele hintvraag was 2 seconden. En ik weet het eigenlijk altijd. Nou, bel ons op 0800-1101. Dan kunt u een keertje testen hier in de studio hoe u dat hier doet. Meekwizzen, kortom. Nu, 2 totaal verschillende muziekculturen samenbrengen. Dat was vorig jaar het idee van de symfonische sessies. Zo speelde Wolter Kroes zijn grootste hit met het Radio Philharmonisch Orkest. En dat klonk dan zo.

0: gemaakt.
1: Ja, met stip op één mijn lievelingsversie.
0: Ja, was dit jouw favoriet?
1: Ja, ja, sowieso van Ik heb hiernacht liggen dromen is dit zeg maar de uitvoering
0: oh, de uitvoering,
1: die mij
0: oh, ja.
1: het meeste aan mijn hart ligt. Oh. Ja. Het was een succes, hè, symfonische sessie.
0: Ja.
1: En omdat het zo'n succes is, komt er een nieuwe editie. En jij, Jet Berkhout van NPO Klassiek, mag ons gaan vertellen wie er dit jaar mee gaan doen. En samen gaan werken dus met dat Radio Philharmonisch Orkest. Maar voordat je dat doet, heel even kort uitleggen voor de mensen die denken, wat was het ook alweer? Wat is het?
0: Ja, het is dus, nou ja, eigenlijk zeg je het al, een samenwerking van artiesten uit de niet-klassieke hoek. Pop, urban, het levenslied. Met het Radio Philharmonisch Orkest. En in dit jaar ook het Groot Omroepkoor. Waarbij hun bekendste nummers worden herschreven, gearrangeerd voor een klassieke bezetting. Dus we maken er eigenlijk een klassiek muziekstuk van. Dus zonder zeg maar de ritmesecties, de elektrische gitaren en dergelijke. En dan zingen zij samen met het Radio Philharmonisch Orkest, die nummers.
1: Ja, en die popartiesten moeten zich dan aanpassen aan die klassieke versie?
0: Ja, het is een samenwerking. Ja, dus ze moeten elkaar vinden eigenlijk in een nieuwe versie. Dus het is voor iedereen een beetje onwennig. Ook voor de orkestleden en de koorleden. Want die maken ook echt een ander soort muziek. Ja. Maar het is misschien nog het moeilijkst inderdaad voor de artiesten. Want die moeten ineens met een dirigent werken.
1: Ja.
0: Met een ander soort ritme. Dus in de klassieke muziek zoek je elkaar heel erg in het samen muziek maken.
1: Ja.
0: Je bent ook. Alleen, dit zijn wel echt meteen heel veel mensen om mee samen te werken.
1: En in hoeverre zijn die artiesten, die popartiesten, zijn die betrokken bij het tot stand komen van het,
0: zeker,
1: van het nummer, zal ik maar zeggen, in de
0: Want,
1: klassieke versie.
0: De dirigent is ook de artistiek leider, in de Leonard Evers. Die heeft al een heel vroeg proces dan contact met ze, welke stukken, welke nummers ze kiezen om gearrangeerd te laten worden. En ook hoe dat klinkt. Dus er is heel nauw contact met de arrangeurs, de dirigent en die artiesten. En in alle fases, er is ook best wel gesteggel over. Want soms dan past het ook niet helemaal. En dan denk je, maar dit voelt niet goed. Dus dan wordt er weer gesleuteld. En soms dan staan ze gewoon helemaal te stuiteren. Kunnen ze niet wachten. Dus dit is een intensief project traject aan vooraf gegaan.
1: Ja, je kunt kiezen natuurlijk uit heel veel artiesten om mee te doen. Wie maakt die keuze? Wie draagt ze voor?
0: Nou, het is een NPO breed gedragen project. We doen het eigenlijk met alle radiozenders samen. Het is echt een muziek breed project. Dus NPO Radio 2 kiest dan, 3FM, Radio 5, Phoenix, Sterren NL en NPO Blend. En ieder kiest eigenlijk zijn eigen artiest uit, die dan naar voren schuift. En daarmee gaan we dan aan de slag.
1: Nou, zullen we dan nu bekend gaan maken wie dit jaar mee
0: is? Is er een tromgeroffel?
1: Nou,
0: yes! Oké, namens NPO Radio 2 komt Raccoon. 3FM, Jet van der Steen. NPO Klassiek, Thomas Olemans. NPO Radio 5, Karsu. NPO Phoenix, Zoe Tauran. Sterren NL, Mart Hoogkamer. En NPO Band, Replay.
1: Wat een geweldige lijst.
0: Ja, tof, hè?
1: Heel divers.
0: Ja.
1: Ja. En zeiden al die artiesten meteen ja? Of moesten sommigen nog even nadenken?
0: Nee, iedereen. Er waren ook geloof ik zelfs mensen die zichzelf hebben aangemeld na aanleiding van vorig jaar. Ja, omdat iedereen wel meteen begreep wat voor een buitenkans het is. Want je werkt eigenlijk samen met een van de beste symfonische orkesten van Nederland. Mm-hmm. En dan ook nog het Groot Omroepkoor. Er worden nieuwe versies van jouw kindjes eigenlijk gemaakt. Dus het zijn stukken die heel dierbaar voor hun zijn, maar die weer echt een hele nieuwe transformatie verschijnen. En dan zo'n samenwerking. Ja, zet het maar eens op touw. Dat lukt bijna niemand. Dus het is voor heel veel mensen echt een buitenkans.
1: Ja, Freddy Wijma.
2: En gaan ze dan ook weer de grootste hits doen? Want dat vond ik wel mooi van Maart Hoogkamer bijvoorbeeld.
0: Ja, ik mag...
2: Van Walter Kroes.
0: Ja, zeker. Dus wat we meestal doen is één hele bekende hit en één stuk wat ze zelf dan heel graag willen. Dat is vaak een nieuw nummer of iets wat het zich echt daarvoor leent. Dus elke artiest heeft twee nummers opgenomen.
1: Ja, en vorig jaar was de eerste editie. Er viel wat te vieren, dus jullie dachten, we gaan er op deze manier aandacht aan besteden.
0: Dat was inderdaad naar aanleiding van het 50-jarig bestaan van NPL Klassiek. Dat was een beetje de aanleiding om dit te beginnen. We gooiden de deuren open.
1: En probeer je eens wat?
0: Ja, en toen bleek dat het zo ongelooflijk inspirerend was voor iedereen. En voor zowel de artiesten als het orkest, maar ook voor de zenders. Want elke zender heeft dan een co-host die erbij betrokken is.
1: Mm-hmm.
0: En het is heel erg leuk om vanuit hun ogen ook te zien hoe iedereen dit proces ingaat. Want het is een muzikale zoektocht. Hoe vind je elkaar in, al is het maar het ritme. Hoe werk je met een dirigent? En wat voor een geluid wil je eigenlijk maken? Mm-hmm. Maar ook in menselijk opzicht. Want bandjes of soloartiesten, die zijn gewoon gewend om tot middernacht door te gaan om een opname erop te zetten. En een orkest, dat is een ongelooflijk groot apparaat. En dat werkt gewoon met hele strakke tijden.
1: Van 10 tot 12 en dan moet het erop staan.
0: Ja, en dan moet het er gewoon op staan. Ja. En bij een orkest staat het er dan ook altijd op. Want die kunnen feilloos hun noten spelen. En bij popartiesten zoeken vaak nog even. Oh ja, misschien even zo of even zo. En kunnen we dat nog even doen? Dus er lag ook best wel veel druk op hen.
1: Ja. Nu is dat Radio Philharmonisch Orkest is natuurlijk een heel serieus orkest. Zagen zij het meteen zitten? Ja, popartiesten leuk.
0: Nou, vorig jaar was het voor hun ook wel een beetje een experiment. Ja. Dus er was, de een stond er enthousiaster in dan de ander. Maar eigenlijk ook mede door die succesvolle eerste editie stond iedereen dit jaar eigenlijk meteen te trappelen. En er zijn orkestleden die zelf gewoon fan zijn van de artiesten. Mm-hmm. Of kinderen hebben die heel graag een selfie willen. Maar ze hebben ook een beetje de interesse in die andere soorten muziek. Ze maken zelf natuurlijk ook ineens iets anders. Ja. Het is een heel ander soort genre. Ja. Dus er is ook heel veel interesse en nieuwsgierigheid.
1: Ja. Jullie hebben ook een enquête uitgezet onder de orkestleden dit jaar. Wat wilden jullie weten?
0: Nou, naar wie ze bijvoorbeeld naar wie ze uitkeken, wie ze al kenden, welke nummers ze hoopten dat er gespeeld zou worden. Dus we wilden eigenlijk ook even een beetje peilen van hoe staan ze erin.
1: En wat kwam daar dan uit? Wat viel je op in de antwoorden?
0: Nou, vooral die nieuwsgierigheid. Dus dat ik echt dacht van, oh ja, wat leuk dat ze zoveel verder kijken dan alleen Mahler en Tchaikovsky. Maar ook dat ze het heel erg leuk vinden in menselijk opzicht om met van die hele jonge, nieuwe mensen en makers, want er zitten ook echt wel jonge artiesten tussen, samen te werken. Wanneer krijg je die kans als orkest nou ook?
1: Ja, het gebeurt wel vaker hè, dat popartiesten optreden met een orkest, bijvoorbeeld met het Metropoolorkest.
0: Zeker.
1: Wat maakt het nou anders met dit Radio Philharmonisch?
0: Nou, Metropoolorkest is hier natuurlijk heer en meester in, samenwerken met popartiesten. Die hebben super strakke strijkers, geweldige ritmesectie. Maar dat is ook wel een poporkest. Dus die doen ook echt popnummers in een popversie. Dus die maken eigenlijk een bestaande nummer voor een hele grote bezetting. Hier het verschil is dat die nummers echt herschreven zijn voor een klassiek orkest. Dus daar verdwijnt dan ineens de drum, de elektrische gitaar en die hele strakke bak. Oh ja. Dus het is eigenlijk echt een klassieke versie van een popliedje. Dus ook echt voor klassiek orkest geschreven. Ja.
2: Dus dat is voor dat orkest denk ik dan ook wel heel spannend. Want in tegenstelling tot het Metropoolorkest hebben ze ook waarschijnlijk heel weinig gedaan met popartiesten. Ja, dus, of met volkszangers misschien wel helemaal niet.
0: Dat maakt het ook het leuke. Dus ze kunnen ongelooflijk goed die het waren echt razend moeilijke arrangementen. Dus ze hebben er echt alles uitgehaald, die arrangeurs wat erin zat. Dus ze moeten echt met de billen bloot. Dus het is technisch best wel uitdagend. Maar voor hun is het dus ook best wel spannend om dit te doen. Dus in die zin stonden ze ook wel gelijk in een soort kwetsbaarheid in deze wedstrijd. Ja. En dat was voor ons als presentator en medepresentatoren heel erg tof om te volgen. Hoe ze elkaar uiteindelijk echt probeerden te vinden.
2: Ja. Heel geconcentreerd ook, hè?
0: Heel erg.
2: De muzikant ook.
0: Ja, en dan soms dan snapten ze echt totaal. Dan zeiden ze van we beginnen even bij cijfer 60 of bij maat 60. En dan zeiden ze, is dit de bridge? Ze hebben gewoon echt een andere taal
1: ook. Ja. Je hebt er dan wat gezien, hè? Er zijn er opnames geweest.
0: Ja.
1: Wie had het nou echt moeilijk?
0: Nou, bijvoorbeeld Raccoon, die hebben één nummer opgenomen met koor, met alleen maar koor. En ja, dit is een van de weinige stukken waarvan ik ook mag zeggen welk nummer het is, want eigenlijk is die première pas later deze maand.
1: Okay.
0: Ze hebben Oceaan, hun grote hit, met alleen koor en dan de stem van Bart en dan de gitaar van Dennis opgenomen. En dat is eigenlijk een zee van stemmen geworden, waar ze ook echt moeite hadden om iets van een of een ritme of een lijn te vinden.
1: En waarom is dat moeilijk?
0: Nou, omdat je, kijk, normaal gesproken heb je gewoon best wel een strak ritme. En weet je precies als kleine band, waar zijn we en wat gaan we doen? En hier was eigenlijk een heel koorstuk gemaakt van dat liedje, waarin zij zich moesten mengen. Dus eigenlijk maakten zij ook ineens deel uit van een heel groot koor.
1: En omdat het ritme anders was dan ze gewend zijn, dus dat was, ben je een beetje zoekende.
0: Nou, dat was, laat het beetje maar weg. Dat was echt een zoektocht.
1: We mogen een klein stukje laten horen. Jammer genoeg, nog wel zonder de stem van Bart van der Weijden zelf. Maar dan horen we een beetje hoe Groot Omroepkoor klonk, waar hij mee te dealen had.
0: Ja.

0: Oh ja,
1: ik moet je zeggen, Jet, als ik dit zo hoor en ik had niet geweten van Raccoon en hun nummer, dan had ik dit gewoon helemaal niet eens herkend als hun nummer.
0: Nee, dat kan ik me voorstellen. Het is eigenlijk een los koorwerk geworden. Dat is ook
1: een klassiek stuk geworden.
0: Je herkent het ook wel als zij erbij zijn, Bart en Dennis. En dan is het echt magisch. Maar dit is wel echt precies wat Symfonische Sessies is. Het is eigenlijk een koorwerk geworden of een symfonie. Maar dan met de context van het liedje.
2: Ja. Ik vond dit al heel mooi.
0: Ja.
2: Ik ben heel benieuwd naar de rest.
0: Ja, ik ben helemaal biased. Maar ik krijg gewoon weer tranen in mijn ogen. Maar ook omdat het zo'n struggle was om er te komen.
1: Ja, maar ik snap nu wel, als je dit hoort en je kent een andere muziek en een nummer, dat je denkt, oh ja, nu snap ik wel even.
0: Ja, en ze zeiden ook, welk festival dan ook, tienduizenden mensen, dat is allemaal een eitje vergeleken bij deze opname.
1: Ja. Vorig jaar heb jij ook op je eigen zender een speciaal programma hierover gemaakt. Dat is er dit jaar niet.
0: Nee, want
1: waarom niet?
0: Ook dit wordt weer. Ik maak er zeker een special over.
1: Ja.
0: In mijn vrijdagshow.
1: Ja.
0: Ik ga ook langs alle zenders in de week van 7 september om al die nummers te releasen, samen met de co-host. Maar er is nu ook echt een hele videoserie van gemaakt. Die komt op NPO Start. En dat wordt eigenlijk gewoon voor een nog groter publiek dan zichtbaar. Want dan zie je eigenlijk ook alle processen die daaraan vooraf zijn gegaan, hoe daar in de studio ging. Dus er komt ook een hele videoserie.
1: Okay.
0: Dus
1: het is niet zo dat de NPO klassiek luisteraar er eigenlijk niet op zat te wachten.
0: Dat zou je aan hun moeten vragen.
1: Maar wat merkte je? Wat kreeg je te horen in die tijd?
0: Dat was wel wisselend, moet ik zeggen. Er waren veel mensen die het heel spannend vonden. Maar we hadden wel vrij harde techno van Reinier Zonneveld en dan twee nummers. En dat viel bij sommige mensen beter dan bij anderen.
1: Ja.
0: Ik vind het zelf heel bijzonder om muziek gewoon zonder die hokjes te laten horen. En de kracht van zo'n orkest en zo'n artiest. En soms moeten oren daar gewoon eventjes aan wennen.
1: En soms denken mensen, ik schakel NPO Klassiek in voor klassiek en dan wil ik niet ook nog pop horen.
0: Nee, maar
1: val me dan niet meer lastig. Dan luister ik wel Radio 2.
0: Dat kan ook. Ik denk echt dat dit zo ontzettend de moeite waard is. Omdat je juist met andere oren zowel naar het orkest als naar de artiest kan luisteren. En geef het de kans. Het duurt 3-4 minuten per nummer. En het is echt magisch.
1: Ja.
2: Het zou ook mooi zijn als die opname niet alleen op Radio 4 wordt uitgezonden, maar op Radio 2 en 3 en 1 natuurlijk.
0: Ja. Maar dat gaat dus ook gebeuren. Ja. Dus we gaan het eigenlijk op alle zenders laten horen. En dan is het dus ook nog te zien op NPO Start. En op NPO Luister, daar wordt alles verzameld. Dus daar vind je eigenlijk gewoon de hele bloemlezing van die symfonische sessies.
1: Ja, en nu gaan de samenwerkingen eigenlijk altijd uit van die popartiesten. Zo van die hebben we en dan gaan we daarmee aan de slag. Zou het ook andersom kunnen?
0: Hoe bedoel je?
1: Nou, dus dat de klassieke muziek eigenlijk het startpunt is en dat je daar dan een artiest bij zoekt.
0: Ja, dat Mart Hoogkamer Mahler gaat zingen.
1: Ja.
0: Wat een goed idee, Roos. Ja, misschien gaan we daar nog een spin-off van maken.
1: Ja. Wanneer is de eerste première?
0: 7 september. Dan is dan zijn eigenlijk alle nummers te horen. Die week is er een radiotour langs alle zenders, waar alle nummers ook nog los worden gereleased, gepresenteerd. En dan eind september is alles te zien op NPO Start.
1: Okay. Dus vanaf 7 september te horen via de NPO Luister-app.
0: Ja.
1: Dat is allemaal gratis, mensen. Goed om te weten. Houden we van. En op NPO Start vanaf 28 september. En dan kun je alle afleveringen met alle artiesten zien.
0: Ja. Het is in menselijk en muzikaal opzicht geweldig. En ik zou willen dat het kabinet even meekijkt hoe je elkaar kan vinden als je maar wil.
1: Ja, dus we moeten dat doen en een knuffel meenemen.
0: Ja, die knuffel.
2: Ja, goed denken aan de schoolgebouwen.
1: En dat nog eventjes in het achterhoofd houden. Nou, we hebben een hele uitzending samengevat. Jet Berkhout, dankjewel voor dit gesprek.
3: KRO NCRV's Nationale Nieuwsquiz.
1: Cas Molenaar uit Amsterdam, goedemorgen.
4: Goedemorgen.
1: Je bent 28 lentes en je werkt als talkshow-redacteur bij WNL.
4: Ja, de eerste goede antwoorden,
1: ja. Ja, dit is allemaal voor me opgeschreven, het is makkelijk voor mij. En je hebt ook hobby's: koken, biertjes op het terras.
4: Zeker.
1: Is dat een hobby?
4: Dat is een hobby, een dure hobby tegenwoordig, maar daarvoor zit ik ook hier. Hè?
1: Ja, maar je bent ook sportief, zie ik. Hardlopen, fietsen, voetballen.
4: Ja, dit weekend vooral voor de krant gelezen en tussendoor nog twee rondjes gerend.
1: Oh, heel goed, ja. Zeker. Om het eventjes goed te laten bezinken.
4: Exact, exact.
1: Ja. Heb je echt alle kranten gelezen?
4: Van A tot Z.
1: Oké, nou ik ben heel erg benieuwd wat je allemaal van onthouden hebt. Nou, je weet het, als het lukt om nieuwskenner van de week te worden, dan win je €100 en de eeuwige eer en de roem.
4: En een paar biertjes.
1: En een paar biertjes, ja precies. We gaan beginnen, veel plezier.
5: Dankjewel. Dan zijn we hier inderdaad ook weer de hele nacht. En zoals de afgelopen nachten hard doorgewerkt.
6: De steeds veranderende windrichting en de brandbare turfgrond maken de brand moeilijk te blussen.
7: Die brand woedt hier, in het natuurgebied de Hoge Venen.
8: De brand nam niets af in kracht. De brandweerteams gingen heel de nacht door, zo'n 250 man sterk.
6: Het vuur heeft al 3/4 van het natuurgebied verwoest.
9: Inmiddels is een gebied van zo'n 3000 hectare in de as gelegd.
10: Maar het blussen van deze brand, de grootste in de geschiedenis van België, is een enorme uitdaging.
6: En zolang de brand niet onder controle is, kunnen onderzoekers en experts niet aan het werk.
1: De brand die sinds afgelopen vrijdag het Belgische natuurgebied Hoge Venen teistert, heeft een gebied van zo'n 30 vierkante kilometer in de as gelegd. Ook ondergronds woedt het vuur, want de turfgrond is erg brandbaar. Vraag 1. Welk type helikopter heeft Nederland beschikbaar gesteld om te helpen met blussen?
4: Chinook-helikopters, ja. 2 stuks.
1: Kijk, Defensie heeft vandaag een Nederlandse Chinook-helikopter ingezet en ook Noorwegen stuurt vanavond 2 blusvliegtuigen. Vraag 2 dan. Het OM van welke Belgische stad gaat de oorzaak van de brand onderzoeken?
4: Brussel.
1: Nee, Luik. Het pakket van Luik gaat het onderzoek ter plaatse opstarten zodra dat mogelijk is, maar gaat vooralsnog niet uit van brandstichting. We gaan naar vraag 3. Luister hier even naar.
11: Ja, belooft een hete nazomer te worden hier in Den Haag.
12: Gaat kabinet Jetten over links of over rechts?
13: Waar het altijd mee begint, is dat het allemaal netjes gaat, dat het geld er is.
14: Kan dit gezien worden ook, deze onderhandeling, als een test voor de houdbaarheid van het kabinet Jetten zelf?
15: Absoluut.
1: Ja, de vraag, met welke andere partij naast PRO gaat het kabinet vandaag over de begroting praten?
4: Forum voor Democratie.
1: Nee,
4: ja,
1: ja, net te laat. Ja.
4: Jullie? Ja, nee.
1: Het zijn de eerste begrotingsgesprekken die premier Jetten en vicepremier Zesselgus en Van den Brink voeren. Over 2 weken met Prinsjesdag moet het rond zijn. Vraag 4 gaat ook over dit onderwerp. Met hoeveel partijen gaat het kabinet in totaal om tafel?
4: 3.
1: 6.
4: Oei.
1: Nadat vandaag PRO en JA21 langskwamen, volgen later nog SGP, ChristenUnie, 50PLUS en Volt. We gaan naar vraag 5. Ik laat een fragment horen. Ik wil weten wie hier aan het woord is.
16: Pas zo'n sterk team. 3e keer op rij Europees kampioen als klein mini-landje met allemaal race in onze benen. Ik ben echt super trots.
4: Femke Broedersbol.
1: Ja, zeker. De Nederlandse estafette-loopsters zijn op het EK Atletiek in Birmingham Europees kampioen geworden. Deze vraag kent een vervolgvraag. Als je de moeilijke vraag kiest en je hebt hem goed, krijg je 2 punten. Als je de makkelijke vraag kiest en je hebt hem goed, krijg je 1 punt. Als je het niet goed hebt, in beide gevallen natuurlijk geen punten, maar dat snap je.
4: Ik heb wat in te halen, dus de moeilijke denk ik.
1: Noem nog 2 van de 3 andere estafette-loopsters waarmee Femke Broedersbol die 4x400 meter won.
4: Klaver.
1: Ja. En?
4: Onvatia.
1: Nee. Meerte van der Schoot en Eveline Saalberg waren nog mogelijkheden. Ja. Ook individueel scoorden de hardloopsters. Lieke Klaver haalde brons op de 400 meter. En Femke Broedersbol gaat naar huis met brons op de 800 meter. We gaan naar de hintsvraagkast. Vandaag hints over een persoon uit het nieuws. De vraag erbij is dus wie bedoelen we? Als je het antwoord denkt te weten, zeg stop, maar denk goed na voor je dat doet, want je krijgt geen herkansing als het niet goed is. En hoe meer hints je nodig hebt om het antwoord te raden, des te minder punten je verdient. Daar gaan we.
17: 4.
18: Ik ga een roerige tijd tegemoet.
17: 3.
18: Deze vis wordt duur betaald.
17: 2.
18: Het waren 5 mooie jaren.
17: 1.
18: Voor 22 miljoen vertrek ik van het zuiden naar de
4: Joey Veerman.
1: Joey Veerman, ja. Hintsvraag voor 4 punten. Ik ga een roerige tijd tegemoet. Roer is geschreven R-U-H-R. Hij gaat naar Dortmund in het Roergebied. Voor 3 punten. Deze vis wordt duur betaald. De transfer is voor 22 miljoen euro. En Joey komt uit Volendam. En voor 2 punten. Het waren 5 mooie jaren. PSV heeft bijna 5 jaar plezier van hem gehad. Dat is de opbouw van de hintsvragenkas. Je hebt 3 punten in de factor.
4: Oei.
1: Dat betekent knallen in het kanon. Daar gaan we.
3: De Nationale Nieuwsquiz.
1: Welke regio gaat vanaf vandaag weer naar school?
4: Noord-Holland.
1: Ja, hoeveel medailles hebben de Nederlanders gepakt op het EK Atletiek in Birmingham?
4: 14.
1: Ja, dit weekend zijn 4 kunstwerken gestolen uit het museum op welk eiland?
4: Sicilië.
1: Ja, welk vervoersmiddel dat 120 km per uur kon, heeft de politie
4: Skinny bike.
1: In beslag genomen?
4: Skinny bike.
1: Ja, de metro in welke stad stond gisteren 1,5 uur stil door een storing?
4: Rotterdam.
1: Amsterdam. In welk land is een online petitie massaal ondertekend voor het vertrek van de Amerikaanse ambassadeur Piet Hoekstra?
4: Canada.
1: Ja. Welk zeedier dat schepen ramde voor de kust van Spanje-Portugal lijkt te zijn beschoten met een luchtbux?
4: Pas.
1: Orca. De VS beginnen vandaag aan gezamenlijke afgeslankte militaire oefeningen met welk land?
4: Zuid-Korea.
1: Ja, een admiraal van het Amerikaanse leger heeft een bezoek gebracht in welk vliegdekschip?
4: Pas.
1: USS Lincoln. Tegen wie spelen de Nederlandse hockeyvrouwen vandaag op het WK?
4: Nieuw-Zeeland.
1: Australië. Pas. Door de verkoop van hoeveel kaartjes van zijn show vestigde komiek Nate Barkense een wereldrecord?
4: 300.000.
1: 2 miljoen. Zwemmer Maarten van der Weijden is zijn laatste monstertocht begonnen in welke rivier?
4: Hoe, van Vught naar Utrecht, de Rijn?
1: De Dommel.
4: Dommel.
1: De Dommel.
4: Shit. Sorry.
1: Cas, je had 5 vragen goed in het kanon en 3 punten in de factor. Het was 15 punten in totaal.
4: Ja.
1: Ik vrees het ergste.
4: Ja,
1: maar goed, je weet het niet, hè? De week is nog lang, er kan van alles gebeuren. En de komende 24 uur, zeg ik altijd maar, pakken ze je deze niet meer af.
4: Dankjewel.
1: Ik ben blij dat je er was, Cas Molenaars. Dankjewel. Gaat ook voor jou, Jet Berkhout. Dankjewel.
0: Fijn
1: dat je weer spraakmaker wilde zijn. En dank nogmaals, Freddy Wijmaar, voor het beantwoorden van al onze vragen over de start van die basisscholen in de regio Noord. Gaan we naar Sven op 1. Sven, jij bent er ook weer.
15: Ja, Roos, goedemorgen.
1: Goedemorgen, fijn dat je er bent.
15: Dankjewel. Fijn om te zijn. Wij gaan praten over Chinooks, Little Rocket Man, over drone-dreiging, bezuinigingsplannen misschien en consequenties daarvan voor Defensie met de staatssecretaris van Defensie, Dirk Boswijk.
1: Dat is zometeen nu het NOS Nieuws met Katrien Straatman. Fijne ochtend. Dag.
19: Dit was een programma van KRO NCRV.
20: NPO Radio 1. Het NOS Journaal.
21: Bij een bloeddonor in Nederland is het West-Nijl-virus vastgesteld. De laatste keer dat iemand dat opliep in Nederland was in 2020. De donor woont in de provincie Utrecht en is volgens het RIVM niet onlangs in het buitenland geweest. Mensen kunnen grieperig worden van het West-Nijl-virus, maar het niet verspreiden. De politie heeft 2 minderjarigen aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij de explosie in een appartement in Zaandam. De hele achtergevel werd eruit gedrukt. Er waren toen geen mensen in het appartement. Vanwege de brand in het natuurgebied Hogevenen heeft de Belgische koning Filip zijn vakantie onderbroken. Hij bezoekt vandaag het provinciaal crisiscentrum in Luik. Er is inmiddels 3000 hectare natuurgebied verloren gegaan en het vuur breidt zich nog altijd uit. En dit wielerseizoen komt Jonas Vingegaard niet meer in actie. De Deen brak zijn sleutelbeen bij een valpartij in de Tour de France. Van die breuk heeft hij nog te veel last, zegt zijn ploeg Visma Leasebike.
22: ANWB Verkeersinformatie. Op de A73 van Nijmegen naar Maasbracht staat tussen Wiegen en Malde 4 kilometer file. De vertraging is daar 10 minuten. Er staat een vrachtwagen met pech, maar alle rijstroken zijn inmiddels wel weer begaanbaar. En op de A76 Geleen richting de Duitse grens vanaf knooppunt Kunderberg een kwartier vertraging door Duitse grenscontrole.
20: NPO Radio 1. WNL. Sven op 1. Sven Kokkelman.
15: Dames en heren, goedemorgen. Startschot vandaag van 2 spannende weken in Den Haag. De top van het kabinet praat vandaag met de pro-leider Jesse Klaver en met Joost Eertmans, de voorman van Jaar 21. Allemaal in een poging om te komen tot een begroting die op een meerderheid kan rekenen in de Tweede en het liefst ook in de Eerste Kamer. Van belang natuurlijk voor de uitgaven die dit kabinet wil doen, zoals miljarden extra voor defensie. Maar makkelijk gaat dat vermoedelijk niet worden. Allemaal na een weekend met nieuwe drone-aanvallen in het Balticum, aan de oostflank van het NAVO-grondgebied, van een mogelijk op handen zijnde Iraanse escalatie in het Midden-Oosten, waarover de Amerikaanse zakenkrant The Wall Street Journal gisteravond laat schreef. En Donald Trump, die een grote militaire oefening met Zuid-Korea afschaalt, omdat hij het zo goed kan vinden met de Noord-Koreaanse dictator Kim Jong-un, ooit Little Rocket Man genoemd door diezelfde Trump. En intussen springt onze luchtmacht als brandweerman bij in België met een Chinook-helikopter, ook vandaag weer. Allemaal reden om te gaan praten met Dirk Boswijk, die staatssecretaris van Defensie, net een paar dagen terug van vakantie en weer is neergestreken in zijn eigen boudoir, zijn rode werkkamer in het ministerie van Defensie. Goedemorgen.
23: Goedemorgen.
15: Wat is het laatste nieuws over de inzet van die Chinook eigenlijk? Het is er 1, hè, vandaag?
23: Op dit moment is er 1, ja. Ja, en ik denk dat dat de hele opsomming die jij zojuist hebt gemaakt, dat alleen maar weer aangeeft hoe belangrijk Defensie is en het belang van het investeren in onze krijgsmacht. En ook ja, dat we nog moeten gaan versnellen op wat we al aan het doen zijn.
15: Juist. Blijft het bij die ene Chinook? En is het voor vandaag? Of houdt u er rekening mee dat die Chinook ook de komende dagen nog wordt ingezet? Dat we nog worden gevraagd door de Duitsers, waar ook het nodig in de fik staat, hoewel dat beheersbaar is?
23: Ik denk dat wat we de afgelopen zomer hebben gezien, de hoeveelheid branden, ook in Nederland, dat één ding duidelijk is, dat het heel onvoorspelbaar is. Dus onze mensen staan daarvoor paraat. En als dat in Nederland of in België of in Duitsland nodig is, dan staan we daar zeker voor open. Ja. Op dit moment zijn er nog geen nieuwe verzoeken, maar we sluiten niet uit dat verandert. Gelukkig valt er wel hier en daar weer wat regen, dus laten we hopen dat dat een beetje doorzet.
15: Juist, dus voorlopig blijft het om de inzet van die ene Chinook vandaag.
23: Ja.
15: We moeten praten, van harte welkom bij Sven Opeen. Zit u aan het begin van deze nieuwe week toch een beetje met de zenuwen in uw lijf en uw werkkamer, of niet?
23: Nou, eigenlijk helemaal niet. Nee, het was heel gek. Maar toen we op vakantie gingen, normaliter, heb je zo'n gevoel, ik ben er echt aan toe. En ik had het gevoel, we zijn net begonnen, moet ik nu alweer ertussenuit. Ja. Dus ik ben blij dat we weer aan de gang kunnen.
15: Ja, maar ik bedoel, eigenlijk hebt u de minister van Defensie nog gesproken, uw collega Dylan Jezelkus vanochtend.
23: Tot 10 minuten geleden nog, dus ja. Zeker. Ja.
15: En wat heeft zij gezegd over de begrotingsonderhandelingen?
23: Nou ja, ik denk wat iedereen ook wel ziet, dat het puzzel buitengewoon complex is. Dat heeft natuurlijk alles te maken met dat de begrotingen altijd complex zijn, omdat altijd er een tekort aan geld is en een overschot aan dingen die we willen doen. Ja. Alleen wat het nu natuurlijk complexer maakt, is dat je ook een minderheidscoalitie hebt. Dus je zal nog nadrukkelijker dan anders al naar de oppositie moeten gaan. En ja. dat gaat de aankomende dagen ook gebeuren. Dus dat is een grote uitdaging. Ja. Tegelijkertijd, als het puur even sec over defensie gaat, leeft gelukkig heel breed in Den Haag het belang van het investeren in onze krijgsmacht, het beter in balans brengen van onze eigen afhankelijkheden met bijvoorbeeld de Amerikaanse. Ja. Dus ik heb er alle vertrouwen in dat goed komt.
15: Ja, nou ja, u hebt er alle vertrouwen in. Het moet nog maar blijken. En het moet ook nog maar blijken of de investeringen en de bezuinigingen niet naar de toekomst worden toegeschoven. Want die bezuinigingen die zijn ingeboekt. Een van de scenario's is om die op te schuiven, maar dat zou dan mogelijkerwijs ook voor de investeringen in defensie gelden.
23: Ja, nou ja, kijk, ik zie natuurlijk alle speculaties en scenario's voorbij komen. Ja. Ik ga daar niet op vooruit lopen. Alleen schat ik in dat iedereen in Den Haag heel goed begrijpt. Tenminste, als ik afga op de Kamerleden die ik de afgelopen maanden heb gesproken in verschillende debatten van eigenlijk bijna heel de Kamer. Zien allemaal het belang van defensie. En zien ook dat we nu eindelijk best wel vooruitgang boeken. Ja. Als het gaat in onze aanschaf van materieel, het aannemen van personeel, ja. Het opbouwen van onze defensie. Defensieindustrie. En dat dat ontzettend belangrijk is. En dat dat nog net zo belangrijk is, al dan niet belangrijker is, als het begin van deze kabinetsperiode.
15: Ja, nou goed, u hebt natuurlijk direct te maken met de centen en het uitgeven van die centen, want dat is uw winkel. U moet het materieel kopen en de manschappen aantrekken. Is uw boodschap dan ook aan de top van het kabinet en aan die oppositiepartijen, blijf met je handen af van de geplande defensieuitgaven?
23: Nou, ik denk dat iedereen begrijpt. En daarom was ik, het klinkt een beetje gek, maar zo blij met uw introductie, met alle brandhaarden, letterlijk en figuurlijk, die wij in de wereld hebben. Ja. Dat aangeeft hoe belangrijk het is dat je een sterke krijgsmacht hebt. Al gaat het over het beschermen van ons eigen grondgebied, of dat van onze bondgenoten, ja. Of het ondersteunen van de civiele autoriteiten. Ja. Ja, het piept en het kraakt op dit moment. Ja. We doen echt ons best en dat zullen we blijven doen.
15: Dus?
23: Alleen, daar zijn investeringen ook echt voor nodig. En als we daarin gaan snijden, ja, dan kan je veel minder doen. En ik denk dat niemand dat wil.
15: Dus uw beroep aan de onderhandelende partijen is?
23: Ontzie defensie.
15: Met andere woorden, blijf met je vingers af van de geplande uitgaven.
23: Ja, ik moet het natuurlijk heel diplomatiek houden.
15: Ja, ontzie defensie. Dus geen wijzigingen in de voorziene defensiebegrotingen voor de komende jaren, optellend tot 2035 als we aan de 3,5% NAVO-norm moeten voldoen.
23: Ja. Ja, en zeker ook omdat we weten dat het opbouwen van een krijgsmacht, het afbreken kan snel, dat hebben we helaas gezien. Ja. En het opbouwen, ja, dat duurt gewoon heel erg lang. Ja. En dat heeft te maken met dat je mensen natuurlijk moet aannemen, moet je opleiden, dat doe je niet vandaag op morgen. Ja. En dat gaat ook over de defensieindustrie. Een productiehal voor wapensystemen, ja, is niet vandaag of morgen gebouwd.
15: Nee. Goed, jullie zijn in de aanloop naar de zomer al druk bezig geweest met de defensienota en allerlei nationale programma's, namelijk voor de ruimte voor defensie en minder regels, zodat jullie kunnen oefenen, minder vergunningen, snellere vergunningen, in plaats van een hele papierwinkel waar je telkens in verzeild raakt terwijl je tempo wil maken. Er is natuurlijk extra geld beschikbaar gekomen. Er zijn ook wel geluiden dat het lastig is om dat geld allemaal uit te geven. Zou het in dat opzicht ook vervelend zijn als het iets naar de achterkant wordt toegeschoven?
23: Nou ja, we hebben inderdaad alles te maken met onderbestedingen. Dus dat houdt in dat je bepaalde spullen hebt besteld. Maar dat bijvoorbeeld omdat er zoveel besteld wordt wereldwijd, dat de productie, dat de fabrikanten dat niet kunnen leveren op tijd. Nee. En dat geld dus langer op je rekening blijft staan. Nou, en wat wij dus nu doen, is elke keer heel creatief kijken hoe kunnen we het geld wat we niet uitgegeven krijgen, want dat komt inderdaad voor, hoe kunnen we dat gebruiken voor andere producten, projecten. Ja. Dus we schuiven daar eigenlijk de hele tijd door om te zorgen dat het geld wat we nu beschikbaar hebben ook daadwerkelijk uitgegeven krijgen. En tot nu toe lukt dat ook wel. Alleen het vraagt wel veel werk van de mensen hier op dit ministerie om continu financieel te blijven plannen en goede, slimme combinaties te maken. En ook met onze buurlanden overigens, dat we ook gezamenlijk inkopen, daardoor de planningen beter afstemmen. Maar dat is inderdaad wel een uitdaging waar we de hele tijd tegenaan lopen, zeker.
15: Laten we daar eens een paar dingen bij de kop pakken. We hebben raketsystemen besteld. Patriot-systemen bijvoorbeeld en een ander raketsysteem samen met de Belgen voor de luchtafweer. Ja. We weten allemaal dat de Amerikanen nogal wat Patriots in het Midden-Oosten hebben afgeschoten. De helft ongeveer van wat ze hadden. In hoeverre houdt u er rekening mee dat wij de bestelde systemen niet op tijd binnenkrijgen?
23: Ja, het is inderdaad zo dat, dat inderdaad het verbruik van de Patriots extreem is toegenomen met de oorlog in het Midden-Oosten. Mm. En dat de productiefaciliteit enorm achterblijft. En dat is ook mijn persoonlijke frustratie, want dat is al iets waar we al meer dan 4 jaar tegenaan lopen.
15: Ja. Trump die krijgt de stoom vanuit zijn oren. Hexet ook, de minister van Oorlog. Althans,
23: ja, en zijn voorgangers, president Biden ook. Ja. Die is er natuurlijk toen al mee begonnen. Ja, en het is des te frustrerend om te zien dat het dus nog maar niet lukt om die capaciteit op te bouwen.
15: Ja, betekent dat dat wij die Patriots later krijgen dan we ze willen hebben?
23: Nou, kijk, er zijn een aantal landen in de wereld die bestellingen hebben gedaan aan wapensystemen bij de Amerikanen, die inderdaad te horen hebben gekregen, jullie komen op een late tijdstip aan de beurt als oorspronkelijk afgesproken. Ja. Die signalen hebben wij nog niet gehad.
15: Nee, want wij zijn een van de eerst deelnemende landen in dat hele project rondom dat wapensysteem, dus we hebben een soort van preferente positie daarin.
23: Over de Patriots gaat, wij waren het eerste land na de VS die de Patriots meer dan 40 jaar geleden hebben aangeschaft en zijn ook een vrij betrouwbare partner als het gaat over de ontwikkeling, de kennisontwikkeling, het gebruiken van de Patriot-systemen. Ja. En dat geeft je inderdaad wel een streep voor. Dus toen er vorig jaar een plekje in de rij, lange rij, bleek vrij te zijn op begin dit jaar. Ja. Het was ook wel bijzonder dat wij midden in de rij mochten aansluiten, terwijl dat er veel landen ook al stonden te wachten. Maar, okay,
15: nog geen signalen dus dat wij die dingen niet op tijd krijgen, maar u wilde zeggen, dat wil niet zeggen
23: dat we niet aan alternatieven moeten werken. Want ik denk dat het best wel ongezond is dat er op dit moment eigenlijk maar één systeem is, de Patriot, die in staat is om ballistische raketten uit de lucht te halen. Ja. En dat zie je nu in Oekraïne ook. Wat is de grootste kwetsbaarheid van Oekraïne? Is gewoon die verdediging tegen ballistische raketten. Dat weten de Russen ook. Dus daarom zetten de Russen daar ook stevig op in. Ja. Nu ook met zelfs Noord-Koreaanse ballistische raketten. Ja. En ik vind dat wij als Europese landen een alternatief moeten bouwen naast wat de Patriot heeft. En dat is niet ter vervanging van de Patriot, maar dat zou er wat mij als aanvulling bij moeten komen. Ja.
15: Goed, dat voor wat betreft die Patriot-systemen. Dan wordt er natuurlijk ook geïnvesteerd in varend, rijdend en vliegend materieel. U wilt extra F-35's kopen. We zijn bezig om nieuwe fregatten voor de onderzeebootbestrijding ook te bouwen, samen met de Belgen. Maar nou heeft de Belgische minister van Defensie gezegd, dat duurt allemaal veel te lang, daarbij namen, dame. Ik krijg die dingen niet op tijd en bovendien worden ze ook nog eens een keer duurder. Ik ga toch eens even om me heen kijken. Dus er is een kans dat die Belgen uit dat project stappen. Wat betekent dat?
23: Nou ja, laat ik allereerst zeggen dat natuurlijk die vertraging buitengewoon waardeloos is. Dat is iets wat wij gewoon niet willen.

0: zeggen dat natuurlijk die vertraging buitengewoon waardeloos is. Dat is iets wat wij gewoon niet willen. En dat is helaas wel waar we mee worden geconfronteerd.
1: Ja, maar dat komt ook door nieuwe wapensystemen, waardoor het ontwerp moet worden aangepast. Klopt, even los van de softwareproblemen die er bij dat concern zijn geweest.
0: Klopt, dat is allemaal waar. En ik denk dat de inspanning er nu op zit, dat we zorgen dat die vertraging zo klein mogelijk wordt en de kostenoverschrijding ook zo klein mogelijk.
1: Ja.
0: Daar zijn we nu as we speak mee bezig. Veel overleg met Damen onder andere. Ja. Maar ook veel overleg ook samen met de Belgen. Want ja, de samenwerking met de Belgische marine is ontzettend goed. Ja. Dat is ook een van de oudste marine samenwerkingen ter wereld. Als je het over Europese samenwerking hebt, is denk ik de samenwerking met de Belgische marine echt een voorbeeld.
1: Maar als zij eruit stappen, dan betekent het dat Damen alleen voor ons, voor Nederland dus, dat type fregat gaat bouwen. Dan wordt het alleen maar duurder en duurt het nog langer. En de Belgen hebben haast, want die hebben over een paar jaar gewoon geen fregatten meer, want dan moeten de huidige fregatten uit de vaart.
0: Ja, en die frustratie van de Belgen begrijp ik heel erg goed. En ik snap ook dat zij natuurlijk ook even om zich heen kijken. En ik denk uiteindelijk dat onze inspanning eraan is om te zorgen dat die vertraging zo kort mogelijk is en dat die samenwerking met de Belgen, dat we kunnen blijven samenwerken met de Belgen.
1: Ja.
0: Natuurlijk, omdat natuurlijk massa zorgt dat de prijs gedrukt kan worden. Dus doen we het samen met de Belgen, dan zullen natuurlijk onze fregatten ook goedkoper zijn. Maar eigenlijk nog veel belangrijker is de samenwerking met de Belgische marine is ontzettend belangrijk. Ja. Is ook erg goed. Ja. Ik zie er ook veel toekomst in.
1: Ja.
0: Maar dat zou het wel erg complex maken als je ineens toch wel weer andere fregatten gaat aanschaffen.
1: Dat bedoel ik.
0: Het zou het niet makkelijker maken. Dus ja, mijn inspanning is er ook echt op om te zorgen dat we er met Damen op een goede manier uitkomen en dat we dat samen met de Belgen ook uitkomen. En ik hoop daar in de aankomende maanden ook duidelijkheid over te verschaffen.
1: Nou ja, de Belgen willen in september, dus daar zo vanaf over 2 weken, een beslissing nemen. Theo Francken, de Belgische minister van Defensie, heeft dat gezegd. Hebt u hem al aan boord?
0: Ja, ik heb veelvuldig contact met de heer Francken, met minister Francken.
1: Ja.
0: Goed contact ook. Ik ken hem gelukkig ook al een stuk langer. Ook nog toen hij en ik
1: allemaal heel gezellig, maar hebt u aan boord?
0: Waren. Kijk, ik kan hem niet aan boord hebben als we nog niet weten wat de consequenties precies zijn. En die zijn we op dit moment aan het uitlopen. Ja. Daar leggen we nu de laatste hand aan. En ja, dat zal in de aankomende weken en maanden blijken.
1: Is het denkbaar dat u vanuit uw eigen reserves extra geld in Dames steekt om te zorgen dat dit project voortgang kan blijven houden?
0: Ja, ik ga daar niet op vooruit lopen. Het is natuurlijk,
1: dat is meestal een politiek antwoord van het zit in de goede richting, maar ik kan het nog niet bevestigen.
0: Nou, u bent altijd goed op de hoogte hoe zulke soort procedures lopen. U kent ook het belang wat wij als Nederlandse staat aan hechten.
1: Ja.
0: Dat wij zoveel mogelijk maritieme productie in Nederland behouden.
1: Ja.
0: Maar tegelijkertijd moeten wij ook verstandig omgaan met belastinggeld. En moeten we ook kijken hoe snel we de spullen geleverd krijgen.
1: Ja.
0: Nou, dat is een hele optelpuzzel.
1: Ja.
0: Die puzzel ben ik op dit moment aan het leggen. En dat kan ik niet voor het oog van het hele publiek doen, helaas. Omdat dat ook onze onderhandelingspositie kan ondermijnen.
1: Ja, maar er is wel een mogelijkheid dat we er extra geld in steken dus.
0: Ik kan daar niet op vooruit lopen.
1: Oké, komen we op terug.
0: Maar dat begrijpt u.
1: Dit is, laten we zeggen, wat meer ouderwets wapentuig. Namelijk schepen. Weliswaar heel modern, maar schepen. Fysiek. Er is natuurlijk in die defensienota ook heel erg voorgesorteerd op artificiële intelligentie, onbemande systemen. En daarvoor bent u 5 weken geleden zo ongeveer naar Oekraïne afgereisd. Om eens te kijken of die defensienota, dat pak papier over de toekomst van de krijgsmacht en welke kant het op moet, eigenlijk in lijn is met de praktijk van de dagelijkse oorlogvoering in Oekraïne. Conclusie, we zitten behoorlijk in de goede richting, maar er zijn toch dingen die de Oekraïners anders doen. Namelijk, wij incorporeren alle nerds en technische koppen en laten we zeggen mensen die goed zijn in gamen en in computerspelletjes in de bestaande krijgsmachtonderdelen. Zij hebben daar een hele aparte kolom voor. Dus mensen die echt heel anders denken. Hebt u de organisatie van de krijgsmacht al op de schop genomen?
0: Nou, het is inderdaad zo. Kijk, ik denk, de allereerste is denk ik goed om te realiseren. Het is een combinatie van traditionele systemen. Dus we zullen in de toekomst nog steeds de fregatten, de tanks, de panzervoertuigen hebben. Maar je ziet in Oekraïne heel duidelijk dat die nieuwe wapensystemen en natuurlijk de onbemand systemen en dan in het bijzonder natuurlijk de drones die we allemaal overal op het nieuws altijd zien.
1: Ja,
0: dat is echt nog een tak van sport. Ik heb het al eerder genoemd. Ik vergelijk het een beetje. Wij zitten in de Duplo fase waar de Oekraïne in de technisch Lego fase zit.
1: Ja.
0: En wat ik daarmee bedoel, er lopen bij de Oekraïnse krijgsmacht mensen rond, die besturen de drones, die verbeteren de drones. Mensen die bij ons niet door de keuring zouden komen, die bij ons überhaupt niet binnen zouden komen. Ik denk dat het daar vooral mee begint. De kern van de innovatie in Oekraïne is vooral het type mens en de manier hoe er wordt gewerkt en

0: experimenteert. Eigenlijk een manier van werken die je in het bedrijfsleven veel meer ziet. Vooral in de start-up kant. Ja. Waar we accepteren dat je fouten mag maken, waar wordt geëxperimenteerd. Ja, dat zien we in onze eigen krijgsmacht nog onvoldoende terug. En dat heeft er denk ik mee te maken dat de overheid, maar in het bijzondere krijgsmacht, ja, vooral een hiërarchische organisatie is. Ja. Waar je door allerlei hoepeltjes moet springen. En waar niet altijd creativiteit meteen beloond wordt.
1: Nee, dat hebt u eerder gezegd. Er is ook een hele nieuwe autoriteit in het leven geroepen. Die moet nadenken over de technologie van de toekomst. Innovatie, al dat soort dingen, zal ik maar zeggen. Ja. Maar goed, de vraag is of Defensie al zover is dat al die nieuwe manieren van de oorlogvoering helemaal zijn geïncorporeerd.
0: Ja, en dat is dus mijn les ook in Oekraïne. Dat als het gaat over onbemande systemen, ja, ze doen de traditionele eenheden. Dus, laten we zeggen, de Oekraïnse mariniers bijvoorbeeld, die werken natuurlijk ook met onbemande systemen. Dat doen onze eenheden ook. Alleen ze hebben voor de echte complexe operaties, hebben zij dus een aparte eenheid. Ja. Die alleen maar bezig is met onbemande systemen. En die hebben ze opnieuw opgericht, los van eigenlijk de traditionele krijgsmacht, omdat ze gewoon zeggen, ja, dan gaat het te langzaam.
1: Maar gaat u dat ook doen, is de vraag.
0: Naar aanleiding van mijn bezoek heb ik daar dan ook een uitgebreide notitie over geschreven. En ook, ja, ik zit nu in overleggen met ook mensen in onze organisatie om te kijken hoe kunnen wij dit organiseren. Kijk, de Nederlandse krijgsmacht is niet één op één te vergelijken met de Oekraïnse krijgsmacht, die natuurlijk ook een hele Sovjet-achtergrond, die nog veel hiërarchischer is als de Nederlandse krijgsmacht.
1: Dagelijks te maken heeft met de snel veranderende omstandigheden van de oorlog.
0: Zeker, ja. Ja, dus dat zijn eigenlijk de hele organisatische veranderingen die we moeten doorgaan. En dat zijn we op dit moment aan het doen. En die overleggen voer ik dan nu ook met de operationele commandant, hoe we dat dan ook zouden moeten gaan inrichten.
1: Juist. Goed. En we hebben allemaal te maken met een grijze zone in dit land tussen oorlog en vrede. We leven niet meer echt in absolute vredestijd. Ook niet in oorlogstijd. Als er een oefening is en die oefening is gericht tegen de Russen, zag ik u ergens in de publiciteit zeggen, dat hadden we misschien wat anoniemer kunnen doen, want er zijn meerdere vijanden. De Russen zijn toch gewoon de grootste vijand op dit moment?
0: Zeker.
1: Waarom doen we daar zo schimmig over dan?
0: Nee, je hoeft er zeker niet schimmig over te zijn, hoor. Ik denk dat inderdaad de Russen de grootste dreiging zijn op dit moment. Ik denk dat ook geen verrassing is. Maar de dreigingen die wij hebben zijn veel, veel diffuser. Ja. Ik bedoel, als we het over bijvoorbeeld het gebruik van drones hebben.
1: Ja.
0: Als ik gewoon kijk naar grote evenementen die wij in Nederland hebben. Daar krijg ik soms wel een beetje angst om mijn hart. Als ik denk van ja, die drones kunnen ook op andere manieren door organisaties worden gebruikt om de veiligheid te bedreigen.
1: Maakt u dat eens concreet? Wat bedoelt u met evenementen?
0: Grote evenementen waar.
1: Bedoelt u een festival bijvoorbeeld?
0: Bijvoorbeeld.
1: Ja?
0: Ik denk dat wij wel kunnen concluderen met de kennis en ervaring die nu op dit moment wordt opgedaan in Oekraïne. Ja. Het is tegenwoordig heel makkelijk om een drone op Amazon te kopen of waar dan ook. Die met handleidingen die gewoon online te verkrijgen zijn, is het steeds makkelijker om als non-statelijke acteur, dus als criminele organisatie of terreurorganisatie, steeds makkelijker om effecten te bereiken die voorheen alleen maar bereikt konden worden.
1: Maar maakt u zich dan zorgen over de veiligheid van de festivals die op dit moment plaatsvinden, ook komende week weer?
0: Nou, ik heb natuurlijk niet een specifieke dreiging, dus ik wil ook niet zeggen mensen thuis moeten blijven of wat dan ook. Maar ik vind wel dat wij een verantwoording hebben als overheid om na te denken over die dreigingen die de kennis en ervaring die we zien ontwikkelen nu in Oekraïne.
1: Ja.
0: Die dreiging is nu op 2000 kilometer afstand, maar de middelen zijn voorhanden om die dreiging heel dichtbij te brengen. En dat zie je natuurlijk ook al gebeuren.
1: Nou ja, we hebben het de afgelopen tijd gezien. We hebben het in Duitsland gezien, in Leipzig, waar dus een drone met Semtex tegen de grond is gewerkt door een chauffeur, waarmee die een aanslag op een Oekraïns vliegtuig vermoedelijk heeft kunnen voorkomen, waarvan de Amerikaanse diensten zeggen, daar zaten de Russen zeer waarschijnlijk achter, de Duitsers zijn wat stiller. We hebben een hele goede eigen militaire inlichting dienst. Wat is onze conclusie?
0: Ik heb inderdaad alle tussenconclusies, om het maar even te zeggen, gelezen. Zowel van de Amerikanen als van de Duitsers. Ja, wij houden ons nog even op de vlakte, want het is nu nog gissen wie erachter zit.
1: Is dat zo?
0: Zolang ik het nog niet definitief bevestigd heb, dan wil ik er niet als leek op vooruit gaan lopen.
1: Toch niet Monaco zijn geweest? Of Liechtenstein? of een of ander dwergstaatje, toch wel?
0: Ja, sluit het niet uit. Nee, grapje. Nee, maar ik wil daar niet op vooruit lopen. Maar het zou me niet verbazen als de Russen erachter zitten. Omdat het past natuurlijk wel in de hele aanpak die ze hebben. Alleen het is nog, simpelweg nog niet bevestigd. Maar het is wel weer een extra bevestiging dat de dreigingen met onbemanned systemen gewoon heel reëel is. En ook gewoon in Nederland. En wij moeten daar ook middelen voor ontwikkelen, ook in Nederland.
1: Nou ja, de Duitsers hebben een conclusie getrokken, namelijk dat hun eigen inlichtingendienst meer gereedschap nodig heeft om ook op het gebied van cyber en hacken en aanvallen meer proactief te kunnen doen. Ja. Vindt u dat de MIVD ook meer gereedschap nodig heeft?
0: Ja, en die discussie loopt natuurlijk ook al langer in Nederland, ook met de herziening van de WIF.
1: Dat is de wet op de inlichtingen en veiligheidsdiensten.
0: Ja, en een van de grootste zwaktes is, we hebben natuurlijk allerlei appgroepen en telegramgroepen enzovoort. Ja. En dat er vaak nog grote beperkingen zijn voor inlichtingendiensten om anoniem in deel te nemen aan die groepen om inlichtingen te verzamelen. Ja. Terwijl dat we weten dat bij het ronselen van jongeren, hè, soms zijn het gewoon jongeren die voor een paar honderd euro met alle liefde ergens een koffertje neer willen zetten en het totaal niet boeit wat de gevolgen zijn.
1: Maar wat wilt u dan die inlichtingendienst meer kan doen dan ze nu al kan doen?
0: Nou, ik denk dat het verstandig zou zijn als inlichtingendiensten mee zouden kunnen kijken in deze groepen. Zodat ze enerzijds kunnen zorgen dat het ronselen stopt. En anderzijds kunnen meekijken in de plannen die soms in online appgroepen worden gecreëerd.
1: Maar ook offensief terugslaan tegen de Russen bijvoorbeeld?
0: Nou, ik denk eerlijk gezegd dat wel een discussie is die we moeten gaan voeren. Dat je inderdaad moet gaan kijken hoe kan je je vijand al voor zijn voordat het heeft plaatsgevonden. Ik denk dat dat inderdaad een discussie is waar we niet aan ontkomen.
1: Dus u wilt een discussie, ook een politieke discussie is dat natuurlijk, starten. Om te kijken in hoeverre wij offensief ook in die hybride oorlogsvoering, die cyberoorlogvoering, de Russen een slag voor kunnen zijn. Of de Chinezen of anderen, maar in dit geval gaat het vaak om de Russen.
0: Ja, ik denk dat het heel verstandig zou zijn als wij daar inderdaad het debat over gaan voeren. Ja.
1: We hadden het net over drones. We hebben ze een half jaar geleden ook boven Nederlandse basis op bezoek gehad. Is het inmiddels al duidelijk dat de Russen waren?
0: Nee. En dat maakt
1: we zijn een half jaar verder, hè, meneer Broek?
0: Ja, ik ben het helemaal met u eens en ik deel uw frustratie. Maar kijk, u zult ook begrijpen dat dat is gewoon de oorlogsvoering in het hybride domein, dat het soms niet één op één te herleiden is. En dat begint al met het feit dat je een drone op een paar kilometer afstand kan besturen. Sterker nog, ik heb in Oekraïne meegekeken in een operatie die de Oekraïners op dat moment uitvoerden. En dat was de operatie die veelvuldig in het nieuws is geweest. Het aangrijpen van die schaduwvloot in de Zwarte Zee. Ja. Dat vond plaats op honderden kilometers afstand van de Zwarte Zee. Ja. Hebben wij meegekeken. Dus dat geeft wel aan. Je hebt een grote fysieke afstand tussen de operator en de drone. Mm-hmm. Dat is één. Plus dat je ziet dat Dat de Russen vaak mensen mobiliseren die niet Rus zijn. Dat zijn bijvoorbeeld mensen die krap bij kas zitten en zich uit laten lenen om bepaalde handelingen uit te voeren. Ja. Dus stel je zou een operator vinden, dan is de kans ook nog best groot dat het niet een Rus is, maar dat het een willekeurige Europese burger is die zich heeft laten lenen hiervoor. Dus dat geeft wel even de complexiteit aan van die hybride oorlog.
1: Goed. Sindsdien geen nieuwe drone-meldingen eigenlijk boven Nederlandse defensieterreinen geweest van buitenlandse actoren?
0: Zover ik weet niet, nee.
1: Goed, terug van vakantie. Zie ik het pakhak nog in de kast? U zit daar in vrije tijdskleding nog.
0: Ja, zeker. Maar er wordt wel gewoon gewerkt. Maar ik ben vandaag alleen maar hier binnen deze paar kubieke meter. Dus ik dacht, nou, dan doe ik de kleding aan die mij het best zit.
1: Dirk Boswijk staat weer in de startblokken. Met een waarschuwing dus ook aan de onderhandelende partijen voor de begroting. Hartelijk dank, meneer Boswijk. Hier gaat Suzanne Bosman verder met één vandaag. Wij spreken elkaar morgen. Fijne middag.
2: Sven op 1 is een programma van Omroep WNL.
3: NPO Radio 1.
4: Podcast. Guglielmo wilde niet dat ze achter die ijsmachine ging. En dan zei hij ook, nee, dat is mannenwerk.
5: En toch staat dochter Daniela nu als derde generatie aan het roer van IJssalon Firenze in Eindhoven.
6: Ik wist niet hoeveel chocolade ik erin moest doen. Ik wist niet hoeveel suiker ik extra moest toevoegen. Nou, zoek het dan maar uit.
5: Maar aan het sterfbed van haar vader beloofde Daniela ervoor te zorgen dat de IJssalon haar 100-jarig bestaan zou halen. Deze week in Docs, de IJsdochter. Docs is een podcast van NTR en VPRO.
7: Nu op NPO Luister.
5: En de hele maand augustus Docs Kort. In deze podcast zoekt Esther Engelhardt antwoord op de vraag wat ze zelf concreet kan doen nu de democratie niet langer vanzelfsprekend voelt.
8: Ja, stop. Dit stuk.
9: Dit moment. Luister, ik zat met kippenvel in de zaal. Oh, Mahler.
10: Elke keer bijzonder. Het Koninklijk Concertgebouw Orkest. Klassiek van wereldklasse. Het seizoen is gestart. Bestel nu kaarten op concertgebouworkest.nl.
11: Altijd al columns willen leren schrijven? Dat kan, gewoon bij mij aan de keukentafel. Ga naar evahoeken.nl en wie weet zie ik je snel.
12: Eind jaren 80 werkte ik in Colombia voor Artsen zonder Grenzen. Ik heb met eigen ogen gezien dat de hulp terechtkomt bij mensen die het echt heel hard nodig hebben. Om Artsen zonder Grenzen op te nemen in mijn testament was voor mij iets heel vanzelfsprekends. Ja, na mijn dood help ik mensen in nood.
13: Zet ook Artsen zonder Grenzen in uw testament. Lees er alles over in het gratis Lifeline magazine op artsenzondergrenzen.nl/nalaten.
14: Hoe kijken we naar de natuur? Als iets om te ordenen of als een levend geheel waarvan we zelf deel uitmaken? In de tentoonstelling Living Mash, A World Beyond Linnaeus nodigen 16 kunstenaars je uit om anders naar de natuur te kijken. Nu te zien in Verwij Museum Haarlem.
15: Fix die ruit voor je vakantie.
16: Opgelost. Autotaalglas.
17: Magazijn leegverkoop bij Kees-Mid Tuinmeubelen. Tot 60% korting op sale en 15% kassakorting op alles. Kom langs op bezoek keesmid.nl.
18: Het Greatest Hits Concert van Ennio Morricone komt terug. Na het overweldigende succes van de eerdere concerten is de muziek van The Master of Film Music vanaf januari te bewonderen in de Nederlandse theaters. Uitgevoerd door een indrukwekkend koor en orkest. Ga voor kaarten naar worldconcerts.nl.
19: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
20: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
21: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
20: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
21: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
22: 4 eeuwen lang op onbereikbare hoogte. Meesterwerken van Rubens, Jordaens en Van Dijk. Nu, voor het eerst, te zien van dichtbij. Ontdek de 15 mysteriën van de Rozenkrans in het Noord-Brabants Museum.
23: Hand- of polsklachten die maar blijven zeuren? Bij de specialisten van Expert Clinics ben je snel aan de beurt voor onderzoek en behandeling. Gewoon vergoed, altijd in de buurt. Gun jezelf de zorg van Expert Clinics. Meer weten? Ga naar expertclinics.nl.
22: 15 mysterieën van de Rozenkrans. Nu te zien in het Noord-Brabants Museum.
2: NPO Radio 1. 12 uur.
24: Susanne Bosman. Goedemiddag. Het holt achteruit met de zogenaamde basisvaardigheden van scholieren. Jaar na jaar zakt Nederland op de internationale lijsten voor lezen en rekenen. Daar moet dus wat aan gebeuren. Nou, vandaag beginnen de eerste scholen met nieuwe kerndoelen voor taal en wiskunde. En zo meteen in één vandaag wat dat nou betekent in de klas. Nu het NOS Journaal. Kirsten Klomp.
25: Bij een bloeddonor in Nederland is het West-Nijl-virus vastgesteld. De laatste keer dat iemand dat opliep in Nederland was in 2020. De donor woont in de provincie Utrecht en is volgens het RIVM niet onlangs in het buitenland geweest. Het West-Nijl-virus verspreidt zich via muggen als die zich voeden met het bloed van besmette vogels. Vervolgens kan het virus via de mug worden overgedragen op zoogdieren en mensen. Die kunnen er ziek van worden, maar het niet verder verspreiden. Volgens het RIVM heeft ongeveer 80% van de mensen die besmet raken geen klachten. De natuurbrand in België breidt zich nog altijd uit. Het vuur laait in noordoostelijke richting geregeld op. Verslaggever Onno Beugers is in het gebied van de brand. Onno, wat gebeurt daar nu bij jou?
26: Nou ja, de brandweer die is hier hard bezig om het vuur te bestrijden. Vanochtend heeft het gereden, zeiden de autoriteiten net ook. Ja, daar is misschien 4, 5 millimeter gevallen. Dus ja, dat lijkt, als je nagaat dat die veenbrand, dat die in vele diepere lagen gaat, dan dringt dat water bijna niet door. Nederland helpt ook mee met een aantal Chinook. Eén Chinook-helikopter. Die zijn nu ook weer actief. En ik sprak zojuist daarover Richard Kraai van het Nederlandse heli-team die daarmee bezig is.
0: Ja, dat is heel positief. Hè? De afgelopen uur heeft het flink geregend. En dat zorgt ervoor dat die brand makkelijker te controleren wordt. Daarnaast hebben we minder wind. Zorgt ervoor dat die brand zich minder makkelijk kan uitbreiden. Dus dat is inderdaad heel positief.
1: Soms druppelt het soms iets harder. Is dat dan ook voldoende om zo'n brand te blussen?
0: Nee, dat is niet voldoende om zo'n brand te blussen. Je zult altijd de handen op de grond nog nodig moeten hebben om die brand uiteindelijk af te blussen aan de oppervlakte. Maar zit ook in het veenlagen. De verwachting is dat dat nog wel weken of maanden zal duren voordat dat uit is en onder controle is.
1: Nou wordt er vandaag met één Chinook gevlogen. Gisteren waren het er twee. Wat is het verschil?
0: Ja, het verschil is de dubbele capaciteit. Vandaag de helft minder capaciteit vanwege beschikbaarheid van middelen. Dat maakt het grote verschil.
1: Nou is er ook meer internationale hulp. Hè? Ook Noorwegen gaat meehelpen. Er komen ook helikopters vanuit Duitsland die gaan meehelpen. Is dat dan eigenlijk handig voor jullie?
0: Het is handig mits dat goed gecoördineerd is. Hè? Natuurlijk, alle hulp is welkom. Mits we dat goed kunnen coördineren met elkaar, ja, dan zal het ook een meerwaarde hebben.
1: Gaat het goed met de brand? Kunt u dat al concluderen nu het regent?
0: Beter dan gisteren. Dat is wel de conclusie. Hoe dat echt in elkaar zit, gaan we zo horen.
1: Ja, dus druppels uit de lucht, dat biedt in ieder geval hoop.
0: Ja, zeker ja.
25: Een reportage van Onno Beukers was dat. Die sprak met het Nederlandse team dat helpt met het blussen van de brand in België. Het kabinet gaat deze week met de oppositie praten over de begroting voor volgend jaar. Vandaag zijn Pro en Ja 21 een van de eerste partijen die langskomen. Later volgen SGP, ChristenUnie, 50PLUS en Volt. Premier Jette zegt dat hij brede steun wil van links tot rechts. En bij een Oekraïense droneaanval op de Russische grensstad Belgorod zijn zeker 6 doden gevallen, zegt de gouverneur van die regio. De aanval was waarschijnlijk gericht op een locatie van webwinkel Wildberries. Oekraïne zegt dat bedrijf onderdelen voor drones levert aan het Russische leger. En dit wielerseizoen komt Jonas Vingegaard niet meer in actie. De Deense renner brak zijn sleutelbeen bij een valpartij in de Tour de France. En van die breuk heeft hij nog te veel last, zegt zijn ploeg Visma Leasebike. Het was al duidelijk dat Vingegaard zaterdag niet zou starten in de Ronde van Spanje. Maar ook aan het WK in Montreal doet hij niet mee. 5 jongens van 14 tot 16 jaar die dit weekend omkwamen bij een botsing op een Ierse snelweg reden vermoedelijk in een gestolen auto. De jongens reden tegen het verkeer in op de snelweg en botsten op een auto met 4 inzittenden die zwaar gewond raakten. Correspondent Niels Postumus, is er al duidelijk wat er in die nacht van zaterdag op zondag precies is gebeurd?
3: Ja, de BMW waarin de 5 tieners reden zou om 1:00 of 2:00 tot stoppen zijn gemaakt door de Ierse politie. Maar vervolgens vandoor zijn gegaan en ergens op de snelweg, waarschijnlijk bij een pompstation, zijn omgekeerd en daar dus tegen het verkeer in zijn gaan rijden. Waarschijnlijk in de hoop om op die manier de politie af te schudden, want die zetten normaal geen achtervolging in op spookrijders. Al wordt in Ierse media ook wel gesuggereerd dat de tieners hun spookrit wellicht filmden in de hoop dat ze daarmee likes op sociale media zouden krijgen. Dat gebeurt de laatste tijd wel vaker in Ierland, vooral door jeugdbendes als zij op de vlucht zijn voor de politie.
25: Ja, en ervan uitgaande dat het mogelijk dat andere scenario was dat ze dus inderdaad op de vlucht. Oh ja, je bedoelt ze filmen het juist omdat ze op de vlucht zijn. Waarom ja. Waren ze op de vlucht?
3: Nou, de politie heeft aanwijzingen dat de jongens voorafgaand aan het ongeluk bij meerdere huizen en auto's hebben ingebroken. En daardoor denkt de politie en de media in Ierland ook dat ze misschien tot een criminele groep behoorden, de Lucky Dip Gang, die de laatste tijd heel veel inbraken in die plaats pleegt. Daardoor waren ze waarschijnlijk ook op de vlucht voor de politie. En ze droegen naar berichten ook bivakmutsen in de auto, wat ook duidt op dat ze bezig waren met inbraken.
25: Goed, dankjewel voor de uitleg. Correspondent Niels Postumus. De politie en Rijkswaterstaat controleren voor het eerst fysiek bij de Merwedebrug om het vrachtwagenverbod te handhaven. Zware voertuigen die het verbod negeren worden aan de kant gezet en krijgen een boete. Chauffeurs uit het buitenland moeten die ook direct betalen met de pinpas. Een maand geleden werd het verbod voor vrachtwagens ingevoerd omdat de constructie van de Merwedebrug te zwak is. Er stonden wel flitscamera's, maar er bleven alsnog veel vrachtwagens over de brug bij Gorinchem rijden. Het weer, de regen is bijna het land uit en dan wordt het langzaam droger. Af en toe schijnt ook de zon, het wordt 19 tot 22 graden. Morgen grotendeels bewolkt en regenachtig en maximaal 21 graden.
4: Ster. Zacht licht.
25: klare taal de kunst van het dagelijks leven. Leer ook columns schrijven, gewoon bij mij aan de keukentafel. Ga naar evahoeken.nl.
4: Goed isoleren en energie besparen? Dat kan met kunststof kozijnen van Crayon. Zo berekend, eenvoudig besteld. Crayon kozijnen.
5: Of het nu wandelen, klussen of sporten is, soepel blijven bewegen telt elke dag. En VitaPro ondersteunt soepele spieren met vitamine D. Ervaar VitaPro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitapro.nl.
6: Bezoek Hiswater Water, de beurs voor watersportliefhebbers. 2 tot en met 6 september, Bataviahaven Lelystad. Tickets hiswaterwater.nl.
5: Probeer VitaPro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitapro.nl.
7: Hi, I'm Andrew van Australië, New Zealand reisspecialist Travel Essence. In onzekere tijden heb je zekerheid nodig, helemaal als je op reis gaat. Al 20 jaar staan wij bekend om onze kwaliteit en service voor en tijdens je reis. Kijk voor meer informatie op travelessence.nl.
8: We kunnen het hebben over design, over een stijlvolle bank of stoel van Prominent, over het lijnenspel, over stiksels, kleuren, over slimme technologie en zorgvuldig gekozen materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, dan voel je het meteen. Dan zit je echt goed. Prominent.
7: Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
9: Huisverkopers opgelet. Voor je de makelaar op de hoek belt, omdat hij, op de hoek zit. Het kan ook anders. Met Makelaarsland bespaar je duizenden euro's en dat is ook gewoon een NVM-makelaar. Ja, ook daarom ga je naar makelaarsland.nl.
10: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
27: Zo fijn dat pa en ma in hun eigen huis kunnen blijven wonen. Dicht bij ons en de kleinkinderen.
28: Autolift weet hoe graag u in uw huis wilt blijven wonen. Kies ook voor een traplift op maat. Bel 0800 1819.
10: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
28: Ook een traplift op maat? Bel Autolift 0800 1819.
29: Wat als je muziek ook kunt zien? In de tentoonstelling Seeing Sounds kijk je met ogen en oren naar het werk van kunstenaars voor wie muziek een manier is om vrijheid te verbeelden. Seeing Sounds, nu in Museum van Bommel van Dam.
2: NPO Radio 1. Avro Tros.
24: Bijna een jaar geleden is het dat we bijna allemaal buikpijn kregen van het bericht over dat 17-jarige meisje dat van haar fiets was getrokken en vermoord. Dagen ging het over bijna niets anders dan hoe onveilig de straat is voor vrouwen. Maar is er sindsdien ook echt iets veranderd? De leden van het opiniepanel die zijn er helder over en dat horen we zo meteen. Lammert, het leed dat daten heet?
30: Ja, dating-apps zijn op hun retour en zichzelf massaal aan het vernieuwen. Wat er nu moet veranderen of dat we beter zonder apps kunnen daten, vragen we zo meteen aan een dating-expert.
24: En nu, scholen moeten aan de bak.
31: Suzanne Bosman. Eén Vandaag.
24: Want het moet anders en het moet beter. De lessen Nederlands, rekenen en wiskunde, nieuwe zogeheten kerndoelen, die moeten daarbij helpen. En vanaf vandaag kunnen de eerste scholen in de regio Noord daarmee aan de slag, want daar is de vakantie voorbij. Michelle van Dijk, goedemiddag.
32: Goedemiddag.
24: U stond, mevrouw van Dijk, 15 jaar voor de klas als docent Nederlands. U bent nu directeur van uitgeverij Neon, die schoolboeken maakt. Staat u vanaf deze week ook weer voor de klas?
32: Nee, we zijn nu even druk met het maken van nieuwe lesmethodes. Dus ik maak de lesmethode Nederlands. En zodra we die hebben, dan kan ik die ook in de klas gaan gebruiken.
24: Ja, dan gaat u er daadwerkelijk mee aan het werk. Verandert er dan ook meteen veel in de lessen?
32: Dat ligt eraan hoe je eerst al les gaf, maar op papier verandert er best wel veel. Want als ik dan het vak Nederlands neem, dan komen er best wel dingen bij die er eerst niet per se waren. Bijvoorbeeld aandacht voor literatuur en literatuurgeschiedenis in de onderbouw van voortgezet onderwijs, maar ook creatief schrijven. Meer bezig zijn met taalbesef en je talige identiteit noemen we dat dus. Hè. Hoe spreek jij taal en hoe is dat anders dan hoe anderen het doen? En dat zijn gewoon al wat onderwerpen. Maar als geheel denken we ook, moet je ook denken aan een veel meer geïntegreerd geheel van wat jij leert en hoe je in de wereld staat.
11: Wat bedoelt u daarmee?
32: Nou ja, bijvoorbeeld dat omgaan met je eigen talige repertoire. Dat betekent dus dat je bewuster weet van hey, ik spreek anders met mijn leraar dan met mijn klasgenoot.
11: Ja, ja. Dus,
32: en dat soort dingen zeggen meer iets over jezelf, alleen dan over een afvinklijstje van wat je moet leren.
11: Ja, dus hoe je taal gebruikt en hoe je daar op verschillende manieren mee kunt communiceren. We hebben het over kerndoelen. Ja. Lammert, wat zijn dat precies?
30: Ja, kerndoelen in het Nederlandse onderwijs zijn wettelijk vastgestelde doelen. Zij bepalen wat leerlingen in het basisonderwijs en de onderbouw van het voortgezet onderwijs moeten leren. Scholen en leraren hebben wel de vrijheid om zelf te bepalen hoe ze die kerndoelen precies invullen tijdens de lessen.
11: En mevrouw van Dijk, u legde al uit van we moeten wel degelijk op een andere manier met de lessen omgaan. Kijken wat we aan de kinderen overbrengen aan de scholieren. Dat betekent dus dat u zich en de collega's Nederlands, rekenen, wiskunde zijn bijgespijkerd de afgelopen weken?
32: Nou, als de scholen dat zelf zo hebben opgepakt, dan wel. Het is wel zo dat dit programma er ligt in de term van doelen. We moeten zelf alles invullen. Leraren hebben daar geen extra tijd of geld voor gekregen. Okay. Dus ja, maar dat moesten we wel doen naast de gewone alledaagse lespraktijk, die ook altijd al best wel druk is.
11: Ja, want die doelen, want zoals u het uitlegt, klinkt het best wel vrijblijvend. Van we stellen wat nou ja, om een cliché te gebruiken, stip op de horizon en kijk maar zelf hoe je daar komt of je het überhaupt doet?
32: Ja, nou dat is het toch niet echt. De inspectie gaat natuurlijk wel na of je aan die doelen werkt.
11: Ja, ja.
30: Als u zegt die leraren die hebben daar helemaal geen tijd voor gekregen, hou ik toch een beetje mijn hart vast of die doelen wel bereikt worden.
32: Dat is ook spannend. Ik zit nu in het maken van schoolboeken. Wat je natuurlijk gaat krijgen, dat als je geen tijd hebt om zelf uit te vinden hoe je het moet doen, dat je dan wat meer op je lesmethode gaat leunen. Dus het is van belang dat dat goed gaat. Maar ook dat leraren toch de tijd, maar ook zelf de noodzaak inzien en nemen. Om dan wel te gaan ontwikkelen. En het hoeft niet allemaal één dag totaal anders, want veel dingen gebeurden al wel. Maar er zijn nieuwe onderdelen en er zit een manier van denken achter. Ook bij rekenen. Rekenen is ook niet alleen, oké, nu ken ik alle tafels, maar ook dat je in allerlei andere situaties, die niet de rekenles zijn, dat je ook dat rekenen toepast.
11: Mm-hmm. Maar als het gaat om bijvoorbeeld de tafels en als het gaat om dingen als grammatica, leesvaardigheid, kunnen spellen, dat soort zaken. Je hoort al een hele tijd, het gaat niet goed hè, met de basisvaardigheden, waar de scholieren mee het onderwijs uiteindelijk verlaten. Is dat dan ook een aanleiding geweest om nu met nieuwe doelen te komen?
32: Nou ja, de vernieuwing van het curriculum gaat veel langer terug dan de achteruitgang van die resultaten. Mm. Dus het is niet de aanleiding geweest, maar het is wel onderstreept wel de noodzaak van dat wij echt heel goed ons programma inrichten.
11: Ja, en zoals die kerndoelen eruit zien, beantwoorden die dan ook aan dat het niveau omhoog gaat van het rekenen, van het lezen, van het schrijven?
32: Nou, voor Nederlands durf ik wel te zeggen dat het eindresultaat, dus hoe deze doelen zijn ingericht, dat als je dat echt doet zoals het er staat, dat je dan heel veel meer biedt dan wat we eerst deden. Het is ook heel veel en dat kun je alleen maar voor elkaar krijgen door het geïntegreerd te doen. Dus iets leren over literatuur en tegelijkertijd daarover spreken, schrijven en nog een beetje op spelling letten. Veel meer integreren. Dat is wel de enige manier om het haalbaar te maken, is daar echt goed voor gaan. En dan kan het ook.
11: Mm-hmm. Want als het gaat, Lammert, over bijvoorbeeld de leesvaardigheid van leerlingen. Hoe staat het er dan nu voor?
30: Nou, niet zo goed. Uit recent onderzoek van de Inspectie van het Onderwijs en de internationaal onderzoek ook blijkt dat de leesvaardigheid van Nederlandse leerlingen sterk is afgenomen. Ongeveer een derde van de leerlingen haalt het minimale leesniveau niet, waardoor zij een groot risico lopen op lage lettertijd. Nederland staat hiermee op de 35ste plaats van de 81 deelnemende landen en behoort binnen Europa tot de landen met de lagere leesprestaties. Ook de wiskundeprestaties zijn sinds 2006 niet eerder zo sterk gedaald.
11: Ja, mevrouw van Dijk, u gaat dus binnenkort weer Nederlands geven. In hoeverre richt u zich dan ook daarop, hè, binnen die kerndoelen en de ruimte die u hebt? Hoe gaat u daar concreet met het lezenonderwijs aan de slag?
32: Ja, nou, ik denk dat ons leesonderwijs goed geïntegreerd en prikkelend moet zijn. En dit is een discussie die we binnen het vak natuurlijk al wat langer hebben, want die resultaten gaan al jaren achteruit. Maar een taalles moet boeiend zijn, interessante gesprekken. Ook schrijfopdrachten, want het gaat niet alleen om het lezen, ook het schrijven is achteruit gegaan. En daar actief mee aan de slag. En niet denken dat leerlingen het vanzelf leren door ze maar gewoon een tekst te geven en een schrijfopdracht. Maar ze ook echt de hulpmiddelen aanreiken door voor te doen hoe je soms een redenering maakt.
11: En heel concreet, wat is dan iets heel nieuws dat u nu van plan bent te gaan doen?
32: Nou, ik denk dat wij hebben een eerste les gemaakt die gaat over dat taalbesef. Die gaat over wanneer is iets nou goed of fout en maakt het iets uit. En we doen dat door te prikkelen ook met discussies die er in de echte wereld zijn over taal. Er is veel discussie over een songtekst van Roxy Dekker, want zij zingt Ik besef mij. Nou, dat is een mooie insteek. Is dat, hoe erg is dat? Ja. Nou, dan heb je ze, want dat vinden zij ook interessant als andere mensen gaan oordelen over iets wat zij misschien best prima vinden. En vervolgens kun je het gaan hebben over, maar oké, okay, wat is die fout dan eigenlijk? Maar het gaat eerst om de aandacht hebben. Een interessante tekst daarover lezen. In een songtekst duiken. En gewoon zonder dat je door hebt zo bezig zijn mentaal. Dat je ondertussen heel veel leert. Zonder het door te hebben.
11: Ja, als ik het zo hoor, en je hebt er inderdaad de ruimte en de tijd voor, dan klinkt het ook best wel leuk.
32: Ja, ik vind het heel leuk. maar dat is spreken voor eigen parochie. Ja,
11: oké, goed. Fijn dat u een beetje inzicht wilde geven in hoe docenten Nederlands wiskunde rekenen het nieuwe jaar ingaan met die nieuwe kerndoelen. Michelle van Dijk. En straks, tot hun eigen verrassing, stroomt er geld binnen bij een aantal grote Nederlandse bedrijven. Een cadeautje uit de Verenigde Staten, maar van wie nou eigenlijk?
31: Eén vandaag.
11: Lambert, het staat er niet best voor in de dating-app-business.
30: Nee, want de gebruikers van nu stellen hele andere eisen aan dating-apps dan de gebruikers van zo'n 12 jaar geleden. Dating-app Bumble gooit het dan ook helemaal om het roer, schrijft de Volkskrant vandaag. Meer flexibiliteit, minder druk en meer mogelijkheden om tot echte betekenisvolle verbindingen te komen. Nou, wie wil dat nou niet? Timo Harmelink, voorheen van de podcast Datevermaak en toch ook wel dating-expert, mag ik wel zeggen. Goedemiddag.
12: Goedemiddag.
30: Ja, jullie podcast Datevermaak is al jaren geleden gestopt. Jullie zagen dat al een beetje aankomen, dat dating apps hun beste tijd gehad hebben?
12: Nou, ik denk Datevermaak maakten wij zo 5 jaar geleden. En dat was echt zo de hoogtijdag van echt zo de online dating apps. En je ziet dat die nu een beetje tot het einde komen. Dus echt het swipen en echt zo, zo heel lang door moeten swipen om een keer een goede match tegen te komen.
30: Ja, want wat is er nou zo erg aan dating apps? Wat is het ergste dat jij hebt meegemaakt?
12: Nou ja, kijk, vroeger vond ik dating apps heel leuk. Ik denk ook inderdaad ook 10 jaar geleden. Maar je merkte ook, niet bij mij alleen, maar er is ook heel veel onderzoek gedaan naar, dat heet dan dating fatigue. Dus dat mensen echt zo moe zijn van het swipen en de hele tijd maar weer teleurgesteld worden met dan weer op date gaan en dan niet de match vinden. Dan weer terug moeten naar de dating apps en eigenlijk gewoon de hele tijd in dat cirkeltje blijven zitten zonder dat er echt connectie optreedt. En daardoor zie je dus ook dat de dating apps gewoon heel erg in, ze zien gewoon al jaren dat betalende klanten heel erg achteruit lopen. Mm-hmm. En dat er iets anders moet. En dat zie je nu dus heel erg gebeuren met bijvoorbeeld Bumble, die dan zegt, oké, we gaan het helemaal omgooien, maar het is niet alleen Bumble, maar alle dating apps gaan nu op zoek naar een soort van nieuw model.
11: Mm-hmm. Maar als het gaat om die dating fatigue, zoals je zo mooi zei, daar heb je zelf dus ook last van gehad?
12: Heb ik nu wel last van eigenlijk.
11: Nu wel,
12: Ik heb ze er allemaal afgegooid, eerlijk gezegd. Toen
11: maar is dat dan omdat de app het niet goed doet of omdat jij er gewoon klaar mee bent?
12: Ik denk dat het een combinatie is van beide. Ik denk dat bijvoorbeeld als je kijkt naar bijvoorbeeld een Tinder, daar zitten gewoon heel veel mensen op. Ook heel veel bots zitten daar inmiddels op. Dus dan moet je door heel veel profielen heen om een soort van iemand te vinden. Dus het werkt gewoon ook gewoon niet meer zo goed.
30: Wat moet er aan die apps veranderen wat jou betreft? Of moeten die apps gewoon helemaal weg? Moeten we het anders gaan doen?
12: Nou ja, kijk, ik denk als mensen zeggen die apps moeten weg, dat vind ik altijd een beetje flauw. En ik denk ook een soort van, het hoort ook een beetje zo van bij het moderne leven. Maar wat je heel erg ziet is dat die apps denken van, oké, we moeten het radicaal anders doen. En wat je dan nu ook ziet, hè, van wat is dan de oplossing? Wat je vaak ziet is dat, we moeten AI gaan gebruiken. Wat ik altijd een hele irritante oplossing vind van, aan de ene kant willen we dus eigenlijk menselijker contact maken. Maar aan de andere kant zegt de techbedrijven dan van, oké, laten we er nog meer tech op gooien door middel van AI, door die connectie te vinden. Terwijl mensen juist behoefte hebben behoefte hebben aan het tegenovergestelde.
30: Ja.
11: Ja, want hoe moet ik dat dan voorstellen, AI? Doen ze dan dat zij al je profiel
30: zelfde
11: schrijven?
30: Hobby's, en, zelfde hobby's, ja.
12: Nou, wat je bijvoorbeeld, wat volgens mij gaat gebeuren, en het is nu al, je hebt bijvoorbeeld ook Hinge is een dating app. En die oprichter daarvan is toen bij Hinge vertrokken. En die komt over een paar maanden met een nieuwe. En dat wordt alleen maar AI. Wat je dan denk ik voor je moet zien is dat iedereen zijn eigen AI-bot heeft. En die gaat dan praten met andere AI-bots van andere mensen. Zodat jij het werk niet hoeft te doen. En dan gaat die op zoek voor jou naar een match. En dan komt hij uiteindelijk denk ik naar jou toe van oké, ik heb iemand voor je gevonden. Ga met diegene op date. Ook op gewoon dat hele... die swipe fatigue en dat daten daar wat er omheen komt kijken. Om dat in ieder geval weg te halen. Maar of dat werkt, ik denk van niet. Maar dat is, we gaan het zien.
30: Timo, jij hebt alle dating apps voor je telefoon gegooid. Een oproepje op de radio, zou dat misschien helpen?
12: Ja, je mag me DM'en op Instagram. Okay. Als je denkt, wat een leuke jongen. Dan,
30: wat voor type bezoekje? Trouwens.
12: Dat is misschien nog wel goed om te zeggen.
30: Ja?
12: Wat leuk, een datingshow op de radio. Wat voor type zoek ik? Ja, ik vind dat ook zo'n stomme vraag.
30: Oh, sorry.
12: Ja, wat voor type zoek ik? Ja, gewoon, dan krijg je een beetje... Ik kijk die ook
11: spontaan, goed verzorgd.
12: En dan gaan ze inderdaad dit soort dingen zeggen. Ja, gewoon lief en spontaan.
11: Goed voor humor.
12: Ja, dat ook. Ja, dat soort dingen. Dus denk je, dat ben jij, dan mag je inderdaad. DM staat altijd open.
30: Ik ben heel benieuwd. Hou ons op de hoogte. Dankjewel, Timo Harmeling, dating expert over dating apps die in zwaar weer zitten.

0: Jungle, someday, somewhere.
1: You know, you think of European Union, very friendly. They rip us off. It's so sad to see. It's so pathetic. 39%. We're going to charge them 20%. Indonesia, Malaysia, Cambodia. Oh, look at Cambodia, 97%.
0: Ja, Liberation Day noemen we het, geloof ik. Ja. De Amerikaanse president Donald Trump, die in de tijd vol trots sprak over zijn importheffingen. Maar de rechter die stak daar later een stokje voor. En nu krijgen tientallen Nederlandse bedrijven miljoenen aan onterecht betaalde heffingen terug. Nou, dat klinkt als een mooie opsteker voor de Nederlandse economie. Is het dat ook? Steven Brakman, internationaal econoom, verbonden aan de Rijksuniversiteit Groningen. Goedemiddag.
2: Goedemiddag.
0: Ja, bedrijven die kunnen nu te veel betaalde invoerheffingen terugkrijgen. Hoe werkt dat dan precies?
2: Nou, ze moeten een claim indienen bij de Amerikanen, de Amerikaanse Belastingdienst. En als die claim wordt gehonoreerd, dan krijgen ze het geld terug. En voor die Nederlandse bedrijven, volgens de berichtgeving, gaat het om ongeveer in totaal om 1 miljard.
0: Mm-hmm. Ja, en dat is dan, vult een formulier in en dan doet men het werk?
2: In principe gaat het zo. Alleen in de praktijk is het een stuk ingewikkelder. Die Amerikaanse bureaucratie die is best ingewikkeld. Dus de grote bedrijven, denk aan Philips en Heineken, die kunnen het zich permitteren om mensen in te huren die formulieren in gaan vullen. Maar het is best lastig. Dus er zijn ook heel veel kleine bedrijven die doen het niet, omdat het ingewikkeld is. Kosten te veel tijd, het gaat om een te laag bedrag. Dus
0: een deel van die heffing. Hoe kan het nou zo ingewikkeld zijn? Want u hebt ook zo'n formulier gezien, hè?
2: Ik heb ook zo'n formulier, ja? Ik heb ermee te maken. Ik ben editor van een Amerikaans tijdschrift, dus ik moet ook zo'n belastingformulier invullen. Ja. Dat is hartstikke ingewikkeld. Oh. Daar heb ik ook hulp nodig van de Amerikaanse uitgever, anders lukt het me niet. En dat geldt voor die kleine bedrijven, geldt dat ook. Dus dat is ingewikkeld. Maar goed, die grote bedrijven, die hebben er ook mee te maken. En die vragen dus grote bedragen terug. En dat maakt het ook lucratief om die inspanning wel te doen.
0: Mm-hmm. Ja, maar zo blijven er dus een aantal kleine bedrijven zitten die denken, nou, laat maar zitten. Terwijl die toch ook veel last hebben gehad van die importheffingen, toch?
2: Ja, ze hebben er last van gehad. Maar er is ook onderzoek gedaan waar die heffingen nu terecht kwamen. Dus die bedrijven hebben die heffingen moeten betalen. Hè. Dus Philips importeert bedrijven uit de rest van de wereld en moest die heffingen betalen. Maar dat hebben ze eigenlijk grotendeels doorberekend aan de Amerikaanse consument en aan het Amerikaanse bedrijfsleven. Dus die heffingen die zijn geïnd. Bedrijven hebben dat doorgesluist naar hun afnemers op de Amerikaanse markt. Dus het valt ook, de schade van hun valt ook wel mee. Dus ze hebben het moeten betalen. Eigenlijk is het een vorm van voorschieten. De Amerikaanse consument heeft er last van gehad. Nou ja, die bedrijven hebben natuurlijk wel een beetje nadeel. Omdat ze hebben te maken gehad met hogere prijzen. De afzet is ongetwijfeld wat gedaald. Maar in principe is het gewoon doorberekend.
0: Ja, oké, maar dan zou je denken, dan moeten die Amerikaanse de afnemers, die moeten gecompenseerd worden.
2: Zeker. Ja. Dat is eigenlijk wat zou moeten gebeuren. Ja. Maar dat gaat niet gebeuren. Ja. Dus de bedrijven die hebben het doorberekend en vragen nu die onterecht geïnde heffingen terug. Nou ja, hartstikke goed voor ze. Dat is ook heel goed voor de balans. Hè. Dus denk weer aan Philips. Die krijgt meer dan 100 miljoen terug. Dus voor de aandeelhouder van Philips is dat heel prettig nieuws. Voor de Amerikaanse consument die Philips producten heeft gekocht, is het helaas minder mooi.
3: En is het nou ook goed voor de Nederlandse economie, zodat wij er nog wat aan hebben?
2: Ja, het bedrag is klein. Oh. Dus 1 miljard is natuurlijk een hoop geld. En voor die bedrijven is het ook een heel interessant bedrag om terug te vragen. Maar het nationaal inkomen van Nederland is 1000 miljard. Dus die 1 miljard die terugkomt, ja, dat is een effect. Maar eigenlijk ten opzichte van de totale grootte van de economie verwaarloosbaar.
0: Okay. Zeg, nou las ik ook dat bedrijven die hiervoor in aanmerking komen en die dat geld gaan krijgen, dat die ook verrast waren. Want die hadden dan wel gehoord inderdaad van die uitspraak van de rechter in de tijd. En toen dachten ze, het zal wel, maar dat het daadwerkelijk gebeurde.
2: Nou ja, toen het Hoge Gerechtshof bepaalde dat er geen wettelijke basis was voor die heffingen die vorig jaar zijn ingesteld, toen is er betrekkelijk snel gereageerd. Dus er is meteen een faciliteit opgericht. En dat ging in tranches. Hè, dus eerst een bepaalde groep bedrijven mochten een claim indienen. Maar dat is betrekkelijk efficiënt afgehandeld. Dus dat ging eigenlijk heel goed. Dus die verrassing dat men verrast is, valt me een beetje tegen.
0: Dat verrast u dan weer?
2: Ja, dus die Amerikanen die hebben dat best netjes gedaan. Alleen de bureaucratie is ingewikkeld. Ja. Maar de snelheid waarmee gereageerd is, die is eigenlijk best hoog. Het was eigenlijk al binnen een paar weken konden die eerste claims worden ingediend.
0: Ja, dan kun je misschien ook al iets uitlezen. Trump is er niet blij mee. Wat gaat hij, denkt u, nog iets anders bedenken nu?
2: Zeker. Dus hij is een groot fan van die heffingen. Hè. Dat gebruikt hij vaak als strafmaatregel als landen iets doen wat hem niet zint. Hij heeft vorig jaar gebruik gemaakt van een wet die je mag toepassen als er sprake is van een economische crisis. Die was er niet, dus daar moet hij terugbetalen. Daarna heeft hij een beroep gedaan op een betalingsbalanscrisis. Die is er ook niet. Dus de kans dat ook nu extra bedragen moet worden terugbetaald is best groot. Maar hij zoekt dus naar een manier om toch die heffingen in stand te houden. Nou, hij heeft daar twee mogelijkheden voor. De ene is, kun je aantonen dat een bepaald product van strategisch belang is. Denk aan staal en aluminium. Nou ja, voor je eigen defensieindustrie heb je staal nodig. Dus daar kun je een verhaal hebben dat het van strategisch belang is. En wat hij ook doet, en dat is eigenlijk de bulk van de heffingen die er nu zijn, is dat hij zegt dat Amerikaanse bedrijven op de exportmarkten minder goed behandeld worden dan andere bedrijven op die exportmarkten. Nou ja, daar maakt hij kans. En hij wijst dan met name op arbeidsmarktomstandigheden. Dus wij hebben goedkope t-shirts dankzij kinderarbeid in Pakistan. Nou, dan moeten Amerikaanse t-shirt leveranciers mee concurreren. Ja, dat is heel lastig.
0: Dus wat dat betreft heeft hij nog wel het een en ander in de mouwen. Ik dank u wel. Steven Brakman, internationaal econoom, verbonden aan de Universiteit in Groningen. China is hot. Na Korea en Japan raken influencers nu niet uitgepraat over oude Chinese tradities en gebruiken. Een trend, maar bepaald niet spontaan. Dat zometeen in één vandaag. Nu het NOS Journaal.
4: NPO Radio 1.
0: Kirsten.
5: Het dodental van de zware aardbeving voor de kust van het Indonesische eiland Flores is opgelopen naar 68. Er wordt nog steeds gezocht naar slachtoffers onder het puin. Zo'n 13.000 mensen zijn hun huis kwijtgeraakt. De hulpverlening komt moeilijk op gang doordat in grote delen van Flores wegen en bruggen zijn beschadigd of verwoest. Nederlandse kolencentrales hebben dit jaar al meer stroom opgewekt dan in heel 2024. Dat meldt het FD op basis van cijfers van de kolencentrales. Dat er meer geproduceerd is komt vooral door de hoge energieprijs en een sterk gestegen vraag naar stroom uit België. Bij een bloeddonor in Nederland is het West-Nijl-virus vastgesteld. Dat virus verspreidt zich via muggen en komt voor bij vogels, zoogdieren en mensen. De meeste worden er niet ziek van. Ouderen en mensen met een lage weerstand kunnen wel ernstige klachten krijgen. En voor het eerst sinds vorige maand het vrachtwagenverbod van kracht werd op de Merwedebrug bij Gorkum, controleert de politie daar fysiek. Chauffeurs die het verbod negeren worden van de weg gehaald en krijgen een boete. Tot nu toe werd er alleen met camera's gecontroleerd.
0: Kirsten, dankjewel. Helene Geest is er voor het verkeer. Dag Helene.
6: Goedemiddag. Ja, er is niet zo heel veel aan de hand, behalve in de grensstreken op de A12 Arnhem-Duitse grens tussen Zevenaar en de grens 25 minuten oponthoud. En in het zuiden op de A76 Geleen-Aken voor de Duitse grens ook een kwartier vertraging.
7: Eén vandaag. Suzanne Bosman.
0: Nog steeds voelen 8 op de 10 vrouwen zich onveilig als ze 's nachts op straat zijn. En eenzelfde aantal heeft het afgelopen jaar ook iets naars meegemaakt, zoals intimiderende opmerkingen of nafluiten. Dat blijkt uit onderzoek van het Eén Vandaag opiniepanel. Het is bijna een jaar geleden dat Lisa uit Abcoude werd vermoord. Er ging toen een schokgolf door het land. Maar is er sindsdien iets veranderd? Joyce Boverhuis van het panel is hier.
8: Goedemiddag.
0: Dag Joyce. Kun je nou zien dat er iets gebeurd is onder Nederlanders, onder mensen het afgelopen jaar?
8: Ja, er is wel iets gebeurd. We hebben het ook gevraagd aan 1500 jonge mensen onder de 35. En ja, wat er veranderd is, is dat er meer bewustzijn is gekomen van dat vrouwen onveilig zich voelen en ook vaak zijn. Maar dat gezegd hebbende, in het gedrag zie ik niks. Ja, je noemde de cijfers net ook al. 8 op de 10 jonge vrouwen voelen zich eigenlijk nog steeds onveilig 's nachts. Die zeggen van, veiligheid is gewoon niet gegarandeerd. Zelfs als er mensen om me heen zijn. En 8 op de 10 jonge vrouwen maakten ook iets intimiderends mee. En dat gaat om nafluiten, naroepen. Wat natuurlijk al echt impact kan hebben. Mm-hmm. Maar ik zie toch ook nog steeds in het onderzoek dat het echt vaak om ongewenste aanrakingen gaat. En zelfs seks tegen de zin in.
0: Mm-hmm. En dan zeggen ze, want dit is altijd zo geweest. Er is wat dat betreft niks veranderd. Maar je registreert het misschien meer. Je neemt het meer waar.
8: Dat klopt.
0: Over.
8: Ja, kijk, die bewustwording, dat zeggen de jongeren in het onderzoek, zit hem vooral in het zorgen dat iemand niet alleen fietst. Dus iemand van het station halen, toch even dat appje. Ja, je deed het misschien al, maar je doet het nu nog bewuster.
0: Laat
8: van,
0: even weten thuis. Als je bent.
8: Precies. Mm-hmm. Ja, en je laat gewoon iemand dus niet meer alleen fietsen. Maar wat mij ook wel opviel, je zou toch ook zeggen, nou, bewustwording, dat maakt je ook alert voor de situaties waar je misschien in zit. Maar ik zie
5: toch dat van de jonge vrouwen de helft zegt dat toen er mensen waren en hen iets overkwam, dat niemand iets deed. Mm-hmm. Jij zou dus natuurlijk best kunnen verwachten dat iemand zegt, joh, hou eens je mond, of het gaat om een jonge meid, hou eens op. Maar dat gebeurt dus eigenlijk nog heel weinig. Daarvoor is de drempel dus echt nog te hoog.
0: Ja, Annelies Smit, goedemiddag.
7: Hi.
0: U bent raadslid in Zoeterwoude. U organiseerde direct na de moord op Lisa een fietstocht in het donker langs alle gevaarlijke plekken bij u in de gemeente. Nou horen we Joyce die vertelt van ja, een ommekeer is de dood van Lisa niet geweest. Vrouwen voelen zich nog even onveilig. Hoe ervaart u dat?
7: Kijk, wij hebben inderdaad een fietstocht georganiseerd toen. Op een soort toch donkere verbindingsweg tussen Zoeterwoude en Leiden, waar heel veel mensen overheen moeten. Daar branden nog steeds geen extra lampen, om maar zo te zeggen, een jaar later. Simpele dingen zijn vaak al lastig te realiseren. Laat staan natuurlijk een spa dieper, wat ook natuurlijk nodig is van, waarom gaat dit zo? En praten we daarover met elkaar? Tot, hoe fijn zou het ook zijn als we zichtbaar zien dat heel veel mannen hier ook helemaal niet achter staan. Hè? En dat ook. Mm-hmm. Wat meer uitspreken misschien.
0: Ja, in de tijd was de emotie groot. Dagenlang ging het er overal over. Je zou zeggen, dat is een momentum. Maar hebt u gemerkt dat in de loop van het jaar toch de urgentie wat minder werd?
7: Ja, ik denk het wel. Dus dat is gewoon heel jammer. Je probeert dat wel vast te houden. Mm-hmm. Maar dat gaat echt niet vanzelf. En dat niemand verwacht de dingen vanzelf gaan. Maar ja, je ziet toch echt dat die golf dan weg ebt. En dat is natuurlijk, dat moet niet.
3: Maar mevrouw Smit, het duurt toch geen jaar om een paar lantaarnpalen ergens neer te zetten? Waarom is dat dan nog niet gebeurd?
7: Ja, dat vind ik een hele goede vraag. Dat hebben wij ook gevraagd aan de gemeente Leiden. Dus er zijn dan allerlei redenen voor. Dus dan zou het over schijnveiligheid gaan. Hè? Er zijn ook andere redenen genoemd. Dus bijvoorbeeld ecologische redenen. We snappen wij ook dat er dieren zijn die ook niet de hele nacht in het licht willen. Maar er zijn slimmere oplossingen voor te bedenken. Bijvoorbeeld mee bewegend licht met als er iemand aankomt, dat soort dingen. Dus ja, wij hebben wel een beetje het gevoel van, er worden veel bezwaren gezien. Maar echt even heel serieus luisteren naar 600 studenten die daar vlakbij een studentenhuis wonen. En dat echt onprettig vinden. En heel veel andere scholieren die daar langs moeten en dus de hele tijd gebracht worden door hun ouders. Terwijl ze dat echt niet willen. Mm-hmm. Ja, daar die urgentie wordt een beetje.
0: Denken, ook de mensen die erover gaan. Misschien fietsen die er zelf wel eens. Misschien hebben die ook wel kinderen of kinderen van bekenden die daar fietsen.
7: Dus dat zou je zeker denken. Ja, maar helemaal eens.
0: Blijkbaar nog niet. Wat zien Joyce mensen verder? Hoe gemeente en politiek met dit thema aan de slag zijn gegaan het afgelopen jaar?
5: Nou ja, het is een heel herkenbaar verhaal. In ieder geval voor veel van onze panelleden. Want we hebben ook gevraagd, van, zie jij dat er iets veranderd is in je gemeente? En dan zegt toch 6 op de 10 dat er eigenlijk niks gedaan is aan die enge plekken. Dus de donkere tunneltjes of die parken waar net een beetje de alcoholisten zitten. Mm-hmm. Terwijl veel van deze vrouwen hoopten daar wel op. En ook een aantal deelnemers in het onderzoek zeggen dat ze daar wel met die verzoeken naar de gemeente zijn gegaan. Maar dan stuiten ze op geldgebrek, privacy, te weinig daadkracht, dat soort argumenten.
0: En dat is wat u ook bent tegengekomen, mevrouw Smit. Hebt u nou wel eens gedacht van hoe kunnen we dat gevoel toch verder vaststellen? Misschien nog een keer zo'n fietstocht organiseren? Ik weet niet, zijn er dingen die u kunt doen om het in de aandacht te houden? Ja.
7: Nou, wat we wel hebben gedaan in onze eigen gemeente Zoeterwoude is een bijeenkomst houden met vrouwen. En ook mannen kwamen daarop van, wat hebben we nou nodig op het gebied van veiligheid, los van de lampen die we dan niet zelf op kunnen hangen. We hebben een zelfverdedigingsavond gehouden. Dat was heel tof. Daar voelden mensen zich, hadden daar heel veel aan. Ik heb toch het gevoel van, als me iets overkomt, heb ik het gevoel dat ik net iets meer weet wat ik wel en niet moet doen. En dat betekent niet natuurlijk dat je dan vervolgens overal briljant uitkomt. Maar dat gaf net een fijn gevoel. Ja. En ook iets meer van wat doet een gevoel van onveiligheid eigenlijk met mijn gedrag en met mijn hersenen, et cetera.
0: Het maakt je wereld kleiner. Daar komt het eigenlijk in het kort op neer. En je bewegingsvrijheid, dat. Maar u noemde al een paar keer de mannen. U noemde al mannen. dat u zegt van er zijn ook best wel mannen bij wie het bewustzijn misschien nog wat sterker is geworden afgelopen jaar. Heb jij daar nog iets van gezien?
8: Ja, Joyce? Klopt. Ja. Nee, inderdaad. Het zijn niet alleen vrouwen of ouders bijvoorbeeld die bewuster zijn geworden. Het zijn ook echt jonge mannen die dat zeggen. Maar ja, als je nou hebt over wat er nu moet gebeuren, hè, los van misschien toch wel de symptoombestrijding van het snoeien van de struiken, bij wijze van spreken.
0: En zelfverdediging is natuurlijk ook.
8: En zelfverdediging, ook, bedoel, dan lig je toch weer bij de vrouwen. Precies. Of bij het voorkomen. Ja. Maar ik zie toch ook wel in het panel dat heel veel mensen hopen dat de politiek erop doorgrijpt. Want daar ging het natuurlijk ook veel erover na een jaar geleden. Maar zij zien het toch ook meer in het gedrag, opvoeding, opleiding, onderwijs van jonge mannen. Een deelnemer die schrijft het wel goed, vond ik ook. Ze zegt, ik heb toch het idee dat jonge mannen niet eens weten wat het doet met mij als ze me nafluiten, me naroepen. Dat daar echt nog wel een stap te nemen is in het met elkaar erover praten en elkaar erop wijzen. En misschien dat toch in het onderwijs toe te voegen.
0: Ja. Joyce, dankjewel. Joyce Boverhuis van het opiniepanel. En dank ook voor uw verhaal uit Zoeterwoude, CDA-raadslid Annelies Smit. Zometeen een reportage vanuit Domburg. In de zomer overspoeld door toeristen. Sommige inwoners daar die vinden het wat te veel. Maar ze brengen die toeristen ook wel geld in het laadje.

0: The Doors. People are strange. De zomer loopt op zijn eind en sommige inwoners van toeristische regio's die vinden dat helemaal niet erg. In Domburg bijvoorbeeld, dat zucht onder de drukte. In het hoogseizoen zijn 9 van de 10 mensen in Domburg toerist. De gemeente erkent dat het wat te veel wordt, maar hoe rem je het toerisme nou af als het dorp er tegelijkertijd zo van profiteert?
1: Gezellige muziek, live muziek zelfs op het terras. Wat bomvol zit hier in Domburg aan alle kanten van dit pittoreske stadje. Met oude woningen, nieuwere woningen. Echt vlak achter de duinen zit het hier vol met toeristen. Ik zal even naar deze toe. Komt u uit Domburg, meneer?
2: Nee, ik kom uit Nijmegen.
3: Hey, ik kom uit Breda.
4: Wij komen uit België, namelijk Bierbeek, dicht bij Leuven.
5: Uit Werkendam. Ik kom uit Duitsland.
1: En meneer, waar komt u vandaan?
6: Ik kom uit Domburg.
1: Zo, eindelijk heb ik er eentje gevonden.
6: Ja, dat is gelukkig voor jou.
1: Ja. Wat vindt u ervan dat er zoveel toeristen zijn in uw stadje?
6: Het is een beetje te veel. Too much.
1: Ja. Waarom?
6: Ja, je voelt je af en toe vreemdelingen in je eigen dorp. Dus het is op een gegeven moment niet meer leuk.
1: Nee. En hier nog een meneer. Waar komt u vandaan?
7: Domburg.
1: Kijk, nog iemand.
7: Ja.
1: En wat vindt u ervan, van die hoeveelheid toeristen? 1 op de 10 is nog maar een Domburger.
7: Het is veel. Het is veel. Dat klopt.
1: Maar het heeft jullie toch ook veel te bieden?
7: Het heeft ons ook veel te bieden, maar het moet wel een beetje jaar door blijven.
1: Ja. Vinden ze niet dat er te veel Duitse Leute zijn?
8: Nee, dat zijn niet genoeg Duitse mensen.
1: En dan hier toch iemand waarvan ik zeker weet dat hij in Domburg woont. Sterker nog, geboren en getogen. Simon de Visser, voorzitter nu ook van de Stadsraad Domburg. Hoe was dat vroeger, die badplaats hier van Domburg? Was dat toen iets, als kind?
9: Als kind was het toen nog in ieder geval het geval dat mensen in de korte zomerperiode verhuurd werd. En dan was er natuurlijk wel veel sprake van dat mensen hun eigen huis verhuurden en dat ze zelf in het kippenhok of het klein schuurtje woonden die korte tijd. Later is dat natuurlijk heel anders geworden. Er zijn wel tot... Er heb ik ervaren dat in de jaren, begin de jaren 80, in de winter was het heel rustig op Domburg. Dat was soms zoeken naar een restaurant die open was. Maar vanaf 2000 is het veel drukker geworden. En dan is het eigenlijk bijna 10 maanden druk. En waarvan in de zomerperiode extra druk.
1: Die laatste 25 jaar dus echt tot een soort hoogtepunt. Ik begrijp, Domburgers hebben nu wel zoiets, hè, met 1 op de 10 toeristen. Het is nu wel genoeg.
9: Er zijn verschillende onderzoeken gedaan wat de mensen ervan vinden. En we hebben hier in Domburg nu een mooi voorzieningenniveau. En dat is ook gebracht door het toerisme. Maar het is wel de algemene mening van het is nu goed genoeg. En wat dat betreft zijn we ook wel blij dat de gemeente in de afgelopen periode nu besloten heeft om er een rem op de groei te zetten. Dus het kan nog wel groeien, maar onder zeer zware voorwaarden nog. Dus wat dat betreft zijn wij daar in ieder geval wel blij mee dat de gemeente daar nu besluit over genomen heeft.
10: De maand augustus is inderdaad een hele drukke maand. Zeker ook met dit weer, waar mensen naar de kust trekken. Je ziet ook dat het seizoen verbreed wordt. Eigenlijk begint het in april en eindigt het zo'n beetje in oktober. Maar wel met een veel mindere piek dan natuurlijk in augustus. Je merkt dat bewoners zeker in deze maanden zich zorgen maken over vooral verkeer en parkeren. En we proberen dat als gemeente goed in balans te houden om de belangen van de bewoners, de belangen ook van het toerisme natuurlijk als economische factor en het belang van de natuur goed met elkaar in balans te houden. En dat is een balanceeract, daar zijn we elke dag mee bezig.
1: En Co Koens, lector de New Urban Tourism, hogeschool in Holland. U houdt zich bezig vooral met overtoerisme. 1 op de 10 dus is bewoner. Hè? Dus eigenlijk die 9 anderen zijn allemaal toeristen in Domburg. Dat is best veel.
11: Dat is inderdaad best wel veel. En dat is ook, denk ik, in vergelijking tot onder.

0: de plaats in Nederland is dat ook echt wel een van de hogere gemiddelden. Dus we kunnen zeker zeggen dat men in Domburg veel te maken heeft met toerisme-druk.
1: Hebben we dan een probleem in Nederland? Moeten we dan straks toch aan allerlei beleidsdingen dingen gaan aanpassen?
0: Ik denk zeker dat we nu, juist nu al, heel proactief beleid moeten gaan maken. Ik denk zelf dat we veel te weinig beleid maken op nationaal, provinciaal, soms ook lokaal niveau. Zeker in plaatsen waar toerisme druk is, valt dat mee, maar in veel plaatsen niet. Omdat het aantal bezoekers gaat groeien en er is in heel veel plaatsen nu nog een mogelijkheid om er wat aan te doen.
1: Wat zou volgens jullie heren nou de oplossing moeten zijn? Moet de toerist dan weg of wat is de oplossing?
2: Nee, er hoeft geen toerist weg. Maar het moet een beetje meer gereguleerd worden.
1: Ja.
2: We geven onszelf een beetje over aan het groot kapitaal. Vroeger had je horecaondernemers, die zorgden allemaal voor elkaar. En tegenwoordig zijn het allemaal ondernemers. En het is alleen nooit genoeg. Rupsje, nooit genoeg.
3: Zo klonk dat in Domburg. Een verslag was dit van Michael Komans.
4: I'm standing on the ground in a metro station that looks like it belongs in another century.
5: We had a theory about China. We had read things. We were wrong. Not a little wrong. Almost entirely wrong.
3: Nou, influencers die hebben China helemaal ontdekt. Ze omarmen oude Chinese tradities. Ze vinden de gebouwen prachtig. Ze drinken Chinees warm water. Ze doen tai chi. Kopen Chinese kleding en delen hun liefde voor China volop op TikTok en Instagram. Er is ook een term voor, dat is China Maxing. Ardie Bouwers, goedemiddag.
6: Ja, goedemiddag.
3: Ik ben China-expert. Mijn eerste vraag is toch, wat is Chinees warm water?
6: Chinees warm water. Chinezen drinken heel veel warm water. Wij drinken koud water uit de kraan of zelfs gekoeld uit de koelkast. Chinezen zijn ervan overtuigd dat warm water prettiger is voor je lichaam. Dus soms gaan er wat theeblaadjes in, maar heel vaak ook gewoon warm water.
3: Oké, nou ja, dat zien we dus bij die influencers onder meer terug. Kijkt u zelf ook graag naar die filmpjes?
6: Nee, eerlijk gezegd helemaal niet. Ik kijk al heel lang naar Chinese propaganda. En soms is dat interessant en soms is dat minder interessant. Als ik kijk naar die filmpjes van mensen die opeens China ontdekt hebben, dan is dat zo ongelooflijk voorspelbaar dat ik daar niet heel warme gevoelens bij
3: heb. Dus u ziet het meteen als propaganda?
6: Ja, eerlijk gezegd, het is eigenlijk alleen maar een soort positief verhaal wat China ook graag wil dat er verteld wordt. Maar het is zo alleen maar oppervlakte. Het is inderdaad futuristisch. Je kan betalen met je gezicht. Alles is modern. Kijk naar die stad. Er gaan treinen door een gebouw heen. En eigenlijk zijn het allerlei. Nou, het zijn eigenlijk allemaal beeldverhalen, met name. Het is heel veel video. Mm-hmm. Dat ken ik wel. Maar het is een heel klein stukje van China en niet het hele China.
3: Maar blijkbaar is dit iets dat veel influencers aanspreekt. Hè? We hebben veel over Korea gezien. Iedereen gaat nu naar Japan. Die cultuur van daar, die influencers vinden die toch heel mooi. En dat moet aanslaan op iets.
6: Ja, op zich, nou, wat we eigenlijk, en dat wat je ziet, is dat er een heel negatief beeld van China is in het algemeen, maar ook met name in de afgelopen periode. Wat er nu gebeurt, is dat er mensen laten zien, maar er zijn ook een heleboel positieve kanten aan China. En dat mensen laten zich daardoor verrassen. Wat je tegelijkertijd ziet, is dat het ook echt een hele actieve campagne van de Chinese autoriteiten is. Er wordt heel veel geld geïnvesteerd in het Chinese verhaal goed vertellen. En dat betekent dat er ook dat influencers letterlijk worden uitgenodigd naar China en rondgeleid worden door China om op YouTube of op Instagram de positieve kant van China te laten zien.
3: Ja. Maar jij zag ook iets online?
7: Ja, niemand minder dan Joost Klein is helemaal op de China-tour. Hij bracht 2 weken geleden de track I Wanna Go to China uit.

0: En dan weet je het bij Joost Klein natuurlijk nooit helemaal. Nee. Of het ironie is.
1: Maar toch.
0: Of, ja, nee, hij doet het ook, mevrouw Bouwers.
2: Ja, hij doet het ook. Nee, ja. Bij hem, ik weet niet of hij ervoor betaald is of niet. Maar China is natuurlijk altijd wel het land van de onbeperkte mogelijkheden. Grote markt en daar kan je van alles. En dus als ik kijk naar die trend van China maxing, dan zie je dat het eigenlijk ontstaan is. Dat is nog wel interessant. TikTok werd op een gegeven moment dreigde verboden te worden in de Verenigde Staten. En allerlei TikTok-vluchtelingen zijn toen naar een Chinese app gegaan, Red Note. En daar kwamen ze opeens in contact met gewone Chinezen. En daar is toen een hele positieve berichtgeving uitgevoerd.
0: Terwijl we toch heel lang, zolang als je in de internationale politiek over China hoort, gaat het altijd over de mensenrechten, ook zeker vanuit Nederland. Altijd heel veel aandacht voor geweest over hoe slecht het daarmee ging. Vrijheid van meningsuiting, kunstenaars, dichters. Nou, we kennen al die verhalen die vastgezet zijn. De laatste tijd hoor je ook veel over de Oeigoeren natuurlijk, de situatie daar. We kennen de Chinese troep, zal ik maar even zeggen, die er via de webshops allemaal hier naartoe komt. Dan vraag je toch ook af van, is dat dan vergeten door de influencers? Ook zoiets als mensenrechten?
2: Ja, nou ja, nogmaals, dit is dus inderdaad een onderdeel van een grote campagne om de positieve kant van China te laten zien. En die is ook echt voor een deel bedoeld om dit soort negatieve informatie weg te drukken. Dus dat betekent dat je een soort enorme overvloed aan leuke filmpjes, leuke verhalen krijgt. En daarmee druk je de verhalen over bijvoorbeeld wat er in Xinjiang gebeurt of op andere plekken, de minder mooie verhalen. En dat heet informatiesuppressie, het wegdrukken van bepaalde informatie. Dus op zich is er natuurlijk niks mis met het mooie verhaal vertellen, maar als daarmee de andere kant, als daar helemaal geen plaats meer voor is en zelfs actief wordt weggedrukt, dan is daar natuurlijk wel iets mis mee.
0: Ja, want wat is de methode die de Chinese overheid dan gebruikt? Want u zegt, ze willen het verhaal van China vertellen, het goede verhaal van China, of het verhaal van China goed vertellen. Maar recruteren ze daar ook echt mensen voor?
2: Ja, nou, het begon heel knullig met gewoon ouderwetse staatspropaganda. Een beetje het begin van Xi Jinping. En op een gegeven moment zijn ze gaan leren dat niet zo goed werkt. Dus zijn ze steeds meer video gaan gebruiken en beeld. Maar er worden echt mensen naar China gehaald. Zowel influencers, heet dat recruteren, kan je recruteren noemen. Die worden benaderd van, joh, willen jullie niet eens naar China om te laten zien hoe fantastisch de natuur en de mensen en de cultuur en het eten is. Dus Aisho Speed is een bekende YouTuber en streamer. Die heeft echt een paar weken in China doorgebracht. En heeft heel erg veel bekeken filmpjes geproduceerd. Maar al veel langer, er zijn ook wat buitenlanders die in China wonen. Een bekende Israëliër die woont al een tijd in China en die is echt op een gegeven moment ook echt op een reisje naar Xinjiang meegenomen. Waarin hij alleen maar oog had voor zingende en dansende en blije mensen. Ja. En dat werd echt gebruikt om een andere stem, en dat wordt wel een geleende stem genoemd, een andere stem te laten vertellen dat het allemaal heel goed is in China.
0: Ja, en werkt het? Ziet u ook al dingen hier op straat waarvan u zegt van ja, dat komt via die influencers?
2: Nou ja, dat zie ik niet helemaal direct. Dus op zich, dit soort die China maxing trend is natuurlijk helemaal prima. Ik denk dat het moeilijk is voor China om de negatieve perceptie die er is helemaal weg te halen. Ik denk wel dat doordat de Verenigde Staten op dit moment eigenlijk helemaal geen voorbeeld of rolmodel meer is, dat er veel meer ruimte is voor een positief verhaal over China. Dus het is bijna niet eens dankzij efforts, de moeite van de Chinese autoriteiten, maar het is bijna door het negatieve nieuws en de negatieve ontwikkelingen in de Verenigde Staten dat in mijn perceptie daar hier ruimte voor is.
0: Dank wel voor de toelichting. China-deskundige Ardy Bouwers was dat. Provocerende filmpjes gemaakt met AI tegen asiel of tegen klimaatbeleid. Een jongen van 18 uit Bemmel die trapt zo op deze manier tegen de lokale politiek. Verzamelt daarmee heel wat likes op Facebook. Ja, is dit nu ook al een trend? Daarover gaat het zo meteen in 1 Vandaag na 1.
3: NPO Radio 1. Max.
1: Het beste kun je bij leven en welzijn nog een hele hoop dingen regelen. Ik zit ook steeds te knikken als iemand dat al zegt. Maar ik denk bij mezelf, ja, dat hebben we ook niet goed geregeld.
3: Villa VDB met Jurgen van den Berg.
4: En als je dan toch wil creëren, word dan banketbakker. Want dan kan je elke dag de prachtigste creaties maken.
5: Ik kan me nog wel goed herinneren dat ik ooit 19 miljard over had kunnen maken naar een willekeurige rekening.
6: Natuurlijk, nou, ja, goed doel, zoiets.
5: Nou, goed doel was een goede suggestie geweest. Het is goed dat je niet in de kamer zat.
7: Maar stel dat u op een gegeven moment 60 bent. En dan denkt u.
8: Ik ben 61, meneer Scherder.
7: Oh, pardon.
3: Zometeen 2 uur.
9: NPO Radio 1.
10: Wie luistert, weet meer.
11: Ster. Bezoek Hiswater Water. De beurs voor watersportliefhebbers. 2 tot en met 6 september, Bataviahaven Lelystad. Tickets, hiswaterwater.nl.
12: Hoe gezond ben je echt? Prescan Elite is een preventief onderzoeksprogramma dat een compleet gezondheidsbeeld geeft. MRI, cardiologie, dermatologie en verhouding vet- en spierweefsel, inclusief persoonlijk leefstijladvies. Zo krijg je niet alleen inzicht in je gezondheid, maar ook concrete handvatten voor de toekomst. Meer informatie op prescan.nl.
13: Start jij een studie- of bedrijfsopleiding? Bestel je boeken dan bij managementboek.nl. Wij staan klaar om jou een goede start te geven. Makkelijk en snel. Managementboek.nl.
14: Mam, wat als je valt? Kan je dan nog bij je telefoon? Ah, mam?
15: Steeds meer senioren kiezen daarom voor Persave. Met 1 druk op de noodknop roept u direct hulp in. Als uw contactpersonen niet reageren, neemt de meldkamer het automatisch over. Persave. Rust voor uzelf en uw kinderen. Kijk op persave.nl.
16: Dit is Willem van Oranje, de musical. Het verhaal van onze vader des vaderlands. Overweldigend, briljant en spectaculair volgens pers en publiek. Boek nu op willemvanoranje.nl.
15: Persave, vanaf €10,95 per maand. Kijk op persave.nl.
17: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie! ANWB en gaan.
18: Leren mediteren? Zen.nl.
19: Mensenrelatie, Radboud Visser.
20: Hey, wat hebben jullie goed gematcht. Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
19: Jazeker.
20: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
21: Leren mediteren? Zen.nl.
20: Ook op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
3: NPO Radio 1. 1 uur.
22: Susanne Bosman.
0: Komt u misschien toevallig uit Brabant? Nou, dan zit het flirten u in het bloed. Ze zeiden het bij Omroep Brabant. En u denkt waarschijnlijk net als wij van, oh, is dat zo? Is het feit of fictie? Dat horen we zo meteen in 1 Vandaag na het NOS Journaal. Kirsten Klok.
23: Bij een bloeddonor in de buurt van Utrecht is het Westnijl-virus vastgesteld, meldt het RIVM. En dat virus wordt verspreid door muggen. En het is voor het eerst sinds 2020 dat iemand het Westnijl-virus in Nederland heeft opgelopen. De redacteur gezondheidszorg Sander Zuurhaken is aangeschoven. En wat weet jij over deze besmetting?
24: Ja, nou, dat het natuurlijk inderdaad de eerste is sinds 2020. Dus nou ja, na lange tijd is weer een keer een besmetting hier in het land. En dat is zeldzaam, omdat dit virus is een tropisch virus. Dus het komt eigenlijk vooral in Afrika voor. Maar ook onder andere door klimaatverandering komt het meer naar Europa. Dus in het zuiden van Europa komt het veel vaker voor. Maar dat het nu ook in Nederland voorkomt, ja, dat laat zien dat het virus zeg maar omhoog klimt.
23: Ja, is dat erg?
24: Ja, nou goed, ik bedoel, elke ziekte wil je niet. Het is een tropische ziekte. Kijk, laten we wel wezen, ongeveer 80% van de mensen die ermee besmet raakt door een muggenbeet, hè, want het wordt door muggen overgebracht, die merken er helemaal niks van. 20% hebben eigenlijk griepverschijnselen. En in een heel zeldzaam geval kan iemand overlijden. En dat is overigens wel recent in Nederland gebeurd. Dat een mevrouw is overleden eraan. Alleen die heeft dat virus niet opgelopen toen in Nederland.
23: Maar in het buitenland dus. Dat is inderdaad opmerkelijk dat nu dus ook muggen dat hier overdragen. Maar het is niet van mens op mens te verspreiden, toch?
24: Nee, klopt. Over het algemeen dragen vogels het virus bij zich. Muggen. Die prikken ook een vogel en die brengen het weer over op de mens. Dus niet zoals bij griep dat mensen het aan elkaar kunnen overbrengen. Dus grote uitbraken van mens op mens is er niet. Maar ja, als je dus door de door de tropische of door de hitte dat het meer naar het noorden komt. Dan kan je hebben dat natuurlijk veel meer dieren het op de mens overbrengen. En dat kan alsnog natuurlijk wel een probleem worden.
23: Ja, want hoe meer mensen hier dan die ziekte oplopen, hoe meer mensen klachten en misschien dus wel ernstige ziektes hierdoor. Dat het ernstiger ziek van worden.
24: Ja, klopt.
23: Dankjewel, Sander Duurhaken. Nederlandse kolencentrales hebben dit jaar al meer stroom opgewekt dan in heel 2024, dat meldt het FD. Dat er meer geproduceerd is, komt vooral door de hoge energieprijs en een sterk gestegen vraag naar stroom uit België. Het is opmerkelijk dat de elektriciteitsproductie door kolen nu al zo hoog ligt, omdat de koudere herfstmaanden nog moeten beginnen. De kolencentrales zijn omstreden omdat het de meest vervuilende manier is om stroom te produceren, en daarom moeten de centrales voor 2030 gesloten zijn. Op het Indonesische eiland Flores zijn inmiddels 68 doden geteld na de zware aardbeving van vrijdagavond. Zo'n 13.000 mensen zijn hun huis kwijtgeraakt. Veel mensen zijn nog niet bereikt door de hulpverleners, omdat wegen en bruggen zijn beschadigd of verwoest. De politie controleert voor het eerst fysiek op de Merwedebrug bij Gorinchem sinds het vrachtwagenverbod daar vorige maand inging. Chauffeurs die er toch overheen rijden worden van de weg gehaald en krijgen een boete. Tot nu toe werd er alleen met camera's gecontroleerd. In verband met de explosie in Zaandam zijn twee minderjarigen opgepakt. Ze zaten in een auto vlakbij de flat waar de explosie was. Door de ontploffing werd de hele achtergevel eruit geblazen. Er was toen niemand thuis. In Ierland zijn bij een botsing op een snelweg 5 jongens om het leven gekomen. De auto waarin ze zaten reed in de nacht van zaterdag op zondag tegen het verkeer in en botste frontaal op een andere auto. 4 inzittenden van die auto raakten ernstig gewond. Volgens Ierse media reden de jongens in een BMW die vermoedelijk gestolen was. De politie denkt dat een aantal eerder die nacht betrokken was bij een inbraak. De overleden jongens zijn tussen de 14 en 16 jaar oud. Ondanks de regen is de natuurbrand op de Hoge Venen in België nog steeds niet onder controle en breidt het zich verder uit. De hulpdiensten blijven daarom waakzaam. Nederland heeft vandaag opnieuw een Chinook gestuurd. Het blussen is zwaar werk, zegt de Nederlandse helikoptercommandant.
1: Gisteren was er veel meer sprake van een zich ontwikkelende brand. We hebben spannende momenten meegemaakt, maar dat lijkt allemaal goed gegaan te zijn. Ja, de meeste waardering is ook voor de collega's die hier vannacht zijn geweest. En wij hebben vannacht gewoon nog kunnen slapen. Maar de collega's zijn vannacht gewoon met handen spandiensten met de voet op de grond zijn die gewoon doorgegaan.
23: De Belgische koning Filip heeft zijn vakantie onderbroken. Hij bezoekt vandaag het provinciaal crisiscentrum in Luik. In het natuurgebied Hogeveen is inmiddels zo'n 3000 hectare natuur verwoest. Het koninklijk paar heeft Team NL gefeliciteerd met de ongekende prestatie op het EK Atletiek in Birmingham. Er werden 14 medailles binnengehaald, waarvan 5 keer goud. Het paar looft de kracht en precisie van Jessica Schilder en Jorinde van Klinken en de snelheid van Nadine Visser. En ook de gouden race van Stefan Nillissen wordt geroemd. De kroon op het werk was volgens de koning en koningin het goud op de 4x400 meter. Daarmee werd volgens hem bewezen dat Team NL tot de absolute wereldtop behoort. Dat weer. De regen is bijna het land uit en het wordt dus langzaam droger. Af en toe schijnt ook de zon. Het wordt 19 tot 22 graden. Morgen grotendeels bewolkt en regenachtig en dan maximaal 21 graden.
0: En van Kirsten naar Rijn Baartmans voor het verkeer in de Rijn.
2: Goeiedag Suzanne. 30 kilometer file in totaal op de A2 onder andere richting Maastricht. Tussen knooppunt Leenderheide en Leende 4 kilometer met 10 minuten oponthoud. Het is ook erg druk aan de Duitse grens op de A12 vanwege de Duitse grenscontroles vanaf 7 naar 20 tot 25 minuten extra. En op de A50 richting Arnhem wordt een spoedreparatie uitgevoerd tussen Heteren en knooppunt Grijshoort. Daarom is de linkerrijstrook dicht en je vertraging 5 tot 10 minuten.
6: NPO Radio 1.
0: Van landelijke politici zoals Geert Wilders kennen we het wel. AI-filmpjes op social media tegen asiel of tegen linkse politici. Ook in de gemeentepolitiek zie je dat nu. En het is lastig voor de lokale politiek om daarmee om te gaan. Lambert, we gaan het over flirten hebben.
8: Ja.
0: U bent er bekend mee.
8: Ja, wat zal ik daar zo zeggen? Ja, als geboren Fries kan ik het hier in ieder geval niet zo goed als Brabanders, als de seksuoloog Anna Simons mogen geloven. Want Brabanders flirten het beste van allemaal, zegt ze. Maar zij komt ook uit Brabant, dus klopt dat wel.
0: We gaan het uitzoeken. Nu eerst, wat kun je zelf doen tegen de droogte?
19: Vraag 1 vandaag.
0: Ja, er valt nu al een paar dagen wat regen. Daarmee is de droogte, we weten het, nog lang niet voorbij. Wat kun je nou zelf doen? Dat vraagt Caroline uit Laren zich af. Caroline, goedemiddag.
25: Hallo, goedemiddag.
0: De tuin bij jou ook kurkdroog?
4: Ja, echt heel droog. Ja, het gras is helemaal verdord. En ja, ik heb ook besloten niet te sproeien. Maar ja, het is natuurlijk wel spannend als het nu inderdaad weer gaat regenen. Dus ik,
0: Want hoe is dat tot nu toe gegaan met de regen?
4: Nou, eigenlijk wel oké. Het heeft gewoon heel weinig geregend bij ons. Vannacht een beetje, maar nee, eigenlijk niet. Heel weinig.
0: Maar jij denkt, wat als nou straks die enorme plensbuien gaan komen? Dan zit ik eerst met mijn droge tuin en dan loopt het over.
4: Precies.
0: Dus, zullen we dat maar eens even gaan voorleggen aan de deskundigen?
4: Dat nou, heel graag. Ja, ik was benieuwd. Zijn er dingen die ik zelf vast, vast kan doen ter voorbereiding op de regen die straks verwacht wordt?
0: Nou, voordat we naar Jessica Zwartjes. Goedemiddag.
5: Zwartjes. Goedemiddag.
0: Voordat we naar u gaan, toch nog even. Carolien, hoe ziet de tuin eruit? Geel gras nu?
4: Geel gras, ja, doorgras en deels borders met planten, maar ook een stukje tegel en hout.
0: Ja, dat is het. Ja, mevrouw Zwartjes, u bent tuinder en initiatiefnemer van Stadstuinderij Het Zoeterland. Wat kan Caroline nu doen in de tuin, zodat het water in eerste instantie dat gaat vallen, beter wordt opgenomen en vastgehouden?
5: Ja, ik zou sowieso in eerste instantie aanraden om het water op te vangen in regentonnen. Dus als er straks weer een droge periode komt, dat je weer een beetje een voorraad hebt. En ben je bang dat dat je tuin overspoelt, ja, dan is het belangrijk om iets aan de bodem te gaan doen.
0: U hoorde ook het woord tegels, denk ik.
5: Ja, precies. Dus tegels sowieso. Nou, ik had een beetje begrepen dat het dat niet een heel groot... Ik weet niet hoeveel procent ongeveer van de tuin betegeld is.
4: Nee, dat is niet veel, niet veel.
5: Nee, precies. Dus het gaat vooral... Ja, de tegels, dat zal inderdaad, als het niet goed afloopt, water blijven staan. Maar de borders en het gras zouden het prima op moeten kunnen nemen. Hoewel het nu natuurlijk een heel erg droge bovenlaag is. Door de regen vannacht is het natuurlijk wel... heeft niet extreem geregend. Dus nu is de bovenlaag al een beetje vochtig. En als het dan nu weer gaat regenen, dan kan de bodem alweer een stuk beter het vocht opnemen.
0: Kun je er zelf nog iets aan doen? Kun je er gaatjes in prikken of zoiets?
5: Nou ja, dat is korte termijn denken. Ik denk toch meer, als biologisch tuinder denk ik toch meer over lange termijn na. Mm-hmm. Dus je moet eigenlijk zorgen dat je bodem gewoon eigenlijk als een soort van spons kan werken. Dus zorg ervoor dat het bodemleven actief is. Nou, wil je een actief bodemleven? Die wormen die maken zelf tunneltjes in de bodem. En daar kan het water prima in weglopen. Maar voordat je dat bodemleven in orde hebt, moet je natuurlijk zorgen voor genoeg voeding voor het bodemleven. En dat is zoveel mogelijk organische stof. Ofwel compost, plantenresten, gewoon laten liggen. Als je onkruid biedt, laat het onkruid gewoon lekker liggen. Daar zorg je ook mee voor dat de bodem aan de bovenkant ook bedekt is. Waardoor als er straks enorme plensregen komt, dat de bodem ook niet dicht slaat. Dus dat kan ook een buffer zijn om het overtollige water wat valt een beetje op te nemen, zeg maar. Dus het gaat vooral om dat je die bodem zeg maar als een soort van spons gaat zien. En dat dat zeg maar zelf een soort van bufferende werking kan hebben. Wat water ook, want het kan echt tientallen liters water per vierkante meter extra vasthouden als je het organische stof maar met 1% omhoog krijgt.
0: Ja. En kan Caroline ook nog iets doen met de keuze van de planten in de borders bijvoorbeeld? Planten die en goed tegen de droogte en ook weer met het water om kunnen gaan?
5: Ja, nou ja, goed, dat is een beetje lastig natuurlijk, hè, want mediterrane planten. Bijvoorbeeld kruiden, die kunnen heel goed tegen de droogte. We hebben bijvoorbeeld de rozemarijn hier staan. Nou, die doet hartstikke goed. Die kan op zich ook hier wel goed tegen nattigheid, omdat dit een zandgrond is wat wij hier hebben. We kunnen natuurlijk ook een hele natte, koele zomer hebben. Dus het is altijd lastig. Dus het is eigenlijk het beste om zoveel mogelijk afwisseling in je tuin te hebben. En ik denk altijd aan een soort van bosrand. Dat je zeg maar gelaagde begroeiing hebt. Dat ze ook profijt hebben van elkaar schaduw. En dat je eigenlijk ervoor zorgt met je beplanting dat de bodem ook bedekt is. Ja. En dat het dus niet rechtstreeks regen op die bodem. En ook dat het niet zo snel uitdroogt daardoor.
0: Ja, een spons, Caroline, en een bosrand. Neem dat mee.
4: Ik neem het mee. En ook dat onkruid laten liggen. Dat neem ik ook mee.
8: Ja, dat neem ik ook mee, ja.
4: Ja.
5: Ja, maar denk ook aan je snoeiafval en houtsnipper. Zo, je kan van alles wat organisch is, kan je op je bodem leggen om te mulchen. Dat heet mulchen, heet dat met een mooi woord.
0: Oké, dat is een mooi woord voor gooi het in de tuin. Ja, en dat werkt. Nou, hartelijk dank Jessica Zwartjes, tuinder. En dank zeker en succes met de tuin, Carolien.
4: Dankjewel.
0: Ja, Caroline stelde de vraag op eenvandaag.nl. Hebt u zelf nou ook een vraag over dingen die u in het nieuws voorbij hoort komen? Nou, het kan van alles zijn. Stuur hem dus in via eenvandaag.nl/chat. Of stel die vraag via de NPO Luister-app. Hij is 18, zit in zijn brommobiel met een fotocamera in de hand. Vanuit de berm heeft hij perfect zicht op het AZC in Bemmel.
7: Ik zat AZC in de gaten al.
9: Ja? En wat ben je aan het doen dan?
7: Nou, ik zit hier en op het moment dat ik iets zie waarvan ik denk van dan kan hij door de beugel, zeg ik tot de foto.
9: En doe je dat dan ook dingen die niet door de beugel kunnen, die niet in zo'n AZC gebeuren?
7: Nou, ik kan wel op één plek tegelijk zijn. Hè?
9: En dan ben je uitgerekend hier?
7: Ja.
0: Nou, dus Sten Jansen uit Bemmel, gemeente Lingewaard, die zich met een eigen partij verkiesbaar stelde bij de afgelopen gemeenteraadsverkiezingen daar. Hij werd niet gekozen, maar met dit soort provocerende filmpjes, gemaakt deels met AI, schopt hij tegen de lokale politiek. Sanne Kruikenmeijer is hier, hoogleraar digitale media en samenleving van de Wageningen Universiteit. U hebt die filmpjes ook gezien, hè?
10: Ja, klopt.
0: Ja, wat vindt u ervan?
10: Ja, als je ziet, dan zie je eigenlijk dat voor filmpjes in een breder patroon passen van hoe politici proberen aandacht te vragen voor bepaalde onderwerpen. In dit geval is het meer rechtspopulistisch, aandacht vragen voor immigratie. En door het een beetje anders, verrassend en ludiek te maken, proberen ze daarmee natuurlijk de kijker op sociale media te grijpen.
0: Ja.
10: En je ziet eigenlijk dat inderdaad, zoals eerder al gezegd, het Wilders doet dat bijvoorbeeld ook. En je ziet eigenlijk dat ook lokale politici dit kopiëren.
0: Nou, is er een bepaald narratief dan, een manier waarop ze het vertellen? Kun je zeggen van, oh, die film zit dit en dit zit er altijd in?
10: Ja, je zou eigenlijk dat wel willen weten, want dan kun je het ook beter voorspellen. Maar dat blijft toch altijd een beetje verrassingselement. Het moet toch interessant blijven voor die kiezer. En hij probeert dat ook elke keer door de grenzen van de wet op te zoeken. Probeert hij ook die aandacht van die kiezer te pakken eigenlijk. En bijvoorbeeld ook niet alleen door dus bijvoorbeeld in zo'n scootmobiel daar te zitten, maar ook bijvoorbeeld door AI te gebruiken.
0: En dat deed hij bijvoorbeeld, er was een filmpje waarbij er windmolens explodeerden.
10: Klopt, ja.
0: Zoiets. Of,
10: ja, ja, eigenlijk allerlei verschillende beelden.
0: Ja, een billboard van dit AZC gaat weg.
10: Ja, en waarbij je ook wel deels een beetje kan zien dat het nep is. Maar aan de andere kant is het ook heel realistisch. Natuurlijk makkelijk te maken. En we zien dat in eigen onderzoek ook. Als we daar zelf onderzoek naar doen, kun je eigenlijk zo'n filmpje best wel makkelijk namaken.
0: Mm-hmm. Ja. Ja, en dat is ook, want u noemde de PV, het is een trend. Maar zie je die nou vooral aan de rechterkant?
10: Ja, eigenlijk wel.
0: Gebeurt het van zeg maar een andere kant, links of want dan ook niet?
10: Je ziet eigenlijk dat links of mainstream partijen over heel sporadisch, ook tijdens de afgelopen Tweede Kamerverkiezingen zagen we dat wel. Maar je ziet heel duidelijk dat disproportioneel veel van populistisch rechts komt. Dat is echt een groot verschil. Je ziet eigenlijk dat dit een bredere trend past, ook in Europa. En we kijken ook naar Trump, die dat ook veel gebruikt. En daar leren politici natuurlijk ook van. Die kijken ook naar elkaar en wat werkt. Mm-hmm. Wat trekt de aandacht? Want je moet natuurlijk die aandacht trekken.
0: Werkt.
10: Ja, want kiezers zijn toch een beetje verrast. En die klikken erop. Het algoritme leert dat. En dan zie je eigenlijk dat die beelden toch sterker verspreiden.
24: En waarom werkt het dan zo goed? Wat in dat filmpje spreekt mensen zo aan dat ze denken, ja, dit ga ik weer delen?
10: Eigenlijk zien we zo twee strategieën. Aan de ene kant zie je bijvoorbeeld dat heel erg een beetje een positief beeld, een soort oud Nederland, dat heel erg gebruikt. Of een verheerlijking van de eigen persoon. Trump doet dat heel erg, zoals een afbeelding van Jezus. Maar ook bijvoorbeeld hele meer angstige beelden. Dus daarin heel erg op inspelen. Bijvoorbeeld door immigranten als bedreiging of islam als bedreiging te zien. Maar ook bijvoorbeeld Fidesz in Hongarije deed dat bijvoorbeeld door een aankomend oorlog te laten zien. En een huilende kinderen die hun ouders of vader dan missen. Nou, op die manier proberen ze het ook die kiezer te pakken.
0: En dan verbaast het me toch van, je zou er een antwoord op verwachten. En u zegt van de link, ik maak aan linkstekens in de lucht, van de linkerkant. zie je dat minder? Is dat, zit dat in het DNA? Ik weet niet, hoe moet je dat uitleggen dat daar niet zo snel gebeurt.
10: Ja, we zien eigenlijk dat ook. Ik denk dat linkse partijen ook bang zijn om afgestraft te worden.
0: Ja.
10: En dat je ziet eigenlijk omdat het meer door rechtspopulistische partijen en wordt gebruikt. Dat er misschien een soort van, denken wij wel eens, een beetje een normalisatie optreedt aan de rechterkant. Terwijl bij links misschien een soort van ook voorzichtiger zijn. Denken, misschien word ik afgestraft. En we zien dat ook in onderzoek. We hebben een onderzoek gedaan. We hebben gekeken van, leidt dat dan tot polarisatie, of vinden bijvoorbeeld linkse kiezers het minder acceptabel? Dat zien we eigenlijk gebeuren. We zien eigenlijk dat linkse kiezers vinden bijvoorbeeld een rechtsvideo ook vervelend, maar ook een video van als hun eigen partij.
0: Ja, dat doen wij toch niet?
10: Nee,
0: jongens, zoiets.
10: Ja, en dus we noemen dat eigenlijk een soort boemerang-effect. Dus als linkse partijen het zouden gebruiken, zouden ze eigenlijk afgestraft worden. En aan de rechterkant zien we dat niet zo gebeuren.
0: Ja. We hadden het dus over die filmpjes uit Lingewaard. Die zorgden voor ongemak bij de politie. politici daar, hè?
24: Ja, daar schreef de Gelderlander over in de aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen. Raadsleden werden door Jansen flink op de korrel genomen. Maar de burgemeester maakte zich er ogenschijnlijk niet zo heel erg druk over. Die zei, ja, het is ook mooi dat iemand die tegen allerlei zaken is vrij is om te zeggen wat hij vindt. Zelf zou ik wel een andere toon kiezen, voegde hij eraan toe.
0: Ja, mevrouw Kruikenmeijer, wat moeten politici die hierdoor ook persoonlijk, hè, want dat gebeurt ook in die filmpjes, echt heel persoonlijk worden aangevallen. Wat moet die daarmee? Wat moet het antwoord van die kant zijn?
10: Het was een lange tijd lastig, want sociale media is natuurlijk een beetje het Wilde Westen. Maar je ziet eigenlijk dat er op Europees niveau een AI-act, zogenaamde AI-act gemaakt, waarin in ieder geval transparant moet zijn dat iets nep is. Mm-hmm. Dat zo'n soort label bij zit. Daar doen veel politici dat ook weer niet. Dus dat is wel een uitdaging. Mm-hmm. En aan de andere kant heb je natuurlijk AVG, is gewoon de privacy-wetgeving. Ja. En daarin staat eigenlijk dat je dat niet mag doen. Ook dat de smaad is ook zeker politieke partijen die op, mm-hmm. Hun beelden worden gebruikt. Of politici kunnen daar wel ook bijvoorbeeld aangifte tegen doen.
0: Ja, en verder is het wat ik ook bijvoorbeeld van die burgemeester in de krant begreep. Van ja, je zit een beetje van het beetje bagatelliseren, een beetje negeren. Maar ja, soms worden er ook dingen gezegd daar waar je wel een antwoord op moet geven. Ook een serieus antwoord.
10: Dat lijkt
0: me ook wel van belang dat je ook op de inhoud toch in moet gaan.
10: Zeker, want ik denk wel dat, en dat doen natuurlijk deze politie ook elke keer die grens opzoeken. En ik denk wel dat het goed is om op een gegeven moment te laten zien, dit is ook echt een grens. En dit hebben we ook afgesproken in Nederland met elkaar. Dit is niet toelaatbaar. Bedreigen of smaad bijvoorbeeld is natuurlijk of het verspreiden van haat. En ik denk dat dat wel goed is om daar ook grenzen aan te geven.
0: Ja.
10: Omdat we dat ook eigenlijk gewoon al lang af hebben gesproken. Dat doen we niet.
0: Die grenzen zijn er en tegelijkertijd de vrijheid van meningsuiting is natuurlijk ook een groot goed. En dat die balans vinden.
10: Ja, en eigenlijk is het ook goed dat we die wetgeving nu hebben. Daarom ben ik ook heel blij dat er op Europees niveau ook die wetgeving is gekomen. Dat er duidelijke grenzen zijn wat wel en niet kan.
0: Sanne Kruikenmeijer, hoogleraar digitale media en samenleving van de Wageningen Universiteit. Hartelijk dank voor uw uitleg.

0: Gracie Abrams, that's so true.
1: Feit. Feit. Of fictie.
0: Even kijken of dat hier ook op gaat bij Feit of Fictie, want dat gaat over flirtende Brabanders.
2: Ja, B&B vol liefde kandidaat Paul die kwam recent namelijk met een hele Brabantse omschrijving voor flirten. Wij zeggen gewoon smoelschansen, zei hij.
0: En nu op zijn Brabant.
2: Ja, dat kan ik dus niet, want ik kom uit Friesland. Ja, jij kan dat, denk ik. Wat, hoe zeg je het dus?
0: Nou, smoelschansen.
2: Ja. Oké. Seksuoloog Anne Simons die moest hier erg om lachen om die term. En die zei tegen Omroep Brabant dat Brabanders van nature beter flirten.
0: Dus dat smoelschansen, dat flirten zit in het Brabantse DNA?
2: Gaan we uitzoeken. Eerst wil ik van relatiecoach Yvette Brito Silva voor eens en voor altijd weten wat flirten nou precies is.
3: Als ik de flirter ben en ik flirt met iemand anders, dan geef ik signalen uit met woorden, met gedrag, met mimiek, houding. En dan zit daar ook een wederkerigheid in. Ik zend het signaal uit en ik hoop en ik ben nieuwsgierig naar hoe mijn signalen worden ontvangen. Of ze worden herkend, of ze worden gewaardeerd, of dat ik een grens overga, of dat het niet fijn is voor de ander. En vervolgens hoop je natuurlijk een signaal positief terug te krijgen.
2: Het is nog het hele toestand.
0: Er is een heleboel. En Brabanders kunnen dat beter dan andere Nederlanders.
2: Ja, volgens Ineke Stroeken, oud-directeur van het Nederlands Centrum voor Volkscultuur, hebben Brabanders er zeker aanleg voor.
4: Kijk, Brabants die zijn niet stug, bijvoorbeeld. Houden wel van lekker in de kroeg iets drinken. Lekker lang tafelen. Gezelligheid is ook heel erg belangrijk. Hè? Dat speelse en een beetje ondeugend zijn. Ja, ik vind het wel bij Brabants horen.
2: Ja, maar het betekent niet dat je als Brabander automatisch een flirtkoning of koningin bent, legt de relatiecoach Britta Zilva uit.
3: Het feit dat je sociaal vaardig bent, wil niet per definitie zeggen dat je het palet van flirten beheerst. Je zendt signalen uit, maar je moet ook die signalen herkennen die jij uitzendt, dat hoe de ander op reageert, en vervolgens goed interpreteren en daar vervolgens weer op reageren.
0: Maar als we het over Brabanders hebben, dan gaat het natuurlijk ook meteen over de tongval, de zachte G.
2: Ja.
0: Speelt dat ook een rol?
2: Nou, volgens Ineke Stroeken is die tongval gek genoeg inderdaad een pluspunt bij het flirten.
4: Die klinkt ook heel zoel, hè? Heel intiem, hè? Als je dat hoort, dan dat geeft ook al een bepaalde sfeer, hè? Wat bij flirten heel belangrijk is.
2: Nou, de meningen lopen daarover uiteen, ook op de redactie. Datingsites Lexa en Parship hebben trouwens wel onderzoek gedaan naar dat Brabantse accent. En daar kwam uit dat Nederlanders dat accent het meest sexy en verleidelijke accent vinden. Maar ja, hoe representatief die onderzoeken zijn en of die ook in Groningen zijn gedaan, dat vertelt het verhaal niet.
0: Ja, nou oké. Maar goed, als Groninger, als Tukker, als Hagenees of Amsterdammer ben je dus per definitie loop je heel erg achter ten opzichte van een Brabander.
2: Nou, zo zwart-wit, nee, ligt het zeker niet hoor. Volgens psycholoog Jean-Pierre van de Ven. Hij is gespecialiseerd in relaties en liefde. En in zijn praktijk komen mensen toch echt uit heel Nederland.
5: Het is ook een stereotype, hè? Brabanders zijn zus, Amsterdammers zijn zo, Groningers zijn weer anders. En mensen denken graag in stereotypen, omdat het overzichtelijk is natuurlijk.
0: Ja. We gaan terug naar die uitspraak gehoord bij Omroep Brabant. Brabanders flirten van nature beter. Is dat, Lammert, feit of fictie?
2: Het verlossende antwoord geeft relatietherapeut van de Ven.
5: Wat mij betreft is het idee dat Brabanders beter kunnen flirten fictie. Er is geen wetenschappelijk onderzoek dat bevestigt dat het zo is. Er is ook geen wetenschappelijk onderzoek dat het tegenspreekt. Dus je kan het altijd wel zeggen. Maar ik merk het niet. Het is voor mij geen feit uit de praktijk.
2: Ja, Brabanders zijn gezellig, niet stug, er brandt altijd licht. En er zijn onderzoeken waaruit het Brabantse accent als meest verleidelijk en sexy naar voren komt. Maar specifiek naar hun flirttalent is nooit onderzoek gedaan. We weten het dus gewoonweg niet. Het is fictie.
0: Oké. Na het nieuws van 1:30 hier op de radio Bureau Buitenland. Sofie Derksen, goedemiddag.
6: Ja, die nooit met een Brabander geflirt heeft. Dus ik kan het ook allemaal niet proeven ondervinden.
0: Maakt niet uit. Dus, hoor.
2: Nooit te laat hoor. Nee.
6: Nou, wij flirten natuurlijk met wat ernstige onderwerpen. De ebola-epidemie in Congo dreigt uit de hand te lopen. Het virus verspreidt zich sneller dan bij eerdere uitbraken. In 3 maanden vielen er meer dan 2000 doden. Straks onderzoeker Laurens Liesenborgs vanuit Congo. En bij ons in de studio D66 Tweede Kamerlid Mpangu Bamenga. Over die epidemie en hoe die te bestrijden, ook vanuit Nederland.
0: Dat dus na 1:30. Lammert, wat hebben wij nog?
2: Bij een zonsverduistering zijn de vogels in de war. Gaan ze al slapen? Dat wordt altijd gezegd, maar het is nog nooit gemeten. Tot nu, want in Noord-Nederland hebben ze vorige week onderzoek gedaan naar het gedrag van vogels tijdens die zonsverduistering. Initiatiefnemer voor die meting is vriend van de show sterrenkundige Theo Jurriens van de Rijksuniversiteit Groningen. Ja. En hij laat nu weten dat vogels inderdaad van de leg waren. Mezen maakten 45% minder geluid in vergelijking met dezelfde periode de dag ervoor en daarna. En bij duiven was dat percentage zelfs 51%. Meer resultaten volgen later.
0: Ah, wat mooi. Goed, dat was het. Onze website. Het is eenvandaag.nl. U kunt daarop vragen stellen aan de redactie over het nieuws. En onze televisieuitzending is om 6:30 op NPO 1. Fijne middag.
1: Avro Tros, de omroep voor ons.
7: Ster. Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
8: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
7: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
8: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
9: En, hoe was het bij het ING Servicepunt?
10: Goed, het is gelukt.
9: Wat is er gelukt?
10: Die rekening betalen in de app. Veel makkelijker dan ik dacht.
9: Fluitje van een cent dus?
10: Nou, het was wel wat meer dan dat.
11: Ook hulp nodig bij digitaal bankieren? Ga naar ing.nl/servicepunten voor het servicepunt bij jou in de buurt.
12: Ik wil zo graag dat huis, maar kunnen het wel betalen?
13: Rustig, adem in,
12: ja, maar misschien kunnen we toch minder lenen dan we denken.
13: Zenuwleier, als het ergens kan, dan kan het bij Frits. Want zij nemen alle hypotheken mee. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
14: Bezoek het grootste en meest luxueuze kasteel van Nederland. Kasteel De Haar is het dagje weg voor jong en oud. Waan je in een wereld vol rijkdom en geschiedenis. Bestel je tickets op kasteeldehaar.nl.
15: Een vluchtelingenkamp in Zuid-Soedan. Terug naar huis betekent terug naar de oorlog. Maar blijven betekent geen eten. Voor mensen hier is het honger of je leven. Met jouw gift zorgt ZOA voor voedsel, water en onderdak. Blijf bewogen. Geef op zoa.nl.
14: Boek nu tickets voor een bezoek in de zomervakantie. Via kasteeldehaar.nl.
15: Help mensen op de vlucht in Zuid-Soedan. Geef op zoa.nl.
16: Social Deal Dierentuindeals, take 1 en actie bo!
17: Ontdek de beste dierentuindeals en meer op socialdeal.nl.
16: Beren goed, thanks bo!
17: Social Deal, deals die je niet mag missen.
16: En actie olifant!
18: Festival Oude Muziek Utrecht. Het grootste festival ter wereld voor muziek uit de middeleeuwen, renaissance en barok. Van 28 augustus tot en met 6 september brengen wij klanken van toen naar jouw wereld van nu. Kijk voor meer info op oudemuziek.nl.
17: Ontdek ook de beste dierentuindeals op socialdeal.nl.
19: In een drukke omgeving goed kunnen horen is moeilijker als uw gehoor verandert. Maak dan eens een afspraak bij Beter Horen. Wij bieden langdurige nazorg. U vindt ons dagelijks in de winkel voor advies. Beter horen, beter leven.
20: Bezoek Hiswater Water, de beurs voor watersportliefhebbers. 2 tot en met 6 september, Bataviahaven Lelystad. Tickets hiswaterwater.nl.
1: NPO Radio 1, het NOS Journaal.
21: Door de hoge energieprijs hebben Nederlandse kolencentrales dit jaar al meer stroom opgewekt dan in heel 2024. Maar ook de sterk gestegen vraag naar stroom uit België speelt mee, meldt het FD. De 4 kolencentrales in Nederland moeten voor 2030 gesloten zijn omdat ze erg vervuilend zijn. Bij een bloeddonor in Nederland is het West-Nijl-virus vastgesteld. Het virus verspreidt zich via muggen en komt voor bij vogels, zoogdieren en mensen. De meeste worden er niet ziek van. Ouderen en mensen met een lage weerstand kunnen wel ernstige klachten krijgen. Op het Indonesische eiland Flores zijn inmiddels 68 doden geteld na de zware aardbeving van zaterdagochtend. Zo'n 13.000 mensen zijn hun huis kwijtgeraakt. Veel mensen zijn nog niet bereikt door de hulpverleners omdat wegen en bruggen beschadigd of verwoest zijn. En koning Willem-Alexander en koningin Maxima feliciteren de Nederlandse ploeg op de EK Atletiek en zeggen dat Team NL een ongekende prestatie heeft neergezet. Met 5 gouden, 3 zilveren en 6 bronzen medailles hebben de Nederlandse atleten geschiedenis geschreven en de beste EK ooit beleefd, schrijft het koningspaar online.
3: Dit is de ANWB Verkeersinformatie. Er staat file op de A27 richting Breda. Tussen Noorderloos en Nieuwedijk staat een vrachtauto met pech. Daarom is de rechterrijstrook dicht en de vertraging 30 minuten. Op de A50 richting Apeldoorn vindt een spoedreparatie plaats tussen knooppunt Waterberg en afrit Hoenderlo. Hier heb je 5 tot 10 minuten vertraging. Dan nog recreatieverkeer in Zeeland op de N256 Zierikzee-Goes. Tussen afrit Kortgene en afrit Wolfaartsdijk is je vertraging 10 minuten.
1: NPO Radio 1. VPRO.
4: Bureau Buitenland. Sophie Derksen.
6: Wat is er toch met de mensen? Wie slaat er zo aan het roven? De laatste sporen van de waarheid steken als botten naar boven. We worden verzopen door regen. We liggen door elkaar in de aarde. Vergeten door het eeuwig vuur moeten wij hier de waarheid bewaren. Een fragment uit een gedicht van Oleksiy Yukov, een van de hoofdpersonen uit onze podcast Dichter aan het Front was dat. Bij leven zette hij zich in om de vele oorlogsdoden in Oekraïne een waardig einde te geven. En nu is hij zelf gesneuveld. Straks een in memoriam. Maar eerst gaan we naar Congo, waar de ebola-epidemie zich steeds sneller verspreidt. Congo luidt de noodklok. En de vraag is, waarom lukt het maar niet het virus in te dammen? Het is tijd voor buitenland. We gaan de grens over.
22: Er zijn nog nooit zoveel doden gevallen in de Democratische Republiek Congo door ebola. Het is volgens de Verenigde Naties de snelst groeiende uitbraak ooit.
23: It means that we have to increase our capacity. We have to scale up our response. We have to be not just in the main centers. We have to increase our surveillance.
6: De ebola-uitbraak in Congo is inmiddels de dodelijkste uitbraak in de geschiedenis van het land. Al meer dan 2000 mensen kwamen om. Waarom lukt het niet om de uitbraak onder controle te krijgen? Ik spreek erover met infectioloog Laurens Liesenborg. Zij is in Congo, waar hij helpt het virus in te dammen. En D66 Tweede Kamerlid Panzo Bamenga hier in de studio, die vindt dat er ook vanuit Nederland meer steun moet komen voor de bestrijding van het virus. Ik begin in Congo. Horen we daar, Laurens Liesenborg, bij jou op de achtergrond? Jij werkt voor het Antwerpse Instituut voor Tropische Geneeskunde in Congo aan de bestrijding van het virus. Hoe is de situatie daar nu en wat is het geluid bij jou op de achtergrond?
24: Ja, goedemiddag. Ja, dat geluid kan ik niet thuis brengen. Ik denk een hele agressieve vogel. Maar voor de rest, ja, de situatie hier is niet goed. Hè. De situatie is helemaal niet goed. Dik drie maanden in die uitbraak hadden we toch gedacht dat we iets van een stabilisatie zouden zien. Of op sommige plaatsen een vermindering van het aantal gevallen. Maar het tegendeel is waar. Dus dit is hier eigenlijk als een bosbrand die hier ongecontroleerd woedt. En momenteel is er onvoldoende brandweer om die brand te blussen. Dus de situatie is niet goed. Nee.
6: Meneer Bamenga hier in de studio, Tweede Kamerlid D66. U hebt in juni een motie ingediend voor meer Nederlandse steun voor de bestrijding van ebola. U bent geboren in de hoofdstad Kinshasa. U hebt er ook nog familie. Wat hoort u van hen over de uitbraak?
25: Ja, ik heb vandaag nog contact gehad. En ik moet in alle eerlijkheid zeggen, de eerste reactie is, waarom moet het altijd negatief zijn over de berichtgevingen die vanuit Congo komen?
6: Dat zei de familie tegen u.
25: Dat zei de familie tegen mij. Ja. En vervolgens zei men, ja, wij zitten in Kinshasa. Dat is de hoofdstad, dat is in het westen van het land. En het land is gigantisch.
6: Ja, en er zijn heel veel, zo groot als West-Europa. Hè?
25: Precies. En het is enorm groot. En er zijn heel veel voorzorgsmaatregelen genomen voor mensen die vanuit het oosten naar het westen willen komen. Om dat tegen te houden. Dus we maken ons zorgen, maar niet heel erg veel zorgen op dit moment. Dat is een beetje wat ik kreeg te horen.
6: Dat is het beeld bij uw familie. Maar ik begrijp wel, meneer Liesenborst, dat dat virus zich veel sneller verspreidt dan bij eerdere uitbraken. Wordt er gevreesd voor uitbreiding richting Kinshasa? Hoe groot is het getroffen gebied nu?
24: Ja, het zit hier, zoals inderdaad gezegd, inderdaad nog heel ver van Kinshasa. Kinshasa, ten opzichte van waar ik zit, ter vergelijking, ligt even ver van waar ik zit. dan Warschau van Barcelona. Dus dat zijn inderdaad gigantische afstanden. Maar we zien die uitbraak breidt zich wel uit. Die breidt zich uit naar het noorden, richting de grens met Zuid-Soedan. Die breidt zich ook uit naar het westen, vooral naar de miljoenenstad Kisangani. En tussen bijvoorbeeld Kinshasa en Kisangani is er redelijk wat verkeer. Dus men houdt zijn hart hier wel altijd wat vast naar verdere uitbreiding.
6: Ja.
24: Echter, voorlopig zit het epicenter echt wel in twee provincies in Oost-Congo. En 90% van de gevallen gebeuren in Ituri en Noord-Kivu.
6: Ja.
24: Dus vooral voorlopig ligt de zwaarte nog daar.
6: Ja, u bent in een van die epicentra van de uitbraak in het oosten van Congo. Ik sprak u in juni, toen hoopte u dat er gauw een medicijn kon worden ingezet. Maar ik begrijp dat u nu het idee heeft dat eigenlijk het slechtste scenario is uitgekomen.
24: Ja, dit is echt wel het scenario waar we een beetje voor vrezen. Toen we die uitbraak zagen eind mei, heel belangrijk is, en dat is toch wel heel verontrustend, is dat die uitbraak waarschijnlijk al sinds eind januari bezig was. Maar dat heeft eigenlijk tot mei geduurd, eer dat die werd opgepikt. En dus de ene keer dat die werd opgepikt, was die echt al heel, heel wijd verspreid. Het worst case scenario is daaruit gekomen. We zien die eigenlijk zijn gang gaan zonder enige controle. Worst case scenario, ik zeg dat ook omdat we weten dat ebola normaal niet zo besmettelijk is en zo'n grote uitbraak zou niet mogen plaatsvinden. Het worst case scenario is niet dat zich nu massaal internationaal gaat verspreiden of richting Europa komt. Dat weten we dat niet het geval is. Maar het worst case scenario noem ik dat omdat dat hier wel ter plaatse momenteel eigenlijk ongecontroleerd zijn gang kan gaan.
6: Ja, want ik begrijp het goed, hè, dat het virus zich dus sneller lijkt te verspreiden dan bij eerdere uitbraken en dat er ook meer mensen aan overlijden. Hoe komt dat?
24: Het virus, waarschijnlijk ligt dat niet intrinsiek aan het virus. Hè. We moeten daar nu ook niet alarmistisch over doen dat nu een nieuwe, veel gevaarlijkere variant is. Het is een iets minder courante variant die we wat minder gewoon zijn bij ebola-uitbraken. Deze variant, de Bundibugyo-variant, in tegenstelling tot de meer courante Zaire-variant, veroorzaakt trouwens iets mildere ziekte en iets minder sterfte, denken we, dan die Zaire-variant. Maar de reden eigenlijk dat die uitbraak nu zo slecht onder controle is, ligt niet per se aan het virus, maar eerder aan de respons of eerder het gebrek aan respons daaraan. Het is hier echt de perfecte storm van een ongecontroleerde uitbraak. Eerder dan dat we nu moeten vrezen dat dit een nieuw gevaarlijke variant van het virus is.
6: Maar wat zijn de factoren die perfecte storm veroorzaken?
24: Ja, wel een paar van die factoren is één dat het al zo lang bezig was vooraleer het is opgepikt. Het is waar dat de variant de zaken iets bemoeilijkt. We hebben geen vaccins, geen geneesmiddelen voor deze variant. De diagnostiek is ook wat complexer. Maar bovendien vindt die uitbraak plaats in een regio die al decennia lang geteisterd wordt door armoede, conflict. En dus is hier ook een heel moeilijke regio om te werken. En een regio die ook gekenmerkt wordt door een heel zwak gezondheidssysteem. En het is vooral dat. Het is dat ondergefinancierd, zwakke Congolese gezondheidszorgsysteem het er niet in slaagt om die uitbraak in te dijken.
6: Nee.
24: Ondanks het feit dat hier heel veel goede mensen met heel, heel, heel veel ervaring dag en nacht hun uiterste best doen.
6: Ja, meneer Bamenga, u hebt meegeluisterd door de agressieve vogel heen. We horen natuurlijk een heel ernstige situatie beschreven worden in de regio waar meneer Liesenborgs werkt. Er is tekort aan geld, mensen, middelen om die uitbraak in te dammen. Waar wijt u dat aan?
25: Nou kijk, er is al jaren eigenlijk, voordat de ebola-virus was, meer dan 30 jaar is er al oorlog in het oosten van Congo. Er is al sprake van een gezondheidssysteem wat niet adequaat werkt. Er is sprake van honger, er is sprake van seksueel geweld, noem het maar op. Voorkomende ziektes die je kunt voorkomen, die kun je daar maar heel slecht voorkomen. En met de ebola-uitbraak erbij is het alleen maar harder en heftiger geworden. En wat je ook ziet, is dat in de gemeenschappen dat er ook wantrouwen heerst richting hulpverleners. Omdat er ook onvoldoende juiste voorlichting is van wat het uiteindelijk is. Hoe je dat goed kan voorkomen. Wat men vooral ook ziet is dat mensen meegenomen worden door hulpverleners of hulp krijgen. En vervolgens komen te overlijden. En als je dan weinig informatie hebt over wat er nou precies gaande is. Dan heerst er steeds meer wantrouwen. En daar moet je er ook doorheen.
6: Ja, u bedoelt mensen, ondanks het feit dat ze geholpen worden, overlijden toch aan de gevolgen van het virus, maar dat wordt dan de hulpverleners verweten.
25: Bij wijze van spreken. Ja, ja. En ik las vandaag ook een artikel bij de New York Times, waarin ook aangegeven werd dat, dat mensen letterlijk ook aan het vluchten zijn uit de centra, ebola-centra, omdat ze om zich heen ook zien dat mensen juist aan het sterven zijn in plaats van beter worden. En ik denk vanuit Nederland dat het gewoon heel erg belangrijk is dat wij hier adequaat op reageren.
6: Ja, u hebt een motie ingediend in de Kamer om meer steun te geven aan de ebola-bestrijding in Congo. Waar moet dat Nederlandse geld volgens u concreet terechtkomen? Juist ook als u zegt dat het zo moeilijk is om hulp te verlenen door het wantrouwen dat er is in Congo.
25: Ja, ik heb in mijn motie ingestoken. Aangegeven dat er sprake moet zijn van aanvullende maatregelen vanuit Nederland. Nederland heeft in eerste instantie al 3 miljoen gestuurd via de DRA. Dat is de Dutch Relief Alliance. Die daar natuurlijk veel ervaring mee heeft in het bestrijden van ebola. En later is dus ook 4 miljoen gestuurd richting het Wereldgezondheidsorganisatie. Die daar natuurlijk ook veel ervaring mee heeft. En die ervoor zorgt dat het geld daar terecht komt waar die terecht zou moeten komen.
6: Want hoe kunt u dat waarborgen? Dat dat geld op de juiste plek terecht komt? U schetst net zelf, het is ook nog steeds een land waar oorlogen woeden.
25: Ja, zeker. Het is ontzettend ingewikkeld. De omstandigheden waarin mensen moeten werken. Ik heb ook begrepen dat er zelfs gestaakt werd op een gegeven moment door de hulpverleners, omdat zij geen salarissen kregen. En toen hebben de Congolese autoriteiten gezegd, de salarissen gaan jullie krijgen. Toen zijn ze weer aan de slag gaan aan het werk. Dus de omstandigheden zijn echt heel erg moeilijk waarin deze mensen hun werk moeten doen. En daarom verdienen ze ook onze steun. En dat doen we dan ook door in ieder geval in eerste instantie 3 miljoen over te maken en daarna 4 miljoen. En dat is ook alleen maar mogelijk geweest doordat er ook een deal gemaakt is een aantal maanden geleden met bijvoorbeeld Pro om meer financiering die kant op te gaan krijgen.
6: En op welke termijn gebeurt dat? Want we horen beschrijven dat het natuurlijk een heel acute situatie is. Er is acuut gebrek aan van alles. Is dat geld al in Congo?

0: al gestuurd richting Congo, richting het Wereldgezondheidsorganisatie en richting de Dutch Relief Alliance. Dus het geld die is daar gestuurd en die wordt daar ook ingezet voor de bestrijding, maar ook voor het bouwen aan allerlei afdelingen, ebola-afdelingen. Het wordt ingezet voor de surveillances. Er wordt op allerlei manieren wordt het eigenlijk ingezet zodat de mensen daar geholpen kunnen worden.
1: Meneer Liesenborgs, u bent daar. Waar is nu precies het meeste behoefte aan om die uitbraak verder in te dammen? Ik bedoel, gaat dit extra Nederlandse geld daarin voorzien, helpen? Of is het toch een druppel op de gloeiende plaat?
2: Nee. Ik denk dat het zeker wel heel wel gekomen is. En een meer internationale solidariteit is nodig. Ik denk dat er heel veel pogingen hier zijn gedaan om heel snel het aantal behandelingscentra op te schalen en bedden te voorzien voor patiënten op te nemen. Maar die dreigen nu opnieuw om tekort te komen. Maar tegelijkertijd ook zien we dat de surveillantie en het opvolgen van contact, dus de contact tracing, eigenlijk heel hard wordt ondergefinancierd en een beetje wordt verwaarloosd. En dat is nochtans heel, heel, heel belangrijk om zo'n epidemie te kunnen indijken. En het is daarvoor heel hard belangrijk dat hier ter plaatse komt en juist in de lokale gezondheidsstructuren en bij de lokale gemeenschappen, zodat hier massaal mensen eigenlijk, wat je eigenlijk nodig hebt, is een leger van epidemiologen. Je epidemiologen zijn je brandweerlui die de brand kunnen uitdoen. En zij moeten in de gemeenschap gaan zoeken waar zitten juist die infecties, waar gebeurt die besmetting, die transmissie, en zo mensen tijdig kunnen opvangen en isolatie plaatsen.
1: Maar ziet u dat die internationale steun ook inderdaad al effect sorteert? Kun je zo snel zoveel meer brandweerlui opleiden, uitsturen, zoals u zegt?
2: Maar je moet vooral heel goed werken met de lokale gemeenschap hier. En het is daarom inderdaad, zoals gezegd is, zo dramatisch dat het geld vaak het terrein niet bereikt en dat heel veel mensen hier niet betaald worden of zwaar onderbetaald worden. Hebt u bijvoorbeeld een heel uitgebreid netwerk van lokale gezondheidsvrijwilligers, relais communautaire noemen ze dat. En dat zijn eigenlijk mensen die in de buurt wonen en instaan voor de gezondheid zorg van hun buren. Ja. En dat is een groot netwerk, dat werkt heel goed, maar die mensen worden eigenlijk nauwelijks betaald, soms $1-2 per dag. Maar als je voldoende middelen voor hen bijvoorbeeld voorziet, kan je daar echt wel heel hard gebruik maken van dat netwerk. Ja. Middelen die dat soort initiatieven kunnen bereiken, kunnen wat mij, denk ik wel, heel hard het verschil maken.
1: Ja, meneer Bamenga, het geld uit de Verenigde Staten is natuurlijk voor een groot deel weggevallen, hè, door alle bezuinigingen. Ook in Europa, overigens, wordt bezuinigd. Laat deze crisis nou zien dat Europese landen dat ontstaande gat eigenlijk onvoldoende opvangen?
0: Ja, per definitie. Volgens mij is het zo dat een reactie vanuit de Verenigde Staten 70% het eigenlijk dekte. En dan zie je dus op het moment dat die 70% wegvalt, dan ontstaat er een enorme gat. En die gat die wordt op dit moment nog onvoldoende ingevuld door Europa.
1: U hebt zich ingespannen om daar vanuit Nederland in ieder geval iets meer aan te doen. Dank
0: Precies.
1: U zeer, D66 Tweede Kamerlid Mpanzo Bamenga. En vanuit Congo, vergezeld van de agressieve vogel, was dat infectioloog Laurens Liesenborgs.
3: Ja. Bureau Buitenland.
1: Dan een bijzonder in memoriam. In Oekraïne komen dagelijks tientallen militairen om. Maar niet iedereen krijgt een speciale afscheidsceremonie op Maidan, het onafhankelijkheidsplein in Kyiv. Deze maand sneuvelde Oleksiy Yukov, een van de hoofdpersonen in onze podcast Dichter aan het front. Oekraïne-verslaggever Michiel Driebergen, jij luisterde mee. Wie hoorden we hier spreken?
4: Ja, dag Sophie. Dit was de vrouw van Oleksiy. Je noemde hem al, slagveldonderzoeker Oleksiy Yukov. Haar naam is Yevgenia. Ze stond in een prachtige vizhivanka, een hele mooie traditionele Oekraïnse jurk in het hart van Kiev. Ja, en daar herdacht ze haar man. Ze zei ook van ik weet niet hoe ik verder moet zonder jou. Er zijn nu zoveel vrouwen in Oekraïne die hun kinderen moeten opvoeden zonder hun echtgenoot. We hebben een dochter. Ik ben trots dat je me

0: die geschonken hebben, een dochter van 6. Ja, en in het fragment hoor je haar zeggen: ik wil dat het vuur dat jij aanstak blijft branden. En dat er mensen zijn die dat vuur aanhouden. Zodat er respect is voor de doden, dat zei ze.
1: Want deze Oleksii wijdde zijn leven eraan om doden op het slagveld een waardig einde te geven. Nu is hij dus zelf gesneuveld in augustus. Wie was hij?
0: Ja, hij was de voorman van Platsdarm. Dat is een organisatie die inderdaad slagvelden onderzoekt. En dat deden ze eigenlijk voor 2014, toen de oorlog in het Donbass begon. Ja, waren het eigenlijk een soort nerds, hè, van die mannetjes die dan van die slagvelden vanuit de Tweede Wereldoorlog langs gaan en daar botten op duikelen, et cetera. Maar ja, in 2014 gebeurde er een echte oorlog in de Donbass. En die is nu al 12 jaar gaande, hè, in Oekraïne. En sindsdien haalt hij dus... Ja, uit de huidige oorlog, de gesneuvelde van het slagveld. Dat is heel erg gevaarlijk werk. In eerste instantie. Hij is dus ook gesneuveld op 5 augustus. Maar het gaat ook om de poging die lichamen te identificeren. Ja, en op die slagvelden liggen natuurlijk de Russen en de Oekraïners door elkaar. En dat maakte voor hem geen verschil. Hij wilde dat al die gesneuvelden, al die zielen, zoals hij die noemde, terugkeerden naar huis.
1: Ja, en je hebt hem ook begeleid bij dat werk. Wanneer heb je hem voor het eerst ontmoet?
0: Ja, dat was denk ik in het voorjaar van vorig jaar. Ik wilde eigenlijk al heel erg lang met hem mee, maar dat kon niet, dat mocht niet. Ik heb het hem vaak gevraagd. Dat is te gevaarlijk, zei hij. Hij is toch een soort bekendheid, was hij hoor, in zijn werk. Maar ik mocht wel meekijken uiteindelijk vorig jaar bij het identificatieproces. En dat is natuurlijk een ongelooflijk luguber werk. Hè. Dan kom je op een veld terecht waar een truck wordt uitgeladen met een lijkzakken, 20 stuks in dat geval. En het is natuurlijk de geur van de dood hangt daar. Hè. Het is gelukkig in een open veld, maar het was warm. En dat duurt dan uren, dat proces. En dan gaat hij eigenlijk op zoek naar herkenningstekens. Eerst het uniform natuurlijk, is dat Russisch of is het Oekraïens? En dan vindt hij bijvoorbeeld paspoorten of vindt hij andere herkenningstekens, waardoor we deze mannen thuis kunnen brengen uiteindelijk. Kunnen uitruilen met de Russen bijvoorbeeld, als het om Russen gaat. Of terug laten keren naar huis in Oekraïne.
1: Ja, en hij bleek ook nog te kunnen dichten. Hij werd door zijn werk een bekendheid in Oekraïne. Hij was ook een van de hoofdpersonen uit de podcast die Edwin Koopman en jij maakten, Dichter aan het Front.
0: We kunnen zien dat het een Russisch uniform is. Ik kan visueel niet vaststellen wat de doodsoorzaak is. Gorille, dus deze man is verbrand. Dat zien we ook. De botten die uit dit uniform steken zijn helemaal zwart gebruikt. Het zijn eigenlijk verkoold. Beenbot wordt teruggestopt in de broekspijp.
2: Voor Alexei
0: is het werk een roeping, zegt hij. Dat we deze zielen terugvinden en hen naar huis brengen, zodat de lichamen naast hun ouders en familie kunnen worden begraven. Dat is menselijk, terwijl de oorlog is onmenselijk.
1: Ja, deze Oleksii deed levensgevaarlijk werk, Michiel. Je hebt hem daar dus ook bij begeleid. Je bent met hem meegegaan. Dat evacueren van die lichamen moest soms ook heel snel gebeuren.
0: Ja, natuurlijk. Kijk, je hebt te maken met drones, met artilleriebeschietingen, et cetera. En dus het moest soms heel erg snel. En dat kon dan niet al te netjes. Hè. Het ging echt om het evacueren van die lichamen, die zielen, zoals hij dat noemt. Ja, soms moest je even snel een hoofd, klinkt heel luguber, maar een hoofd in een rugtas gooien. En dan moet je weer weg. En die zielen die waarschuwden hem ook voor het gevaar, zei hij. Hij noemde het echt zielen die hem dus ook de weg wijsten op dat slagveld. Ja, Alexei heeft het gevoel dat ze dus nog steeds kunnen praten, die doden. Hij zegt, dan voel ik dat ik daarheen moet als ik op missie ben. En hij herinnert zich die keer dat hij kijkt naar links hoorde en toen keerde hij zich naar links en toen bleek daar een mijn te liggen. Dus als ze dat niet gezien hadden, dan waren ze er allemaal geweest.
2: Ze helpen, ze redden.
0: Op dat moment had Alexei trouwens een hoofd in zijn rugzak die ik net had opgepikt. Dus die geesten die helpen, die redden. Elk mens, zegt Alexei, die kan contact leggen met hen. Je moet alleen kiezen om op die stemmen te vertrouwen.
1: Ja, Michiel, hij vertrouwde er dus op, zei al, dat de stemmen van de doden hem zouden gidsen, maar hem ook zouden behoeden. Dat is nu kennelijk toch misgegaan. Hoe is hij omgekomen?
0: Ja, dat is inderdaad misgegaan. En ja, eigenlijk toen ik met hem was, toen dacht ik ook telkens van hoe lang zal deze man nog leven. Ik heb hem 2 maanden geleden voor het laatst ontmoet. In Slavjansk, zijn woonplaats, hebben we even koffie gedronken. Hij was heel erg somber over het slagveld rondom zijn Slavjansk. Hij is ook niet ver van Slavjansk, is hij omgekomen. En hij is inderdaad, de lezingen verschillen hoor. En ik moet het nog dubbel checken, maar hij is of op een mijn gereden of op een mijn gestapt. Ik weet dat de rest van zijn teamleden nog in leven zijn. Die waren bij die uitvaartceremonie in Kiev. Maar goed, hij is dus omgekomen. Hij was weliswaar ongeschonden genoeg om een open kist bij die ceremonie te laten zien. Hè, met zijn gezicht. Met zijn gezicht kon je daar zien. Dat is in Oekraïne traditioneel gebruikelijk. Hij kan dus worden begraven. In elk geval, hij is teruggebracht naar huis. Maar goed, hij zal niet in Slavjansk worden begraven, begrijp ik. Want dat staat op het punt om dus ook verwoest te worden door de Russen.
1: Jij vindt dat deze Oleksiy niet vergeten moet worden. De Oekraïners zeggen jou dat na hij is herdacht. Wat is het wat jij vooral van hem zult onthouden?
0: Ja, toen ik het hoorde, Sophie, ik was ook echt even uit het lood geslagen, hoor, moet ik zeggen. Ik wist natuurlijk dat het zou gaan gebeuren, maar dat het kon gebeuren. Dat het onvermijdelijk was eigenlijk.
1: Tegelijkertijd, met het werk wat hij deed, bedoel je?
0: Ja, zo gevaarlijk, zo intens en zo. Hij was ook vaak weken onbereikbaar, omdat hij weer aan het front was, hoorde ik dan weer. En kijk, die oorlog, dat is zo'n onmenselijk fenomeen. Hè. Het gaat over machines, over wapens, over munitie, over heen en weer schieten op een vijand die je niet ziet. We zien natuurlijk altijd die droombeelden waarin mensen aan flarden worden geschoten. En ik merk zelf dat ik eraan wen. En dat is gruwelijk. Dat is echt onmenselijk. En als er dan iemand is in zo'n oorlog die een manier vindt om die menselijkheid te koesteren. Of eigenlijk opnieuw uit te vinden door die Russen. Hè, die dode Russen bijvoorbeeld. De dode vijand zelfs. Of wat er van die vijand over is naar huis te brengen. Ja, dan straalt dat af op zo'n omgeving van zo'n iemand. Dan is er dus iemand die de menselijkheid probeert in elk geval te bewaren. Hij zei, we moeten vechten tegen cynisme, we moeten vechten voor menselijkheid. En dat was voor hem zelf ook een dagelijks gevecht. Ja, en hoe dat nou verder moet met dat platsdarm, die organisatie. Hij was het vaandel van die club. Ja, hij laat echt een enorm gat achter, wat volgens mij eigenlijk niet gevuld kan worden.
1: Ja, hij laat natuurlijk wel ook een heleboel gedichten na. Zijn werk is er nog. Wordt dat in Oekraïne veel, nu ook meer gelezen?
0: Nee, ik denk het niet. Ik hoop dat het herontdekt wordt. Kijk, ik hoop dat het ontdekt wordt, laat ik het zo zeggen. Want Oleksiy was eigenlijk zo blij dat hij het bij ons kon doen. Dat hij zijn gedichten kon voordragen. Ik heb de gedichten ook weer opgestuurd naar zijn kompanen. Ik heb er nog geen reactie op gehad. Maar dat hij dat bij ons kon doen, dat was voor het eerst eigenlijk dat hij dat zo intiem voor een internationaal publiek kon doen.
1: Zijn gedichten en ik denk echt voorlas.
0: Ja, dat hij dat kon voordragen, dat er ruimte voor was. En dat hij er dus een hele editie aan hem en zijn werk gewijd is. Daar was hij ook ongelooflijk trots op. Ja. Hij gebruikte dat zelf al in zijn YouTube-video's, et cetera.
1: Laten we hem dan,
0: dit
1: Michiel.
0: Dit is mooi. Ja,
1: het laatste woord geven, deze bijzondere dichter en soldaat. Je hoort hem met zijn kenmerkende fluisterstem een fragment voorlezen uit het gedicht Wat verzwegen wordt bij het kransleggen. En ik zal de Nederlandse vertaling voorlezen.
3: В тихом маяцком лесу, где судьбы лежат под листвой, где души забытых солдат не обретают покой. Кто-то приходит.
1: Ik herinner me mijn einde. Een vlam in mijn borst. Ik verstijf. Een ijzige kou trok door me heen en joeg de ziel uit mijn lijf. Rondom bulderde de strijd voort. Velen vonden de dood en stortten neer in de aarde, in haar gonzende schoot. Het leven trok aan me voorbij, flarden van gras en sneeuw. Nooit zal ik die dag vergeten, mijn eerste op het strijdtoneel. Ik weet nog dat mijn ziel vol liep toen ik eindelijk werd gevonden. Ik weet nog de stemmen van de mensen die op mijn graf stonden.
3: Смотрят из мертвых глазниц и создают из людей все новых и новых убийц.
1: We herdachten Oleksiy Yukov uit onze podcast Dichter aan het Front, te vinden in alle podcast-apps. Dit was Bureau Buitenland. Morgen zijn we er weer. Zo dadelijk Villa VDB met Jurgen van den Berg.
4: En NPO Radio 1.
5: Human, de publieke tribune met Koen Verbraak.
6: Hoe is het om het contact met de werkelijkheid totaal kwijt te raken? Om angstig en in de war te zijn? Want dat gebeurt als je een psychose hebt. Zo'n 150.000 Nederlanders hebben daar wel eens last van gehad. In de publieke tribune praat ik met mensen die weten wat het is om een psychose te hebben. Wat doet het met je zelfbeeld? Blijf je altijd kwetsbaar daarna? En hoe kan je omgeving het beste hulp bieden?
5: Zaterdagmiddag om 3:00. De publieke tribune.
4: Op NPO Radio 1.
5: Wie luistert, weet meer.
7: Ster. Huisverkopers opgelet. Voor je de makelaar op de hoek belt, omdat hij op de hoek zit. Het kan ook anders. Met Makelaarsland bespaar je duizenden euro's en dat is ook gewoon een NVM-makelaar. Ja, ook daarom ga je naar makelaarsland.nl.
8: Hand- of polsklachten die maar blijven zeuren? Bij de specialisten van Expert Clinics ben je snel aan de beurt voor onderzoek en behandeling. Gewoon vergoed, altijd in de buurt. Gun jezelf de zorg van Expert Clinics. Meer weten? Ga naar expertclinics.nl.
9: U spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
10: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
9: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
10: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
11: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
5: NPO Radio 1. 2:00.
4: Jurgen van den Berg.
12: Goedemiddag allemaal. Een nieuwe serie deze week in Villa VDB over verdwijning. Te beginnen met de oude en vertrouwde sollicitatiebrief die concurrentie heeft gekregen van AI. Te gast zometeen universitair docent werving en selectie Jurre Holtrop. Nu eerst het NOS Journaal met Kirsten Klomp.
13: De brandweer heeft de natuurbrand in België nog altijd niet onder controle. Vooral in het noordoosten van de Hoge Venen zijn sommige gebieden niet bereikbaar. Blussen vanuit de lucht is cruciaal. Dat gebeurt onder meer met een Chinook-helikopter uit Nederland. De regen van vanochtend heeft wel wat geholpen, zegt deze helikoptercommandant.
14: Ja, dat is heel positief, hè? De afgelopen uren heeft het flink geregend. En dat zorgt ervoor dat die brand makkelijker te controleren wordt. Daarnaast hebben we minder wind. Zorgt ervoor dat die brand zich minder makkelijk kan uitbreiden. Dus dat is inderdaad heel positief.
13: Toch is alleen de regen niet voldoende om zo'n brand te blussen.
14: Dus je zult altijd de handen op de grond nog nodig moeten hebben om die brand uiteindelijk af te blussen aan de oppervlakte. Maar het zit ook in het veenlaag. De verwachting is dat nog wel weken of maanden zal duren voordat dat uit is en onder controle is.
13: De Belgische koning Filip heeft zijn vakantie onderbroken. Hij heeft zojuist het provinciaal crisiscentrum in Luik bezocht. In Ierland zijn bij een botsing op een snelweg 5 jongens omgekomen. De auto waarin ze zaten reed in de nacht van zaterdag op zondag tegen het verkeer in en botste frontaal op een andere auto. 4 inzittenden van die auto raakten ernstig gewond. Volgens Ierse media reden de jongens in een BMW die vermoedelijk gestolen was. De politie denkt dat een aantal jongens eerder die nacht betrokken was bij inbraken van huizen en auto's, zegt correspondent Niels Postumus.
15: En daardoor denkt de politie en de media in Ierland ook dat ze misschien tot een criminele groep behoorden, de Lucky Dip Gang, die de laatste tijd heel veel inbraken in die plaats pleegt. Daardoor waren ze waarschijnlijk ook op de vlucht voor de politie. En ze droegen naar berichten ook bivakmutsen in de auto, wat ook duidt op dat ze bezig waren met inbraken.
13: De overleden jongens in Ierland zijn tussen de 14 en 16 jaar oud. Voor het eerst sinds vorige maand het vrachtwagenverbod van kracht werd op de Merwedebrug bij Gorkum, controleert de politie daar fysiek. Chauffeurs die het verbod negeren worden van de weg gehaald en krijgen een boete. Tot nu toe werd er alleen met camera's gecontroleerd. Door de hoge energieprijs hebben Nederlandse kolencentrales dit jaar al meer stroom opgewekt dan in heel 2024. Maar ook de sterk gestegen vraag naar stroom uit België speelt mee, meldt het FD. De 4 kolencentrales in Nederland moeten voor 2030 gesloten zijn omdat ze erg vervuilend zijn. Dit wielerseizoen komt Jonas Vingegaard niet meer in actie. De Deen brak zijn sleutelbeen bij een valpartij in de Tour de France. Van die breuk heeft hij nog te veel last, zegt zijn ploeg Visma Leasebike. Vingegaard gaat zich richten op het volgende seizoen, laat de ploeg weten. Er is nieuwe informatie over de vergismoord op GGZ-directeur Rob Zweekhorst. De politie heeft in de Ringvaartplas in Rotterdam naar het moordwapen gezocht, na een tip van iemand die inmiddels is overleden. Die verklaring mocht pas naar buiten komen na overlijden van de tipgever. De politie deelt dit bewust om speculaties te voorkomen, waardoor anderen mogelijk gevaar lopen. Of er iets is gevonden bij de zoekactie in Rotterdam is niet bekendgemaakt. Rob Zweekhorst werd doodgeschoten in Berkel en Roderijs toen hij zijn honden aan het uitlaten was. Maar hij was niet het doelwit. In Californië is de allereerste elektrische Ferrari geveild. Het exemplaar van de Ferrari Luce werd voor omgerekend 35 miljoen euro verkocht. Dat is het hoogste bedrag ooit dat is betaald voor een nieuwe auto op een veiling.
16: I can open the bidding at $1 million. 2.5 million. 20 million. $36 million. $40 million.
13: De opbrengst van de auto gaat naar een goed doel, een onderwijsprogramma van de Ferrari Foundation. De koper is niet bekendgemaakt. Het weer, vanmiddag vaker droog en af en toe zon. Het wordt 20 tot 22 graden. De komende nacht raakt het bewolkt en gaat het opnieuw regenen. Morgenochtend regent het vooral in het midden van het land. Later weer vaker droog bij 21 graden.
12: ANWB Verkeersinformatie, Helene de Geest.
17: Er staan een paar korte files, onder andere op de A12 voor Arnhem-Duitse grens. Tussen knooppunt Oud-Dijk en de Duitse grens is de vertraging 10 minuten. De andere kant op tussen de Duitse grens en Duiven, ook 10 minuten extra reistijd. En door een spoedreparatie op de A50 van Os naar Arnhem staat het vast tussen knooppunt Valburg en knooppunt Grijshoort. De linker rijstrook is daar dicht, de vertraging 20 minuten.
18: Reizen is ontdekken en ontspannen. Hoge datakosten horen daar niet bij. Altijd online op vakantie zonder roaming stress? Met Golden eSIM ben je wereldwijd direct verbonden als je aankomt. Vanaf 2,50. Reis weer met Golden eSIM.
8: Hand- of polsklachten die maar blijven zeuren? Bij de specialisten van Expert Clinics ben je snel aan de beurt voor onderzoek en behandeling. Gewoon vergoed, altijd in de buurt. Gun jezelf de zorg van Expert Clinics. Meer weten? Ga naar expertclinics.nl.
18: Download de app of ga naar goldeneSIM.com.
19: Nooit meer je kozijnen schilderen? Bestel topkwaliteit kunststof kozijnen van Crayon. Zo berekend, eenvoudig besteld. Crayon kozijnen.
20: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
21: Bezoek Hiswater Water, de beurs voor watersportliefhebbers. 2 tot en met 6 september, Batavia Haven Lelystad. Tickets hiswaterwater.nl.
20: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
5: NPO Radio 1. Max.
4: Jurgen van den Berg.
22: Goedemiddag allemaal. Het is elke dag wel de dag van iets of iemand. Vandaag is het Hartjesdag. Ik kijk op de gastenlijst. Jurre Holtrop, die naam staat erop. Universitair docent werving en selectie. Hij is de eerste gast in een serie over verdwijning. Die hoort u deze hele week. Want de oude en vertrouwde sollicitatiebrief die lijkt verleden tijd. Wat is er toch aan de hand met de oer-Hollandse fietsmerken? De een na de ander legt het loodje. Jos Rietveld is van de vereniging De Oude Fiets. En u weet het, op een oude fiets moet je het leren. Hij weet er alles van, dus daar gaan we ook weer over horen. En natuurlijk weer een vraag van vandaag. Elke week lees je wel eens een verhaal over een unieke vondst in een kringloopwinkel. Een kunstwerk dat veel geld waard blijkt te zijn, of zelfs een granaat is laatst gevonden. Zo kwam er in een kringloopwinkel in Tilburg een bijzondere kluis binnen.
23: Toen kwamen we hier aan, trokken hem open en er zat er echt een paar duizend euro in. Met een briefje erbij dat het geld bedoeld was voor de begrafenis. Dus we hebben die mensen ook gewoon gebeld. Uitgelegd wat de situatie is. Ze zijn langsgekomen en die waren natuurlijk ontroerd en die waren super dankbaar. Want het geld was ook letterlijk voor de overleden oma.
22: En daarom de vraag, wat is het meest bijzondere dat u in een kringloopwinkel hebt gevonden? Reacties kunt u mailen naar villavdb@omroepmax.nl of laat een berichtje achter in de NPO Luisteren. Gaan we gelijk door naar naar beneden, dus eigenlijk bij de voordeur. Bij de intercom staat de techredacteur van Tweakers, Arnoud Wokker. Hij is onze huisvriend vandaag. Arnoud, goedemiddag.
24: Goedemiddag.
22: En we gaan het hebben over Europol, dat is de Europese politie, zeg maar.
0: Ja, klopt. En Europol die werkt dus internationaal. Dus niet alleen in Nederland waar het zit, maar ook in België, Frankrijk, Letland, overal in de Europese Unie. En de Europese Commissie wil nu de bevoegdheden uitbreiden om te zorgen dat ze efficiënter kunnen werken en niet met alle nationale wetten te maken hebben en wat makkelijker data kunnen verzamelen en dus criminelen makkelijker kunnen opsporen.
1: Ja, dus op het eerste oog denk je dan, ik heb toch niks te verbergen. Het gaat om criminelen, dus zal mij verder wel niet raken. Maar het zal ongetwijfeld anders in elkaar zitten.
0: Ja, klopt. Ja, die bevoegdheden die gaan in het voorstel best wel ver. Want ze kunnen data. Nu is het alleen van verdachte mensen, dus je moet al verdacht zijn. En dan mogen ze je data verzamelen. Nou, dat mag dus straks van iedereen. En waar ze nu ook gebonden zijn aan een bewaartermijn, dus na een tijdje moeten ze de gegevens weer weghalen, verwijderen. Dat hoeft dan ook niet meer, of het is in ieder geval vager. En je kunt je voorstellen dat privacy toezichthouders en privacy organisaties op de achterste benen staan. Want die zijn hier duidelijk helemaal niet blij mee.
1: Ik zou wel denken van, waarom zouden ze jou of mij willen volgen als wij helemaal niks met zo'n zaak te maken hebben?
0: Nou, ze zullen jou of mij niet zomaar willen volgen. Maar op het moment dat ze heel veel data verzamelen, dan gaan ze daarin patronen zoeken. En dan gaan ze kijken of dat matcht met crimineel gedrag. Dus het is dan niet dat ze beginnen bij een criminele organisatie en dan kijken of Jurgen van den Berg daarbij hoort. Maar ze gaan gewoon naar data van iedereen kijken. Daar kunnen ze algoritmes op loslaten en dan kijken of jij toevallig verdacht gedrag vertoont. En dat kan in van alles zitten waar jij en ik helemaal niet over nadenken. Bijvoorbeeld als je elke dag een rondje omgaat en je komt langs het huis van iemand die toevallig bij hun bekend staat als crimineel, dan word je daar wel aan gelinkt. Ook al loop je daar gewoon met je hond langs, omdat je hond, die moet je toch uitlaten. Dus op die manier kan je in beeld komen, terwijl daar heb je helemaal niks mee te maken eigenlijk.
1: En ze komen dus door al die zaken maar te koppelen sowieso achter misschien wel dingen die nogal privacygevoelig zijn. Wat je aan hobby's en zo op nahoudt, ik noem maar even wat.
0: Ja, inderdaad. En mensen zeggen wel eens, ik heb niks te verbergen, maar het hangt er ook vanaf. Je weet eigenlijk niet wat je te verbergen hebt. Het zou ook kunnen dat dingen die jij heel onschuldig vindt, dat zij die zien als heel verdacht. En dat ze daarin tekenen zien dat jij echt wel crimineel bent. En dan ben je dus ineens onderwerp van onderzoek, terwijl je echt niks hebt gedaan en het idee hebt dat je niks te verbergen hebt. En dus vinden heel veel mensen dat eng. Aan de andere kant, het is net een voorstel. En in de loop van de jaren hebben we de Europese politiek wel leren kennen. We weten hoe het gaat. Het is een voorstel. Daarna gebeurt er nog van alles mee voordat het een wet wordt. Meestal komt het er wel, maar dat duurt jaren. En meestal komen er dan nog veel aanpassingen. Dus vandaar ook dat privacy toezichthouders nu hard over aan het schreeuwen zijn, advies aan het geven zijn om te zorgen dat het voorstel nog wordt aangepast.
1: Het is altijd een moeilijke dilemma natuurlijk. Hè? Ook in het kader van terrorisme natuurlijk wel eventuele plannen worden verijdeld. Daarvoor zijn de bevoegdheden opgerekt, zou ik maar zeggen. Dus ruimer geworden. Ja, dan heeft niemand daar bezwaar tegen als je daarmee een aanslag kan voorkomen. Maar het moet ook weer niet te ver doorschieten natuurlijk.
0: Precies, het is altijd een wankele balans. En er zijn altijd heel veel mensen die zeggen, we moeten zorgen voor zoveel mogelijk veiligheid. Ook als we daarmee de burgerrechten en de privacy wat in het geding brengen. En er zijn ook heel veel mensen die zeggen, het begint allemaal bij onze eigen mensenrechten, bij privacy. Dat is gewoon heel belangrijk. En dus moeten politiediensten en inlichtingendiensten wat op afstand blijven en zo min mogelijk kunnen. Dat is altijd een wankele balans. En dat zie je in dit voorstel terug, dat zie je in andere voorstellen terug. Dat is heel vaak een discussie in de politiek. Ja.
1: Nou zei je net al, je schetst even een beetje hoe dat gaat normaal gesproken in Europa. Dus er wordt nu eigenlijk een steen in de vijver gegooid. Met name de privacyorganisaties duiken daar gelijk bovenop. En terecht misschien wel.
0: Uiteraard.
1: Maar voordat dit dus werkelijkheid is, zijn we nog wel even een eindje verder.
0: Ja, want het Europees Parlement moet het goedkeuren. Daar zal waarschijnlijk niet iedereen voor zijn. Sterker nog, er zijn al best wat mensen ook tegen. Alle lidstaten moeten het ook nog goedkeuren. En die gaan dan met z'n allen in gesprek om tot een voorstel te komen wat iedereen acceptabel vindt. Voordat dat gebeurt, dan doen de partijen meestal wat water bij de wijn. En dan komt er dus een voorstel uit wat er best wel anders uit kan zien dan wat er nu op tafel ligt. Het is ook een soort van onderhandelingstactiek, hè, om te zorgen dat je een beetje een spectaculair voorstel hebt wat verder gaat dan dat je eigenlijk wil, zodat je later wat dingen kan inleveren in de onderhandeling.
1: En dan kom je halverwege inderdaad uit vaak. Ja. Zo werkt het inderdaad. Dankjewel voor de uitleg. Tech-redacteur bij Tweakers en huisvriend van Villa VDB, Arnoud Wokker was het.

0: Bob en Earl.
1: Jurgen van den Berg.
2: Villa.
0: Sommige verdwijningen halen het nieuws. Een vermist kind, een onopgeloste cold case zaak. Maar om ons heen verdwijnen voortdurend dingen. Vogels uit onze tuinen, fysieke winkels, bruine kroegen. En woorden uit het woordenboek bijvoorbeeld. Deze week in de Villa een serie over verdwijning. In de breedste zin van het woord. En in deel 1 gaat het over de oude en vertrouwde sollicitatiebrief. Die zware concurrentie heeft tegenwoordig van AI. En is dit dan de toekomst?
3: Kunt u het geavanceerde deel eens lezen voor ons? Uit uw eigen brief?
4: Mijn leiderschapsvisie is gestoeld op het creëren van een cultuur waarin risicobeheersing en innovatie elkaar niet, dat vind ik heel belangrijk, uitsluiten. Waarin datagedreven besluitvorming wordt gecombineerd met een scherp oog. Hey, daar heb je mij voor. Voor marktgedrag, compliance dynamiek en stakeholdersbelang.
0: Ja. Ik ga erover doorpraten met Jurre Holtrop. Is universitair docent werving en selectie aan de Universiteit van Tilburg. Hartelijk welkom. U moest hard om lachen, hè, dit.
5: Ja, ik vind dit een hele mooie.
0: Ja, ja, een AI-brief die iemand dan heeft ingestuurd. Op basis daarvan uitgenodigd. En dan moet hij het toelichten. En dan, ja, dan blijkt dat hij dit niet allemaal zelf bedacht heeft.
5: Valt een beetje door de mand, hè?
0: Ja. Ja. Is het bekend hoeveel sollicitatiebrieven er tegenwoordig met AI worden geschreven?
5: Nee, en dat is ook echt heel moeilijk in te schatten. Je hebt wel dat gezien dat dat begon met de introductie van ChatGPT. En dan zit volgens mij een stijgende lijn in. Maar er is niet echt trendonderzoek hiernaar. Ik zie wel dat bij bepaald onderzoek laat zien dat jongeren het meer gebruiken. En dan zien wij ook bij onze studenten, die groeien ermee op.
0: Dus jongeren eerder dan de oudere generatie.
5: Ja,
0: ja, die schrijven nog keurig een eigen sollicitatie. Soms met pen en papier. Gewoon.
5: Dat weet ik niet.
0: Zou kunnen. Worden de brieven er beter van eigenlijk?
5: Ja, je ziet wel dat de recruiters er anders naar kijken. Dus het is een beetje de vraag, wat vind je een betere brief?
0: Betere spelling misschien?
5: Ja, nou, en dat wordt dus wel, doet zo'n taalmodel automatisch voor je. Zo'n AI-tooltje, je vraagt om wat te schrijven. Dat kan je op allerlei manieren doen. Maar grammaticaal ziet het er vaak heel netjes uit.
0: Ja, dus dat is een voordeel misschien.
5: Ja, dat is zeker een voordeel.
0: Mensen niet zelf met DT's en zo aan de haal gaan.
5: Ja, nee, klopt. En weet je, als ik kijk naar wat mensen zeggen, organisaties zeggen over motivatiebrieven, dan gebruiken ze het als eerste om eigenlijk je motivatie voor een functie te bepalen. En als tweede wordt er heel erg gekeken naar taalgebruik. Dat geven organisaties bij ons onderzoek aan. Dat doen ze nog meer dan kijken naar de fit met een functie. Dus dat taalgebruik in de motivatiebrief is heel bepalend.
0: Ja, maar goed, als we dit voorbeeld net, dat was natuurlijk met een glimlach, hè, wat we hoorden. Kijk, daar heeft iemand heel duidelijk naar de advertentie gekeken. En die heeft dat waarschijnlijk ingevoerd bij AI. Van, nou, het moet, en je ziet dus dat er dan een brief uitkomt die precies de lijnen van zo'n advertentie volgt. Wat helemaal niks zegt over de kandidaat eigenlijk.
5: Ja.
0: Behalve dat hij goed heeft, een goede prompt heeft geschreven.
5: Klopt. Nou, en dan is dat een beetje de vraag. Hè? Of zegt dat dan wat over de kandidaat of niet? Wat wij zien in ons onderzoek is dat over het algemeen geven bedrijven aan dat mensen een minder hoge kans maken als ze gespot worden. Dat als ze denken dat er AI wordt gebruikt. Maar er zijn ook organisaties die zeggen, ja, als dit bij de functie past, als dit is wat wij voor de functie nodig hebben, dat iemand slim met AI-tooltjes kan werken, dan zou het ook een hogere kans kunnen geven erop. Dus het is niet zo genuanceerd als ongenuanceerd als het werkt niet of wel.
0: Het ligt dus ook aan in welke sector het is. Als je in de creatieve sector werkt, zeg maar, je komt dan met zo'n brief die vrij zakelijk is, zonder enige emotie, zou ik maar even zeggen. Ja, dan val je door de mand en word je misschien niet opgeroepen, terwijl in een andere sector dat juist wel het geval is.
5: Dat zou zomaar kunnen, ja, dat klopt. Dat is precies wat ik bedoel.
0: Ja. Dus je hebt soms meer kans om uitgenodigd te worden als je dus AI gebruikt.
5: Ja, en dat zie je dus ook in verschillende onderzoeken al terug. Dat AI-geschreven motivatiebrieven gemiddeld genomen gewoon tot meer uitnodigingen, tot betere beoordelingen leiden. En het wisselt nog een beetje per onderzoek. Maar iedereen vindt of een positief effect of geen. Dus het versterkt je kansen.
0: U noemde net even de recruiters. Dus dat zijn mensen die andere mensen proberen naar een baan door te sluizen. HR-medewerkers, dus mensen van de personeelsafdelingen. Directeuren, het ontgaat ze allemaal niet dat sollicitatiekandidaten AI gebruiken. Remy Kuchler is eigenaar van een PR-bureau en zegt er het volgende over.
6: Wat ons wel opvalt is dat 80% van alle brieven die wij tegenwoordig ontvangen sowieso met AI geschreven is. En we kunnen herkennen dat veel terminologie hetzelfde is, de schrijfstijl hetzelfde is, het soort taalgebruik. Maar wat ook opvalt is dat bijvoorbeeld klanten die niet meer op onze website staan ook nog in die brieven naar voren komen, omdat LLM's ook oude content gebruiken. En het houdt niet in dat wij niet houden van content die gecreëerd wordt met AI, want wij doen dat zelf ook af en toe. Maar als je AI echt goed kan inzetten, dan kan je het ook nog uniek maken voor jezelf.
0: Hebt u het eigenlijk gelijk door als een brief met AI is geschreven?
5: Ik zou heel graag zeggen van wel, maar ik denk het niet, in alle eerlijkheid. En dat zie je dus ook wel terug in allerlei onderzoeken. Is dat het best moeilijk is om te spotten. En zeker als iemand het op een slimme manier gebruikt, dan is het echt heel moeilijk om te zien.
0: Want het voorbeeld wat Kugler aangeeft ook, dus de oude informatie, die is natuurlijk wel ergens nog op het internet te vinden. Want dat weten we allemaal. AI gebruikt eigenlijk alles uit bestaande bronnen. Ja. Dus daar ga je dan natuurlijk behoorlijk mee mis als je dat niet even zelf controleert.
5: Dat klopt. En tegelijkertijd zou je dus ook die AI slimmer kunnen inzetten, dat hij wel de huidige website scant van het bedrijf en dus alleen maar de huidige relaties gebruikt. Maar een sollicitant die te lui is om dat goed in te richten of te verifiëren, die valt dan door de mand. Ja,
0: dat zegt ook weer iets over die persoon natuurlijk. We hadden zelf een tijdje terug hadden we een advertentie hier voor de villa. Hè? Dus dan zoek je een redacteur.
5: Ja.
0: Opvallend inderdaad, hoe vaak je, tenminste, ik denk dan dat je het redelijk kan inschatten wanneer het met AI is gedaan en wanneer niet. En opvallend inderdaad hoeveel brieven er voorbij komen. Want het komt heel klinisch dan over vaak. Geen gevoel zit erin. Inderdaad heel precies inspelen op het rijtje dingen die je dan vraagt in de advertentie. Weinig persoonlijk dan. Hè? Dus niet van allemaal. We hebben uiteindelijk een paar kandidaten eruit gehaald die ook uiteindelijk in het gesprek bleken wel wat te kunnen. Want daar val je dan uiteindelijk toch door de mand misschien.
5: In het gesprek bedoel je?
0: Ja, als je dan uiteindelijk door je brief op gesprek wordt uitgenodigd, ja, dan moet je het ook allemaal waarmaken.
5: Ja, dat klopt. En een sollicitatiegesprek is ook een hartstikke goede manier om mensen hun geschiktheid voor een baan te bepalen. Dus dat wordt altijd daarna eigenlijk ingezet. Ik denk zelf alleen dat een motivatiebrief op zich al een hele slechte manier is om de geschiktheid van een sollicitant te beoordelen. Een hele zwakke manier.
0: Waarom?
5: Er is bijna geen wetenschappelijk bewijs dat het werkt. En dat is gezien het feit dat alleen al in Nederland 4/5 van de organisaties gebruikt nog sollicitatiebrieven, motivatiebrieven. En dan zou je zeggen van iets dat zoveel wordt gebruikt, daar moet wel bewijs voor zijn. En als het er niet is, dan is dat een beetje verdacht.
0: Maar eigenlijk zegt u, het is dus van alle tijden. Want iemand kan altijd op de bluff een goede brief schrijven en blijkt in de praktijk er niks van te bakken.
5: En dat klopt helemaal. En
0: of je dat dan met AI doet of gewoon uit je eigen hoofd, maakt niet uit eigenlijk.
5: Precies dat. AI, zou je kunnen zeggen, intuïtief gezien verstoort het signaal een beetje. Krijgen we dan een slechtere inschatting van iemand. Maar voor zover ik kan zien, gaf een motivatiebrief nooit een goede inschatting van iemands geschiktheid.
0: Ja. Want jullie hebben daar, collega's van u hebben daar onderzoek naar gedaan ook, hè, geloof ik. Dus in hoeverre dan de brieven matchen met uiteindelijk of je een goede kandidaat overhoudt als baas.
5: Ja, dat klopt. En die hebben daar naar gekeken. En die hebben vervolgens ook gekeken wat als we nou aannemen dat er wat waarde in een motivatiebrief zit. Wat heeft dat dan voor gevolg voor de arbeidsmarkt? En dat mensen dan een minder goede match zouden hebben met de banen. Maar dan ga je er wel vanuit dat er een waarde zit in een sollicitatiebrief, motivatiebrief, om de goede persoon te vinden. En eigenlijk zijn er andere methoden die veel beter werken. Dus zelf hoop ik stiekem een beetje dat deze ontwikkeling, dat mensen langzaam steeds sceptischer worden over de waarde van een motivatiebrief. En dat we langzaam naar andere middelen gaan zoeken.
0: Zoals wat dan?
5: Bijvoorbeeld een korte vragenlijst, een sollicitatieformulier.
0: Dat je ook al een beetje kan laten zien van ik weet iets van een bepaald vak of iets.
5: Bijvoorbeeld dat, ja, klopt.
0: Dus dat je een soort quiz moet invullen, zeg maar.
5: Ja.
0: Ik vind het wel een grappig idee.
5: Ja, en dan kunnen we wat beter bepalen wie we wel en niet uitnodigen voor een sollicitatiegesprek en dan verder gaan. Ja.
0: Zijn daar eigenlijk cijfers van? Dus dat hoe iemand ook uiteindelijk op gesprek is gekomen en in hoeverre dat dan vaak wel of niet een match is?
5: Zo, of je, ja, daar zijn wel onderzoeken naar gedaan, maar zelf vind ik dat niet heel veel toegevoegde waarde heeft. Want of je met een motivatiebrief kan bepalen of iemand met een gesprek vervolgens wordt aangenomen, is natuurlijk eigenlijk niet de vraag die je wil stellen als organisatie. Eigenlijk wil je de vraag stellen, als we die informatie gebruiken om iemand te kiezen, krijgen we dan iemand die goed past bij de organisatie, die goed functioneert. En daar moet je uiteindelijk naar kijken.
0: Omgekeerd trouwens, dat is ook de ervaring van mensen die solliciteren. Die krijgen vaak zo'n standaardbriefje terug van een bedrijf. Hè? Dus ja. ik sluit niet uit dat die tegenwoordig ook AI gebruiken om dat soort afwijzingen te schrijven.
5: Dat zou best kunnen. En met het schrijven van een brief naar de kandidaat is dat misschien ook helemaal niet zo erg. Je mag alleen voor beslissingen moet je echt heel voorzichtig zijn met het gebruiken van AI. Dan moet je dus niet zomaar gegevens over sollicitanten in een AI-tooltje gooien en vragen wie moet ik voor het gesprek uitnodigen of aannemen.
0: Oh, want dat gebeurt ook nog. Dus dat AI wordt ingezet van hier heb ik een bubs, ik noem wat 50 brieven. Selecteer maar de beste 5 en die nodigen we dan uit voor een gesprek.
5: Ja, en dat is waarschijnlijk ook heel verleidelijk om te doen. Als je 100 sollicitanten hebt en je moet er eentje kiezen, dan is dat heel verleidelijk om te doen. Maar tegelijkertijd zien we dat in Europa. Wij hebben net een onderzoek weer in Nederland gedaan. Dan 1% van de bedrijven zegt maar we gebruiken AI om daadwerkelijk wat te doen in de werving en selectie qua screening. Maar in de States bijvoorbeeld gebeurt dat meer.
0: Ja.
5: Dat is veel geautomatiseerder. Hebben we ook andere wetgeving?
0: Ja, vaak is het zo. Wat daar gebeurt, dat hebben wij dan over 10 jaar. Intussen geloof ik wel iets minder. Misschien over 5 jaar. En laten we hopen dat we dat niet overnemen.
5: Ja, ik hoop het ook. Dat we dat niet overnemen. Want het kan toch met allemaal nadelige gevolgen.
0: Stel, je wil als kandidaat toch AI gebruiken om een goede brief te schrijven. Wat noem eens 3 tips. Wat moet je dan vooral wel en niet doen?
5: Ja, het zijn bijna dezelfde tips die ik aan mijn studenten zou geven. En uiteindelijk is de sollicitant verantwoordelijk voor de inhoud.
0: Check alles.
5: Check alles, ja. Maar begin dus, vraag niet aan de AI, schrijf mij voor mij een motivatiebrief. Maar deel eerst wat gegevens met de AI. En dan moet je zelf beslissen wat je wilt delen, want dat gaat vaak naar Amerika. Hè? Dus je kunt bijvoorbeeld je cv in de AI zetten en de vacature. En vragen, kijk eens naar de website van het bedrijf. Plus dit weet ik er nog over. En dan een paar notities geven. En dan vragen, kun je een opzetje voor mij genereren voor een sollicitatiebrief. Tegelijkertijd kun je ook zelf de opzet gewoon in bullet points geven. Ik wil het zo en zo aanvliegen. Kun je het voor mij schrijven? En ik denk dat het dan al veel persoonlijker gaat overkomen.
0: Ja, ja.
5: Veel meer alsof het vanuit een individu komt dan dat het de eenheidsworst is die taalmodelletjes produceren.
0: Ja. Nou, we hebben weer wat geleerd. Hartelijk dank.
5: Ja, graag gedaan.
0: Jurre Holtrop is universitair docent werving en selectie aan de Universiteit van Tilburg. Morgen in deze serie, waarom lopen de emoties zo hoog op als bepaalde tradities dreigen te verdwijnen? De Drentse tweeling Sander en Oudoud Brinks dan, die vormen al jaren duo Tangerine, braken in 2013 landelijk door als huisband in het tv-programma De Wereld Draait Door. In hun nieuw liedje werken ze samen met de Amerikaanse band Venice, die is al jaren wereldberoemd in Nederland. Dit is By Your Side.

0: Het is vandaag een beetje zo'n overgangsdag, hè, van die mooie zomerse periode met misschien af en toe wel iets te warm. Wat is dit eigenlijk wat we nu hebben? Ja, overgang. Maar dan deze muziek erbij van Tangerine haalt ons toch weer een beetje terug naar die echte zomerse periode. Met Venne samen, By Your Side, dat is het nieuwe liedje. Zometeen de vraag van vandaag.
1: NPO Radio 1.
0: De eerste hoofdpunten uit het NOS Journaal met Kirsten Klomp.
2: Al de hele dag doet de politie onderzoek in een huis in Heilo, waar gisteravond het lichaam van een vrouw van 19 werd gevonden. De politie gaat ervan uit dat de vrouw uit Herugowaard door een misdrijf is omgekomen. Een man van 20 uit Heilo deed de melding gisteravond. Zij is opgepakt. Noorwegen stuurt 2 blushelikopters naar België. Die gaan de honderden brandweerlieden helpen om het vuur in de Hoge Venen verder onder controle te krijgen. In de richting van Duitsland breiden de vlammen niet verder uit, maar in het noordoosten van het gebied is het vuur op een aantal plekken nog niet onder controle. Een tip over het wapen dat mogelijk is gebruikt bij de vergismoord op GGZ-directeur Rob Zweekhorst in 2014... komt van iemand die inmiddels is overleden. De politie brengt dat naar buiten om te voorkomen dat er gespeculeerd wordt en anderen mogelijk gevaar lopen. Er is, naar aanleiding van de tip, naar het moordwapen gezocht in de Ringvaartplas in Rotterdam, maar het is niet duidelijk of er iets is gevonden. Het aantal doden na de zware aardbeving op het Indonesische eiland Flores is opgelopen naar 68. Er wordt nog altijd gezocht naar slachtoffers onder het puin. Zo'n 13.000 mensen zijn hun huis kwijtgeraakt.
0: Bianca Damink zit bij de ANWB. Goedemiddag. En waar staat het stil?
3: Goedemiddag. Ja, er staan een paar files. De meeste leveren ook maar een paar minuten vertraging op. Maar op de A8 van Zaanstad naar Amsterdam sta je bijna 10 minuten vast voor knooppunt Zaandam. Verder is het druk op de A12. Vanuit Duitsland naar Arnhem is de vertraging bijna een kwartier tussen de Duitse grens en Duiven. En van Arnhem naar Duitsland sta je 10 minuten in de file voor de grens door controles. Verder staat er een vrachtwagen met pech op de A27 van Utrecht naar Gorkum. Tussen knooppunt Everdingen en Lexmond heb je daardoor bijna 10 minuten oponthoud en de rechter rijstrook is dicht.
1: Tot 4 uur. Villa VDB.
0: Met de vraag van vandaag. Een leuke stoel die ineens een designerstuk is, of een bordje dat voor een paar euro is gekocht en dat ineens duizenden euro's waard blijkt te zijn. Het zijn allemaal bijzondere vondsten in een kringloopwinkel. In Engeland was de shock helemaal groot toen een opgezette wilde vos ineens een uitgestorven Tasmaanse duivel bleek te zijn. Daarom onze vraag van vandaag. Wat is het meest bijzondere dat u ooit hebt gevonden in een kringloopwinkel? Reacties zijn welkom op villavdb@omroepmax.nl. Het mailadres. We zijn op zoek naar die mooie verhalen. Of laat een bericht achter in de NPO Luisterapp. Dat kan ook een gesproken bericht zijn trouwens. Meneer Van Gogh, goedemiddag.
4: Goedemiddag.
0: U bent directeur bij de 12 winkels van Opnieuw en Co. in de omgeving van Rotterdam. Dat zijn dus ook kringloopwinkels, hè?
4: Klopt helemaal.
0: Wat is het meest bijzondere dat bij jullie ooit is gevonden?
4: Geen Tasmaanse duivel, maar wel een keer een koningspython.
0: Oh.
4: Die nog levend was en... wij sorteren kleding uit voor onze winkels. En de medewerkers die waren aan het sorteren. En ze dachten even nog van, dat is zo'n speelgoedslang die je kunt bewegen.
0: Ja.
4: Maar toen bleek hij dus echt levend te zijn. Ja, en schrok zich natuurlijk helemaal wezenloos.
0: Ja, maar die zat dus tussen de kleding.
4: Ja, die zat tussen de kleding. Dat was, volgens mij was het vorig jaar zomer. Daar hebben we ook nog aardig wat nieuwsmedia meegehaald. En uiteindelijk heeft de eigenaar van die koningspython zich ook gemeld. En die was aan het verhuizen en in een doos terechtgekomen. En die is bij ons terechtgekomen.
0: Ja.
4: Dus uiteindelijk via een omweg toch weer teruggekomen bij de eigenaar.
0: Ja, oké. Ja, en dit is wel een heel uitzonderlijk voorbeeld. Maar bijvoorbeeld zoiets van, u heet Van Gogh toevallig. Nooit echt een Van Gogh of zo ertussen.
4: Nee, ja, hier komt iedere dag een echte Van Gogh binnen, maar geen schilderij. Ja. En er zitten nog steeds wel mooie pareltjes tussen wat er binnenkomt. En wij houden 1 of 2 keer per jaar een veiling. En dan proberen wij de pareltjes daar te veilen bij onze klanten. En onze medewerkers zoeken dat uit. En die hebben ook een training gehad om dingen te herkennen van wat is nu echt waarde.
0: Ja.
4: Ieder kopje wordt omgedraaid en bij meubeltjes wordt er gekeken. Is het oud? Is het design? Maar er schieten ook nog wel dingen doorheen die gewoon in de winkel terechtkomen.
0: Ja. Want dat is toch een beetje. Kijk, het begon natuurlijk inderdaad zo. Hè, van, ja, eigenlijk werd alles er maar ingezet. En dan hoorde je vaker dat iemand daar iets speciaals tussen. Maar jullie doen dus zelf ook meer aan. De expertise wordt zeg maar vergroot op deze manier.
4: Ja, dat is ook een van de dingen die wij... Kijk, wij zijn een ontwikkelbedrijf voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Dus die leren wij, eigenlijk hoe ze kunnen aanvullen, hoe ze kunnen prijzen, hoe ze kunnen etaleren. Maar het is ook leuk dat ze inderdaad dingen gaan herkennen van dit is echt iets bijzonders. En dat zien ze niet altijd. In onze veiling hebben we... Kijk, er zat bijvoorbeeld een hele mooie muntenset tussen. Ja, dat herkennen ze natuurlijk wel. En die heeft op onze eigen veiling heeft hij ook €2500 opgeleverd.
0: Ja. Ja, maar dat is ook steeds. Je moet ook dan op zoveel terreinen. Kijk, als je naar die programma's kijkt als Kunst en Kiets, hebben ze voor elke afdeling wel een expert natuurlijk die van alles weet. Maar als je daar als medewerker zit, de ene keer krijg je een stripboek binnen wat heel bijzonder is voor de kenners.
4: Ja.
0: Maar ja, als leek weet je, dat kan je dat natuurlijk niet als zodanig beoordelen.
4: Nee, dat klopt. En tegenwoordig maken wij ook wel gebruik van Google Lens. Maar niet om te prijzen, want dan zouden we veel te hoog gaan zitten. Maar wel om dingen te herkennen. En voor bijvoorbeeld schilderijen hebben wij wel een lijst met allerlei bekende schilders erop. Waar ze in kunnen kijken. En datzelfde geldt bijvoorbeeld voor zilvermerkjes. Daar hebben we een blad voor waar ze dingen in kunnen herkennen. Maar goed, tegenwoordig inderdaad ook wel met AI en Google Lens kun je dingen wat makkelijker terugzoeken.
0: Ja. Ja. En u zei net al, in zekere zin alles wat binnenkomt wordt toch wel in die zin een paar keer omgedraaid en bekeken of het ook wel echt wat is.
4: Ja, weet je, het meeste wat bij ons binnenkomt, dan heb je het echt over 90%, is IKEA en de H&M's en Hens en Maurits kleding en dat soort dingen.
0: Ja.
4: En dat herkennen we natuurlijk ook wel, hè, de IKEA's. Maar het is juist belangrijk van hoe halen ze de mooie dingen eruit. En onze filiaalleiding, die helpt soms wel eens. We zetten dingen apart en dan wordt er gekeken, nee, dit is echt iets bijzonders of dit kan zo de winkel in.
0: Ja, u noemde net een paar van die merken, hè, die, dat zijn dan van die grote ketens. En heel veel mensen hebben daar spullen van thuis staan natuurlijk. Want wordt de kringloop ook wel, een beetje op die manier een soort afvalbak of zo? Dat mensen er gewoon van af willen en denken, nou, laat ik het daar dan maar naartoe sturen.
4: Ja, zeker. Dat gebeurt volop. En wij proberen inderdaad wel. Kijk, wij zijn geen afvalbedrijf. Producten moeten geschikt zijn voor hergebruik.
0: Ja.
4: En dat wordt echt wel minutieus in iedere winkel bij ons nagekeken. Ja. Van, kan het de winkel in? Kan het gerepareerd worden? Kan het schoongemaakt worden?
0: En zegt u vaker nee dan nu ook?
4: Ja, er zijn wel producten waar we nee tegen zeggen. Kijk, de eikenmeubelen die verkochten vroeger goed, maar die raak je nu aan de straatsteen niet meer kwijt.
0: Nee.
4: En dan kunnen wij nog wel als hout afzetten. Maar goed, daar zijn wij niet primair voor. Hè.
0: Nee.
4: Dus,
0: nee.
4: Nee, dus wij zoeken de pareltjes eruit. En gelukkig komen die nog steeds binnen en kunnen onze klanten echt wel... nog steeds hebben Kunst en Kiets hier nog wel. Waar heeft hij dat gekocht? Ja, bij de kringloop.
0: Ja.
4: Ja.
0: Ja, en u zei, de echte waardevolle stukken die worden dus op een gegeven moment geveild. Wat gebeurt er met dat geld dan? Dat gaat weer terug naar het project.
4: Ja, wij zijn een kringloopbedrijf zonder winstdoelstelling. Wij hebben heel veel mensen in loondienst met een afstand tot de arbeidsmarkt. En ja, wij mogen blij zijn als we onderaan de streep nul draaien. We hebben ook geen winstdoelstelling. Dus dat draagt er eigenlijk bij dat wij weer meer werkgelegenheid kunnen creëren voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Die wij ruim 550 hebben werken.
0: Ja. Hartelijk dank voor de uitleg, meneer Van Gogh. Marcel Van Gogh is dat, van de kringloopwinkels in de regio Rotterdam. Van Opnieuw en Co. De vraag van vandaag, wat is het meest bijzondere dat u in een kringloopwinkel hebt gevonden? Reageer door te mailen naar villavdb@omroepmax.nl. Zet uw naam en uw nummer er even bij. Of reageer via de NPO Luisterapp.

0: praten met Jos Rietveld, voorzitter van de historische rijwielvereniging De Oude Fiets. Meneer Rietveld, goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: U hebt een goede thermometer in de fietsgemeenschap, als ik het zo mag zeggen. Hoe valt dat faillissement van Axcel?
1: Ja, het klinkt een beetje flauw, maar wij hadden het zien aankomen. Toen het bedrijf in 2022, aan het eind van de coronaperiode, toen het al slecht ging en het werd overgenomen door het private equity fonds KKR. Toen kon je eigenlijk voorspellen dat het niet goed zou aflopen. Hè? Want zo'n fonds, dat is echt, dat koopt zoiets op om het ook met te saneren en met winst weer te verkopen. En dan weet je dat het niet in de oorspronkelijke omvang terugkomt. Maar het is wel tegengevallen dat ook in die afgelopen 4 jaar het bedrijf er niet bovenop is gekomen. Want en steeds verliezers blijven maken.
0: Die coronaperiode was eigenlijk de nekslag, zegt u eigenlijk.
1: Klopt, ja. Daarvoor ging het nog wel, maar Axcel was eigenlijk al een langere tijd. Het bedrijf is in 1998 gevormd vanuit Batavus. En men heeft toen successievelijk allerlei Europese fietsfabrieken opgekocht. Nou, elk land heeft zijn eigen fietstraditie en verkoopgewoontes. Maar dat is dus best wel ingewikkeld, hè, om dat goed te managen. Maar in de coronatijd gebeurde eigenlijk 2 dingen. Aan de ene kant was er in 2020 een enorme vraag naar nieuwe fietsen, vooral e-bikes. Het kostte het de fabrikanten moeite om aan die vraag te voldoen. En er waren destijds ook behoorlijk lange wachttijden. Nou, ja. Volgens wat alle fietsbedrijven overigens gedaan hebben, is dat er ontzettend veel nieuwe voorraad is besteld. En vervolgens zakte de vraag in 2022 en daarna toch behoorlijk in elkaar.
0: Maar hoe kwam dat dan? Want we blijven, zeker in Nederland is toch een fietsland, dus we blijven fietsen.
1: Ja, maar kijk, in Nederland is het zo dat eigenlijk al sinds 1960 ieder jaar er zo'n 900.000 fietsen worden verkocht. Dat is eigenlijk een constante vraag. De fietsmarkt in Nederland is eigenlijk een vervangingsmarkt. Hè? Dus mensen kopen een nieuwe fiets als de oude op is. Of als ze denken van ik ben nu al toe aan een nieuwe fiets. En dat speelveld is dus eigenlijk beperkt. En in 2021 werden er dus opeens meer fietsen verkocht, 1,1 miljoen. En toen dacht iedereen van, in de fietsbranche ontstaat een grote nieuwe vraag. Er zijn overigens ook meer mensen gaan fietsen. Maar het was een soort inhaaleffect, ook omdat in coronatijd, je kon niet zoveel. En veel mensen zijn toen op de e-bike gestapt. Maar vervolgens, het feit dat er dan heel veel fietsen verkocht worden, betekent bijna automatisch dat in de jaren daarna het wat minder wordt. En wat er toen gebeurde was dat bijna alle fietsbedrijven met enorme voorraden bleven zitten. En dat is funest, want in een voorraad zit veel geld.
0: Want die elektrische fietsen noemt u. Ik zou zelf denken dat dat dan ook het soort nekslag is. Tenzij ze gewoon wel meegegaan zijn in die ontwikkeling. Want kon je bij die merken ook wel elektrische fietsen kopen, toch?
1: Absoluut. Ja. Nee, hoor, Batavus en Sparta zijn gewoon gedegen merken die goed met hun tijd mee waren gegaan. Een beetje boven de middenmoot, zou ik bijna zeggen. Ietsje onder het segment van Gazelle. En daarboven zitten nog weer duurdere merken. Maar op zich hebben ze altijd goed fietsen verkocht. En hebben ze ook een goed serviceapparaat. Dus dat was niet het probleem.
0: Ja. Nog even, want als het nieuws over Axcel is dat het is nu failliet verklaard, maar er wordt dan wel gekeken naar een mogelijke doorstart. Hoe schat u dat in?
1: Ja, ik heb gehoord dat er dus nu weer een Ierse investeringsmaatschappij is, hè, die de restanten over wil nemen. Want dat gaat natuurlijk eerst failliet. Hè. Nou, dan ben je van je schuldeisers af, kun je zeggen. En er staat 1,5 miljard schuld uit, dus dat is nogal wat. En zo'n nieuwe investeerder die gaat natuurlijk kijken naar wat nog beloftevol is, hè, voor de toekomst.
0: Maar die kijkt ook naar de cijfers natuurlijk, die u net eigenlijk noemde.
1: Absoluut. Maar ik denk als die schuld weg is en de voorraden zijn weg, dat misschien een merk als Batavus, maar ook een merk als Sparta, wat best een goede naam heeft. En overigens, het zijn merken die al meer dan 100 jaar in Nederland worden verkocht. Dat die toch weer straks een doorstart maken. Zoals overigens ook met Stella is gebeurd, hè, met Van Moof.
0: Ja. Dat Batavus noemt u dan even, dat is toch echt zo'n naam die erbij hoort. Sparta trouwens ook. Dus je weet eigenlijk niet anders. Waarom is dat? Want is dat ook nog een punt dat die naam dan ineens niet meer interessant is?
1: Nee, kijk, in de fietsenbranche gaat het wel heel erg over betrouwbaarheid. Hè, en de naamsbekendheid en de kwaliteit van de naam, die zijn heel belangrijk. Hè. Zoals bijvoorbeeld Gazelle, is overigens de enige echt overgebleven grote fietsfabriek in Nederland, doet het nog steeds heel goed.

0: En dat doen ze al sinds 1902. En Batavus is in 1904 gestart in Heerenveen. Heeft altijd een wat ietsje onder gezellen gefunctioneerd, maar heeft gewoon goede fietsen gemaakt en is een betrouwbare naam. En datzelfde geldt voor Sparta, wat in 1917 in Apeldoorn startte. Dus die merknamen, daar is men wel zuinig op, want die hebben voor een deel, staan die voor kwaliteit en niet ten onrechte.
1: Ja. Want ik begrijp dat zo'n neergang in de Nederlandse fietsmarkt, dat we dat ook in de jaren 50 hebben gehad van de vorige eeuw.
0: Ja, klopt. Ja, dat was veel ernstiger. Hè. In Nederland is de fiets eigenlijk echt doorgebroken in de jaren 30. Toen is het in Nederland echt het volksvervoermiddel geworden. Fietsen werden toen ook in die periode steeds goedkoper. Nou, de oorlog, dan gebeurt er even niets. Maar vanaf eind jaren 40 worden er ongelooflijk veel fietsen in Nederland verkocht. En zeker begin jaren 50, medio jaren 50. Dat is eigenlijk de hoogtijdagen zijn dat van de fietsen in Nederland. Maar wat er dan in 57, 58 gebeurt, is dat de brommer opeens opkomt. En heel veel Nederlandse mannen die zetten de fiets aan de kant en die kopen een brommert, om het zo maar eens te zeggen. En dat deed mijn vader ook. Die zet zijn fiets, dan geeft hij aan de buurjongen en koopt een brommer en een paar jaar daarna een auto. En dat gaf een enorme dip in de verkoopcijfers. En in die periode, zo rond 1960, zijn ook enkele tientallen fietsbedrijven, wat overigens toen vooral nog familiebedrijven waren in Nederland, zijn eigenlijk over de kop gegaan.
1: Ja, want kijk, ook naar nu, heel veel mensen fietsen natuurlijk, maar dat zijn ook vooral op racefietsen natuurlijk. En dat maken die merken waarschijnlijk niet, hè?
0: Nee, deze merken, die van Axel, die maken gewoon tourfietsen. Ja. En de racefietsenmarkt is echt weer een hele andere markt met hele andere producenten.
1: Ja. Maar goed, daar ga je dan weer niet. Hoewel, er zijn ook mensen die op zo'n racefiets naar hun werk gaan, maar dat is niet voor in het stadsverkeer bewijs van.
0: Nee, precies, precies. Ja. De fietsmarkt is behoorlijk gesegmenteerd. Hè. Je hebt natuurlijk gewoon de goedkope tourfietsen. Je hebt de duurdere tourfietsen. Je hebt de goedkopere e-bikes. Je kunt al een e-bike voor €800 kopen als je wil. Maar ook een van 6.000 als je echt een goede wil. En daarnaast heb je natuurlijk nog allerlei andere soorten fietsen. Mountainbikes, racefietsen.
1: Ja. En doorstart of niet, dat moeten we maar gewoon afwachten. Maar als ik dit zo allemaal op een rijtje zet, dan moeten we dat romantische beeld van de oud-Hollandse fiets een beetje loslaten.
0: Ja, maar in feite was dat natuurlijk al een hele tijd gaande. Hè. We hadden in Nederland in 1950 50 Nederlandse fietsfabrieken. Nou, Gazelle is de enige echt overgebleven grote. Er zijn nog wat kleinere niche-spelers in Nederland. Hè, zoals RIH, wat goede fietsen maakt. Je hebt een merk dat heet Azor in Hoogveen. Maar dat zijn allemaal kleine fabrikanten die een heel klein segment van de markt bedienen. En voor de rest komen de fietsen overal en nergens vandaan. Ja. Er is een enorme internationalisering in die zin gaande. En volgens mij, de gemiddelde Nederlander interesseert het ook niet zo heel erg veel waar de fiets vandaan komt.
1: Kijkt ook naar de prijs misschien vooral.
0: Ja, en het is ook zo dat ook bij de fietsen bijvoorbeeld van Gazelle komen het merendeel van de onderdelen komt toch uit Oost-Azië.
1: Tja.
0: Japan, Korea, China.
1: Ja, ik begreep dat u een enorme verzameling Fongers heeft, hè?
0: Ja, enorm, 15 fietsen.
1: ik denk niet dat heel veel mensen dat kunnen zeggen. Dat is wel bijzonder. Waarom is dat zo'n mooi merk, het Groningse Fongers?
0: Oké, dat is een apart interview, hè? Maar Fongers.
1: Moet nog een uurtje uittrekken hiervoor?
0: Kan ik zo een uur over praten, hoor. Maar Fongers is eigenlijk een van de vroege Nederlandse kwaliteitsproducenten. In 1885 begonnen in Groningen. En heeft eigenlijk de Engelse kwaliteitsfiets, hè, want de fiets is in Engeland tot ontwikkeling gekomen, helemaal niet in Nederland. Heeft gezegd, wij gaan hier in Nederland de beste fietsen maken. En dat hebben ze ook gedaan. Dat waren de duurste fietsen die in Nederland te krijgen waren. En hun slogan was, een Fongers gaat een mensenleven mee met SCH. Ik heb thuis mijn oudste fiets is van 1901, zit nog origineel in de lak, rijd zo op weg. En die is dus aardig op weg om twee mensenlevens vol te maken. En die fiets die is gewoon uitmuntend in kwaliteit. En als die fiets op een gegeven moment wat gebruikt was, ging die weer terug naar de fabriek en kon je hem laten renoveren, om het zo maar eens te zeggen. En hij is op dit moment ook het meest geliefde oldtimer-merk in Nederland, waar ook de beste prijzen voor worden betaald. Maar dat is niet zo belangrijk. Het Het is gewoon een prachtig merk.
1: Ja. En hoe kiest u nou 's morgens op welke fiets u gaat fietsen?
0: Nou, ik heb voor dagelijks gebruik heb ik gewoon een Nederlandse. Ik heb twee Nederlandse elektrische fietsen.
1: Ah, oké. Okay.
0: Maar als wij toerfietsen, een toertocht te maken op onze oude fietsen, dan neem ik een van mijn oude volgersfietsen mee.
1: Ja, want anders het zou heel raar zijn als u met een nieuwe fiets aankomt bij de rondjes van de oude fiets.
0: Dat kan niet.
1: Dank voor de uitleg, meneer Rietveld. Okay. Jos Rietveld is voorzitter van historische rijwielvereniging De Oude Fiets. Dan. Ja, een oude fiets kan natuurlijk ook, hè, dat je die vindt in een kringloopwinkel. En als het dan zo'n Vongers is, waar hij het net over had, en het is een beetje een gewild type, dan kan het maar zo zijn dat je daar dus op de markt uiteindelijk heel veel geld voor krijgt. Wat is het meest bijzondere dat u ooit in de kringloopwinkel hebt gevonden? Aanleiding is dat verhaal van die Tasmaanse duivel. Er kwam iemand met een, die dacht dat het een soort vossenkop was. Nou, ze gingen dat bekijken, bleek de uitgestorven Tasmaanse duivel te zijn. Gebeurde in Engeland. Marielle, goedemiddag.
2: Hoi, goedemiddag.
1: Jij bent vaak in kringloopwinkels te vinden. Maak daar ook filmpjes van, hè, van je vondsten op het account Maanrielle.
2: Ja.
1: Wat voor bijzonders heb je allemaal al gevonden?
2: Ja, het is echt zo verschillend. Ik heb voor twee weken geleden nog gehoorapparaten. Bijvoorbeeld een Satisfyer, een halve...
1: Een Satisfyer? Ja.
2: Dus dat zijn hele vreemde dingen, maar ook hele bijzondere dingen.
1: Ja, maar die koop je dan ook, die Satisfyer?
2: Nee, hij zegt er mijn eerste gebruik uit.
1: Ja, ik wou net zeggen. Ja, gehoorapparaten. Maar goed, dat ligt daar dan. En je denkt dan van waarom bieden mensen dat aan bij een kringloopwinkel?
2: Ja, maar dat dacht ik dus ook over die kerstbal die ik heb gevonden.
1: Oh,
2: dat was dus heel erg bijzonder.
1: Wat is dat?
2: Is van het merk Rosenthal. Dat is een heel bekend Duits merk. Dat maakt luxe porselein en kristal en bestek en zo. Woonaccessoires. En die hebben ooit een samenwerking gedaan met de Andy Warhol Foundation. En deze vond ik in een kringloop voor €1. En toen dacht ik, Andy Warhol, dat kan wel eens bijzonder zijn. En dat bleek een kerstbal die meer dan €100 waard was.
1: Zo. En die heb je voor €1 op de kop getikt.
2: Ja.
1: Maar dan moet je dus de tegenwoordigheid van geest hebben. Dat je denkt, Andy Warhol, nou als dat ook maar iets echts met hem te maken heeft, dan moet dat gelijk een hoop geld opleveren.
2: Ja, want het merk Rosenthal, dat kende ik toevallig al. Want ik wist dat het bijzonder is en best wel luxe. Dus dan dacht ik, van euro kan ik het niet laten liggen.
1: Ja. Zeg, schets eens even hoe het er bij jou thuis uitziet. Want jij gaat geregeld naar dit soort kringloopwinkels. Ik bedoel, is dat ook een soort kringloopwinkel aan zich geworden?
2: Ja, bij ons thuis is 90% van de kringloop. Wij kopen echt nooit meer nieuwe dingen. Ja, alles bij ons thuis is gewoon kringloop, erfenis, marktplaats of gevonden aan straat.
1: Ja. Nee, maar ik bedoel, als je dat zeg maar dat je daarmee gewoon je inrichting. Maar bestaat er ook gewoon te veel, omdat je al gewoon zoveel spullen op die markt en zo haalt?
2: Nee, dat valt wel mee hoor. Dat valt wel mee. We zijn nog één kringloop thuis.
1: Maar je verkoopt wel veel door ook. Die kerstbal bijvoorbeeld, die heb je niet zelf gehouden?
2: Nee, want ik vond hem eigenlijk te speciaal om op te hangen en ik was bang dat ik hem liet vallen. Die heb ik inderdaad verkocht aan een verzamelaar in Italië.
1: Ja.
2: En zo had ik de benzinekosten er weer uit. Want dat is eigenlijk de reden dat ik daar iets doorverkoop. Als de benzinekosten er maar weer uit zijn.
1: Ja. En wat is de belangrijkste tip voor mensen die ook op zoek willen naar een pareltje?
2: Ja, ga gewoon heel veel naar de kringloop. Hoe meer je kringloopt, hoe meer je ziet.
1: Ja. Dankjewel Marielle voor je verhaal. Maanrielle, dat is haar account, daar staan haar filmpjes op. En de vraag van ons is, wat is het meest bijzondere dat u ooit in de kringloopwinkel hebt gevonden? Villa VDW, @omroepmax.nl, mailadres of laat een bericht achter in de NPO Luister-app.
3: NPO Radio 1.
4: Podcast.
3: In de podcast Kunststof, journalist Gerry Eikhof over de zorg in Nederland in de documentaire serie Ongelijke Behandeling.
5: De dokter voor ons, dat was een belangrijk man die je niet moest lastigvallen. Het moest wel heel erg slecht met je gaan, wilde je naar de dokter stappen.
3: En culinair alleskunner Yvette van Boven over haar televisieprogramma Bij Van Boven Thuis in Ierland.
6: Het kan nog steeds in een kwartier op tafel staan, maar dan zonder enge dingen.
4: Kunststof, een podcast van NTR. Nu op NPO Luister.

0: do.
1: Livre viver again. Punte now.
2: Bezoek het grootste en meest luxueuze kasteel van Nederland. Kasteel De Haar is het dagje weg voor jong en oud. Waan je in een wereld vol rijkdom en geschiedenis. Bestel je tickets op kasteeldehaar.nl.
3: Niet alle beleggingsadviseurs zijn hetzelfde. Waar sommigen misschien producten verkopen met ingewikkelde kosten, doen wij dat niet. Onze simpele kostenstructuur is gebaseerd op de waarde van uw portfolio. Fisher Investments. Een betere kijk op vermogensbeheer. Beleggen op de financiële markten brengt een risico van verlies met zich mee.
2: Boek nu tickets voor een bezoek in de zomervakantie via kasteeldehaar.nl.
4: NPO Radio 1. 3 uur.
5: Jurgen van den Berg.
6: Gastenlijst. Steeds vaker worden ondernemers afgeperst. En cybercriminelen richten zich vooral op het midden- en kleinbedrijf. In Villa VDB zometeen de gast Axel van Pel. Hij is van de hulplijn voor ondernemers die worden afgeperst. Dat hoort u zometeen. Nu eerst het NOS Journaal met Kirsten Klomp.
7: Bij een bloeddonor in Nederland is het West-Nijl-virus vastgesteld. De laatste keer dat iemand dat opliep in Nederland was in 2020. De donor woont in de provincie Utrecht en is volgens het RIVM niet onlangs in het buitenland geweest. Een besmetting van het West-Nijl-virus in ons land is zeldzaam, zegt redacteur Sander Zuurhaken.
8: Omdat dit virus is een tropisch virus, dus het komt eigenlijk vooral in Afrika voor, maar ook onder andere door klimaatverandering komt het meer naar Europa. Dus in het zuiden van Europa komt het veel vaker voor. Maar dat het nu ook in Nederland voorkomt, ja, dat laat zien dat het virus omhoog klimt.
7: Het West-Nijl-virus verspreidt zich via muggen als die zich voeden met het bloed van besmette vogels. Vervolgens kan het virus via de mug worden overgedragen op zoogdieren en mensen. En die kunnen er ziek van worden, maar het niet verder verspreiden.
8: Ongeveer 80% van de mensen die ermee besmet raakt door een muggenbeet, hè, want het wordt door muggen overgebracht, die merken er helemaal niks van. 20% hebben eigenlijk griepverschijnselen. En in een heel zeldzaam geval kan iemand overlijden. En dat is overigens wel recent in Nederland gebeurd. Dat een mevrouw is overleden eraan. Alleen die heeft dat virus niet opgelopen toen in Nederland.
7: De besmetting werd in augustus vastgesteld tijdens onderzoek van bloedbank Sanquin onder bloeddonoren. De donor had milde klachten. De Belgische koning Filip is op bezoek in de Hoge Venen in het oosten van België, waar een grote natuurbrand woedt. Hij bedankte daar de honderden brandweerlieden die proberen het vuur onder controle te krijgen, hoorde verslaggever Onno Beukers.
9: Majesteit, bent u blij met alle hulp vanuit Nederland en andere landen?
10: Ik ben vooral heel dankbaar voor de solidariteit, ook vanuit Nederland. Hartelijk dank daarvoor.
7: Nederland stuurde vandaag opnieuw een Chinook. En ook Noorwegen stuurt 2 blushelikopters naar België. De brandweer wordt sinds vannacht geholpen door de regen. Als er de komende dagen buien blijven vallen, is het vuur hopelijk woensdag geblust, zeggen de autoriteiten. In een huis in Heiloo is gisteravond het lichaam van een vrouw van 19 gevonden. De politie gaat uit van een misdrijf en doet al de hele dag onderzoek. Een man van 20 die de politie belde is opgepakt. Het is nog niet duidelijk wat zijn rol was. Door de hoge energieprijs hebben Nederlandse kolencentrales dit jaar al meer stroom opgewekt dan in heel 2024. Maar ook de sterk gestegen vraag naar stroom uit België speelt mee, meldt het FD. De 4 kolencentrales in Nederland moeten voor 2030 gesloten zijn omdat ze erg vervuilend zijn. In verband met de explosie in Zaandam zijn 2 minderjarigen opgepakt. Ze zaten in een auto vlakbij de flat waar de explosie was. Door de ontploffing werd de hele achtergevel eruit geblazen. Er was toen niemand thuis. Het aantal doden na de zware aardbeving voor de kust van het Indonesische eiland Flores is opgelopen naar 68. Er wordt nog altijd gezocht naar slachtoffers onder het puin. Zo'n 13.000 mensen zijn hun huis kwijtgeraakt. De hulpverlening wordt bemoeilijkt doordat in grote delen van Flores wegen en bruggen zijn beschadigd of verwoest. Duizenden mensen zijn daardoor geïsoleerd. Indonesië viert vandaag Onafhankelijkheidsdag. Tijdens de ceremonie in Jakarta vroeg de president om te bidden voor de slachtoffers. Het koninklijk paar heeft Team NL gefeliciteerd met de ongekende prestatie op de EK Atletiek in Birmingham. Met 14 medailles hebben de Nederlandse atleten geschiedenis geschreven en het beste EK ooit beleefd, schrijft het koningspaar online. De kroon op het werk was volgens de koning en koningin het goud op de 4x400 meter van gisteravond.
11: Heeft Femke Broeders-Bol nog wat? Of wordt het toch Groot-Brittannië? Femke Broeders-Bol. Het verschil met Groot-Brittannië is klein. Maar Nederland wordt hier Europees kampioen voor de derde achtereenvolgende keer in 2022, 2024. En ook hier in Birmingham. Het houdt Groot-Brittannië achter zich. En zo is het de vijfde gouden medaille bij het Europees kampioenschap.
7: Nederland eindigde in het landenklassement op de vierde plaats. Het weer, vanmiddag droog en af en toe zon. Het wordt 20 tot 22 graden. Komende nacht raakt het bewolkt en gaat het opnieuw regenen. Morgenochtend regent het dan vooral in het midden van het land. Later weer wat vaker droog bij 21 graden.
6: ANWB Verkeersinformatie, Bianca Damink.
0: Er zijn een paar problemen onderweg. De A27 staat file van Gorkum naar Breda tussen Nieuwedijk en Geertruidenberg. Ze zijn daar een pechgeval aan het bergen. Vertraging is 20 minuten en de rechterrijstrook is daar dicht. Op de A12 is het druk, onder meer door de Duitse grenscontroles. Vanuit Arnhem heb je voor de grens 10 minuten oponthoud. En vanuit Duitsland staat file tussen de afrit Beek en Duiven richting Arnhem. Daar heb je ook zo'n 10 minuten vertraging. Duitse grenscontroles veroorzaken ook een kwartier oponthoud in het zuiden van het land op de A76 vanuit Geleen voor de Duitse grens.
7: Ster. Zacht licht, klare taal, de kunst van het dagelijks leven. Leer ook columns schrijven, gewoon bij mij aan de keukentafel. Ga naar evenhoeken.nl.
12: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor, een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen, daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
13: Magazijn leegverkoop bij Kees Smit Tuinmeubelen. Tot 60% korting op sale en 15% kassakorting op alles. Kom langs of bezoek keesmit.nl.
14: Dit is Willem van Oranje The Musical. Het verhaal van onze vader des vaderlands. Overweldigend, briljant en spectaculair volgens pers en publiek. Boek nu op willemvanoranje.nl.
4: NPO Radio 1. Max.
5: Jurgen van den Berg.
6: Goedemiddag allemaal, ik heb hier de gastenlijst voor uur nummer 2. Axel van Pel is van een hulplijn voor ondernemers die worden afgeperst. En ondernemer Jack Ros, die zelf te maken kreeg met afpersing, dat gebeurde via ransomware. Zij komen straks vertellen, want het gebeurt steeds vaker dat MKB'ers slachtoffer zijn. In Terug naar Toen gaan we terug naar deze dag in 2007. Toen overleed theater, radio en televisiemaker Jos Brink. En ik ga terugblikken met zijn levenspartner Frank Sanders. Een nieuwe week in het spel, tijdje terug met als kandidaat de eerste deze week Joop Meppelink uit Zeist. En de vraag van vandaag, wat is het meest bijzondere dat u in een kringloopwinkel hebt gevonden? Reacties zijn welkom op villavdb@omroepmax.nl. Dat is het mailadres. U kunt ook een bericht achterlaten in de NPO Luister-app. Ja, een kunstwerk van een bekende kunstenaar dat je voor 2 tientjes op de kop hebt getikt, of een vaas die honderden euro's waard is. We hebben net gehoord over een kerstbal waar ook grifgeld voor werd betaald. En de aanleiding is dat verhaal van die iemand kwam in Engeland bij de kringloopwinkel, dacht dat het de kop van een vos was, maar dat bleek van een Tasmaanse tijger te zijn, uitgestorven. Ik zei zo straks Tasmaanse duivel. Nog erger, maar het was een Tasmaanse tijger, dus dat hebben we ook rechtgezet. Dus daarom de vraag, wat is het meest bijzondere dat u in een kringloopwinkel hebt gevonden? Mailtje van Jan is binnengekomen in 2005. Hij zegt, nog voordat vinyl weer helemaal hip werd, kocht ik de plaat Wish You Were Here van Pink Floyd voor 1 euro in de kringloopwinkel. En ook nog eens een keer in goede conditie. Maar als persoonlijk begeleider in een kringloopwinkel in Drenthe zegt hij dat hij ook heel veel troep nu binnen ziet komen van mensen. Dus helaas moeten ze ook steeds meer weigeren, schrijft hij. De tijd van de extreem lage prijzen voor design items ligt ook wel een beetje achter ons. Tom Kikkert, goedemiddag.
15: Ja, goedemiddag.
6: Retail expert en heeft zich ook verdiept in de wereld van de kringloopwinkels. Waarom is die eigenlijk nog steeds zo succesvol?
15: Nou, ik denk dat er ontzettend veel redenen zijn waarom dat succesvol is. En voor iedereen is die reden een beetje verschillend. Je hebt natuurlijk mensen die willen duurzame leven, dus spullen hergebruiken. Je wilt mensen, en dat zijn er ook heel veel, die willen eigenlijk een soort schat zoeken. Dus die gaan de winkels bij langs met de hoop dat ze een bijzonder item vinden. Anderen willen juist een uniek product. Dus een product wat bij geen één andere persoon in de vriendengroep te vinden is. Dus iedereen heeft zijn eigen motivatie om naar een kringloopwinkel te gaan. En dat maakt het echt wel een groei op dit moment.
6: Ja, en de prijzen zijn natuurlijk interessant over het algemeen.
15: Ja, over het algemeen. En dat is het schatzoeken ideetje dus. Dat je iets heel moois vindt tegen een hele lage prijs. En dat houdt die winkels boeiend. Ja. Voor heel veel mensen.
6: Ik kan me ook voorstellen dat als je gewoon niet een hele brede beurs hebt. Zeg maar als je echt centjes om moet draaien. Dat je eerder ook in zo'n klingelwinkel gaat rondkijken. Dan naar dat grote mode. Dat bekende warenhuis waar mensen ook zelf de boel in elkaar moeten zetten. Maar dat is dan toch uiteindelijk ook nog wel weer een hoop geld wat je dan kwijt bent.
15: Ja, ook. Absoluut. En ik heb zelf twee jonge kinderen. En ik hoef niemand uit te leggen dat het echt wel even een kunst is. Elke maand, zeg maar, met geld te financieren. Dus het is heel leuk om dingen van je eigen open oma te krijgen, familie te krijgen of zelf in de kringloopwinkel te kopen. Ik denk alleen dat ook een grote verandering is de schaamte die we hebben om dingen tweedehands te kopen. Ik denk als je 20 jaar terug in de tijd gaat... Ja, dan gaan mensen bijna gecamoufleerd naar discounters toe en naar kringloopwinkels. Maar tegenwoordig zijn mensen er bijna trots op dat ze bij dit soort winkels hun spullen kopen. Dus die schaamte is er ook een beetje af. Ja. Dus we krijgen een nieuwe generatie, denk ik, die daar heel anders naar kijkt.
6: Is de kringloopwinkel door de afgelopen tijd wel veranderd ook?
15: Ja, ze worden steeds een beetje professioneler. Dus er zijn nog heel veel kringloopwinkels in Nederland waar je naar binnen loopt en waar het ook ruikt naar een kringloopwinkel, om maar even plat te slaan, waar het allemaal nog niet heel professioneel is. Maar er zijn er steeds meer die professionaliseren. Want het is best wel een complexe organisatie. Want je moet namelijk inkopen. Je moet beoordelen wat je eigenlijk in handen hebt. Je moet het logistiek allemaal organiseren. Dat het op de goede plek en de goede winkel terechtkomt. Je hebt heel veel vrijwilligers waar vaak mee gewerkt wordt. Die begeleid moeten worden. Dus het is best wel een complexe organisatie. Maar steeds meer bedrijven. En die worden steeds groter. En zijn steeds beter in staat om dat goed te organiseren.
6: Ja, maar dat haalt ook een beetje de charme eraf natuurlijk.
15: Ja, hoe professioneler de organisatie, hoe kleiner de kans dat je een schat gaat vinden. En dat is natuurlijk een beetje de reden waarom we misschien tijdens de Koningsdag nog wel naar de kleedjes toe gaan met de hoop dat er een hoop amateurs aan het werk zijn. Ja, dat effect is wel een beetje weg bij deze winkels. Want ze worden gewoon steeds professioneler in het beoordelen van wat voor product hebben we voor ons. En wat is het waard?
6: Ja, we hoorden dat in het vorige uur ook. Hè, de baas van een aantal kringloopwinkels in de buurt van Rotterdam. Wat ook nog eens een keer een traject of een, zeg maar een project is voor mensen met afstand tot de arbeidsmarkt. Die kunnen daar dan een beetje ervaring op doen en dingen leren. Maar hij zegt, die mensen worden allemaal getraind ook wel nu al om toch bepaalde parels te herkennen.
15: Ja, absoluut. En dat is ook het businessmodel van dit soort bedrijven, om niet alles maar tegen de laagste prijs weg te doen. Ook voor dit soort bedrijven stijgen gewoon de personeelskosten. Gas, water, licht hoef ik niemand uit te leggen. Logistieke kosten gaan echt door het dak heen. Niet alleen voor kringloopwinkels, maar voor alle retailers. Dus dit soort bedrijven kunnen ook niet anders dan professioneler worden. Ja, en net als met de opkomst van YouTubers, hè, de eerste persoon die filmpjes ging maken, dat was heel amateuristisch. En tegenwoordig zijn het hele producties. Ja, zo zie je dat ook in de kringloopwinkels. Dus het wordt steeds beter en professioneler.
6: Maar stel je hobby is cocktail shake of zo. Ik noem maar even gewoon een willekeurig voorbeeld. Dan wil je ook mooie glazen bij hebben. Dan is zo'n kringloopwinkel inderdaad een prachtige plek. Maar als die prijzen dan van die glazen dan nu ineens 10 keer over de kop gaan, dan wordt het ook weer minder interessant om daar rond te gaan kijken.
15: Ja, en dan wordt het steeds minder interessant. Moet ik er wel bij zeggen dat dit soort bedrijven heel snel zien wanneer ze op dat punt over de grens gaan, zeg maar. Dat is hetzelfde als bij discounters. Het is continu een zoektocht naar waar ligt de balans tussen geld en vraag en aanbod, zeg maar. Dus op het moment dat ze iets te veel vragen, dan wordt er niks verkocht. En op het moment dat ze te weinig vragen, dan gaat het te snel weg. En dat is het spelletje een beetje van dit soort bedrijven, om daar de ideale balans in te vinden. En wat je zult zien is dat steeds meer kringloopwinkels zich ook gaan specialiseren in een bepaalde categorie producten. En dat is enerzijds omdat je klanten wilt hebben die voor een bepaald product naar jouw winkel komen en dan misschien zelfs een beetje keuze hebben. En je wil aan de andere kant ergens in specialiseren, omdat je er dan wat meer geld in overhoudt aan de onderkant.
6: Ja. Zelf wel eens iets gevonden in zo'n kringloopwinkel?
15: Nou, ik heb een uur de tijd gehad, denk ik, totdat je belde om daarover na te denken. En ik blijk echt een enorme amateur te zijn op dit gebied. Want ik kon echt helemaal niks bedenken wat ik gevonden had op een kringloopwinkel waar mensen jaloers op zouden kunnen zijn. Nee, dat geloof ik echt niet.
6: Nee. Goed, dat kan toch? Dat mag ook gewoon hoor. Dank voor uitleg. Tom Kikkert, retail expert is dat. De vraag nog maar een keer. Wat is het meest bijzondere dat u in een kringloopwinkel hebt gevonden? Mail uw verhaal naar villavdb@omroepmax.nl. Zet uw naam en uw nummer er ook even bij, kunnen we u terugbellen of laat een berichtje achter in de NPO luisterapp.
4: Max. Terug naar toe.
6: We gaan terug naar 17 augustus 2007.
5: Villa
6: Op die dag overleed theater, radio en televisiemaker Jos Brink.
16: Hier is uw gastheer Jos Brink. De weddenschap gaat nu in.
17: Jos Brink, wedde dat, de tv-hit in de jaren 80. Met per aflevering gemiddeld maar liefst 8 miljoen kijkers.
18: Het was een ontzettend warm mens. Het was een ontzettend creatief mens. Het was een televisiemaker, het grote amusement. De lach die hij aan zijn kont had hangen, zoals dat heet. De musicals die hij gemaakt heeft.
17: Brink schrijft 40 boeken, hij schildert en hij staat ook nog eens op de kansel. Allemaal roeping.
19: Je doet het werk omdat het ook van je gevraagd wordt.
20: Heel, heel hartelijk gefeliciteerd. En blijf nog lang bij ons.
17: Een presentator die de koningin kust. Iedereen heeft het erover na de speciale uitzending over de 70ste verjaardag van koningin Juliana.
21: Als ik morgen krak zeg, wat zomaar zou kunnen, dan heb ik een prachtig leven geleid en ik ben eigenlijk 173 jaar oud. Als je het allemaal bij elkaar optelt. Ik moet niet zeuren.
6: Tja. Ik ga praten met Frank Sanders, levenspartner van Jos Brink. En genoot ook, toch? Jullie zijn ook getrouwd.
22: Ja.
6: Mooi dat u hier bent, want we gaan een soort radiomonumentje ook even voor hem oprichten. Hoe is het om die stem terug te horen zo?
22: Vertrouwd. Ja hoor. Vertrouwd geluid.
6: Luistert u die stem wel vaker terug?
22: Nee, het is niet zo dat ik op een avondje denk van kom, ik ga eens naar Jos Brink luisteren. Nee, in dit soort gevallen nu. En het gebeurt wel eens dat studenten ernaar vragen en dan draai je wel eens iets en dan, of ik moet iets opzoeken en dan komt het ook voorbij.
6: Ja, op de Frank Sanders Academie.
22: Ja, ja.
6: Maar u moet denk ik steeds meer uitleggen wie hij was. Want ja, absoluut. Die kids van tegenwoordig,
22: die weten
6: dat allemaal niet meer.
22: Nee, het is ook bijna 20 jaar geleden.
6: Ja. En hoe is dat dan om dat te moeten uitleggen?
22: Het is moeilijk uit te leggen. Omdat hij zoveelzijdig was en zoveel deed, met alleen maar televisiemaker of televisiepresentator, daar ben je niet klaar.
6: Nee.
22: De DVD-box, daar zitten iets van 9 schijfjes in of zo, snap je? Je hebt Jos Brink de pastoor, Jos Brink de schrijver, Jos Brink de schilder, Jos Brink de stervensbegeleider, nou ja, noem maar op.
6: Ja. En hij is van jongs af aan al bezig geweest, hè? Met theater, met verhalen vertellen.
22: Ja, dat is echt wel een theaterdier.
6: Hoe kwam dat op zijn pad eigenlijk? Wat was daar de reden van dat hij daar zo door gepakt was?
22: Nou, dat weet ik niet. Dat zou ik niet zo in één zin kunnen benoemen. Dat,
6: maar wat was hij thuis? Was hij thuis de clown ook in het gezin?
22: Hij was thuis wel de vrolijke jongen, ja.
6: Ja.
22: En de doener met poppenkast spelen voor de broertjes en zo. Die dan ook verplicht moest kijken.
6: Ah ja.
22: En wegliepen. Dat merkte hij natuurlijk niet, want hij zat in de poppenkast. En hij had ook een krantje thuis als kind al. En al heel jong ook liedjes schrijven en gitaar spelen. En ja. En wel een familie van theater. Mensen hielden wel van theater en van muziek. En dus het was niet zo dat ze daar, dat vreemd was in huis.
6: Hij begon als DJ, hè, geloof ik. Tenminste, toen het een beetje professioneel werd.
22: Ja, hij is samen met Herman Stok, zegt ook niemand meer iets, wel de eerste DJ's. Ja, ja.
6: Ja, dus op de radio.
22: Op heel je radio.
6: Ja, ja.
22: Ja, tussen 10 plus en 20 min, geloof ik, heette het.
6: Ja.
22: En al heel jong, heel beroemd ook. En ook best goed verdienend.
6: Okay.
22: Hij reed al in een hele mooie auto, vrij jong.
6: Oké. Okay.
22: Ja.
6: En want dit is allemaal nog, laten we zeggen, voor uw tijd.
22: Voor mijn tijd,
6: dus,
22: ja, zeker.
6: Dat thuis en zo, dat heeft u van horen vertellen natuurlijk.
22: Ja.
6: Dus hoe was jullie eerste contact?
22: Moeizaam.
6: Waar was het?
22: Dat weet ik niet meer helemaal precies. Maar Jos Brink, hij had ook een radio, feuilleton, zo heette dat. Hij kwam oorspronkelijk bij de Hoorspelkern vandaan, dan was hij opgeleid. En hij had daar gasten ook in, en dat had hij mij een keer als gast gevraagd. Hij had mij gezien in een musical, in de stunt. En toen was ik daar, een gastrolletje of zo.
6: In een hoorspel?
22: In een hoorspel, ja. En toen raakte we aan de praat en hij had een eigen cabaretprogramma, soloprogramma. Daar ben ik ook naar gaan kijken. Dat vond ik wel aardig. Maar hij schreef wel mooie teksten. En toen ik met een eigen cabaretprogramma begon, toen heb ik gevraagd of hij wat teksten had voor dat programma. En zo kwamen we met elkaar in gesprek en zo waren we wel collega's eigenlijk. Ja.
1: Maar u zei moeizaam, wat was dat dan?
22: Nou ja, ik hield niet helemaal van, we hadden niet helemaal dezelfde smaak. Hij was een Wim Sonneveld fan.
1: Ja.
22: En wat hij deed, nou, als je het aardig zegt, dan kun je zeggen, het was geïnspireerd op Sonneveld.
1: U was geen fan van Sonneveld?
22: Nee. Ik vond het gemanierd. Nee, en ook te ijdel.
1: Ja, ja.
22: En dat had Jos ook wel. Maar dat toen hij eenmaal...
1: Dat zei u ook gelijk tegen hem?
22: Ik weet niet of ik dat... Nee. Ik denk niet dat...
1: Maar wel later een keer van, joh...
22: Toen ik hem vroeg of hij bij ons, bij mijn cabaretclubje, Tekstpiment wilde komen spelen ook. Want het was wel een man met charisma al wel meteen. En hij was ook wel, had een mooie stem. Hij kon heel mooi zingen. Hij was ook een leuke man. Charmant. Vrolijk. Optimistisch. Dat sprak me wel allemaal heel erg aan. Dus ik dacht, het is wel een man waarvan het leuk is als hij bij ons clubje komt.
1: Maar dat Sonneveld trekje, dat moest hij wel afleren.
22: Ja, dus dat heb ik langzamerhand gezorgd dat dat verdween. Ja. Hij heeft daarin wel uiteindelijk min of meer wel zijn gram gehaald, zou ik kunnen zeggen. Door, toen ik al niet meer meespeelde met de voorstellingen die wij bedachten. Toen had ik al de academie. Maar hij bleef dan musicals maken. En toen heeft hij wel een musical gemaakt. Samen wel met mij geschreven. Maar ik speel het niet mee.
1: Nee.
22: Waarin hij Sonneveld deed.
1: Okay.
22: Sonneveld de musical.
1: Ja, ja.
22: En ik moet heel eerlijk zeggen dat hij dat ook... Ik begreep het niet dat iemand daar een musical over maakt. Maar ik begreep wel dat hij dat wilde doen.
1: Ja, en hij deed het dus goed.
22: En hij deed het heel erg goed.
1: Ja, ja, hij dacht
22: en wat ook heel gek was, hij deed het mee als pauzefinale. Deed hij Frater Francius.
1: Ja.
22: En Jos had bruine ogen. Maar, en Wim had grote blauwe, felblauwe ogen. En ik zag die voorstelling een keer achter in de zaal. En ik zou zweren dat hij blauwe ogen had.
1: Ja, ja, ja. Dus hij was Sonneveld geworden.
22: Hij, ja, heel vreemd. Echt.
1: Ja.
22: Heel vreemd.
1: Maar hij
22: maar dat, natuurlijk... En het leuke was, hij speelde dat hij Sonneveld speelde. Dus daarin nam hij ook weer een beetje afstand van zijn eigen tijd. En zijn eigen, heel knap. Echt, maar echt iets wat alleen Jos dat zou kunnen eigenlijk.
1: Er is nog iets. Hè. Ik ben opgegroeid zeg maar, met jullie. Dat wil zeggen, als hij ergens was, dan was u er ook bij. Jullie waren gewoon... Jullie waren eigenlijk altijd Jos en Frank.
22: Jos en Frank, ja. Ja, ja, een twee-eenheid.
1: En deden daar ook helemaal niet moeilijk over. Dat er een relatie was en zo. En hoe was dat in die tijd dan?
22: Vanaf het begin waren we altijd samen. We schreven samen, we speelden samen, we gingen samen op vakantie. We profileerden ons niet per se als twee mannen die samen zijn, maar gewoon als Jos en Frank.
1: Ja.
22: Als Jos een interview deed of ook in zijn gewoon in zijn columns, dan had hij het gewoon ook over mijn Frank. Mensen vonden het gewoon. Ja,
1: maar hebt u het ook ervaren? Want ik kan me zo voorstellen dat veel jonge mensen die dan twijfelen en kom ik uit de kast, dat jullie een soort ook boegbeelden waren voor die.
22: Ik denk in onze gewoonheid, zal ik maar zeggen, waren we inderdaad daar wel voor jongeren die daar moeite mee hadden, een voorbeeld.
1: Ja.
22: Het was ook wel zo als zo'n jonge man dan thuis riep van, nou, ik ben eigenlijk net als Jos en Frank. Niet dat mensen daar meteen juichend de vlag uit hingen. Maar dat hielp wel.
1: Verzachtte de omstandigheden.
22: Verzachtte wel de omstandigheden. Ja. Ook omdat je dan... Kijk, we waren natuurlijk ook geen sneuwe types, hè. We hadden succes.
1: Ja.
22: En we timmerden aan de weg. En we hadden ook een inkomen. En dus dat... De angst van de meeste mensen is toch, ouders, dat je niet gehoord, niet gezien wordt. En dat je geen werk kunt krijgen. Of dat je uitgekotst wordt door je omgeving.
1: Ja.
22: En als blijkt dat als mensen kunnen het tegendeel aan kunnen tonen, is dat wel geruststellend voor ouders.
1: Laten we even, want kijk, u zei het net ook al, ik geloof 9 cd's hè, in de box. Als ja. Het gaat over Jos Brink, we kunnen natuurlijk onmogelijk in 10 minuten, zijn hele oeuvre.
22: Maar dit is al heel leuk.
1: Ja. Maar ik wou even één hoogtepuntje, want dat was ook net wat we in dat stukje horen, in die compilatie, dat hij die kus aan Juliana geeft.
22: Mm-hmm.
1: U bent er misschien wel bij geweest aan de voorkant van, mm-hmm. van moet ik dat doen of moet ik dat niet doen?
22: Ja.
1: Hoe ging dat?
22: Nou, hij was daar wel. Hij had wel voor die dat sowieso hadden we niet helemaal totaal niet de impact ingeschat van hoe het is om iets te presenteren voor de koninklijke familie. We vonden dat hij, hij werd gevraagd als presentator. En het was een klus.
1: Ja. Zij was 70 geworden en dat was een tv-show rond.
22: Een hele grote live televisieprogramma uitgezonden. Met allemaal mensen die liedjes kwamen zingen voor haar. En de conferenciers en zo. In het Den Haag congresgebouw. En hij werd gevraagd of je dat wilde presenteren. En dat was het beroep, dus dat kon hij. Dus ja, dat ging hij doen. Maar hij realiseerde zich op moment suprême wel dan ook. Oh, dat is wel de koninklijke familie, het is toch wel niet niks. En hij zei al, mensen kunnen dat ook heel moeilijk doen. Maar het is gewoon niet mijn moeder, eigenlijk, als ik naar haar kijk. Ja, ik begrijp het.
1: Wat heel veel Nederlanders ook hadden, dat gevoel.
22: Ja, ik begrijp het gedoe niet. En toen zei hij, misschien geef ik ook wel gewoon een verjaardagskus. Zeg ik, ik weet niet of je het dan wel moet doen. Zeg ik, ik ga erover denken. Ik weet het toch niet. En toen hij 's middags de repetities had en ik nog thuis was, kreeg ik een telefoontje dat hij voor Puzzeluur de televisiering had gewonnen. Dus toen ik bij hem aankwam aan het eind van de middag, na zijn repetitie, vertelde ik hem dat. En daardoor zag ik wel dat hij een beetje zelfverzekerd raakte. En dat hij, ik denk dat dat wel meegeholpen heeft aan het feit dat hij uiteindelijk toch toen hij de trap afkwam daar, en met zijn conferentie ook veel lach had.
1: Ja.
22: En ik denk dat hij toen dacht, waarom ook niet? Ik geef die vrouw gewoon een kus.
1: Hij was wat jolig geworden door die mededeling van ook nog een mooie prijs gewonnen ook.
22: Ja.
1: En kijk, werden dat is ook waar heel veel mensen hem natuurlijk mee associëren. Mm-hmm. Terwijl hij zoveel meer heeft gedaan.
22: Ja.
1: Maar toen was hij echt wereldberoemd bijna in Nederland.
22: En België.
1: Ja. Hoe was dat?
22: Nou, dat was ook wel een gouden greep. Hij had al heel veel tv gedaan. En had al heel veel aanzien ook met tv. En dat Joop van Ende bedacht dat hij dat moest presenteren, is natuurlijk ook een lot uit de loterij voor beide kanten, snap je? Dat iemand dat investment doet in iemand met zo'n duur programma, ingewikkeld programma, bewerkelijk programma. Maar uiteindelijk is het wel een programma wat hem op zijn lijf geschreven is. Mm. Uiteindelijk.
1: Ja.
22: En ik geloof dat we het 4 of 5 seizoenen gedaan hebben. En het was ook wel met publiek. Hè. Er zat heel veel publiek. Jos heeft maar weinig televisieprogramma's gemaakt zonder publiek.
1: Maar het kwam ook op improvisatie en zo aan. En dat kon hij natuurlijk als de beste.
22: Ja,
1: mooi. Ik vind het mooi dat u nog steeds zegt van we.
22: Ja, zeg ik wel. Is dat zo?
1: We gingen dat doen en we gingen zo.
22: Oh ja.
1: Vind ik grappig om te horen.
22: Oh, en niet hij ging dat doen.
1: Nee. Ik vind het juist mooi dat u zegt we. Want hij stond dan even in de schijnwerpers misschien. Maar u was op de achtergrond, denk ik.
22: Wat grappig dat je dat zegt. Dat realiseer ik me helemaal niet. Ja, het was ook we. We deden ook wel alles samen. Ik was ook zijn mental coach. En ik zat ook in de redactieteam altijd van de programma's die hij deed.
1: Ja.
22: En we produceerden samen en we maakten samen voorstellingen. En we gingen samen de bus in.
1: Ja.
22: En we gingen samen op vakantie.
1: En hoe waren we dan thuis, zeg maar? Want hij was natuurlijk de man die de koningin een kus gaf. De man die.
22: Hoe waren we thuis? Nou, hij vond het maar. Hij werkte heel hard. Hij zat meestal boven te schrijven, achter zijn bureau. Of aan een musical, of aan een column, of post, fanmail te beantwoorden. Hij beantwoordde alle fanmail. Nog met de hand. Preken, schrijven. Mm. En dan vond hij maar het leukste en het prettigste als ik in huis was, als ik maar thuis was. Of ik me dan verveelde of niet, het maakte voor hem niet veel uit als ik er maar was.
1: Ja.
22: En ja, we hadden wel dat we samen televisie keken en of uitgingen of een voorstelling of een film.
1: Maar thuis veel rustiger dan de man die in de schijnwerpen stond, altijd, misschien.
22: Ja, het was. Ja. Niet toen hij jong was. Toen waren we wel allebei redelijk druk.
1: Toen had hij hem nog niet helemaal getemd.
22: Nee. Maar toen hij werd, ja, en toen hij werd ouder, toen hij ouder werd, vooral na zo'n na de wedding, dat periode eigenlijk.
1: Ja.
22: Toen werd hij wel wat. Ook wel, had hij ook wel sombere buien. En was hij vaak wat stil.
1: Ja.
22: Hij kon heel stil zijn. En teruggetrokken. Het was geen prater.
1: Ja. Nee. U zei dat net al, het is bijna 20 jaar geleden. En vandaag is de dag van zijn overlijden.
22: Ja.
1: Wat doet dat met u?
22: Nou, voornamelijk werpt het je terug in het feit dat het al zo lang geleden is. En ik ben ook best wel egocentrisch. Dus het is dan voornamelijk, ik denk ook, ben al bijna 20 jaar alleen.
1: Ja.
22: En zo. En ik heb wel nu.
1: Maar is dat ook bewust gekozen? Van ik wil ook niet meer.
22: Ja.
1: Ja.
22: En ik mis hem wel meer dan in het begin. Gek genoeg. Ik heb nu vaker dat ik denk, hij was hier maar even.
1: Ja.
22: Wat zou dat leuk zijn? Ja.
1: Tja. En hoe gaat het met u, met de academie ook bijvoorbeeld?
22: Dat gaat fantastisch.
1: Nog steeds still going strong.
22: Hoewel ik wel bezig ben samen met Bas Groenenberg, mijn mede-compaan, leider van de academie, om het over te dragen aan jongere mensen, alumni van school, die wel gestudeerd hebben op deze school, maar allemaal van een verschillend jaar. Dus het wordt een collegiaal directiebestuur daarmee. En daar zijn we nu 2 jaar mee bezig. En dat moet eind van dit schooljaar moet dat afgerond zijn.
1: Maar de naam op de gegeven die blijft natuurlijk wel, hè?
22: Ja, die blijft.
1: Oké.
22: Okay. Ja.
1: Dank voor een mooi gesprek, meneer Sander.
22: Graag gedaan.
1: Fijn dat u met ons wilde terugblikken.
22: Hartelijk dank voor
1: de aanleiding was niet zo mooi. Maar ik denk dat het mooi was. Een mooi eerbetoon voor Jos.
22: Dank je wel.
1: Hartelijk dank. Dan is het nu 1 minuut over 3:30.
4: NPO Radio 1.
1: De hoofdpunten uit het NOS Journaal met Kirsten Klomp.
2: Een tip over het wapen dat mogelijk gebruikt is bij de vergismoord op GGZ-directeur Rob Zweekhorst in 2014 komt van een overleden persoon. Dat meldt de politie om te voorkomen dat anderen gevaar lopen door speculaties. Er is naar het moordwapen gezocht in de Ringvaartplas in Rotterdam. Een magneetvisser viste daar vorig jaar al een wapen op. Dat wordt nog onderzocht. Al de hele dag doet de politie onderzoek in een woning in Heiloo, waar gisteravond het lichaam van een vrouw van 19 werd gevonden. De politie gaat ervan uit dat de vrouw uit Herugowaard door een misdrijf is omgekomen. Een man van 20 uit Heiloo, die de politie gisteravond had gebeld, is aangehouden als verdachte. De brandweer in België krijgt bij het blussen van de brand in de Hoge Venen hulp van 2 blushelikopters uit Noorwegen. En ook Nederland stuurde vandaag opnieuw een Chinook. Omdat sommige plekken moeilijk bereikbaar zijn, is blussen vanuit de lucht cruciaal. En in Amsterdam is een muurschildering gemaakt ter ere van Lisa uit Apkoude. Het is deze week 1 jaar geleden dat zij werd vermoord toen ze 's nachts vanuit Amsterdam naar huis fietste. 2 leeftijdsgenoten wilden daarbij stilstaan en hebben een fietsende vrouw geschilderd die de maan vasthoudt.
1: Dan naar de situatie op de weg. Waar staat het stil? Bianca Damink.
3: Dat is het geval op de A27. In ieder geval van Utrecht naar Gorkum sta je eerst een kwartier in de file tussen knooppunt Everdingen en Noorderloos door een pechgeval. De rechterrijstrook is daar dicht. Verderop, van Gorkum naar Breda, staat ook nog file tussen Nieuwedijk en Geertruidenberg. Daar waren ze aan het bergen. De weg is net weer vrijgegeven. Maar de vertraging is daar ook nog een kwartier. En in Zeeland rijdt het langzaam op de N57. Van Middelburg naar Brouwersdam, tussen Burghaamstede en Seroskerke. 2 kilometer file staat er. De vertraging is een kwartier.
4: Tot 4:00.
1: Dat is dat spel waarin we uw historische nieuwskennis testen. We hebben altijd een weekwinnaar. Dus ik hou altijd keurig bij op een schoolbord hier. Dat hebben we ooit een keer bij een krinkelwinkel gekocht. Ook met een echte bordenwisser erbij. Hoe de score zich ontwikkelt. Het bord is nu weer helemaal leeggeveegd. We beginnen aan een nieuwe week. En de eerste kandidaat komt uit Zeist en heet Joop Meppelink. Joop, goedemiddag.
8: Goedemiddag.
1: Zeist, ja, nou dat weten we allemaal vanwege het voetbal ook wel. Hè? De KNVB die daar huist natuurlijk.
8: KNVB ligt daar en het slot Zeist is er. En de evangelische broedergemeente heb je daar. Van,
1: ook nog?
8: De Herrenhutters hebben daar... waren daar gevestigd.
1: Je noemt al gelijk wat...
8: En Austerlitz, hè? Dus,
1: Austerlitz, ja, tuurlijk, ja.
8: Even een dorp van Zeist, ja.
1: Nou, we hebben Zeist op de kaart gezet op deze manier. En nu moet jij jezelf op de kaart zetten, want we gaan met jou de eerste score neerzetten. De lat hoog leggen voor de andere kandidaten die nog komen. Je hoort fragmenten zometeen voorbij komen uit de historie. Het zijn allemaal nieuwsgebeurtenissen. Aan jou de taak om vroeger of later te roepen bij het fragment ten opzichte van wat daarvoor was. Nou, we beginnen in jouw geboortejaar. Welk jaar is dat?
8: 1954.
1: Dan wordt dat het vertrekpunt.
9: Tijdje terug.
1: Hier is het eerste fragment.
10: Wij hebben deze uitzending Radio Oranje genoemd. En onder deze naam zal voortaan ons Nederlands kwartier van Nederlanders voor Nederlanders worden aangekondigd.
1: De eerste uitzending van Radio Oranje, vroeger of later dan 1954?
8: Dat moet toch vroeger zijn?
1: Ja, dat is goed, 1940.
23: Met een door bloemen gevormd getal 50... werd de gelukwens van ons volk en haar majesteit koningin Juliane gesymboliseerd. Het was de jeugd die de eer te beurt viel onze vorstin bij het bereiken van dit kroonjaar hulde te brengen.
1: Dit ging over het 50-jarige verjaardag van de koningin. Maar was dat vroeger of later dan 1940?
8: Ja, dat moet toch later zijn?
1: Ja, dat is goed. Het was 1959.
24: And therefore, as a free man, I take pride in the words, ich bin ein Berliner.
1: Beroemde uitspraak van Kennedy, vroeger of later dan 1959?
8: Dat is later.
1: Ja, dat is goed, 1963.
25: President Nasser kondigde een algemene mobilisatie van het Egyptische leger aan. Het Suezkanaal, dat tot dusver was beheerd door een internationale maatschappij, zou worden genationaliseerd.
1: Was dit vroeger of later dan 1963?
8: Vroeger.
1: Dat is goed, het is 1956.
26: Uit het regeringsprogramma dat door minister-president Drees aan de Kamer werd voorgelegd, laten wij u de belangrijkste passage horen.
27: De verhoudingen in de wereld en de omstandigheden waaronder Nederland verkeert hebben het afgelopen jaar.
1: Was dit vroeger of later dan 1956?
8: Ik denk vroeger.
1: Dat is goed, 1951.
28: Vooral uit de luchtopnamen bleek hoezeer het water het zuidwesten deel van ons land had geteisterd. Op ontelbare plaatsen had het de dijken doorbroken.
1: Was dit vroeger of later dan 1951?
8: Later.
1: Ja, het was 1953.
29: Messages of condolence have been flooding into Princeton, New Jersey since early this morning, when the death of Albert Einstein was announced to the world. Dr. Einstein died at the age of 76.
1: Was dit vroeger of later dan 1953?
8: Ik denk later.
1: Ja, dat is goed, 1955.
30: Zoals bekend werd aan professor Zernike de natuurkundeprijs toegekend voor zijn uitvinding van de fasecontrastmicroscopie.
1: Was dit vroeger of later dan 1955?
8: Ik denk vroeger.
1: Dat is goed, 1953.

0: Was dit vroeger of later dan 1953?
1: Later, denk ik.
0: Later is goed hoor, 1955.
2: The death of Pope Pius, shown with Cardinal Stolman in some of the last films of the Pontiff, still one of the world's great voices for humanity. In an age of crisis, he had been among the champions of human rights and the cause of peace.
0: Paus Pius de XII, wie kent hem niet? Vroeger of later dan 1955 overleden?
1: Dat was vroeger.
0: Vroeger, zeg je? Oei. Dat is niet goed. Het was later, 1958. Op 9 oktober 1958 overleed hij, deze Italiaanse paus.
1: Oh. Ja.
0: Maar, ik weet niet of je stiekem in je hoofd een beetje hebt meegeteld.
1: Nou, een beetje, maar ik denk dat ik op een score van 6 of zo zit. 5.
0: Nou, ik denk dat het iets meer is, Joop, hoor. 9 heb je er.
1: 9?
0: Ja.
1: En ik ben zo slecht in radiospelletjes, echt.
0: Dat kan je nu doorstrepen, want 9 is een prima score. En ik moet nog maar zien of daar mensen overheen komen deze week. Dus dat gaan we allemaal meemaken. Voorlopig staat dit op het bord. Je krijgt van ons het Villa VDB keukenschort. En wie weet mag ik je ook nog die 100 euro uitreiken.
1: Dat mag, nou, wie weet.
0: Ja. Goed gedaan, dank voor het meespelen.
1: Nou, graag gedaan. Vond ik erg leuk.
0: En als u thuis denkt, nou, dat kan ik ook, meld u aan. VillaVDB@omroepmax.nl, mailadres. Of laat een bericht achter in de NPO Luisterapp. Dit zijn Daft Punk en Pharrell samen.

0: Ze traden altijd op met van die integraalhelmen, maar bij de opnames van de liedjes deden ze dat dan niet. Want dan krijg ik Pharrell Williams en Daft Punk en Get Lucky dus.
1: Tot 4 uur.
2: Villa VDB.
0: Eén op de 10 ondernemers in Nederland is slachtoffer van afpersing. Maar dat is waarschijnlijk nog maar het topje van de ijsberg. Dat afpersen, dat gebeurt voornamelijk via hacks en gijzelsoftware. En cybercriminelen richten zich daarbij steeds vaker ook op het midden- en kleinbedrijf. Axel van Pel is directeur van de Vertrouwenslijn. Dat is een hulplijn voor ondernemers die te maken hebben met afpersing. Hartelijk welkom hier bij ons in de villa.
3: Goedemiddag.
0: En met ons meeluistert ook Jack Ros, die zelf als ondernemer te maken kreeg met afpersing. Meneer Ros, goedemiddag.
4: Goedemiddag.
0: Ik begin even bij meneer Van Pel, want ondernemers die jullie bellen, met wat voor soort afpersing hebben die dan te maken?
3: Ja, dat is heel verschillend. Enorm in de aandacht de laatste tijd staat natuurlijk ook, omdat het een groot probleem is, dat is cyberafpersing. Maar er zijn ook veel andere vormen van afpersing die wat minder prominent in de aandacht staan nu.
0: Maar even cyberafpersing, wat betekent dat concreet? Wat doen ze dan?
3: Nou, wat er gebeurt is dat ondernemers gehackt worden en dat of data gestolen wordt of dat data versleuteld wordt. Wordt er losgeld gevraagd om ontsleutelingcodes te verkrijgen.
0: Ja, want we hebben daar ook wel echt van grote bedrijven natuurlijk wel. Dat heeft ook wel heel groot het nieuws gehaald. Ik herinner me bijvoorbeeld Universiteit in Maastricht. Hè?
3: Klopt.
0: En dan is eigenlijk alles gelokt. Ze kunnen niks meer. En dat wordt alleen maar vrijgegeven als je betaalt.
3: Ja, dat klopt. En dat is een duivels dilemma natuurlijk voor bedrijven. Of je bent je data, die ligt op straat, die wordt verhandeld. Of je betaalt. Maar wanneer je betaalt, draag je bij aan het businessmodel van die criminelen. He, want dan wordt het aantrekkelijk om dat vaker te doen. Het is echt zaak om niet te betalen. Mm. Om dat businessmodel te verstoren.
0: En nu is er dus die vertrouwenslijn waar dus ondernemers ook terecht kunnen. Waarom moest die er komen eigenlijk? Want je kan ook naar de politie gaan.
3: Ja, dat klopt. Dus in 2013 is de vertrouwenslijn opgezet. Dat is naar aanleiding van afspraken geweest tussen het ministerie van Justitie en Veiligheid en de brancheorganisaties, MKB Nederland, VNO-NCW. Want die zagen dat er best wel een heel groot probleem was bij ondernemers op het gebied van afpersing. Maar heel veel ondernemers durven niet naar de politie te stappen vanuit schaamte, angst. Je moet je voorstellen dat afpersing heel wat met ondernemers doet. En mensen kunnen totaal verlamd raken.
0: Maar die criminelen zeggen waarschijnlijk ook, je moet niet naar de politie gaan.
3: Dat klopt, ja. Dat zeggen ze ook.
0: En dan kan je beter zo'n lijn bellen.
3: Nou ja, wij proberen eigenlijk wel in kaart te brengen. Wat is het probleem nou eigenlijk? En afhankelijk van de casus kunnen we mensen gericht een advies geven. En dat kan inderdaad zijn doorverwijzen naar de politie. En wij hebben met een speciaal onderdeel van de politie afspraken dat we die mensen

0: we met een speciaal onderdeel van de politie afspraken dat we die mensen ook direct daar kunnen aandragen.
1: Ja, zodat er snel gehandeld kan worden.
0: Precies.
1: Laten we gewoon maar even luisteren naar Jack Ros, financieel directeur bij Tom van Kuik Groep. Dat is een groep van Volvo-dealers met ruim 100 medewerkers in Noord-Holland. Meneer Ros, jullie hebben hiermee te maken gehad 3 jaar geleden. Vertel, wat gebeurde er?
2: Ja, klopt. Dat is alweer een tijdje geleden. Toen zijn wij op een ochtend kwamen wij allemaal op het werk. En toen stonden eigenlijk al onze computers vast. Op elke computer stond eigenlijk een bestandje. Waarin stond, je bent gehackt. En we kunnen alle data weer teruggeven als je een bepaald bedrag aan bitcoins betaalt. En dan krijgt u de code om alle computers weer te ontsleutelen, zeg maar.
1: Ja. Schrok u?
2: Schrikken is misschien. Het was vooral verrassend. Waarom pakken ze ons? Wij zijn toch helemaal niet zo groot en belangrijk. En daarna was het wel schrikken, want toen bleek wel dat het serieus was, want we konden echt helemaal niks meer.
1: Nee. En is er nog iets van communicatie mogelijk? Of staat daar gewoon een mededeling? Er staat niet het 06-nummer onder wat je kan bellen? Of?
2: Wij hebben toen een IT-bedrijf ingeschakeld die ook op het dark web zit. Want uiteindelijk merkten we dat er een klok liep op het dark web. Zodat we zoveel dagen de tijd hebben gehad om die bitcoins te betalen.
1: Ja. Het dark web dat is een soort parallel internet, hè, waar van alles gebeurt wat het licht niet kan verdragen.
2: Dat klopt. Ja. Dat wist ik ook helemaal niet, maar het bestaat echt. En daarin stond een telletje en via die weg was ook kon je ook met hun praten. En dat heeft een IT-bedrijf voor ons gedaan. Het was heel beperkt hoor, want ze lieten ook weer niet te veel los. Want we moesten gewoon betalen en anders zouden ze de data die ze hadden verzameld vrijgeven. Dus toen was wel de afweging. Moeten we daarin meegaan? Moeten we iets doen? We hebben toen besloten om het niet te doen. Omdat we het gevoel hadden dat ze niet zo heel veel data hadden. Uiteindelijk was dat wel even spannend. En hebben we ook besloten om gewoon niet te betalen en om te kijken wat er gebeurde.
1: Maar je hebt natuurlijk primair even met je eigen situatie te maken, maar uiteindelijk ook natuurlijk met de klanten. Hè? Want het zijn waarschijnlijk dan klantgegevens ook.
2: Er zaten klantgegevens bij. Tenminste, we konden niet uitsluiten dat er geen klantgegevens bij zaten. Dus we hebben ook gewoon aan alle protocollen hebben we meegedaan. We hebben aangifte gedaan. En we hebben uiteindelijk ook aan klanten geïnformeerd van wij zijn gehackt. En mogelijk zijn er gegevens zoals ID-bewijzen of bankrekeninggegevens kunnen mogelijk openbaar gemaakt worden.
1: Ja.
2: En dat hebben we ook gecommuniceerd aan klanten. Dat hebben we gedaan. Want hoort zo. Ja.
1: Dus inderdaad besloten van we gaan niet dat bedrag betalen wat zij eisen. Wat gebeurde er toen uiteindelijk die deadline was verstreken dan?
2: Er gebeurde eigenlijk niks. En dat is wel verrassend. En daar maken wij eigenlijk uit op dat ze niet zo heel veel data hebben kunnen verzamelen. Dus dat we na de hack er snel bij waren om alles toch nog dicht te zetten. Want er is nergens data openbaar gemaakt daarna. En de klok verliep, maar daarna is er eigenlijk niks meer gebeurd.
1: Nee, dus dat is van hun kant ook een soort bluff een beetje.
2: Ja, ja. Dat is wel zo gebleken.
1: Ja.
2: En dat is, dus uiteindelijk is het bij ons met een sisser afgelopen.
1: Ja.
2: Uiteindelijk hebben we wel een dag of drie stilgelegen. Want we moesten eigenlijk ons hele netwerk weer opnieuw opbouwen en een backup terugzetten.
1: Ja. Maar je had ook een backup gelukkig. Dus ook al het materiaal was niet verdwenen.
2: Nee, we zijn denk ik daar misschien een dag kwijtgeraakt. Omdat we toch iets terug moesten in de tijd. Dus dat viel allemaal mee. En we zijn alleen een aantal dagen onthand geweest.
1: Ja. Dank voor uw verhaal, meneer Ros.
2: Graag gedaan.
1: Ja, dank u wel. Een voorbeeld uit de praktijk natuurlijk. Wat kunnen jullie met de lijn betekenen voor dit soort mensen? Op het moment dat zoiets gebeurt.
0: Nou, op de eerste plaats een luisterend oor bieden. Excuus. En goed inventariseren, waar gaat het om? En bij cybercriminaliteit is het natuurlijk heel erg specifiek, hè? Want er zijn ook heel veel andere vormen van criminaliteit. En bij cybercriminaliteit zie je heel vaak dat we doorverwijzen naar een gespecialiseerd cybersecurity bedrijf. Om te achterhalen van, goh, waar komt die aanval vandaan, et cetera.

0: Maar ook met de politie contact zoeken. En die cybersecurity bedrijven hebben ook over het algemeen goede relaties met de politie, met die specifieke teams.
1: En in dit voorbeeld hebben ze besloten om niet te betalen. Is dat eigenlijk wat u altijd adviseert?
0: Ja, dat adviseren we absoluut. Want anders hou je het businessmodel van de criminelen in stand. En op het moment dat er niet betaald wordt, dan vervalt het businessmodel. En dan zoeken criminelen andere verdienmodellen.
1: Hm. Maar ja, tegelijkertijd zit je met je, maar ja, met jezelf, met je eigen spul zit erin. En,
0: klopt.
1: En dat van klanten natuurlijk. Dus je voelt ook een verantwoordelijkheid, kan ik me voorstellen.
0: Zeker. Maar je kan wel heel veel doen aan de voorkant om te voorkomen dat je slachtoffer wordt. He, dat is op de eerste plaats, maar dat is in zijn algemeenheid niet specifiek voor cybercriminaliteit. Maar weet met wie je zaken doet. He, check dat gewoon. Er zijn referenties, reviews, Kamer van Koophandel, rekeningen, jaarrekeningen. He, dus weet met wie je zaken doet. Aanbiedingen die te mooi zijn om waar te zijn, zijn dat ook vaak. He, dus gebruik je gezond verstand.
1: Want zo komen ze in feite binnen dan, hè?
0: Zeker, ja. Zeker. En zorg dat je ook goede juridische bijstand hebt geregeld. En specifiek voor cybercriminaliteit. Zorg dat je cybersecurity op orde is. He, want criminelen zoeken altijd naar de zwakste punten. En op het moment dat jij gewoon je beveiliging, je digitale beveiliging niet op orde bent, ben je kwetsbaar. Ja. En dan kan het je zomaar overkomen.
1: Het punt natuurlijk met dit soort dingen is, dat geldt voor eigenlijk voor ons allemaal. We horen dit voortdurend. Hè? En mensen worden zelf ook gewoon natuurlijk op die manier gevist. Of wat dan ook. Nou, ja, oké, dan verander je weer eens een keer je wachtwoord of zo. Ja. Maar ja, volgende keer is het weer zover. En ik kan me zo goed voorstellen dat ondernemers die zijn bezig met hun ondernemingen. Klopt. En vergeten dit dan misschien wel.
0: Klopt, nou, daar ben ik helemaal mee eens. Kijk, ondernemers die zijn ondernemer geworden om met hun business bezig te zijn. En dan is beveiliging, cybersecurity, eigenlijk zou dat bijzaak moeten zijn, maar dat is helaas niet meer het geval. Cybersecurity en sowieso beveiliging moet gewoon ook een hoofdzaak zijn nu van het ondernemen. Moet gewoon een integraal onderdeel zijn van je bedrijfsproces.
1: Ja, het is goed dus dat die lijn er is, want je hoeft dan niet gelijk naar de politie. Het is een beetje tussenvorm,
0: ja.
1: Maar jullie hebben genoeg contacten om uiteindelijk ook daar goed mensen de weg te laten vinden.
0: Zeker. En soms is de politie niet de aangewezen partij. Hè? Dat je zegt, joh, neem nou een goede advocaat in de arm. Maar in sommige gevallen, zeker als afpersing is ook een crime in action. Zeker als er een grote tijdsdruk op staat. Dan moet er soms ook snel gehandeld worden. Ja, en ga gewoon naar de politie. Als je het niet durft, is de vertrouwenslijn er. En proberen we je zo goed mogelijk te helpen.
1: 0800-2800-200, hè?
0: Klopt, helemaal.
1: 0800-2800-200. Als u te maken hebt met afpersing, chantage, bedreiging of intimidatie, zowel fysiek als digitaal, want dat gebeurt misschien ook nog wel fysiek. Dus
0: ja,
1: bij je voor de deur staan.
0: Ja, absoluut. En daar heb je verschillende vormen van afpersing. We kennen natuurlijk de protectieafpersing vroeger wel bij de horeca.
1: Ja.
0: Een beetje Italiaanse taferelen. Ja. Nou, dat is met de komst van gecertificeerde beveiligers iets minder geworden. Nog steeds wel een fenomeen wat zich soms opdoekt of oppopt. Ja. Maar ook productafpersing, dat de ondernemers worden afgeperst waarbij gedreigd wordt een product te vergiftigen. Bijvoorbeeld, vroeger was het met de kwiksinaasappel, dat is wel heel lang geleden. Maar ook faciliteringsafpersing. Als jij een beroep hebt wat heel erg interessant is voor ondernemers, voor afpersers. Bijvoorbeeld je bent accountant of je bent ICT'er. Ja, dan willen ze wel eens een keer jou onder druk zetten om iets voor hun te gaan betekenen.
1: Als er zoiets is en u weet even geen raad, 0800-2800-200. Axel van Pel, hartelijk dank voor de uitleg.
0: Graag gedaan.
1: We gaan de vraag van vandaag afsluiten. Die ging over de kringloopwinkels. Er is natuurlijk wel veel gereageerd, want we komen het allemaal wel eens een keer. Maar we willen allemaal wel een pareltje vinden. En dat is nog niet zo makkelijk. Dat hebben we ook in deze uitzending weer eens een keer geleerd. Villa, Sidonius.
2: Ja.
1: Dat is wat anders dan Sidonia.
2: Ja, klopt, ja.
1: Ja.
2: Dus Sidonius heeft te maken met mijn maritieme boekhandel.
1: Kijk. Je hebt een bijzonder fonds gedaan ooit in een kringloopwinkel.
2: Ja, ik even kijken. Een paar jaar geleden was ik in Amsterdam. En af en toe verlaat ik mijn bureau om even wat anders te doen. En dan vind ik het leuk om bij kringlopen rond te kijken. En onderhand heb ik ook wel een geoefend oog. En mijn oog viel daartussen allemaal boeken op twee grote mappen. En dat bleken de productiecijfers van de Ierse olie-industrie. En die, dat waren twee boeken waren dat eigenlijk. En er stonden, waren van alle oliebronnen in de hele Irak. Kon je zien wat de productiecijfers waren. Hoe ver de oliebron nog gevuld was. Hoe de geologische toestanden waren.
1: Okay.
2: En er stond ook met top secret stond erboven.
1: Okay.
2: En nou ja, ik dacht, ja, die moet ik hebben. Ik heb er 2,50 euro heb ik ervoor betaald.
1: Maar en, wie koopt zoiets dan uiteindelijk? Want je hebt het verkocht weer uiteindelijk.
2: Ja, ik heb het via mijn eigen website heb ik het verkocht. En uiteindelijk is er binnen 2 weken had ik een klant in Londen die er 750 euro toe voor betaald heeft.
1: Wat grappig. Want dat waren cijfers uit 1960, of uit de jaren 60, hè, dus ook niet eens actueel. Maar ja, iemand wil dat dan toch hebben, zoiets bijzonders.
2: Ja, nou, ik weet niet of het nog niet actueel. Soms gaan die oliebronnen gaan heel lang door eigenlijk.
1: Er zit heel veel
2: dus
1: olie,
2: het kan zijn dat er nog oliebronnen waren die nog in werking waren, maar dat, dat is moeilijk te zeggen vanuit hier.
1: Mooi verhaal, Sidonius, dankjewel. We kregen nog een appje van Anneke. Zij brak een ouderwetse botervloot van haar schoondochter. Ze beloofde haar een nieuwe te zoeken in de kringloopwinkel. Nou, toen ze er eentje had gevonden, opende ze dat ding. Zat er een sieradendoosje in met gouden oorstekers en een paar aankoopbonnetjes. Ze heeft het weer afgegeven en enkel de botervloot gehouden. En die viel gelukkig in de smaak. Kijk, dat zijn de mooie verhalen. Hartelijk dank weer voor het insturen. Morgen na 2 een nieuwe vraag. En dan gaan we ook aandacht besteden aan een website over de grote passie. En dat je dan ineens allerlei gepeperde rekeningen krijgt over het aantal foto's die je daar gebruikt. Morgen meer daarover in Villa VDB. Zometeen op deze zender het Radio 1 Journaal. Gepresenteerd door Fleur Wallenburg. Ik wens u een prettige maandag.
3: Samen Max.
4: NPO Radio 1.
5: Een waardig verhaal. Maar goed, dat is mijn mening. En die geldt gewoon de zender.
6: Dr. Keldrenko.
5: Dat is gewoon de wet. Dus bij deze.
7: Er is ook gewoon nog heel veel Amazone over. Hè? Ik denk dat we dat ook goed moeten realiseren.
5: Ja, zeg maar niet te hard. Ja. Wordt een motorzaag al start. Ja.
6: Radiotherapie tegen hypes en hysterie.
8: Zijn we zo'n mopperaarsvolk dat ook als alle regels weg zijn, dat we nog steeds klagen over te veel regels.
6: Jort Kelder fileert de hypes van het nieuws met professoren en promovendi.
5: Die vrouwen zijn gewoon te ijverig. Die moeten wat minder hard werken.
9: Ja, of krijgen jongens harder. We willen toch meer productiviteit groeien, Jort? Kom op.
10: Avro Tros.
6: De wetenschap aan tafel. In Dr. Kelder en Co. Elke zaterdag van 1 tot 2.
4: Op NPO Radio 1.
6: Wie luistert, weet meer. Ster.
11: Het Greatest Hits Concert van Ennio Morricone komt terug. Na het overweldigende succes van de eerdere concerten is de muziek van The Master of Film Music vanaf januari te bewonderen in de Nederlandse theaters. Uitgevoerd door een indrukwekkend koor en orkest. Ga voor kaarten naar worldconcerts.nl.
12: Hand- of polsklachten die maar blijven zeuren? Bij de specialisten van Expert Clinics ben je snel aan de beurt voor onderzoek en behandeling. Gewoon vergoed, altijd in de buurt. Gun jezelf de zorg van Expert Clinics. Meer weten? Ga naar expertclinics.nl.
13: We kunnen het hebben over design, over een stijlvolle bank of stoel van prominent, over het lijnenspel, over stiksels, kleuren, over slimme technologie en zorgvuldig gekozen materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, dan voel je het meteen. Dan zit je echt goed. Prominent.
14: Bij Stoic doen we niet aan vermogensbeheer, maar aan calm capital control. Dat betekent dat we ons niet druk maken om zaken die we niet kunnen beïnvloeden, zoals beurskoersen. In plaats daarvan houden we ons bezig met de dingen die we wel kunnen controleren, zoals het verlagen van de kosten. Want dan weten we zeker dat er meer rendement overblijft. En dat voelt ongeveer zo. Kies voor Calm Capital Control van Stoic. Dat is niet alleen goed voor uw geld, maar ook voor uw gemoedsrust.
15: Let op, beleggen kent risico's. U kunt uw geld verliezen.
16: De Consumentenbond bewijst het. Niemand is goedkoper dan Dirk. Want Dirk heeft mede de laagste prijzen met budgetboodschappen. Je betaalt zelfs 9% minder dan gemiddeld. En dat verschil merk je meteen aan de kassa en in je portemonnee. Op Dirk kun je rekenen.
17: 4 eeuwen lang op onbereikbare hoogte. Meesterwerken van Rubens, Jordaans en Van Dijk. Nu, voor het eerst, te zien van dichtbij. Ontdek de 15 mysteriën van de Rozenkrans in het Noord-Brabants Museum.
16: Nu bij Dirk, Fanta, Sprite of Fusty, 99 cent.
17: 15 mysteriën van de Rozenkrans. Nu te zien in het Noord-Brabants Museum.
4: NPO Radio 1.
10: 4 uur.
4: NOS NTR.
6: Fleur Wallenburg.
4: Het NOS Radio 1-journaal.
18: Goedemiddag. In het Verenigd Koninkrijk is een hevig debat losgebarsten na de dood van een zwarte professor van Cambridge. Hij overleed na beschuldigingen van plagiaat. En de vraag in Engeland is nu, wie is er mede verantwoordelijk voor zijn dood? Zometeen een gesprek met onze correspondent in Londen. Eerst het nieuws met Sid van der Linden.
19: In een woning in Heiloo is gisteravond het lichaam gevonden van een vrouw van 19. Ze is waarschijnlijk door een misdrijf om het leven gekomen. Bij de woning wordt al de hele dag onderzoek gedaan, zegt deze verslaggever van NH.
20: Het staat hier vol met politiebusjes. Een daarvan rijdt op dit moment weg. De ingang van het wooncomplex is afgesloten met politielinten. En daar worden ook forensische onderzoekers, mensen in witte pakken, lopen heen en weer. Dus het is nog wel erg druk.
19: Een man van 20 uit Heiloo, die de politie gisteravond had gebeld, is aangehouden als verdachte. Het is niet bekend wat zijn rol is geweest en wat zijn relatie was tot het slachtoffer. De brand in de Belgische Ardennen is nog niet onder controle. Sommige gebieden zijn niet toegankelijk voor de brandweer, waardoor het blussen moeizaam verloopt. Vooral in het noordoostelijk Veengebied is dat het geval. Daar kan het vuur alleen vanuit de lucht worden bestreden. En hoewel het is gaan regenen in de Ardennen, blijft het veen smeulen. De honderden brandweerlieden worden, behalve door een Nederlandse Chinook-helikopter, ook geholpen door Noorwegen. Dat land heeft 2 blushelikopters naar België gestuurd. Een tip over het wapen dat gebruikt is bij de vergismoord op GGZ-directeur Rob Zweekhorst in 2014... komt van iemand die inmiddels is overleden, dat zegt de politie, om te voorkomen dat anderen gevaar lopen door speculaties. Naar aanleiding van de tip is het wapen gezocht in de Ringvaartplas in Rotterdam. Op het Indonesische eiland Flores zijn inmiddels 68 doden geteld na de zware aardbeving van zaterdagochtend. Zo'n 13.000 mensen zijn hun huis kwijtgeraakt. Veel mensen zijn nog niet bereikt door de hulpverleners omdat wegen en bruggen beschadigd of verwoest zijn. Bij een bloeddonor in Nederland is het West-Nijl-virus vastgesteld. Het virus verspreidt zich via muggen en komt voor bij vogels, zoogdieren en mensen. De meeste worden er niet ziek van. Ouderen en mensen met een lage weerstand kunnen wel ernstige klachten krijgen. De politie en Rijkswaterstaat controleren voor het eerst fysiek bij de Merwedebrug om het vrachtwagenverbod te handhaven. Zware voertuigen die het verbod negeren worden aan de kant gezet en krijgen een boete. Chauffeurs uit het buitenland moeten ook direct betalen met de pinpas. Zij balen ervan, zegt deze verslaggever van Omroep Brabant.
21: De meeste chauffeurs hier zeggen dat ze niet wisten dat ze niet over de brug mochten. Ze hebben de borden niet gezien, of ze zagen ze wel, maar wisten niet hoe ze dan moesten rijden en hebben gewoon hun navigatiesysteem gevolgd. En dat gaat dus geld kosten.
19: Een maand geleden werd het verbod voor vrachtwagens ingevoerd omdat de constructie van de Merwedebrug te zwak is. Er stonden wel flitscamera's, maar er bleven alsnog veel vrachtwagens over de brug bij Gorkum rijden. Piloten zijn in de buurt van Brussel tijdens hun vlucht lastiggevallen door laserstralen. Vrijdagavond en nacht gebeurde dat 5 keer. De piloten werden beschenen vanuit de plaats Dilbeek. De politie heeft geen daders kunnen vinden. Mogelijk waren de laserincidenten een vorm van protest. In Dilbeek is veel te doen over een nieuwe aanvliegroute naar Brussels Airport. Inwoners krijgen daardoor te maken met meer geluidsoverlast. Om die reden zijn tientallen gezinnen een procedure begonnen tegen de Belgische staat. Het weer vanmiddag droog en af en toe zon. Het wordt 20 tot 22 graden. Komende nacht raakt het bewolkt en gaat het opnieuw regenen. Morgenochtend regent het vooral in het midden van het land. Later wat vaker droog bij 21 graden.
18: Dankjewel, Sid. We gaan naar de ANWB voor de verkeersinformatie. Bianca Damink, voor de regio Noord is de zomervakantie voorbij. Merk je dat op de weg?
22: Nou, het is nog niet echt te merken dat de spits daar echt begonnen is. Er staan vooral in Noord-Holland wel wat korte files die een paar minuten vertraging opleveren. Wat daar nu wel opvalt is een flinke file door een vrachtwagen met pech op de A7 van Zaanstad naar Den Oever. Bij Horen zijn 2 rijstroken dicht en het oponthoud is 25 minuten. Verder staan er verspreid over het land ook vooral wat korte files. Op de A15 van Gorkum naar Rotterdam sta je bij Papendrecht zo'n 10 minuten vast door een ongeluk. Het verkeer kan er wel langs via de parallelbaan.
18: De brand in België in de Hoge Venen is nog altijd niet onder controle. Zometeen krijgen we een update van onze verslaggever ter plekke.
23: Ster. Festival Oude Muziek Utrecht. Het grootste festival ter wereld voor muziek uit de middeleeuwen, renaissance en barok. Van 28 augustus tot en met 6 september brengen wij klanken van toen naar jouw wereld van nu. Kijk voor meer info op oudemuziek.nl.
24: Leren mediteren?
0: Zen.nl.
1: Bovenop de sport met Langs de Lijn en Omstreken. Of duik dieper in het nieuws met de podcast De Dag. Of geniet van de mooiste klassieke muziek op NPO Klassiek. Radio, podcast, muziek. Download nu de gratis NPO Luister-app.
2: Leren mediteren? Zen.nl.
3: Mijn moeder straalde als ze over Toscane vertelde. Toen het thuis niet meer ging, vroegen ze bij de zorgvilla van Domus Valuas waar ze gelukkig van werd. Van naar limoncello, zei ze. Ze planten een citroenboom en maken limoncello. Net als vroeger.
24: Als thuiswonen niet langer gaat, maken wij er het beste van. Het allerbeste. Domus Valuas.
25: Jeff Buckley's versie van Hallelujah is wereldberoemd. Wie was de man achter die unieke stem? De documentaire It's Never Over Jeff Buckley vertelt het verhaal over zijn leven, muziek en zijn veel te vroege dood. Vanavond in het Uur van de Wolf, 22:50, NTR NPO 2.
24: Voor meer informatie over onze woonzorgvilla's, kijk op domusvaluas.nl.
26: NPO Radio 1. Het NOS Radio 1-journaal.
18: Niet alleen steun van de oppositiepartijen is nodig, ook die van de polder. Als het kabinet haar bezuinigingen op sociale zekerheid wil doorzetten, zegt economieverslaggever Roelof Müller.
27: Officieel zijn de vakbonden al maanden niet meer in gesprek met het kabinet. Maar achter de schermen maken werkgevers en werknemers met behulp van ambtenaren wel degelijk plannen.
18: De dood van Cambridge-professor Jason Ardet maakt veel los. Correspondent Fleur Launsbach, is het nog steeds het gesprek van de dag in het Verenigd Koninkrijk?
28: Nee, in tegenstelling tot de mediastorm waar we vorige week in zaten, is het nu ongemakkelijk stil in het Verenigd Koninkrijk sinds hoogleraar Jason Ardet dood werd aangetroffen.
18: Ik praat er straks over door met Fleur in Londen. Maar eerst naar België voor de grote natuurbrand daar. Want die breidt zich nog altijd uit. De brandweer heeft de brand nog niet onder controle. Vooral in het noordoosten van de Hogevenen zijn sommige gebieden niet bereikbaar. Het blussen gebeurt onder meer met buitenlandse hulp, waaronder een Chinook-helikopter uit Nederland. Verslaggever Onno Beukers is ter plaatse en vertelt dat er met man en macht gewerkt wordt om die brand onder controle te krijgen, maar vooralsnog zonder succes.
29: Ja, en dat terwijl ze vanochtend nog een beetje hoop hadden. Hè? Want het regende vanochtend. Uiteindelijk werd het niet meer dan 4 à 5 millimeter. Maar het was ook lastig, want die veenbrand, ja, die werd daarmee niet geblust. En die brand die woedt dus eigenlijk ook deels onder de grond. Dus ja, daar kunnen ze niet zo goed bij. En er komt nog een extra complicerende factor bij. De rook die er nu is, die blijft eigenlijk een beetje laag hangen. Waardoor er vanuit de lucht ook geen zicht is. Dus de helikopters, waaronder dus ook de Chinook vanuit Nederland, die kunnen nu niks doen. Er is maar één Belgische helikopter die dan wel af en toe nog wat water kan afgooien. Ja, de rest staat stil, dus het is heel lastig om nu echt vooruit te komen om die brand verder te bestrijden.
18: En er is hoog bezoek vandaag. De Belgische koning Filip onderbrak zijn vakantie en is daar in het gebied. Ik begrijp dat jij hem ook al even gesproken hebt.
29: Ja, hij kwam langs. Dat is allemaal heel formeel. Misschien nog wel formeler dan dat in Nederland gaat. Maar ja, de koning die wilde toch even met eigen ogen zien. Heeft zelfs zijn vakantie daarvoor onderbroken hoe de status was van die brand. Hij heeft met verschillende brandweermensen gesproken. Onder andere ook met een animal rescue team. Hè, die ook de dieren in dat bos en moerasachtige gebied probeert te beschermen. Ja, en uiteindelijk was er niet echt ruimte per se voor vragen. Maar ja, toch deed ik een poging.
30: Majesteit, bent u blij met alle hulp vanuit Nederland en andere landen?
31: Ik ben vooral heel dankbaar voor de solidariteit. Ook vanuit Nederland. Hartelijk dank daarvoor.
18: Ja, er is veel hulp uit het buitenland, horen we de koning zeggen. Welke landen helpen naast Nederland nog meer mee?
29: Ja, Zweden die is ook al langer hier bezig. Die hebben twee blusvliegtuigen die ze kunnen inzetten. Daarnaast zijn er ook twee helikopters die vanuit Duitsland meehelpen. En ook twee helikopters die zijn aangeboden vanuit Noorwegen. Maar ja, zoals ik net al zei, is het nu lastig om met de helikopters inderdaad water af te gooien, omdat dat zicht beperkt is. En kunnen die op dit moment dus helaas niet zoveel doen.
18: En wat is de verwachting? Wanneer zou die brand wel onder controle kunnen zijn?
29: Ja, dat is eigenlijk voor iedereen de grote vraag. Het is lastig te bestrijden. Het water dringt maar moeilijk door die veenlaag heen. En omdat het inderdaad onder die grond ook woedt, wordt er hier gesproken over dat het nou dagen, misschien wel weken kan gaan duren voordat het echt helemaal geblust is. Kijk, de eerste zorg zal nu vooral zijn te voorkomen dat die brand zich verder uitbreidt. Dat lukt nu nog niet. Maar ja, de hoop is wel dat het later wel gaat lukken. Woensdag is er wat meer regen voorspeld. Dat kan dan meehelpen. En ja, in de tussentijd wordt er natuurlijk zo hard mogelijk geholpen. En hopen ze hier op dit moment vooral dat die helikopters straks wel kunnen gaan vliegen, want dat helpt wel. Want die kunnen echt grotere hoeveelheden water in één keer op het vuur gooien.
18: Verslaggever Onno Beukers was dat vanuit België. Terwijl het minderheidskabinet Jette voldoende steun in de Tweede Kamer zoekt voor de begroting, wordt er ook volop gesproken in de polder met de werkgeversorganisaties en de vakbonden. En het is nogal van belang wat daaruit komt, want zonder hun steun wordt het lastig voor het kabinet om de ingeplande bezuiniging op sociale zekerheid door te zetten. En dat is echt een belangrijk onderdeel van die begroting. Economieverslaggever Roeland Müller is hier. Roeland, waarom is de steun van werkgevers en werknemers op dit moment zo belangrijk voor het kabinet?
27: Nou, het kabinet wil veel uitgeven aan defensie, maar ook investeren in de Nederlandse economie. Dat is erg belangrijk voor het kabinet. En om dat voor elkaar te krijgen, ja, vinden zij dat er bezuinigd moet worden op de sociale zekerheid. Dus de AOW, de WIA en de WW, dat moet op termijn zo'n ruim 6 miljard euro opleveren. Nou, de werkgevers, dus zeg maar het bedrijfsleven, die hebben al wel gezegd dat zij eigenlijk niet zo voor dit soort bezuinigingen zijn. Zij zeggen er moet eigenlijk meer een groot plan komen voor de Nederlandse economie. We moeten veel meer werken aan ons verdienvermogen. Maar met name die vakbonden die zijn eigenlijk al vanaf het begin van het kabinet hier boos over. Die zijn ook weggelopen bij het kennismakingsgesprek. Die hebben ook gestaakt voor de zomer en zijn dat nu in september weer van plan. Denk aan de havenarbeiders, het openbaar vervoer, maar ook acties in de zorg. Ja, en met name oppositiepartij Pro en de bonden die houden elkaar op dit moment vast. Nou, de kans is natuurlijk best groot dat Pro echt nodig is voor die meerderheid in de Eerste en ook in de Tweede Kamer. Ja, en het kabinet heeft het ook wel begrepen. De plannen voor die bezuinigingen op de AOW die zijn eigenlijk al politiek min of meer dood. Hè. Die zijn al een beetje van tafel geveegd. Maar ja, dus de polder en met name de vakbonden voelen zich weer belangrijk.
18: Ja, want dan heb je dus aan de ene kant komen er dus acties, zijn geweest, komen eraan. En tegelijkertijd wordt er overlegd. Hoe ziet dat overleggen dan uit?
27: Nou, die vakbonden die benoemen de hete dat het een informeel overleg is. Dat het niet zoveel naam mag hebben. We moeten er ook zeker geen rekening mee houden dat er nog voor Prinsjesdag een groot akkoord ligt. Bijvoorbeeld tussen de werkgevers en de werknemers. Zij zeggen heel duidelijk van ja, de bal ligt bij het kabinet. En dat heeft vooral te maken dat ze dat constant zeggen. Omdat ze geen medeverantwoordelijkheid willen dragen voor deze bezuinigingen. Ja, zij hebben het idee van ja, als wij nu met een akkoord komen, wat bijvoorbeeld zou betekenen dat er toch wel degelijk bijvoorbeeld op de werkloosheidsuitkering bezuinigd kan worden, dan dragen zij er ook mede verantwoordelijkheid voor. Maar we weten dat er wel degelijk gesprekken worden gevoerd op achtergrondbasis. Er is ook best wel veel optimisme bij een aantal nieuwe spelers in de polder. De twee vakbonden, twee grootste, hebben nieuwe voorzitters, maar ook werkgeversvereniging VNO-NCW heeft een nieuwe voorzitter. Ja, die praten wel degelijk met elkaar en er wordt ook wel degelijk gesproken met ambtenaren van het ministerie van Sociale Zaken. Die worden ja, voor advies ingewonnen. Ja, en er is ook een inhoudelijke drive. Want er is wel degelijk ook bij de vakbonden en de werkgevers een wens om het sociale stelsel ja, simpeler te maken. Ja, om het minder complex te maken. En dan gaat het vooral over arbeidsongeschiktheid en de werkloosheid. Ja, en dat moet ook uiteindelijk wel uitmonden in een soort groter sociaal akkoord.
18: En welke concrete plannen bijvoorbeeld over de arbeidsongeschiktheid moeten we aan denken?
27: Nou, er is heel veel eensgezindheid over de problematiek bij de arbeidsongeschiktheid. Denk aan de enorme wachtlijsten die er zijn als je bijvoorbeeld ziek bent en je moet beoordeeld worden of je in de recht hebt op zo'n uitkering, dan kan het heel erg lang duren. Maar ook als je er eenmaal in zit, dus in die WIA, dan kan het lang duren voordat je herkeurd wordt. Er is een tekort aan verzekeringsartsen. Er is een complexe, foutgevoelige berekening die bepaalt hoe hoog je uitkering wordt. Ja, daar is heel veel duidelijkheid over dat daar iets moet veranderen. Eerder zijn er al wel polderafspraken gemaakt over preventie. Dat moet dus eigenlijk voorkomen dat mensen uitvallen. En het idee is nu, dat is wat je min of meer ook wel hoort in de polder, dat die afspraken die daarover gemaakt zijn in het verleden, dat die ook echt worden uitgevoerd en dat die ook wat meer dwingend worden. Dus dat ook werkgevers echt meer stappen moeten zetten om te voorkomen dat hun personeel uitvalt. En daarnaast, en dat is ook iets wat je op dit moment hoort, wordt er ook nagedacht over een grotere rol voor de arboartsen. Op dit moment heeft het UWV, uitkeringsinstantie UWV, heeft een hele grote rol bij al die beoordelingen. Daar zouden de arboartsen een grote rol in moeten spelen, want die kunnen vaak wat sneller handelen, staan ook wat dichter dichter bij de werkgever. Ja, en dan zou dat ook moeten voorkomen dat mensen langdurig uitvallen. Want zo'n arbeidsarts gaat misschien wat sneller met jou in gesprek. Gaat ook sneller met jou een plan maken. Kun je misschien toch wel iets van werk nog doen. Kun je misschien wat minder gaan werken. En op die manier blijf je toch bij zo'n werkgever.
18: Hmm. En wat betreft de werkloosheidsuitkering, zijn daar ook plannen voor te verwachten?
27: Ja, er zijn deels ook wel weer wat oudere plannen. Bijvoorbeeld over het bijscholen van personeel. Kijk, er zijn op dit moment niet zo heel veel mensen werkloos. Er is ook best wel veel aanbod van werk. Dus het idee is dat je op dit moment best wel weer makkelijk werk kan vinden. Maar er is toch wel angst over grote ontslagrondes. Denk aan kantoren, grote bedrijven die toch veel mensen eruit gooien op dit moment. Omdat die dan niet meer nodig zijn vanwege bijvoorbeeld de inzet van AI. Nou ja, die mensen die zouden dan tijdig bijgeschoold moeten worden. Zodat ze misschien toch nog voor dat bedrijf iets kunnen betekenen. Of als ze er dan toch uit moeten, dat ze dat ergens anders kunnen gaan doen. Nou, dat moet ook een meer verplichtend karakter krijgen. Dat is een van de plannen die eigenlijk uit de mottenballen wordt gehaald. Want er is ook al vaker over gesproken in de polder. Het tweede plan gaat over de transitievergoeding. Want op dit moment is het zo, als jij eruit wordt gegooid, je krijgt een werkloosheidsuitkering, dan is het ook nog zo dat je vaak daarna nog van je werkgever geld meekrijgt. Daar wil in ieder geval het bedrijfsleven wil er van af. Het kabinet wil er eigenlijk ook van af. En het is nu even de vraag van of dat iets is waar de polder, de vakbonden ook misschien wel iets voor voelen. Ja, en tenslotte, het kabinet wil dus een kortere WW, dat wilden de vorige kabinetten ook al. Die wilden van 24 maanden maximaal naar 18 maanden. Dus misschien zit daar toch ook nog wel iets van beweging in. Wellicht wel bij de vakbonden.
18: Dit zijn echt ingrepen in de structuur van de sociale zekerheid. Maar kan dat ook de bezuinigingen opleveren waar het kabinet nu zo hard naar op zoek is?
27: Nou, niet direct. Hè. Er is ook bijvoorbeeld een idee om bijvoorbeeld de WW en de WIA meer in eigen beheer uit te gaan voeren. Dat zou ervoor zorgen dat het allemaal wat goedkoper en wat simpeler wordt. Maar goed, dan zijn er ook minder inkomsten voor de overheid. Dus dat is niet direct een bezuiniging. Maar uiteindelijk is daarvan het idee dat het dan ook goedkoper wordt om mensen een uitkering te kunnen geven. Dan kunnen de lonen ook misschien weer wat omhoog. En uiteindelijk is dat ook weer goed voor de Nederlandse economie. Dus dit is wel onderdeel van dat grotere plan. Ja, hoe maken we lonen werken weer lonend en hoe maken we de Nederlandse economie ook weer veerkrachtiger?
18: Dankjewel voor jouw uitleg, Roeland Muller van de Economieredactie. Ga maar zitten. Wat gebeurt er verder in Nederland volgens andere media?
19: Er lijken volgens het ANP betere tijden aan te komen voor binnenvaartschippers. Door de regen van de afgelopen dagen en de neerslag van die de komende dagen wordt voorspeld, denkt binnenvaartexpert Wouter van der Geest dat ze aan het einde van de week meer lading kunnen vervoeren. De waterstand in rivieren is daarvoor dan hoog genoeg. Ook denkt de expert dat over 2 of 3 weken de sluizen bij Eefde weer open kunnen. Het is deze week een jaar geleden dat de 17-jarige Lisa uit Abcoude werd vermoord. Ze werd na een avond stappen door een man van haar fiets getrokken en vermoord. 2 leeftijdsgenoten eren haar nu in Amsterdam met een grote muurschildering. Dat is te zien bij NH Nieuws.
0: Allebei wel heel geschrokken, wij waren ook 17. En we wilden graag een blijvende statement maken in Amsterdam, zodat we kunnen bijdragen aan dat vrouwen ook veilig thuis kunnen komen.
19: Op de schildering staat een fietsende vrouw met een maan onder haar arm afgebeeld. Een overname in de snoepwereld. De Zweedse snoepfabrikant Orkla wil het Nederlandse European Candy Group uit Drachten overnemen. Volgens nu.nl maakt het Zweedse bedrijf een bepaald snoepje dat door sociale media zo populair is geworden dat er veel meer productiecapaciteit nodig is.
18: Welk snoepje is dat dan?
19: Ik heb het net gelezen, niet. Maar ik ben het weer echt. Oh. Het is een soort. Het is iets. Het lijkt een beetje op van die. Van die zachte. Snoepjes met van die pastelachtige kleuren.
18: Ah, oké. Ik ga eens even op onderzoek uit, want ik ben nu wel benieuwd.
19: De autoriteit Consument en Marketing moet de overname van dat Nederlandse bedrijf nog goedkeuren. En met de trein van Amsterdam naar Londen kan over een paar jaar ook met Virgin Trains. Het AD schrijft dat de Eurostar vanaf 2030 concurrentie krijgt. Het nieuwe bedrijf mag dagelijks maximaal 20 retourritten maken. Sinds de opening van de Kanaaltunnel in 1994 heeft Eurostar het alleenrecht op dat traject.
18: Verkeersinformatie, Bianca Damink.
5: Er staat een lange file in Noord-Holland op de A7 van Zaanstad naar Den Oever. Tussen Purmerend en Horen sta je in 11 kilometer file met ruim een half uur vertraging. Het komt door een vrachtwagen met pech en er zijn 2 rijstroken dicht.

0: Mark Ronson en Ray. Dit was Suzanne. Een zaak die nog steeds veel losmaakt in het Verenigd Koninkrijk is de dood van Jason Ardet. Hij was de jongste zwarte professor in de Britse geschiedenis. Vorige week trad hij af als hoogleraar aan Cambridge na beschuldigingen van plagiaat. En een paar dagen later werd de 41-jarige Ardet dood aangetroffen in zijn woning. Correspondent Fleur Launsbach in Londen. Ja, Fleur, nadat Jason Ardet dood werd aangetroffen, waren er heel veel speculaties, weinig feiten. Is er inmiddels meer bekend over wat er gebeurd is?
1: Nou, het is inderdaad wel erg voorzichtig zijn met dit verhaal, want er zijn eigenlijk niet zoveel feiten, zeg maar. Dus het onderzoek naar de beschuldigingen van plagiaat, dat liep nog voordat hij overleed. Dat onderzoek was opnieuw geopend door Cambridge, omdat ze nieuwe informatie hebben, maar we weten dus niet wat dat precies was. En Jason Ardet stapte toen op en in zijn ontslagbrief schreef hij dat hij dat alle aandacht en alle kritiek hieromheen, wat hij allemaal op zich af kreeg gevuurd, dat hem te duur was komen te staan. Dat een hele hoge prijs was die hij betaalde. En daarna hield de media-aandacht niet op. Het werd eigenlijk alleen maar erger. Er werd heel veel over geschreven. Niet alleen over dus dat plagiaatverhaal, maar ook werden er vraagtekens geplaatst bij zijn eerdere universitaire aanstellingen, bij zijn cv, ook bij zijn persoonlijke geschiedenis. Want hij heeft best een bijzonder verhaal dat hij autisme heeft en dat hij een ontwikkelingsachterstand had en dat hij daardoor pas heel laat kon praten op zijn 11e en pas rond zijn 10e jaren leerde schrijven en lezen. Toch, het schopte tot hoogleraar bij Cambridge. Maar dit alles, het hele verhaal dus niet alleen zijn academische werk, maar alles werd onderwerp van discussie in de media en op social media. En toen pleegde hij zelfmoord.
0: Ja, en over die media gesproken, er was heel veel kritiek op hoe de media met deze zaak om is gegaan. Wat was de voornaamste kritiek?
1: Nou, er was heel veel kritiek, maar het is nu heel stil hier. Dus sinds we weten dat hij sinds vrijdag niet meer leeft, is er eigenlijk heel weinig over gezegd. Dus het is wat dat betreft wel best wel een ongemakkelijke stilte eigenlijk. En hij werd eigenlijk een soort van gezicht van een groter debat. Dus tussen linkse en rechtse opvattingen. Dus aan de ene kant werd hij het gezicht van een voorbeeld van een doorgeslagen diversiteitsbeleid. Hè? Dus positieve discriminatie, dat de Universiteit Cambridge zo graag een zwarte hoogleraar wilde dat er onvoldoende kritisch werd gekeken naar zijn academische werk en ook naar zijn cv en naar zijn achtergrond. De andere kant van het argument is dat juist omdat hij zwart was, dat hij buitenproportioneel hard werd aangepakt. Dat hij veel meer in twijfel werd getrokken dan dat we dat zouden doen bij een witte professor. Dus dat werd een heel verhit debat met heel veel scherpe columns en heel veel social media discussies. Maar nu is het eigenlijk heel stil.
0: Maar hoe verklaar je die stilte dan?
1: Ja, ik denk dat veel media nu, ik heb er zelf ook moeite mee van wat klopt, weet je, wat is nou feiten en wat weten we echt over zijn academische werk? Ik heb zelf niet die academische research om dat te kunnen stellen. Het is een heel gepolariseerd debat geworden die dus nu eigenlijk stil is gevallen omdat er iemand is overleden.
0: Want vanavond is er een waken voor Jason Ardet, georganiseerd door de organisatie Stand Up to Racism. Ja, is dat nou een waken of misschien eigenlijk meer een demonstratie?
1: Ja, het is wel een actiegroep die dat organiseert. Dus het zijn niet zijn nabestaanden die dat organiseren, maar een activistische groep die heet Stand Up to Racism. Dus zij zeggen dat het een racistische heksenjacht is geweest van de media en van de rechtse politiek. Daar heb je antwoord, denk ik.
0: Ja. Dankjewel, Fleur Launsbach vanuit Londen.
2: Ja, stop. Dit stuk. Dit moment. Luister, ik zat met kippenvel in de zaal. Oh, Mahler.
3: Elke keer bijzonder. Het Koninklijk Concertgebouw Orkest. Klassiek van wereldklasse. Het seizoen is gestart. Bestel nu kaarten op concertgebouworkest.nl.
4: Waarom vinden ook steeds meer 50, 60 en zelfs 70-plussers de liefde via e-matching? Meld je vandaag nog gratis en vrijblijvend aan en ontdek het zelf. E-matching. Dating voor hbo'ers en academici. Want niemand is te oud voor nieuwe liefde.

0: de bank die het een tikkie anders doet.
1: NPO Radio 1.
2: Het is 2:30. Het nieuws met Sid.
3: De brand in de Belgische Ardennen is nog niet onder controle. Sommige plekken zijn niet bereikbaar, waardoor alleen vanuit de lucht kan worden geblust. Noorwegen heeft 2 blushelikopters naar België gestuurd. Er wordt ook een Nederlandse Chinook ingezet. Piloten zijn in de buurt van Brussel tijdens hun vlucht lastiggevallen door laserstralen. De piloten werden vrijdagavond en nacht beschenen vanuit Deelbeek. Daar zijn veel inwoners boos over de nieuwe aanvliegroute naar Brussel, waardoor er meer geluidsoverlast komt. Mogelijk waren de laserstralen een vorm van protest. Voor het eerst sinds vorige maand het vrachtwagenverbod van kracht werd op de Merwedebrug bij Gorkum, controleert de politie daar fysiek. Chauffeurs die het verbod negeren worden van de weg gehaald en krijgen een boete. Tot nu toe werd er alleen met camera's gecontroleerd. Koning Willem-Alexander en koningin Maxima feliciteren de Nederlandse ploeg op de EK Atletiek en zeggen dat Team NL een ongekende prestatie heeft neergezet. Met 5 gouden, 3 zilveren en 6 bronzen medailles hebben de Nederlandse atleten geschiedenis geschreven en het beste EK ooit beleefd, schrijft het koningspaar online.
2: Marco Verhoef is hier voor het uitgebreide weerbericht. Ik had dus een enorme discussie vanochtend met mijn 4-jarige, want die wilde geen lange broek aan. Ja, die heeft natuurlijk al maanden een korte broek aan. Leg dan maar eens uit dat het weer ineens is omgeslagen.
4: Ik heb stiekem in een korte broek buiten gewandeld vanmorgen. Dus
2: was nog best te doen.
4: Ik ga toch nog met die 4-jarige van jou mee, hoor. Ja, nee, maar het is inderdaad wel een heel stuk frisser, inderdaad. Je moest wel een beetje bikkel zijn. Maar vanmorgen nadat de regen wegtrok, scheen de zon eventjes lekker. En was het best aangenaam weer. Temperaturen niet al te hoog. De meeste plaatsen net boven de 20, maar ook niet overal. En daarmee hebben we op dit moment ook weer vrij veel bewolking. En uit die bewolking valt dan af en toe nog weer een spatje regen. Het zijn niet de grootste hoeveelheden, maar helemaal droog is het nu niet. En het weertype is inderdaad heel anders. Dat gaan we morgen ook weer zien, want het is een beetje hetzelfde verhaal als vandaag. Mm-hmm. Waarbij de regen morgenochtend waarschijnlijk nog wat langer aanhoudt dan dat hij vandaag deed. Dus morgenochtend is echt een beetje druilerig. Morgenmiddag vrij veel bewolking, maar wel duidelijk minder nat. En als er dan een klein beetje straling door die wolken heen komt, dan kan het toch nog 22 graden worden. Maar het is inderdaad niet meer die dertigers die we al wekenlang gewend zijn.
2: En de rest van de week?
4: Eigenlijk blijft het een beetje zoals het nu is. Dus het is een komen en gaan van gebieden met dikkere bewolking, met wat buien of zelfs even wat langdurige regenval. Die buien kunnen later in de week ook wat pittiger worden, met misschien wat onweer erbij. Maar ja, als dat dan gebeurt, dan zitten er wel weer mooiere opklaringen tussendoor. Mm-hmm. Dan zie je wel weer de zon af en toe schijnen. Dus ja, dan is het gewoon echt letterlijk heel wisselvallig weer. Waarbij de temperatuur steeds in de middag zo rond 21 graden uitkomt. Niet heel slecht, maar ja, echt zomer kunnen we het misschien
2: nee, maar is het... Is het genoeg om een beetje die droogte aan te pakken?
4: Nee. Kijk, die droogte die is in langere tijd ontstaan. De bodem is inderdaad gordroog. Alles wat er opvalt stroomt of meteen weg. Of gaat ook weer verdampen als het daarna droog is. Dus dat zet niet meteen zoden aan de dijk. Nee, voordat je die droogte opgelost hebt, moet je misschien wel 100, 200 mm regen erbij krijgen. En dan ook niet uitgespreid over 4 maanden. Want ja, dan is de helft er ook weer van verdampt.
2: Dankjewel, Marco. Gaan we naar de situatie op de weg. Bianca, hoe is het daar?
5: Er staat zo'n 160 kilometer file in totaal. En de meeste files die veroorzaken een paar minuten vertraging. Een uitschieter is de A7 van Zaanstad naar Den Oever, Noord-Holland. Want bij Horen is een vrachtwagen met pech gestrand. Vertraging is een kwartier en er is 1 rijstrook dicht. En ook op de A9 staat file van Amstelveen naar Alkmaar bij Akersloot. Daar is een rijstrook dicht. En ook daar heb je nu een kwartiertijdverlies. Verder rijdt het langzaam op de A325 van Nijmegen naar knooppunt Velperbroek. Het is druk tussen Elst en Presikhaaf daar en de vertraging is 10 minuten. En door de afgesloten spitsstrook op de A50 is het vooral druk op de A12 van Utrecht naar Arnhem tussen de afrit Oosterbeek en knooppunt Waterberg. Oponthoud is daar bijna 10 minuten.
2: Zometeen de eerste schooldag voor leerlingen van de Renaissance School van Forum voor Democratie was vandaag. Hoe ziet dat onderwijs er eigenlijk uit?
6: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
7: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag: hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie! ANWB en gaan!
6: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
1: Fleur Wallenburg. Het NOS Radio 1-journaal.
2: In Almere klonk vandaag voor het eerst de schoolbel bij de Renaissance School. Een basisschool die gelieerd is aan de radicaal-rechtse partij Forum voor Democratie. Een eerdere school uit de koker van deze partij moest in 2024 na 2 jaar haar deuren sluiten. En nu maakt de school een doorstart met geld van de overheid. Nieuwsuurverslaggever Ties Brok ging langs bij de Renaissance School en vroeg een ouder waarom die juist voor deze school heeft gekozen.
8: Kleine klassen, persoonlijke aandacht. De manier van lesgeven vind ik mooi. Net als hoe wij het vroeger hebben gekregen. Ik ben heel erg van mening dat je kind niet vanaf jongs af aan al verteld moet worden. Het is een jongetje. Ja, je mag je voelen zoals je wil, maar het hoeft niet al vanaf jongs af aan erin geprint te worden van je mag je ook een meisje voelen, je mag je ook een hond voelen, je mag. Snap je?
2: En Ties Brok, de verslaggever, is aangeschoven hier in de studio. Ties, jij was vanochtend op die school bij de opening. Hoe zag die eerste schooldag eruit?
9: Nou, eigenlijk heel rustig. Ik had verwacht dat er best wel wat te doen zou zijn. Eerste schooldag, spannend, veel ouders, veel aanloop, maar dat viel wel mee. Het schoolplein was eigenlijk bijna helemaal leeg. En ik vroeg hoe dat kwam en ik hoorde dat er maar 6 inschrijvingen zijn tot nu toe. Ze beginnen sowieso alleen met groep 1. En ze hebben 4 leerlingen die vandaag starten en 2 die later het schooljaar instromen. Dus ja, ontzettend populair is die school nog niet.
2: Nee, maar hoe kan een school met zo weinig leerlingen überhaupt opengaan en overheidsgeld krijgen?
9: Nou, omdat het best mogelijk is om een nieuwe school te starten. Sinds een paar jaar is het zelfs makkelijker geworden door de wet meer ruimte voor nieuwe scholen. En daar hebben we ook de mensen achter deze school een gebruik van gemaakt. Je moet wel een plan hebben, je moet een bestuur hebben dat van onbesproken gedrag is. En je moet op een of andere manier duidelijk maken dat er interesse is voor jouw school. Dat hebben ze gedaan met een marktonderzoek. Daaruit zou gebleken zijn dat er genoeg interesse is. Maar dat heeft ze dus nog niet vertaald in heel veel aanmeldingen.
2: Maar dus op basis van zo'n marktonderzoek, dat is dus al wel genoeg om dan dat te krijgen.
9: Ja, niet alleen zo'n marktonderzoek, maar dat is wel genoeg om aan te tonen dat er genoeg interesse is in de buurt.
2: En je zei net, zo'n school moet dan wel een plan hebben. Wat is het plan voor deze school? Wat gaan die kinderen daar leren? En verschilt dat van reguliere basisscholen?
9: Nou, dit project hoort bij een reeks projecten die Forum voor Democratie heeft uitgevoerd. En wat Thierry Baudet zegt, de partijleider, dat het onderdeel is om ervoor te zorgen dat we weer trots zijn op ons op volk en op ons verleden. En dat is ook een beetje het idee van deze school. Terug naar het Europa van vroeger. De renaissance, de middeleeuwen, de ideeën van de klassieke oudheid, die staan centraal op deze school. En zoals Baudet zelf in zijn talkshow heeft gezegd, niet de LGBT-waanzin, maar wel bijvoorbeeld een kaart van Nederlands-Indië bij de ingang.
2: En hij zegt, heb je die gezien, die kaart?
9: Die hangt nog niet bij de ingang. Ik heb het er wel naar gevraagd aan de directeur die ik ook gesproken heb. En die zei, hij hangt wel in deze school iets verderop. En voor hem is dat belangrijk om te laten zien, ja, wij zijn trots op ons koloniale verleden. We hoeven daar ons niet voor te schamen. Dat is grosso modo iets positiefs. En dat, ja, dat zegt denk ik wel iets over de ideeën van deze school.
2: Ja, en wat ze uitdragen. En hoeveel ruimte heeft een school eigenlijk om vanuit zo'n eigen overtuiging les te geven?
9: Best wel veel ruimte. We hebben natuurlijk in Nederland al allerlei verschillende scholen. Religieuze scholen. Ook scholen op basis van een specifiek onderwijsprogramma. Montessori scholen of Dalton scholen. En sinds die wet dus is ingevoerd, is er meer ruimte gekomen om ook daarbuiten met een eigen school te komen. En het idee daarvan was om onderwijskundige vernieuwingen mogelijk te maken. Maar in de praktijk zien we dat bijvoorbeeld ook Forum voor Democratie daar gebruik van maakt. En ook heel veel islamitische scholen maken gebruik van het feit dat het makkelijker is geworden om een school op te richten. Dat is een effect van die wet onderweg.
2: Ja, en daar zijn ze in Den Haag nou ook niet onverdeeld blij mee, toch?
9: Nee, sterker nog, we hebben bij Nieuwsuur even rondgebeld in de Tweede Kamer. En blijkt dat er al een meerderheid is om die wet, die eigenlijk nog maar pas bestaat, weer aan te passen.
2: Oh.
9: Omdat ze ook geschrokken zijn van het feit dat bijvoorbeeld deze school nu opgericht is. En veel Kamerleden zeggen, we hebben al een tekort aan leraren, aan schoolgebouwen. Misschien is het toch niet zo slim om toe te staan dat er nog meer nieuwe scholen bijkomen. Zeker niet als ze dit soort ideeën uitdragen.
2: Maar wat betekent dat dan voor die net geopende renaissance school? Moet die dan straks weer dicht?
9: Nou, voorlopig niet. Je hebt sowieso de eerste 11 jaar om aan te tonen dat je genoeg leerlingen op de been kunt brengen.
2: 11 jaar?
9: Ja. En ik heb dat ook voorgelegd aan een onderwijsjurist, een emeritus hoogleraar onderwijsrecht. En zij zegt, ja, dat is best lang. Maar ook voorheen, voor die tijd zal de inspectie wel kijken hoe het loopt op die school. En als de leerlingenaantallen dan zo laag blijven als nu, dan zal die inspectie wel eerder aan de bel trekken.
2: Dankjewel. Ties Brok van Nieuwsuur. Jouw reportage is vanavond te zien in de uitzending om 10 uur op NPO 2. De hitte in Nederland is voorlopig weer voorbij, maar de gevolgen zijn nog altijd te merken. Naast de gevolgen voor onze gezondheid en de natuur zijn er ook steeds meer zorgen over de impact van de hitte op het openbaar vervoer onder Europese deskundigen uit verschillende landen. Universitair hoofddocent openbaar vervoer aan de TU Delft, Niels van Oort, goedemiddag.
10: Goedemiddag.
2: Want wat is de impact van hitte op het openbaar vervoer?
10: Ja, OV speelt een belangrijke rol in de mobiliteit van veel mensen. Als het gaat om verplaatsen naar je werk, naar onderwijs, naar school. Voor de zorg, sociaal en recreatief. En het wordt eigenlijk steeds moeilijker door het veranderende klimaat. Om dat veilig en comfortabel te blijven aanbieden. Omdat er steeds meer verstoringen ontstaan. De dienstregeling kan daarmee verstoord worden. Of uiteindelijk zelfs helemaal tot stilstand komen.
2: Nou hadden we deze zomer voor het eerst code rood vanwege extreme hitte. Hoe ging dat toen in het openbaar vervoer? Leidde dat nou tot enorme problemen?
10: Nou, wat je zag was dat het aantal verstoringen, met name aan materieel, is toegenomen. En daardoor is het wel wat dagen spannend gebleven of het wel weer hersteld kon worden. Ik denk dat het verstandig is dat de preventief is afgeschaald. Dat we voorkomen dat het eigenlijk als een heel dominospel in elkaar stort op de dag zelf. Dus dat is verstandig. Het is wel vervelend voor de mensen dat er minder OV wordt aangeboden. Maar ik denk dat dat een belangrijke maatregel is om groter leed te voorkomen eigenlijk.
2: Ja.
10: Maar we zagen wel... dat het even duurt voordat alles weer in orde is. En dat is een combinatie van factoren. Waaronder ook technisch personeel waar een gebrek aan is. En als we dit soort dagen steeds vaker zien... want je zou kunnen zeggen als dat één keer in een paar jaar gebeurt... is dat nog te accepteren. Maar ik denk dat het grote issue is... En die code rood was denk ik wel een wake-up call daarvoor... is dat dit vaker gebeurt. Hè. Door het veranderende klimaat zien we vaker extreem weer... Dat kan hitte en droogte zijn, maar dat kunnen ook storm, onweer, zelfs overstromingen zijn. En ik denk dat het verstandig is dat we ons daarop beter op gaan voorbereiden. Dat het vaker voorkomt. Want ik denk dat de acceptatie van dat soort dagen die dus vaker voor gaan komen steeds minder gaat worden.
2: Ja, en hebt u het idee dat, u zei net, het was een wake-up call eigenlijk wel, die code rood. Dat nu dat besef ook is doorgedrongen bij bijvoorbeeld een bedrijf als de NS of ProRail, andere vervoersbedrijven, dat ze zich daarop moeten voorbereiden?
10: Ja, ik denk dat dat wel breed uit in de sector duidelijk is. Ook al was, maar dit versterkt natuurlijk het besef. En dat geldt voor de vervoerbedrijven, maar dat geldt zeker ook wel voor de overheid en het ministerie. Waar de grote uitdaging ligt, is waar leggen we de prioriteiten de komende tijd. Want als wij hier zorgvuldig mee willen omgaan de komende jaren, dat gaat om heel veel geld om hiermee om te gaan. Dat gaat over lange perioden. Dan zal dat uiteindelijk dus prioriteringen betekenen in de financiën. En daar ligt de grootste uitdaging, omdat we zien dat eigenlijk voor het reguliere onderhoud van onze infrastructuur in Nederland, en dan hebben we het over het spoor, maar dan hebben we het ook over de weg, hè, denk aan alle bruggen, wat we de laatste maanden ook in het nieuws zien, daar zit al spanning op. Laat staan nog het extra geld om het robuuster te maken van onze infrastructuur en onze voertuigen tegen het veranderende klimaat.
2: Ja, want wat is er nodig? Want als je bijvoorbeeld het over het spoornetwerk hebt, wat zou daar aan aangepast moeten worden, wil het tegen extreem weer kunnen?
10: Ja, er zijn verschillende dimensies, ook in verschillende tijdsschalen, op de kortere termijn en de langere termijn. Uiteindelijk is het verstandig om aan de kant van de infrastructuur, en dan hebben we het over het spoor natuurlijk, maar dan hebben we het ook over de fundering van het spoor. En met name droogte kan een grote impact hebben op de stabiliteit van het spoor. Daar kunnen aanpassingen gedaan worden om er beter tegen kunnen wapenen. Maar dat is lange termijn, hè. We hebben in Nederland duizenden kilometer spoor liggen, dus dat heb je
2: dat
10: niet
2: lijkt
10: zo
2: me nog
10: 1, 2,
2: een klus.
10: 3 voor elkaar.
2: Ja.
10: Dat is zeker nogal een klus. Kostbaar, maar ook tijdsintensief. Dus dat is de langere termijn. Maar denk ook aan de treinen en met name de technische installaties. Een airco is natuurlijk een belangrijk goed, ook in de bus overigens. In de enorme hitte is prettig voor de reizigers en het personeel. Maar ook kwetsbaar op het moment dat er veel gevergd wordt. Dus ook daar kun je aan denken om dat te verbeteren. Ook de laadinfrastructuur staat ook al onder druk overigens. Netcongestie, het gebrek aan elektriciteit. Inderdaad. Dus het is wat dat betreft ook wel een perfect storm van situaties die elkaar versterken. En last but not least zou ik nog willen pleiten om eigenlijk de balans tussen efficiëntie en robuustheid te herijken. We zijn heel goed in Nederland. Ik denk dat we daar echt een goede stap mee hebben gezet om zo efficiënt mogelijk gebruik te maken van zowel het spoor als het materieel en daarmee ook het personeel. Met zo min mogelijk middelen zoveel mogelijk openbaar vervoer aanbieden. Dat gaat heel goed. We hebben een heel intensief OV-net in Nederland. Daar kunnen we trots op zijn. En als er dan een keer wat misgaat, kun je dat accepteren. Maar omdat dat iets misgaan waarschijnlijk vaker gaat voorkomen door het veranderend klimaat, kun je je voorstellen dat die efficiëntie, waarmee je heel snel met een kleine verstoring stort het kaartenhuis bij wijze van spreken direct in. Mm-hmm. Door een beetje meer lucht en tijd en ruimte in te bouwen, verdoe je een beetje teniet van die efficiëntie, maar vergroot je de robuustheid, de weerbaarheid van het systeem. Dat is een belangrijk thema. Ik denk dat we daarna moeten gaan kijken nu de frequentie van dat extreme weer echt aan het toenemen is.
2: En ziet u al bedrijven of spoorwegen, wellicht ook in Europa, die hier echt al aan het anticiperen zijn?
10: Ja, er zijn verschillende partijen. Ik noemde net onze eigen de Nederlandse spoorwegen, die ook preventief gaan afschalen. Dat zagen we ook in Engeland en in Frankrijk. Nogmaals, dat is niet leuk, maar dat voorkomt erger. En we zien bijvoorbeeld ook het Eurostar, het internationale treinbedrijf, die nu al eisen stelt aan nieuwe treinen met dat ze tegen hogere temperaturen kunnen, dus dat ze minder snel in storing gaan. Dus je zult ook zien dat de eisen aan materieel in dit geval, en ook dus treinen en bussen, die zullen omhoog gaan richting de fabrikanten die daar dus op zullen moeten gaan schakelen.
2: Nou is Den Haag deze week aan het onderhandelen over de komende begroting. Denkt u dat het hier ook over zal gaan?
10: Ik hoop het wel, ik weet het niet zeker. Het gaat in ieder geval over het onderhoud van onze infrastructuur. Dat gaat over wegen en spoor. En ik hoop dat dit aspect, nogmaals met de wake-up call van afgelopen zomer, ook meegenomen gaat worden.
2: We gaan het zien. Dank u wel voor dit gesprek. Niels van Oort, universitair hoofddocent openbaar vervoer aan de TU Delft. Zit, wat melden de media in het buitenland?
11: Het Belgische... Pardon.
2: Lukt het? Ja, zit is een beetje verkouden. Wat water brengen?
11: Nee, het gaat
2: weer?
11: Ja, okay, daar gaan we. Het Belgische Klimaatrisicocentrum waarschuwde anderhalf jaar geleden al dat het land niet klaar is voor grote natuurbranden zoals nu in de Hoge Venen. Het rapport heeft volgens de VRT wel geleid tot verbeteringen, maar de achterstand was al te groot, zegt het Klimaatrisicocentrum.
12: Uit de praktijk blijkt jammer genoeg dat een ramp vaak dingen in beweging zet. Het zou zo niet moeten zijn, want wetenschappers hebben al jaren gewaarschuwd dat die problemen zich gaan voordoen. En wetenschap zou misschien beter op hun woord geloofd worden.
11: Het centrum hoopt dat de brand in de Hoge Venen dus een wake-up call is. Er hebben zich dit jaar genoeg mensen gemeld om in dienst te gaan van het Duitse leger. Volgens de omroep NDR was het streven van 186.000 militairen voor dit jaar in juli al bereikt, zonder dat er een harde dienstplicht aan te pas moest komen. Wel kregen alle 18-jarigen begin dit jaar een brief, dat weet je misschien nog, met de vraag of ze in dienst willen. Mannen moesten die brief ook verplicht invullen. Nou ja, dat was volgens het leger een belangrijke oorzaak van die toename.

0: Weet je misschien nog met de vraag of ze in dienst willen. Mannen moesten die brief ook verplicht invullen. Nou ja, dat was volgens het leger een belangrijke oorzaak van die toename.
1: Heeft dus wel gewerkt.
0: Ja. Ja. Vietnam wil het verschil tussen het aantal geboren jongens en meisjes terugdringen. Volgens persbureau Reuters worden er per 100 meisjes 110 jongens geboren. En dat kan in de toekomst leiden tot meer gendergerelateerd geweld. Het land wil daarom strenger optreden tegen abortus van meisjes, want dat zou vaak voorkomen vanwege de traditionele voorkeur voor zonen. In Wales was vanmiddag de uitvaart van Bonnie Tyler, zien we bij de BBC. De zangeres overleed vorige maand. Buiten de kerk in Swansea verzamelden zich honderden fans die Tyler een eerbetoon kwamen brengen.
2: As far as I was concerned, she was queen of pop. We got all her albums at home and I liked the way she treated people like everybody expected to be treated. Very fair. And honestly, and that's how she was all her life.
0: Bonnie Tyler overleed in Portugal. Daar had ze een tijd in coma gelegen na een spoedoperatie.
1: Bianca Raming, hoe is de situatie op de weg?
3: Er zijn een paar opvallende files. Vooral op de A15 van Gorinchem naar Rotterdam. Daar staat het vast bij Papendrecht na een ongeluk. Op de A15 is de vertraging 10 minuten, twee rijstroken zijn dicht. Maar het loopt daardoor vooral vast op de N214 van Leerdam naar Papendrecht. Voor de aansluiting met de A15 is de vertraging ruim een half uur.

0: De Red Hot Chili Peppers en Other Side. Ten zuiden van Spanje en Portugal, in de golf van Cadiz, is een orka aangetroffen met schotwonden in haar rugvin. Milieuorganisaties zagen meer dan 10 gaten. Het gaat om de oudste Iberische orka. Onder de orka's is dat de meest bedreigde soort. Ik ga daarover praten met Pierre Bonnet, conservator bij Ecomare op Texel. Goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Ja, die schotwonden bij die orka, hoe is dat gebeurd, denkt u?
1: Ja, dat is, als je het plaatje ziet, duidelijk schotwonden van een luchtbuks. Die hebben van die lode kogeltjes, heb ik als kind ook nog wel eens meegeschoten op een kartonnen doos of wat ook. En het lijkt zelfs of je nog 2 van die kogeltjes in de vin ziet hangen.
0: Maar waarom zouden mensen met zo'n buks op een orka gaan schieten?
1: Ja, omdat ze last van die dieren hebben. Ik heb wel doodgeschoten zeehonden bij Vancouver Island gezien. Dat waren dan vissers die schoten gewoon op zeehonden, omdat ze die hun vangst ook opaten. En deze orka's die vallen zeilboten en katamarans aan. Die knallen tegen het roer en zijn er zelfs een aantal doorgezonken door die activiteiten van die orka's. Ja, dat vinden
0: mensen niet leuk.
1: Nee, dat vinden ze niet leuk, dat snap ik.
0: Maar waarom doen die orka's dat?
1: Ja, dat is niet bekend. Dat kan speelsigheid zijn, dat kan training voor een groep zijn. Maar het kan ook zijn dat een van die orka's uit die groep ooit eens een aanvaring heeft gehad met een zeilboot, omdat hij niet goed oplette en dacht van, hé, dit is niet leuk. Maar het kan ook zijn dat een van die zeilboten hengelaars aan boord hadden die tonijnen visten. Wat ook natuurlijk het lievelingsvoedsel van die orka's is. En dat ze dachten, hé, dat zijn concurrenten of misschien vijanden. Er wordt al jaren onderzoek naar gedaan, al zeker 5 jaar, want het speelt er zo'n beetje vanaf de jaren 20. Maar er is nog geen antwoord op wetenschappelijk gezien.
0: Laten we het dan even over de orka zelf hebben, want dit zou gaan om de oudste Iberische orka. De oudste van de groep. Welke functie heeft zo'n oudste orka?
1: Nou, dat is een oma. Niet meer vruchtbaar. Maar en ik heb het zelf begrepen dat ze al rond een jaar of 60 is. Nou, meestal worden ze gemiddeld niet ouder dan 50, maar ze kunnen 80 worden. En die oma's die zijn heel belangrijk voor die groep. Want die leven het langst. En die weten dus ook hoe je het langst in leven blijft. Wat je het beste kan bejagen als voedsel. Maar ook waar je de gevaren tegenkomt. En hoe je die kan ontwijken. En dat is daar nog helemaal erg belangrijk. Want het is een zeer druk bevaren zeedeel. En er staan ook heel veel netten aan de kust en er wordt veel gevist en er zijn kabels en andere zaken. Dus het is daar gewoon, die groep orka's die daar leven, die hebben echt heel veel littekens. En dat krijgen ze natuurlijk niet voor niks. Dat komt door de drukte die ze hebben hun gebied te delen met ons. En wij zijn daar zeer significant aanwezig.
0: Ja, en eigenlijk ook wel wrang dat dan net die oma orka beschoten wordt dan ook.
1: Ja, maar dat is natuurlijk wel de leider van de groep. En die zal ook
0: het voortouw nemen.
1: Zo'n aanval, het voortouw genomen hebben. En als je dan op zo'n boot zit, dat is al echt beangstigend. Want er komen nog wel wat lijven op je af. Soms zijn die orka's bijna
0: die zijn
1: net zo groot als je boot.
0: Ja.
1: En dan knalt er opeens zo'n dier tegen je roer aan. En dat geeft een enorme schok. En als je dan een luchtdrukpistool bij je hebt, dan kan ik me voorstellen.
0: U werkt bij Ecomare. Kunt u zich dat voorstellen?
1: Nou, uit paniekerigheid. Ik keur het absoluut niet goed. Ik zou het zelf never nooit doen. Maar iemand die zo'n wapen aan boord heeft liggen. ik weet dat er mensen zijn die kortzichtig zijn en denken van... maar
0: ja, eigenlijk ligt er natuurlijk een fundamentele vraag onder. Van, het is een gebied van de orka's en het is een gebied waar mensen leven. Wie heeft daar nou eigenlijk het meeste recht op?
1: Ja, dat antwoord kan ik je wel geven. Maar er zijn heel veel mensen die daar anders over denken. Ja. Die denken dat de aarde van hun is. En daar heb ik al heel vaak te dealen mee gehad.
0: Ja. Maar dit klinkt toch niet alsof dit zeg maar goed gaat aflopen voor de orka's?
1: Nee, want het is een groep die nog uit 32 individuen bestaat. En dat is eigenlijk al een hele kleine genetische... Dat is niet echt meer levensvatbaar als je het echt biologisch bekijkt. Maar ja, als je zo'n oma eruit schiet die dan ook de leiding heeft... Ja, dan is de kans dat zo'n groep in zijn totaliteit uitsterft... binnen 10 jaar erg groot. En als die oma erin blijft en een goede opvolger krijgt... Ja, dan kan het nog tientallen jaren duren. En wie weet wordt de zee wat beter door de mens beheerd rond die tijd... en kunnen ze zelf herstellen.
0: Ik help het u hopen. Dat is... Ik dank u hartelijk voor dit gesprek. Pierre Bonnet, conservator bij Ecomare.
2: NPO Radio 1. Podcast.
3: Guglielmo wilde niet dat ze achter die ijsmachine ging. En dan zei hij ook, nee, dat is mannenwerk.
4: En toch staat dochter Daniela nu als derde generatie... aan het roer van IJssalon Firenze in Eindhoven.
5: Ik wist niet hoeveel chocolade ik erin moest doen. Ik wist niet hoeveel suiker ik extra moest toevoegen. Ja, zoek het dan maar uit.
4: Maar aan het sterfbed van haar vader beloofde Daniela... ervoor te zorgen dat de IJssalon haar 100-jarig bestaan zou halen. Deze week in Docs, de IJsdochter. Docs is een podcast van NTR en VPRO.
2: Nu op NPO Luister.
4: En de hele maand augustus Docs kort. In deze podcast zoekt Esther Engelhardt antwoord op de vraag... wat ze zelf concreet kan doen... nu de democratie niet langer vanzelfsprekend voelt.
2: Ster. Social Deal Hotel Deals, take 1 en actie, bo!
6: Oh, ontdek de beste hoteldeals en meer op socialdeal.nl.
7: Oké.
6: Social Deal. Deals die je niet mag missen.
8: In een drukke omgeving goed kunnen horen... is moeilijker als uw gehoor verandert. Maak dan eens een afspraak bij Beter Horen. Wij bieden langdurige nazorg. U vindt ons dagelijks in de winkel voor advies. Beter Horen. Beter Leven.
6: Ontdek ook de beste hoteldeals op socialdeal.nl.
9: Een vluchtelingenkamp in Zuid-Soedan. Terug naar huis betekent terug naar de oorlog. Maar blijven betekent geen eten. Voor mensen hier is het honger of je leven. Met jouw gift zorgt ZOA voor voedsel, water en onderdak. Blijf bewogen. Geef op zoa.nl.
10: En hoe was het bij het ING Servicepunt?
11: Hij is onderweg.
10: Wie?
11: Mijn nieuwe betaalpas. Na een korte uitleg zelf geblokkeerd en in de app een nieuwe aangevraagd.
10: Top. Koffietje, ik trakteer.
11: Ja, dat zal wel moeten zonder pas.
12: Ook hulp nodig bij digitaal bankieren? Ga naar ing.nl/servicepunten voor het servicepunt bij jou in de buurt.
9: Help mensen op de vlucht in Zuid-Soedan. Geef op zoa.nl.
13: NPO Radio 1. 5 uur. NOS NTR.
14: Fleur Wallenburg.
13: Het NOS Radio 1-journaal.
0: Goedemiddag. De veenbrand in de Belgische Ardennen is nog niet onder controle. Wat betekent dit voor het natuurgebied en wat is er verloren gegaan? Eerst het nieuws met Sid van der Linde.
15: Sommige gebieden in de Belgische Ardennen zijn niet toegankelijk voor de brandweer, waardoor het blussen moeizaam verloopt. Vooral in het noordoostelijk veengebied is dat het geval. De brandweer probeert te voorkomen dat het vuur zich uitbreidt richting Duitsland.
16: Dicht bij het vuur hebben we de bosbrandweerwagens die de capaciteit hebben om onverhard terrein te rijden. Zij worden dan eigenlijk gevoed door tankwagens die pendelen voor water.
15: De honderden brandweerlieden worden behalve door een Nederlandse Chinook-helikopter ook geholpen door Noorwegen. Dat land heeft 2 blushelikopters naar België gestuurd. Premier Jette heeft voor het eerst sinds zijn aantreden een bezoek gebracht aan het aardbevingsgebied in Groningen. Hij was er al wel vlak voor zijn aantreden na een beving in Zeerijp. Vandaag bezocht hij Zeerijp opnieuw en ook Appingedam. Hij sprak daar met inwoners over de problemen bij schadeherstel en versterking van woningen. Jette zei dat hij de frustraties begrijpt en beloofde meer tempo te maken met de aanpak. Over de mogelijke komst van een kerncentrale zei Jette dat Groningen technisch een goede locatie is, maar dat het duidelijk is dat er weinig draagvlak voor is. In een huis in Heiloo is gisteravond het lichaam van een vrouw van 19 gevonden. De politie gaat uit van een misdrijf en heeft de hele dag onderzoek gedaan. Een man van 20 die de politie belde over de vondst van het lichaam is opgepakt. Een tip over het wapen dat mogelijk is gebruikt bij de vergismoord op GGZ-directeur Rob Zweekhorst in 2014 komt van een overleden persoon. Dat meldt de politie om te voorkomen dat anderen gevaar lopen door speculaties. Er is naar het moordwapen gezocht in de Ringvaartplas in Rotterdam. Een magneetvisser viste daar vorig jaar al een wapen op, dat wordt nog onderzocht. Piloten zijn in de buurt van Brussel tijdens hun vlucht lastiggevallen door laserstralen. De piloten werden vrijdagavond en nacht beschenen vanuit Deelbeek. Daar zijn veel inwoners boos over een nieuwe aanvliegroute naar Brussel, waardoor er meer geluidsoverlast komt. Mogelijk waren de laserstralen een vorm van protest. Hulporganisaties moeten steeds vaker gezinnen helpen bij het kopen van een schoollaptop. Dat blijkt uit onderzoek van het Armoedefonds.
17: We zien op scholen dat soms schoolboeken niet eens meer nodig zijn, maar dat je alles op een laptop doet. En ja, officieel is dat een vrijwillig schoolproduct. Maar als je dat niet kunt betalen en je hebt het toch elke dag nodig om goed mee te kunnen doen op school, ja, dan kun jij dus niet meedoen en dan begin je met 3-0 achterstand aan die schooldag.
15: Het Armoedefonds hoopt dat het kabinet gratis laptops voor scholieren regelt. De staatssecretaris wil in plaats van gratis laptops liever investeren in de kwaliteit van het onderwijs. Kinderen van een buitenschoolse opvang in Vught hebben een handgranaat gevonden. Die lag op het terrein van een sportclub. Het terrein werd ontruimd. De explosieve opruimingsdienst heeft de handgranaat meegenomen naar de heide, waar die onschadelijk wordt gemaakt. Het weer vanmiddag droog en af en toe zon. Het wordt 20 tot 22 graden. Komende nacht raakt het bewolkt en gaat het opnieuw regenen. Morgenochtend regent het vooral in het midden van het land. Later weer wat vaker droog bij 21 graden.
18: Dankjewel, Zit. We gaan naar de verkeersinformatie. Bianca Houst op de weg.
19: Het is niet een echte ouderwetse avondspits, maar op een aantal plaatsen staat het verkeer toch behoorlijk vast. De A15 is een ongeluk gebeurd van Gorkum naar Rotterdam bij Papendrecht. Daar heb je een kwartier vertraging, de hoofdrijbaan is dicht. En het loopt daardoor vooral vast op de N214 van Leerdam naar Papendrecht. Voor de aansluiting met de A15, daar heb je nu 3 kwartier op onthoud. Verder staat er een pechgeval in het westen van het land op de A4 van Amsterdam naar Den Haag bij Leidschendam. Vanaf Zoeterwoude-dorp is de vertraging een kwartier. De rechterrijstrook bij Leidschendam is dicht. En in Noord-Holland staat file op de A9 van Amstelveen naar Alkmaar tussen de knooppunten Velzen en Kooimeer. Er is ook een rijstrook afgesloten en de vertraging is ruim 20 minuten.
18: Premier Jette praat met de oppositie. Daar heeft hij nog 2 weken de tijd voor. Dan moet de begroting klaar zijn. Zometeen spreek ik onze verslaggever over hoe die partijen erin staan.
20: Hey ondernemer, bespaar op je energierekening. Vergelijk nu ook zakelijke energiecontracten op gaslicht.com en stap eenvoudig over. De beste energiedeal voor de zaak? Vergelijk op gaslicht.com.
21: De hete zomer, Crayon rolluiken.
22: Geluidsoverlast?
21: Crayon rolluiken. Zo berekend, eenvoudig besteld. Crayon
23: rolluiken. Hoi mens. Ja, jij. Je blijft maar doorrennen, van afspraak naar afspraak. Adem even uit. En adem even in. Ik ben Ralf Blom, directeur van Hart en Linksma. En ik nodig je uit om je te ontwikkelen, als mens en als leider. Van Hart en Linksma, school voor human leadership. Ontdek jouw training op training.nl.
13: NPO Radio 1. Het NOS Radio 1-journaal.
18: De veenbrand in de Belgische Ardennen is nog altijd niet onder controle. Verslaggever Josephine Trehi, hoe groot zijn de zorgen over wat er straks nog over is van het natuurgebied?
24: Ja, die zorgen zijn heel groot. Zeker als je bedenkt dat veen maar 1 meter in de 1000 jaar groeit. Dat hoorde ik vanmiddag van een ecoloog waarmee ik in een veengebied hier in Nederland was.
18: In Katzand in Zeeuws-Vlaanderen dreigt de brandweerkazerne te moeten sluiten, omdat er te weinig personeel is. Verslaggever Steef Bouwman, wat maakt dat los bij de vrijwilligers daar?
25: Nou, teleurstelling, omdat ze zeggen, we hebben de afgelopen tijd vrijwilligers erbij gekregen en er komen nog meer vrijwilligers bij. En ook onbegrip, want het wordt er niet veiliger op, zeggen ze.
18: Maar eerst gaan we naar Den Haag.
0: Want nog 2 weken, dan moet het kabinet Jette zijn begroting voor volgend jaar inleveren. En daarvoor nog hoopt de premier steun van de oppositie te krijgen voor de kabinetsplannen. Daarom zijn vandaag de gesprekken met de oppositie begonnen. Politiek verslaggever Ewout Kiewiet, allereerst zijn Pro en Ja 21 aan de beurt. Wat willen die partijen in ruil voor steun?
1: Heel verschillende dingen eigenlijk. Ja 21 wil lastenverlichting, extra bezuinigingen ook op de overheid. Terwijl Pro juist het tegenovergestelde wil. Geen bezuinigingen op de sociale zekerheid. En juist wel meer belastingverhoging voor de rijkenden, voor de vermogenden. Zegt Jesse Klaver van die partij.
2: Ja, meneer Klaver, maandag gaat u op gesprek. Wat is uw verwachting?
3: Ik hoop dat we goede dingen gaan doen voor Nederland. Want dit land kan zoveel eerlijker. Gewone mensen moeten erop vooruit gaan. Dat betekent dat de allerrijksten meer moeten bijdragen.
2: Dat is wat u maandag aan tafel gaat zeggen?
3: Ja, dat is wat we maandag gaan zeggen. Wat we zien is dat gewone mensen de rekening wederom betalen. En dit land kan echt zoveel eerlijker. Maar dat kunnen we alleen doen door ervoor te zorgen dat de sociale zekerheid niet wordt afgepakt van gewone mensen. En dat de allerrijksten een eerlijke bijdrage gaan betalen. Dat zal onze inzet zijn. En ik hoop dat we daaruit kunnen komen. Wij denken dat dat niet gaat door dat ook met Ja 21 en met ons te doen. Als het kabinet dat wel denkt, dan moeten ze dat vooral proberen. Maar het kost allemaal heel veel tijd wat ze doen. En het moet echt eerlijker. En dat is een andere richting dan jij in de 20 op wil.
1: Ja, je hoort het. Klaver dwingt eigenlijk het kabinet om te kiezen. Kies voor ons over links of kies voor Ja 21 over rechts. Terwijl Jette, de premier, juist steeds volhoudt. Ik wil een zo breed mogelijk draagvlak. Ik wil juist dat onze plannen voor meerdere kanten aanvaardbaar zijn. Maar dat lijkt eigenlijk vrijwel onmogelijk. Deze partijen zeggen eigenlijk kies voor ons of kies voor die ander.
0: Hey, Ewout, jij zit er natuurlijk bovenop daar in Den Haag. Ik kan me voorstellen dat je dan heel goed aan het observeren bent. Zie je dan, kun je aan het kabinet aflezen of ze over links of over rechts gaan?
1: Nou, dat hoor je ze niet hardop zeggen. Maar wat wel opvalt aan de uitnodigingen die nu verstuurd zijn, is dat daar BBB niet bij zit. En dat is wel de partij die nog steeds 11 senatoren heeft in de Eerste Kamer. Het kabinet spreekt met Pro, met Ja 21, met de ChristenUnie, met de SGP, met 50PLUS en met Volt. Nou, als je dan gaat tellen, dan kun je in de Eerste Kamer eigenlijk alleen maar een meerderheid halen over links. Dus via Pro en dan nog met 1 of 2 andere partijen. Over rechts is BBB eigenlijk altijd nodig, omdat ze dus het aantal senatoren hebben. Maar met die partijen wordt op dit moment niet gesproken. Tot afschuw van de leider van BBB, Henk Vermeer.
4: Nou, ik vind het gewoon heel onverstandig. We hebben 11 zetels in de Eerste Kamer. En als er een alternatief is voor zaken doen met Pro, dan zijn wij dat. En het gaat er niet om of ik me gepasseerd voel. Maar het gaat erom of de kiezers die op partijen aan de rechterkant van de Kamer gekozen hebben, of die gepasseerd worden. En of die wel serieus genomen worden.
1: Ja, Ja 21 en SGP die zijn hier ook verbaasd over, omdat zij juist samen met BBB voor de meerderheid over rechts kunnen zorgen. En eigenlijk grotendeels dezelfde wensen hebben. Meer voor ondernemers, meer voor de boeren ook. En juist niet die kant van pro op willen gaan. Maar daar hoor je ook wel het verwijt vandaag dat BBB zelf niet echt proactief was in de richting van het kabinet. Nou, wellicht dat dus nu na vandaag verandert. Je hoort Vermeer, die wil nu toch wel heel graag aan tafel. Dus misschien gaat het alsnog gebeuren.
0: Maar Ewout, het is toch over een maand al Prinsjesdag. Komt het kabinet niet een beetje laat in actie?
1: Ja, die kritiek klinkt vandaag ook wel bij de oppositie. Bijvoorbeeld bij Christoffer van de SGP. Want dit kabinet weet al heel lang dat ze geen meerderheid hebben. Vanaf het begin al. Waarom gaan ze zo laat pas echt serieus in gesprek met die oppositiepartijen? Zegt die Christoffer van de SGP.
5: Ik vind het onverstandig. Ik zou zeggen, had voor de zomer al geprobeerd om partijen echt naar je toe te krijgen. Er zijn best gesprekken geweest, koffie gedronken, maar niets concreets. En het is een keuze die het kabinet maakt, maar de tijd dringt wel. Dus ik denk dat ze een heel groot risico nemen. Maar als ze ons uitnodigen, dan komen we praten. Als we het op inhoud met elkaar eens kunnen worden, dan zouden ze op steun van de SGP kunnen rekenen. Maar als dat niet zo is, dan is dan het kabinet om te kijken hoe ze het willen gaan doen in dit land.
1: Ja, je hoort het Stoffer zeggen, waarom zo laat pas? Ja, tegelijkertijd kun je ook zeggen, het kabinet heeft nog wel meer tijd dan die 2 weken. Want ze kunnen daarna ook alsnog gaan kijken of ze met de oppositie nog zaken kunnen doen om de plannen dan achteraf aan te passen. Maar Jette zegt steeds dat hij van tevoren dat draagvlak wil.
0: En nu dus pas die oriënterende gesprekken. Hoe gaat het dan verder?
1: Nou, allereerst wordt er dus vandaag gesproken over wat die oppositie precies wil en hoe ze dat willen gaan betalen. En volgende week moet er dan toch met de minister van Financiën om tafel gegaan worden, met minister Heijnen, om te gaan kijken hoe ze dat inderdaad precies in de begroting gaan fietsen. En dan gaan we dus ook merken of dat gaat lukken. Of er inderdaad van tevoren al iets overeen te komen valt. Of dat het toch pas later gaat gebeuren. De toekomst van het kabinet hangt hier wel vanaf van wat hier de komende maanden gaat gebeuren. Want is er zicht op een meerderheid met de oppositie of niet? Ja, dat is echt van levensbelang voor dit kabinet.
0: Dankjewel, Ewout Kiewiet vanuit Den Haag. In de Belgische Ardennen is de veenbrand nog altijd niet onder controle. Het is afwachten wat er nog overblijft van het natuurgebied. Verslaggever Josephine Trehi ging met ecoloog en veengebieddeskundige Ralf Temmink naar de Deurnense Peel. Ook een veengebied en ook een plek waar een paar jaar geleden een grote brand uitbrak. De gevolgen daarvan zijn nog steeds te zien.
6: Waarschijnlijk hebben ze dit ook gedaan als branddoorgang.
7: Dit waar we nu overheen lopen?
6: Vooral die natuurgebieden waar we dus nu in staan, de Deurnense Peel, heeft daar ook heel veel schade van ondervonden. Het is hartstikke droog. Je kan hier inlopen op blote voeten en je hebt geen natte voeten.
7: Nee, terwijl dat normaal wel zo is in een veengebied.
6: Precies, het is hartstikke sompig, het is nat. Vroeger waren dat grenzen eigenlijk van tussen landen, tussen provincies, tussen dorpen, omdat het gewoon niet doorheen te komen was.
7: Ja. Want je moet... En hoe is dat in dat gebied in België?
6: Het gebied in België is nu ook kurkdroog. Het komt voornamelijk, het heeft niet geregend, net zoals in Nederland.
7: En vandaar dus dat die brand dus ook zo groot is geworden daar. Want hier is ook een brand geweest. We kijken hier om ons heen. Los van dit pad waar wij dus op lopen is het kale boompjes. Een beetje afgeblakerd nog. En voor de rest, wat zien we? Riet?
6: Ja, we zien eigenlijk pijpenstrootje. Een meter hoog. En dat hoort eigenlijk niet in hoogvenen. Je zou voornamelijk veenmossen moeten zien. Kleine mosjes die eigenlijk het veen gebouwd hebben over duizenden jaren. En die ook in staat zijn om het veen heel nat te houden. En op dit moment zie je alleen maar grassen eigenlijk.
7: Ja, dat komt door de brand hier?
6: Dat komt onder andere door de brand. We hebben natuurlijk ook in Nederland problemen met stikstofdepositie en het ontwatering van het hele landschap. Ja. Maar hier ook zie je dus pijpenstrootje, maar ook varens, manshoog, waar we doorheen moesten lopen. Ja. Dit komt allemaal door de brand.
7: Was het erg toen?
6: Er is bijna 800 hectare afgebrand. Het is zeer veel, zeer intens. En eigenlijk, veen is organisch materiaal, dus gewoon plantenmateriaal. En eeuwen geleden hebben we dat gedroogd om dan in bijvoorbeeld de kachels te stoken. Dus als je een droog veen hebt, zoals nu in de hoge venen, maar ook hier. Het is ook hartstikke droog. Dat is natuurlijk, dat is gewoon brandstof. Ja. En ook de varens, de grassen. Het is allemaal brandstof.
7: Want wat dacht u toen u dat hoorde van die brand in België?
6: Ik dacht zo. En de dag daarna dacht ik, jeetje, wat is hier allemaal aan de hand? Want ik was er een paar jaar geleden nog. Toen met een excursie van een veencongres, waar ze ons lieten zien wat ze allemaal voor maatregelen hebben genomen om het veen te herstellen, te vernatten, om de veenmossen terug te krijgen. En dan een paar jaar later gaat alles in rook op eigenlijk.
7: Ja. Je krijgt het niet meer terug? Of het duurt heel erg lang?
6: Het duurt heel lang, want voor veen eigenlijk, dus de vuistregel, per eeuw, dus per duizend jaar groeit het veen een meter. En dan, dus je moet, voor sommige venen hier heb je 5, 6, 7 meter veen. Dus dat kan gewoon 7000 jaar gegroeid hebben. En met een brand kan zomaar de toplaag van de 20, 30 centimeter verdwijnen. Maar ook het hele systeem aantasten. Dus dat je al die grassen krijgt, die varens, alle veenmossen zijn weg. Op die manier heb je dus heel veel schade in een hele korte tijd.
7: Dus heel zonde.
6: Heel zonde.
7: Zullen we nog een klein stukje doorlopen?
6: Hier kan ik. Ik weet niet hoe ver jij naar beneden kan.
7: Ja.
6: Nou, hier voel je al dat het lekker zacht onder je voeten wordt. En als we nog wat verder doorlopen, moet je even oppassen dat je niet daar gaat staan, want dan zak je waarschijnlijk tot je knieën weg. Ik pak een hele hand veenmos. Dus hier zie je eigenlijk de bouwers van het veen. Dus dit kleine mosje heeft het hele landschap hier gebouwd. Die kan dus heel goed water vasthouden. En breekt heel langzaam af. Dus eigenlijk, het creëert een pot augurken. Ja. Zuurwater. Je augurk breekt nooit af. Hè? Als je het jaren vergeet of in je oma's kastje vind je nog augurken van de jaren 50. Hè? Die zou je nog kunnen eten.
7: Ja, ja.
6: Hetzelfde is met veen. Het moet nat zijn en zuur. En dan blijft het plantenmateriaal eigenlijk zoals je hier ziet. Het is allemaal niet vergaan plantenmateriaal. Maar wat je daar ziet, dat ligt allemaal hoger en droger en de waterstand is te laag. Dus dat is eigenlijk gewoon het turf wat we vroeger verbranden. Dat is wat je daar ziet.
7: Ja.
6: Dus als het nat is, dan zit je goed.
7: Maar dat is nu dus ook in België niet het geval?
6: Dat is niet het geval. Kurkdroog.
0: Dat zei ecoloog Ralf Temmink tegen verslaggever Josephine Trehi. Zit, wat gebeurt er verder in Nederland volgens andere media?
15: Het Openbaar Ministerie heeft TBS met dwangverpleging geëist tegen de man die plannen zou hebben gehad om prinses Amalia te ontvoeren, meldt Omroep Friesland. Hij zou haar hebben willen meenemen naar Polen om met haar te trouwen, zegt justitie. Er is onvoldoende bewijs voor de aanklacht dat hij de prinses zou hebben willen doden. De verdachte zegt dat hij een psychose had en van hogere hand opdracht kreeg. In België gebeurt het nu al en landbouworganisatie LTO Noord wil ook graag in het noorden van Nederland een samenwerking tussen de brandweer en boeren. Zo zouden boeren met water in hun giertanks kunnen helpen bij het bestrijden van natuurbranden. Bij BNR zegt LTO Noord dat er binnenkort informatieavonden komen.
8: Om te kijken welke boeren willen daarin meegaan. Wat wil de lokale brandweer? Hoe kunnen we die protocollen vast gaan leggen? En misschien wel een keer een oefening organiseren. En daarnaast dan de boeren die een erf hebben dichtbij een natuurgebied. Dat zij ook nadenken over de eigen inrichting.
15: Ja, best een logisch idee, toch? Ja. In de gemeente Ommen bestaat al zoiets, maar daar hebben ze nog nooit in de praktijk een brand hoeven blussen.
0: Nou, dat is een kwestie van tijd, lijkt me. Ja.
15: De politie heeft het onderzoek naar de anti-AZC-protest in wijk bij Duurstede afgerond, meldt RTV Utrecht. Er zijn geen extra aanhoudingen verricht. In juni liepen 3 van die protesten uit op rellen. Vooral vrijdag 12 juni ging het flink mis. Toen vernielden zo'n 60 relschoppers het gemeentehuis en werd de politie met vuurwerk bekogeld. 7 andere verdachten, allemaal uit wijk bij Duurstede, werden aangehouden. En in Weert, Gelderland, is de politie voor niets uitgerukt. Dat meldt Omroep Gelderland. Agenten kregen een melding van een inbraak. Er stonden uiteindelijk 7 politieauto's en 2 hondenbegeleiders bij het huis. Ook werd de wijk voor een deel omsingeld. Alleen toen agenten naar binnen gingen, bleken de lichtjes en verdachte bewegingen die omstanders hadden gezien niet van een inbreker, maar van de robotstofzuiger.
0: Oké. Bianca, hoe is het op de weg?
19: Nou, er staan een paar opvallende files. Het goede nieuws is dat de A15 van Gorkum naar Rotterdam weer vrij is na een ongeluk bij Papendrecht. Maar er staat nog wel daardoor een lange file op de N214 van Leerdam naar Papendrecht voor de aansluiting met de A15. Vertraging is nu nog zo'n 40 minuten.

0: De nieuwste van Ronde. Dit was Oh My God. Het is steeds moeilijker om nieuwe vrijwilligers te vinden voor de brandweer. Terwijl toch 80% van de brandweerkorpsen in ons land bestaat uit vrijwilligers. In Katzand in Zeeuws-Vlaanderen dreigt de kazerne te sluiten. Vandaag diende een kort geding wat de brandweer had aangespannen tegen de veiligheidsregio Zeeland. Verslaggever Steef Bouwman is in Katzand. Steef, waarom wil de veiligheidsregio die kazerne sluiten?
1: Ja, dat is de grote vraag die de mensen hier, zeker bij de brandweermensen in Katzand, echt bezighoudt. En het is dus zo hoog opgelopen dat er een kort geding voor nodig was. Het heeft te maken met het feit dat er te weinig vrijwilligers zijn. En de exacte reden, dat vroegen we aan Ro van Doesburg van Veiligheidsregio Zeeland.
2: Ja, die is gesloten omdat er onvoldoende sterkte is op de post. Wij hanteren een model dat we in principe minimaal 18 mensen op een post willen hebben. Omdat je met een maatgevend scenario, zo noemen we dat. Dat is een belangrijk scenario, een gebouwbrand. Moet je met 6 mensen kunnen uitrukken. En van die 6 mensen moet er in ieder geval 1 chauffeur pomp bedienen en een andere moet bevelvoerder zijn. En om een post op een bepaalde sterkte te houden, heb je er daar eigenlijk minimaal 4 van nodig. Minimaal. We zien op veel posten in Zeeland dat je wel 8, 9, 10 bevelvoerders hebt en ook nog eens 8, 9, 10 chauffeurs. En zelfs dan lukt het soms niet eens om uit te kunnen rukken en moet een andere post gealarmeerd worden. Nou, de situatie in Katzand is de afgelopen jaren zo nijpend geworden. Je hebt daar nog 1 chauffeur en 1 bevelvoerder. Ja, dat werkt niet. Ook vanuit de operatie, officieren zeggen dan, dit is niet genoeg, hier kunnen wij niet op rekenen, dat wordt onveilig.
0: Dat is dus de mening van de veiligheidsregio. Ze zeggen, ja, dit is gewoon niet veilig meer. Jij bent bij die bewuste brandweerkazerne, hè, Steef. Hoe zijn ze daar onder de sluiting?
1: Ja, vooral heel veel teleurstelling zie en hoor ik hier. Ik stond ze net op te wachten toen ze met een brandweerbusje aankwamen rijden, net vanaf de rechtbank in Middelburg. En eenmaal in de kazerne sprak ik onder andere met bevelvoerder Jonathan Keuning. Er worden hier blikjes cola opengetrokken.
3: Ja, absoluut. Ja,
1: even bijkomen van even bijkomen. Het kort geding.
3: Ja, zeker. Het was natuurlijk absoluut een bewogen dag.
1: De koelkast staat nog aan, blijkbaar. Die staat gewoon nog koud hier.
3: Ja, dat klopt. Dus we mogen niet meer uitdrukken. Dus we bestaan nog wel als groep zijnde. Ja. Alleen we mogen helaas niet meer uitdrukken van de veiligheidsregio.
1: Ja, want de veiligheidsregio zegt dus, het is niet verantwoord om de kazerne open te houden. Wat is jullie belangrijkste tegenargument?
3: Nou ja, allereerst baat het ons veel zorgen dat als de aanrijdtijden zeker opgerokken zullen worden. Het is een heel groot gebied, een moeilijk bereikbaar gebied ook. Zeker in de zomermaanden met toerisme kunt u zichzelf ook al voorstellen dat enige problemen met zich meebrengt om hier te kunnen komen.
1: Omdat deze kazerne nu dicht is, moeten andere gemeenten hier in de buurt gaan helpen. Dat is eigenlijk het idee van de veiligheidsregio.
3: Dat is correct. Dus de korpsen Oostburg, Sluis en Breskes die zouden dan dit gebied moeten gaan overnemen. Wij voorzien daar toch wel enige problemen in aanrijdtijden. Dus wat dat betreft, baat ons dat zorgen, absoluut.
1: Er hangen hier aan de kapstok een aantal brandweerjassen. Er liggen helmen en die worden gedragen door een aantal vrijwilligers die hier nu ook zijn, zoals u en meneer. Hoe lang doet u het al?
4: 13 jaar.
1: Waarom?
4: Ja, gewoon, het is leuk om te doen, om mensen te helpen, zeg maar.
1: En hoe vaak bent u nou uitgerukt in die 13 jaar?
4: Goh, toch wel honderdtallen, hoor. Alles bij elkaar.
1: Wat vindt u van deze situatie?
4: Ja, zonde. En ook zonde voor de mensen in het dorp, zeg maar, en daar rond. Eigenlijk kan je het niet maken, vind ik.
1: Ook voor jezelf zonde?
4: Ja, tuurlijk. Dat onderhand, dat was doe vanavond en dat was altijd gezellig.
1: Ik zag het ook in de koelkast, er staan gewoon lekkere biertjes. Er zat een frituurpan.
4: Ja, dat klopt.
1: En hier staan ook wat mensen, heb ik begrepen, die vrijwilliger willen worden.
5: Ik zit in de opleiding nog.
1: Waarom heb je je aangemeld?
5: Ik heb sowieso altijd iets gehad voor mensen te helpen. Dus dat past heel goed bij dat principe.
1: Er staat hier nog een brandweerauto buiten geparkeerd. Kun je eens laten zien wat je weet?
5: Jazeker.
1: Ja. Wat zien we hier allemaal?
5: We hebben hier zo oordopjes, portofoons.
6: Kanaal 1.
5: Ja, hier hebben we natuurlijk onze zitplaatsen. Dit zijn onze ademlucht. Dus deze die doe je aan als een soort rugzak.
1: Je weet al precies hoe het werkt.
5: Ja, ik heb dit onderdeel al gehad op de opleiding. Dus hier ben ik al voor afgestudeerd, dit gedeelte.
1: Ja, Jonathan Keuning, bevelvoerder. Jullie hebben dus vrijwilligers. Er komen nog een aantal vrijwilligers bij. Maar het zijn er dus niet genoeg.
3: Nee, dat klopt. De veiligheidsregio hanteert 18 mensen. Aan die 18 mensen daar kunnen wij helaas niet aan komen.
1: Hoeveel hebben jullie er als iedereen zich straks heeft aangemeld? Iedereen is ingewerkt?
3: Dan komen we op 12.
1: Dus is er 6?
3: Ja, nou, dat er zeiden, 40% van de korpsen in Zeeland die komt niet aan die 18 mensen. Dus het is wat dat betreft vinden we het ook een vreemde gang van zaken dat je dan wel rekent naar 18 mensen, terwijl dat eigenlijk voor veel korpsen helemaal niet haalbaar is.
1: Toch heb ik cijfers gezien en daar blijkt uit dat bij 40% van de meldingen jullie niet kunnen uitrukken omdat jullie te weinig mensen hebben.
3: Dat klopt.
1: Is het dan ook niet wel begrijpelijk dat de veiligheidsregio zegt dit is niet verantwoord?
3: Nou ja, dat wil dus ook zeggen dat we 60% van de keren wel kunnen uitrukken. En heel veel gevallen waar iedere seconde telt, met name ook bij reanimaties, maar ook heel vaak is het dus wel gewoon van meerwaarde dat je er dus wel uit kan. Dus wat dat betreft, zijn we het niet helemaal eens.
1: Volgende week de uitspraak van het kort geding. Maar voorlopig kan de poort hier dicht, hè?
3: Ja, voorlopig kan de poort dicht.
0: Dat zei Jonathan Keuning, brandweercommandant in Katzand, tegen verslaggever Steef Bouwman.
6: Ster. Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken. Dat is Maaltijd Thuis.
7: Hallo, eet smakelijk voor straks.
6: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
8: Hoi mens. Ja, jij. Je blijft maar doorrennen. Van afspraak naar afspraak. Adem even uit. En adem even in. Ik ben Ralf Blom, directeur van Hart en Linksma. En ik nodig je uit om je te ontwikkelen. Als mens en als leider. Van Hart en Linksma. School voor Human Leadership. Ontdek jouw training op training.nl.
6: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
9: Ontdek de tentoonstelling De Muze van in het Katwijks Museum. Centraal staat Sjaantje, de muze van Isaac Israëls. Ook te zien werken van Jozef Israëls, Jan Toorop, Willy Sluiter en vele anderen. Kijk op katwijksmuseum.nl.
10: Zo fijn dat pa en ma in hun eigen huis kunnen blijven wonen. Dicht bij ons en de kleinkinderen.
11: Autolift weet hoe graag u in uw huis wilt blijven wonen. Kies ook voor een traplift op maat. Kijk op otolift.nl.
12: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Gun je gewrichten wat extra aandacht met Vitepro. Het bevat namelijk Boswellia serrata. En dat helpt om je gewrichten lekker soepel te houden. Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
13: Ook een traplift op maat? Kies voor de service van Autolift. Ga naar otolift.nl.
12: Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
14: NPO Radio 1.
0: De politie heeft vandaag vier... Sorry, ik begin gewoon jouw tekst te lezen.
15: Dat Jeetje is ook goed,
0: Sid.
15: Maar...
0: Nou, weet je, zul jij het doen?
15: Zal ik het doen?
0: Het nieuws met Sid.
15: De politie heeft vandaag 34 boetes uitgedeeld aan chauffeurs van vrachtwagens en touringcars die over de Merwedebrug bij Gorkum reden. Sinds een maand geldt er een verbod voor zware voertuigen omdat de brugconstructie te zwak is. Flitscamera's kunnen geen buitenlandse kentekens herkennen. Die voertuigen worden nu door motoragenten aan de kant gezet. Chauffeurs moeten direct €500 pinnen. Premier Jette heeft in het aardbevingsgebied in Groningen gepraat met inwoners van Zeerijp en Appingedam. Hij zei dat hij snapt dat bewoners boos zijn over de problemen bij schadeherstel en het versterken van huizen. Jette belooft dat dat sneller zal worden aangepakt. Het was zijn eerste bezoek aan het gebied als premier. Een man van 20 uit Heiloo zit vast vanwege de dood van een vrouw van 19. Hij belde gisteravond de politie, die daarna ging kijken en het lichaam van de vrouw in een woning vond. Waar de man van wordt verdacht, is niet bekendgemaakt. Nu vorige maand definitief het doek is gevallen voor de musical Soldaat van Oranje, worden meer dan 300 decorstukken en andere voorwerpen geveild. Onder andere theaterstoelen, een telefooncel en 3 meter lange decorboot en een Bentley-replica. Die gaan onder de hamer. De spullen hebben 16 jaar lang op het toneel gestaan.
0: Het weer met Marco Verhoef. De hitte is echt even voorbij, hè?
16: Ja, even. Sowieso 2 weken. Dus en daarna zitten we ook al in september zo'n beetje. Dus dan is de kans dat het nog echt heet wordt, die begint wel echt af te nemen. Hm. Ik zal niet zeggen dat de zomer voorbij is, zo dramatisch
0: wil ik het niet maken. Ik wou net zeggen, dat ga je toch
16: maar,
0: niet doen?
16: Nee. Maar inderdaad, de hitte is eruit. Hè. Vandaag temperatuur in de buurt van de 20 graden. Nou, dan zullen we de komende dagen tot en met vrijdag ook wel in de buurt zitten. Misschien is een keertje 1 of 2 graden erboven of net even eronder, dat kan. Maar het is inderdaad gewoon vrij koel. En ook wat wisselvallig. Vandaag hebben we ook een beetje alles gezien. We begonnen vanmorgen met regen, toen brak de zon even door. Daarna raakte het op veel plaatsen toch wel aan de bewolkte kant met een spatje hier en daar. Dus dat wisselvallige weer, dat houden we eigenlijk ook wel een beetje vast.
0: Ja, en af en toe een bui. Want afgelopen zaterdag ging het echt gigantisch de keer. In ieder geval waar ik was in Utrecht. Enorme buien, dat zien we niet.
16: Nee, ja, ik moest even nadenken, maar ik was ook in Utrecht inderdaad. Je had gelijk, daar regende het.
14: Ja, het was echt gigantisch.
16: Ja, maar dat was allemaal wel heel plaatselijk. Hè. Dus het regengebied van vanochtend is eigenlijk over grote delen van ons land getrokken. En heeft in het noorden 1 mm achtergelaten, in het zuiden 10. Dus de verschillen zijn best wel aanwezig. En de komende week, ja, het gaat iedere keer her en der wat achterlaten. En ik denk dat als je dan de teller over Nederland gemiddeld uitspreekt aan het eind van de vrijdag, dan zal je rond de 30 mm uitkomen. Dat is best aardig wat. Maar goed, het is natuurlijk zo droog geweest dat het voorlopig kunnen we het echt nog wel wat van hebben voordat de problemen opgelost zijn. Daar gaat dit wel bij helpen, maar het zeker nog niet oplossen. Nou, dus het blijft een komen en gaan. Morgenochtend beginnen we met bewolking en regen. Morgenmiddag is het wat droger, maar nog steeds aan de bewolkte kant. 20 tot 22 graden. Woensdag wordt het wat buiiger. En dat betekent dat er ook wat meer ruimte is voor opklaringen tussendoor. Die buien worden feller later in de week. Kan onweer bij zitten een keer. Maar ja, dan wel dus die brede opklaringen. En dus ook mooie momenten met wat zon. Dus het is even kiezen wanneer je naar buiten gaat. Er is echt een mooi moment. En er is ook een moment dat je regenkleding nodig hebt.
14: Dankjewel, Marco. We gaan naar de verkeersinformatie. Bianca, hoe is het intussen op de weg?
17: Er staat toch zo'n 200 kilometer file in totaal, verspreid over het land. En op een aantal wegen heb je veel vertraging, vooral op de A15. Van Gorkum naar Rotterdam is de weg na een ongeluk bij Papendrecht wel weer vrij. Maar er staat nog een flinke file van 8 kilometer vanaf Gorkum. En daardoor sta je ook nog vast op de N214 van Leerdam naar Papendrecht voor de aansluiting met de A15. Het oponthoud is daar 3 kwartier. Ook op de A15, maar dan van Rotterdam naar Europoort staat file voor de Thomassentunnel. 2 rijstroken zijn er dicht door een ongeluk. De vertraging is bijna een half uur. En in Noord-Holland rijdt het langzaam op de A9 van Amstelveen naar Alkmaar bij Akersloot. Er is een rijstrook dicht en de vertraging is een kwartier.
14: Zometeen, het is de eerste schoolweek voor veel scholieren in Noord-Nederland. Het Armoedefonds ziet steeds meer leerlingen die geen rekenmachine of gymspullen kunnen betalen.
18: En, hoe was het bij ING Servicepunt?
19: Gelukt. Heb je hem al betaald?
18: Wat bedoel je?
19: Mijn betaalverzoek.
18: Zo, dat doe je snel.
19: Met een klein beetje hulp was dat in de app zo gepiept. Nu jij nog.
20: Ook hulp nodig bij digitaal bankieren? Ga naar ing.nl/servicepunten voor het servicepunt bij jou in de buurt.
21: De bestseller De Beesten van Gijs Wilbrink komt deze zomer tot leven. Theatergroep De Jonge Honden brengt het boek als meeslepende locatievoorstelling van 12 tot en met 30 augustus naar de Rode Hal in Zwolle. Kaarten via zwolsetheaters.nl.
22: Sta je in de file en spot je ruitschade?
23: Opgelost. Autotaalglas.
24: Fleur Wallenburg.
25: Het NOS Radio 1 Journaal.
14: De scholen in Noord-Nederland beginnen weer deze week. De tijd voor middelbare scholieren om rekenmachines, gymspullen, laptops en andere schoolspullen aan te schaffen. Maar steeds meer kinderen vragen om hulp omdat ze die spullen niet kunnen betalen. Uit onderzoek van het Armoedefonds blijkt dat deze kinderen ook regelmatig wegblijven van school. Lotte Meerhof is van het Armoedefonds. Goedemiddag.
26: Goedemiddag.
14: Hoe ziet u nu dat dit vaker voorkomt, dat kinderen om hulp vragen?
26: Ja, we hebben een uitvraag gedaan, onderzoek onder lokale armoedehulporganisaties die goed beeld hebben. Wat speelt er nou bij al deze gezinnen? Ja, en die geven eigenlijk in grote getalen aan dat steeds meer gezinnen met kinderen bij hen om hulp vragen. En dat vaak ook schoolspullen gemist worden.
14: Ja, en nou begreep ik dat jullie ook wel leerlingen daarin ondersteunen.
26: Ja, we bieden vanuit het Armoedefonds met onze schoolspullenactie tegoedkaarten aan kinderen in armoede, zodat ze hun eigen schoolspullen kunnen uitzoeken. Maar ook daarin zien we elk jaar ontzettend veel vragen en kunnen we niet al die vragen helaas opvangen.
14: Nee. En het is dus zelfs zo dat leerlingen die dit niet kunnen betalen, of de ouders dan, dat zij af en toe wegblijven.
26: Ja, uit ons onderzoek komt dus dat omdat kinderen bepaalde spullen niet hebben, een rekenmachine, maar soms ook gymkleren, dat ze lessen missen. Dus dat het gebrek aan schoolspullen ook gewoon leidt tot schoolverzuim en in het algemeen minder kansen.
14: Maar hebben scholen daar niet ook dan een rol in? Springen die kinderen niet te hulp?
26: Ja, je ziet toch dat alsnog vaak misgaat. Dus we hebben signalen van bijvoorbeeld een kind dat de klas uit werd gestuurd omdat hij zijn rekenmachine was vergeten. Maar hij had eigenlijk helemaal geen rekenmachine. Dus er zou nog veel meer aandacht voor moeten zijn. En ook gymspullen, een laptop. Het zijn allemaal kostenposten die je gewoon nodig hebt om mee te kunnen doen op school. Maar die lang niet voor iedereen toegankelijk zijn.
14: Ja, van een laptop kan ik me dat nog wel voorstellen. Maar wat zegt het dat ouders en kinderen geen rekenmachine kunnen betalen?
26: Ja, dat is natuurlijk super schrijnend en bepaalt dus echt of jij mee kunt doen in de les. En het wordt zelfs nog basaler, want we zien dus ook dat verzorgingsproducten niet voor iedereen betaalbaar zijn. Dus ja, kinderen kunnen geen deodorant betalen. Nou ja, je kunt je voorstellen wat dat doet qua schaamte. Mm-hmm. En ja, in de gymles dat al genoeg met je doet over hoe je mee kunt doen.
14: Ja, wat vindt u dat er moet gebeuren?
26: Ja, we zien een paar dingen. Eén, er moet aandacht voor dit probleem zijn. Docenten die kunnen hier een blik op houden. De politiek is echt aan zet om te zorgen dat armoede bij de kern wordt aangepakt. Of als dat niet gebeurt, dat die schoolspullen in ieder geval voor iedereen toegankelijk zijn. Zorg dat die laptops gewoon een erkend leermiddel zijn.
14: Dat elk kind daar toegang heeft.
26: Nee. En er wordt dan gevraagd aan scholen, zorg dat je daar iets van een regeling voor instelt, zodat dat voor iedereen toegankelijk is. Maar alsnog krijgen wij signalen binnen waar dat misgaat.
14: Nu is het bijna Prinsjesdag, althans over een maand. Wat verwacht u van de regering?
26: Nou, flink veel stappen. Er zijn afgelopen week de nieuwe koopkrachtcijfers uitgekomen. Dat ziet er niet goed uit. Armoede gaat volgend jaar stijgen als het kabinet niet andere keuzes gaat maken. En dat zou wat ons betreft de basis moeten zijn. Zorg dat armoede wordt teruggedrongen, want ja, iedereen zou mee moeten kunnen doen. Dus daar mag het kabinet wat ons betreft flink stappen op zetten.
14: Dank u wel. Lotte Meerhof, woordvoerder bij Stichting Armoedefonds. De ebola-uitbraak in de Democratische Republiek Congo heeft tot nu toe meer dan 2300 levens geëist. Blijkt uit cijfers van de Congolese Gezondheidsautoriteit. Daarmee is het de dodelijkste uitbraak in de geschiedenis van het Afrikaanse land. Ik praat erover met Jan Heger van het Rode Kruis. Goedemiddag.
1: Goedemiddag.
14: Hoe groot zijn de zorgen?
1: Ja, de zorgen zijn heel groot. We zien nog steeds heel veel nieuwe patiënten per dag. En we zien eigenlijk ook heel veel patiënten die geen bekende contacten waren van bestaande patiënten. Dus dat houdt in dat er nog steeds heel veel besmettingen in de dorpen plaatsvindt waar we eigenlijk geen controle over hebben.
14: En wat hoort u van de hulpverleners daar, van het Rode Kruis? Waar lopen zij tegenaan?
1: Ze lopen veel aan in eigenlijk een gebrek aan vertrouwen. Gebrek aan vertrouwen in informatie, gebrek aan vertrouwen in de overheid, gebrek aan vertrouwen in de medische zorg. En daar proberen wij door middel van onze 1500 vrijwilligers hard aan te werken.
14: Ja, maar dat lijkt me lastig om vertrouwen terug te winnen.
1: Ja, dat is ook lastig. En dat doen we onder meer doordat we mensen recruteren vanuit de dorpen zelf. Dus het zijn voor hun bekende mensen die proberen voorlichting te geven. En we proberen ook mensen te gebruiken die genezen zijn van ebola. Want hoewel ongeveer 40% van de patiënten helaas sterft, is er ook een groot gedeelte dat wel geneest. En die proberen we ook te gebruiken met de voorlichting. In de hoop dat mensen zich beseffen dat als je naar een ebola-kliniek gaat, je toch een grote kans hebt om het te overleven. En ook je familie niet blootstelt aan het grote gevaar van besmetting.
14: Want is dat eigenlijk ook de nummer één reden waarom het maar niet lukt om dit virus onder controle te krijgen?
1: Ik denk dat een van de grote redenen is, behalve veiligheid. Er wordt in het gebied nog steeds gevochten. Infrastructuur is natuurlijk ook heel moeilijk. Het is niet makkelijk om in alle dorpen te komen. Maar uiteindelijk is vertrouwen echt een groot probleem.
14: Ja. En ik kan ik me voorstellen dat dit nog wel even doorgaat. Dat het niet zomaar ingedampt is.
1: Ja, daar ben ik ook bang voor. Ja, de cijfers worden wel ietsje beter. Als je kijkt naar hoeveel contacten we nu op kunnen volgen, hoeveel begrafenissen toch veilig gebeuren.
14: Dat was ook een probleem.
1: Dat was ook een probleem. We zitten nu ongeveer op 80% van de contacten die we op kunnen volgen. Dus dan hou je in de gaten of mensen die in contact geweest zijn met een patiënt gedurende De incubatieperiode die 21 dagen kan duren, of ze inderdaad ebola verschijnselen gaan krijgen, zodat je ze gelijk kan isoleren en ze geen gevaar meer zijn voor hun familie. Die cijfers die lopen wel terug. Dus je kan ook zeggen dat het glas is half vol. Maar desondanks, er moet nog heel veel gebeuren. Er zijn nog steeds nieuwe dorpen waar besmettingen komen. Er zijn zelfs nieuwe provincies waar nieuwe besmettingen komen.
14: Toch wat lichtpuntjes. Hou ik me dan toch aan vast. Ik dank u wel voor dit gesprek, Jan Heger van het Rode Kruis. Gaan we naar het sportnieuws zit.
15: Wielrenner Jonas Vingegaard komt niet meer in actie dit wielerseizoen. De Deense renner van Visma Leasebike kwam vorige maand in de Tour de France hard ten val en brak zijn sleutelbeen. Vingegaard mist nu dus het WK. In de Ronde van Spanje zou hij sowieso al niet in actie komen. Bij de Italiaanse voetbalclub Cagliari zijn er grote zorgen om aanvaller Yael Trepi. De Franse spits ligt op de intensive care nadat hij dit weekend bijna verdronk in een zwembad. Trepi zou het zwembad zijn ingedoken terwijl hij niet kan zwemmen. Omstanders konden hem uit het water halen, maar volgens de Italiaanse krant La Repubblica heeft Trepi grote hoeveelheden vocht in zijn longen gekregen en wordt hij nu in een medische coma gehouden. Volgens Voetbal International is FC Groningen middenvelder Stijn Racing hard op weg naar AZ. Beide clubs zouden inmiddels akkoord zijn over een transfersom van 4,5 miljoen euro. Racing scheurde een half jaar geleden zijn kruisband. AZ ziet dit als kans om hem voor een relatief laag bedrag naar Alkmaar te halen. Het was even stil rond de FIFA en Infantino, maar geen zorgen, want er is weer nieuwe ophef. Vanmiddag maakte mensenrechtenorganisatie Fair Square bekend dat ze een herverkiezing van Infantino als voorzitter van de FIFA willen voorkomen. In een brief roept de Britse organisatie op om de omstreden voorzitter niet toe te laten tot de herverkiezing, meldt The Athletic. Volgens de BBC heeft ook de Schotse bond het vertrouwen in Infantino opgezegd. En een volgende termijn van de voorzitter zullen ze dus niet steunen. En zo blijft de druk op Infantino en de bond dus nog altijd toenemen.
14: Bianca, hoe is de situatie op de weg intussen?
17: Het gaat langzaam maar zeker weer de goede kant op de meeste plaatsen. Maar op de A15 staat een hardnekkige file door de nasleep van een ongeluk van Gorkum naar Rotterdam. Tussen Gorkum en Papendrecht is de weg wel weer vrij, maar de vertraging is nog zo'n 3 kwartier.

0: tip van Miles Smith en Niall Horan. Drive safe. De natuurbrand in de Belgische Hoge Venen is nog niet onder controle. Vooral in het noordoosten blijft het moeilijk door de ontoegankelijkheid van het gebied. Met man en macht wordt geprobeerd om de branden in te dammen. En er is ook buitenlandse hulp uit Nederland, Duitsland, Zweden en Noorwegen. Verslaggever Onno Beukers ging vanmiddag met de brandweer mee het gebied in.
1: Bij de provinciale weg aan de rand van het brandgebied bij de Hoogvenen, daar zijn veel wagens, blusvoertuigen bezig. Ze staan langs de kant om die grote weg, de zijkant nat te houden, te voorkomen dat de brand overslaat naar de andere kant van de weg. Vanmiddag neemt de politie en de brandweer ons mee om iets meer te gaan kijken, iets dieper in het gebied. We rijden eerst een nog geasfalteerde weg in. Daarna komen we meer op een zandweggetje met wat stenen erop. En als je hier links en rechts van het pad kijkt, zie je dat het redelijk bebost is aan één kant. Aan de andere kant wat open. Maar een moeilijke plek om met grote machines ook doorheen te komen. En daar loopt de brandweer dan ook tegenaan. Dat ze niet op alle plekken even makkelijk kunnen komen. En als we uitstappen, zie je eigenlijk wat de brand al voor een ravage heeft aangericht. En je staat hier wat hoger, waardoor je ook over een heuvel uitkijkt.
2: Yves, oui. La ligne nord-est, elle est comme ça, alors. C'est ça, c'est dans cette direction là-bas.
1: Een van de boswachters pakt de kaart erbij en laat me zien welke kant het vuur nu op gaat.
2: Nous sommes ici.
1: Ah, là. Kom, comme ça.
2: Ça, c'est la route.
1: Hij zegt, bij deze lijn, deze weg staan we. En eigenlijk de kant die we opkijken en verder het dal in, daar woedt nu het vuur. En wat we hier voor ons zien, dat zijn eigenlijk vooral nog de smeulende resten.
2: Le feu, il est comme ça. Il est là-dedans, c'est perdu.
1: Het is een groot gebied waar de brand woedt. En als je op dit hogere punt dan in de verte kijkt, dan zie je eigenlijk één grote rookwolk.
2: Non, on voit vraiment très très mal. C'est vrai que c'est quelque chose qu'on ne percevait peut-être pas.
1: En dus legt de crisiswoordvoerder uit dat je misschien, als je dit ziet, ook wel kan begrijpen dat de helikopters hier nu niet zoveel kunnen doen.
2: Mais ici on comprend vraiment toute la difficulté des pompiers et on a la chance de ne pas être dans l'axe des fumées, mais on imagine toute la fumée que reçoivent les gens en Allemagne notamment.
1: Je kan gewoon vrij weinig zien. Het is een groot pakket aan rook en als je niet precies kan zien waar je met het water terecht kan, dan heeft het ook niet zoveel zin. Als je naar de smeulende resten kijkt, dan snap je wel hoe lastig het is om het vuur te bestrijden. De bovenkant die is helemaal zwart geblakerd en je ziet eigenlijk vooral de rook vanuit de grond komen, vanuit de aarde, waaronder het dus nog doorsmeult.
2: Ça nécessite d'être inondé d'eau encore et encore.
1: En daarom moet de grond veel natter worden. Er moet veel meer water overheen, zegt de woordvoerder.
2: Donc on espère qu'effectivement la saison qui arrive, l'automne, etc., va nous arroser en permanence d'eau.
1: En dus is het ook goed dat de herfst nu aankomt. Maar met het uitblijven van de echte regen zullen ze het voorlopig toch moeten doen met de blusvliegtuigen en de helikopters. Dus hebben ze geluk als op het eind van de middag toch de Chinook zich ook in de lucht meldt met een grote waterzak het gebied nat te maken.
0: Verslaggever Onno Beukers was dat vanuit België. Wedstrijd nummer 2 vanavond voor de Nederlandse hockeyvrouwen op het WK in eigen land. In het Wagenerstadion in Amstelveen speelt Oranje zometeen tegen Australië. Hockeycommentator Philip Koken gaat die wedstrijd volgen. Philip, de Nederlandse vrouwen wonnen zaterdag hun eerste groepswedstrijd tegen Chili. Het werd 2-0. En vandaag dus Australië. Is dat ook de sterkste tegenstander uit de pool?
3: Ja, dat is het. En het is nog wel een belangrijke wedstrijd ook. Want ja, dit WK werkt met een nieuwe toernooiopzet, namelijk de eerste twee uit deze pool plaatsen zich voor een nieuwe pool van 4, noem het maar een kwartfinale pool, en de sterkste twee uit die pool, die plaatsen zich dan weer voor de halve finale. En de uitslag neem je mee naar die pool. En de verwachting is wel dat zowel Australië als Nederland die pool zal gaan bereiken. Dus die uitslag die ze dan meenemen, die wordt vandaag wel bijzonder belangrijk. Maar ja, Australië domineerde nog het vrouwenhockey in de jaren 90. Nu is het weliswaar de sterkste tegenstander in de pool, maar ja, het is de nummer 8 van de wereldranglijst. Nederland onaantastbaar de nummer 1. Dus zoveel weerstand hoeven ze nu ook weer niet te verwachten.
0: Nee, en als we nog even naar Chili kijken afgelopen weekend, wat voor gevoel heeft Oranje overgehouden aan die wedstrijd?
3: Ja, ze hoeven pas over 2 weken, halffinale, finale, hoeven ze pas echt in topvorm te zijn. En er gingen nog wel een paar dingen niet goed, maar toch, ze hebben een goed gevoel overgehouden. Voor het eerst tussen die

0: 10.000 mensen in dit volle stadion gelopen. Het was een beetje een feestje voor ze, al ging inderdaad nog lang niet alles goed.
1: Nee, wat ging er niet goed? Wat kan er beter?
0: Nou, bijvoorbeeld de strafcorner, hè, daar ging er maar eentje in van Jibbe Jansen. Maar ze kregen er maar liefst 15. Ja, Chili had zich er weliswaar redelijk goed op voorbereid. Maar toch met de klasse die Nederland heeft bij de strafcorner hadden ze daar wel een paar meer mogen benutten.
1: De Nederlandse hockeyvrouwen, je zei het al, zijn onaantastbaar. Ze wonnen de afgelopen jaren alles wat er te winnen valt. En dan nu ook nog een WK in eigen land, deels trouwens ook in België. Doet dat dan nog iets extra's met de verwachtingen of zijn die sowieso al torenhoog?
0: Ja, dat is het lot van als je inderdaad alles wint. Ze zijn Europees kampioen, wereldkampioen, Olympisch kampioen en eigenlijk al jarenlang. Ja, als je dat allemaal wint, dan maakt het eigenlijk niet uit of je in eigen land speelt of in het buitenland. Je bent altijd de topfavoriet. Men verwacht altijd enorm veel van die hockeyvrouwen. Ja, wordt het zilver, dan hebben ze teleurgesteld. Ja, dat is nou eenmaal het lot als je alles wint.
1: Ja, dat snap ik. Bij de mannen ligt dat net iets anders, hè?
0: Ja, bij de mannen is dat totaal anders. Er zijn hier wel 6-7 landen die wereldkampioen kunnen worden. Nederland is weliswaar Olympisch kampioen, maar is sinds 1998, het WK in de Galgenwaard in Utrecht, niet meer wereldkampioen geweest. In deze eeuw zijn de Nederlandse mannen niet meer wereldkampioen hockey geweest. Dus dat is een loffelijk streven voor de ploeg van Jeroen Delmee om dat te bereiken.
1: Nou, over druk gesproken, Philip.
0: Ja.
1: Dankjewel, Philip Koken. We horen jou straks hier op deze zender met updates over die wedstrijd.
2: Vanavond
1: wordt op Trafalgar Square in Londen een waken gehouden voor Jason Ardern. Dat is de voormalig hoogleraar van de prestigieuze Universiteit van Cambridge. Na aanhoudende beschuldigingen van plagiaat en liegen op zijn cv werd hij afgelopen vrijdag dood aangetroffen in zijn woning. En in Las Vegas in de Verenigde Staten verzamelen pers en fans zich bij de rechtbank. Want daar begint de inhoudelijke behandeling van de zaak over de moord op de Amerikaanse hiphoplegende Tupac Shakur in 1996. Correspondent Rudy Bauma, ja, die moord was in 1996 al. Kun je nog even uitleggen waarom er dan nu pas iemand terecht staat?
3: Ja, die zaak die zat eigenlijk decennia lang muurvast door een combinatie van zwijgcultuur in het bendecircuit en tegelijkertijd weinig hard forensisch bewijs. En bovendien zijn de drie andere vermoedelijke inzittenden van de auto van waaruit op Tupac werd geschoten allemaal overleden voordat er ooit iemand kon worden aangeklaagd. De man die nu terecht staat, dat is Dwayne Davis, oftewel Kathy D, is de enige overlevende. En hij had de politie in 2008 al wel het een en ander verteld, maar dat gebeurde naar verluid onder een soort immuniteits- of vertrouwelijkheidsafspraak, waardoor justitie die verklaring niet tegen hem kon gebruiken. Maar hij publiceerde later, in 2019 was dat zijn memoires. En ja, toen vertelde hij ook in interviews steeds openlijker over hoe hij het wapen zou hebben geregeld. Hè, en toen met drie anderen in een Cadillac stapte en naar Tupac ging zoeken. En hij probeerde met die uitspraken zijn boek te verkopen. Maar ja, het OM die kreeg daardoor een paar jaar later het eigenlijk voldoende basis om alsnog te arresteren. Dat was in september 2023. En hem ook aan te klagen. Maar sindsdien is het proces nog eens 3 keer uitgesteld om allerlei redenen. En daarom is het nu pas.
1: Ja. En vanavond zijn de opening arguments. Wat houdt dat in?
3: Ja, dat zijn eigenlijk de pleidooien waarin beide partijen voor het eerst hun kant van het verhaal presenteren. Vorige week waren al wat praktische zaken geregeld, zoals de jury selectie en zo. Maar nu, dat is over 3 kwartier begint het eigenlijk al, zijn die pleidooien. Eerst het OM, dan de advocaten. En er wordt dus nog geen bewijs gepresenteerd of getuigen gehoord. Maar eerst dus een soort uiteenzetting, een raamwerk. OM zal betogen dat Davis dus het wapen leverde, waarmee dan daarna leden van de Southside Crips bende vanuit die auto op Tupac Shakur schoten. En dat hij ook de aanslag zou mede georchestreerd hebben. Als vergelding was dat voor een eerdere confrontatie met een beveiliger van Tupac. De aanklacht luidt moord met gebruik van een dodelijk wapen, met het oogmerk een criminele bende te promoten, te bevorderen. OM claimt dus niet dat Davis zelf de trekker overhaalde, voor de duidelijkheid, maar dat hij dus het wapen verschaft en de actie ook aanstuurde. Dat was een beetje onderdeel van een bendegeweld. Wat we weten van de verdediging. Davis advocatenteam heeft eerder al eens aangevoerd dat zijn uitspraken in die memoires en in die interviews overdreven waren, gemanipuleerd om een beetje dat boek beter te verkopen. Niet moet worden opgevat als een bekentenis, hè, dat het niet letterlijk was. Hij gaat ook een alibi geven waar hij daadwerkelijk zou zijn geweest die avond. Zijn neef zou overigens de daadwerkelijke schutter zijn geweest, Orlando Anderson.
1: Maar die is dus ook dood,
3: overleden.
1: Ja.
3: Ja, die is dood. En nou, het vervolg van het proces worden ook rond de 40 getuigen verwacht. En ja, de verwachting is dat het zeker een maand gaat duren, al met al.
1: En ook al is hij al sinds 96 dood, Tupac is nog heel populair. Hè? Is het ook druk bij de rechtbank nu?
3: Ja, er zijn ook helemaal fans vanuit het hele land daar naartoe gekomen om te kijken hoe dit allemaal gaat. Hè? Want hij is inderdaad ja, echt een hiphop-legende. Ontzettende inspiratie geweest voor jonge zwarte mannen met name. Die hem echt nog als een held, als een icoon zien. En die dus heel belangrijk vinden om dit mysterie opgehelderd te zien.
1: Dankjewel, Rudy Bauma, onze correspondent in Washington. Dit was het NOS Radio 1 Journaal voor vandaag. Morgen zijn we er weer. Om 6:00 begint een nieuwe editie met Astrid. Maar zometeen eerst nog het uitgebreide NOS Journaal met Sid. Een heel fijne avond.

0: NPO Radio 1. Max.
1: Het beste kun je bij leven en welzijn nog een hele hoop dingen regelen. Ik zit ook steeds te knikken als iemand dat al zegt. Maar ik denk bij mezelf, ja, dat heb ik ook niet goed geregeld.
2: Villa VDB met Jurgen van den Berg.
3: En als je dan toch wil creëren, word dan banketbakker. Want dan kan je elke dag de prachtigste creaties maken.
4: Ik kan me nog wel goed herinneren dat ik ooit 19 miljard over had kunnen maken naar een willekeurige rekening.
1: Natuurlijk, nou, goed doel, zoiets.
4: Nou, goed doel was een goede suggestie geweest. Het is goed dat je niet in de kamer zat.
5: Maar stel dat u op een gegeven moment 60 bent. En dan denkt u.
1: Ik ben 61, meneer Scherder.
5: Oud, pardon.
2: Maandag tot en met donderdag om 2 uur.
0: NPO Radio 1.
2: Wie luistert, weet meer.
6: Ster.
7: Goed isoleren en energie besparen? Dat kan met kunststof kozijnen van Crayon. Zo berekend, eenvoudig besteld.
8: Crayon kozijnen.
9: Klaar voor het perfecte nazomeravontuur? Dan zijn de Opel Private Lease Deals er voor jou. Ontdek Duitse technologie en design als standaard. Met nu tijdelijk 20 euro korting op je maandbedrag. Of je nu kiest voor de compacte Corsa, de ruime Frontera of de stoere Grandland. Er is altijd een Opel die past bij jouw volgende avontuur. Dit is het moment om in te stappen. Ga dus snel naar jouw Opel verkooppunt of kijk op opel.nl.
10: Jeff Buckley's versie van Hallelujah is wereldberoemd. Wie was de man achter die unieke stem? De documentaire It's Never Over Jeff Buckley vertelt het verhaal over zijn leven, muziek en zijn veel te vroege dood. Vanavond in het Uur van de Wolf, 22:50, NTR NPO 2.
11: Leren mediteren? Zen.nl.
12: Ja, stop. Dit stuk. Dit moment. Luister, ik zat met kippenvel in de zaal. Oh, Mahler.
13: Elke keer bijzonder. Het Koninklijk Concertgebouw Orkest. Klassiek van wereldklasse. Het seizoen is gestart. Bestel nu kaarten op concertgebouworkest.nl.
14: Leren mediteren? Zen.nl.
2: NPO Radio 1, 6 uur.
15: Margje fixen.
16: En dit is de dag waarop het minderheidskabinet begint met de onderhandelingen richting Prinsjesdag. Hoe moeilijk is het om een begroting rond te krijgen als je geen meerderheid hebt? Dat zometeen. Eerst het NOS-journaal. Het zit van de Linde.
17: De brand in de Belgische Ardennen is nog niet onder controle. Sommige gebieden zijn niet toegankelijk voor de brandweer, waardoor het blussen moeizaam verloopt. Toch had de brandweer voorzichtig positief nieuws.
18: Vandaag kunnen we zeggen dat het wel stabiel is. We zijn wel nog actief op dit moment met 11 bosbrandwagens en een aantal tankwagens. Het is actief, er is nog altijd vuur, er zijn nog altijd vlammen, maar we kunnen het wel gecontroleerd houden. En het gaat niet over de stopgrens die we op dit moment voor ogen hebben.
17: Toch duurt het volgens verslaggever Onno Beukers nog wel even voordat het vuur uit is.
19: Die brand die woedt dus eigenlijk ook deels onder de grond. Dus ja, daar kunnen ze niet zo goed bij. En er komt nog een extra complicerende factor bij. De rook die er nu is, die blijft eigenlijk een beetje laag hangen. Waardoor er vanuit de lucht ook geen zicht is. Dus de helikopters, waaronder dus ook de Chinook vanuit Nederland, die kunnen nu niks doen. Er is maar één Belgische helikopter die dan wel af en toe nog wat water kan afgooien. Ja, de rest staat stil. Dus het is heel lastig om nu echt vooruit te komen. Om die brand verder te strijden.
17: Het staakt het vuren van 60 dagen dat de VS en Iran waren overeengekomen om te onderhandelen over vrede loopt vandaag af. Er is geen zicht op een einde aan de oorlog. De straat van Hormuz is nog niet open en landen staan nog steeds lijnrecht tegenover elkaar. Contact met correspondent Rudy Bauma. Rudy, dat klinkt alsof het allemaal muurvast zit. Hoe wordt dat in de VS gezien?
20: Ja, met enige gelatenheid. Het blijkt uit een opiniepeiling dat meer dan de helft van de Amerikanen denkt dat het conflict nog minstens een jaar gaat duren. En dus eentje van de lange adem wordt. En nog meer Amerikanen zeggen weinig vertrouwen te hebben in de onderhandelaars. Trump die vindt nog steeds dat Iran zich moet overgeven om een einde te maken aan de oorlog. Dat zei hij tegen Fox News. Maar daar lijkt weinig sprake van. Want ja, Iran die dreigt dat ze willen overschakelen naar een volledig offensieve aanpak als er geen einde komt aan de impasse. Dat zijn hoge Iraanse official tegen Reuters persbureau. Dus ja, ze staan nog steeds lijnrecht tegenover elkaar.
17: Ja, en Iran heeft intussen wel met Oman gesproken over een tijdelijke vaarroute door de straat van Hormuz. Vanwege natuurlijk de economische belangen van die zeestraat. Wat zegt Trump daarover?
20: die is woedend. Het is voor hem volkomen onacceptabel dat Iran en Oman een soort parallelle deal lijken te sluiten. En hij dreigt nu ook om Oman kapot te bombarderen als het land zich ermee bemoeit. En dat is opmerkelijk, want de Oman en de VS die hebben eigenlijk al meer dan een halve eeuw een hele stabiele, goede relatie. Dat was ook zo toen relaties met andere landen in het Midden-Oosten onder druk stonden. Ja. En Oman geldt ook wel als een land dat vaak bemiddelt tussen de VS en andere partijen. Dus ja, het is best gek. Trump die dreigde Oman in mei ook al met allerlei dingen. Maar deze taal is wel heel extreem en ja, zet daarmee natuurlijk een relatie op het spel.
17: Ja, maar dat leidt dus ook niet echt tot veranderingen. Want dat hebben ze al eerder gehoord dat Trump dat zou doen. En dat komt er steeds niet van.
20: Nee, klopt. Hij dreigt natuurlijk heel veel. Maar vervolgens zijn er vaak geen consequenties. En daarom ziet waarschijnlijk Oman deze ruimte.
17: De binnenlandse druk op Trump om de oorlog te beëindigen, die neemt toe. Hoe reageert Trump daar zelf op?
20: De oorlog is niet populair hier. Hè. 60% of zo is tegen die oorlog en iets van een derde staat erachter. En ja, de tegenstanders zijn mensen die al die forever wars zat zijn. Maar ook simpelweg vanwege de prijs aan de pomp en andere hoge prijzen. Maar er zijn natuurlijk, je weet het, tussentijdse verkiezingen voor het congres in de VS. Waarin Trumps partij wel eens zou kunnen worden afgerekend op de oorlog. Maar Trump die blijft gewoon zeggen dat zijn standpunt niet verandert. Dat zijn standpunt over Iran niet zal veranderen onder druk van die tussentijdse verkiezingen. En blijft herhalen dat zijn prioriteit is dat Iran niet in staat mag zijn om nucleaire wapens te maken. Dus hij trekt zich eigenlijk weinig van aan.
17: Ja, ja, en de VS en Iran die zouden weer kunnen gaan onderhandelen als ze dat allebei willen. Zie jij dat nog gebeuren in de nabije toekomst?
20: Nou, er gebeurt natuurlijk wel van alles achter de schermen. Hè? Maar er is verder ook niets gezegd over verlenging van die onderhandelingstermijn. Trump zei ook dat die 60 dagen er eigenlijk niet toe doen. Dat er geen tijdlijn is. Hij heeft zich de afgelopen weken ook veel minder laten zien in het openbaar dan normaal. Veel van zijn bezoeken waren closed press, zoals ze dat hier noemen. Dus zonder de camera's erbij. En dat zou zomaar eens te maken kunnen hebben met het feit dat hij lastige vragen over Iran wil ontwijken.
17: Ja, voorlopig dus nog geen oplossing in zicht. Dankjewel voor de uitleg, correspondent Rudy Bauma. Piloten zijn vrijdagavond in de buurt van Brussel tijdens hun vlucht lastiggevallen door laserstralen. Ze werden beschenen vanuit Dilbeek. Daar is veel boosheid over de nieuwe aanvliegroute naar Brussel, waardoor er meer geluidsoverlast komt. Mogelijk waren de laserstralen een vorm van protest. Op het Indonesische eiland Flores zijn inmiddels 68 doden geteld na de zware aardbevingen van vrijdagavond. Zo'n 13.000 mensen zijn hun huis kwijtgeraakt. Veel mensen zijn nog niet bereikt door de hulpverleners, omdat wegen en bruggen beschadigd of verwoest zijn. Kinderen van een buitenschoolse opvang in Vught hebben een handgranaat gevonden. Die lag op het terrein van een sportclub. Het terrein werd ontruimd. De explosieve opruimingsdienst heeft de handgranaat meegenomen naar de heide, waar die onschadelijk wordt gemaakt. Al de hele dag doet de politie onderzoek in een woning in Heiloo, waar gisteravond het lichaam van een vrouw van 19 werd gevonden. De politie gaat ervan uit dat de vrouw uit Heer Hugo Waard door een misdrijf is omgekomen. Een man van 20 uit Heiloo, die de politie gisteravond had gebeld, is aangehouden als verdachte. Het is niet bekend wat zijn rol is geweest en wat zijn relatie was tot het slachtoffer. Premier Jette heeft voor het eerst sinds zijn aantreden een bezoek gebracht aan het aardbevingsgebied in Groningen. Hij was er al wel vlak voor zijn aantreden, na een beving in Zeerijp. Vandaag bezocht hij Zeerijp opnieuw en ook Appingedam.
6: Ik denk dat het heel goed is om regelmatig in Groningen te komen, om echt van mensen zelf te horen hoe gaat het met de versterkingsoperatie, met de aanpak van schades. Maar ook hier echt wel van jongeren te horen hoe zij het ervaren om tijdelijk in wisselwoningen te wonen.
15: Ja, u was natuurlijk ook in Zeerijp eerder vanochtend. U was ook in Zeerijp na aanleiding van de zware aardbeving toen. Toen nog één minister-president. Ja, wat hoort u als u spreekt met die bewoners en ook wat de impact is geweest van die beving die toch nog redelijk recent was?
6: Ja, kijk, heel veel mensen dachten dat misschien met het stoppen van de gaswinning de aardbevingen ook over zouden zijn. Maar Groningers wisten al lang, die aardbevingen die gaan gewoon nog jarenlang door. En dat heeft gewoon impact op de veiligheid en ook op het gevoel dat hier in Groningen leeft. En des te meer reden om te kijken hoe kunnen we nog meer tempo maken met de aanpak hier, zodat iedereen zo snel mogelijk een veilige en versterkte woning heeft.
17: Premier Jette was dat in gesprek met een verslaggever van RTV Noord. Over de mogelijke toekomst van een kerncentrale zei Jette dat Groningen technisch een goede locatie is, maar dat het duidelijk is dat er te weinig draagvlak voor is. Op de eerste dag van fysieke controles op de Merwedebrug bij Gorinchem heeft de politie 34 boetes uitgedeeld aan chauffeurs van vrachtwagens en touringcars. Zwaar verkeer mag sinds 18 juli niet meer over de brug in de A27. Zware voertuigen die het verbod negeerden werden aan de kant gezet en kregen een boete. Chauffeurs uit het buitenland moesten die ook direct betalen met de pinpas. Volgens Rijkswaterstaat houden de meeste vrachtwagenchauffeurs zich wel aan het verbod.
3: Ja, we zien al echt dat een heel groot gedeelte gelukkig wel het vrachtwagenverbod handhaaft en omrijdt. Maar we zien ook dat er dagelijks nog honderden vrachtwagens over de brug rijdt. En dat aantal moet daar lopen. We staan er de hele week en aan de hand van wat de verkeerssituatie doet, wat het vrachtverkeer doet, dat monitoren we en dan kijken we wat er nog verder nodig is.
17: Een maand geleden werd het verbod voor vrachtwagens ingevoerd omdat de constructie van de Merwedebrug te zwak is. In Wales was vandaag de uitvaart van Bonnie Tyler, die begin juli overleed. Zaterdag was er al een afscheid van de zangeres in de plaats in Wales waar ze woonde. Ook vandaag waren er veel mensen bij om Tyler de laatste eer te bewijzen. Deze vrouw ziet haar als een inspiratiebron voor iedereen.
21: Bonnie was an inspiration to so many people, and to see this, it's just like such a lovely community for everyone to come together.
22: As far as I was concerned, she was queen of pop. Full stop, no arguments. I've got all her albums at home. Never miss nothing.
17: De begrafenis van Bonnie Tyler is later in besloten kring. 6:08, het weer, af en toe zon, maar ook kans op een bui bij 20 tot 22 graden. Komende nacht raakt het bewolkt en gaat het opnieuw regenen. Morgenochtend regent het vooral in het midden van het land. Later is het wat vaker droog en dan wordt het zo'n 21 graden.
16: Bianca Damink, goeie avond. Hoe is het op de weg?
23: Er staan nog een paar opvallende files en die staan op de A15... Van Europoort naar Gorkum sta je tussen Rotterdam, IJsselmonde en Hendrik-Ido-Ambacht nog een kwartier in de file. En op de A15, maar dan van Rotterdam naar Europoort, heb je tussen Spijkenisse en Rozenburg ook nog een kwartier vertraging. En dat komt door de nasleep van een ongeluk, maar de weg is wel weer vrij.
24: NPO Radio 1. EO. Dit is de dag. Fixen.
16: Ja, en een hele goede avond. In Politiek Den Haag worden het spannende weken, want er wordt onderhandeld over de begroting.
25: Tempo, wat was beloofd, waarmee ze de formatie gingen, waarin de Rob Jetten de verkiezingen heeft gewonnen, dat tempo is weg. Zij zijn de vragende partij, hè? Dus het is, zij zoeken een meerderheid. En dat lijken ze niet helemaal te realiseren.
16: Ja, het is een ware test voor het minderheidskabinet, want het moet idealiter voor Prinsjesdag een deal hebben gesloten met de oppositie. En is dat nou kansrijk? Wat zou er allemaal aangepast moeten worden? We gaan het erover hebben.
24: Wil je meepraten? Reageer via de NPO Luister-app.
16: Ja, dat allemaal zo. Maar eerst gaan we toch even buurten bij Filip Koken. WK Hockey. De Nederlandse hockeyvrouwen spelen tegen Australië. Hoe gaat het, Filip?
26: Ja, de bal gaat nu rollen. We zijn een paar seconden onderweg. De volksliederen zijn geweest. De 10.000 aanwezigen in het Amsterdamse Bos zijn gaan zitten voor de topper in deze pool. Nederland won met 2-0 de eerste wedstrijd van Chili. Australië won de eerste wedstrijd met 2-0 van Japan. En dit zal dus wel om de groepszegen gaan. En Nederland is weer favoriet, want het is nou eenmaal de laatste jaren, de laatste 10, 15 jaar, altijd zo als de Nederlandse hockeys te spelen.
16: Ja, we houden het natuurlijk in de gaten. Als er doelpunten gaan vallen, gaan we snel naar Filip terug. Maar wij gaan het hier hebben over de begrotingsonderhandelingen. En wel met Julia Wouters, spindokter en voormalig politiek adviseur van PvdA-minister Lodewijk Asscher. Met Henk Vermeer, Tweede Kamerlid voor de BBB. En met Hans van den Heuvel, voorzitter van vakbond CNV. Een hele goede avond allemaal. Fijn dat jullie er zijn. Julia Wouters, in het kabinet Rutte-Asscher had je als politiek adviseur van Lodewijk Asscher te maken met een meerderheid in de Tweede Kamer, maar niet in de Eerste Kamer. Nee. Hoe is dat jou en misschien nog iets meer dan ook Lodewijk Asscher bevallen?
27: Nou, dat was het een feit. En ik weet wel dat toen we begonnen dachten we, nou, er zijn allemaal dingen die in ons regeerakkoord staan. Die staan ook in het verkiezingsprogramma van verschillende partijen. Dus die meerderheden, die gaan we wel krijgen in de Eerste Kamer. En dat was een misrekening, omdat het bleek dat partijen die voor bepaalde voorstellen waren, om dat te steunen, daar toch echt wel wat wisselgeld voor terug wilden. Dus ook al konden ze helpen iets te realiseren waar ze enthousiast over waren, ze wilden in ruil voor die hulp toch ook nog iets anders, iets extra's. En met die ogen kijk ik nu de hele tijd naar hoe het huidige kabinet het doet, met groot verbazing, want zij lijken zich nog steeds niet te beseffen dat een meerderheid in de Tweede Kamer nog niet betekent dat je hem ook door de Eerste Kamer haalt, dat daar de meerderheden heel verschillend zijn. En ik zie gewoon maar één uitkomst. Niet ideologisch, niet omdat ik dat het beste vind, maar gewoon als ik tel hoe kom je tot een meerderheid in de Eerste Kamer? Dan zie ik dat alleen maar over links mogelijk zijn.
0: Ah, misschien is dat, Henk Vermeer, wel de reden dat Rob Jetten en de vicepremiers u niet gaan ontvangen de komende dagen. Ja, Henk Vermeer is zo geschrokken hiervan. Dat hij... Ah, daar is hij. U bent er.
1: Ja, hoorden we.
0: Ja. U praat al, maar wij hoorden het niet. Rob Jetten...
1: Zal ik het nog een keer zeggen?
0: Ja, zeg dan... het nog een keer. Want ik zelf schrikte... misschien is dat de reden dat u niet ontvangen bent.
1: Nou, dan kan het kabinet, net als mevrouw Wolters, niet rekenen. Want het kan wel over rechts, maar dan met BBB erbij.
27: Ja, dat klopt.
0: Het klopt wel, hè?
27: Ja, het enige is dat Henk wil daar iets voor terug...
1: Ja,
27: een hele hoge
1: net als,
27: prijs.
1: Net als pro. Pro wil dat er niet getornd wordt aan de sociale zekerheid. Ja, 21 wil dat de vrijheidsbijdrage teruggedraaid wordt. Dus iedereen wil wat. En dat is logisch.
0: En wat u wil is natuurlijk de stikstofplannen van tafel.
1: Ja.
0: Ja. Maar dat is nu een beetje in de wereld gekomen alsof er daardoor helemaal niet te onderhandelen is.
27: Nou, ik denk eigenlijk dat er een andere reden is. BBB heeft nu nog een meerderheid. Maar als je kijkt naar... hoe ze virtueel staan, dat zegt natuurlijk helemaal niet alles. Maar dan kunnen ze die meerderheid maar heel kort bieden. Die zijn ze dan kwijt na de Provinciale Statenverkiezingen. En ik denk dat dat meer het probleem is.
0: Ja. Henk Vermeer, zou dat het kunnen zijn?
1: Dat geldt voor elke partij, want de verkiezingen zijn nog niet geweest. En op dat moment bepaalt de kiezer wie ze zijn of haar stem geven. Ja. En als ze op die manier gecalculeerd wordt, dan... begaan ze een grote blunder wat mij betreft.
0: Ja, want u zegt natuurlijk die peilingen, daar moeten we niet naar kijken. Wij gaan heel sterk die verkiezingen in. Hans van de Heuvel, CNV, als er over links gegaan wordt, zoals Julia Wouters dan suggereert, dan is een belangrijk element in uw onderhandelingen de bezuiniging op de sociale zekerheid. Natuurlijk, dat is ongeveer onderhandelpunt nummer 1. U zit zelf niet aan tafel.
4: Nee, ik heb geen zetel in de Tweede Kamer. Ik ben voorzitter van de CRV.
0: Maar dan heeft u misschien wel heel actief Jesse Klaver van Pro bewerkt. Als dat al nodig was.
4: Dat wil zeggen bewerkt. Maar wij spreken, dat vind ik wel even een correctie in het geheel. Wij spreken natuurlijk breed met partijen. Dat wordt net gedaan alsof alleen Pro dit belangrijk vindt. Dat is natuurlijk wel zo. Pro vindt dit belangrijk. Daar zijn we super blij mee. Maar even doortellend in de Eerste Kamer. Daar heb je er eigenlijk ook nog de ChristenUnie voor nodig. Want zonder de ChristenUnie nog steeds geen meerderheid. Ook niet met Pro trouwens. Dus ChristenUnie is ook heel belangrijk. Nou, u heeft aan de andere kant van de lijn de heer Vermeer. Die heb ik eigenlijk ook heel verstandige en kritische dingen horen zeggen over de bezuiniging op sociale zekerheid. Dus stiekem hoop ik dat de heer Vermeer die ook niet vergeet. En ook zomaar eens mee wil nemen. Dus ik denk dat er wel meer partijen zijn. Ook in het recente debat over de sociale zekerheid. Ja. Over de meest kwetsbare in de samenleving. Ik denk dat er meer partijen zijn die daarvoor op zouden moeten komen. En ja, zeker Pro is daar heel vocaal. En zijn we natuurlijk super blij mee. Maar wij hopen dat meer partijen dat wel echt tot hun verantwoordelijkheid rekenen. En dan zeg ik er even snedig bij. Om te beginnen de coalitiepartijen zelf. Dus eerlijk gezegd hoop ik niet dat alle goede werken van buitenaf moeten gaan komen. Maar dat ook nog intrinsiek vanuit het kabinet zelf ook nog goede werken te bespeuren zijn.
0: Ja, Julia Wouters, goede werken binnen het kabinet op dit gebied?
27: Nou, die zien we niet. Dus het is een mooi frame op deze manier. Maar we hebben natuurlijk gezien dat we hebben een akkoord gezien tussen het CDA en D66. En toen VVD erbij aanschoof, toen zijn die bezuinigingen op de sociale zekerheid ingetekend. En ik heb niet het gevoel dat de VVD al... aan het incalculeren is dat ze misschien toch iets moeten bewegen. Sterker nog, die zijn zichzelf steeds dieper aan het ingraven.
0: Hoe dan? Hoe merk je dat? Hoe zie je dat?
27: Ik herken altijd hoe dat gaat. En er komt daar altijd eerst een mastodont van de VVD. Ik kan ze soms niet uit elkaar halen, want ik dacht, ik heb Henk Kamp dit horen zeggen, maar het was Halbe Zijlstra. Die zei, nou, het kan best wel eens dat het kabinet hierop gaat vallen. Dat is 50-50. En had de hele berekening hoe dat financieel niet rond zou komen. Terwijl je kan natuurlijk... bezuinigen, maar je kan ook je inkomsten vergroten. Dus het kan allemaal wel, het zijn politieke keuzes. Nou, dan weet je, dan eerst gaan ze even kijken hoe valt dat, dan wordt dat getest. Als dat lekker valt, ja, dan komt Heine, dan komt Jessicus. En zo wordt dan steeds die muur hoger opgetrokken van... ja, wij zijn bereid om het heel hoog te spelen.
0: Ja.
27: Dat is een andere beweging dan ik zou denken. Dat ze denken van, we weten wat onze inzet is... maar ja, we moeten het gaan zien waar we meerderheid op krijgen. Hans, u wilt zeggen.
0: Oh, leuk, Julia. Jij moet het gesprek leiden.
4: Ja, fijn. Nou, omdat ik snap wat jij zegt overigens vind ik wel heel grappig... want ik herken dat ook inderdaad, dat de mastodontenkast weer opengetrokken is. Maar toch ook heel even moeten er ook wel voor waken. De VVD is natuurlijk een belangrijke partij. Maar er zijn er ook nog twee andere. Die wil ik toch even te berden brengen. Hè? D66 en het CDA. En die hebben zich eigenlijk ook wel echt, als het over het dossier wat ik heel belangrijk vind, de sociale zekerheid gaat, zich ook echt wel uitgelaten van, nou, hier moet echt wat op gerepareerd worden. Hier zijn verkeerde calculaties ook gemaakt. En ik hoop eerlijk gezegd, dat los dat ik wel weet waar de VVD gewoonlijk staat, dat ook die partijen wel hun verantwoordelijkheid pakken. Ja. En zich niet alleen door pro, maar ook door hun eigen opvattingen wel ook kritisch opstellen. In de nieuwe,
0: dan zou er maar zo een padstelling kunnen ontstaan. En dan zou misschien kunnen gebeuren wat de VVD dan nu zegt bij monden van mastodonten. Namelijk, ja, het kan klappen. Henk Vermeer, denkt u dat we weer naar de stembus moeten gaan?
1: Nou, dat hoop ik voor Nederland niet. Kijk, als het niet anders kan, als er niet bewogen wordt, dan zal dat de uitkomst zijn. Maar ja, ik ben het ermee eens dat dit gewoon het gebruikelijke spel is in de media van, zeg maar, van die mastodont. Het spel wat de VVD altijd speelt. Daar kwam nog bij dat wij vrijdag opeens kreeg Caroline een appje van Jasilgus, ze nemen nog wel contact met jullie op, maar vervolgens hoor je niks. Dus weet je, dit is het traditionele spel wat gespeeld wordt. Alleen, wij gaan er gewoon niet aan meedoen. Dit kabinet heeft gezegd dat ze verbinding zoeken, dat ze het samen met de Kamer willen. Hele mooie woorden bij de start. En dat zullen ze in de praktijk moeten laten zien. En het is niet zo dat wij bij godsgratie daar in gesprek hoeven of willen of zo.
0: En hoezo moet ik zo'n appje zien als onderdeel van het spel? Hoe werkt dat dan? Kunt u dat uitleggen?
1: Ja, dat is om in ieder geval nog als VVD te kunnen zeggen, ja, wij wilden wel met BBB praten. Maar het is natuurlijk simpel. Op het moment dat BBB niet uitgenodigd wordt, dan is er maar één conclusie mogelijk. Dan is men er al uit met pro, of men wil er met pro uitkomen.
27: Ja, dat is toch
1: en
27: niet zo.
1: Dan is alle rest is show en ruis.
0: Okay.
1: Alleen maar om de indruk te wekken dat er ook nog via rechts een optie is. En dat de VVD helemaal niet pro als gedoogpartner in het kabinet trekt.
0: Julia, hoor ik zeggen, dat is toch niet zo dat ze eruit zijn met pro?
27: Ik weet natuurlijk zeker niet alles. Maar ik heb echt geprobeerd boven water te krijgen of er ook al dergelijk appverkeer en een soort van paringsdans achter de schermen gaande is. En dat is er niet. Het gesprek wat er vanavond plaatsvindt, dat is het eerste keer dat de heren elkaar spreken. En dat verbaast mij hooglijk. Je zou toch denken dat je ook elkaar een beetje zo in het warm houdt. Zegt, oké, we moeten dit even deze stappen zetten. Maar uiteindelijk weten we natuurlijk ook heus wel dat we uiteindelijk bij jullie uit zullen komen. En we weten wat jullie willen. En het komt goed of zo. Maar dat is niet. Dat is. Ik snap waarom Henk Vermeer dat denkt. Ik zou dat ook denken. Maar dat is dus, voor zover ik heb kunnen achterhalen, niet het geval.
0: Dan gebeurt er dus gewoon eigenlijk heel weinig.
27: Nee.
0: Ja, Hans van de Heuvel, ook dingen gehoord bij al die gesprekken met al die partijen? Of de toch wel echt wel een paringsdans gaande is met pro?
4: Dan is dat in ieder geval een hele stille dans die nog weinig geluid maakt. Dus dat bestaat misschien, dat soort paringsdansen. Maar in de natuur gaat dat met meer geweld gepaard en hoorbaar. Dus nee, mijn beeld in alle eerlijkheid is dat het kabinet wel echt gaat proberen om die meerderheid te gaan krijgen. Maar dat, ik heb me er ook over verbaasd, wat net ook werd gezegd, dat ze daar nu pas mee beginnen. Want het is al heel snel. Het kan natuurlijk ook zijn dat ze aan de tijdsfactor denken. En denken, ach, Prinsjesdag is een stap. Maar het vaststellen van de begrotingen, dat doe je niet in één klap, maar dat doe je voor elk ministerie apart. Ja, dat is pas later op in de tijd. Dus misschien dat ze wel bewust temporiseren en langer de tijd nemen. Of ik dat verstandig vind, dat laat ik dan even het midden. Maar dat kan
0: een strategie zijn. Vindt u dat verstandig?
4: Koop je tijd, maar je maakt de ruimte ook heel beperkt. En je zet er ook wel erg de druk ook op. Dus we hebben het nu natuurlijk over beste politiek spel en strategie. Dat hoort er allemaal bij. Waar mijn zorg wel een beetje zit is, wij komen op voor de belangen van mensen die in een hele kwetsbare positie zitten, die nu bezuinigingen boven hun hoofd hebben hangen. Ja. Wij krijgen telkens mails, berichten van heel veel mensen die zich hier heel veel zorgen over maken. En ik kan me ook wel voorstellen dat die mensen een beetje vermoeid denken, gaat dit nog over mij of alleen over paringsdansen van politici?
0: Ja, want even dan over die inhoud. We moeten even terug in de tijd. Hè. Het kabinet had namelijk al een handreiking naar u gedaan door de snelle verhoging van de AOW-leeftijd te schrappen. Mm-hmm. Het kabinet had ook zoiets van, nou, doen we toch echt heel wat. Maar dat is niet voldoende, heb ik het idee.
4: Nou, misschien iets preciezer. Hè. Ze hebben inderdaad aangegeven van, nou, we willen wat op de AOW wel inderdaad repareren. Is ook in de Kamer toegezegd. Ze hebben op meer dossiers overigens gezegd. Hè, een beetje technisch, maar het maximum dagloon, et cetera, zijn ook allemaal zaken gezegd. Dat gaan we doen. Maar nu komt het erop aan. Hè. Nu moet je betalen. Nou moet de begroting naar de Kamer. Mm-hmm. En dan laat je ook zien of je die woorden die je gebruikt ook nog in centjes tot uitdrukking brengt. En dat wordt dus de eerste stap waar we natuurlijk met veel belangstelling naar gaan kijken. Komt die stap ook echt? Halen ze een deel van die bezuiniging ook echt van tafel? En wat ons betreft, dat is natuurlijk helder waar wij onze acties ook op inzetten, gaan de hele bezuinigingen van tafel. Want wat ons betreft niet bezuinigen op de kwetsbare groepen.
0: Nee. En Julia Wouter?
27: Ja, je kan natuurlijk deelakkoorden sluiten. Dat kan best, en die wegzet in de tijd. Hè, dus dat je bij de begrotingsbehandeling in de Kamer steeds tot specifiek een akkoord komt. Maar in mijn ervaring moet je toch echt steeds weten met welke partijen die deelakkoorden gaat sluiten. Je kan dan niet de hele tijd shoppen. Want dan is de wilsbereidheid van partijen om pijn te nemen voor jou, terwijl je mocht al niet meedoen, die neemt natuurlijk alleen maar af. Dus dan in dat kabinet Rutte-Ascher hadden ze de constructieve drie. En ze wisten gewoon, daar gaan we elke keer weer opnieuw mee om tafel. Daar gaan we er elke keer ook mee uitkomen. We weten dat ze wat willen. En we weten ook al ongeveer wat. Mm. En zo deden ze dat dan. Ook om een beetje in de manuren een beetje behapbaar te houden. Ja, je moet wel zeggen, oké, we doen het met jullie.
0: Ja, Henk Vermeer, een deelakkoord. Zou je daar zin in hebben? Allerlei deelakkoorden. Dan kun je dat hele stikstofverhaal niet echt kwijt natuurlijk.
1: Nou, dan weet u zelf al het antwoord daarop. Kijk, en dit is hetzelfde wat er gebeurt met kabinet Schoof. Ik heb daar meerdere malen aan tafel aangekaart van laten we nou eens met die oppositie gaan praten. En dat werd echt categorisch geweigerd. Met name door de VVD werd dat vooruitgeschoven. Ja. Maar we hebben gezien in de praktijk dat dan, en dat is wat de heer Van der Heuvel ook zegt, en mevrouw Wouters ook, de prijs voor de onderhandeling, die wordt alleen maar groter op deze manier. Ja. Omdat de frustratie, irritatie en onderhandelpositie, die verslechtert gewoon.
27: Dus, ja, klopt.
1: Het is heel onverstandig. En dat heeft ook, wij wisten toen dat we met onderwijsbegrotingen zo eigenlijk, dat het voor een paar honderd miljoen te repareren was met een aantal partijen. Maar doordat er niet gesproken werd, kostte het uiteindelijk meer dan 700 miljoen.
0: Hans van de Heuvel zit weer te popelen om wat te zeggen.
4: Ja, ik moest erop lachen. Maar ik had een binnenpretje. Ik dacht, ga ik dit woord nou gebruiken bij de EO? Nou, ga ik het dan gebruiken bij de EO of niet?
0: Maar.
4: Maar ik heb al een keer tegen iemand gezegd van, het is misschien tijd dat het kabinet van zijn polyamoreuze tour afgaat.
0: Ja, dat mag je wel zeggen bij de EO.
4: Dat kan wel, hè. Want kijk, ze willen natuurlijk telkens van twee walletjes vreden. Ze willen van links, ze willen van rechts. En dat houden ze ook vrij lang al vol. En dat komt natuurlijk omdat het de valkuil was in de formatie. Of het links of rechts zou zijn. En iedere beweging nu de een of de andere kant op wordt dan weer als verlies voor de andere ervaren. Ja. Maar ik hoop echt, dat nogmaals die oproep, die doen we ook, dat we voorbij die verdeeldheid en dat er duidelijk koers nu wordt gezet op een stabiele meerderheid. Dat is volgens mij in het belang van Nederland, dat je tot die meerderheid die stabiel in beide kamers is, komt. En die bezuinigingen van tafel haalt op de sociale zekerheid.
0: Ik zit al te denken, als VVD dus nu die muur hoog zet, dan kan de VVD bijna niet meer terug, Julia Wouters.
27: Ja, maar ik snap de strategie dus daarom ook niet. Ik heb de hele tijd het gevoel dat ze trappen steeds die bal een stukje verder.
0: Want ze zullen niet willen dat het klapt, denk je?
27: Ik zou niet weten waarom ze dat zouden willen. Want alle partijen die nu de regering vormen zijn gedaald in een aantal peilingen. Er is een enorme versnippering van de partijen. Dus er zijn allemaal rechtse partijen extreemrechtse partijen waar het heel moeilijk mee wordt te regeren. Die zijn aan het opkomen. En de grootste partij van het land is pro in de peilingen. Dus wat hebben ze daarmee te winnen? Dus ik ben de hele tijd bang dat er een soort van, dat dit alleen maar over politiek gaat en helemaal niet over hoe houden we dit land bestuurbaar en hoe zorgen we dat er een aantal dingen gebeuren.
0: Nee, wat Hans van de Heuvel zegt, ga nou hen de gang, stap over die schaduw heen. Dat
27: en ik had echt gedacht dat ze de zomervakantie zouden gebruiken. Op het congres van de VVD had Jessicus nog iets gezegd. Ja, die had eigenlijk de vakbonden genoemd en ze uitgenodigd om toch op te houden met zo dom te zijn dat ze denken dat het een slecht idee is om op sociale zekerheid te bezuinigen. Maar in ieder geval, ze had toen wel laten zien dat ze serieus nam als onderhandelingspartner en ook pro. En toen dacht ik, er wordt misschien wel een kleine beweging ingezet. Want je kan wel altijd alles peilen, hoe de achterban erover denkt. Maar je kan de achterban ook verleiden om er anders over te gaan denken. Ja, ja. En dat zie ik helemaal niet gebeuren. En dan hebben ze ook nog zo extreem idioot korte tijd genomen hiervoor. Om eruit te komen. Dat kan een voordeel zijn, hè? Want dan kan je, als er heel veel druk op zit, dan kan je ijzer buigen. Ja. Maar het is wel heel risicovol.
0: Ja. Ik moet gaan afsluiten. We gaan weer even naar het hockey. Dank. Julia Wouters, voormalig politiek adviseur van PvdA-minister Lodewijk Asscher. Henk Vermeer, Tweede Kamerlid voor de BBB. En Hans van den Heuvel, voorzitter van vakbond CNV. Want ja, Philip Koker, vertel.
5: Ja, ze zijn dan toch op een 1-0 voorsprong gekomen. Zo in de slotfase van het eerste kwart. Nederland tegen Australië. WK hockey. Ja, maar wat hebben ze het moeilijk gehad. Want Australië gaf even gas. Kreeg maar liefst 7 strafcorners op rij. 7 strafcorners. En Nederland maakte zojuist de 2e strafcorner die het kreeg in de wedstrijd. En we zijn nog niet eens een kwartier onderweg. En de doelpunt werd gemaakt door, kan het ook anders, Jibbe Jansen. Dankzij Jibbe Jansen leidt Nederland nu met 1-0 tegen Australië.
0: De introductieweken voor studenten waren vorige week. En dus wordt het nu ook tijd voor de ontgroeningen. Maar passen die nog wel bij deze tijd? En vooral ook passen die bij christelijke studentenverenigingen? Dat straks.
7: Ster. Je weet dat je doodgaat, maar tot die tijd leef je. Ik ben Yegor en ik leef al 10 jaar met mijn hersentumor. Een tumor waarvan je weet dat hij niet meer weggaat, ja, dat geeft wel echt heel erg veel angst. Palliatieve zorg helpt mij heel erg om met die angst en onzekerheid om te gaan. Ik durf gewoon weer toekomstplannen te maken. Voor mezelf en mijn gezin.
8: Alles over palliatieve zorg vind je op leventothetlaatst.nl.
9: Altijd onderweg en weinig tijd. Tijd voor de Leapmotor C10 Pro Max. Meer dan 500 kilometer elektrisch rijbereik en 800 volt snelladen. Dat betekent minder laadtijd en meer tijd voor wat echt belangrijk is. Kies ook voor toptechnologie met een fiscale waarde vanaf slechts €42.500. Boek jouw proefrit op leapmotor.nl. Leapmotor, gewoon een slimme keuze.
10: De bestseller De Beesten van Gijs Wilbrink komt deze zomer tot leven. Theatergroep De Jonge Honden brengt het boek als meeslepende locatievoorstelling van 12 tot en met 30 augustus naar de Rode Hal in Zwolle. Kaarten via zwolsetheaters.nl.
11: Oplopende schulden, stijgende prijzen en jij moet daardoor steeds harder werken. Wil je begrijpen hoe ons geld echt werkt en hoe het beter kan? Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk, een optimistisch boek van Martin Schuurman. Nu in jouw boekhandel. Geldgeluk.
12: NPO Radio 1.
0: 6:30 is het NOS Journaal met Ewout de Jong.
13: Premier Jette heeft in het aardbevingsgebied in Groningen gepraat met inwoners van Zeerijp en Appingedam. Het was zijn eerste bezoek als premier. Jette zei dat hij snapt dat bewoners boos zijn over de problemen bij schadeherstel en het versterken van huizen. En hij beloofde meer tempo daarbij. De brand in de Belgische Ardennen is nog niet onder controle. Het blussen verloopt moeizaam omdat sommige plekken niet bereikbaar zijn voor de brandweer. En ondanks de regen blijft het vuur in het noordoostelijk veengebied smeulen. De honderden brandweerlieden worden onder meer geholpen door een Nederlandse Chinook-blushelikopter. In een huis in Heiloo is gisteravond het lichaam van een vrouw van 19 gevonden. En de politie gaat uit van een misdrijf, doet al de hele dag onderzoek. Een man van 20 die de politie belde is opgepakt. Het is nog niet duidelijk wat zijn rol was. En op de Merwedebrug bij Gorkum hebben vandaag 34 chauffeurs van vrachtwagens en touringcars een boete gekregen van €500. Sinds een maand mag er geen zwaar verkeer meer over de verzwakte brug, maar dat verbod werd massaal genegeerd. Vooral door buitenlandse chauffeurs die niet via de flitscamera's kunnen worden beboet.
28: Dit is de dag. Markje Fixen.
0: In de komende 10 jaar krijgt bijna 500.000 woningeigenaren te maken met funderingsproblemen. Met dit tot gevolg.
29: Het lijkt me duidelijk, hier zie je een flinke scheur lopen. Nou, hier de vensterbank, die is gebroken. En hier zit een flinke scheur in.
30: Dit gaat u heel veel geld kosten.
29: Dit gaat wel aardig wat kosten om dit weer te repareren, ja. En het hele huis aanpakken, daar heb ik simpelweg geen geld voor.
0: Ja, en wie moet er dan voor de kosten opdraaien? Daarover straks een debat. Maar eerst, duizenden studenten hebben zich afgelopen week tijdens de introductieweken bij een vereniging aangemeld. En dus is het weer tijd voor de ontgroening. Maar eens kruipen door de stront, alcohol drinken tot je niet meer recht kan lopen en de hele nacht lang liedjes uit je hoofd leren nog wel van deze tijd. En hoe gaan christelijke studentenverenigingen hiermee om? Dat bespreken we met twee christelijke studentenverenigingen, althans de personen die deze verenigingen vertegenwoordigen. Giel Burger van Ichtes uit Rotterdam en Willem de Waal van CSFR Utrecht. En Barend Last zit ook aan tafel, schrijver van het boek De Kunst van het Ontgroenen. Hartelijk welkom allemaal. Giel Burger, jullie doen geen ontgroeningen. Dat lijkt me uniek. Waarom niet?
2: Wij maken er zelf inderdaad binnen Ichtes Rotterdam de keuze voor om dat niet te doen. Omdat wij ook door onze kleinschalig verleden, pas de afgelopen jaren, zijn we hard gaan groeien. En daardoor is bij ons ook de verbinding tussen de jaarlagen onder andere heel belangrijk geworden. En daarvoor is bij ons de integratie en de vriendschap opbouwen iets voor heel de vereniging. En niet wat je in één week om.
0: Dus die nieuwe studenten hoeven niet zozeer onderling met hun jaar een band op te bouwen. Maar je wilt met de oudere studenten banden opbouwen. En dan helpt het niet als die een partij heel hard gaan ontgroenen natuurlijk.
2: Nee, het heeft zeker wel een verbindende waarde. En het komt bij ons natuurlijk ook wel eens terug. Of gaan we dat nou doen? Met elke keer maken we de keuze om het niet te doen. Ook omdat wij staan voor een open en gezellig karakter. En daar dat niet vinden past bij onze identiteit.
0: En krijgen jullie dan ook mensen die zeggen, ja, we gaan specifiek naar jullie, want we willen geen ontgroening?
2: Ja, zeker. We hebben meerdere leden die inderdaad ook toegeven van, waarom ben je lid geworden bij ons? Omdat we zijn een van de enigste verenigingen, christelijke verenigingen bij ons in de stad, die niet aan ontgroeningen doen daarbij.
0: Toegeven ook, alsof dat toch een beetje zwakte is als je geen ontgroening wil.
2: Het is een voorkeur.
0: Het is een voorkeur, heel goed. Willem de Waal, jullie ontvangen ook veel nieuwe leden. Gaan jullie ze wel ontgroenen?
3: Kijk, ik zou zelf niet spreken van ontgroenen. Dus het is een introductieweek met ontgroenende elementen. Dus ik denk dat het een belangrijke onderscheid is te maken. Dat is toch een verschil, hè?
0: Vertel.
3: Een
0: verschil. Ja, wat is dan het verschil tussen een ontgroening en een introductieweek met ontgroenende elementen?
3: Ik denk dat het verschil zit in dat het karakter van een introductieweek dus ook ligt echt op de momenten buitenom die ontgroende elementen. Terwijl als je spreekt van een ontgroening, dan doet dat lijken alsof er een hele week alleen ontgroend zou worden. Ja. En ik denk dat dat dan een misvatting is.
0: Maar moet ik dan zien dat soms de commissie die week doet aardig tegen je doet en soms ineens weer heel hard doet?
3: Kijk, ik kan natuurlijk niet over al te veel details ingaan. Maar
6: it's on the record.
3: Er zijn verschillende commissies die zich bezighouden met de week. Dus ja? Er een soort niet de personen die het een zijn, ook het ander zijn.
0: Je hebt good cop, bad cop. Ja. En wat is bijvoorbeeld een onderdeel van de ontgroening?
3: Ja, daar zal ik dus niks over zeggen.
0: Nee, maar afgelopen jaren, iets wat dit jaar misschien sowieso niet plaatsvindt. Maar moet ik bijvoorbeeld bij jullie denken aan door de stront kruipen
3: Precies. Nee, ik denk dat dat wel goed is om te benoemen. Dus inderdaad, die voorbeelden die daar werden genoemd, dat zijn denk ik de extreme die je misschien bij meer corporale vereniging wel zou kunnen zien. Maar dat zullen we ons niet zien. Je hebt natuurlijk sowieso al strengere richtlijnen vanuit universiteit. Plus dat we daarbij zelf natuurlijk ook bepalen wat voor richting wij willen kiezen. En daarbij is het belangrijk dat dus die enorm vernederende aspecten, die horen daar niet bij.
6: Werkt ook niet hoor, vernedering.
0: Barend?
6: Ja, vernederingen. Ik heb voor mijn boek natuurlijk onderzoek gedaan. Ja. En ik kwam eigenlijk achter dat vernedering eigenlijk vrijwel altijd averechts werkt. In tegenstelling tot wat veel mensen denken.
0: Ja, want dat is even natuurlijk het ding. Waarom wordt er ontgroend überhaupt?
6: Ja, als je uitzoomt en je kijkt naar wat mensen maakt, dan zie je eigenlijk dat in culturen wereldwijd het eigenlijk heel normaal is om mensen in te wijden in een groep. Of je nou bij een orkest zit, of de scouting, of defensie, of ook een studentenvereniging. Ja, een inwijding, en dat kun je een ontgroening noemen. Je kan het ook een kennismakingstijd noemen, potato potato, denk ik. Ik denk, waar jij het over hebt als je zegt ontgroenende elementen, dan wordt snel bedoeld vernederende aspecten. Of misschien beproevingen die wat zwaarder zijn. Ik zou zeggen, ja, noem het ontgroening, noem het wat je ook wil. Uiteindelijk gaat het erom dat je hebt een groep en daar komt iemand bij binnen. Ja. En die willen we inwijden.
0: Ja, inwijden. Maar dan is dus er wordt vaak gezegd, ja, dit bindt. Ontgroenen bindt. Dat bindt die groep. Is dat nou zo?
6: Een goede ontgroening heeft eigenlijk drie doelen. Het bindt met je jaargenoten.
0: Ja?
6: Het bindt met de ouderejaars, hè, wat jij ook zei. Dus eigenlijk die verticale verbinding. En als het goed is, kom je er sterker uit dan dat je erin ging. Ja. Als je die drie doelen goed doet, heb je een constructieve ontgroening. Okay.
3: Ik zou daar dan toch, als het kan, nog iets aan toe mogen voegen.
0: Ja.
3: Want ik denk dat er daar ook nog bij hoort, is dat je natuurlijk, je stapt zomaar een hele vreemde wereld in, van de meeste mensen doorgaans vanuit de middelbare school. En dan wellicht bij een vereniging die al wat tradities kent. En om je daar natuurlijk een beetje in wegwijs te maken, is het natuurlijk ook belangrijk dat je in die week ook gewoon heel veel geleerd krijgt over hoe doen wij het met elkaar.
6: Cultuuroverdracht.
3: Ja, dat is zeker ook wel echt een belangrijk onderdeel van die week.
0: Ja, nou is het dus opvallend, jullie zijn beide van christelijke studentenverenigingen. Giel Burger, die ontgroeningen hebben natuurlijk ook een beeld om zich heen gekregen. Speelt zeg maar het feit dat je christelijk bent en de normen en waarden die bij zo'n vereniging horen mee in de overweging om geen ontgroening te doen?
2: Natuurlijk in de kern wel, want onze vereniging is inderdaad gebouwd op onze christelijke normen en waarden en wat wij onze studenten willen meedragen. En wij vinden eigenlijk dat elke student daarin een plek verdient waar hij zich thuis kan voelen en ook zijn relatie met God erop kan bouwen. Zonder daarvoor eerst een ontgroening ervoor moeten doen. Inderdaad, ik hoor je net ook zeggen, cultuur bijbrengen. En inderdaad, je moet ze leren wat de vereniging is. Maar ik denk ook dat het kan door andere normen. Wij doen het ook. Wij hebben gewoon inderdaad verschillende eerstejaarsactiviteiten, eerstejaarsavonden. De ene is inderdaad heel, heel informatief. Dat is gewoon een uur lang zenden met dit is dit, dit is dit, dit is dit.
0: Ja.
2: Maar het is inderdaad ook gewoon, aankomende woensdag hebben wij een spelletjesavond met alle nieuwe eerstejaars, zeg maar. Dus inderdaad, de verbinding en kan ook op een leuke manier.
6: Is ook onderzoek naar gedaan, hè?
0: Ja?
6: Ja, zeker. Dus, er zijn niet veel onderzoeken echt naar ontgroeningen zelf, omdat er natuurlijk een soort van onder de taboes veel ligt. Maar er is één heel mooi onderzoek van Cimino uit Amerika. Dat is ook een grote hazingcultuur daar, zo wordt dat daar genoemd. En daaruit bleek ook wel, nadat ze geloof 10 weken gevolgd zijn, dat de meest verbindende activiteiten zijn de feestjes, de spelletjes, de leuke activiteiten.
0: Nou, maar Willem de Waal, dan kun je gewoon stoppen met dat ontgroenen. Doe gewoon lekker spelletjes samen.
3: Ja, ik snap dat u dat zegt. Of dat die gedachte er is. Kijk, en het is heel logisch. Ik bedoel, denk ik dat de cultuur bij Ichters heel anders is. En dat het daar überhaupt niet echt bij heeft gehoord. Ten opzichte van onze vereniging.
0: Oké, dus je bent allebei een christelijke studentenvereniging. Maar heel verschillend dus.
3: Zeker, dat denk ik wel.
0: Willem, leg dan uit, wat is het verschil, denk je?
3: Ik denk dat de nadruk bij onze vereniging ligt. Dus zowel Scriptura, CSV Utrecht. En denk ik ook CSV breed. Dus ik denk dat pijlen zoals geloof, die zullen we delen. Maar wij vinden ook nadruk op, zo noemen wij het dan graag, studiekarakter. Dus we ons verdiepen in dat soort elementen. Dus meer, noem het filosofie, noem het kunst, noem het cultuur. Maar ons ook daar proberen in te verdiepen. En dat dus ook in een groepjes doen binnen de vereniging. En dat dus dat verdiepende karakter, die houding, dat ook heel erg onderdeel is van.
6: Kan ook steeds zwaar zijn, hè?
3: Ja,
6: dat mag ook zwaar
3: ten
6: zijn.
3: Ten opzichte van, denk ik misschien, hoe het bij jullie eruit ziet. Ja.
6: Vernedering is iets anders dan dat het zwaar is.
0: Maar wanneer praat je nou over vernedering? Het blijft toch een beetje lastig van de grens liggen. Ik hoorde een collega zeggen, studenten die vanochtend moesten worden opgehaald, die stonden 2 uur in de regen te wachten voordat ze werden opgehaald.
6: Zou jij dat vernederend vinden?
0: Ja, zou ik het vernederend vinden? Nou,
6: ik zou denk ik al zeggen, als je het met z'n allen doet, is het al minder erg.
0: Yeah.
6: Dus we zien ook wel dat als je echt uitgezonderd wordt in je eentje en je wordt dan vernederd, dan creëer je verwijdering van de groep. En dat werkt heel snel vernederend. Doe je het op groepsniveau, heeft het al een ander karakter.
0: Ja. Wat vind jij, Willem?
3: Ja,
0: groep 2 uur laten wachten in de regen. Zouden jullie dat kunnen doen?
3: Ik denk inderdaad, als je zoiets als hele groep doet, dat solidariteit creëert.
0: Ja?
3: Wellicht.
6: Gedeelde smart is halve smart.
3: Gedeelde smart is halve
6: smart. En dat komt ook al. Maar als je er dan 4 uur van maakt, of misschien 6 uur, of je maakt er misschien van dat ze in een hoop stront staan. Het is allemaal nuances die het vernederende karakter kunnen vergroten. Ja. Bovendien is zoiets heel subjectief, hè? Als ik jou bijvoorbeeld ezelsoren laat rondlopen, kan jij dat misschien heel grappig vinden, terwijl jij dat misschien heel vernederend vindt. Super lastig. En dat maakt ook dat de ontgroener een grote verantwoordelijkheid heeft.
0: Giels, voor jullie zou dat een no-go zijn, hè? Voor 2 uur in de regen laten wachten.
2: Nee, ik denk inderdaad dat ook. Nee, dat zouden wij niet doen.
0: Nee. Er wordt wel gezegd, laatste punt. Mensen met grote monden, die moeten een toontje lager zingen. En je krijgt dus wat meer gelijkheid.
6: Mm-hmm.
0: Ik zie Barend al.
6: Ik heb in mijn boek haal ik mijn overgrootvader, Jeff Last, aan. Die in 1919 bij Minerva lid was in Leiden. En die schreef in zijn memoires prachtige zin op. Je leerde heel snel je mede groene kennen, de feuten. Je leerde de ouderjaars kennen. En je leerde je zojuist te schamen voor de onzin die je zojuist beweerd had. En die zin vond ik echt heel mooi voor mijn boek. Omdat het ook laat zien dat als het goed is, is het ook een een soort leerschool waar je dus jezelf tegenkomt.
0: Ja.
6: En die spiegel kan mooi zijn.
0: Ja, zo klinkt het mooi. Laten we hopen dat het allemaal goed afloopt. Dank voor dit gesprek. Giel Burger van Ichtus Rotterdam, Willem de Waal van CSFR en Barend Last, schrijver van het boek De Kunst van het Ontgroenen.
6: Dank.
0: En wij gaan niet naar het ontgroenen, maar naar Philip Koker. Nederland-Australië, de vrouwen. Hoe staat het ervoor?
26: Ja, Nederland is zojuist een minuut geleden op een 2-0 voorsprong gekomen door een doelpunt van Joosje Burg. Een mooi velddoelpunt, maar er ging nog wel het een en ander aan vooraf. En de Australiërs blijven hier toch wel beteuterd achter, terwijl het nu overigens 2-1 wordt en Australië iets terug doet. Maar ja, het verhaal blijft het doelpunt van Joosje Burg, want ja, de Australiërs gingen naar de videoscheidsrechter en ze hadden gelijk. Want ze zeggen, voorafgaand aan dat doelpunt van Burg werd er een overtreding gemaakt. Hij zou niet mogen tellen. En dat klopte ook, maar die overtreding werd gemaakt, ja, een paar centimeter voorbij de 23-meterlijn. En dan mag hij niet meer worden aangevraagd bij de videoscheidsrechter. Dan kan er niet meer worden ingegrepen. Dus ze hebben gelijk, maar ze krijgen het regeltechnisch niet. En dus telt de 2-0. Maar nu ondertussen doet Australië iets terug, wordt het 2-1. En dat is een doelpunt van Stephanie Kershaw. En leidt het Nederlands team dus nog altijd, maar nipt dus nog met 2-1 tegen Australië.
0: Dankjewel, Philip Koker. Verzakte deuren, ramen die niet meer open kunnen, scheuren in huizen. Ja, tot 2035 krijgt naar schatting bijna 500.000 woningeigenaren te maken met funderingsproblemen. En voor de bewoners die er nu al middenin zitten, zorgt het voor heel veel financiële onzekerheid.
14: Ja, het lijkt wel alsof je huis op pudding staat. Is op staal gebouwd. In principe kan ik er niet veel aan doen zonder dat ik hier een flinke hoeveelheid geld tegenaan moet gaan gooien. De huidige waarde van mijn woning is zeg maar gelijk aan de kosten die ik zou moeten gaan nemen om hier een fundering te gaan aanleggen. Maar ja, puntje bij paaltje. Je bent een huiseigenaar, dan moet je zelf je broek ophouden.
0: Ja, en dat is natuurlijk de grote vraag. Moet je zelf je broek ophouden? Moet de eigenaar ervoor opdraaien? Daarover ga ik in gesprek met Peter Boelhouwer, hoogleraar woningmarkt en bestuurslid van het kenniscentrum aanpak funderingsproblematiek. Cody Hossenbach, ook aan tafel, onderzoeker aan de Universiteit van Amsterdam en stadsgeograaf. En woningeigenaar Bart van der Bem, die midden in de funderingsproblemen zit, die praat ook met ons mee. Peter Boelhouwer, even om te plaatsen, de ernst van de situatie in beeld te krijgen. Wat voor meldingen krijgen jullie zo binnen bij dat kenniscentrum aanpak funderingsproblematiek?
15: Nou ja, we krijgen per jaar ongeveer 2700 ongeveer meldingen binnen. En dat loopt ieder jaar met zo'n 10-15% op.
0: Wauw.
15: Ja, en dat is natuurlijk lang niet alles. Hè. Er zijn ook 20 gemeentes die hebben hun eigen funderingsloketten. Dus daar vinden ook meldingen plaats. Traditioneel is het vooral ja, de palenpest noemen we het wel, hè? De rotting, ja, van de houten palen. Zie je vooral in de veenweidegebieden, Zaanstad, Rotterdam, Dordrecht. Dus dan, ja, dan moet echt de fundering vervangen worden. En we zien eigenlijk vanaf 2018 zien we, ja, heel veel wat we dan op staal noemden, die Bart het, geloof ik. Maar daar is er eigenlijk geen fundering. Dus er zijn muurtjes, daar zijn geen palen. En dat is vooral in de kleigebieden en in de veengebieden. En dat heeft vooral te maken met ook de waterstand en droogte. En ja, dat is dit jaar weer, dus de laatste weken, begreep ik ook van het loket dat het ongeveer verdubbeld is, het aantal meldingen. En dat zal waarschijnlijk in september en oktober loopt dat weer verder op. Dus dat heeft alles te maken met, ja, die droogte.
0: Ja. Ja, want hoe ontstaan funderingsproblemen, dat kan dus bij elk huis anders zijn.
15: Ja, dat klopt. Er zijn meldingen van palen inderdaad. Hè.
0: Ja.
15: Maar we hebben ook in de mijnbouwgebieden, bijvoorbeeld in Limburg hebben we ook veel overlast van de mijnbouw. Zoutwinning, Groningen is natuurlijk bekend. Er zijn verschillende oorzaken.
0: Ja. En nog even, je hebt dus die huizen die op palen zijn gebouwd en huizen die dat niet hebben. Ja, en dat is een groot verschil.
15: Ja, zeker. Maar goed, ze hebben alle twee te maken met ernstige herstelwerkzaamheden en problemen. Ja.
0: Cody Hoogstenbach, jullie hebben onderzoek gedaan naar woningen met funderingsschade. Verwacht u dat er heel veel schrijnende gevallen zullen komen?
17: Nou ja, kijk, funderingsproblematiek is een reëel en een groot probleem. Het wordt ook alleen maar erger door klimaatverandering. De vraag die op dit moment voor ligt, wat mij betreft, is de vraag, hoe gaan we daarvoor betalen en wie gaat daarvoor betalen? En als je het vanuit zo'n financiële blik gaat bekijken, dan zie je dat bijna alle huiseigenaren, het overgrote merendeel daarvan, prima in staat is om die

0: voorjaar het huis gekocht en we waren helemaal gelukkig met ons huis. En toen kwam die droge zomer en we zagen gewoon allemaal scheuren ontstaan. En een paar droge zomers later weer opnieuw scheuren. Waardoor je op een gegeven moment je deuren minder goed open en dicht kon doen. De ramen klemden en gewoon zichtbaar schade aan je huis krijgt.
1: Ja. En u woont er met uw gezin. Ja. Dan krijg je dus die scheuren in je huis en je deuren en je ramen. Wat doet dat met je?
0: Nou, kijk, je huis dat moet toch je veilige plekje zijn. En daar wil je niet ongerust over zijn. En het feit dat er dus schade aan je huis is en dat je niet weet hoe je constructie kan blijven, dat geeft onzekerheid.
1: Ja.
0: En je krijgt ook onzekerheid omdat je niet weet hoe je het moet aanpakken. Want er is nog best veel onbekend hoe je dit moet aanpakken. Dus daar moet meer kennis over komen.
1: Ah.
0: En je staat stil. Want eigenlijk wil ik bijvoorbeeld mijn huis verduurzamen.
1: Ja.
0: Maar goed, als je fundering niet op orde is, dan ga je ook niet allemaal verduurzamingsmaatregelen treffen.
1: Nee. En wat zou het nou kosten om die fundering te herstellen in uw geval?
0: Bij mij kost dat zo 100.000 euro.
1: En kunt u dat ophoesten, om maar zo te zeggen? Want meneer
0: Hoogtebach... Ja, dan moeten we onderzoeken of dat wel lukt. Ik vind het erg makkelijk, zoals meneer Hoogtebach dat zegt. Maar daar komen we zo dingen op.
1: U vindt het makkelijk, hoe het wordt gezegd?
0: Ja, want het ligt... Kijk, het is zo... Ik ben natuurlijk formeel verantwoordelijk voor het water onder mijn huis. Zo staat het in de wet. Alleen het ingewikkelde is... Ik heb hier geen kraan die het water kan regelen. Dat moet de overheid doen.
1: Ja.
0: En de banken zijn ook eigendom van mijn huis. Dus die hebben daar ook een rol in. Ja. Dus natuurlijk vind ik ook wel dat ik er een stukje in moet investeren. Maar met mij ook de overheid, die mede veroorzaak is van het probleem. En de bank als mede-eigenaar.
1: Ja. Cody Hoogtebach?
2: Nou, kijk, ik wil niet ingaan op de situatie van deze specifieke persoon. Als je gewoon kijkt naar de doorsnee huiseigenaar in Nederland, die heeft 240.000 euro aan overwaarde. En bijna 90% van alle huiseigenaren in Nederland hebben minimaal een ton overwaarde. Dus voor de meeste huiseigenaren is dit te betalen. Het is een reëel probleem. Mm. Wat er volgens mij voor ligt op dit moment, is dat we zoeken naar verantwoorde manieren waarop mensen die ertoe in staat zijn, zelf kunnen betalen voor die herstelkosten. Omdat we anders via extra belastingen bijvoorbeeld, een groep gaan subsidiëren die al heel veel subsidies ontvangt. En, en daarmee ook gaan we rijke huiseigenaren die al veel overwaarde hebben, nog meer subsidies geven. En volgens mij moeten we daar op de woningmarkt juist vanaf.
1: Peter Boelhouwer, volgens mij staat u een ander plan voor.
3: Zeker, ik ben het niet met mijn collega eens. Kijk, ten eerste zijn heel veel mensen, met name in die houten palenproblematiek, zijn mensen met een sociaal-economisch lage status. Hebben vaak ook recent gekocht, hebben die overwaarde niet. Nou goed, daar is een funderingsfonds nu voor. Maar een belangrijk argument vind ik ook, en dat gaf Bart, heet die geloof ik, gaf dat aan, dat er zijn vaak derden in het spel die de oorzaak zijn van die problemen. Dus nou ja, we kennen bij houten palen het laaghouden bewust decennia lang van het waterpeil om de boeren te gerieven. Ja, daardoor zijn die problemen ontstaan. Soms komt het door kabels. In de Lingewaard speelt ook mee dat er ruimte voor die rivier is gecreëerd. Er is bewust het waterpeil verlaagd. Dus het is een deel van die schade is veroorzaakt door derden.
1: Maar
3: dan is de tweede reden is nog dat het komt nu ook, dat heb ik nog niet genoemd, maar we zien nu ook hele wijken in Rotterdam en in Dordrecht die dreigen weg te zakken. Daar moet een soort grootschalige stadsvernieuwing gaan plaatsvinden. Dat kunnen we alleen doen door ook de overheid daarbij te betrekken en ook financieel inspanningen te vragen. Dus ja, er zijn, vind ik, hele goede redenen om, om. En je hebt ook nog zelfs panden die zijn zo slecht, ook qua verduurzaming en dergelijke, die moeten eigenlijk afgebroken worden. En nou, daar zijn zulke enorme bedragen voor nodig. Dat kunnen mensen zelf niet opbrengen. Dus er zijn verschillende redenen. En ook een hele belangrijke reden is wel dat we zien dat heel veel mensen terughoudend zijn met het aanpakken van die problematiek. En met die subsidie kun je in ieder geval dat versnellen. En ook de Raad voor de Leefomgeving, die heeft eens een advies in 2024 voorgesteld. Doe nou een derde van die kosten betaald via de overheid en 2/3 via de huishoudens.
1: Okay,
3: en dat vind ik een redelijk voorstel.
1: Ja, een soort subsidiepot dan toch, Cody Hoogtebach?
2: Ja, kijk, ik ben het helemaal eens met mijn collega Peter Boelhouwer dat het niet de individuele schuld is van die huiseigenaar. Er ligt beleid, er ligt klimaatverandering aan ten grondslag. Het is eigenlijk hele vervelende pech die je leven inderdaad kan ontwrichten als je hiermee te maken krijgt. Daar ben ik het helemaal mee eens. Tegelijkertijd hebben de meeste huiseigenaren ook heel veel overwaarde zien komen aanwaaien. Ze hebben heel weinig gedaan om die huizen in waarde te zien verdubbelen. En daarvan zeggen mijn collega en ik van oké, gebruik die overwaarde. Gebruik die nou om de herstelkosten te betalen.
1: Maar dit klinkt als dat je gewoon onderscheid moet gaan maken tussen mensen die veel overwaarde hebben en goed in de slappe was zitten en mensen die dat niet hebben.
2: Nou ja, je zou bijvoorbeeld een financieringsmechanisme kunnen ontwikkelen waarbij je voordelige leningen tegen lage rentes beschikbaar stelt aan mensen die herstelkosten moeten gaan betalen. Funderingsherstelkosten. Ja. Dat bestaat op dit moment al, maar dan op veel kleinere schaal. Dat zou je kunnen verruimen. Maar je zou ook kunnen zeggen, als iemand echt niet in staat is om het zelf te betalen, als het echt een schijnend geval

0: geval is, in dat geval scheld je het bijvoorbeeld kwijt. Denk aan de studiefinanciering. We hadden net studenten hier aan tafel. Nou, als jij je studieschuld na een x aantal jaar niet meer kan betalen, dan wordt het ook kwijtgescholden. Mm. Nou, een soort gelijk mechanisme. Nou, je zou moeten bedenken hoe dat er precies uitziet. Zou je ook kunnen bedenken. Bijvoorbeeld de Autoriteit Financiële Markten. Die komt uiteindelijk tot de conclusie dat 25.000 huiseigenaren, give or take, niet in staat zal zijn die funderingskosten zelf te betalen. Dat is al veel minder. Ja. En wij zeggen, oké, van die 25.000... Ja. Een deel daarvan zal binnen een verloop van tijd, binnen enkele jaren, wel in staat zijn. Ja. Dus dan heb je nog maar een paar duizend gevallen over. Ja. En dan heb je een paar duizend gevallen die je echt moet gaan helpen, omdat zij niet in staat zijn. Nee. Maar dit zijn uitzonderingsgevallen. En het is gewoon een problematisch om de uitzonderingsgevallen leidend te maken, om dan maar met bijvoorbeeld 12 miljard euro, want dat is waar de Raad voor de Leefomgeving voor pleit, aan subsidies te geven voor een groep die al jaarlijks miljarden, tientallen miljarden euro's aan subsidies
1: ontvangt. Peter Boelhouden, moet die arme mensen, of de mensen die dat moeilijk kunnen ophoesten, die moet je gaan helpen, eventueel met terugwerkende kracht. Maar die mensen die goed in de slappe was zitten met die overwaarde, die moet je niet nog meer spekken.
2: Nou, dat moet je sowieso, hè, die mensen die niet kunnen betalen. Kijk, Cody geeft aan van eigenaarbewoners worden al sterk gesubsidieerd. Daar ben ik helemaal met hem eens. Dan moet je dat voor alle eigenaarbewoners moet je die subsidies moet je terugbrengen. En niet bij die bewuste specifieke groep die deels buiten hun schuld in het probleem is gekomen. Dus dan zou ik het zo oplossen. En wat de Raad van de Leefomgeving ook zegt, van we hebben in het verleden bij andere regelingen dit ook al gedaan. Maar dat leidt tot heel veel bureaucratie, tot onduidelijkheid. En ook tot het inactiviteit van de mensen die dat moeten aanpakken. Dus er is alle reden om het wel te doen. En je kunt een deel van die, desnoods kun je via de belastingen, zou je voor hogere inkomen, zou je dat nog deels kunnen terughalen. Maar belangrijk is dat er gewoon een algemene ondersteuning komt en dat mensen inderdaad aan de slag gaan met die funderingsproblematiek. Want dat gebeurt nu in volstrekt onvoldoende mate.
1: Ik ga even naar Bart van der Bent, want herkent u dat? Dat u zegt van ja, het kost me zoveel, ik ga er niet mee aan de slag?
3: Nou, ik ken genoeg mensen in de omgeving. Wij zijn een platform van 150 gedupeerden die gewoon het geld niet hebben om mee aan de slag te gaan. Dus om nou te zeggen, goh, je kunt je overwaarde instoppen. De overwaarde van onze huis zijn een heel stuk gedaald natuurlijk, vanwege het feit dat er funderingsschade is. Daar komt ook nog bij dat eigenlijk heel sterk onbekend is wat er nou precies moet gebeuren. Dus er moet sowieso ook.
1: Ja, er is meer, ook onduidelijkheid. Ja.
3: Klopt. En ik denk dat ook de overheid een rol heeft om te zeggen dat er meer kennis gaat komen. En dat hij dus ook meehelpt met bewoners om die kennis op te doen. Ja. Dus zo simpel, en bij ons bijvoorbeeld 40% van onze huizen, daar moet behoorlijk aan worden gerenoveerd. Dus dan praat je niet over die kleine aantallen die meneer Horstenbach zegt, maar het gaat in onze regio om veel grotere aantallen die nu wordt gezet.
2: Ja, en we doen nu maar 1000 woningen per jaar herstellen. Dus dat moet echt enorm stijgen. Dus die 425.000 woningen de komende 10 jaar, we zullen echt moeten versnellen. En we zullen, een nationaal plan is er nu gelukkig, maar er moeten nu echt ook financiën moeten nu geregeld worden. Ja. Anders hebben we enorme problemen in de toekomst.
0: Ja. We moeten klimaatadaptatie inderdaad snel gaan aanpakken. Ook het aanpakken van klimaatverandering moet ook heel snel gebeuren. Maar als je dat dan gaat doen, je kan het maar één keer doen. Het moet wel op een sociaal rechtvaardige wijze. Anders hebben we uiteindelijk dat huurders gaan meebetalen voor huiseigenaren met 2-3 ton aan overwaarde. Dat thuiswonende jongeren gaan meebetalen aan huiseigenaren met flink veel overwaarde. Dit moet gebeuren. Er moet een aanpak komen. Er moet dat funderingsherstel moet er komen. Maar waarom zouden we dit doen door
1: waar moet het geld vandaan komen, meneer Boelhouden?
2: Nou, gewoon het algemene middelen. Het gaat niet om 11 miljard. Het gaat om die 225.000 woningen. Dat gaat om 11 miljard totaal. De Raad van de Leefomgeving stelt voor om daar 30% te subsidiëren.
0: Nee, over 10 of 12 miljard.
2: Nee. En over 10 jaar is dat een overzichtelijk bedrag.
1: Oh, oké. Okay. Bart van der Bemt, had u van tevoren kunnen kijken, waar staat dit huis? Wat heeft dat voor problemen eventueel? Had u dit kunnen voorzien?
3: Als ik dat had kunnen weten, had ik het zeker niet gedaan. En in 2018 was die hele problematiek rondom klei nog niet zo bekend. Dus rondom 2018 zijn deze problemen gekomen.
1: Ja. Ja.
3: Dus kijk, tegenwoordig is er meer over bekend. Als je tegenwoordig huizen koopt, dat is dan ook bewuster op. Dat heeft ook meteen ook invloed op de waarde van ons huis, omdat de mensen nu veel attenter op zijn.
1: Ja. Ja, ik snap
3: dus het verhaal dat er heel veel overwaarde in deze huis zit, is sterk getekend.
1: Ik moet u alle drie gaan bedanken voor dit gesprek. En ik wens u sterkte, Bart van der Bem. Peter Boelhouwer, hoogleraar woningmarkt en bestuurslid van het Kenniscentrum Aanpak Funderingsproblematiek. Cody Hoogstenbach, onderzoeker aan de Universiteit van Amsterdam en stadsgeograaf. En dus Bart van der Bem. Dit was de dag. Bedankt voor het luisteren. Zometeen de rode draad met Stefan Komduur. En om 9:00 zijn wij er weer met Langs de Lijn Omstreken. En daarin aandacht voor de eerste speelronde in de Eredivisie Vrouwen van afgelopen weekend. Fijne avond gewenst.
4: Meer van Dit is de Dag? Ga naar dit.eo.nl.
5: EO. Geloof, hoop en liefde.
4: NPO Radio 1.
6: Human. De publieke tribune met Koen Verbraak.
7: Hoe is het om het contact met de werkelijkheid totaal kwijt te raken? Om angstig en in de war te zijn? Want dat gebeurt er als je een psychose hebt. Zo'n 150.000 Nederlanders hebben daar wel eens last van gehad. In de publieke tribune praat ik met mensen die weten wat het is om een psychose te hebben. Wat doet het met je zelfbeeld? Blijf je altijd kwetsbaar daarna? En hoe kan je omgeving het beste hulp bieden?
6: Zaterdagmiddag om 3:00. De publieke tribune.
4: Op NPO Radio 1.
6: Wie luistert, weet meer.
8: Ster. Hoi mens. Ja, jij. Je blijft maar doorrennen. Van afspraak naar afspraak. Adem even uit. En adem even in. Ik ben Ralf Blom, directeur van Harte en Linksma. En ik nodig je uit om je te ontwikkelen als mens en als leider. Van Harte en Linksma, school voor human leadership. Ontdek jouw training op training.nl.
9: Jeff Buckley's versie van Hallelujah is wereldberoemd. Wie was de man achter die unieke stem? De documentaire It's Never Over Jeff Buckley vertelt het verhaal over zijn leven, muziek en zijn veel te vroege dood. Vanavond in het Uur van de Wolf, 22:50, NTR NPO 2.
10: Magazijn leegverkoop bij Kees-Smit Tuinmeubelen. Tot 60% korting op sale en 15% kassakorting op alles. Kom langs of bezoek keesmit.nl.
11: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar en profiteer van aantrekkelijke vroegboekvoordelen. Kijk op hollandamerika.com.
12: Bovenop de sport met Langs de Lijn en Omstreken. Of duik dieper in het nieuws met de podcast De Dag. Of geniet van de mooiste klassieke muziek op NPO Klassiek. Radio, podcast, muziek. Download nu de gratis NPO Luister-app.
13: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
14: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
13: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
14: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
6: NPO Radio 1, 7:00.
4: Stefan Komduur.
15: Goedenavond. Bij de jongerenbeweging van Forum voor Democratie worden jonge vrouwen structureel onder druk gezet om seks te hebben. Dat blijkt uit een nieuw onderzoek van Vrij Nederland. Zometeen in de Rode Draad. De details. Eerst het NOS Journaal van 7:00. Hier is Ewout de Jong.
16: De politie heeft een automobilist aangehouden voor het dodelijke ongeluk van afgelopen vrijdag op de A59. In de staart van een file, veroorzaakt door protesterende boeren met trekkers, werd een echtpaar van begin 70 uit Os doodgereden door een SUV. De bestuurder, een vrouw van 34 uit Nistelrode, is aangehouden en na verhoor vrijgelaten. De dochter van het omgekomen echtpaar houdt haar verantwoordelijk voor het ongeluk en niet de protesterende boeren. Volgens haar is de vrouw vol op de file ingereden. Terwijl het minderheidskabinet Jette voldoende steun in de Tweede Kamer zoekt voor de begroting, wordt er ook volop gesproken in de polder met de werkgeversorganisaties en de vakbonden. Het is nogal van belang wat daaruit komt, want zonder hun steun wordt het lastig voor het kabinet om de geplande bezuiniging op sociale zekerheid door te zetten. Een belangrijk onderdeel van de begroting. Economieverslaggever Roland Muller over die gesprekken.
17: Er is wel degelijk ook bij de vakbonden en de werkgevers een wens om het sociale stelsel simpeler te maken. Ja, om het minder complex te maken. En dan gaat het vooral over arbeidsongeschiktheid en de werkloosheid. Ja, dat moet ook uiteindelijk wel uitmonden in een soort groter sociaal akkoord.
16: In Almere is vandaag de eerste Renaissance school opengegaan. Dat is de basisschool gelieerd aan de radicaal rechtse partij Forum voor Democratie. Volgens Nieuwsuurverslaggever Ties Brok is het lesprogramma anders dan op andere scholen.
18: wat Thierry Baudet zegt, de partijleider, dat het onderdeel is om ervoor te zorgen dat we weer trots zijn op ons op volk en op ons verleden. En dat is ook een beetje het idee van deze school, terug naar het Europa van vroeger.
16: Er is nog niet veel animo voor de Forum School. 4 leerlingen gingen er vanochtend voor de eerste keer naartoe. De Britse premier Burnham heeft berichten uitgewisseld met iemand die zich voordeed als de stafchef van de Amerikaanse president Trump. De inhoud van de berichten is niet bekend, maar bronnen rond de Britse regering dat ze van geen betekenis waren. De Britse ambassade in Washington kreeg al snel argwaan bij de berichten en meldde dat bij het Witte Huis. Stafchef Susie Wiles is een van de machtigste mensen in de naaste omgeving van Trump. Vorig jaar werd haar telefoon al gehackt. Mogelijk is dat nu opnieuw gebeurd. Het weer vanavond helder en droog, maar in de loop van de nacht regen. Vooral in het midden van het land kan er morgenochtend veel vallen. 'S Middags nog een enkele bui, dan wordt het rond de 21 graden. En de dagen daarna weinig verandering.
19: Ster. Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
9: Jeff Buckley's versie van Hallelujah is wereldberoemd. Wie was de man achter die unieke stem? De documentaire It's Never Over Jeff Buckley vertelt het verhaal over zijn leven, muziek en zijn veel te vroege dood. Vanavond in het Uur van de Wolf, 22:50, NTR NPO 2.
19: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
20: Altijd al columns willen leren schrijven? Dat kan, gewoon bij mij aan de keukentafel. Ga naar evahoeken.nl en wie weet zie ik je snel.
21: Bezoek Hiswater Water, de beurs voor watersportliefhebbers. 2 tot en met 6 september, Batavia Haven Lelystad. Tickets hiswaterwater.nl.
22: Nieuw bij Ziggo, altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN, standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
23: Voor wie zijn we van weer?
22: Nu standaard bij Ziggo, in elk tv-pakket. Het altijd alles netwerk. Ziggo.
24: In een drukke omgeving goed kunnen horen is moeilijker als uw gehoor verandert. Maak dan eens een afspraak bij Beter Horen. Wij bieden langdurige nazorg. U vindt ons dagelijks in de winkel voor advies. Beter horen, beter leven.
22: Nu 12 maanden Ziggo Internet en TV voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
25: Het is weer prijzenslag bij Odido. Met tijdelijk waanzinnig veel voordeel op glasvezel plus TV. Stap over op een 2-jarig abonnement.

0: Speelbewust 18+.
1: Hallo, Odido Business hier. Ook ondernemers krijgen waanzinnig veel voordeel tijdens prijzenslag. Mis niks en sla je slag op odido.nl/business.
2: Ontdek de tentoonstelling De Muze Van in het Katwijks Museum. Centraal staat Sjaantje, de muze van Isaac Israëls. Ook te zien werken van Jozef Israëls, Jan Toorop, Willy Sluiter en vele anderen. Kijk op katwijksmuseum.nl.
3: Bovenop de sport met Langs de Lijn en Omstreken. Of duik dieper in het nieuws met de podcast De Dag. Of geniet van de mooiste klassieke muziek op NPO Klassiek. Radio, podcast, muziek. Download nu de gratis NPO Luister-app.
4: NPO Radio 1.

Goedenavond, de Rode Draad is dit van maandag 17 augustus. Grensoverschrijdend gedrag bij de jeugdafdeling van Forum voor Democratie bespreken we vanavond. We praten met Renske Leijten over haar boekenkast. De toekomst van het polderen wordt vanavond besproken. En het gaat over een miljonair die zich inkoopt in een toporkest. Hoe dat zit hoor je allemaal tot 9 uur. Eerst het rondje langs de velden. Te beginnen bij de band Soundgarden. Die deed namelijk onbewust een profetische voorspelling toen zij het volgende nummer uitbrachten.

0: met het nummer The Black Hole Sun was de band waarschijnlijk onbedoeld iets op het spoor. Zijn deskundigen hebben namelijk het bewijs gevonden voor het bestaan van zo'n Black Hole Sun, oftewel een zwarte gatster. De vondst is bijzonder, omdat het object een onvoorstelbare hoeveelheid energie uitstraalt, zeggen de onderzoekers, en miljarden jaren geleden in het vroege universum al is ontstaan. Dan een belangrijke dag voor Volt-fractievoorzitter Laurens Dassen. Na een relatie van 11 jaar stapt hij namelijk in het huwelijksbootje met zijn vriendin. Dassen vroeg zijn verloofde ten huwelijk in de Toscaanse heuvels. Nog 1200 kilometer rijden en de ring brandt in mijn zak, schreef hij op LinkedIn. En dat terwijl hij nog niet zo lang geleden dit zei.
1: En nog steeds niet getrouwd?
2: Nee.
1: Wanneer gaat dat gebeuren?
2: Ik denk nooit.
1: Nee?
2: Nee.
1: Wat dan?
2: Ja, ik heb daar zelf geen behoefte aan en Brit ook niet. Dus ik denk niet dat dat ooit gaat gebeuren.
0: Ja, niks, zo blijkt maar weer, bij politici is in beton gegoten. En zelfs Laurens Dassen moet af en toe op zijn woorden terugkomen. Namens de voltallige redactie van De Rode Draad wel een mooi huwelijk toegewenst. En dan die weersverandering die van vandaag, die kondigt het al een beetje aan. De zomer komt langzaam ten einde. In een deel van Nederland zijn dan ook vandaag weer de scholen begonnen. Luister even mee naar Lodewijk. Die heeft wat tips voor kerstverse middelbare scholieren.
3: 1. Oké. Okay. Get your shit ready. Heb gewoon je shit op orde. Weet gewoon wat je moet doen. Weet welk lokaal je les hebt. Weet wat je moet doen, welk vak je hebt. Weet wat je moet doen voor elk vak. Weet wat je huiswerk is. Het is gewoon belangrijk dat je weet wat je doet, zodat je goed kan presteren in school.
0: Ja, nou, dit is lieve Lodewijk. Hier dan minister van Infrastructuur en Waterstaat Vincent Kardemans. Die heeft juist een tip voor ouders. Laat je auto thuis. Best een bijzonder advies voor een VVD'er. Die auto's zorgen namelijk voor drukke en onveilige situaties rondom scholen. Kom met de fiets. Alleen dan weer niet met elke fiets.
4: Kijk eens even. Hier, ja. Mooie fatbike hoor. Nou, geniet er nog maar van, zou ik zeggen. Kijk eens even wat we hier hebben. Een hele speciale, maar binnenkort bedreigde diersoort. De Fatbicus arilextus. Daar staat hij. Zorgt voor veel overlast in winkelgebieden zoals dit. En voor ontzettend veel ongelukken. Straks als we een helmplicht hebben, minimumleeftijd en een aparte categorie waardoor gemeenten fatbikevrije zones kunnen instellen, vraag ik me af.
0: Ja, die Fatbicus arilextus binnenkort dus uit het straatbeeld. En ook de bakfiets kan volgens de minister beter thuisgelaten worden. De fietsvaardigheid van kinderen die veel met de bakfiets worden gebracht zou namelijk beneden peil zijn. Goed, dan van de bakfiets naar het hockeyveld, naar Filip Koken. Want voor de Nederlandse vrouwen vandaag de tweede groepwedstrijd van het WK tegen Australië. Goedenavond.
5: Goedenavond. Ja, dat is maar een kleine stap, hè, van de bakfiets naar een hockeyveld.
0: Jij zegt het.
5: Ja, wordt hier zojuist 3-1. En ik denk dat het dan wel beslist is wat betreft deze wedstrijd. Die overigens wel heel erg spannend is. Want de Australische vrouwen geven heel goed partij. Hoewel de 3-1 nog even gaat langs de videoscheidsrechter. Want er is een schot van Marijn Veen. De vraag is dan, wordt die bal geraakt door Marijn Veen met de bollenkant of niet? En die bal wordt dan eerst op de lat getikt door Pien Dieken. Dan was ze rustig tot die bal naar beneden komt. En daarna tikt ze hem toch nog binnen. Maar ja, de videoscheidsrechter moet nog de definitieve beslissing geven of dit doelpunt telt. En dat duurt nog wel even. Maar voorlopig staat hij de 3-1 voor Nederland. De Rode
0: Draad. We blijven dat natuurlijk volgen. Gaan wij naar Forum voor Democratie, of in ieder geval naar de JFVD, de jongerenbeweging van dat Forum voor Democratie. Want daar worden jonge vrouwen structureel onder druk gezet om seks te hebben, blijkt uit onderzoek van Vrij Nederland dat afgelopen weekend verscheen. Journalist Sjart van den Berg sprak daarvoor met 20 slachtoffers, oud-bestuursleden en andere betrokkenen is hier bij mij in de studio. Goedenavond.
6: Goedenavond.
0: En ook aangeschoven Vrij Nederland hoofdredacteur Sander Heijnen. Goedenavond, Sander.
6: Goedenavond.
0: Ja, eens maar eens even bij jou beginnen, bij de maker van dit stuk van het onderzoek. Het stuk kwam dit weekend uit. Zijn er veel reacties gekomen?
6: Ja, best wel veel. Best wel veel personen die ook slachtoffer waren van seksueel misbruik binnen die jongerentak. Die dat in eerste instantie helemaal niet, ook niet naar mij, toen ik ze benaderde voor een interview, daar heel onwelwillend tegenover stonden. Maar die er achteraf eigenlijk ook vooruit kwamen en zeiden seksueel misbruikt te zijn binnen Forum.
0: Ook na dit onderzoek, na publicatie,
6: ja,
0: zijn die mensen nog meer toegang.
6: Juist na aanleiding van dit onderzoek. Klinkt een beetje. Ja, dat is denk ik wel misschien nog wel het aardigste aan het hele verhaal. Dat de drempel misschien iets lager geworden is om te zeggen dat je binnen die club eigenlijk seksueel misbruikt bent.
0: Ja, want hoe is het verhaal begonnen? Waar is jouw onderzoek gestart?
6: Ja, nou eigenlijk kwamen we erachter dat het ledenaantal van de jongerentak van Forum met een kwart gedaald was. En dat is best wel vreemd, want op Instagram en op Facebook willen ze graag het beeld naar buiten presenteren dat ze heel erg invloedrijk zijn, dat ze echt een gezelligheidsvereniging zijn. Nou, en dat beeld van een kwart aan daling van het ledenbestand, dat gaf eigenlijk aanleiding om te onderzoeken waarom dat dan zo gekomen is. Mm-hmm. En toen stuitten we eigenlijk al snel op seksueel misbruik binnen die JFVD komt rijden.
0: Ja, want wat hoorden jullie? Jij ging bellen, kan ik me voorstellen.
6: Ja.
0: Werd steeds een stapje dichter bij de bronnen gebracht, bij de mensen die er misschien wel mee te maken hadden.
6: Ja.
0: Wat vertelden die mensen jou?
6: Nou, eigenlijk waren de verhalen van de slachtoffers leken best op elkaar. Dus ze gaven eigenlijk allemaal te kennen dat ze zich onder druk gezet voelden.
0: Mm-hmm.
6: Om seks te hebben met prominenten binnen die jongerentak. En die prominenten, dat zijn vaak ook prominenten binnen de moederpartij, binnen Forum voor Democratie zelf. Dus gemeenteraadsleden, kamerleden, bestuursleden enzovoorts. Dus personen die binnen dat geheel best wel veel aanzien hebben. Nou, en ze vertelde me ook dat veel voorkomend is dat juist die prominenten binnen die partij die al een bepaalde machtspositie hebben,
0: mm-hmm.
6: Zij die slachtoffers ook nog eens extra onder druk zetten door bijvoorbeeld tijdens etentjes of tijdens borrels alcohol toe te voeren. En die slachtoffers eigenlijk dronken te voeren, waardoor het hele concept van consent natuurlijk helemaal in het geding kwam en die vrouwen helemaal niet vrijwillig zouden kunnen instemmen.
0: Ja, want kan je een voorbeeld geven? Kan je een situatie schetsen waar dat dan gebeurde? Je haalde al feestjes aan, dinertjes. Wat zijn dat voor dinertjes?
6: Nou, vaak vindt dat eigenlijk plaats in de persoonlijke sfeer. Nou, het varieert eigenlijk. Het gebeurt vaak in de persoonlijke sfeer. Dus bij zo'n prominent thuis. Maar wat ook kan is dat zoiets eigenlijk ontstaat tijdens een JFVD-borrel. Tijdens of na een JFVD-borrel.
0: Mm-hmm.
6: Het heeft er ook mee te maken dat veel van die prominente JFVD'ers polyamoureus zijn. Dus dat ze open relaties hebben. Dat is op zich natuurlijk, is daar niets verkeerds mee, maar het wordt problematisch op het moment dat zij een vrij hoge positie in die partij bekleden.
0: Mm-hmm.
6: En de slachtoffers in dit geval helemaal niet zo hoog staan in die partijhiërarchie. Dan krijg je ongelijke machtsverhoudingen en dan kun je je nog afvragen hoe vrijwillig die vermeend vrije seks is.
0: Komen we zeker over te spreken, ook over hun opvattingen over relaties. Eerst even naar jou, Sander Heijnen, hoofdredacteur van Vrij Nederland. Wat maakte voor jullie nou dit verhaal aannemelijk om het ook uiteindelijk echt te gaan publiceren?
7: Aannemelijk is gewoon het grote aantal bronnen dat gesproken is. Het grote aantal, met name vrouwen die met Chart hebben het eigenlijk hetzelfde verhaal vertellen. En dan zijn er ook allemaal bronnen omheen. Hè, dus die niet direct slachtoffer zijn, maar die wel kunnen schetsen en bevestigen wat de cultuur is binnen die partij, binnen de kampen. Steunbronnen, precies. Dus je 20 mensen spreekt, onafhankelijk van elkaar, die allemaal min of meer hetzelfde beeld schetsen. Ja, dan. En we hebben ook wel mails en apps gezien van mensen. Op een gegeven moment heb je wel het idee van we kunnen nu echt schetsen, dit is wat hier gaande is. En dan ga je over tot publicatie. Dat is natuurlijk ook gewoon hoe ons vak werkt als journalisten.
0: Zeker, en die publicatie was afgelopen weekend. Maar hoe lang is er onderzoek gedaan?
7: Nou, volgens mij is Chart wel 12 weken bezig geweest.
6: Ja. Nou, het wisselt inderdaad. Voor zo'n onderzoek, je bent zeg maar niet iedere dag, laten we zeggen, 12 uur bezig met zo'n onderzoek. Maar tijdens die 12 weken doe je dan geregeld een interview en dan lees je erover in. Maar inderdaad, bij elkaar komt het toch wel neer op een week of 12.
0: Laten we even samen nog begrijpen over wat voor organisatie. We kennen FVD, maar de JFVD kennen we veel minder goed. Laten we even kort luisteren naar een filmpje over het JFVD Zomerkamp.
8: We hebben de afgelopen week heel veel activiteiten gedaan. Nou, je leert hier gewoon ontzettend veel gelijkgestemde mensen kennen. En ja, het is gewoon ontzettend gezellig met iedereen. Iedereen staat voor hetzelfde. En je kan gewoon helemaal jezelf zijn.
9: Je bent hier vrij. Je kunt hier vrij spreken. Je kunt vrij denken.
10: En je leert ook jezelf weer een stukje kennen.
9: En dat is erg waardevol.
10: Ook allerlei nieuwe mensen ontmoet. Ja, wij zijn nu goed bevriend geraakt. En dat allemaal dankzij JVD Zomerkamp.
11: JVD is ooit opgericht als antwoord tegen de problemen van het postmoderne mensenleven. Wat wij hier proberen na te bootsen op het zomerkamp is een leven zoals wij denken, zoals die geleefd zou moeten worden. Om de homo universalis mogelijk te maken. De alleskenner, de allesweter, de nieuwsgierige, de vrijdenker, de dissident, de avonturier.
0: Ja, twee fragmenten achter elkaar geplakt over dat JVD Zomerkamp. En Sanne, jij wilde eigenlijk naar het eerste fragment al inbreken.
7: Nou, dit is wel een beetje een ander beeld inderdaad dan wat de mensen schetsen als je met ze spreekt zonder dat er partijmicrofoons openstaan, zou ik maar zeggen.
6: Ja, nou, kijk, het is voor een deel, het is best wel vreemd. Kijk, voor een deel zit er best wat in wat die mensen in dat eerste fragment zeggen. Want Forum of de JFVD op zichzelf is voor een heleboel mensen, laten we zeggen, misfits of mensen met radicale opvattingen, is die JFVD toch een soort weeshuis waar ze
0: daadwerkelijk
6: met een toevluchtsoord in feite. Waar ze toch inderdaad met gelijkgestemden terecht kunnen. Maar het wordt pas toxisch op het moment dat je je daadwerkelijk omringt met die toplaag. Op het moment dat je in aanraking komt met prominenten die overgaan tot seksuele intimidatie. Maar ja, er zullen ook heus wat mensen zijn die minder ervaring hebben met die toplaag, die dat puur en alleen zien als af en toe een borreltje waarbij ze inderdaad gelijkgestemden ontmoeten. En die dus soms ook helemaal geen weet hebben van wat er zich in de toplaag afspeelt.
0: Ja, je hebt verschillende vrouwen gesproken die hiermee te maken hebben. Is iemand van hun nog lid van de organisatie of lid van FVD?
6: Een van die slachtoffers die is nog wel lid. Zij het slapend lid eigenlijk. Maar geen van de slachtoffers van seksueel misbruik die behoort nu nog tot die toplaag.
0: Ja, en in jouw stuk lezen we ook dat mannen dan zeiden, ja, dan kom je dichter bij de inner circle waar je naartoe wil. Is dat een van deze vrouwen, is ze dichter bij de inner circle van JVD of van de FVD gekomen?
6: Ja, zeker. Dus op het moment dat je relaties, in dit geval, of op het moment dat je meegaat naar zo'n zomerkamp, waarbij dus, dat is sowieso het uitje voor die prominente JFVD. Dus op het moment dat je daarvoor wordt uitgeloot, dan hoor je überhaupt wel bij die toplaag eigenlijk. Dan hoor je überhaupt wel bij die inner circle. Dat heeft er eigenlijk mee te maken dat binnen de JFVD een heleboel activiteiten eigenlijk bedoeld zijn voor personen die goed liggen bij de partijtop. En het zomerkamp maakt daar onderdeel van uit. Dus op het moment dat je mee mag met dat zomerkamp, dan hoor je er inderdaad bij.
7: Ja, goed om te schetsen. Dus ja, er zijn zo'n 4000 mensen nog lid van die jongerenpartij. En er mogen er 70 mee naar het zomerkamp. Hè? Dus om daarvoor in aanmerking te komen. En het staat in een stuk precies omschreven. Maar een heel substantieel deel van het budget van de jongerenpartij gaat op aan het zomerkamp.
6: Ja.
7: Hè, dus er is een hele grote pool eigenlijk. Waar je bent als soort uitverkorene als je mee mag op dat kamp.
6: Ja.
7: Je zit al per definitie in een soort toplaag daar.
0: Maar en ik begreep, jullie hebben dit weekend gepubliceerd, maar dit weekend was ook het zomerkamp.
6: Het is nog steeds gaande.
0: Het is nog steeds gaande.
6: Ja.
0: Was dat een goede timing?
6: Daar is wel over nagedacht.
0: Ja, oké. Okay, ja. Wel goed, het is ook eerlijk dat je dat zegt inderdaad. Dat je niet zegt, dat overviel ons ook.
7: Maar het verhaal was ook klaar. Hè? Dus,
0: ja, precies.
7: Dus op het moment dat het verhaal niet klaar was geweest, dan hadden we het nog niet nu gepubliceerd.
0: Ja, het gaat dus niet alleen maar over grensoverschrijdend handelen wat we horen, maar het gaat ook, dat blijkt uit interne communicatie, ook over veel seksisme binnen de organisatie.
6: Ja.
0: Wat heb je daarvan kunnen lezen of gezien?
6: Nou, binnen die vereniging, omdat dus zo'n polyamoureuze cultuur heerst, is seks een heel groot thema onder die leden zelf. Dus wat je eigenlijk ziet, is dat ze op WhatsApp chats en WhatsApp groepen een veredelde banga lijsten hebben eigenlijk, waarin heel erg gedetailleerd en heel erg fijnmazig eigenlijk wordt gecorrespondeerd over de bedprestaties en het uiterlijk van de vrouwen. En wat we daarnaast hebben gevonden is dat de JFVD tegen de zin van de betrokkenen in eigenlijk seksualiserende foto's van vrouwelijke leden op social media heeft geplaatst. Om maar het idee bij nieuwe leden aan te wakkeren van... ja, het zijn niet allemaal sulletjes bij JFD. Er zitten ook vrouwen bij die traditioneel als knap worden gezien.
0: En nou hebben andere organisaties vaak vertrouwenspersonen... waar men dan naartoe kan met klachten als het een beetje goed is geregeld. Hoe zit dat bij de JFD? Zijn er onafhankelijke vertrouwenspersonen?
6: Ja, maar dat is dus ook het grote verschil tussen de JFD en andere jongere organisaties. De JFD is geen normale organisatie. Er is geen, binnen die JFD is er geen van het bestuur onafhankelijke vertrouwenspersoon. Dus eigenlijk een grote klacht die een heleboel van die vrouwen eigenlijk noemden, was ja, dat er überhaupt geen mogelijkheid is om terecht te kunnen met hetgeen ze overkomen is eigenlijk. En sowieso die hele cultuur binnen de JFD is tamelijk gesloten en doet heel erg sectarisch aan. Op het moment dat je ook maar enigszins indruist tegen de lijn van de partij, op wat voor manier dan ook, het hoeft niet eens te gaan over seksueel misbruik, maar stel je voor je hebt een kritiekpunt over de smaak van de koffie, bij wijze van spreken. Zelfs dan is het zo dat je er al heel erg snel uitlicht. Kritiek, dat is echt een verboden woord binnen de JFD.
0: En is jou duidelijk geworden wat eruit liggen dat betekent?
6: Nou, eruit liggen dat betekent dus inderdaad. En daar is ook dat systeem, die organisatie op gestoeld. Een heleboel van die activiteiten die zijn dus maar voor een paar tiental mensen. Dus eruit liggen betekent dat je dan niet meer daarvoor wordt geselecteerd. Eruit liggen betekent ook dat er over je geroddeld wordt. Dat we hebben ook gevallen gehad van personen die als hoer of als slet meermaals werden omschreven. Dus het zit eigenlijk, het is best wel tweeledig. Aan de ene kant, ja, kun je zeg maar überhaupt niet meer deelnemen aan activiteiten. En aan de andere kant kun je een heel slechte reputatie krijgen binnen de vereniging. En het is beide natuurlijk even vervelend.
0: Het is interessant, Sander, het beeld wat Chart hier schetst, is een beeld van eenzijdige polyamorie, voorbehouden voor de man eigenlijk. Die mag verschillende vrouwen erop nahouden. Dat botst eigenlijk met de gezinsopvatting van de moederpartij van FVD, die het gezin belangrijk vindt en uiteindelijk zegt dat moet gewoon traditioneel zijn. Hoe zit dat precies? Zijn jullie daar achter gekomen?
7: Nou, ik vind dat ook wel moeilijk te rijmen, enerzijds. Anderzijds kun je natuurlijk ook zeggen, het is een partij waarvan we al weten dat ze weinig moeite hebben met misogyne opvattingen. En volgens mij is dit daar ook een uiting van. Bovendien zie je, denk ik, misschien geldt dat voor politieke partijen in de breedte wel, maar zeker in die uiterst rechtse hoek zie je dat hypocrisie nooit ver weg is. Dus ik denk dat je het in die hoek moet plaatsen. Het is denk ik ook onderdeel van die hele nieuwe conservatieve beweging is eigenlijk toch vooral dat een man, de gedachte dat een man boven de vrouw zou staan. En dat is hier heel duidelijk een uitingsvorm van. En tegelijkertijd denk ik ook dat dit iets is, als ik een beetje terugdenk aan de tijd dat ik studeerde. Ik ben nooit lid geweest van een studentenkoor, maar binnen het corpora heb je toch ook wel, had je bijvoorbeeld zaken als de gala-verplichting. Mm-hmm. Dus als een man een vrouw meenam naar een gala, mocht je geen nee zeggen na afloop. En dit doet daar ook heel erg aan denken. En ik denk dat het wel goed is, want Chart gebruikt de term polyamoreus. Polyamorie, dat gebruikelijk is binnen die partij. Ja, dat zal allemaal wel. Kijk, de voorvallen die hij beschrijft in het stuk, die ons gemeld zijn door echt verschillende vrouwen. De wet op verkrachting is in 2024 aangepast. Maar die voorvallen zouden nu, als ze na 2024 plaatsvinden, gewoon gelden als verkrachting, hè, juridisch. Dus we hebben het wel echt over iets wat heel heftiger is en wat zo'n term als polyamorie misschien een beetje kan verbloemen.
0: Mm-hmm. Er is gereageerd ook door Forum op jullie stuk, is ook meegenomen jouw stuk in de Vrij Nederland. Ze hebben ook een reactie aan ons gegeven en ze zeggen aan ons: eerst door Vrij Nederland gesproken met enkele oud-leden die op een vervelende manier afscheid hebben genomen van onze organisatie. De verhalen die zij over JFD en haar oud-leden verspreiden en waarop het artikel is gebaseerd zijn ongefundeerd en herkennen wij op geen enkele wijze. Het beeld dat uit het artikel naar voren komt van een organisatiecultuur waarin leden onder druk zou worden gezet, grensoverschrijdend gedrag of intimidatie zou worden geaccepteerd. En sprake zou zijn van structurele, sociale of seksuele onveiligheid. Herkennen wij nadrukkelijk niet de leden onderling. Relaties zouden aangaan of seksuele contacten zouden hebben, behoort dan ook tot hun privéleven. En is geen aangelegenheid van de JFVD of van de FVD, laat staan aan de pers.
6: Ja. Dat is een beetje copy-paste van de reactie die wij ook hebben ontvangen. Dus ze zijn heel creatief geweest op het partijbureau. Het is sowieso al vreemd, het laatste. Hè? Dus als we dat ontleden. Dat laatste, dat seksuele relaties, zoals de heer Tom Ruscher, de perswoordvoerder, dat omschrijft, dat geen zaak zou zijn van de JFVD. Nou, dat is al uiterst discutabel, want er zijn heel grote machtsverschillen tussen de leden. Er is een heel groot verschil in machtspositie. Dus dat is aantoonbaar, is dat al problematisch. Nou, en dat ze zich ook niet. En dus het grappige, het frappante is ook, ze ontkennen, als je dat weerwoord dan inderdaad leest, ontkennen ze ook nergens expliciet dat dit aan de gang is. Ze geven alleen te kennen.
0: Zeg eigenlijk, dat het is buiten onze invloedssfeer.
7: En wat feitelijk juist is in hun reacties, dat het om oud-leden gaat die op een hele vervelende manier zijn weggegaan, namelijk nadat ze seksueel misbruikt zijn door topfiguren uit die partij.
6: Ja.
0: Dus. En hoe gaat het? Het stuk is gepubliceerd, de reacties zijn gekomen. Hoe vergaat het met de bronnen? Heb je contact met ze?
6: Ja, met een aantal wel. Eentje die is naar buiten getreden op onder meer LinkedIn en op Insta. En die heeft daadwerkelijk gezegd van, ik heb hier aan meegewerkt. En dat heeft natuurlijk als doel dat ze eigenlijk hoopt dat ook andere vrouwen zich uit gaan spreken over die seksuele intimidatie, over dat seksuele misbruik, dat die hele jongerenbeweging eigenlijk kenmerkt.
0: Ja, precies. Dus die mensen kunnen zich ook nog steeds melden bij jullie, kan ik me voorstellen.
6: Zeker,
0: ja. Je blijft het voor Vrij Nederland onderzoeken. Dank jullie wel voor jullie komst hier naar de studio. Het hele onderzoek is te lezen op vrijnederland.nl. En natuurlijk ook in het blad wat gewoon te koop is.
7: VN.nl.
0: Ja. Precies, VN.nl. Heel goed. Ik zat je al vragen aan te kijken van verbeter me graag. VN.nl. Sander Heijden, dank je wel. Tot snel. En Tjart van den Berg ook, dank je wel voor je komst naar de studio.
9: NPO Radio 1.
0: Het is bijna 19:30. Aangeschoven is hier Ewout Jong met het NOS Journaal.
12: De bestuurder die afgelopen vrijdag op de A59 op de file inreed die door protesterende boeren was veroorzaakt, is aangehouden door de politie. Bij het ongeluk kwam een echtpaar van begin 70 om het leven. Volgens hun dochter reed de vrouw van 34 uit Nistelrode met haar SUV vol op de file in. De extreemrechtse Israëlische minister Ben-Gvir heeft opgeroepen om iedere dag in Gaza 30 tot 40 Palestijnen te vermoorden. In een podcast van een man die 2 jaar door Hamas werd gegijzeld, zei Ben-Gvir dat heel Gaza van Israël is. En hij zei dat Palestijnen niet eens mensen zijn. De politie heeft vandaag 34 vrachtwagens en touringcars bekeurd die over de Merwedebrug bij Gorkum reden. De overwegend buitenlandse chauffeurs moesten meteen een boete betalen van €500. De brug in de A27 is sinds vorige maand gesloten voor zwaar verkeer omdat de constructie verzwakt is. En piloten zijn in de buurt van het vliegveld van Brussel vrijdagavond en nacht tijdens hun vlucht lastiggevallen met laserstralen. Mogelijk was het een vorm van protest. Er is niemand aangehouden, maar de laserstralen kwamen vanuit Dilbeek. Daar zijn veel inwoners kwaad over een nieuwe aanvliegroute naar Brussel, waardoor er meer geluidsoverlast komt.
0: Dankjewel, Ewout. We gaan naar het hockeyveld, Filip Koker. We hebben nog even de uitslag van dat goal nodig.
5: Ja, en niet alleen dat, want het is heel anders. Ik verliet u zojuist bij een stand van 3-1 voor Nederland. Maar die goal moest nog wel even worden nagekeken door de videoscheidsrechter. En terecht is het doelpunt van Nederland toen afgekeurd. Want in de aanloop voorafgaand aan dat doelpunt werd er een overtreding gemaakt door Nederland. Dus was het weer 2-1. En zojuist was er een strafcorner voor Australië en die werd benut. En nu is het 2-2. Kershaw maakte haar tweede treffer. En ineens, en dat zijn de Nederlandse hockeysters die het wereldhockey bij de vrouwen domineren al jarenlang. Dat zijn ze niet gewend. Nu opeens dreigt hier puntenverlies. Want met nog 10 minuten te gaan in deze wedstrijd is het 2-2 hier in het Amsterdamse Bos.
9: NPO Radio 1. De Rode Draad.
0: En ook deze week duiken we nog in de kasten van een bonte verzameling interessante gasten. En vandaag is dat Renske Leijten.
9: De Rode Draad.
0: Maar eerst naar de week van. Want voorbij de waan van de dag duiken we iedere week met een van onze eigen collega's in een onderwerp.
9: De week van.
0: En dat is deze week. De week van jou, Manon van Eijk. Welkom.
13: Dankjewel.
0: Wat ga je onderzoeken?
13: Nou, deze week wordt een romantische week, want ik ga duiken in de mysterieuze vonk. Weet je wel, die zo ineens over kan slaan? Ja, ja.
0: En waarom wil je? Waarom wil je die vonk? Heb je er zelf vragen? Welke vragen heb je er allereerst zelf over?
13: Nou, ik vraag me af, als je die vonk dan voelt, als die overslaat, voel je dat dan allebei tegelijk? En wat is die vonk überhaupt? Ja, want ik ga gewoon met de deur in huis vallen. Ik voelde dus laatst die vonk ineens.
0: Ik voelde hem ook.
13: Ja?
0: Ja.
13: Oeh. Nee, maar ik was daardoor opeens helemaal betoverd. En ik, ja, als ik iets voel, dan ga ik meteen googlen. Hè. Dan ga ik zoeken van, oké, voelt die ander dat dan ook? Is dit een soort van chemische reactie? En ik kon op deze vraag geen antwoord vinden. Dus ja, daarom dacht ik, ik moet het behandelen. Volgens mij ben ik ook niet de enige die met die vonk bezig is. Want als je nu aan het zappen bent en je kijkt B&B voor Liefde of een andere datingshow, echt iedereen heeft het over die vonk. En ik was toevallig vandaag een beetje aan het zoeken. Nou, niet toevallig, ik was er natuurlijk helemaal volop aan het induiken. En ik zag dus ook dat het best wel een veelgebruikte reden is om iemand af te wijzen. Moet je maar eens luisteren.
14: Maar dat ene vonkje, dat is er niet.
15: Misty Sparkle, weet je wel.
16: Dus de vonk.
15: De vonk.
14: Maar ik heb nog wel een vonk nodig.
16: Mm-hmm. Ik heb niet echt een vonk.
17: Ik heb niet die sparkling, ik heb niet die vonk.
18: Maar ik mis in mijn hart nog dat vonkje waar mensen het altijd over hebben. Dat die overslaat, dus...
19: Dat vonkje.
20: Ik zocht die vonk. Ik heb hem niet kunnen vinden.
21: Het moet wel iets van een vonkje zijn. En dat voel ik ook niet.
0: Het vonkje, de vonk, de sparkle. Je gaat er deze week onderzoek naar doen. Maar wat is je hypothese? Wat denk je dat het is?
13: Nou, ik ervaar het zelf dus echt als een soort van chemische reactie die me helemaal overnam. En ook waarbij ik het gevoel had van, is dat eigenlijk wel iets waar je dan ook op moet afgaan? Als ik de mensen in de datingshow moet geloven, dan is iedereen er juist naar op zoek. Mm-hmm. Dus ik vraag me ook af, wat is die vonk? Is dat iets ook waar je op af moet gaan? Of is het iets wat ook misschien misleidt? En ik vraag me ook af of het ook echt dan zo'n chemische reactie is en of die ander het dan ook voelt. Want dat is eigenlijk mijn hoofdvraag ook.
0: En of je het onder woorden kan brengen. Ik had dit weekend een gesprek met een vriend en die vertelde juist dat hij heel blij was dat zijn vriendin verliefd op hem was geworden. Maar dat hij soms ook niet goed snapt waarom zij nou op hem verliefd is geworden. En dat ik zei, ja, dat kan misschien ook wel gewoon de vonk zijn. Er kan ook even het moment zijn dat je in elkaars ogen aankeek en dat je verliefd werd op elkaar. En hij was dus eigenlijk ook op zoek naar dat vonkmoment.
13: En het antwoord ook van waarom dat hij dan zo leuk is.
0: Ja.
13: Zo, ja, het is ook een soort van angst dan, hè, die je dan gaat opzoeken of zo.
0: Ja, jij zou meteen gaan googlen. Ja.
13: Ik zou meteen gaan googlen. Waarom vindt mijn vriend mij leuk? Nee, inderdaad, dat is iets. Maar het is ook best wel herkenbaar. Ik denk dat we allemaal ook wel eens afvragen van, oké, waar vindt die ander mij leuk of niet? En als dan die vonk overslaat, is dat ook iets gewoon, ja, iets bijzonders, denk ik, toch?
0: Mm-hmm.
13: Maar wat is die vonk dan? En ja. Daar ben ik dus heel benieuwd naar. Dus ga ik naar zoeken deze week.
0: Een romantische week. Je hebt dan vast ook romantische luisteraars daarvoor nodig. Wil je nog iets van ze weten?
13: Ja, ik vraag me af of de luisteraar wel eens de vonk heeft gevoeld. En ook hoe dat dan voelde. En ook hoe het afliep. Is dat juist positief of negatief geweest? Of ben je bijvoorbeeld al jaren met iemand bij wie je nooit echt die vonk hebt gevoeld, maar wel hele andere positieve emoties? Dus alle romantische en minder romantische verhalen zijn welkom. En dan het liefst even mailen naar deroodedraad@bnnvara.nl.
0: Dankjewel, Manon. Succes met je onderzoek deze
13: week. Dankjewel.

0: Let Me Talk To You was dit. Ja, laten we maar eens even met jou gaan praten, Philip Koken, want je hebt goed nieuws.
1: Ja, want de titelverdediger Nederland in het vrouwenhockey bij het WK wordt echt getest vandaag. Zojuist werd het 2-2, maar daarna onmiddellijk weer de 3-2 uit een strafcorner. Ditmaal niet rechtstreeks door de specialisten Jibby Jansen, maar een variant die uiteindelijk werd binnengedikt door Joosje Burg. 3-2, dat is nu de voorsprong voor het Nederlands team tegen Australië in een volwagende stadion in Amstelveen. En we hebben nog precies 6 minuten te spelen.
2: Meer van de Rode Draad?
3: Volg ons op Instagram.
0: Inmiddels niet meer weg te denken. Onze zomerrubriek De Bovenste Plank. Toet bekend en minder bekend Nederland. Zijn langsgekomen om een blik te geven in hun boekenkast. Of kledingkast of muziekverzameling. Alles mocht eigenlijk uiteindelijk. Vandaag zijn het de boeken waar we het over gaan hebben. En wel met oud-SP-politicus Renske Leijten. Welkom. Goed dat je er bent.
4: Dank je wel.
0: En men kan meekijken via nporadio1.nl met een aantal foto's die jij ons dan hebt toegestuurd. En laten we maar meteen even een foto erbij pakken.
4: Okay.
0: Wij kunnen het op een heel klein schermpje zien. Dat is jouw boekenkast.
4: Oh ja, ja, ik heb hem zelf gemaakt. Ja,
0: je hebt hem zelf gemaakt, inderdaad. Nou, ik zie in ieder geval verschillende soorten kasten al.
4: Ja.
0: En vooral ook een hele vrolijke verzameling, lijkt het.
4: Ja, er staat van alles in.
0: Waar staat het? Waar?
4: Een stukje kinderboeken. Er staat zelfs nog een paar plankjes cd's. Literatuur, een beetje esoterische boeken. Mijn man houdt erg van tai chi en wat oosterse wijsheden. En dat soort zaken staan erin. Wat over literatuur, want ik heb Nederlands gestudeerd. En daar zitten toch ook nog wel wat waardevolle stukken bij. En wat politiek.
0: Ja, en staat hij dan in de woonkamer? Is het prominent midden in de woonkamer?
4: We hebben echt best wel grote woonkamer. En deze is, wij wonen op de eerste verdieping. En dit is als je boven komt eigenlijk direct. En daarna komt dan nog de tv.
0: Oké, precies. Ja, dus die boeken die nemen zeker wel een centrale plek in.
4: Nou, mijn vorige huis, dat was dan ook wel een stuk kleiner huis. Daar was het echt het pronkstuk van
0: Renske
4: de woonkamer.
0: De boeken, ja.
4: Ja, maar dit is gewoon zo'n groot huis. Dat als je alleen al boekenkast zou willen hebben, dan ja, dat zou ik nooit weggelezen kunnen hebben. Dat zou dan alleen maar bluff zijn. Dat is niet goed.
0: En je verklapt al een beetje waar die mee gevuld is. Je verklapt ook dat er wel boeken van je man tussen staan.
4: Zeker.
0: Is het dan ook een gezamenlijke boekenkast van het hele huis? Iedereen mag zijn boeken erin zetten.
4: Tuurlijk, ja, tuurlijk. Het is van ons allemaal.
0: Het is van jullie allemaal. En het staat niet op kleur. Had ik eigenlijk ook niet achter jou gezocht dat je de boeken heel mooi allemaal op kleur. Maar is er nog wel iets van een indeling?
4: Ja, mijn literatuurafdeling die is op alfabetische volgorde.
0: Oké, precies. En die heeft wel een eigen plank. Dus niet alle boeken staan.
4: Ja, die begint onder de cd's en dan bovenaan weer verder. En dan zo onderaan. En onderaan hebben we nog wat kunstboeken staan. En ja, die gaan sneuvelen als de planken vol raken met literatuur. En dan vinden we daar wel weer een andere plank voor.
0: Oké, dat is al wel afgesproken.
4: Zo ziet dat wel in mijn hoofd. Ja. Ik heb dat met niemand afgesproken. Maar zo, ik denk dat ik ook de enige ben die een beetje regie heeft over de boeken.
0: Ja, want de boeken, ik kan me voorstellen als Kamerlid dat je veel boeken krijgt van mensen. Dat zullen dan vaak boeken zijn over onderwerpen waar jij aan geleerd was als Kamerlid natuurlijk. Betekent dat ook dat er veel non-fictie in de kast staat? Of is het toch al veel romans?
4: Er zijn toch wel een hoop boeken die wat dat betreft gesneuveld zijn.
0: Ja, dat zijn ook taaie boeken.
4: Ja, nou, niet zozeer omdat ze taai waren, maar omdat ze gewoon actueel zijn. Met een onderwerp te maken hebben wat je leest. Of het gaat over, het is een politiek boek door een oud collega geschreven, wat de Kamer heeft verlaten, wat je leest op professionele basis. Maar die belanden uiteindelijk niet allemaal in de boekenkast. Die geef je weer door. Of die sneuvelen gewoon in de afweging.
0: Ja, precies. En die zijn misschien ook inderdaad.
4: Die gaan dan naar de kringloop.
0: Voor een moment belangrijk, omdat je informatie uit nodig hebt. Maar als je die informatie niet meer nodig hebt.
4: Of geef je door, precies.
0: Ja, precies. Ja. En dus ook een klein beetje cd's.
4: Ja, die hadden we nog. En die stonden daarin. En ik heb ooit nog weer een cd-spelertje gekocht om ze te kunnen spelen. Maar op dit moment worden ze niet veel gebruikt. Maar ik ben blij dat we ze nog hebben. Het is ook een tijdsdeel van ons leven.
0: En dit komt allemaal weer een beetje terug.
4: Nou, zo zie je maar.
0: Het is goedkoper in ieder geval de cd dan de vinylplaat. Als je weer een album daarop koopt, is het een artiest mij laatst te vertellen. En je zegt ook even tussen neus en lippen door voor mijn studie Nederlands.
4: Ja.
0: Nog even het leven daarvoor. Hoe zag het thuis bij jou eruit? Werd er veel gelezen in jouw eigen gezin?
4: Ik denk dat ik ben altijd wel aan het lezen geweest. Ik kan me ook echt van heel veel boeken nog herinneren waar ik was dat ik ze las. Omdat ze dan gewoon, die vraten mij dan op. En dan verdween ik in het leven van dat boek. En dan moest ik weer terug naar het gewone leven. Dus ik wist dat dan, die connectie is dan ergens nog heel erg sterk. Mijn moeder en mijn vader lazen wel niet heel veel echt literatuur. Maar lezen werd er wel gedaan bij ons thuis. Sowieso altijd wel de krant en dat soort dingen. Ja.
0: En op vakanties wist je ook wel een aantal boeken te voorhouden?
4: Ja, goed. Kijk, toen ik Nederlands ging studeren, las gewoon 3-4 boeken per week. Want je moet het voor zowel studie lezen als dat je er recensies over moet schrijven. Of het nieuwste wat uitkomt wil je kennen. En dat deed ik op de middelbare school ook wel. Ik kan me ook echt nog herinneren dat ik het lezen voor Duits en Engels echt geweldig vond. Die vak heb ik nooit laten vallen, juist omdat het zoveel in kon lezen.
0: Ja, precies. Je moest daar op een gegeven moment ook een kleine leeslijst voor lezen. Zeker. Vaker. Voor Duits en Nederlands. En welk boek als puber vond je nou... Is dat eigenlijk terug te vinden nog in deze huidige kast?
4: Ja, ik was heel erg weg van de komst van Joachim Stieler van Hubert Lampo. Dat is een Vlaamse schrijver. En dat gaat heel erg over iets wat gebeurt. Maar dan krijgt iemand er post over uit het verleden over iets wat nu gebeurt. En dan gaan allerlei tijdlijnen door elkaar heen. En dat vond ik echt geweldig. Dat is gewoon... in een boek je soort van filmische elementen kreeg. En dat reikte mij iets totaal nieuws aan wat ik nog niet kende. En dat vond ik geweldig. Toen ben ik alles van hem gaan lezen. En ik denk dat ik via Hubert Lampo de literatuur in gerold ben. Want daarna vond ik het ook veel makkelijker om bijvoorbeeld Müllers te gaan lezen. Of allemaal van andere dat soort romans.
0: En wist die Lampo dan ook een soort toekomstbeeld te schetsen? Van dit gaat er met de wereld gebeuren in de toekomst? Of was dat niet per se de inhoud van het boek?
4: Nee, dat zat toch meer op een beetje meer... tragische persoonlijke niveau, waarin ook, kan ik me nog herinneren, mensen toch ook wel bijvoorbeeld in de loop der dingen onderdeel zijn, terwijl ze zelf grote ideeën hebben om de verandering teweeg te brengen, maar dan toch ergens stranden in een baan en in de bureaucratie, dat soort dingen. Dat vond ik ook altijd wel erg leuk daaraan.
0: Is dat jezelf ook overkomen in je leven op een gegeven moment?
4: Nee, dat denk ik niet. Maar ik denk dat heel veel mensen dat wel eens overkomen.
0: Ja, zeker.
4: En iedereen die denkt dat hij de grote wereldveranderaar is... die moet vooral ook met zijn beide benen op de grond blijven. Want uiteindelijk kan iedereen de wereld veranderen. Maar moet niemand zichzelf dat stempel opplakken. Daar ben ik echt van overtuigd.
0: Ja, moet je juist verzamelen met elkaar dat willen doen, inderdaad. En nou begreep ik ook al wel uit eerdere interviews met jou... dat je eigenlijk het vak wat ik hier nu uitoefen niet per se presenteren... maar wel de journalistiek eigenlijk, dat je daar altijd in wilde...
4: Ja.
0: En toen ben je als eerst Nederlands gaan studeren.
4: Ja.
0: Was dat een bewuste keuze om dan Nederlands te gaan studeren? Ik weet niet of er in die tijd ook al een journalistieke studie bestond.
4: Nou, je had wel hbo-journalistiek. Oh ja. Ik wilde echt graag naar de universiteit. En politicologie was het niet geworden. Omdat dat dacht ik als opstapje naar de journalistiek. Maar toen zei ik tegen mijn vader... ik wil niet mijn hele leven met politiek bezig zijn. Dus ik ga Nederlands doen. Mijn vader heeft er later nog vaak hartelijk om gelachen natuurlijk om die uitspraak. Want in Groningen kon je een kopstudie doen. Waarbij je dus eigenlijk dan journalistieke vaardigheden leerde. En ook wat verdiepende vakken had. Universitaire vakken over journalistiek, ethiek in de journalistiek, dat soort zaken. Dus ik dacht, nou, dan moet ik in Groningen zijn. Maar ik haalde net mijn eerste jaar niet. De propeduisjaar, zoals dat heet. Dus toen belandde ik bij Nederlands in het tweede jaar. Want ik dacht, nou, dan ga ik in het derde jaar wel met het tweede jaar beginnen van journalistiek. Maar toen was Nederlands eigenlijk zo leuk... En de lessen die ik kreeg, die ik anders niet had gehad als ik journalistiek was gaan doen, die vond ik eigenlijk het leukste van allemaal. Ging over taalvaardigheidsontwikkeling in de hersenen. Wat gebeurt er precies als je bijvoorbeeld uitval van taalgebieden hebt? Wat weten we allemaal over de cognitieve of over de hersenkant van taal? Ja, dat vond ik zo leuk. Toen dacht ik, en politiek kwam toen ook op mijn pad. In Groningen ben ik echt de SP ingerold. Dus toen verdween journalistiek voor mij een beetje op de achtergrond.
0: Ja, terwijl Nederlands natuurlijk ook het schrijven in journalistiek onwijs belangrijk. Hoe kan je nou een verhaal overbrengen?
4: Taal is van wezenlijk belang voor alles. En ook voor een politicus is het wapen. Dus ik heb altijd heel veel aan gehad dat ik in ieder geval een goede bodem van taalkennis had.
0: Mm-hmm. En je wilde eigenlijk in die journalistiek het liefst oorlogscorrespondent worden?
4: Ja.
0: Wat trok je daar zo in aan?
4: Ik had altijd het idee dat als je de wereld vertelt over de fouten die het maakt, dus niet nog een keer gaat maken. En als ik daar nu als 47-jarige naar terugkijk, moet ik wel glimlachen om dat naïeve idee. Maar uiteindelijk vond ik het is ook een idealistisch idee. En dat kenmerkt me eigenlijk nog steeds nog wel. Ik heb in mijn jeugd in mijn tienerjaren heel veel Oriana Fallaci gelezen. Zij was een Italiaans oorlogscorrespondente. En

0: was een Italiaans oorlogscorrespondent en heeft verslag gedaan via Vietnam, Libanon. Is ook een tijd lang in het kolonelsregime in Griekenland betrokken geweest. Heeft daar prachtige romans over geschreven. En zij wist voor mij eigenlijk, voor iedere lezer hoop ik als ze die nog lezen, de waanzin van oorlog weer te geven. En zij heeft van mij echt een radicale pacifist gemaakt. Mm. Omdat degene die op de knoppen drukken van de oorlog nooit degene zijn die de bommen krijgen van de oorlog. En eigenlijk lees je dat ook al in Westen, Nicht Neues. Mm-hmm. En allemaal van dat soort nog weer oude literatuur. Maar zij heeft mij toen op het spoor gezet van, nou, als ik dan iets wil betekenen voor de wereld, dan moet ik oorlogscorrespondent worden.
1: En jij dacht, dan ga ik juist dat verhaal vertellen vanuit die oorlogsgebieden.
0: Ja, vanuit de mensen.
1: Mm-hmm.
0: Vanuit wat het met de mensen doet. De strijders op de grond. En dan niet de regeringsleiders die we nu ook weer zien. Hè, mm-hmm. Met wat zegt Bush en wat doen de Ayatollahs en dit en dat. En wat zegt Netanyahu.
1: Maar slaat die bom in.
0: Wat betekent dat voor die mensen? Wat betekent dat voor de mensen die achter die mitrailleurs staan? Wat mm-hmm. betekent dat voor die mensen in de battlefields?
1: Ja. Wist je dat in de huidige oorlogsverslaggeving?
0: Ik denk dat het praktisch onmogelijk is geworden in de huidige oorlogsverslaggeving. En zeker op een onafhankelijke, neutrale manier. Want je wordt toch altijd aan een kant geplaatst, omdat je nauwelijks iets kan doen wat onafhankelijk is. Ik hoor soms wel eens radioverslagen van journalisten die in Oekraïne zijn. En ik vind dat echt heel erg dapper. Ik vind het heel erg goed dat ze dat doen. Maar we weten dat ze niet over de grens in Rusland zitten om het verhaal daar van de Russen te horen. En dat vind ik heel erg jammer dat dat niet kan plaatsvinden. Ik had liever gehad dat die oorlog er niet was. Hè? Laat mm-hmm. ik heel helder zijn. En dan ligt toch op de loer dat je niet ook propagandist wordt.
1: En je bedoelt dan in Rusland omdat ze daar niet naartoe gaan of omdat ze daar niet worden toegelaten?
0: Nee, ze mogen daar niet zijn. Nee, hè? Ik bedoel, dat is evident.
1: Mm-hmm.
0: Maar het verhaal daar van de families die achterblijven of van de soldaten die terugkeren, dat zien we hier, krijgen we hier niet te zien. En als je dan van een oorlog alleen één kant krijgt, moet je oppassen dat je dus niet in die zin te gekleurd beeld krijgt. Terwijl die waanzin van de oorlog op de grond, die is natuurlijk in Oekraïne en in Rusland precies hetzelfde.
1: Dit las je in je tienerjaren.
0: Ja.
1: Je bent uiteindelijk de politiek ingegaan. Ik ben benieuwd welke rol lezen daar ook in nam. We gaan eerst nog heel even naar jou, Philip Koken. Naar het hockey.
2: Ja.
1: Want de wedstrijd is afgelopen.
2: Ja, de wedstrijd is afgelopen. Het publiek is gaan staan hier in het Amsterdamse bos en applaudisseert voor de Nederlandse hockeysters die het moeilijk hebben gehad in deze wedstrijd. En dat komt niet zo vaak voor bij de Nederlandse hockeyvrouwen die domineren in het wereldhockey. Maar ze hebben het uiteindelijk toch gered. Ze hebben veerkracht getoond en ze hebben met 4-2 gewonnen. Over 2 dagen wacht Japan, dat is dan de laatste poolwedstrijd. En daarna, ja, dan krijgt Nederland te maken met wat sterkere tegenstanders.
1: Interessant. Nou, we blijven ook hier volgen op NPO Radio 1. Dankjewel. Fijne avond daartoe gewenst. Terug naar Renske Leijten, naar haar bovenste plank, naar haar boekenkast, naar de politiek, naar eerst Groningen en op een gegeven moment politiek Den Haag. Dat is hard werken, dat weten we. Dat horen we ook vaak van politici. Kon je daar nog de rust vinden om een roman te lezen naast het werk?
0: Nee, op verloop van tijd, soms dan als ik in vakantie had, lukte het me. Maar nee, lezen voor mijn ontspanning, dat zat daar toen niet meer in. Nee, dat merkte ik ook echt dat niet lukte. Ik heb nog wel eens een tijdje wel wat series echt gekeken en zo. Dat vond ik dan wel leuk, dat lukte dan wel. Maar je staat altijd aan. En dan mm-hmm. is zo'n boek, daar ben je er zo van afgeleid. En je moet toch wel even in een boek kunnen duiken.
1: Ja.
0: Wil je echt in een boek zitten.
1: Ja, je moet je hoofd er even de kans toe geven inderdaad, om in het verhaal
0: weer te
1: komen. En
0: dan is non-fictie natuurlijk veel makkelijker. Hè, want dan kan je mm-hmm. wegleggen. Of dan kan je eerst denken, oh, deze pagina weet ik wel, sla ik even over.
1: Ja, precies. Of je bent toch op zoek naar informatie vooral.
0: Precies, je scan je anders. Dat lees je anders dan literatuur, echt literatuur.
1: Precies, want gelezen werd er wel degelijk natuurlijk als politicus. Rapport naar rapport.
0: Ja, leidsnotitie.
1: Beleidsnotitie. Lukte je altijd om dat toch tot je te nemen? Of moest je soms ook, waren er ook wel eens dagen bij dat je toch 3 keer moest lezen?
0: De kilometers bullshit die ik heb gelezen, beleidsjargon, dat is natuurlijk gigantisch.
1: Ja.
0: En ook brieven die dan worden geschreven en die gewoon copy-paste zijn van oude brieven, waarin geen nieuws staat. Dat is op een gegeven ogenblik ontwikkel je daar gewoon, denk ik, toch een immuniteit voor. Je leest, je gaat naar wat je wil mm-hmm. weten. En dat de rest ken je. En natuurlijk ben je niet de enige die stukken leest. Dus je legt ook kennis van beleidsmedewerkers en jezelf bij elkaar. Heb je dit gezien? Heb je dat gezien?

0: Er zijn ook altijd wel mensen die gewoon uit het veld komen. Professionals die meelezen en die je misschien op iets wijzen. Dus dat wordt wel echt heel anders lezen.
1: Ja.
0: Tenzij het echt rapporten zijn waar je om hebt gevraagd. Of waar je heel lang op zit te wachten. Dan speel je elke letter. Maar mm-hmm. zo ga je wel verschillend met teksten om.
1: Ja. En je hebt je studie Nederlands in je achterzak. Wat leerde je over taal en politiek op een Nederlandse studie?
0: Nou ja, kijk, wat toen ik in de Tweede Kamer kwam, dat was met de winst van de SP van 25 zetels. Toen werden wij de populisten genoemd. Omdat we volkstaal spraken. Omdat we taal spraken in ieder geval die het volk begreep.
1: Mm-hmm.
0: En ik vond dat echt een geuzeterm. Want ik dacht, ja, wat heb je er nou aan als je beleid maakt, als je het land wil regeren, als je de harten wil veroveren en je praat in geheimtaal. Want
1: ja.
0: dat is uiteindelijk wat natuurlijk beleidsjargon is. En als artsen met elkaar onderling over iets hebben, is het logisch dat wij dat niet begrijpen. En dat een soort van. Maar dat moeten juist politici niet doen. Dus ik had op een gegeven moment kreeg ik van Johan Marijnissen de opdracht van geef ons maar eens per week het grootste gebruik van jargon. Maar bijvoorbeeld ook zoiets als beleid handen en voeten geven. Ik moest daar vreselijk om lachen. Want ik zag het al helemaal voor me dat die beleidsstukken dan handen en voeten kregen. Want dat kon natuurlijk niet. Of over je schaduw heen springen, ja, dat kan niet. Weet je, dat zijn van die typische Haagse dingen.
1: Mm-hmm.
0: Waarvan ik wel altijd heb geprobeerd niet aan schuldig te maken.
1: Nee, juist het begrijpelijk te houden. Terwijl het inderdaad vaak verhullend onbegrijpelijk wordt genoemd. Hè. Leeg wordt politieke taal ook wel eens door kiezers genoemd. Is het in de loop der jaren veranderd? Is het door de rest van de politieke taal ook steeds belangrijker bevonden?
0: Ja, kijk, taal is in de politiek is in principe je enige wapen. Je kan met een hele snedige grap kan je heel debat op zijn kop zetten. Maar je moet wel altijd wel op de inhoud blijven en scherp daarop. En ook op de leegte van wat wordt gezegd. Nu ik in de gewone samenleving ben teruggekeerd, valt me wel op dat er heel veel lege taal is, überhaupt.
1: De politiek?
0: Ja. Dan kan je die cursus doen of die cursus doen. Of dan kan je naar zo'n congres of dat. En dan lees ik dingen en denk je, wat staat hier nou eigenlijk? En dan hele zinnen achter elkaar. En dan denk ik, ja, ik begrijp eigenlijk nog steeds niet wat hier nou precies wordt bedoeld. En dan is
1: wat ik bij deze cursus kan leren. Of
0: ja,
1: wat
0: dan
1: op
0: is
1: deze
0: het toch heel
1: besproken.
0: Weinig concreet. En het gaat dan toch om een gevoel geven of kleur geven aan iets. Ja, je gaat in de zon zitten om een beetje kleur te krijgen. Maar ik ga toch niet naar een cursus om ergens kleur van te krijgen. Nou ja, goed, ligt aan mm-hmm. als de cursus verven is. Hè. Maar dat zijn wel, ik merk wel dat het wordt. We gebruiken denk ik in Nederland veel meer taal, lege taal, dan toch wel een paar decennia geleden. Dat geloof ik wel.
1: Ja, en dat zou eigenlijk wel teruggetrokken mogen worden, hoor ik in je woorden.
0: Weet je wat het is? Wij kunnen heel lang met elkaar praten over lege taal en hebben we een hele leuke avond gehad, maar we hebben niks tegen elkaar gezegd. Dus het wordt ook relaties worden daarmee een beetje leeg. En als je dan een keer iets concreets zegt, dan schrikken soms mensen daar heel erg van. Want nou, ik vond het eigenlijk heel erg leuk. Of, goh, ik zag die glinstering daar en daar. Oh, dat zeg je wel heel direct. En dan denk ik, oh, ik ben altijd wel direct geweest in mijn leven. Maar dan denk ik, ah ja, maar dat valt me op.
1: Je bent nu een aantal jaar uit die politiek. Heb je weer helemaal lol in lezen gekregen?
0: Zeker.
1: Heeft het weer helemaal eigenlijk
0: zeker.
1: Die plek ingenomen die je daarvoor had?
0: Ja, zeker.
1: En wat brengt je nu het meeste lol? Is er een boek wat je nu...
0: Nou, ik hou heel erg van historische romans. Vind ik heel erg leuk. Om
1: in de jeugd al? Ja.
0: Ja, vond ik in de jeugd al leuk. En nu nog steeds. Deze zomer, we zijn 10 dagen op Ameland geweest. Ik heb 3 boeken gelezen. Dat is toch wel echt heel lekker dat dat lukt.
1: En welke was de beste? Of welke zou je
0: nou,
1: in ieder geval tippen geven?
0: Die heb ik al in april gelezen. Dat is Narcis van Judith Vanto.
1: Ja. Mag je heel kort 1 zin over zeggen waarom het zo goed is?
0: Het gaat over een vriendengroep voor de Tweede Wereldoorlog in Oostenrijk. Die keuzes moeten gaan maken over hoe ze hun vriendschap vormgeven, maar ook hun politieke toekomst. Het is heel spannend en heel goed geschreven.
1: Dankjewel, Renske Leijten. Het was interessant om met je te mogen praten over die bovenste plank. Succes en je blijft zeker verbonden ook hier aan de Rode Raad. Dankjewel voor je komst.
2: Langere tijd een Suzuki? Grote kans dat je garantie hebt. En die is nu tot 10 jaar. Voor extra lang rijplezier. Doe de garantiecheck op suzuki.nl.
3: Het Greatest Hits Concert van Ennio Morricone komt terug. Na het overweldigende succes van de eerdere concerten is de muziek van The Master of Film Music vanaf januari te bewonderen in de Nederlandse theaters. Uitgevoerd door een indrukwekkend koor en orkest. Ga voor kaarten naar worldconcerts.nl.
4: Bij Randstad vind je zelf razendsnel de juiste talenten voor jouw organisatie. Met onze nieuwe digitale screening krijg je direct toegang tot gekwalificeerd talent. Op zoek naar de slimste en snelste weg naar de perfecte match? Ga naar Randstad.nl. Randstad, partner voor talent.
5: De komende weken is het hebbes bij Ben. Nu het eerste halfjaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten niet voor 10, maar voor 5 euro. Combineer deze bundel met bijvoorbeeld de Samsung Galaxy A57. Ga snel naar Ben.nl.
4: Ga naar Randstad.nl en ontdek onze nieuwe digitale screening.
6: Waarom vinden ook steeds meer 50, 60 en zelfs 70-plussers de liefde via e-matching? Meld je vandaag nog gratis en vrijblijvend aan en ontdek het zelf. E-matching. Dating voor hbo'ers en academici. Want niemand is te oud voor nieuwe liefde.
7: Social deal, wellness deal, steek 1 en... Wow, waarom heb je niks aan?
8: Dan kan ik me beter inleven in de wereld van de wellness. Ontdek de beste wellness deals en meer op socialdeal.nl.
7: Ja, werkt wel.
8: Social deal. Deals die je niet mag missen.
9: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
8: Ontdek ook de beste wellnessdeals op socialdeal.nl.
10: Festival Oude Muziek Utrecht. Het grootste festival ter wereld voor muziek uit de middeleeuwen, renaissance en barok. Van 28 augustus tot en met 6 september brengen wij klanken van toen naar jouw wereld van nu. Kijk voor meer info op oudemuziek.nl.
11: NPO Radio 1, 8 uur.
12: Stefan Komduur.
1: Goedenavond. Al jaren staat Nederland bekend om het polderen. Zit er nou nog eigenlijk een beetje toekomst in? Dat ga ik zo meteen bespreken met jongeren die die toekomst moeten gaan vormgeven. Na het NOS Journaal van 8 uur, hier is Ewout de Jong.
13: In Rusland is weer een oppositiepoliticus veroordeeld tot strafkolonie. Het is Lev Schlossberg van de partij Yabloko. Hij moet ruim 11 jaar naar een strafkamp omdat hij kritiek had op de oorlog in Oekraïne. Hij deelde op Telegram een bericht met de strekking dat president Poetin bloed aan zijn handen heeft en pleitte voor een staakt het vuren. Schlossberg zegt dat hij slachtoffer is van een politiek proces. 2 jaar geleden overleed de oppositieleider Navalny in een strafkolonie, vermoedelijk na vergiftiging. En ook een mensenrechtenactivist die zich tegen de oorlog keerde, zit vast. De politie heeft een automobilist aangehouden voor het dodelijke ongeluk van afgelopen vrijdag op de A59. In de staart van een file, veroorzaakt door protesterende boeren met tractoren, werd een echtpaar van begin 70 uit Os doodgereden door een SUV. De bestuurder, een vrouw van 34 uit Nistelrode, is aangehouden en na verhoor vrijgelaten. De dochter van het omgekomen echtpaar houdt haar verantwoordelijk voor het ongeluk, niet de protesterende boeren. Volgens haar is de vrouw vol op de file ingereden. De extreemrechtse Israëlische minister Ben-Gvir heeft opgeroepen om iedere dag in Gaza 30 tot 40 Palestijnen te vermoorden. In een podcast van een man die 2 jaar door Hamas werd gegijzeld, zei Ben-Gvir dat heel Gaza van Israël is. En hij zei dat Palestijnen niet eens mensen zijn. De extreemrechtse minister is in veel landen niet welkom. Vorig jaar stelde het toenmalige demissionaire kabinet een inreisverbod in tegen hem vanwege het herhaaldelijk aanwakkeren van het geweld tegen Palestijnen. Premier Jette heeft in het aardbevingsgebied in Groningen gesproken met inwoners van Zeerijp en Appingedam. Hij zei dat hij snapt dat bewoners boos zijn over de problemen bij schadeherstel en het versterken van huizen.
14: En dat heeft gewoon impact op de veiligheid en ook op het gevoel dat hier in Groningen leeft. En des te meer reden om te kijken hoe kunnen we nog meer tempo maken met de aanpak hier, zodat iedereen zo snel mogelijk een veilige en versterkte woning heeft.
13: Het was Jettens eerste bezoek aan het gebied als premier. In Delft is vanmiddag een auto bijna uit een parkeergarage gevallen. De bestuurder was onwel geworden en ramde op de eerste verdieping de buitenwand van de garage in Delft-Zuid. Daarin ontstond een groot gat waardoor de neus van de auto en 1 voorwiel naar buiten staken. De bestuurder is naar het ziekenhuis gebracht. De Nederlandse hockeyvrouwen hebben ook hun tweede groepswedstrijd op het WK gewonnen. Oranje versloeg in Amstelveen Australië met 4-2... en is daarmee vrijwel zeker van een plek in de volgende ronde. De Nederlandse hockeyvrouwen zijn op het WK in Nederland en België titelverdediger. Het weer vanavond helder en droog. In de loop van de nacht regen. En vooral in het midden van het land kan er morgenochtend veel vallen. 'S Middags nog een enkele bui. Het wordt rond de 21 graden. En de dagen daarna weinig verandering. Ster.
15: Ja, stop. Dit stuk.
16: Dit moment. Luister, ik zat met kippenvel in de zaal. Oh, Mahler.
17: Elke keer bijzonder. Het Koninklijk Concertgebouw Orkest. Klassiek van wereldklasse. Het seizoen is gestart. Bestel nu kaarten op concertgebouworkest.nl.
18: Werkgevers zijn vaak op zoek naar ervaren professionals met veel bagage. Goed nieuws. De nieuwe Toyota BZ Touring heeft maar liefst 669 liter bagageruimte. En zelfs 1718 liter als je de achterbank neerklapt. Dat is een flinke bak aan ervaring. De nieuwe Toyota BZ Touring. 100% elektrisch en klaar voor het echte werk.
19: Oplopende schulden, stijgende prijzen. En jij moet daardoor steeds harder werken. Wil je begrijpen hoe ons geld echt werkt en hoe het beter kan? Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk, een optimistisch boek van Martin Schuurman. Nu in jouw boekhandel. Geldgeluk.
18: Met 669 liter bagageruimte is de nieuwe Toyota BZ Touring ook klaar voor het weekend. En je rijdt hem vanaf €277 netto bijtelling per maand.
20: Lekker energiek blijf je met Vitepro, want het bevat vitamine B12. Bestel voor €9,95 op vitepro.nl.
21: Alleen nu bij Hollands Nieuwe. Een jaar internet en tv voor maar €20 per maand. Alleen vandaag nog. Dus ga naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
22: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar en profiteer van aantrekkelijke vroegboekvoordelen. Kijk op hollandamerika.com.
23: De bestseller De Beesten van Gijs Wilbrink komt deze zomer tot leven. Theatergroep De Jonge Honden brengt het boek als meeslepende locatievoorstelling van 12 tot en met 30 augustus naar de Rode Hal in Zwolle. Kaarten via zwolsetheaters.nl.
11: NPO Radio 1. BNN VARA.
1: Goedenavond, die Rode Draad is er nog tot 9 uur. Het nieuwe studiejaar staat op het punt van beginnen. En dat betekent dat veel studenten op zoek zijn naar een kamer. Maar zo makkelijk is dat helemaal nog niet. Oplichting, dat ligt op de loer. En de housing hotline van de Landelijke Studentenvakbond die probeert studenten te helpen. Hoe ze dat doen, dat hoor je zo meteen om 8:30. Eerst gaan we namelijk polderen. De tijden veranderen, zo ook de arbeidsmarkt. Er wordt steeds meer in deeltijd gewerkt, er zijn steeds meer flexcontracten. En het idee van één kostwinner, dat is al lang achterhaald. Hoe komen de nieuwe generatie werkgevers en werknemers op voor hun sociaal-economische belangen? Dat deden ze jarenlang in de polder, maar heeft die polder nog een toekomst?
24: Dit is gewoon het poldermodel. Het is een ouderwets poldermodel.
25: De vakbond is ook met een comeback bezig.
26: Nu vind dat we de oorlog hebben, de vakbeweging.
27: Dat hoop ik natuurlijk niet.
28: Als wij samen gaan vechten, zij geen keuze hebben. En dat wij gaan winnen.
29: Nee hoor, we gaan niet onderhandelen.
30: Bang voor een eigen achterban om te vertellen, we winnen veel, maar we verliezen ook iets.
31: Een akkoord dat ons gaat helpen op die weg naar boven.
1: Bij mij in de studio zit Nele Boelens, voorzitter van FNV Young and United. Goedenavond.
32: Goedenavond.
1: En ook aangeschoven is Laura Hanegraaf, bestuurslid bij Young Management. Ook goedenavond.
32: Hoi.
1: Nou, we gaan het met jullie hebben. Jullie zijn de toekomst van de polder, zo presenteer ik jullie. Is dat meteen ook een zware last?
32: Ja, wel een beetje, toch? Ik bedoel, zo'n behoorlijke stempel.
1: Jullie moeten ze redden, ja.
32: Jullie gaan het doen.
1: Nou goed, of jullie dat gaan doen, dat gaan we natuurlijk dit gesprek horen. En of jullie het ook al een beetje doen, dat gaan we ook van jullie horen. Nele, we beginnen even bij de vakbonden. Dan moeten we naar FNV Young and United. Voor jonge generaties heeft het een vaak wat ouder en stoffig karakter. Had het dat voor jou als eerste ook?
32: Nou, ik moet zeggen, eerst wist ik gewoon niet wat een vakbond was. Maar ik was er natuurlijk al wel bezig met thema's op mijn werk. Want ik kwam eigenlijk met de vakbond in aanraking toen ik 16 was. Ik had een bijbaantje bij de Bruna, een boekenwinkel. Heel leuk, in het dorp van mijn ouders. En daar verdiende ik een jeugdloon. En ik was daar echt best wel chagrijnig over. Want ik was gewoon boeken aan het verkopen, cadeautjes aan het inpakken. Best wel hard aan het werk, veel staan ook, de hele dagen lang. En ik verdiende 4 euro per uur. Terwijl collega's van mij gewoon makkelijk 11, 12 euro per uur verdienden. En ik gunde hen dat natuurlijk wel, maar ik dacht wel van, hoezo verdien ik dat niet? En toen hoorde ik dus van vrienden van, goh, nou, als jij daar zo boos over bent, weet dan dat de vakbond hier een strijd tegen voert. Dus misschien moet je daar een keer gaan kijken. Dus daardoor, omdat het voor mij uit zoiets concreets begon, had ik niet direct dat ik al wist wat de institutie vakbond betekende. Mm-hmm. En dat daar ook heel veel oude mensen bij zitten. Dat wist ik toen helemaal niet, want ik was gewoon bezig met, ik wil meer loon krijgen.
1: Ja, precies. En toen leerde je dat er een vakbond was die misschien wel voor jouw belang kon opkomen. Ben je toen meteen lid geworden ook?
32: Ik ben toen inderdaad meteen lid geworden, want dat is best wel goedkoop als je jong bent. Dan is het 2 euro per maand, dus dat is best goed te doen. Toen daarna heel lang niks mee gedaan, omdat ik ook ging studeren en andere prioriteiten mm-hmm. had. En op den duur ben ik dus hier nu terechtgekomen als voorzitter. Omdat ik dacht, ik wil toch iets doen voor de belangen van alle jongwerkenden. En ze voerden toen weer een campagne tegen het jeugdloon. Dus ik dacht, dat kan een mooie full circle zijn. Dat ik dan voor de andere mensen die er nog steeds mee te maken krijgen. Ik was toen ik begon zelf al 23, dus dan ben je er al wel weer een beetje voorbij. Maar ik dacht, dan kan ik voor die andere 16-jarige Nelis nog wel het verschil maken.
1: Precies. En heb je het geld uiteindelijk gekregen van die boekenwinkel?
32: Nee, niet van de boekenwinkel, maar ik vind het wel heel mooi, want we hebben wel iets voor elkaar gekregen. Want per 1 januari 2027 gaat het jeugdloon wel omhoog. Dus voor alle straks 16-jarigen, die gaan er wel iets meer bij krijgen. En dat vind ik dan wel, het is niet voor mij het geld wat ik krijg, maar wel voor andere 16-jarigen. Dus dat is soort van goed genoeg.
1: Precies, voor die andere 16-jarigen. En hoeveel van die 16-jarigen zijn nog lid van een vakbond? Hoeveel jongere leden kent een FNV Young and United?
32: Ik moet zeggen dat ik niet precies weet hoeveel 16-jarigen precies lid zijn van ons. Maar wij zeggen dat jongeren tot 35 zijn. Want dan ben je eigenlijk een beetje starter op de arbeidsmarkt. En we zien dat nu meer dan 73.000 jongeren lid zijn van de vakbond. En we zien ook eigenlijk dat het aan het toenemen is. Dus dat is super mooi. We krijgen er echt steeds meer bij. Dus begin dit jaar was het 72.000, nu alweer 73.500. Dus we zien eigenlijk wel dat, hoewel het vakbondslidmaatschap in totaal aan het afnemen is, omdat we zien dat oudere generaties zich op de duur uitschrijven omdat ze doodgaan of met pensioen gaan of al dat soort dingen, zien we wel dat het onder jongeren dus wel aan het toenemen is.
1: Oké, interessant. En kan je me even in perspectief plaatsen? Ik weet natuurlijk niet hoeveel werkende jongeren er zijn en hoeveel dan lid van jullie zijn. Weet je hoeveel procent het is?
32: Ik weet niet precies hoeveel procent het is. Dat ga ik nog wel een keer later uitzoeken. Dat is een goede vraag. Wel.
1: Het is in ieder geval groeiender. Het is niet het afnemen in een jaar tijd. Dat is positief nieuws. Laura Hanegaaf, er zijn er vandaag denk ik meer werknemers op dit moment lid van een vakbond. Want jongeren hebben vaak nog niet een eigen bedrijf of die zijn het nog aan het opstarten. Een jonge vakbondsbeweging ligt dan sneller voor de hand. Maar jij maakt juist deel uit van jong management. Dat is geleerd aan de werkgeversorganisatie VNO-NCW. Kan ik het noemen als een soort VNO-NCW voor de jonge ondernemer?
0: Ja, eigenlijk komt het daar wel op neer. Dus wij zijn inderdaad een landelijke organisatie en wij richten ons op jonge ondernemers en beslissers binnen bedrijven. Dus het is net iets breder als ondernemers.
1: Beslissers? Wat zijn beslissers?
0: Ja, dus stel je geeft leiding aan een team of je bent een opvolgingsgeneratie in het familiebedrijf, zoals ik bijvoorbeeld ben en hopelijk ook ooit mag zijn. Dan vind je eigenlijk bij JM jouw gelijkgestemde. Dus om zowel persoonlijk en personeelsvlak te ontwikkelen, persoonlijk en professioneel vlak te ontwikkelen. En dat doen we dus samen met bijna 1000 leden. Dus dat is wel een heel stuk kleiner dan dat FNV en andere vakbonden en geledingen zijn. Juist ook omdat je zegt, we hebben gewoon een wat specifiekere doelgroep.
1: En jullie doelgroep is ook tot en met 42 jaar, waar FNV Young United zegt, je bent jong tot 35. Ja. Ben je bij jullie nog 42 ook nog jong?
0: Ja,
1: en je zegt 1000 leden op dit moment. Mm-hmm. Heb je een verklaring voor waarom het op 1000 leden blijft hangen? Mag het meer worden wat jou betreft?
0: Oh, dat mag zeker meer worden. Dus als je je aangesproken voelt tot deze doelgroep, neem vooral ook even contact op om er gelijk even een wervingspraatje van te maken. Nee, dus dat mag zeker meer worden. Ik denk ook juist dat steeds meer jongeren beslissen om ook zelf te gaan ondernemen, omdat ze op zoek zijn naar een bepaalde vrijheid of een bepaalde motivatie of ideeën hebben om in een bedrijfsvorm te gieten. Dus ik zou het wel heel leuk vinden als dat groeiende is in de komende jaren, zeker.
1: Je zegt zelf, ik ben zelf aan het afwachten of ik misschien in de toekomst een familiebedrijf mag overnemen. Wat is dat voor familiebedrijf?
0: Ja, dus wij, het bedrijf heet de Opa Groep en wij produceren flexibele verpakkingen. Dat doen we samen met zo'n 760 collega's in Nederland. Dus echt een Nederlands familiebedrijf. En mijn ouders hebben dat in 2007 overgenomen van de familie Oerlemans, die geen opvolging had in hun familielijn. En ik ben er nu zo'n jaar of 8 al werkzaam. Dus het gaat de goede kant op.
1: En zit je al op zo'n beslisserspositie in het bedrijf?
0: Ja, dus op dit moment geef ik leiding aan een team van 15 accountmanagers. Hm. En binnen een van de bedrijven Oerlemans Plastics. Dus daarmee draai ik ook mee in het MT. Dus ik denk dat ik best wel op een stukje beslissingsbevoegdheid zit. Ja.
1: Dat zou ik wel zeggen inderdaad, Laura, dat je daar zit. We gaan even luisteren naar voorgangers van jullie. Misschien niet per se van Young Management en van FNV Young and United, maar wel van die organisaties. Want vorige week zaten hier oud-topman en topvrouw van FNV bij ons aan tafel. Allereerst Bernard Wientjes van VNO-NCW. En we hadden ook de topvrouw van de FNV hier aan tafel. En hij zei dit over de ontmoetingen met de vakbond FNV.
2: Ja, je ontmoet elkaar overal. Kijk, in Nederland is het zo, dat is interessant als ik met mijn Duitse collega's toen een tijd sprak. En in Duitsland was het bijvoorbeeld zo dat mijn collega en voorzitter van de Duitse werkgever zei, ja, ik heb een enorme ruzie gehad met de vakbond, elkaar uitgescholden. Maar we zien elkaar toch de komende half jaar niet. Wij wisten altijd dat we elkaar meestal de dag daarna weer zouden zien.
1: Ja, hier in gesprek ook met Agnes Jongerius, oud-voorzitter van de FNV. Hier hoorden we ze vertellen over de enigszins vriendelijke band die in Nederland bestaat tussen die twee organisaties. Hoe is dat eigenlijk tussen jullie? Zien jullie elkaar veel?
32: Redelijk veel, redelijk. Zeker. Ja, we hebben dus best wel veel vergaderingen, want we zitten samen in het CR Jongerenplatform. Dus dat is het jongerenplatform van de Sociaal-Economische Raad. Daar zitten we nog in samen met 11 andere organisaties, geloof ik. We zijn met z'n 12, 13 in totaal. Ja. Dus dat zijn best veel organisaties en wij zijn daar dus ook twee vertegenwoordigers van. En daarmee zien we elkaar best veel. En het leuke is dat we ook elkaar wel ook beter leren kennen door bijvoorbeeld samen op reis te gaan. Dus we hebben in die zin ook een beetje een soort jongere context. Geven we een beetje aan die Sociaal-Economische Raad. Waar zij zich misschien meer over koffietjes zien. Doen wij dat op een iets andere manier.
1: Ja, precies. Zij zagen de SER meer op die manier. Jullie zien wel een iets belangrijkere taken voor de SER. Omdat jullie ook in de jongerenraad zitten. En waar ligt dan volgens jou het raakvlak tussen de jonge werknemers die jij vertegenwoordigt en de jonge werkgevers die Laura vertegenwoordigt?
32: Nou, ik denk toch wel het besef dat we gewoon allemaal nog door moeten met elkaar in dit land. Dus het is ook niet zo dat wij de hele tijd met elkaar al in de clinch kunnen liggen. Want wij weten wel dat uiteindelijk, zeg maar, vertegenwoordigen wij de toekomst van dit land. En nou ja, we kunnen wel zeggen, we gaan die stikstofmaatregelen voor altijd doorschuiven. Of we gaan problemen die er zijn als het aankomt, bijvoorbeeld ook op financiële zekerheid, gaan we voor altijd blijven doorschuiven. Maar als we dat blijven doorschuiven, dan weten we ook dat wij de generatie zijn die uiteindelijk die rekening gaat lopen betalen. Dus ik denk wel dat besef zit er bij ons allebei heel erg in. En dat komt bijvoorbeeld, wat mij betreft, in ieder geval heel mooi samen op een thema zoals bijvoorbeeld prestatiedruk. Dat is een thema waarop we elkaar heel goed weten te vinden. Want we zien allebei, zowel aan werkgevers als aan vakbondenkant, zien we dat om ons heen en in onze achterbannen de druk en de stress heel erg aan het toenemen is. En dan denken we van, goh, nou, daar moet toch een keer ook een structurele oplossing voor komen. We kunnen niet alleen weer zeggen, oh ja, de jongeren, ja, die zijn ook niks meer gewend tegenwoordig. Want wij weten wel dat dat echt niet zo is en dat er veel meer aan ten grondslag ligt. Dus daar proberen we dan wel samen wat aan te doen.
1: En wat is dat tot nu toe, Laura? Wat hebben jullie tot nu toe daar samen aan gedaan?
0: Nou, ik wil er eigenlijk nog wel even op aanvullen dat in de basis kom je allebei, zeg maar, vanuit allebei de kanten kom je verder als gewoon iedereen op een bepaalde manier kan leven in dit land. Dus met een bepaalde welvaartsstandaard, gewoon met een bepaald geluk naar je werk gaan. Ik bedoel, als werkgever wil je gewoon dat je medewerkers blij zijn. En andersom ook. Want daarmee kom je gewoon veel verder. Dus ja, als je dat als uitgangspunt neemt en dan echt gaat kijken naar, hey, wat zijn de problemen, dan pel je het ook veel meer af. Dan wordt er niet een persoonlijk verhaal van, oh, de werknemers dit, werkgevers dat.
1: Het is en gewoon, wat is dan op het onderwerp prestatiedruk?
0: Ja, dus daar zitten we nu eigenlijk nog een beetje midden in het proces. Dus we hebben ik weet nooit zo goed hoe je dat noemt, maar een samenkomst van specialisten gehad. Een soort ronde tafel idee.
1: Ja, een soort kennissessie met elkaar.
0: Ja, dat je echt gaat delen van, hey, waar komt dat dan vandaan? Is het de social media? Is het de werkdruk? Is het dus inderdaad dat wat je ook aangaf in de intro, van dat je als twee in een stel moet gaan werken om een huis te kunnen betalen? Wat geeft die druk nou precies? We hebben nu de eerste sessie gehad en de tweede die staat gepland of wordt gepland. Dus dan kunnen we daar ook wel wat meer over delen, over wat die resultaten daarin zijn. Ja.
1: En dit is een onderwerp dat jullie gezamenlijk zeggen, dat vinden we belangrijk. Wat is een onderwerp, nou Laura, wat jij eigenlijk wil dat heel graag besproken wordt, maar wat het gewoon nooit lukt in die SER Jongerenraad? Dat je zegt, ja, daar gaat het gewoon nooit over, maar mag het wel vaker over gaan?
0: Dat is een hele goede vraag. Nou, waar het gewoon niet zo vaak over gaat, is de dingen die goed gaan. Okay. Ik denk dat er heel veel werkgevers zijn die echt wel voor de juiste dingen staan. En dat er gewoon een aantal mensen zijn die het misschien een beetje verzieken voor het beeld. Dus het is niet zo dat alle ondernemers slecht zijn, alleen maar centen aan het drukken zijn van iemand anders zijn rug, zeg maar. Dat het ook wel samen bouwen, samen groeien kan zijn. Dus misschien meer de positieve kant af en toe belichten. Maar ja, daarvoor zit je dus ook niet in zo'n polder om het alleen maar over de positieve dingen te hebben.
1: Daarvoor zit je hier wel aan tafel. Dan kan je dat inderdaad even benoemen. En Nele, is er een onderwerp wat bij jou naar boven komt? Dat je denkt, nou, dat zou ik nog wel als FNV Young and United wel in zo'n SER jongerenraad willen bespreken.
32: Nou ja, als we het dan hebben, waar we het al aan het begin van de uitzending ook al over hadden, jeugdloon. Dat is voor ons wel echt een onderwerp waarvan wij zeggen, we vinden dat daar echt nu veel meer beweging op moet komen. Maar we zien eigenlijk dat we daar niet uitkomen in de SER. Dus daarom hebben we dat nu ook via de politiek en via actievoeren gedaan. Omdat we dachten, nou ja, via de SER merken we gewoon dat daar weinig ruimte zit bij de werkgevers om daar tot een akkoord te komen. Ook omdat het een beetje lastig is, omdat Laura vertegenwoordigt natuurlijk jonge managers. Maar niet per se de mensen die de jongeren onder de 21 een jeugdloon betalen. Mm-hmm. Dus dat is ook een beetje moeilijk voor mij om dan een akkoord te sluiten met iemand die eigenlijk niet daadwerkelijk degene is met wie ik het akkoord zou moeten sluiten. Dus ja.
0: Maar ook op dat onderwerp, dan proberen we wel dus met een brede verkenning te kijken van oké, zijn er specifieke doelgroepen waarin het echt klem loopt? Waar we wel, ja, die overeenstemming kunnen vinden. Dus in plaats van dat hele grote plaatje waar de grote SER tussen aanhalingstekens niet uitkomt, waar kunnen wij dan wel iets vinden waar wij als SER Jongerenplatform concreet wat mee kunnen?
1: En heb je het idee dat de politiek genoeg luistert naar jullie adviezen? Of stuur je ze op en is dat het?
32: Nou, ik moet heel eerlijk zijn, en dat ga ik. We hebben al 3 verkenningen geschreven, want dat is ons ooit gevraagd door de Tweede Kamer. Schrijf nou eens een 2-jaarlijkse verkenning over hoe het nou gaat met jongeren en wat jullie adviezen zijn. Maar wij zijn daar eigenlijk vorig jaar eigenlijk mee gestopt. Omdat we zeiden, uit de eerste 2 zijn de aanbevelingen niet overgenomen. We hebben nog een 3 geschreven met bijna weer exact dezelfde aanbevelingen. En het wordt gewoon continu niks mee gedaan en niet overgenomen. Omdat de politiek een enorme chaos heeft. Maar dan denk ik ook, ja, dan worden wij ook als jongerenplatform niet echt serieus genomen daarin. Dus dan kunnen we steeds wel papier blijven produceren. Maar ik heb wel betere dingen te doen met mijn tijd. Mm-hmm. Dan ga ik liever actie voeren dan dat ik papier aan het produceren ben, zeg maar.
0: Het is een heel groot boekwerk geworden.
1: Het is een heel groot boekwerk geworden. Maar goed, jullie lachen erom. Maar dat is eigenlijk ook heel triest, Laura, dat er niks mee gedaan wordt.
0: Ja, ik denk dat ik van tevoren ook niet zo goed wist wat je dan van verwacht. Dus wij lopen een cyclus van 3 jaar, volgens mij jij ook. We zitten nu ongeveer op 1,5 jaar. Dus dan ga je er ook veel meer een beeld bij creëren. Van oké, wat moet er dan daadwerkelijk mee gebeuren en wat betekent dat dan? Dus toen ik instroomde zaten we net op het einde van de verkenning. Dus ik heb die 150 pagina's met heel veel liefde en plezier een keer of 4 doorgelezen. Maar dan heb je er dus nog niet echt een beeld bij. Dus nu heb je bij de volgende verkenning, als we die dus nog gaan schrijven, wel veel meer zoiets van oké. Dit moeten we bereiken, punt.
1: Ja. Nou, en dat bereiken, dat gebeurt allemaal in de polder. En we hebben het over de toekomst van de polder. Jullie mogen de koptelefoon even opzetten, want we gaan nog praten met hoogleraar Paul de Beer aan de Universiteit van Amsterdam over die toekomst. Paul, goedenavond.
3: Goedenavond.
1: Jij doet onderzoek naar onder andere werk en inkomen en luisterde ook mee naar dit gesprek.
3: Ja.
1: Luister je positief mee naar deze 2 jonge polderaars?
3: Zeker, ja, het is natuurlijk heel mooi om te horen dat er ook jonge mensen zijn die gelukkig de polder een warm hart toedragen en ook op een constructieve manier daaraan willen bijdragen. Ja.
1: Ja, want we spraken ook al even over de ledenaantallen van deze 2 jongerenbewegingen. Wat is nou de huidige trend in Nederland? Worden we nog een beetje lid van werkgevers- en werknemersorganisaties?
3: Nou, dat ziet er helaas niet zo goed uit. Het is waar dat er wel iets meer jongeren de laatste jaren lid worden van een vakbond. Maar dan moet je wel weten dat mensen meestal aan het begin van hun loopbaan lid worden van een vakbond. En als ze wat ouder worden, dan kun je het eigenlijk wel vergeten. En als je ziet dat de ouderen veel en veel vaker lid zijn dan de jongeren, dan moet het aantal jongerenleden wel enorm toenemen om op langere termijn alleen maar tot een stabiel lidmaatschap van vakbonden te komen. Kijk, van de ouderen boven de 55 is zo'n 25% nog lid van een vakbond. Van de jongeren onder 25 die werken, is dat maar 6-7%. Dus zelfs als dat zou verdubbelen, dan zal op lange termijn nog steeds het lidmaatschap van vakbonden afnemen. Dus wat dat betreft ziet het er gewoon niet goed uit.
1: En hoe zit dat aan de werkgeverskant inderdaad?
3: Ja, aan werkgeverskant weten we daar minder van. Er zijn minder cijfers over. Maar ook daar zijn nog wel sterke aanwijzingen dat nieuwe bedrijven veel minder vaak zich aansluiten bij een brancheorganisatie of een werkgeversorganisatie dan gevestigde bedrijven. Dat betekent vooral in dynamische sectoren, neem de ICT-branche of zo, waar veel bedrijven ontstaan en ook weer over bedrijven verdwijnen. Daar zie je dus ook dat heel weinig werkgevers zich aansluiten bij bijvoorbeeld een van de brancheorganisaties die wel lid zijn van VNO-NCW. Dus aan beide kanten is er een groot probleem als het gaat om het handhaven van het ledental.
1: En wat voor invloed heeft dat dan op het polderen? Want we horen dus jou een dalende trend schetsen.
3: Ja. Nou, het heeft niet per se direct gevolgen. Want zoals we ook merken uit het gesprek, het gaat erom of je naar elkaar wilt luisteren, met elkaar in gesprek wilt gaan en zaken wilt doen. En dat kan ook met weinig leden. Maar je weet ook dat er steeds meer vraagtekens dan gezet worden bij je representativiteit, bij je legitimatie. Van ja, namens wie praat je nou? Dat hoor je natuurlijk heel vaak over vakbonden. Maar ook bij werkgevers speelt dat toch een toenemende mate een rol. Dat bedrijven zich vragen, ja, wie vertegenwoordigen zijn nou eigenlijk? En naarmate je minder leden hebt, wordt het natuurlijk steeds moeilijker om duidelijk te maken dat je echt namens alle werknemers of namens alle ondernemers spreekt.
1: Ja, en die SER Jongerenplatform, de Jongerenraad, we horen hier al twee organisaties die daarin zitten, maar er zitten veel meer organisaties nog in. Volgens mij ook een Laxe. Jullie moeten maar even. Ja, je wordt hier geknikt, dat klopt. Die worden allemaal uitgenodigd door zo'n SER om over die sociaal-economische kwesties te praten. Paul, zou het kabinet dat eigenlijk ook veel meer moeten doen als het over het polderen gaat? Dit soort organisaties daar juist bij betrekken?
3: Op zich wel, en dat is natuurlijk ook wel gebeurd als het gaat om bijvoorbeeld milieutafels en energietafels die georganiseerd worden, waar met allerlei maatschappelijke organisaties gesproken wordt over hoe bijvoorbeeld de economie duurzamer kan worden. Maar ook daar doet zich weer het probleem voor dat al die organisaties die verschillende belangen behartigen vaak ook niet veel leden hebben. En ook niet echt als representatief voor de hele bevolking kunnen worden beschouwd. Dus we hebben een algemeen probleem. Jongere generaties worden gewoon veel minder vaak lid. Mm-hmm. En zeker duurzaam lid van een vereniging dan vroeger het geval was. Dat geldt niet alleen voor vakbonden. Dat geldt eigenlijk heel breed. Dat betekent dat je af moet vragen of een model wat gebaseerd is op vrijwillig lidmaatschap, of dat eigenlijk nog wel de toekomst heeft.
1: Want misschien wel een verplicht lidmaatschap.
3: Dat zou één optie zijn, verplicht lidmaatschap. Maar dat staat ook weer haaks op internationale verdragen die zeggen dat je eigenlijk de mensen niet mag verplichten om lid te worden. Wij hebben aan de Universiteit van Amsterdam ook wel eens andere alternatieven bedacht van een soort automatisch lidmaatschap. Dat wil zeggen, als je ergens gaat werken, word je automatisch lid. Maar dan kan je lidmaatschap wel opzeggen. En we weten dat de meeste mensen dat niet doen. Of wat ik zelf wel eens heb voorgesteld, een soort verkiezingsmodel waarbij alle werknemers mogen stemmen welke vakbond hun gaat vertegenwoordigen bij de cao-onderhandelingen. Dan hoef je dus geen lid te worden, maar je kunt wel aangeven welke vakbond jij vindt dat jouw belangen zo moeten behartigen.
1: Ja, inderdaad. Jeannette die appt ook nog in de NPO Luister-app. Ik vind dat de werkgever een bijdrage moet geven voor het lidmaatschap van de werknemer. Zoals vroeger dat werd gedaan. Mede zorgen dat je werknemer dan ook een sterke positie heeft. Nelen en Laura, jullie luisteren mee, ook naar Paul de Beer. Kunnen jullie er iets mee met deze adviezen? Misschien ook wel met deze alternatieven die jij schetst?
0: Ik had eigenlijk vooral nog een vraag. Want waarom heb je dus veel leden nodig om een bepaalde professionaliteit te hebben? Want het zijn vooral ook specialisten die hierover aan tafel gaan en die bijvoorbeeld bij een FNV zitten voor die onderhandeling.
1: Zijn we te veel gefocust op de ledenaantallen?
0: Nou, ja. Misschien wel.
1: Ja, Paul de Beer?
3: Op zichzelf is het natuurlijk correct. Het zijn zowel werkgeversorganisaties als vakbonden zijn professionele organisaties. Die weten hoe je moet onderhandelen. Die weten hoe je een cao kunt afsluiten. Daar zit het probleem niet. Alleen die cao geldt dan voor alle werknemers. En vaak ook voor alle bedrijven in de sector. Als die algemeen verbindend wordt verklaard, zoals dat heet. En dan kunnen natuurlijk toch degenen die geen lid zijn wel de vraag stellen, ja, maar waarom mag jij voor mij bepalen welke arbeidsvoorwaarden gelden? Dus het probleem is niet de professionaliteit, het probleem is de legitimiteit. Hoe kun je namens 100% van de werknemers een cao afsluiten als dan maar zoiets van 14% van de werknemers lid is van die vakbond? Daar zit toch wel een serieus probleem.
1: En dus misschien tijd ook wel voor alternatieven die jij weet te schetsen. Paul de Beer, dankjewel voor je bijdrage in het programma en ook hier in de studio. Dank aan jou, Nele Boedens, en ook aan Laura Hanegraaf. Dank voor dit gesprek en succes daar in de polder.
0: Yes, dankjewel.

0: Come on, come on. Show them.
1: This boogie's in my soul. This boogie's in my soul.
2: Boogie's in my soul. Dat was Chaka Khan en Snoop Dogg. Precies 8:30. Ewout de Jong zit hier, volgens mij.
3: NPO Radio 1.
2: Met het nieuws.
4: In het Westland mogen tuinders, de industrie en gemeente deze week even sproeien met oppervlaktewater. Sinds 5 augustus was dat verboden vanwege de droogte. Het waterschap zegt dat er inmiddels weer voldoende water in de buffer zit om 3 avonden mee te sproeien. De bestuurder die afgelopen vrijdag op de A59 met haar SUV op de file inreed die door protesterende boeren was veroorzaakt, is aangehouden door de politie. Bij het ongeluk kwam een echtpaar van begin 70 om het leven. Volgens hun dochter reed de vrouw van 34 vol op de file in. In Rusland is een politicus van oppositiepartij Jabloko veroordeeld tot een strafkolonie. Lev Schlossberg moet ruim 11 jaar naar een strafkamp vanwege kritiek op de oorlog in Oekraïne. Hij deelde op Telegram een bericht met de strekking dat president Poetin bloed aan zijn handen heeft. En premier Jette heeft in het aardbevingsgebied in Groningen gepraat met inwoners van de Zeerijp en Appingedam. Het was zijn eerste bezoek als premier. Jette zei dat hij snapt dat bewoners kwaad zijn over de problemen bij schadeherstel en het versterken van huizen. En hij beloofde meer tempo daarbij.
3: NPO Radio 1. De Rode Draad.
2: Kun je als miljonair je plaats in een toporkest kopen? Die vraag rijst nu de Canadese techmiljardair Mendel Chung. Zo'n £400.000 heeft betaald om donderdag het wereldberoemde London Royal Philharmonic Orchestra te mogen dirigeren. We gaan het zo meteen bespreken na de tegendraad. Want in de Nederlandse studentensteden gaat het studentenleven deze week weer beginnen. De introductieweken zijn begonnen. Ik zag gisteren al allemaal mensen in verschillende kleurtjes shirt fietsen. Maar waar slapen al die nieuwe studenten zo meteen? Een kamer vinden is namelijk helemaal niet makkelijk. De een wordt opgelicht door een huisjesmelker. De ander staat op straat omdat zijn kamer uiteindelijk toch niet beschikbaar is. Of maar voor een paar maanden. Om deze studenten bij te staan kun je terecht bij de Housing Hotline van de Landelijke Studentenvakbond LSVB. En Evie Kras, goedenavond.
5: Goedenavond.
2: Jij bent daar dan weer de voorzitter van en kan ons helemaal uitleggen wat die housing hotline precies is.
5: Ja, dat klopt inderdaad. Onze housing hotline is een soort vragenbaak waar je terecht kan met al je vragen over kamers en het vinden van huisvesting in studentensteden. En mensen komen daar met juridische vragen, maar ook vragen over schimmel of bedwansen, van alles.
2: Och, die bedwansen inderdaad. Als je die in je studentenhuis hebt, dat is niet fijn. Daar moet je echt natuurlijk ook aandacht aan geven, nee. Actie op ondernemen. Woon je zelf in een studentenkamer?
5: Ja, ik woon helaas in de studio. Ik had graag gezelliger op kamers gewoond, maar ik woon helaas in de studio.
2: En welke vragen zijn er bij jou zelf wel eens opgekomen die je wilde weten?
5: Nou ja, sowieso alles over je huurrecht. Ik bedoel, dat weet je eigenlijk niks van. En je moet het allemaal zelf maar uitvogelen. Hoe hoog mag je borg zijn? Mag er borg gevraagd worden? Dat soort dingen.
2: Ja, precies. En dat zijn dus ook de vragen die jullie bij de Housing Hotline krijgen. En dan uiteindelijk, jullie kunnen geven advies. Maar kan je de student ook nog verder helpen?
5: Ja, we geven vaak advies of we sturen ze naar huurteams. Maar helaas is daar veel op bezuinigd. Dus in Utrecht en Rotterdam bestaan die niet eens meer. Maar we zorgen wel dat ze goede en betrouwbare informatie krijgen om weer verder te komen.
2: Ja, en die kunnen jullie dus vinden. En is het dan ook in het Engels? Want er zijn tegenwoordig natuurlijk ook veel buitenlandse studenten. Weten jullie ook de buitenlandse student van advies te voorzien?
5: Ja, het zijn eigenlijk vooral internationale studenten die ons vinden. Voor hun is het allermoeilijkst om een kamer te vinden. En ze hebben de hoogste nood. Want ja, ze kunnen natuurlijk niet thuis wonen. Dus ze moeten echt een kamer vinden. Dus de meeste vragen krijgen we van hen. Omdat ze gewoon Nederland nog niet zo goed kennen.
2: Ja, zou je dan ook zeggen dat die internationale student veel kwetsbaarder is dan de Nederlandse student?
5: Ja, die zijn heel kwetsbaar voor bijvoorbeeld oplichting. Ze kunnen gewoon moeilijker checken of een kamer bestaat en of het een realistische prijs is. Dus ze worden ook echt wel getarget door oplichters. Daardoor zijn ze veel kwetsbaarder.
2: Ja, en nou hebben jullie al die meldingen, krijgen jullie nu steeds binnen. Wat is het grootste probleem op de woningmarkt op dit moment, op de studentenwoningmarkt? Als je al die meldingen eens naast elkaar zet.
5: Nou ja, we hebben een soort rapportage wat we elk jaar presenteren en daarin kwam dus de oplichting naar voren. Maar eigenlijk is natuurlijk het allergrootste probleem en het wortel van alles wat we zien, is dat er gewoon te weinig kamers zijn. Door wetgeving zijn studio's veel goedkoper om te maken en veel makkelijker om te maken dan kamers. Terwijl de meeste studenten willen op kamers. Dus ja, dat is eigenlijk de wortel van deze hele problematiek.
2: Bouwen, bouwen, bouwen. En dan hopelijk ook wat gezellige gebouwen waar je met elkaar leuk kan samenleven. En hopelijk niet te ver weg van het centrum of van de universiteit ook. Plekken waar je niet wordt opgelicht. Wat is jullie advies dan aan de student die wordt opgelicht? Sturen jullie ze vooral door naar de politie?
5: Helaas doet de politie er nu niet heel veel mee. Maar we proberen ze wel eerst te behoeden voor oplichting. Dus door bijvoorbeeld te zeggen, betaal nooit van tevoren. Dat wil ik ook graag tegen alle luisteraars zeggen. Zorg ervoor dat je nooit van tevoren betaalt. Voordat je de huurovereenkomst hebt gezien. En voor de rest begeleiden we ze naar wat ze juridisch allemaal kunnen doen. En waar ze terecht kunnen.
2: En jullie ondernemen uiteindelijk dus ook actie. Jullie krijgen al deze klachten natuurlijk binnen. Ga je er ook mee uiteindelijk als studentenvakbond naar de politiek?
5: Ja, zeker. Nee, wij maken aan de politiek heel duidelijk dat studentenhuisvesting een onwijs belangrijk probleem is. En iets waar ze mee aan de gang moeten. Dus 10 oktober is er ook een woonprotest op de Dam. Waar heel veel studenten zullen staan om duidelijk te maken dat wonen een recht is. En iedereen een kamer zou moeten vinden.
2: Evie Kras, de voorzitter van de Landelijke Studentenvakbond. Dankjewel. En de Housing Hotline is goed te vinden via jullie website.

0: Muziek van Olivia Dean. Dit was Man I Need.
1: De rode draad.
0: Mag iemand met veel geld een plek als dirigent van een toporkest kopen? Een violist moet jarenlang studeren om in dat toporkest terecht te komen. Een dirigent vaak nog wat langer. Maar wat als je genoeg geld hebt om een orkest van wereldklasse simpelweg in te huren? De Canadese tech-miljonair Mendel Chung, tevens hartstochtelijk amateurdirigent, heeft dat geld en daarom dirigeert hij aankomende donderdag het wereldberoemde London Royal Philharmonic Orchestra. Floris Korti is presentator van Podium Klassiek. Goedenavond.
2: Hallo.
0: En Rolf Verbeek, vaste gastdirigent van Camerata Arisho, zeg ik het zo goed?
2: RCO.
0: RCO, ja, precies. Excuus. En coach bij televisieprogramma Maestro, welkom ook. We gaan met elkaar praten over deze kwestie. Jullie zitten in die klassieke wereld. Is dit een hot story op dit moment, Floris?
2: Nou, ik zie het wel op al die klassieke blogs voorbij komen. Ja, er is natuurlijk veel verontwaardiging over, verbazing. Dit is een goed onderwerp om over te praten. Dus er is wel veel om te doen.
0: Ja, het is een beetje onduidelijk hoeveel hij uiteindelijk ervoor betaalt. Of ben je achter
2: nee,
0: informatie?
2: Nee, we kunnen wel een gooi doen. Want hij heeft het eerder met de Toronto Symphony Orchestra. Vorig jaar heeft hij ook de tweede symfonie van Mahler gedirigeerd. En toen heeft hij zelf die bedragen bekendgemaakt. En toen ging het om inclusief zaalhuur om ruim 3 ton. Dus ongeveer voor het orkest €300.000. Ik denk, maar dat Rolf, ik weet niet of je het mee eens bent, volgens mij is de Royal Philharmonic Orchestra staat misschien nog iets hoger, het Engels orkest, iets hoger in op de ladder. Mm-hmm. Dus ik verwacht dat zij ook iets meer gevraagd zullen hebben. Dus het zal, als ik een gok moet doen, waarschijnlijk 400.000 of 500.000 euro.
3: Ja, ik denk dat je daar dan niet ver naast zit. Maar wat ik al de hele tijd denk, ik vind dat best wel weinig geld. Ik vind dat heel veel geld. Maar ik vind dat zo'n orkest een multimiljonair die techbaas is best wel wat meer het vel over de oren mag trekken, eigenlijk.
0: Ja, precies.
3: Om zijn droom waar te maken.
2: Als je je ziel verkoopt, doe het dan
3: precies,
2: duurder.
3: Precies, ja. Dat is eigenlijk wat ik de hele tijd denk. Kijk, ik vind het jammer dat we in een wereld leven waarin geld überhaupt regeert. Maar als noodlijdende culturele sector, ook in Engeland, zou ik zeggen, hier moet het orkest toch de komende 2 jaar financieel op kunnen draaien.
0: Ja, precies. En dat eigenlijk alles daarna interessanter is voor het orkest en dat je niet geld al binnen hebt.
3: Precies.
0: Dat is niet aan de hand. In Toronto wist hij dus een hele zaal af te huren en het orkest aan neer te zetten en eigen concert te geven. Is dat hier in Londen ook aan de hand?
2: Nou, ik krijg de indruk dat het gewoon in hun reguliere programmering valt. Want er staat ook op de site niks vermeld. Er staat niet een soort disclaimer van deze dirigent heeft zich ingekocht.
0: Ja, en ik las in The Guardian dat daar al veel kritiek op is.
2: Ja. Ja, ik zou dat toch ook wel willen weten als ik zo'n kaartje koop en ik zie daar een dirigentnaam staan met een mooie biografie.
0: Mm-hmm.
2: Ja, dan speel dan wel open kaarten, zeg meteen. Wij zijn ingehuurd om zijn hobby hier uit te oefenen.
0: Ja, precies. Er zit opeens een tech-ondernemer dat orkest te leiden, terwijl jij al heel lang voor dat kaartje hebt gespaard en gewacht hebt op die avond. Goed, de ophef is een beetje duidelijk waarom we het met elkaar hierover hebben. Misschien moeten we toch ook de luisteraar nog wat meer informatie geven over het werk als dirigent en waarom het zo belangrijk is. Rolf, jij bent gastdirigent geweest bij verschillende orkesten in binnen- en buitenland. Hoe lang heb je allereerst er zelf voor gestudeerd om dat te worden?
3: Ik ben op mijn 15e begonnen op het conservatorium met dirigeren. En ik heb daarnaast altijd bij de amateurorkesten ben ik werkzaam geweest. En het is een beetje een lifelong learning. Mm-hmm. Je raakt er niet over uitgeleerd. Je wordt eigenlijk, als het goed is, alleen maar beter naarmate je ouder wordt. En de ervaring die je nodig hebt om met een beetje overtuigende interpretatie voor zo'n beroepsorkest te komen, dat wisselt natuurlijk een beetje per persoon. Maar wat ik begrepen heb van deze man, die is een paar jaar geleden, heeft hij een eigen orkest opgericht. Heeft wel wat gedirigeerd daarmee. Maar heeft verder helemaal geen opleiding gevolgd. En hij doet het gewoon omdat hij dat leuk vindt. En dan moet ik er eigenlijk bij zeggen, een beroepsorkest kan heel veel zonder dirigent. Een dirigent is daar om, inderdaad, zoals dat ook in The Guardian stond, de X-factor toe te voegen en om het orkest te helpen.
0: Mm-hmm. Maar dat zijn onwijs goede muzikanten. Die hebben ook een heel pad afgelegd om het orkest te bereiken.
3: Precies.
0: Dus die kunnen best een Mahler 2 spelen.
3: Die komen een heel eind, zelfs zonder dirigent, zeker zo'n Royal Philharmonic, komt een heel eind. En die verwachten van een dirigent een overzicht van een lange lijn. Wat een dirigent vaak heeft, dat overzicht, omdat hij jarenlang en tig keer dat stuk heeft gedirigeerd. Nou, en dat is bij deze man natuurlijk niet aan de hand. Hij zal een liefde voor muziek hebben, want anders ga je dit niet doen. Maar is dat genoeg om zo iemand zomaar voor zo'n orkest te zetten? Zelfs als die zelf betaalt.
0: Dat is de vraag natuurlijk.
3: Dat is de vraag.
0: Hij heeft er al een keertje gestaan. Dat hebben we gezien wel ook op beelden. We kunnen er volgens mij wel ook even naar luisteren hoe die dat doet.

0: Ja, we horen hier hem op YouTube staan, beelden namelijk waarop je hem op zijn eigen orkest ook ziet dirigeren.
1: Ja.
0: Floris, jij hebt die beelden misschien ook wel eens gezien. Hoe vind je dat hij het doet?
1: Dit is dus niet de symfonie die hij hier gaat doen. Dit is de beroemde vijfde symfonie van Beethoven. Hij doet heel veel van het bekend repertoire en houdt van groots en meeslepend. Ik heb deze niet helemaal beluisterd van hem. Wel zijn negende symfonie, de negende van Beethoven, met de beroemde Ode aan die Freude. Dat orkest is niet fantastisch. Het zijn allemaal beroepsmuzici. Het is niet helemaal bestormend. Het is misschien een soort huismerk of budgetmerk bij een supermarkt. Dat we kunnen vergelijken. Ook niet vervelend. Het is fantastische muziek. En in Beethovens tijd waren ook soms die orkesten maar bij elkaar geraapt soortje. Was er weinig tijd om te repeteren. Als je de kans hebt om die symfonie te horen, ook met zo'n orkest, dan moet je vooral gaan luisteren. Maar ik denk niet op basis van die opnames met zijn eigen orkest die op YouTube staan, zouden die orkesten die hij dirigeert hem nooit uitnodigen om daar te komen dirigeren.
0: Want je hoort dus wel het verschil. Want dat ligt dus ook een beetje aan de muzikanten die erin zitten. Maar toch ook wel een dirigent. Jij kan het wel horen.
1: Ik kan het in zijn geval wel horen dat het geen topuitvoering is. Al denk dat het nog meer zit in dat het orkest een beetje gammel is. Dus ik denk, als hij echt een toporkest dirigeert, ik weet niet of iedereen dat meteen dan het verschil zou kunnen horen. Maar ja, wat Rolf al zei, wat je hoopt dat zo'n dirigent doet, dat het meer is dan alleen maar de maat slaan. Hij ziet er ook, hij dirigeert ook vrij mechanisch als je die filmpjes kijkt. Je hoopt dat er toch dan inderdaad een bepaald verhaal komt, dat ergens naartoe werkt, dat iets met je doet, dat je iets nieuws hoort. Zeker als het een heel erg bekende symfonie is. Dus wat dat betreft heeft het me niet overdonderd.
0: Rolf, jij bent coach bij het programma Maestro. Zou je de volgende ronde halen?
2: dat is wel interessant. Want wat ik ervan heb gezien, is eigenlijk, dan zou ik denken van niet misschien. Want hij is er zo serieus mee en zit met zijn hoofd zo vaak in die partituur geplakt. Mm-hmm. Waar alle muziek staat. Maar ik heb hem nooit live gezien en ik ben ook, want dat wilde ik nog even zeggen. Kijk, een van de belangrijkste dingen die een dirigent doet is de repetities. Het oefenen voor dat concert. En dat is natuurlijk, kijk, Maestro is amusementstv. Het is leuk om te zien hoe een bekende Nederlander zich redt voor een orkest. Met vaak leuke en soms bij toeval ook ontroerende momenten. Maar repeteren met het orkest, dat is echt een heel vak apart. Want je zit in het geval van een beroepsorkest tegenover professionals, waarbij je ook psychologisch gezien iedereen met de neus dezelfde kant op moet zien te krijgen met één opvatting. En daarvan weet ik helemaal niet hoe deze man dat precies.
0: Je ziet eigenlijk alleen maar een momentopname en dat is het moment dat hij in de zaal staat.
2: Ja.
0: En aan dirigeren is voor het publiek. Maar wat moet je allemaal kunnen? Wat is het vakmanschap wat jij wel beheerst? Wat hij...
2: Waarvoor ik nog steeds elke dag aan het leren ben.

0: Nou ja, waarvoor ik nog steeds elke dag aan het leren ben, zou ik willen zeggen. Want het is ontzettend veelzijdig. Je hebt te maken met de psychologie van het omgaan met mensen. En ook de psychologie van het directe leiderschap over een grote groep mensen. En iedereen moet je op een andere manier aanspreken. Je moet een visie hebben.
1: Maar het betekent dat de violisten een andere taal nodig hebben dan de dwarsfluiten in het orkest? Of hoe?
0: Nee, maar ik moet. Elk persoon heeft een andere. Laat ik het zo zeggen. Elk mens is anders. Dus je moet een klein beetje feeling ervoor krijgen. En dat, ik wil niet zeggen dat alle professionele dirigenten zo fijn besmaad zijn per se. Maar het is fijn om een visie te hebben. Om een overzicht te hebben van hoe efficiënt mogelijk je het geheel tot een volgend level kan krijgen. En het liefst ook nog dat met fantasie aanpakken. Dat iedereen begeesterd op dat podium zit. En dat er wel iets meer gebeurt dan alleen maar de juiste noot op het juiste moment spelen. Mm-hmm. Want dat is eigenlijk waar je naartoe werkt. Je wil magie.
1: Ja. En wat is dan dat iets meer? Want we komen ook steeds tot de conclusie dat dus de muzikanten, als die heel goed zijn, dat het stuk eigenlijk sowieso wel fantastisch is om naar te luisteren. Maar ben je dan als dirigent soms de snelheid aan het bepalen en zorg je ervoor? Kies je op de avond zelf nog van, we gaan dit stuk gewoon wat sneller spelen of dit stuk wat langzamer? Of
0: Ja, je kan natuurlijk een soort impuls geven afhankelijk van het moment. Mm-hmm. Sommige dingen kun je ook niet repeteren. Dat is mooi dat je op het concert iets extra's kan doen. Dat je bijvoorbeeld, inderdaad, je kan het tempo net iets sterker of sneller aanzetten. Je kan net wat zachter proberen te spelen. Je kan sommige formaten, ze noemen dat, als de noot ergens stilstaat, als je ze iets langer laat duren, afhankelijk van het moment, van de temperatuur in de zaal, zou ik bijna zeggen, dat je weet, je bent gewoon een verhaal aan het vertellen. En het is ook nog eens zo dat de technische skills die daarbij komen kijken, zeg maar, die hebben ook ervaring nodig. En dat is iets wat ik ook niet bij hem per se zie. En daarom zeg ik ook, als je dan toch iemand laat betalen voor je orkest, dan moet dat niet met een paar ton klaar zijn.
1: Nee.
0: Dan moet je. En ik zit dan ook te denken van, natuurlijk, ik wil ook de grootste symfonie met de beste orkest van de wereld dirigeren. Maar had ik dan beter econometrie kunnen studeren dan conservatorium?
1: Ja, precies. Om uiteindelijk technicus te worden. Nou, goed, dat is natuurlijk, je lacht erom, maar dat is natuurlijk wel een goede vraag. Floris, hoe luister jij naar dit?
2: Wat moeilijk blijft, is dat het een hele kostbare aangelegenheid is. Hè? Dus ik snap dat je zegt, je zult er meer voor moeten vragen. Want als we hier gewoonte van gaan maken, dan moet je miljoenen proberen eruit te slepen. Feit blijft dat je kunt bijna niet een symfonieorkest runnen zonder hulp van of de overheid of van rijke sponsoren, mecenassen, bedrijven of dit soort techmiljonairs. Dus je moet. Ergens moet je gaan leuren. Je moet ook voor iemand dus bijna gaan knielen. En dat is ook een beetje het gênante. Dus ik begrijp wel dat orkesten, dat als zo iemand belt, ze denken, nou ja, laten we dat maar eens een keer doen. En normaal gesproken is overigens ook de dirigent een flinke kostenpost. Als nu de dirigent zelf aanklopt van, ik wil er wel voor betalen. Ik veroordeel die orkesten daar niet om. Ik weet niet of we dit moeten toejuichen, maar ik snap het wel. Mm-hmm. Je zou ook kunnen beargumenteren. Misschien had die man meer belasting moeten betalen, zodat er meer ruimte was voor kunst en cultuur. En dan hadden ze gewoon een goede dirigent er neer kunnen zetten. In plaats van een hele rijke hobbyist. Maar goed, ook nu onze orkesten worden ook gesponsord door bedrijven. Door het Concertgebouworkest heeft 3 hoofdsponsors. ING, Booking.com en de Magnum Ice Cream Company.
1: Nou, over alle 3 kan ik wel iets zeggen. Ja.
2: Nou ja, precies. Ja. En die krijgen ook de gelegenheid om met een zak geld hun naam te verbinden aan prachtige muziek en prachtige concerten.
1: Ja.
2: Ja, dus er zit altijd wel een soort ongemak in de financiering van zo'n prachtig orkest.
1: Ja, precies. En als je dat wil veranderen, dan moet je dat ook op andere punten drukken eigenlijk. Jij zegt bijvoorbeeld belasting anders indelen, waardoor er meer geld naar cultuur gaat.
2: Ja, ik vind het ongemakkelijk dat mecenas soms heel erg veel sier kunnen maken door orkesten te sponsoren. Dat ik denk, ja, het is fantastisch dat je dat doet. Maar ik had eigenlijk gevonden dat je aan de voorkant meer belasting had moeten betalen.
1: Ja.
2: In plaats van dat zij nu heel kruiperig bij jou om geld moeten leuren.
1: Ja, de kritiek die er is volgens mij nu ook niet. Die zit hem ook volgens mij niet in het orkest per se. Hè? Het zit er meer over dat ze hem dat laten dirigeren op een openbare avond, waar mensen nog van tevoren helemaal niet weten dat hij dat was. Toch, daar zit meer de kritiek. Of zeg je ook dat het orkest.
2: Nou, men is wel verbolgen ook.

0: Muzici, ik denk dat in Toronto, nadat het gebeurd is, hebben ook heel veel muzici zich ook wel openlijk daartegen uitgesproken en gezegd dat ze het een aanfluiting vonden en dat ze het beneden het niveau van het orkest vonden. Dus en ik snap ook dat die orkestmuzici daar ongemak bij voelen. Mm-hmm. En tegelijkertijd, ja, de schoorsteen moet roken.
1: Ja. Nou, we kunnen even luisteren ook naar het Concertgebouw Orkest. Want Podium Radio, mooi dat bestaat, heeft ook gevraagd of zij aan dat Concertgebouw Orkest, of zij dat zouden doen. En hun reactie was vooral, ieder orkest moet zijn eigen afweging maken, maar wij zouden het niet passend vinden dat te doen. Het spelen in een toporkest en het dirigeren daarvan is een professioneel ambacht op het hoogste niveau. En daar willen we altijd met respect ook vooral mee omgaan. Is dat het ook? Is die respect, is dat een beetje wankel in dit verhaal?
2: Inderdaad dat vind ik een heel goed punt. Want kijk, het is een beetje een egoïstische actie van hem in zoverre. Het is zijn eigen droom. Hij wil daar staan. En het belangrijkste wat ik van een dirigent verwacht is respect voor de muzici. Want zij produceren alles. En de dirigent is eigenlijk maar gewoon een passant bij een orkest. En helaas gaat bij grote dirigenten het regelmatig missen dat zij zichzelf best heel wat vinden. Omdat ze natuurlijk altijd in die positie staan. Maar uiteindelijk is het orkest waar je op moet bouwen. En die het voor, niet voor de dirigent, maar voor het publiek wil je dat neerzetten. En dit gaat alleen om hem.
1: Ja. En hij wil dan graag dit spelen. Kunt u nog even luisteren naar een klein stukje Mahler 2.

0: Dat is toen.
1: Heel kort, ja.
0: De quizvraag van welke dirigent is dit?
1: Ja, precies. Hoorde je dat erin?
0: Nee.
1: Nee, oké, goed. Schrijf er niet voorbij. In ieder geval mogen mensen dat nu appen in de NPO Luister-app. Als je nou zouden bellen, kom toch even kijken donderdag. Zouden jullie dan toch gaan kijken?
0: Nou, om die symfonie live te horen is fantastisch. Zeker. 100 man op het podium, 100, een enorm koor zit erbij. Dit is pas het, volgens mij komt het uit het begin. Mm-hmm. En dat mond uit in een enorme climax. Ja, welke pannenkoek daar ook staat te dirigeren, dat wordt sowieso een mooie avond.
2: Precies, dat is het ook. Die muziek is fantastisch, die verkoopt zichzelf.
1: En zou jij hem coachinglessen geven als hij jou belt voor een ton per uur?
2: Nou ja, kijk, ja. Ja, dat in
1: zo
2: dat geval...
1: Ook
2: ja, ja, ja, ja, dan kunnen we daar nog wel eens over praten, ja.
1: Rob Verbeek, dank jullie wel. Het was hartstikke leuk om met jullie en je over te praten. Floris Korty, dank je wel ook voor je komst hier naar de studio. Tot zover de Rode Draad voor vanavond. Zometeen op deze zender Langs de Lijn en Omstreken. BNN VARA.
3: NPO Radio 1.
4: Een waardig verhaal.
5: Maar goed, dat is mijn mening. En die geldt gewoon de zender.
6: Dr. Keldrenko.
5: Dat is gewoon de wet. Dus bij deze.
7: Er is ook gewoon nog heel veel Amazone over. Hè? Ik denk dat we dat ook goed moeten realiseren.
5: Ja, zeg maar niet te hard. Ja. Ik hoor de motorzagel starten. Ja.
6: Radiotherapie tegen hypes en hysterie.
8: Zijn we zo'n mopperaarsvolk dat ook als alle regels weg zijn, dat we nog steeds klagen over te veel regels.
6: Jort Kelder fileert de hypes van het nieuws met professoren en promovendi.
5: Die vrouwen zijn gewoon te ijverig. Die moeten wat minder hard werken.
9: Ja, of krijgen jongens harder. We willen toch meer productiviteit groeien, Jort? Kom op.
10: Avro Tros.
6: De wetenschap aan tafel. In Dr. Kelder en Co. Elke zaterdag van 1 tot 2.
3: Op NPO Radio 1.
6: Wie luistert, weet meer. Ster.
11: Leren mediteren? Zen.nl.
12: Wat als je muziek ook kunt zien? In de tentoonstelling Seeing Sounds kijk je met ogen en oren naar het werk van kunstenaars voor wie muziek een manier is om vrijheid te verbeelden. Seeing Sounds, nu in Museum van Bommel van Dam.
13: Leren mediteren? Zen.nl.
14: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
15: Hallo, eet smakelijk voor straks.
14: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
16: Start jij een studie- of bedrijfsopleiding? Bestel je boeken dan bij managementboek.nl. Wij staan klaar om jou een goede start te geven. Makkelijk en snel. Managementboek.nl.
14: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
17: Het is niet leuk. Keer op keer hetzelfde zeggen. Leuren, lobbyen, protesteren, confronteren. Maar we doen het ook niet voor de lol of voor de likes. We doen het niet omdat het comfortabel is. We doen het omdat het nodig is. Greenpeace.
18: Bij Stoic doen we niet aan vermogensbeheer, maar aan calm capital control. Dat betekent dat we ons niet laten afleiden door alle emoties op de beurs, maar dat we uw vermogen beleggen in de hele wereldeconomie om het vervolgens rustig mee te laten groeien. En dat voelt ongeveer zo. Kies voor Calm Capital Control van Stoic. Dat is niet alleen goed voor uw geld, maar ook voor uw gemoedsrust.
19: Let op, beleggen kent risico's. U kunt uw geld verliezen.
17: Om de oceanen te beschermen, hebben we jou nodig. Steun het werk van Greenpeace.
1: Kom naar het nieuwe Lalique Museum in Doesburg. Kijk op laliquemuseum.nl.
3: NPO Radio 1, 9 uur.
6: Rivka op het veld en Guido van Dijk.
13: Hoe is het om met een blushelikopter over bosbranden, zoals die in België, te vliegen? Straks meer.
7: Eerst het NOS Journaal.
9: De meeste mensen die geëvacueerd werden bij de grote natuurbrand in de Ardennen mogen weer naar huis. Het gaat volgens lokale autoriteit om de 500 inwoners van Sourbro. Ze werden zaterdag geëvacueerd, maar volgens de hulpdiensten is het weer veilig om terug te gaan. De natuurbrand in de Hoge Venen begon vrijdag en is nog niet onder controle. 100 inwoners van de gemeente Buitkenbach mogen nog niet naar huis. In het Westland wordt het deze week weer even toegestaan om oppervlaktewater te gebruiken. Tuinders, de industrie en de gemeente mogen vanaf woensdag 3 avonden op rij oppervlaktewater gebruiken om kwetsbare gewassen te beregenen en fabrieken te laten draaien. Sinds 5 augustus was het voor iedereen verboden het oppervlaktewater te gebruiken vanwege de droogte. Nu is er weer ruimte, zegt het waterschap, door sluizen die zijn gesloten en buffers die zijn opgebouwd. De extreemrechtse Israëlische minister Ben-Gvir heeft opgeroepen om iedere dag in Gaza 30 tot 40 Palestijnen te vermoorden. In een podcast van een man die 2 jaar door Hamas werd gegijzeld, zei Ben-Gvir dat heel Gaza van Israël is. En hij zei dat Palestijnen niet eens mensen zijn. De extreemrechtse minister is in veel landen niet welkom. Vorig jaar stelde het toenmalige demissionaire kabinet een inreisverbod in tegen hem vanwege het herhaaldelijk aanwakkeren van het geweld tegen Palestijnen. In Delft is vanmiddag een auto bijna uit een parkeergarage gevallen. De bestuurder was onwel geworden en ramde op de eerste verdieping de buitenwand van de garage in Delft-Zuid. Daarin ontstond een groot gat waardoor de neus van de auto en 1 voorwiel naar buiten steken. De bestuurder is naar het ziekenhuis gebracht. De Britse premier Burnham heeft berichten uitgewisseld met iemand die zich voordeed als Susie Wiles, de stafchef van de Amerikaanse president Trump. De inhoud van de berichten is niet bekend, maar bronnen rond de Britse regering zeggen dat ze van geen betekenis waren. Vorig jaar werd de telefoon van Wiles al gehackt. Mogelijk is dat nu opnieuw gebeurd. En de Nederlandse hockeyvrouwen hebben ook hun 2e groepswedstrijd op het WK gewonnen. Oranje versloeg in Amstelveen Australië met 4-2. De hockeyvrouwen stonden 2-0 voor, maar toen werd het 2-2. Het werd ze dus moeilijk gemaakt, zegt commentator Philip Koken.
4: Dat komt niet zo vaak voor bij de Nederlandse hockeyvrouwen. Die domineren in het wereldhockey. Maar ze hebben het uiteindelijk toch gered. Ze hebben veerkracht getoond en ze hebben met 4-2 gewonnen. Over 2 dagen wacht Japan, dat is dan de laatste poolwedstrijd. En daarna, ja, dan krijgt Nederland te maken met wat sterkere tegenstanders.
9: Het weer vanavond helder en droog, maar in de loop van de nacht regen. Minima tussen 11 graden in het oosten tot 16 in het zuidwesten. Vooral in het midden van het land kan er morgenochtend veel regen vallen. 'S Middags nog een enkele bui, het wordt rond de 21 graden. En de dagen daarna weinig verandering.
10: De hete zomer, Crayon rolluiken. Geluidsoverlast, Crayon rolluiken. Zo berekend, eenvoudig besteld.
4: Er zijn weer handjeklappers bij Simpel. Nu 40 gig data voor maar €2,50.
20: Ga voor deze aanbieding en de voorwaarden naar simpel.nl. Simpel.
21: Fix die ruit voor je vakantie.
22: Opgelost. Autotaalglas.
23: Voor extra ondersteuning van je spieren kies je VitaPro met vitamine D. Bestel nu voor maar €9,95 op vitapro.nl.
18: Bij Stoic doen we niet aan vermogensbeheer, maar aan calm capital control. Dat betekent dat we geen rendement maken door te beleggen op basis van allerlei vage koersvoorspellingen, maar dat we puur handelen op basis van kenbare feiten, waardoor u precies weet waar u aan toe bent. En dat voelt ongeveer zo. Kies voor calm capital control van Stoic. Dat is niet alleen goed voor uw geld, maar ook voor uw gemoedsrust.
19: Let op, beleggen kent risico's. U kunt uw geld verliezen.
24: Bezoek Hiswater Water, de beurs voor watersportliefhebbers. 2 tot en met 6 september, Batavia Haven Lelystad. Tickets, hiswaterwater.nl.
25: Autohuur met Sunnycars voelt alsof de kinderen niet mee zijn. Kieselstranden, zandwoorden, hectisch verkeer, verdwijnt. Vakantie kan chaotisch zijn, maar wie zorgeloos een auto huurt zegt uno, dos, no stress, geen eigen risico, nooit onverwachte kosten, altijd volledig verzekerd. Zo voelt autohuur zonder zorgen. Ga naar je reisadviseur of sunnycars.nl.
3: NPO Radio 1. EO NOS.
26: Langs de lijn en omsteken. Rivka op het veld en Guido van Dijk.
13: Goedenavond. In Langs de Lijn en Omstreken praten we zo met een Nederlander in het commandocentrum bij de bosbranden in de Hoge Venen in België. Hij weet hoe het is om met een blushelikopter over zo'n brand te vliegen.
0: Cabaretier Henry van Loon gaat de planken op met autistische jongeren.
13: En in de eredivisie in het vrouwenvoetbal is dit weekend begonnen. En hoera, tijd om een mini-forum op te zetten.
0: Leonne Stendler en Sander van Dongen komen langs om over het gebrek aan geld bij FC Utrecht en de ambities bij de topploegen te praten.
13: De brand in het Belgische natuurgebied de Hoge Venen woedt nog altijd voort en verwoestte al 3000 hectare aan bos- en veengebied.
2: De grootste bosbrand ooit in de Belgische geschiedenis woedt momenteel in de Hoge Venen.
5: We staan hier in het midden van de Hoge Venen. Het is hier een komen en gaan van brandweerkorpsen.
8: Het echte bluswerk van het veen zelf gebeurt door blushelikopters. Die vlogen ook gisteravond nog af en aan met water. 2 Belgische helikopters en 2 Nederlandse Chinooks.
13: Ja, daar gaan ze, die Chinooks. Die hoor je hier goed op de achtergrond. De Nederlandse kapiteinvlieger Michiel was vandaag aan het werk in het coördinatiecentrum bij die branden. Goedenavond, Michiel.
11: Goedenavond.
13: Je werkt bij Defensie en je hebt liever dat we je achternaam niet noemen. Dus daarom houden we het bij Michiel. Wat is de situatie op dit moment? We horen het hier de hele tijd in het nieuws. Maar wat is de situatie wat jij daar meemaakt?
11: Nou, ik zou voorzichtig zeggen dat het iets beter wordt. Het heeft toch al wat geregend hier. De luchtvochtigheid is hoog. Je merkt dat echt de fikse pit een beetje uit de brand weggaat. Maar desalniettemin blijft het een ontzettend groot gebied. En in ieder geval waar het op de luchtsteun aankomt, komt er steeds meer hulp uit Europa. Dus we zijn op de goede weg, denk ik.
13: Ja, en dus ook die Nederlandse Chinooks. Je hebt veel ervaring met het bestrijden van branden, ook vanuit de Chinook. Hoe gaat dat eigenlijk te werk?
11: Ja, dat is altijd net even iets anders waar je dan op dat moment wordt ingezet. Maar in beginsel pikken wij ergens water op met de Bambi buckets uit een meertje, een rivier, een kanaal.
13: Bambi buckets, wat zijn dat?
11: Ja, dat zijn dus die grote oranje zakken die onder onze helikopter hangen. Dat is eigenlijk een heel simpel systeem. Het is een soort emmer die kantelt om in het water. Die loopt vol en dan tillen we hem eruit met de helikopter en laten we hem leeglopen boven de brand.
13: Ja, maar nu hadden wij het op de redactie hier een beetje over en dan zagen we allemaal filmpjes van Chinooks die Bambi buckets het water leegkieperden over de brand. Toen dachten we van, dat is eigenlijk wel heel weinig water voor de grootte van de brand. Heb ik daar gelijk in of moet ik dat anders zien?
11: Ja, je kan er niet, je ontkomt er niet aan om af en toe het gevoel te hebben dat het hier om een druppel op de gloeiende plaat gaat. Dan hebben wij al een enorme capaciteit. We hebben 7600 liter. En eigenlijk de Zweedse vliegtuigen die er dan nu ook zijn, die zitten slechts op 3000. En dat is de grootste capaciteit die ze hebben na ons. Maar inderdaad, het is een enorme brand. En ik denk dat het goed is om je te realiseren dat je zo'n brand niet uitkrijgt met helikopters. Dus wat wij eigenlijk vooral doen, is op de meest kritische punten de mensen, de brandweerlui op de grond ondersteunen. Of de brand afremmen op de gebieden waar ze niet over de grond kunnen komen. Maar die hele brand uitgooien vanuit de lucht, dat gaat nooit lukken.
13: Nee, maar het heeft wel effect.
11: Ja, het heeft dus lokaal heeft het zeker effect. Dus als wij de intensiteit kunnen verlagen, waardoor de brandweermensen dichtbij kunnen komen en daar kunnen gaan hakken, zagen, blussen, wat ze ook aan technieken toepassen, dan heeft dat nut. Zeker.
0: We horen het al een beetje aan je, ik durf hem bijna niet te maken, helikopterview. Je hebt nu een coördinerende rol. Wat doe jij precies op een dag? Hoe ziet dat eruit?
11: Ja, wat hier nu eigenlijk aan de hand is dat er ontzettend veel steun komt uit meerdere landen. Maar dat moet wel met elkaar gecoördineerd worden. Uiteindelijk, het is een grote brand, maar het is een relatief klein luchtruim. Momenteel zijn hier 8 verschillende helikopters en vliegtuigen actief. En dit moet aangestuurd worden. Dat moet ook niet tegen elkaar aanvliegen in een omgeving met veel rook. En soms ook wel wat chaos. Dus daar proberen wij een plan op te maken. En wat we natuurlijk merken is, dit is de grootste brand in België. Er is hier weinig ervaring met het coördineren hiervan. Is dat we daar ook heel erg veel aan het leren zijn tijdens de uitvoering.
0: En daar kun jij bij helpen met al jouw ervaring dus?
11: Nou ja, ik ga niet pretenderen dat ik het beter weet. Maar wat ik wel kan is natuurlijk uitleggen hoe wij als Chinook werken, waar we goed in zijn, wat onze zwakke punten zijn en hoe ik denk dat we het in ieder geval veilig kunnen doen. En dat doen ze ook vanuit de Duitsers, vanuit de Nooren, de Zweden en de Belgen zelf natuurlijk.
0: Ik las net nog in een artikel in de Volkskrant dat het ook ontzettend zwaar is voor de brandweermensen. Merk jij dat ook?
11: Ja, ik denk dat je op dit soort momenten wel merkt dat er op den duur sluipt er vermoeidheid in de organisatie. Inderdaad, de brandweermensen op de grond die zijn natuurlijk al best wel een tijd heel intensief bezig. Die maken lange dagen. Dus dat is denk ik merkbaar. Op zich loopt hier de communicatie nog steeds goed. Er zijn verder geen irritaties. En we vinden elkaar nog steeds aardig.
0: Gelukkig maar. Hoe is deze brand ten opzichte van wat jij eerder in je loopbaan hebt meegemaakt? Is het anders?
11: Ja, het is wel echt groot, moet ik zeggen. We zijn vorig jaar ook met ons squadron in Spanje geweest om daar te ondersteunen. Dat was ook groot. Ik had het idee dat het daar wat meer losse valleien waren die in de brand stonden. En hier is het eigenlijk één groot aan een gesloten gebied. Wat echt best wel even tijd kost als je er omheen zou willen vliegen.
13: Ja, ik begreep ook dat jullie willen vanuit de lucht het vuur bestrijden ook. Maar het is zo'n groot perceel, maar er is ook een enorme rookontwikkeling, waardoor het weer moeilijk wordt om dit vuur vanuit de lucht te bestrijden, toch?
11: Ja, dat klopt. Dus wat je eigenlijk ziet is dat de wind die vandaag bijvoorbeeld uit het westen komt, blaast de brand natuurlijk naar het oosten. Dus daar wil je eigenlijk zijn met je helikopter. Maar je blaast alle rook, die wordt ook naar het oosten geblazen. En dan zie je dus zeker met meer vocht in de lucht nu, dat zich eigenlijk een soort mist gecombineerd met rook ontstaat. Waardoor we vandaag eigenlijk pas vanaf laat in de middag konden gaan vliegen.
13: Oh, dus jullie hebben ook heel lang niet kunnen vliegen vandaag vanwege de rook en dan blijft het doorbranden.
11: Ja, exact. Dan kunnen wij gewoon niet in de buurt komen van de brand, omdat het zicht te slecht is.
13: En kun je er vanaf de grond dan ook niet bij? Dan moet je het gewoon aan het lot overlaten?
11: Ja, vanuit de grond kunnen ze natuurlijk wel wat beter daar dichtbij komen. Maar ik heb de filmpjes en foto's gezien van de collega's op de grond. En het is alsof je door dichte mist rijdt. Dus het geeft je al echt een stuk minder overzicht.
13: Ja, het is ook gevaarlijk, lijkt me toch, dat je gewoon niet meer weet waar je bent.
11: Ja, absoluut. En brandweermensen op de grond die hebben daar ook procedures voor. Maar die houden altijd in de gaten dat ze niet ingesloten raken. En dat is zeker met slecht zicht, is dat risico natuurlijk wel groter.
13: Ja. Nu begreep ik ook, Michiel, dat er de ondergrond nogal uniek is en ook niet echt meehelpt, hè, met het bestrijden van deze brand.
11: Nee, ja, wat ik gisteren begreep van een brandweercollega is dat er een veenlaag ligt van 7 meter diep. Dus dat is eigenlijk humuslaag op humuslaag. En dat staat nu in de brand. Dus dan zie je soms dat je de vlammen aan de oppervlakte vanuit een helikopter wel uitkrijgt. Maar dan brandt het eigenlijk ondergronds door. En dan is het dus wachten tot het ergste kop steekt.
13: Oké, dat klinkt alsof dat je hele lange adem hebt om dit vuur te kunnen te blussen. Toch? Dat duurt misschien nog wat dagen.
11: Dat denk ik wel. Of dat weken. Denk ik zeker. Ja, misschien wel. Het is ook, je merkt, het helpt natuurlijk als het regent, ook al is het maar een beetje. Maar wil je dit echt stoppen, dan moet het wel een flinke tijd gaan regenen en moet de temperatuur omlaag.
13: En over regen gesproken, ziet dat eraan te komen?
11: Voorspelling is dat het morgenochtend weer gaat regenen inderdaad. En dat ook die luchtvochtigheid wat hoger blijft. En ook dat scheelt een hoop.
13: Oké, dankjewel. We houden het in de gaten, Michiel, vanuit België, over de bosbranden in de Hoge Venen. Succes morgen.
1: Tommy John going the distance. A brilliant job by Tommy John.
12: I came back. I won more games after the surgery than before. Never missed a start because of a sore elbow.
0: De Amerikaanse honkballegende Tommy John is op 83-jarige leeftijd overleden. Zijn naam leeft voor eeuwig voort doordat er een operatie naar hem is vernoemd. John scheurde in de jaren 70 een band in zijn elleboog. Destijds betekende dat einde carrière. Maar zijn teamarts plaatste een stukje pees uit zijn onderarm in zijn elleboog. En Tommy John kon na herstel weer verder pitchen. Vele honderden sporters volgden sindsdien zijn voorbeeld en ondergingen deze inmiddels alom bekende Tommy John operatie. Goedenavond, oud-honkballer Tom Stuifbergen. En ook goedenavond, orthopedisch chirurg Bauke Kooistra. Tom, ik begin even met jou. Wat een verhaal over deze operatie. Kende jij deze geschiedenis?
14: Ja, ik heb natuurlijk niet helemaal ingelezen. Maar ik wist wel dat Tommy John natuurlijk de allereerste was en dat die operatie naar hem vernoemd werd. Het is ook best wel een begrip in de honkbalwereld in Amerika. Ja, je hebt Tommy John gehad of gekregen of je krijgt hem. Ja, dat is een begrip dat nooit meer weggaat, denk ik.
0: Ja, precies. Je zegt gewoon echt, ik krijg een Tommy John.
14: Ja, zo wordt dat wel gewoon gezegd. Ja, ze doen er ook best wel makkelijk over tegenwoordig, omdat het herstel dusdanig hoge cijfers heeft. Dat heel makkelijk gegeven wordt of dat ze het heel makkelijk doen.
0: Ja.
14: Ja, het is echt een ding, ja.
0: En jij hebt ook een Tommy John gehad, toch?
14: Ja, zeker. In 2013.
0: En hoe ging het herstel toen?
14: Ja, dat gaat van heel stijf naar je arm. Dan moet je meer oprekken. En dan uiteindelijk moet je heel rustig weer gaan gooien. En die periode duurt gewoon 12 tot 14 maanden. Het heeft mij dan 13,5 maand geduurd voordat ik weer in een echte wedstrijd stond te gooien.
0: Ja, flinke periode wel.
14: Veel geduld. En je weet, uiteindelijk het positieve eraan is dat je weet dat de kans dat je terugkomt erg groot is. Dus Ja, dat, ja, het is fijn dat, het, dat Tommy John dat ooit een keer gedaan heeft.
0: Ja, hij nam het voortouw. Bouke, jou spreken we ook, want jij voert deze operatie uit, ja, hè, bij sporters. Wat is het precies voor ingreep?
6: Ja, het is een ingreep waarbij je de binnenband van de elleboog, dus die zit aan de binnenzijde zeg maar, van de elleboog, waarbij je die eigenlijk ja, reconstrueert, dus eigenlijk opnieuw maakt. Bij iemand waarbij die band het niet meer doet. Dus ofwel waarbij die is opgerekt, ofwel waarbij die is afgescheurd.
0: Ja.
6: En die band die maak je zeg maar ja, van een pees elders uit het lichaam. Of dat kan ook zelfs nog van een donor. Maar meestal wordt het gewoon van lichaams-eigen materiaal gedaan, omdat dat het beste ingroeit.
0: Ja, ik heb zelf mijn kruisband wel eens afgescheurd en dan gebruiken ze ook een stukje hamstring. Is dat inderdaad een beetje wat ik moet bedenken?
6: Ja, dat is eigenlijk precies hetzelfde. Dus die, inderdaad, die kruisbandoperaties van de knieën, dat wordt natuurlijk veel meer gedaan, zeker in landen als Nederland. Meer dan dit soort elleboogoperaties. Omdat we nou eenmaal minder honkballers in Nederland hebben. Maar inderdaad, het idee is, je spant eigenlijk een pees als een nieuwe band over een gewricht heen, waardoor die ja, weer een soort stabiliserende functie krijgt. En dat werkt vaak heel goed.
13: Ja, je zei dat het honkbal weinig in Nederland is, Bouke. Je krijgt dus ook andere sporters met dezelfde blessure bij jou langs. Welke sporten moet ik dan denken?
6: Het zijn wel inderdaad vooral toch wel honkballers. Maar ook tennissers bijvoorbeeld. Met name met de service. Hè, dan heb je natuurlijk ook een hele krachtige rotatiebeweging eigenlijk in de elleboog. Waar er heel veel kracht komt, ook op die binnenband. Maar ook mensen bij wie het zeg maar gewoon acuut is afgescheurd. Bijvoorbeeld contactsporten zoals judo. Dan kan het gewoon in één keer die elleboog in een hele verkeerde hoek komen te staan. Zeg maar, met heel veel kracht van de tegenstander erop. En dan kan die gewoon pas boem in één keer afscheuren.
13: Ja, dus het maakt ook niet uit dat je het heel vaak die beweging doet. Maar het kan ook op een pats opeens erin schieten als je zo'n blessure oploopt.
6: Inderdaad, dat kan eigenlijk allebei. Maar bij honkballers is het vaker inderdaad dat het gewoon een soort langzame overrekking is eigenlijk van die band. Gewoon dat het gewoon heel vaak heel veel wordt belast.
13: Ja. En Tom, hoe was het voor jou hoe gebeurde dat bij jou eigenlijk? Was dat om mee te maken? Ging dat pats in één keer ook? En dan dacht je van, en nu heb ik de Tommy John nodig?
14: Ik heb het wel meegemaakt bij mensen die hem gewoon uit het niets ineens afscheurden. Maar bij mij was het, zal ik maar zeggen, ik begon eerst schouderpijn. Waardoor mijn range of motion, mijn bewegingsbereidheid, ik weet niet precies in het Nederlands zeg, maar niet helemaal top was, waardoor er meer druk op mijn elleboog kwam. En langzamerhand elke wedstrijd voelde ik meer pijn. En op een gegeven moment was het al één pitch dat je voelde, dit is wel even klaar.
0: En hoe was het dan na de operatie? Heb je daar nog lang last van gehad?
14: Nee, uiteindelijk herstelt het zo dat je voelt niet meer dat het daar geopereerd is. Je bent dan zo'n jaar zo veel kracht aan het inbouwen in die spieren en aan het trainen. Dat het, zodra je na de operatie is heel stijf, maar als dat moment dat weg is en je hebt je kracht opgebouwd, die begint weer te gooien, dan voelt het niet anders dan dat het ooit gedaan heeft, bij mij dan.
0: Ja, gelukkig. Bouke, waarom duurt het eigenlijk zo lang? Want 13 maanden is in een topsportleven wel een eeuwigheid.
6: Ja, dat is een goede vraag. Heel veel topsporters die vragen ook nog als ze dan komen van zeker niet alle topsporters, maar er zijn een aantal die zeggen maar ik ben al heel fit en heel actief en ik weet heel goed hoe ik met mijn lichaam om kan gaan. Kan het bij mij dan niet wat sneller bijvoorbeeld?
0: Ja.
6: Maar dat kan eigenlijk niet. En dat komt omdat die pees zeg maar, die je eigenlijk opspant tussen die botten van je boven en je onderarm, die moet ingroeien in bottunneltjes. Dus die boren dan ook echt tunneltjes in de botten. En daar rijgen we als het ware die pees doorheen. Dat zit pas weer echt heel stevig. Als ook die pees daadwerkelijk zeg maar weer in dat bot is ingegroeid. En dat is eigenlijk wel heel mooi dat je lichaam dat dus wel echt zelf kan.
0: Ja.
6: En daarom werkt het ook zeg maar op zo'n lange termijn. Dus kijk, als dat eenmaal is ingegroeid na een jaar, na anderhalf jaar, dan in principe is het ook gewoon weer goed voor altijd. Dus daarom heeft die Tommy John dus ook gewoon weer jarenlang gewoon goed kunnen spelen. Want als dat gewoon goed revalideert en goed geneest, dan is het ook voor altijd goed. Maar het duurt wel heel lang.
0: Ja.
6: En daar kun je ook niet op een of ander proces versnellen. Dus je kan niet door. Je kan natuurlijk altijd zo goed mogelijk eten en zo gezond mogelijk leven, maar het is niet iets, een bepaald wondermiddel, waardoor we dat twee keer zo snel kunnen maken of zo.
0: Nee, maar nu wist Tommy John en ook zijn teamarts, die wisten dit allemaal niet. Die hadden die informatie niet, want het was toen gewoon een enorme gok. Hij was de eerste en de dokter schatte de slagingskans op 1 op 100. Dus ik ben voor jullie allebei benieuwd. Tom, ik begin even bij jou. Had jij dit nou gedurfd om als allereerste te zeggen, joh, gooi er maar een andere pace in en we zien wel of ik nog kan honkballen?
14: Ja, dat hangt helemaal vanaf hoeveel je nog van het spelletje houdt en op welke leeftijd je zit. Maar achteraf is makkelijk praten, dus ja.
0: Ja, dat is waar. En Bouke, had jij hem dan durven uitvoeren?
6: Ik heb wel respect voor die arts die dat heeft gedaan, dokter Joop. Dat is natuurlijk gewoon pionier. Dus dat is echt onwijs knap, vind ik dat. Dat je dat aandurft. Ik denk het op zich wel, maar dan wel met de voorwaarden dat ik vaker elleboogoperaties zou doen. En ook vaker vergelijkbare type operaties.
0: Helder. Oud-honkballer Tom Stuifbergen en orthopedisch chirurg Bouke Kooistra, dank jullie wel over de Tommy John-operatie, vernoemd dus naar de legendarische pitcher die gisteren overleed.

0: Het nummer is inmiddels bijna 50 jaar oud, maar het was gewoon de afsluiter van The Cure op Pinkpop deze zomer. Boys Don't Cry.
1: Ja, wat gebeurt er als een cabaretier op het podium gaat improviseren met jongeren die een vorm van autisme hebben? Cabaretier Henry van Loon weet dat en gaat dat morgen weer doen tijdens de Interacting Zomerweek in Eindhoven. Henry, goeie avond.
2: Goeie avond, hallo.
1: Ik stelde net die vragen in mijn introtekst, maar wat gebeurt er als je Henry van Loon met jongeren die een vorm van autisme hebben laat improviseren op een podium?
2: Nou, niet zoveel anders eigenlijk dan als ik het zelf zou doen. Het is alleen meer double the fun, zou ik maar zeggen.
1: Ja, is het
2: meer
1: leuk?
2: Plezier. Ja, het is. Ik heb met Interacting heb ik geïmproviseerd op het podium inderdaad. En nu is de zomerweker van Interacting in Eindhoven morgen. En dat is eigenlijk een workshop. Dus ik ga een soort workshop geven. En het doel is dan om een sketch te maken.
1: Oké, okay, en hoe ziet zo'n workshop eruit? Wat gebeurt er dan? Dan ga jij lesgeven?
2: Ik heb eigenlijk geen idee hoor. Ik ga er morgen heen en dan verzin ik wat. Nee, het is ik ga zeggen wat een sketch inhoudt. En hoe je zoiets in elkaar zet. En dan gaan we het aan elkaar presenteren. En dan geef ik misschien nog wat tips, wat notes. En dan gaan we kijken of we het nog wat aan kunnen scherpen, zoiets. We gaan gewoon lekker samen aan de slag.
1: Ja, het zijn dus allemaal jongeren die een vorm van autisme hebben, zei ik net. Waarom doen ze eigenlijk mee in deze zomerweek? Wat is dit voor zomerweek?
2: Interacting, Stichting Interacting is een stichting die al een aantal jaar bestaat. En die Saskia Maas heeft dat opgezet van Boom Chicago in Amsterdam.
1: En wat is Boom Chicago ook alweer voor de mensen die het niet weten?
2: Boom Chicago is een theater in Amsterdam waar ze improvisatietheater doen. Mm-hmm. Dus theatersport noemen ze het ook wel eens, maar dit is echt improv, zeg maar. Het is echt de Amerikaanse vorm. En heel veel voorstellingen geven ze daar. En Interacting doet dat met jongeren met autisme. En het is eigenlijk heel erg fijn en goed gebleken voor de flexibiliteit van deze jongeren. Dus waar je eigenlijk sommige, die hebben een heel vast stramien waar ze in zitten. Dus bij verschillende vormen van autisme. Het heeft inderdaad verschillende vormen. Is het vaak toch wel dat dingen op een bepaalde manier moeten gebeuren of een bepaalde volgorde komt vaak voor, weet je wel. En improviseren, dat is natuurlijk het tegenovergestelde. Dus dat geeft heel veel vrijheid, het geeft heel veel zelfvertrouwen en heel veel plezier eigenlijk. Dat is heel erg, het blijkt heel erg goed uit te pakken, ja.
0: Is dat dan ook een drempel waar deze jongeren overheen moeten als jij zegt dat ze soms in zo'n stramien zitten? Het lijkt me ook best spannend dan.
2: Zeker. Ja, dat lijkt me ook. Alleen, het is echt wel. Ik ben dus als BN'er. Op deze manier heb ik nog wat aan mijn bekendheid om het te promoten. En ik heb met eigen ogen gezien dat het heel snel effect heeft. En dat het. Wat ik zeg, heel veel vrijheid geeft en heel veel plezier vooral. En je leert mensen kennen, je leert vrienden maken. Dus dat zijn allemaal hele goede dingen die eruit voortkomen.
0: Ja, jij bent sinds een paar jaar ambassadeur voor die stichting Interacting. En ik begreep dat een reden dat je dat zo graag wilde ook te maken heeft met je inmiddels overleden moeder. Hè? Hoe zit dat precies?
2: Mijn moeder die is al een aantal jaar overleden, maar zij heeft eigenlijk haar hele. Vroeger was het zo, mijn vader was de werkende man. Bij ons is dat nu veel anders en veel meer verdeeld. Alleen mijn vader ging naar Philips in Eindhoven werken. Mijn moeder was de stay-at-home mom. En die was altijd veel bij ons bij school betrokken al. Maar ze ging ook heel veel vrijwilligerswerk doen met mensen met een verstandelijke uitdaging. Maar ook met geriatrische patiënten in het bejaardenhuis. En dan gingen ze hele creatieve dingen doen. Dus bloemschikken of vrije tijdsbesteding, dat soort dingen. En ze had altijd wel weer een nieuwe hobby klaar om te proberen. Country dansen was toen heel erg in zwang. Dus dat heeft ze ook nog een tijd gedaan. En ze was daar echt op een gegeven moment vier avonden in de week echt mee bezig. En om het op het dramatische te zeggen, heb ik haar op haar sterfbed beloofd dat ik haar werk op enige manier voort zou zetten. En dit kwam op mijn pad en daar was ik heel dankbaar voor. Want het is echt heel leuk om te mogen doen.
0: Ja, wat mooi. Zie jij dan ook, als jij het in je jeugd al zo van dichtbij zag, zie je dan nu ook overeenkomsten tussen wat er met die jongeren gebeurt of wat het ze brengt?
2: Ik zie vooral. Ik heb nooit zoveel. Kijk, autisme komt natuurlijk in vele vormen, maar ik vind het. Wat ik van mijn moeder heb geleerd is dat. Dat iedereen er gewoon bij hoort en dat niks tussen aanhalingstekens raar is of anders of zo. Iedereen is anders. En iedereen hoort erbij. Dat is eigenlijk wat ook echt zo is. Als ik sta te improviseren bij de jongeren bij Boom Chicago, dan sta ik er echt tussen en dan kunnen ze mij verrassen, net zoals ik hun verras. En we maken samen iets. En dat is, dat is gewoon heel erg fijn om te mogen doen nogmaals.
1: Ja, en waarom denk je dat theater een goede vorm van is? Of wat doe je? Is het ook echt gericht op grappen maken? Of is het een sketch? Wat moet ik daar aan denken?
2: Mijn workshop. Ze hebben drie, vier dagen hebben ze al workshops gehad met het maken van. Dus niks maken, maar echt improv. Dus het is dus echt op het moment zelf een scène bedenken. Je krijgt een paar ingrediënten. Denk aan de lama's, hè, zoiets is het. En je krijgt een paar ingrediënten en dan ga je dan mee aan de slag. Dan ga je echt iets mee doen wat op het moment ontstaat. En mijn expertise ligt een beetje iets meer op het maken van sketches. Eigenlijk de grappen die ik vertel op het podium zijn ook een soort sketches. Alleen dan doe ik het alleen. En zij gaan het in twee of drietallen. Gaan zij dus een klein verhaaltje, een grap eigenlijk uitbeelden. En we gaan er ook een beetje aan werken. Ja. Ja.
1: Ik vroeg me nog af, wat heb jij zelf geleerd van deze jongeren? Want jij leert ze dan allemaal dingen en trucs en grappen misschien. Maar wat heb je er zelf van overgehouden?
2: Het is heel fijn om ergens op een plek te zijn waar geen ego's zijn of zo. Dus dat het echt alleen maar puur met je gevoel plezier hebben is om iets wat je hebt bedacht, zeg maar. En geen ego's, lijkt net alsof ik kritiek heb op iets anders. Maar ik bedoel, het is zo'n verademing om een hele pure, met alleen maar hele pure, eerlijke, lieve mensen iets te doen. En dat is echt heel erg tof om daar dan tussen te staan. Om daarbij te mogen horen, zou ik maar zeggen.
1: Dat klinkt goed. Veel succes morgen. En dank voor dit gesprek, cabaretier Henry van Loon.
3: NPO Radio 1.
0: Het is 9:30 en NOS Journaal met Ewout de Jong.
4: De eerste begrotingsgesprekken tussen het kabinet en de oppositiepartij PRO hebben volgens PRO niet veel opgeleverd. Partijleider Klaver zegt dat de verschillen nog levensgroot zijn. PRO wil dat de bezuinigingen op de sociale zekerheid van tafel gaan, maar ziet naar eigen zeggen nog weinig beweging bij het kabinet. Eerder sprak Ja 21 met het kabinet en dat gesprek was volgens die partij goed en constructief. In het Westland mogen tuinders, de industrie en gemeenten deze week korte tijd oppervlaktewater gebruiken. Sinds 5 augustus was dat verboden vanwege de droogte. Het waterschap zegt dat er inmiddels weer voldoende water in de buffers zit om 3 avonden te sproeien of apparaten te koelen. In de Ardennen mogen de 500 inwoners van het dorpje Soerbro weer naar huis. Ze waren geëvacueerd vanwege de grote natuurbrand in de Hoge Venen. De brand is nog niet onder controle, maar het dorpje is weer veilig. Een ander dorpje blijft ontruimd. En de politie heeft vandaag 34 vrachtwagens en touringcars bekeurd die over de Merwedebrug bij Gorkum reden. De overwegend buitenlandse chauffeurs moesten meteen een boete betalen van €500. De brug in de A27 is sinds vorige maand gesloten voor zwaar verkeer, omdat de constructie verzwakt is.
3: Langs de lijn en omsteken.
0: Speelronde 1 van de Vrouwen-Eredivisie zit erop sinds gisteravond. Alle topfavorieten hebben gewonnen en wij gaan lekker voorbeschouwen op dit hele seizoen. Sanne van Dongen, de vrouwenvoetbalspecialist van ESPN. Leonne Stendler, de vrouwenvoetbalspecialist van de NOS, zijn hier allebei. Fijn dat jullie daar zijn. En we beginnen maar even met een rondje snelle vragen. Sanne, wie wordt de kampioen?
5: PSV.
0: Ik dacht, hier heb je je wel op voorbereid, Leon.
5: Ja, dat heb ik ook, maar...
6: We hebben het hier gisteren over gehad, maar ik ga dit jaar voor Ajax.
0: Oké, welke ploeg gaat er tegenvallen, Sanne?
6: Oh mijn god.
0: We beginnen met Utrecht. Vragen. Okay.
6: Ja, Utrecht, duidelijk.
0: En welke speelster wordt de verrassing van de Eredivisie? Op wie moeten we letten, Sanne?
5: Funk, Josephine Funk.
0: Van PSV. Leonne?
6: En dan blijf ik ook bij PSV, dan ga ik voor Hickelsberger, okay. Oostenrijkse.
0: We gaan op PSV letten. We beginnen met wat actualiteit. Er is een nieuw format dit seizoen, want in plaats van 12 clubs afgelopen seizoen zijn er nu 10. Leonne, wat heeft dat denk je voor effect op dit seizoen?
6: Ja, dat uiteindelijk de topteams vaker tegen elkaar gaan spelen. Namelijk 3 keer. En ja, dat betekent automatisch meer wedstrijden op het allerhoogste niveau. En ja, met minder clubs in de competitie zorgt dat ook dat de kwaliteit dichter bij elkaar komt als het goed is. Dat is het idee geweest. En gezien de uitslagen lijkt dat ook zijn effect te hebben als je naar gisteren kijkt.
0: Na 1 dag kunnen we dat zeggen. Nou, als iemand kan vergelijken is het Sherida Spitsen. Zij gaat haar 13e Eredivisie seizoen in en is positief over deze ontwikkeling.
7: Van 12 naar 10, dan ga je toch meer spelers verdelen over 10 clubs. Dus dan hoop je wel dat de kwaliteit wat meer omhoog gaat. En uiteindelijk ga je bijvoorbeeld 3 keer tegen PSV spelen, 3 keer tegen Twente. Ik denk dat en meer wedstrijden. Dus dat is ook alleen maar goed. Dus ik denk wel dat het niveau daardoor omhoog gaat.
0: Ik hoor eigenlijk alleen maar voordelen. Eens met Sherida Spitsen?
5: Ik ben het eens. Er zijn eigenlijk 2 stromingen in het geval van deze nieuwe opzet. De ene stroming vindt het fijn dat er wedstrijden gespeeld worden waarin het niet meer 6-0 wordt. Nou, daar behoort Leone overduidelijk toe en Sherida. En er is een stroming die zegt nee, we moeten het vrouwenvoetbal zo breed mogelijk in Nederland trekken. Dus ook een competitie vanuit bijvoorbeeld West-Brabant, waar NAC Breda zat. Dat daar een hele grote groep speelsters wordt aangeboord en interesse wordt gewekt vanuit sponsoren, et cetera. Je kunt het eigenlijk van 2 manieren bekijken. Inessa Kaagman die klaagde in die zin juist gisteren weer dat ze het jammer vond dat er te veel toppers waren, waardoor de chemie van een topper ineens wat afneemt, omdat je 3 keer tegen elkaar speelt. Dus dat is ook de kritiek. Inmiddels kun je bijna je kan naar mensen kijken in de vrouwenvoetbalwereld en de ene zal het één zeggen, de ander zal het anders zeggen. Als je het mij vraagt, sluit ik me aan bij Leone. Ik vind het gewoon veel beter om te zien dat er clubs zijn waar het niveau omhoog is. En dan zie ik liever 10 teams dan 12.
6: Ja, we moeten er ook echt bij zeggen, het gaat heel erg over, oh, we gaan terug naar 10, maar ieders doel is dat deze competitie natuurlijk gaat groeien. Dat het wel weer teruggaat naar 12 en uit gaat groeien naar een competitie met 16 teams. Alleen nu is deze maatregel genomen om toch te proberen aan te haken bij de Europese top. En er moet iets gebeuren, want we zijn al jarenlang aan het afhaken. Nou, dit is gebeurd, maar we willen allemaal natuurlijk weer groeien, dus dat is logisch.
1: Ja, komt er nog iets van een evaluatie of zo van het eind? Of is dit een plan voor 3 jaar dat we het zo gaan doen? Want ik zag dat er heel veel wijzigingen zijn in de opzet van het vrouwen-eredivisie geweest.
5: Ja, zoveel wijzigingen. Dan is er weer een Benelink geweest. Ja. Dan was er weer een competitie met 12. Dan moest het weer groter, dan moest het weer kleiner. Uiteindelijk is het in het verlengde van het vrouwenvoetbal aan zich, waar het zich begeeft, het is trial and error. Het is elke keer, het is nog in ontwikkeling dat het is niet een rechte weg naar het geluk. Het is echt, gaat met vallen en opstaan. De ene keer heb je het idee dat ze een stap naar voren zetten. En dan volgend jaar later denk ik weer, we hebben 2 stappen achteruit gezet. Om een jaar later ineens, dan komt er ineens een lichting aan. En dan zet je er weer 3 vooruit.
1: Ja,
5: we zitten in mijn ogen nu in een stapje achteruit. Maar in 2017 bijvoorbeeld deden we echt 3 stappen vooruit. Dus ik hoop dat er weer een EK of een WK aankomt waar een Nederlands elftal goed presteert. En dat we dan weer echt weer iets harder vooruit kunnen hollen.
1: Ja, misschien wel de verliezers van dit systeem zijn Excelsior en NAC. Want zij degradeerden afgelopen seizoen direct. Hera verliet de Eredivisie nadat de Graafschap in de eerste divisie kampioen werd en in de play-offs te sterk was. Eredivisie dus in de Achterhoek.
8: Ja, het is heel groot. Iedereen leeft mee. Dat deden ze al in de eerste divisie. En nu alleen maar groter. Ze staan echt achter ons, heel de Achterhoek. Ja.
9: Hoe merk je dat?
8: Het leeft gewoon als je overal op straat loopt. De Graafschap is gewoon een begrip. De randmentaliteit. Het is gewoon, het is niet te beschrijven, maar het leeft enorm. Ja.
9: Er wordt die randmentaliteit, er wordt gewoon 1-op-1 gekopieerd van de mannen. En dat werkt ook gewoon?
8: Ja, en wij vrouwen zijn natuurlijk gewoon op onszelf ook gewoon heel erg dran. Ja, wij houden niet op na 1 keer, wij blijven gewoon strijden. En die vechtlust, dat is dran, ja.
9: Gaat die vechtlust jullie ook een goede eindklassering opleveren?
8: Ja, zeker. Ja, dat is gewoon onze kracht. Het gaat ons zeker helpen.
9: Wat mag je verwachten van de Graafschap?
8: Ik denk mooi voetbal. We durven te voetballen. Tegelijkertijd zijn we niet zomaar voor 1 gat te vangen. Ons kom je niet 1 keer tegen, maar 3 keer tegen, letterlijk op het veld. Dat gaat onze kracht zijn, ja.
9: Dat klinkt alsof jullie bovenin mee gaan rijden.
8: Nou, wie weet.
9: Ja, heb je snode plannen?
8: We gaan natuurlijk elke wedstrijd in om te winnen. En we willen zeker gaan verrassen dit seizoen.
1: Ja, de RAN, dat zeg ik op mijn beste Achterhoeks, dat zegt middenvelder Rosa van Wershoven vol vertrouwen. Je begon een beetje te lachen van we gaan meedoen om de titel.
5: Nou ja, dan kijk je naar de echte analist natuurlijk.
1: Is dat kansloos of moeten ze daar niet eens aan denken om mee te doen aan de titel De Graafschap?
6: Nee, ze gaan niet meedoen om de titel, sorry.
1: Maar het is wel mooi dat ze erbij zijn, toch?
6: Ja, en kijk, we hebben gisteren gezien tegen FC Twente werd het maar 2-1 voor FC Twente. Weet Bente Jansen ook een doelpunt te scoren. En ja, hebben ze zich echt wel verweerd. Dus dat zag er best leuk uit. En ja, ik vind de hele visie en de opbouw van de club, ja, daar heb ik ook wel met veel plezier naar gekeken. Het is echt al een jaar of 6 geleden zijn ze begonnen met MVVA, meiden, vrouwen, voetbal, Achterhoek. Begonnen met jeugdelftallen. En je merkt ook echt dat de hele omgeving, dat de sponsoren allemaal uit die omgeving komen en het steunen. Dus het is echt een goed fundament gelegd. En ja, dat zorgt er denk ik wel voor dat we ook langer kunnen gaan genieten van De Graafschap.
5: Absoluut.
1: Ja, daar ben je het helemaal mee eens.
5: Ja, nee, precies wat Leon al zegt. Het vrouwenvoetbal heeft één ding echt nodig en dat is langetermijnvisie. Er zijn heel veel clubs wereldwijd die het geprobeerd hebben om te denken, hey, vrouwenvoetbal, wij gaan het ook even proberen. Fortuna Sittard pompt er dan geld in voor 2 jaar met de optie voor nog een jaar. Nou, als je dat al hoort, denk je, oei, dat gaat niet goed. Dat ging dus ook niet goed na 2 jaar, want toen was dat geld op en ze zagen dat het niet werkt als je in 2 jaar een clubje wil opbouwen en Tessa Willert aantrekt voor weet ik voor hoeveel duizend euro. Dan ben je niet meteen een gevestigde orde in Nederland. Zeker niet in Sittard. Nou, als je dan ziet wat De Graafschap doet met jarenlang beleid, echt een stip op de horizon zetten. En die hoeft niet over 3 jaar winstgevend te zijn, maar dat mag gewoon jaren duren. Dat doen zij heel goed en dat vind ik heel goed om te zien. De FC Groningen doet het bijvoorbeeld ook op die manier. Die komen er ook aan. Dus ja, dat zijn wel ontwikkelingen waar ik heel blij van word.
0: Ja, jij bent duidelijk presentator, want ik had het bruggetje zelf niet beter kunnen maken, want we gaan het hebben over FC Utrecht, alsof je het aanvoelde. Die zijn er gewoon bij dit jaar, maar er was veel om te doen. Eind vorig seizoen werd bekend dat er veel minder geld naar de vrouwentak gaat. We horen Sherida Spits nog een keer. Die is daar niet zo blij mee.
7: Nou, ik vind het niet oké. En ook niet oké richting je speelsters. Ik denk niet dat je je zo wil laten zien als club zijn, als FC Utrecht zijn. En je ziet dus dat we helaas daar nog wel mee te maken hebben in het vrouwenvoetbal. Dat ze het dus niet echt willen. Want als je het echt wil, laat je dit niet gebeuren. En dat vind ik jammer.
9: Maar Utrecht zegt, ja, het is niet rendabel.
7: Ja, maar dan moet je dus of stop er nou helemaal mee, maar doe niet dit. Dat het allemaal maar half is en speelsters van alleen. Eigenlijk is het Jong Utrecht, dus er zit bijna geen oudere speelster meer bij. Maar dan moet je zeggen, en dan moet je ook de ballen hebben van, dan stoppen we er helemaal mee. Wil het echt? Wil je het echt? Dan moet je er ook volle bak voor gaan. En als je het niet echt wil, stop er dan alsjeblieft mee. Maar laat die meiden niet zo lijden.
0: Ja, dat zijn duidelijke uitspraken. En logisch, zij bekijkt het natuurlijk ook vanuit de speelsters. Ze zegt, laat die meiden niet zo lijden. Denk jij inderdaad ook aan de zorgen van de speelsters zelf?
6: Nou ja, kijk, de speelsters die ze niet meer kunnen betalen, die zijn allemaal weg. En dit zijn, ja, precies wat Sherida zegt, met name jong speelsters, zalen speelsters van Jong Hera. Dat is het kaliber wat ze nu kunnen betalen.
5: En lees dus niet hoeven te betalen.
6: Dat is het. En ja, kijk, als je die speelsters vraagt, die zullen blij zijn dat ze bij FC Utrecht spelen en dat ze in de Eredivisie spelen. Maar eigenlijk is het een stapje te vroeg eigenlijk in een ontwikkeling om al op dit niveau te spelen. Dit is juist wat we niet willen met de Eredivisie vrouwen.
5: En een belangrijke vraag stelde Thierry Bonnet is, maar jullie zijn niet rendabel. En dat is iets waar ik lange tijd al over heb nagedacht en ook tegen aanloop is, weet je hoeveel mannenclubs niet rendabel zijn? Als het gaat over de voetballerij is, en in de kern, op enkele zelfvoorzienende clubs na, is in de kern iets wat je uit goodwill doet. Waarom koopt een sheik uit het Midden-Oosten een voetbalclub? Gewoon omdat hij het cool vindt om een voetbalclub te hebben. Als je kijkt naar wat er in Chelsea of in Manchester City of in Newcastle United wordt geïnvesteerd vanuit rijke eigenaren. Dat gaat gaat over 100 miljoen tot een half miljard per jaar. Wordt er gewoon over de balk gesmeten. Daar zien ze nooit meer een euro van terug. Daar hoor je nooit iemand over. Maar dat het vrouwenvoetbal niet rendabel zijn, dat zou betekenen dat het geen bestaansrecht moet hebben. En dat is natuurlijk een totaal andere gedachte. Ja, als het gaat over een zelfvoorzienende club, dat gaat het vrouwenvoetbal in ieder geval in de nabije toekomst niet worden. Maar je moet het zien, zoals ook Michelle Kang het ziet, als eigenaar van veel grote vrouwenclubs.
0: Ja,
5: als
0: grote investeerder.
5: Het is een investering, maar het is niet alleen een investering. Ja, het gaat beter worden en het gaat groter worden. Maar het is ook, en dat is nog het allermooiste van vrouwenvoetbal, wat erachter zit is namelijk ook dat je het gunt dat al die meisjes die op die voetbalveldjes met hun jongens voetballen dezelfde kansen krijgen. En dat ook zij uiteindelijk voor volle stadions kunnen spelen. Dus het gaat nog veel verder dan waarom een sheik een voetbalclubje koopt. Het gaat in mijn ogen juist ook over dat je de helft van de bevolking iets gunt wat anders niet zou lukken. Dat is toch nog veel vetter eigenlijk.
6: Ja, en er zijn al wel clubs in het vrouwenvoetbal geweest. Die zijn er, die wel geld verdienen. En om dan weer de graafschap aan te halen. Dat is een afdeling die haalt gewoon helemaal zelf het geld op. Ze hebben bedacht, nou, we gaan de Eredivisie in. We hebben een begroting van 1,2 miljoen nodig. En dat halen ze op in de omgeving. En dat lukt gewoon. Daar hebben ze de mannen tak niet eens voor nodig. Dus het is echt mogelijk. Alleen je hebt wel visie en vooral lange termijn visie nodig.
5: Ja. En Frans van Seumeren, sorry om nog even af te maken, zei bijvoorbeeld over de Utrecht vrouwen toen hij had eerlijk verhaal hoor, maar Frans van Seumeren pompt al jaren heel veel geld in FC Utrecht. Ja. Daar hoeft hij niets voor terug te zien. Maar zodra het naar de vrouwen gaat, is het nee. Toen zei hij letterlijk, ja, het mag wel duidelijk zijn dat de mannen onze prioriteit heeft. En als het dan bezuinigd moet worden, ja, dan gaan de vrouwen gewoon weg.
0: Dat is wel
5: heel eerlijk. Maar de hele reden waarom FC Utrecht het goed doet en bestaat, net als NEC met Marcel Boekhoorn, is dat er gewoon iemand is die geld in pompt.
1: En zijn jullie dan ook eens met Sherida Spits die zegt van, doe het niet dan? Ja, in dit geval van FC Utrecht, of doe het goed?
6: Zeker in het geval van FC Utrecht, want dit is niet de eerste keer. FC Utrecht is al een keer gestopt. Toen hebben ze een soort herstart gemaakt. Toen wilden ze weer stoppen halverwege het seizoen. Nou, dan zijn ze drie jaar geleden weer begonnen. Ook met hele grote plannen. Fantastisch, ging ook supergoed. En je zag ook wat het voor effect heeft. En dat ze de galgenwaard goed gevuld kunnen krijgen. Ja, weet je, trek dat dan door of doe het niet. Ik sta helemaal achter die woorden, ja.
5: Ja, want het zag er vet uit hoor, in een galgenwaard. Serieus, hadden ze een club zo in het centrum van het land, waar iedereen eigenlijk heen kwam, echt een merk. Ik dacht echt, wauw, Utrecht is echt met iets vets bezig. Goede trainer, leuke selectie en dan is het ineens klaar. Zo zonde.
0: We gaan zo even naar boven kijken, naar de top 4 van de Eredivisie over een paar minuten. Eerst

0: Jelly Roll, dat klinkt als iets wat lekker smaakt, hoorde ik net. Maar het is gewoon de artiest van dit nummer, I'm Good.
1: We gaan de top van de Eredivisie Vrouwen even langs. En dan beginnen we natuurlijk met de landskampioen PSV. Hoe staan ze ervoor volgens speelster Chimere Ripa?
2: Goed. Nieuwe trainer natuurlijk. We zijn pas sinds kort bij elkaar. Alleen, we maken echt goede weken en we doen het goed. We willen nog dominanter aan de bal zijn en ja, daar trainen we gewoon elke dag op.
3: Merk je dat er veel dingen anders zijn bij nieuwe staf?
2: Ja en nee. Het is anders, want het is natuurlijk een hele andere manier van spelen. Wat de nieuwe trainer wil natuurlijk. Dus daar moet je wel even in aanpassen of eraan wennen. Ja, ik vind wel dat we gewoon dat we het goed doen op dit moment. Het kan altijd beter natuurlijk, maar we hebben wel een goede start.
1: En ze wonnen gisteren met 2-0 bij PEC Zwolle. Ga je nou heel anders zo'n seizoen in als je opeens de landskampioen bent, denk je?
4: Nou, ik denk dat er bij PSV vooral heel veel last van de schouders is gevallen. Dat ze eindelijk kampioen zijn geworden. Dat ze misschien juist wel wat relaxter dit seizoen in zijn gegaan. En bij hun is er gewoon veel veranderd, denk ik. Met zo'n nieuwe staf, nieuwe hoofdcoach, nieuwe assistent-trainster. Dus dat juist verfrissend is.
1: En bijvoorbeeld ook met een deels nieuwe selectie. Bijvoorbeeld zonder Renate Jansen. Die is gestopt met

0: Vincent is.
1: En bijvoorbeeld ook met een deels nieuwe selectie. Bijvoorbeeld zonder Renate Jansen, die is gestopt met voetballen.
2: Zowel binnen als buiten het veld. Het is echt een prachtig persoon. En ik zelf had het ook heel leuk met haar. Maar zo heel veel andere meiden uit het team ook. Dus zo wordt zeker gemist.
1: Dat zei Chimera Ripa dus. Ze is niet de enige. Bijvoorbeeld ook Jola Tjemaili is weg. Toch wel een beetje de smaakmaker in de Eredivisie afgelopen jaar. Hoe groot is nou het gemis van deze twee voor PSV?
3: Heel groot. Het is eigenlijk te vergelijken met het mannenvoetbal. Waar Jordi Schouten geblesseerd is. Joey Veerman nu naar Dortmund gaat. En Saibari naar Bayern München gaat. Die hele as. Dat hebben ze bij de vrouwen hebben ze daar ook last van. Nina Nijstad is ook nog vertrokken naar Portland Thorns.
1: Ja.
0: 6 ton, om even als het over rendabel gaat. Hè?
3: Ja, precies. Dus dat zeker ze ook gewoon in hun zak in die zin. Dus dat gaat ook wel goed. Maar PSV heeft wel een enorme jas uitgedaan. Maar toch denk ik, mede door de cultuur in de club en op wat voor golf ze op dit moment zitten, was mijn allereerste antwoord van de uitzending dat PSV kampioen wordt. Ja, dus ja. Ik geloof er nog steeds wel in. Maar ik denk wel dat het echt spannend gaat worden met Ajax. En misschien ook wel Twente.
4: Ja. Over Ajax gesproken, want die kwam vorig seizoen net te kort voor de titel en eindigde 4 punten achter PSV. Hoe het ervoor staat in Amsterdam, dat legt Sherida Spitsen uit.
5: Ik verwacht wel veel. Ik denk dat onze balans beter is dan vorig jaar. Met de
6: meer ervaring, zeg
5: je. Ja, meer ervaring. Jong, oud, talent. Dat balans is beter dan vorig jaar, vind ik. Dus ja, ik verwacht er wel wat van.
4: Ja, ze wachten al heel lang op de titel daar. 2023 voor het laatst. Zijn ze nou heel erg bezig met die titel in Amsterdam? Dat is eigenlijk het enige doel, hè? Kampioen worden bij Ajax.
0: Zeker als je naar de transfers dit jaar kijkt. De afgelopen seizoenen is Ajax heel erg gericht geweest op alles uit de jeugdopleiding. En je merkte vorig seizoen dat ze op cruciale momenten juist die balans in het elftal misten. Dus echt wel een beetje ervaring misten. De grote 7-klapper tegen PEC Zwolle uit. Dat was wel dieptepunt. Daar zag je dat heel erg. Ja, en nu is het duidelijk met Nadine Noordam, Katja Snoeys, de Belgische international Sari Kees, dat ze echt voor die balans in het elftal gaan. En ja, daarom denk ik in combinatie met dat ik verwacht dat PSV wel wat langer in de Champions League doorgaat en een dubbelprogramma echt wel zijn weerslag heeft, dat je daar echt aan moet wennen. Denk ik dat Ajax net iets betere papieren heeft om kampioen te worden.
4: Ja, want ze hebben Snoeys gehaald, Liefting en Noordam. Dat zijn echt allemaal aankopen voor die ervaring. Om zeg maar wat hiervoor niet lukte met al die jonge mensen die te vroeg weggingen. Gaan ze nu met deze drie gaan ze denk ik kampioen te worden?
0: Ja, ik denk, kijk, een team moet je opbouwen op bepaalde persoonlijkheden, maar ook in bepaalde leeftijdscategorieën. Dat moet altijd in balans zijn. En dat was het de afgelopen seizoen zeker niet. Het was een heel talentvol elftal. Maar om prijzen te winnen moet je eerst leren om prijzen te winnen. En als je dat nog nooit hebt gedaan en als alleen Sherida Spitsen in je elftal daar ervaring in heeft en die dan toevallig een paar weken geblesseerd is, ja, dan zie je dat zo'n elftal daar op momenten tekort komt.
1: Ja. Dan naar de nummer 3 van vorig jaar, Feyenoord. Een historisch seizoen, want de hoogste positie ooit voor ze. En er werd Europees voetbal gehaald. En dan vertrekt trainster Jessica Toorni.
7: Kijk, Jessica is enorm belangrijk geweest voor Feyenoord. En is ook lang werkzaam geweest voor Feyenoord. En uiteindelijk zijn er na seizoenen evaluaties zoals dat bij elke club is. En is dat iets tussen de club en Jessica. Dat die er op die manier zijn uitgekomen. En op dit moment hebben wij Mark is onze nieuwe hoofdcoach. En hebben we dat hoofdstuk ook afgesloten. En zijn wij nu helemaal met het vizier op komend seizoen.
1: Mark Pieters heeft het over Eva van Deursen. Wat dacht jij, Sanne, toen je dit hoorde? Dat Toorni wegging?
3: Nou,
1: ik
3: denk wat iedereen denkt. Als je het beste seizoen ooit in de geschiedenis van de nog prille ervaring die Feyenoord heeft, dan is het natuurlijk wel heel gek dat de coach bijtekent en het eigenlijk gewoon hartstikke goed doet. En dan ineens, patsboom. Oh nee, toch niet. We gaan toch niet verder. Dus mijn eerste gedachte was, wat is daar gebeurd? En mijn tweede gedachte is dat daar vast iets gebeurd moet zijn.
1: Ja. Ja. En wat? Dat weten we niet.
3: Nee.
1: Leonne?
0: Ja, alles wijst erop dat het natuurlijk heel vreemd is. Het moment is vreemd. Het feit dat Feyenoord niet vervolgens een hele grote trainer presenteert. Dat Jessica Toorni niet ergens anders tekent. Ja, dat doet mij in ieder geval vermoeden dat er gewoon geen onderling vertrouwen meer was. Dat er iets meer aan de hand is. Maar ja, dat

0: komt natuurlijk niet naar buiten. Dat hoor je ook aan een Eva van Dursen.
1: Ja, want die zegt ook dit er nog over.
2: Ik begrijp ook wel, en ik heb ook op andere plekken gevoetbald, waar dan coaches 3 of 4 jaar zitten, dat er ook een frisse wind gevraagd wordt. Dus dat zou eventueel ook nog een rol kunnen spelen.
3: Wat had je dat gevoel, dat er inderdaad dat het tijd is voor een frisse wind?
2: Nou, ik persoonlijk niet per se van oké, we moeten een frisse wind. Alleen ik denk wel dat het weer iets nieuwe energie los brengt in een team. En dat heeft alleen maar een positief effect op komend seizoen hopelijk.
1: Nou, daar gaan we denk ik niet heel veel meer over horen. Dan ook nog maar even de nieuwe trainer Mark Pieters. Ze gaan voor het eerst Europa in en aan ambities dit seizoen geen gebrek.
4: Onze verwachting en onze ambitie is dat we dit jaar weer de top 3 willen aanvallen. En dat we opnieuw meestrijden voor een plek in Europa. En dat we dat gaan doen met meer aanvallend voetbal dan dat we dat vorig jaar hebben gedaan.
5: Ja, en dan gaan we door naar dit was Pieters, hè? Meer aanvallend voetbal over Tourney, daar gingen we nog over hebben. Jullie weten echt niet wat daar is gebeurd. Hè? Want ik zit heet als verbaasd te luisteren van wat is daar nou gebeurd? Komt het nou uit de speelster zelf? Dat is echt een ruzie met de club en de trainer. Ja, jullie weten het ook niet.
0: Ik zou er niet verder over doorweiden. Wat ik wel weet is dat er, ik ga even een deboertje doen. Er komt nog een kanon aan, heb ik in de wandelgangen gehoord. Waarschijnlijk wordt dat morgen nog bekend.
1: En over welke grootte van het kanon moeten we het dan hebben?
6: Vivianne Miedema.
1: Ja, nou, die zegt altijd dat ze bij Feyenoord
6: gaat afsluiten. Ze gaat eindigen bij Feyenoord, zegt ze altijd.
0: Ja, nee, niveau NWSL, dus Amerikaanse competitie.
5: Okay. Jullie noemden het niet aan het begin, record kan kampioen FC Twente. Heel veel prijzen gepakt de afgelopen seizoenen. Maar dit seizoen wat lastiger. Wat gaat Twente doen dit seizoen?
6: Ja,
0: het zeggen.
6: Nou, het ligt een beetje aan hoe heel ze blijven. Want ze hebben echt heel veel blessures. Ook vorig jaar zijn ze eigenlijk gewoon niet kampioen geworden. Mede doordat ze zoveel blessures hadden. Jill Roord heeft heel lang langs de kant gezeten. Die is nu weer fit. Maar er zijn nog steeds meiden niet fit. Sophie Proos is een van hun allerbeste speelsters. Die heeft een transfer gemaakt. Alike Tuin is er niet meer. Liv Pennock is naar Barcelona gegaan. Dus zij hebben ook echt wel een jasje uitgedaan bij FC Twente. Wel weer ervaring erbij gehaald. Dus het zou kunnen dat over waar Leon het had, balans in de selectie met de ervaren krachten die erbij zijn, dat er wel weer iets kan gaan ontstaan. Want ze hebben nog steeds genoeg talent in de selectie rondlopen. En ze hebben Nikita Tromp.
1: Ja, geniet hoor. En die was al erg goed gisteren, moet ik zeggen. We kunnen hier nog een uur over doorpraten, maar de tijd zit erop. Sanne van Dongen, Leon en Stendler, heel erg bedankt voor deze voorbeschouwing. We zijn helemaal klaar voor het nieuwe seizoen, denk ik.
6: Ja, alle wedstrijden op ESPN worden die uitgezonden.
1: Vooral kijken. Nog even reclame.
6: En het publiek in de tribunes aan de andere kant van de camera zitten, alstublieft.
1: Dat is een goede
5: ontwikkeling. Dat is een mooie oproep. Straks spreken we ook met Mike Foppen, tot zometeen.
7: NPO Radio 1.
8: Podcast.
9: Hoe Helmer wilde niet dat ze achter die ijsmachine ging. En dan zei hij ook, nee, dat is mannenwerk.
10: En toch staat dochter Daniela nu als 3e generatie aan het roer van IJssalon Firenze in Eindhoven.
11: Ik wist niet hoeveel chocolade ik erin moest doen. Ik wist niet hoeveel suiker ik extra moest toevoegen. Ja, zoek het dan maar uit.
10: Maar aan het sterfbed van haar vader beloofde Daniela ervoor te zorgen dat de IJssalon haar 100-jarig bestaan zou halen. Deze week in Docs, de IJsdochter. Docs is een podcast van NTR en VPRO. Nu op NPO Luister. En de hele maand augustus Docs Kort. In deze podcast zoekt Esther Engelhardt antwoord op de vraag wat ze zelf concreet kan doen nu de democratie niet langer vanzelfsprekend voelt.
12: Nooit meer je kozijnen schilderen? Bestel topkwaliteit kunststof kozijnen van Crayon. Zo berekend, eenvoudig besteld. Crayon kozijnen.
13: Bovenop de sport met Langs de Lijn en Omstreken. Of duik dieper in het nieuws met de podcast De Dag. Of geniet van de mooiste klassieke muziek op NPO Klassiek. Radio, podcast, muziek. Download nu de gratis NPO Luister-app.
14: Altijd al columns willen leren schrijven? Dat kan gewoon bij mij aan de keukentafel. Ga naar evahoeken.nl en wie weet zie ik je snel.
15: Hoor de natuur eens vrolijk zijn. En dat is niet voor niets. Biologisch zit in de lift. Net als de wijnen van Nelemann. Het beste bio-wijnmerk volgens de grote Hamersma. Daar wordt iedereen vrolijk van. Bestel op Nelemann.org en proef hoe lekker bio smaakt. Nelemann. Biologische wijn voor een mooiere wereld.
16: Ah.
8: Jeff Buckley's versie van Hallelujah is wereldberoemd. Wie was de man achter die unieke stem? De documentaire It's Never Over Jeff Buckley vertelt het verhaal over zijn leven, muziek en zijn veel te vroege dood. Vanavond in het Uur van de Wolf, 22:50, NTR NPO 2.
16: Ja, stop. Dit stuk. Dit moment. Luister, ik zat met kippenvel in de zaal. Oh, Mahler.
17: Elke keer bijzonder. Het Koninklijk Concertgebouworkest. Klassiek van wereldklasse. Bestel nu kaarten voor onze concerten op 2, 3 en 4 oktober in de Ziggo Dome.
18: NPO Radio 1. 10 uur.
19: Rivka op het veld en Guido van Dijk.
1: Een hamster die op Strava zit. Echt waar, we gaan het er straks over hebben.
5: Ja, zin in. Maar eerst het NOS Journaal. Met Ewout de Jong.
20: De eerste begrotingsgesprekken tussen het kabinet en oppositiepartij PRO hebben volgens PRO niet veel opgeleverd. Partijleider Klaver zegt dat de verschillen nog levensgroot zijn. PRO wil dat de bezuinigingen op de sociale zekerheid van tafel gaan, maar ziet naar eigen zeggen nog weinig beweging bij het kabinet. Ja, 21 had eerder een gesprek met premier Jette en de vicepremier Sjesselgus en Van den Brink. En dat was volgens de partij goed en constructief. Later deze week volgen ChristenUnie, SGP, 50PLUS en Volt. Het minderheidskabinet is voor steun bij de begroting afhankelijk van de oppositie. In Rusland is weer een oppositiepoliticus veroordeeld tot een strafkolonie. Het is Lev Schlossberg van de partij Jabloko. Hij moet ruim 11 jaar naar een strafkamp omdat hij kritiek had op de oorlog in Oekraïne. Hij deelde op Telegram een bericht met de strekking dat president Poetin bloed aan zijn handen heeft en hij pleitte voor een staakt het vuren. Schlossberg zegt dat hij slachtoffer is van een politiek proces. 2 jaar geleden overleed oppositieleider Navalny in een strafkolonie, vermoedelijk nadat hij was vergiftigd. En ook een mensenrechtenactivist die zich tegen de oorlog keerde zit vast. Zo'n 500 mensen die hun huis uit moesten vanwege de natuurbrand in de Ardennen mogen weer terug. Het gaat om inwoners van het dorp Soerbro aan de zuidkant van de Hoge Venen, zegt deze verslaggever van Ter Zake.
21: Dus dat wil ook zeggen dat die brand in dat gebied, het zuidelijke gebied, toch wel onder controle lijkt, of toch in elk geval stabiel is. Want minister van Binnenlandse Zaken Contin wil het woord onder controle voorlopig nog niet gebruiken.
20: De natuurbrand heeft al 3000 hectare veengebied verwoest. Inwoners die aan de oostkant wonen en ook geëvacueerden in Duitsland weten nog niet wanneer ze weer terug naar huis mogen. De politie heeft een automobilist aangehouden voor het dodelijke ongeluk van afgelopen vrijdag op de A59. In de staart van een file veroorzaakt door protesterende boeren met trekkers werd een echtpaar van begin 70 uit Os doodgereden door een SUV. De bestuurder, een vrouw van 34 uit Nistelrode, is aangehouden en na verhoor vrijgelaten. De dochter van het omgekomen echtpaar houdt haar verantwoordelijk voor het ongeluk en niet de protesterende boeren. Volgens haar is de vrouw vol op de file ingereden. En de Nederlandse hockeyvrouwen hebben ook hun tweede groepswedstrijd op het WK gewonnen. Oranje versloeg in Amstelveen Australië met 4-2 en is daarmee vrijwel zeker van een plek in de volgende ronde. De Nederlandse hockeyvrouwen zijn op het WK in Nederland en België titelverdediger. Het weer, vanavond helder en droog. In de loop van de nacht regen, minima tussen 11 graden in het oosten tot 16 in het zuidwesten. Vooral in het midden van het land kan er morgenochtend veel regen vallen. 'S middags nog een enkele bui, het wordt rond de 21 graden. En de dagen daarna weinig verandering.

0: eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Hoe gezond ben je echt? Prescan Elite is een preventief onderzoeksprogramma dat een compleet gezondheidsbeeld geeft. MRI, cardiologie, dermatologie en verhouding vet- en spierweefsel, inclusief persoonlijk leefstijladvies. Zo krijg je niet alleen inzicht in je gezondheid, maar ook concrete handvatten voor de toekomst. Meer informatie op prescan.nl.
2: Social Deal Hotel Deals, take 1 en actie, bo!
3: Oh, ontdek de beste hoteldeals en meer op socialdeal.nl.
4: Oké.
3: Social Deal. Deals die je niet mag missen.
5: Bij Stoic doen we niet aan vermogensbeheer, maar aan calm capital control. Dat betekent dat we ons niet druk maken om zaken die we niet kunnen beïnvloeden, zoals beurskoersen. In plaats daarvan houden we ons bezig met de dingen die we wel kunnen controleren, zoals het verlagen van de kosten. Want dan weten we zeker dat er meer rendement overblijft. En dat voelt ongeveer zo. Kies voor Calm Capital Control van Stoic. Dat is niet alleen goed voor uw geld, maar ook voor uw gemoedsrust.
6: Let op, beleggen kent risico's. U kunt uw geld verliezen.
7: Ontdek ook de beste hoteldeals op socialdeal.nl.
8: De bestseller De Beesten van Gijs Wilbrink komt deze zomer tot leven. Theatergroep De Jonge Honden brengt het boek als meeslepende locatievoorstelling van 12 tot en met 30 augustus naar de Rode Hal in Zwolle. Kaarten via zwolsetheaters.nl.
9: NPO Radio 1. EO-NOS.
10: Langs de lijn en omsteken. Rivka op het veld en Guido van Dijk.
11: Nog een uurtje langs de lijn en omstreken. Na weken van droogte viel er dit weekend eindelijk weer een beetje regen. En dus vragen wij ons af, is de ellende nu voorbij?
12: Weer een overwinning voor de Nederlandse hockeyvrouwen op het WK in eigen land. Vanavond werd er gewonnen van Australië.
13: En dan is daar de aanvoerster van Nederland. Ja, ze scoort! Marijn Veen. 4-2.
12: We blikken straks natuurlijk terug op die wedstrijd.
11: En je kan er maar op komen, een Strava-account voor je hamster.
12: Maar eerst het sportnieuws.
11: De Nederlandse hockeyvrouwen zijn dus zo goed als zeker van het bereiken van de tweede groepsfase op dit WK in eigen land. Oranje won dus met 4-2 van Australië. Alleen een grote nederlaag tegen Japan kan voor Oranje nog roet in het eten gooien.
12: Wielrenner Jonas Vingegaard komt na zijn val in de Tour de France dit wielerseizoen niet meer in actie.
14: Vingegaard, u hoort een ambulance, een bocht.
15: Wat zonde.
14: Abandon. Jonas Vingegaard, rechter sleutelbeen, naar alle waarschijnlijkheid gebroken.
12: En Vingegaard heeft inderdaad nog te veel last van die sleutelbeenbreuk. Hij doet daarom niet mee aan het WK van volgende maand in Montreal.
11: Meerdere wielerploegen hebben hun selecties bekendgemaakt voor de Vuelta, de laatste grote ronde van dit jaar. Bij Visma Leasebike is Steven Kruiswijk opgenomen in de selectie. Bij Picnic PostNL gaan er met Timo de Jong, Timo Rozen en Gijs Leemrijze 3 Nederlanders naar de Ronde van Spanje. De Vuelta begint zaterdag met een individuele tijdrit.
12: Bij de Italiaanse voetbalclub Cagliari zijn er grote zorgen om aanvaller Yael Trepi. De Franse spits ligt op de intensive care nadat hij dit weekend bijna verdronk in een zwembad. Trepi zou het zwembad zijn ingedoken terwijl hij niet kan zwemmen. Omstanders konden hem uit het water halen, maar volgens de Italiaanse krant Repubblica heeft Trepi grote hoeveelheden vocht in zijn longen gekregen en wordt hij nu in een medische coma gehouden.
11: Ajax en Feyenoord hebben allebei een nieuwe linksback binnen. Ajax heeft de 19-jarige Joffre Torrent overgenomen van Barcelona. Feyenoord maakte de komst van Javier López Carballo bekend. Hij wordt gehuurd van Real Sociedad.
12: Volgens Voetbal International is FC Groningen middenveld Steyer Racing hard op weg naar AZ. Beide clubs zouden inmiddels akkoord zijn over een transfersom van 4,5 miljoen euro. Racing scheurde een half jaar geleden zijn kruisband, maar AZ ziet dit als een kans om hem voor een relatief laag bedrag naar Alkmaar te halen.
11: En 3 jongploegen in actie in de keukenkampioendivisie vanavond. Jong Utrecht verloor zojuist met 3-1 van Vitesse, waar Bennis een hattrick maakte. Jong AZ heeft met 5-2 gewonnen op bezoek bij de Graafschap. En in Amsterdam keken ze ernaar en dachten ze, daar kunnen nog wel wat goals bij. Jong Ajax heeft op de toekomst verloren van FC Emmen met 6-4. Het lijkt wel korfbal. Grote man bij de ploeg uit Drenthe was de spits. Die luistert naar de geweldige naam Jack Cooperlove. Hij nam 3 goals voor zijn rekening.
12: De Nederlandse hockeysters hebben op het WK dus gewonnen. Het werd 4-2 tegen Australië.
15: Het publiek is gaan staan hier in het Amsterdamse bos en applaudisseert voor de Nederlandse hockeysters die het moeilijk hebben gehad in deze wedstrijd. En dat komt niet zo vaak voor bij de Nederlandse hockeyvrouwen die domineren in het wereldhockey. Maar ze hebben het uiteindelijk toch gered. Ze hebben veerkracht getoond en ze hebben met 4-2 gewonnen.
12: En op die wedstrijd, die 4-2 overwinning, blikken wij terug. En dat doen we met oud-hockeyster en analist Minke Boy. Goedenavond. We horen commentator Filip Koken zeggen net dat de Nederlandse vrouwen vanavond echt moeilijk hebben gehad. Maar dat ze het toch hebben gered, met 4-2. Wat voor indruk maakte Oranje op jou?
16: Nou, ze begonnen eigenlijk net als de eerste wedstrijd furieus. Dus ook meteen kansen creërend. Maar dan gaat hij er niet in. Dan wordt het op een gegeven moment kreeg zelfs Australië een reeks corners achter elkaar, een stuk of 6. Nou, dat was allemaal niet heel indrukwekkend wat we daar zagen. En gelukkig uit een van de eerste corners die Nederland kreeg, de tweede scoorde Jibbe Jansen de 1-0. Dus op zich geen vuiltje aan de lucht. Ze komen via een prachtige actie van Joosje Burg op 2-0. Ja, dan ineens denken ze eigenlijk op 3-0 te komen. Nee, dat zeg ik niet helemaal goed. Uiteindelijk komt er toch een goal van Australië. Een beetje in de kluts, een beetje een gekke bal. Anne Veenendaal was hem volgens mij kwijt. Ja, en als je natuurlijk maar één goal marge verschil hebt, dan wordt het, blijft het natuurlijk altijd een beetje spannend. En na de rust komen ze eigenlijk op 3-1. En die wordt uiteindelijk afgekeurd. En toen was het ineens 2-2. En dat, ja, en toen werd het natuurlijk spannend. Maar kijk, wat ik vanaf het begin af aan al zei, Oranje is de betere hockey in de ploeg. En dat hebben ze aan het einde ook gewoon laten zien. Dan stellen ze toch orde op zaken. Ze blijven rustig. We komen ineens die acties. Ook van Verlies Albers, Frank Zandewaard. En ja, Marijn Veen, die ook in de eerste wedstrijd vond ik echt opvallend was. Ja, die maakte hem uiteindelijk op een prachtige manier. Goede corner variant ook nog daarvoor trouwens. Mooi op Freek Moes, die hem voorgaf op Joosje Burg, die haar tweede goal van de avond maakte. En uiteindelijk met 4-2 gooi je hem keurig in het slot. En dus het was wel even spannend, maar ik heb eigenlijk nooit echt het gevoel gehad dat Nederland niet zou lukken.
12: Ja, jij noemde net al Veen. Welke speelster sprong er wat jou betreft uit? Was dat deze Veen of iemand anders?
16: Nou, dat was nu wel echt Burg. Burg, speelster van Den Bosch, staat echt bekend om haar acties buitenom met snelheid en met kracht. En die kon ze vandaag ook weer een paar keer laten zien. Ze haalde ook een paar corners. En uiteindelijk maakte ze natuurlijk ook gewoon 2 doelpunten. En zeker dat eerste doelpunt met die flats langs de oren van de keeper in de korte hoek. Ja, dat was wel echt een kunststukje hoor. En dat heb ik er vaker zien doen. Dus gewoon heel mooi om te zien. Ook leuk voor haar dat ze die goal maakt. En goed voor Nederland.
12: Ja, en die werd nog heel erg bekeken door de VAR, door de videoscheidsrechter. Wat was daar precies aan de hand?
16: Ja, dat had te maken met de actie daarvoor van Marleen Jochems, die de bal afpakte van Australië, daarbij de bal de bolle kant raakte, wat natuurlijk eigenlijk niet mag. Nee. Dat werd ook gechallenged door Australië, maar blijkbaar, en dat is, daar moet je altijd even de regels voor lezen, hoe het nu weer zit met wat wel en niet mag. Maar de referral was buiten de 23, of tenminste die actie van Marleen Jochems was buiten de 23, buiten het 23 meter gebied. En dat valt dan niet in het gebied waar je een referral aan kan vragen. Dus die werd, die werd niet toegekend. En dus het was wel degelijk een bolle kant, maar ja, die is gewoon niet gezien.
12: Dan mag je het gewoon per regel technisch niet doen.
16: Nee, blijkbaar. Dat wist ik ook niet hoor. Dus okay. Ik moet ook zeggen dat het soms bij hockey, bij de video umpire, niet altijd helemaal duidelijk is hoe dat zit. Maar blijkbaar staat het wel echt in de regels dat als het buiten de 23 is, dan komt het gewoon niet in aanmerking voor een referral. Dus kan ook de video umpire niet ingrijpen. En de scheids heeft het gewoon niet gezien. En dat is logisch hoor, want het gaat natuurlijk hartstikke snel. En uiteindelijk was het paasje op Burg heel goed. En de actie van Burg verder, waar ze de goal uit maakt, die was gewoon clean. Dus ja, dan is het gewoon een doelpunt.
11: Minke, nu is het toernooi pas net begonnen natuurlijk. Oranje is de grote favoriet. Maar waar zie jij nu al verbeterpunten voor ze?
16: Nou, natuurlijk. Hè, we hebben het na de eerste wedstrijd over het rendement van de corner gehad. Vandaag doen ze dat gewoon goed. Dus daarvan zei Raoul eerder, de coach ook al, we moeten ons niet druk maken. Want we hebben ook nog varianten. Dat hebben ze in de eerste wedstrijd amper geprobeerd. Eentje, die ging ook mis. Nou, nu lieten ze vandaag een hele mooie variant zien. Goede keuze. Maar wat ik vooral vind, is het rendement wel in de cirkel. En ze moeten echt meer corners halen vandaag. Want ze komen echt wel genoeg in de cirkel. En wat je gewoon ziet, is dat veel landen tegen Nederland natuurlijk heel verdedigend spelen. Chili deed dat zeker. Nou, toch ook Australië ook wel. Ja, wat je dan eigenlijk moet doen, is het toch een beetje uit hun tent lokken. En dan in de turnover, dus op het moment dat je de bal pakt, dan tempo maken. En dat, daarin zijn ze dan nog, hè, ze pakken die turnover, ze pakken die bal af. Maar dan gaat er vaak het paasje breed. En dat, die paas moet dan eigenlijk meteen naar voren. Want dan kun je echt op tempo aanvallen. En dan speel je zo'n team ook kapot.
11: Ja, nu heb jij alles gewonnen dat er zo'n beetje te winnen is. Je was de aanvoerder toen Oranje Olympisch kampioen werd 2008. Twee jaar daarvoor wereldkampioen. De laatste jaren binnen de Nederlandse vrouwen helemaal...
16: Dat is 20 jaar geleden, Rivka. 20 jaar geleden.
11: Ja, maar het blijven mooie prestaties, toch? maar die prijzen pakken, ja, daar kunnen de Oranje vrouwen nu natuurlijk helemaal wat van. De afgelopen jaren staat er echt helemaal geen maat op. Is het eigenlijk nog wel leuk om naar te kijken, het vrouwentoernooi? Want we kunnen ook zeggen, we weten nu al wie er wint. Of is dat flauw?
16: Nee, dat is wel een beetje flauw, want daarmee doe je natuurlijk ook de kwaliteit van de Nederlandse dames tekort. Want het is natuurlijk vooral heel knap dat je zo lang op zo'n niveau blijft presteren. En ook met alle wijzigingen die er zijn geweest. Hè, want niet de minste hebben ook afscheid genomen. Als je kijkt naar Lieden bij Welt, even de goede. Ja. En hoe dat weer opgehangen wordt door jong talent, dat is natuurlijk ongelooflijk knap. Maar kijk, ik zeg ook altijd wel, sport gedijt bij competitie en bij spanning. Nou, vandaag is het dan echt... helemaal niet verkeerd dat Australië wat erop gooit en een beetje spanning in de wedstrijd brengt. Want natuurlijk is dat belangrijk voor de sport. Alleen, ik zeg ook altijd, dat kun je in Nederland niet kwalijk nemen. Andere landen moeten gewoon een stapje extra doen. En die moeten, ik hoorde net ook een gesprek wat jullie hadden, want ik zat in de auto over het vrouwenvoetbal. Het gaat natuurlijk om investeren. En veel meer landen moeten investeren, in dit geval in vrouwenhockey. En dat kan. En zorgen dat je beter wordt. En je moet natuurlijk nooit vragen van Nederland van doe een tandje minder.
11: Ja, we gaan naar onze dagelijkse rubriek. Want de papieren klappers zorgen in het hockey vaak voor veel sfeer. En met zo'n toernooi in eigen land wordt er natuurlijk heel wat afgeklapt. Dat was vandaag niet anders.
17: Holland, hockeyland,
18: de klapper van de dag.
19: Maar dit is mooi, dus Eva de Goede, Margot van Geffen, Liedewij Welten en Maria Verschoor die afscheid nemen en die nu een mooie ereronde maken op het veld.
20: Ja, super bijzonder. We zeiden al toen, voordat het veld opstapte, dit is dan echt de allerlaatste keer. Dus het was heel erg bijzonder en speciaal, ja.
21: Ja, heel leuk, heel leuk. Ik hockey nog steeds in Spanje en om hier dan in dit stadion zo afscheid te nemen van alle Nederlandse fans, dat is, is fantastisch.
11: Ja, jij koos als klapper van de dag het afscheid van Eva Drummond de Goede, Maria Verschoor, Liedewij Welten en Margot van Geffen. Ze namen in de rust afscheid van het Nederlandse publiek. Vond je het mooi?
16: Ja, ik heb natuurlijk met Eva en Liedewij zelfs nog gespeeld. Hè? Dus dat gaat over 18 jaar geleden, de Spelen van 2008 in Beijing. Dus hoe jong die er al bij waren, hoe lang die hun carrière hebben voortgezet. Ja, dat zijn natuurlijk iconen in het hockey. Twee fantastische speelsters. En Margot van Geffen en Maria Verschoor overigens ook. Ook wel leuk om te zien dat Liedewij en Eva hun kindjes mee hadden. En Margot hoogzwanger. Die moet geloof ik binnen een dag of 10 bevallen. Ik sprak er nog even. Dus superleuk. En ik vind sowieso, het gaat om eren en waarderen van de sporters van de sport. Ja, dat vind ik gewoon fantastisch dat ze dit op deze manier doen. En op maandagavond, het stadion zat vol. Dus dat is natuurlijk ook gewoon hartstikke mooi om te zien.
11: Ja, wat zeg jij dan tegen ze als je hen spreekt?
16: Ja, alleen maar ook van jullie genoten. Leuk om jullie weer te zien. Dat is altijd zo. Ik heb met de meeste meiden, eigenlijk met iedereen. Alle meiden waar ik ooit mee gespeeld heb, is altijd weer leuk om ze te zien, om ze te spreken. We hebben volgende week, of aankomende zondag, is het ook Oud International Dag op het WK. Dus dan wordt ook weer één grote reunie met al die generaties. Ja, dat is gewoon ontzettend leuk. De hockeywereld is een kleine wereld. Je komt elkaar heel veel nog tegen. En ja, ik heb er gewoon altijd met heel veel plezier in rondgelopen en nog steeds.
12: Ja, Minke, er was vandaag ook nog leuk nieuws over jezelf. We praten nu heel veel over anderen, maar je wordt voorzitter van de vakjury van het NOC-NSF Sportgala, toch?
16: Ja, klopt. Ja.
12: Ja. Wat spreekt zo aan in de nieuwe rol?
16: Ja, dat eren en waarderen van de sport en de sporters. En het, tuurlijk, iedereen is er vol van als de prestaties worden geleverd tijdens de Spelen, EK, WK, nou, Tour de France, noem het allemaal maar op. Maar ik zie ook wel hoe snel dat altijd weer weg hebt. En zeker de sporten die niet wekelijks op televisie zijn, die moeten gewoon vechten om aandacht. En ja, je kan voor mij niet genoeg de sport in de spotlight zetten. Dus op het moment dat we dan aan het einde van het jaar bij dat sportgala weer even stilstaan bij al die prachtige verhalen en ook weer even die mensen in de schijnwerper zetten. Ja, ik vind dat heel belangrijk. Dus ik met veel eer, met veel plezier toen André Katz mij belde, dat ik dacht, ja, je kan gewoon geen nee tegen zeggen.
12: Nou, goed om te horen en heel veel plezier ermee. Dank voor vandaag. We spreken je later weer.
16: Graag gedaan.
12: Minke Boy,
16: ja,
12: dankjewel.
16: Hoor.
11: En wij gaan nog even terug naar een ander WK-hockey. 12 jaar geleden. Nederland speelde de WK-finale tegen Australië en kroonde zich voor eigen publiek tot wereldkampioen. En een van de speelsters die die dag geschiedenis schreef was Ellen Hoog. Dus nu het WK-hockey weer in Nederland is en Oranje vandaag opnieuw tegen Australië speelde, vonden we dat een mooi moment om met Ellen Hoog terug te gaan naar de plek waar het voor Oranje in 2014 gebeurde. Het ADO-stadion.
0: Ja, gek. En herkenbaar. Het is echt nog wel, ja, het is 2014, maar ik weet het echt nog wel heel goed. Ik heb hier wel hele mooie gedachten aan en herinneringen aan. Ja. En er komt toch wel weer heel veel omhoog. Meer dan ik dacht van tevoren. En ja, dat het eerste wat mij hier weer terugkomt, is dat als ik die middenlijn overkwam, dat het hele stadion losging.
17: Terwijl ze over het veld loopt, blijkt bijna iedere meter iets bij haar terug te brengen. Voordat het stadion volstroomde met 16.000 Oranje-fans, maakte de Nederlandse ploeg eerst van het veld haar thuis.
0: Een paar weken voordat het toernooi hier begon, zaten we op trainingsstage in, zaten we intern in Den Haag. Moesten we naar de bus, moesten we verzamelen. En in die bus kregen we allemaal een blinddoek voor om. En toen dachten we, oh nee, hebben we hier zin in? Weet je, worden we ergens gedropt? Moeten we naar huis? Alle gedachten komen naar boven. Maar niet deze gedachten. We werden uiteindelijk hier op het veld begeleid. En midden op het veld mochten onze blinddoeken afdoen. En toen lagen er wat tentjes. En zei Max, we gaan hier logeren. We gaan hier slapen. Dit is ons huis. Ik zat samen met Naomi in zo'n tentje. En we moesten hem op het veld zetten. Maar ja, zij stond rechts midden, ik links midden. Dus we hebben hem op het middenveld opgezet. Nou, dat is wel bijzonder. Want je deed dus de dag daarna deed je dan die tent open. En dan werd je hier wakker. Dat geweldig gevoel van, oké, ja, dit is inderdaad ons huis. We hebben hier geslapen. Dit is ons huis. Hier gaat echt niks gehaald worden.
15: Nederlands vrouwenteam plaatst zich met zeer veel overtuiging voor de WK-finale.
0: Het publiek, dat scheelde ons er ook wel echt doorheen. Nee, we hebben het hele toernooi 1 goal tegengekregen in de poolfase. En verder waren we echt onoverwinnelijk.
17: Nederland wint van Argentinië en staat in de finale. Australië is de laatste tegenstander. En ondanks het gevoel van onoverwinnelijkheid doet zo'n WK in eigen land toch iets met de zenuwen van Ellen Hoog.
0: Het enige moment dat ik een beetje nerveus was, was voor de finale. Maar meer bang was voor onderschatting dan dat we van Australië zouden verliezen.
17: In de kleedkamer zit ze naast Kim Lammers.
0: Ah joh, het gaan we makkelijk winnen. Maak je nou geen zorgen, dat gaan we makkelijk winnen. Echt appeltje eitje. Die Australiërs die weten niks. Ik werd er eigenlijk nog zenuwachtiger van. Want ik dacht, oh mijn god, gaan we dit helemaal onderschatten.
15: Het is het laatste optreden in dit toernooi van de Nederlandse vrouwen. Maar het is tegelijkertijd het optreden die deze speelsters levenslang zal bijblijven.
17: Eenmaal op het veld voelt Hoog wat Lammers voorspelde. Nederland is sterker. Als ze in de tweede helft ruimte langs de zijlijn krijgt, hoeft Hoog geen twee keer na te denken.
0: Ik had gewoon nog veel energie over en ik was sneller dan zij. Dus ik ben maar gewoon gaan
15: op snelheid, met de bal. Hoog.
0: En toen kon ik hem met mijn backhand voorschieten richting Sander Waard. En die gaf een assist op Kim Lammers.
15: Lukt het er opnieuw? Lukt het er opnieuw? Het lukt er! Kim Lammers!
0: We hadden dit WK nog weken, maanden kunnen spelen. Niemand had van ons kunnen winnen.
15: Nederland is opnieuw wereldkampioen voor de 7e keer in de geschiedenis.
0: Het was echt een geweldig feest. Ja, hier was het geweldig. Daarna zijn we de stad ingegaan. Zijn we naar de Westwood in Den Haag geweest. Ja hoor, we hebben echt 6 uur thuis. De dag daarna hier de heren gekeken. Echt mega gaar allemaal op de tribune, zonnebrilletje op. Heel leuk om hier weer te zijn. Good memories.

0: Ben Howard met Keep Your Head Up.
1: Het EK Atletiek zit er sinds gisteravond op. Het meest succesvolle EK ooit voor Nederland.
2: Een vierde plaats, dat wil je niet in de sport. Maar ik denk dat ik na vanavond een van de big boys ben.
3: En we zijn begonnen.
4: Ja, mooi. Bijzonder.
5: Nee, nu moet Visser komen.
6: It's it, Maho.
3: Oh, die spanning. Prachtig.
5: Nadine Visser, Europees kampioen. Ja.
7: Zo verdocht het. Brons en zilver.
3: 4x400 meter estafette. En de derde medaille voor Nederland.
8: En Jonas Pijvers gaat naar plek 3.
9: Geweldig.
10: Maurinho op zilveren positie.
3: Ja, en dit gaat heel goed.
11: Maureen Koster stelt het zilver veilig. Een schitterend resultaat voor Koster.
3: Iedereen op de bank in het stadion. Nu Bol op het rechterstuk. Ja. En dan gaat die turbo aan. Na goud voor de vrouwen. Brons voor de mannen. Estafette ploeg.
5: Waar gaat dat ding? Heet zeg. Grote genade. Jessica Schilder. Jorinde van Klinken. Grandioos.
3: En Kramer trekt eraan. Probeert alles te doen om het podium nog te bewerkstelligen. Maar dat gaat haar net wel lukken, ja. Femke Broedersbol nu gelijk met Ellen Verlangen.
12: Zo'n legende is Ellen. En dat ze hem dan niet samen raken, dat is heel mooi.
3: Iedereen stil. Dit is het moment waar iedereen voor is gekomen.
8: Wat een fantastische race.
3: Nielsen gaat winnen. Wat gaat hij winnen?
8: Onwaarschijnlijk wat hij hier laat zien.
3: Deepal.
8: Nielsen. Wat een geweldenaar is hij.
3: Dat was het. Hier vanuit Birmingham.
1: Een week om niet snel te vergeten voor heel veel atleten door die vele hoogtepunten. Hoe anders is dat voor Mike Foppen? Want dit gebeurde er zaterdagavond op de 10.000 meter.
13: Even langs Armand. Hoe gaat het met Mike Foppen?
3: Nou, niet zo goed. Hij is uitgestapt.
13: Nee, hij stapt eruit. Hij stapt eruit. Mike Foppen geeft het op.
3: Hij verlaat de baan. Hij loopt ook in één rechte lijn door naar de camera van Jeroen Stekelenburg. Die denk ik ook denkt, hey, wie is dat?
14: Ik voel me heel erg laf. Lijkt dat voorop zetten, maar soms is er een duiveltje in je hoofd die iets tegen je zegt. En vaak kan je die zeg maar negeren. En vandaag kon ik hem niet negeren. Hij bleef maar telkens terugspringen. En toen ging ik ook over de 5 nadenken tijdens de race. En dan, ja, dan knakt het op een gegeven moment.
1: Goedenavond Mike, fijn dat je er bent.
15: Geen probleem.
1: Ja, allereerst, hoe gaat het met je nu?
15: Het gaat prima hoor. Ik als topsporter, ja, is een beetje dat het een carrière met pieken en dalen gaat. Dus ik heb het vaker meegemaakt. Dus het is niet het einde van de wereld, laat ik het zo zeggen.
1: Nee, ja, je klinkt er al meteen heel rustig over. Ik zat hier in deze radiostudio toen je uitstapte en daarna dat interview gaf bij Jeroen. En ja, ik zat wel echt met grote ogen te luisteren. Het was een bijzonder moment. Hoe kijk jij nu 2 dagen later terug op die keuze?
15: Nou, ik denk heel begripvol dat het voor veel mensen een bijzonder moment was. Het is ook niet heel erg gebruikelijk. Ik denk dat een atleet uitstapt en vervolgens meteen voor een camera komt te staan en zijn verhaal doet.
1: Nee.
15: Voor mij is een interview of een mijn woord doen is ook een soort zelfreflectie. Dus ik heb eigenlijk het idee alsof ik ook tegen mezelf aan het praten ben, soort van. Dus proberen een soort analyse richting mezelf te geven. Mm-hmm. En daarom komt er ook van alles uit, omdat ik zelf nog niet helemaal weet wat er is gebeurd. Inmiddels wel heb ik wat meer tijd gehad om over na te denken. Maar op dat moment, ja, vertel ik ook gewoon wat er op mijn wat er in mijn hoofd speelt, zeg maar.
1: Ja, want in dat interview ga je inderdaad, nou, we horen je eigenlijk binnen een zin bijna gaan van ik kon niet anders naar ik heb spijt en weer terug. Nu je er 48 uur over na hebt gedacht, hoe plaats je het nu? Wat denk je dat er toen gebeurde?
15: Nou, ik heb er nog steeds spijt van, dat sowieso. Maar ja, ook een stuk begrip richting mezelf, denk ik wel. Dat soms een wedstrijd, eigenlijk ook al wat ik een beetje zei, soms in een wedstrijd staat je hoofd er gewoon niet naar. En is het heel lastig om negatieve gedachten, weg te krijgen. En in de juiste mindset weer te komen. Dat hoort ook een beetje, denk ik, bij de afstand. 10 kilometer heb je veel tijd om na te denken. Maar ook wel, ja, dat ik denk, dat is wel iets waar je ook wel trucjes voor hebt om niet in die situatie terecht te komen, zeg maar.
0: Ja, je postte gisteren een statement op Instagram waaraan je aangaf geschrokken te zijn van sommige reacties die je kreeg. Heb je veel over je heen gekregen en wat dan?
15: Nou, dat is iets waar ik dus wel nu heel veel realisatie van heb gekregen. Waar ik nooit zo duidelijk bij heb stilgestaan is dat ik ben een individuele atleet. Atletiek is meestal een individuele sportje, natuurlijk de estafettes. Maar wij lopen best wel veel wedstrijden, bijvoorbeeld in de Diamond League. En daar loop je echt puur voor jezelf. Eigenlijk kijkt er niet per se, er is dus natuurlijk wel media-aandacht, maar niemand kijkt per se naar je om in die zin. En bij een EK is dat hele gevoel een stuk anders. Je loopt voor Nederland. Je bent eigenlijk vertegenwoordiger van het Nederlandse volk. En ik denk dat heel veel kijkers, het was natuurlijk ook primetime zaterdagavond, ja, bij de NOS, Ik denk dat heel veel kijkers zo zaten mee te leven. En omdat je dus een vertegenwoordiger bent voor de Nederlanders, maakt dat ook wat los bij het Nederlandse volk, denk ik. En daar heb ik nu spijt van natuurlijk, omdat ja, als ik het zo zeg, dan had ik graag tot aan de streep gevochten en mijn tandvlees laten zien en me voor het Nederlandse volk in ieder geval in die zin all out gegaan. Maar dat is nu, dat kan ik nu zo analyseren. Maar dan nog vind ik het uiteraard, ja, hoe zeg je dat? Ik zat echt verbazingwekkend te kijken naar sommige berichten die ik kreeg met oordelen over mij. Van mensen die niet in de sport zitten of mij niet kennen persoonlijk, zeg maar. Nee.
0: Dus je had tijdens het rennen niet echt door dat je bijna dat er zoveel ogen op jou gericht waren en dat had je pas achteraf door?
15: Nou, ik wist wel dat de ogen op gericht stonden, maar je legt als atleet zoveel druk op jezelf. Dus ik was eigenlijk heel erg bezig meer met die interne druk die ik mezelf oplegde om een medaille te gaan winnen. Ja. En dat kwam voornamelijk door maandag, omdat ik was gevallen en eigenlijk een beetje gek door die val het gevoel had dat ik een medaille was kwijtgeraakt en daardoor puur met dat resultaat bezig was tijdens de 10 kilometer. En dus voor niks minder aan het lopen was. En dat is eigenlijk gewoon een denkfout die ik heb gemaakt om puur met het resultaat bezig te zijn in plaats van met heel simpel te zeggen, ik ga vandaag gewoon mijn best doen. Ik ga alles in de wedstrijd stoppen. Alles uit mezelf halen en op de streep zien we wel wat het wordt. En dat is ja de juiste insteek om ook Nederland te vertegenwoordigen natuurlijk.
0: Ja, en wij spreken in dit programma heel veel topsporters. Jij bent er één van. Ik vroeg me wel af, zijn topsporters soms niet wat te hard voor zichzelf? Was je niet te hard voor jezelf toen je zo uit die race stapte?
15: Ik denk juist dat ik misschien te soft voor mezelf was.
0: Echt?
15: Uitstappen zelf was gewoon een moment van weakness. Of weakness vind ik een slecht woord. Laten we zeggen, zelfmedelijden. Het was heel erg confronterend om te voelen dat ik van de groep af ging vallen en te zien dat ik nog 10 rondes te gaan had. En daar zit dan een stuk angst bij van wat gaat er gebeuren als ik nu eraf ga vallen? Dan ga ik terugvallen, komt er dan een groep? Maar dat zijn allemaal factoren die je niet kan weten, want je weet niet hoe andere mensen in de wedstrijd zich voelen. Dat is het mooie aan de sport, dat je bent heel erg met jezelf bezig, maar je loopt tegen andere mensen. En ik was zo erg bezig met dat resultaat dat ik totaal vergat, Oké, eigenlijk mijn enige taak hier is gewoon zo hard mogelijk doorlopen naar de finish. En dan zien we wel waar het schip strandt. En dat die task mindset, die taak mindset, die ben ik volledig kwijtgeraakt. En daarna ben ik eigenlijk te soft voor mezelf geworden om dan maar te zeggen, nou, dan hoeft het van mij niet meer. Dan ga ik niet door die leidersweg heen als dat het resultaat is. Maar nogmaals, ik wist niet dat überhaupt het resultaat ging worden.
0: Nee. Hey, we hebben het helemaal over die race en de zelfreflectie. Je eindigt je Instagram bericht met een hele positieve noot. Wat is die positieve noot?
15: Nou, ik heb nooit in de positie gezeten dat ik realistisch een medaille kon pakken. Nu zeg ik stap uit, want ik kan geen medaille meer winnen. Dat is natuurlijk een mega stap als je zegt van voorheen had ik niet eens kans op een medaille en nu boeit het me niet eens meer om vierde te worden.
0: Nee.
15: En nogmaals, dat boeit me niet om vierde te worden. Begrijp me niet verkeerd, vierde worden op een EK, want daar heb ik ook reactie over gehad, is geweldig. En vijfde ook, en zesde, en whatever. Maar dat was op dat moment zo erg mijn mindset, ja, dat het heel erg die medaillefocus was. Maar dat is ook weer een stap die ik dus heb gezet van, Oké, ik zit nu in die categorie waar dat hetgeen is waar ik voor aan het strijden ben.
0: Helemaal goed. Nou, dank even voor het inzicht in je hoofd en dank dat je ons te woord wilde staan, atleet Mike Foppen.
4: NPO Radio 1.
1: Het is 10:55, het NOS Journaal met Ebo de Jong.
6: De eerste begrotingsgesprekken tussen het kabinet en oppositiepartij PRO hebben volgens PRO niet veel opgeleverd. De partij wil dat de bezuinigingen op de sociale zekerheid van tafel gaan, maar ziet naar eigen zeggen nog weinig beweging bij het kabinet. Eerder sprak JA21 met het kabinet en dat gesprek was volgens die partij goed en constructief. Later deze week volgen ChristenUnie, SGP, 50PLUS en Volt. In de Ardennen mogen de 500 inwoners van het dorpje Soerbrot weer naar huis. Ze waren geëvacueerd vanwege de grote natuurbrand in de Hoge Venen. De brand begon vrijdag en is nog niet onder controle, maar het dorpje is weer veilig. Een ander dorpje blijft ontruimd. In het Westland mogen tuiners, de industrie en gemeente deze week korte tijd oppervlaktewater gebruiken. Sinds 5 augustus was dat verboden vanwege de droogte. Het waterschap zegt dat er inmiddels weer voldoende water in de buffers zit om 3 avonden kwetsbare gewassen te besproeien of apparaten te koelen. De Britse premier Burnham heeft berichten uitgewisseld met iemand die zich voordeed als de stafchef van de Amerikaanse president Trump, Susie Wiles. De inhoud van de berichten was volgens bronnen van geen betekenis. Vorig jaar werd de telefoon van Wiles gehackt en mogelijk is dat nu opnieuw gebeurd.
9: Langs de lijn en omsteken.
16: Ja, hoe vaak hebben we het er al niet over gehad, hè? Over de lage waterstand in de Rijn.
17: Nog nooit stroomde er zo weinig water door de Rijn. En in de kades zitten scheuren.
18: Het is zonnig, droog en alle regengebieden gaan langs ons heen.
17: De gevolgen voor de rivieren worden steeds groter.
16: Door de droogte en de lage waterstand in de rivier kunnen binnenvaartschepen moeilijk varen.
19: Ik ben nu 50 jaar op de Aders en ik heb dit nog nooit meegemaakt. Dus dat is echt extreem, hoor.
0: Na wekenlange droogte en bloedhitte is het eindelijk een beetje afgekoeld. Afgelopen nacht kwam er zelfs her en der een flinke plens water uit de lucht. Maar is die plens water genoeg en is het nu gedaan met de droogte en de lage waterstanden? Rivierjournalist Wim Eikelboom praat ons er dagelijks over bij. Wim, goedenavond. Is het al feest aan de waterkant?
20: Nee.
0: Nee?
20: Nee, ik was vandaag op de oever van de Rijn bij Arnhem en de IJssel bij Westervoort. Maar dat is nog even armetierig als de afgelopen weken. Daar zit nog helemaal geen schot in.
0: Nee,
20: dus dan moeten we niet denken van oh, er valt een plens water en de problemen zijn over. Zo gaat dat niet. Sterker nog, experts die ik spreek, die zeggen van hou er maar rekening mee dat we nog wel weken opgescheept zitten met die lage rivierstanden.
0: Oké, dus dat regen en zelfs de regen die eraan komt, die helpt dan niet. Het blijft een lage rivierstand.
20: Ja.
0: Ja. Yes, ja,
20: met gevolgen voor de scheepvaart dus.
0: Oh, oké. Okay.
20: Want zie je, dat is natuurlijk ook. Dus die heeft daar nog steeds mee te dealen met minder vracht kunnen meenemen en noem maar op.
0: Ja. Zit of sta of lig jij nu in een rivier? Want ik heb het gevoel dat je altijd naast of in een rivier bent, Wim.
20: Ja, maar het is wel, zie, met in deze tijd dat je echt dat er geschiedenis geschreven wordt, moet ik natuurlijk ook gewoon zien hoe zo'n rivier zich gedraagt. Dus ik had een afspraak in Arnhem en dat combineer ik dan even langs de rivier fietsen. En dan het nuttige en het aangename. Ja, en in dit geval een beetje onaangenaam, moet ik je eerlijk zeggen, want het blijft toch wel echt een beetje zielig om te zien.
0: Ja, je hebt het over Arnhem en de Arnhem ligt aan de Rijn en het stroomgebied van de Rijn gaat, als we de voorspellingen mogen geloven, deze week flink regenen. Hoeveel water komt er dan bij?
20: Ja, er komt wel wat bij, maar we zitten zeg maar bij Lobit komt er nu ongeveer 600 kuub per seconde binnen en dat kan dan een beetje oplopen met een paar honderd. Maar ja, het zet nog geen zoden aan de dijk. Dus het is niet zo dat we ineens eind deze week, als dat water uit Duitsland hier komt, dat we die rivieren echt aanmerkelijk zien stijgen. Een klein beetje wel, maar nog niet echt heel veel.
0: Is het wel goed nieuws voor alle schippers en de pontjesbazen die deze week alleen maar droog gezien niet kunnen varen?
20: Ik weet het niet goed. Ik moet het nog eens even polsen. Ik heb nog niet de indruk dat de pontjes die er nu uit liggen, dus de rivier waar ik veel van weet en waar ik veel ben, is de IJssel. Daar varen nog 3 pontjes nu. De rest ligt eruit. En wanneer die weer in de vaart kunnen komen, nou, daar moet toch wel echt een metertje bij komen willen die weer kunnen varen, hoor. En dat metertje, dat is er niet zomaar. Nee.
1: We horen al, jij laat geen kans onbenut om langs de waterkant te staan. Wat zie jij dan van de natuur en de oevers, wat ze hebben geleden onder de droogte?
20: Nou, wat je ziet is dat de natuur valt me eerlijk gezegd mee. Dus we hebben het over riviernatuur. Hè. Dus de rivier, de natuur binnen de dijken. Dus eigenlijk buitendijks. Dus vanaf ons gezien buitendijks. De rivier tussen de dijken, die doet het best nog wel aardig. Wat ik zie is dat wilgen zijn hele taaie bomen die met weinig vocht mooi groen blijven. Ik zie populieren die wel moeite hebben om fit te blijven. Die laten een beetje gele blaadjes zien. Maar door de bank genomen is die natuur best wel heel veerkrachtig. Hè? Dus de plekken die droog vallen, die staan nu groen. Dus alles wat water is aan drooggevallen plekken in de uiterwaarden, dat zijn nu heel snel volgegroeide plekken met hele mooie planten waar vlindertjes fladderen. En waar je ineens een soort nieuwe natuur ziet opkomen. En dat vind ik wel weer fascinerend om te zien. Dus dat de veerkracht van zo'n uiterwaard is niet alleen maar dat het plekken zijn waar alleen maar die hele de grond is waar je van denkt van lieve help met allemaal scheuren erin, dat wil ik zeggen. Die zie je wel, die plekken, maar op heel veel plekken zie je dat die natuur het nog best wel aardig doet. Ja. Ik zie weinig dode vissen. Dat wil ik net vragen,
1: want is het leven in het water ook zo veerkrachtig? Want dit lijkt mij een zware periode voor vissen.
20: Dat is het ook. Dus op sommige plekken worden ze geholpen. Op plekken waar vissen niet op eigen houtje de rivier konden bereiken op tijd. Daar zijn ze geholpen met reddingsacties van allerlei sportvissers. Die dan tot hun navel het water ingaan en dan die vissen gaan redden.
1: Ja, een
20: en
1: soort visambulances zijn dat.
20: Ja, precies. Dus dat heb je. Maar op heel veel plekken zie je ook dat vissen, en met name vissen die gewend zijn om in stromend water te leven, dat die op een of andere manier een instinct hebben dat ze weten wanneer ze moeten wegwezen. En dat die denken van, oké, er komt nu een slechte tijd aan. Wij gaan op tijd de rivier in. De temperatuur van het water is nog niet helemaal zorgelijk voor de vissen. Dus wat heel veel mensen denken is natuurlijk de afgelopen tijd was weer 30 graden. Dan stijgt het rivierwater ook vast wel rond die temperatuur. Mm-hmm. Is niet zo. Zit nu op 23 graden. Scheelt ook een hele hoop voor vissen. Want hoe warmer, hoe minder zuurstof, hoe moeilijker vissen het hebben. Dus dat is voor vissen, voor met name dat vissenleven en andere leven in het water, is dat best wel gunstig. Ja.
1: Bij hoogwater, dan komen er vaak mensen op een rivier af om te kijken. Hè? Maar hoe is dat nu met die droogte? Zie jij ook allemaal mensen langs de kant of sta je in je eentje?
20: Nou, daar was ik wel benieuwd naar. Dus ik ging gisteren even speciaal een stukje fietsen over de dijk om te zien van, is dat fenomeen wat je dus inderdaad bij hoogwater ziet, dan is het filerijden op de dijk. Dus iedereen is dan helemaal trots van, kijk eens hoe wij onze dijken hebben ingericht, dat we veilig hier achter die dijken. En zo. Nou, dat willen we dan even zien. Hè. Dan voelen we weer dat
1: even
20: we Nederlanders zijn, zomaar zeggen. Ja, precies. Dat zag ik gisteren niet. Ik zag wel mensen hier en daar die dan nieuwsgierig waren van, hoe ziet dat eruit? Maar dat was een enkeling. En dan voel je toch een soort schaamte, verlegenheid misschien wel een klein beetje over die toestand waar we in zitten. Je gaat niet voor je lol naar een armetierige rivier kijken. Dat merkte ik wel, ja. Ja.
1: Als je nou in de glazen bol moet kijken, hoe lang gaat het duren voordat de rivieren weer terug zijn bij normaal?
20: Ik denk wel meerdere weken, misschien wel maand, anderhalve maand. Dus dat ook de schippers toch nog niet gewoon weer een klassieke vrachten mee kunnen nemen. Daar moeten we echt nog wel even geduld voor hebben. Een lange adem, ja.
1: Nou, dankjewel weer voor deze dagelijkse update. We hopen dat het binnenkort niet meer nodig is. Rivierjournalist Wim Eikelbom.

0: kende dit van Smooth Operator, maar het is Sade met Sweetest Taboo.
1: Bloedheet is het niet meer, maar zomer is het nog altijd wel. Veel mensen hebben nog vakantie en dus tijd om een goed boek te lezen, een fijne podcast te luisteren of eindelijk eens een mooie documentaire te kijken. En daarom vragen wij de komende tijd aan collega's bij sport of zij nog een mooie aanrader hebben. En vandaag is dat wel heel leuk, want onze regisseur die zit normaal 3 meter hierachter, achter het glas in ons oor te vertellen wat we moeten doen en zeggen en afronden. Maar Walter Tempelmans zit nu even naast ons.
2: Ja, goedenavond.
1: Goedenavond.
2: Als dat maar goed gaat dan aan de andere kant van het glas.
1: Nou ja, dat is nog te bezien. Misschien dat we door de tijd van het oog op morgen heen gaan. Maar dat zien we zo meteen wel. Wat ga jij ons aanraden?
2: Ik ga jullie iets vertellen en aanraden over een documentaire die tot vorige week niet meer te vinden was, maar die boven water is. Daar komen we misschien later nog op. Het gaat over een documentaire genaamd The Ba.
1: The Ba.
2: B-A apostrof. En die apostrof staat eigenlijk voor dubbel L, dus dan kreeg je The Ball. Het is een Schots dialect van Orkney, want het gaat over een evenement wat daar wordt gehouden. Een sportevenement op Orkney. Schots eiland boven het vasteland. En de Ba, de Ball, is daar speciaal voor gemaakt. Het is een soort rugby-evenement. Traditionele sport. En het wordt altijd op Nieuwjaarsdag gehouden met tientallen, soms echt honderden mensen tegelijk.
1: En is dit dan een professionele sport? Of wie doen er mee aan de Ba?
2: Nee, dit is een traditioneel, eigenlijk wel cultureel evenement. Zeker geen professionele sport. Het hele dorp Kirkwall doet eraan mee. Ik denk ongeveer 8.000, 9.000 inwoners heeft dat dorp. En het is een wedstrijd. De Uppies spelen tegen de Doonies. En Doonies is dialect dan weer voor Downies. En als je Uppie bent, dan ben je boven de kathedraal geboren in de buurt van de haven. En als je een Doonie bent, dan ben je daar beneden geboren. En de Ba, de Ball dus, die moet of in de haven worden gedumpt, of moet tegen de muur van de katholieke kerk worden gedrukt. En deze Uppie, die legt in dialect uit wat er gebeurt rond 1 uur op Nieuwjaarsdag.
3: So tomorrow, 10-1 tomorrow. Both sides will take up their position on the street here tomorrow. In the middle of the street, the Doonies beer on that side, Uppies beer on that side, and the gate to play here on Broad Street can last from 5 minutes to 2 to 3 hours. Uppies goal is that way, and the Doonies goal is that way, but the Ba can take many routes. I've seen the Ba in years gone by in the graveyard and go down the lane, up the street, anywhere.
2: Yeah, what zegt hij nou, hè?
1: Nou, ik verstond het gewoon.
2: Hij legt uit wat de Ba is. En wat ik het mooi aan deze quote vind, is dat hij op een gegeven moment zegt, ja, de Ba gaat daarheen en dat je hem dan niet hoort, want dan praat hij van de microfoon weg. Want dan ging hij even uitleggen waar de Ba heen gaat. Om 1 uur wordt de Ba in het publiek gegooid. Bij de Market Cross. En dan begint het. De Uppies tegen de Doonies. Mannen met gebeitelde gezichten. Mannen van ijzer en staal die beuken tegen elkaar in. Het is eigenlijk, als je rugby een beetje kent, een ongelooflijk grote scrum. Normaal gesproken op het veld of in het stadion. 8-8, de bal op de grond, dan weet je waar die bal is, en op een gegeven moment komt die bal eruit en gaat het spel verder.
1: Ja.
2: Nou, je kunt je voorstellen, als dit tientallen, soms echt honderden mannen zijn die tegen elkaar aanstaan, dan heeft niemand een idee waar die bal nou is. En daar gaat het natuurlijk ook om. Er zijn geen regels, of nauwelijks regels. Je mag een beetje slaan, je mag een beetje schoppen. Hier en daar een elleboogje. Vooral heel veel duwen en trekken tegen elkaar. En op een gegeven moment moet die bal dus ergens naartoe. En het mooie vind ik ook van de Ba en van dat er geen regels zijn, je mag de bal smokkelen.
4: Smokkelen.
2: Ja, dus je mag hem ergens verstoppen, zodat niemand weet waar hij is.
4: Hij hoeft niet in het spel te zijn.
1: Om een shirt of zo.
2: Nou, bijvoorbeeld, en wat grappig is in die documentaire, is dat er ook iemand zegt op een gegeven moment, dit is een put waar ik hem zou verstoppen. En een andere scène in die documentaire is dat je dus echt letterlijk mensen in een steegje ziet gaan om te zoeken waar die Ba nou is, want hij is gewoon even kwijt.
4: Is het eigenlijk ook een soort verstoppertje?
2: Van de Ba, ja. En het gevolg is dus dat hij af en toe die wedstrijd ontiegelijk lang kan duren. De langste Ba duurt 7 uur. Of heeft ooit 7 uur geduurd, ergens in de jaren 70. De kortste dan weer 4 minuten, dus het kan ook de andere kant op gaan. Er is waarschijnlijk iemand geweest die gewoon keihard kon rennen en die bal in de haven heeft gedumpt.
4: En jij zegt de hele tijd mannen trouwens. Doen de vrouwen hier aan mee?
2: Nee, volgens mij niet. De jongens wel. Er is wel een jongensba, heb ik begrepen.
4: Oké.
1: De boys Ba.
2: Ja, de boys Ba.
4: En nou, dat is nog wachten op de women's Ba. Maar...

0: Oh, er is wel een jongensbar, heb ik begrepen.
1: Oké.
2: De boys bar.
1: Ja, de boys bar. En, nou, dus nog wachten op de women's bar. Maar zit er nog meer in die documentaire waar je aan het begin over had, waar je op aansloeg, behalve dit unieke spel?
0: Ja, wat natuurlijk mooi is als je een documentaire maakt, is dat je zeker over zo'n evenement, waar het niet altijd alleen maar over sport gaat en over wie nou die bal wint, dat is wel heel belangrijk, maar het gaat ook over de karakters. Dus je ziet bijvoorbeeld een man praten die altijd wordt geflankeerd door twee kompanen, maar die zeggen helemaal niks. Vind ik dan mooi, alsof je in zo'n Trainspotting film zit, weet je wel, met gasten die daar een beetje staan en verder en niks uithalen. Die sfeer krijg je heel mooi mee. Het belang van de ba, het winnen van de bal, want het is ook een trofee. Als de uppies winnen, dan krijgt de man die hem omhoog houdt en die hem dus tegen die muur aan heeft gedrukt, krijgt de bar mee als trofee. Dat wordt mooi in beeld gebracht. De winkelruiten hebben houten balken, die worden gebarricadeerd, want ja, je kan er zomaar doorheen vallen als het niet goed loopt. En wat ik ook wel mooi vond, een mooie scène, is een van die deelnemers die trekt zijn kleren aan voor de bal. Dat is gewoon een soort rugby shirt, maar ook een spijkerbroek. Die tapet hij vast aan zijn schoenen. En die schoenen die maakt hij vast met touw. En dan zegt hij daar ook nog bij, ik maak daar op elke verdieping eigenlijk een knoop in. Want als die loslaat, dan blijven mijn schoenen aan mijn voeten zitten. Zo'n evenement is het.
2: Ik zie wel waarom dit een mooie documentaire is. Ben jij hier wel eens geweest eigenlijk? Dit moet je eigenlijk met eigen ogen zien, toch?
0: Ja, nou, ik ben dus wel in Kirkwall geweest, maar niet bij de bar. Het was een ander evenement. Ik ben bij de Island Games geweest. Is heel ander sportevenement voor eilandstaten. Groenland deed er aan mee, Jersey deed er aan mee. Nou, dat was iets heel anders. En het was ook in de zomer. De zon scheen, zelfs op Orkney. Maar ik heb dus wel die kerkmuur aangeraakt. En ik heb wel visje gegeten, biertje gedronken in de haven. Dus ik ben wel op de Holy Orcadian Ground geweest. Ja.
2: En nu zal ik eerlijk zeggen, een paar weken geleden hadden we het er ook al over. Ja. Of jij dit niet allemaal een keer moest vertellen. Maar we dachten, ja, als we hem aanraden, moet je hem wel ergens kunnen zien.
0: Ja,
2: en dat heeft
0: niet
2: even
0: zo
2: geduurd.
0: Ja, dat was niet zo. Ik kan me namelijk herinneren dat ik hem jaren geleden op de NPO ergens, tweede of zo, gezien heb. En ik dacht, nou, die was vast nog ergens terug te vinden. Maar we konden hem dus inderdaad helemaal niet vinden. Op geen enkel kanaal. Ik dacht ook dat het door Schotten, of in ieder geval de buitenlanders gemaakt zou zijn. Maar het bleken twee Nederlanders geweest te zijn. Ja. Dus ik een mailtje gestuurd. Ik zeg, joh, ik zou dit verhaal graag willen vertellen, want die documentaire moet iedereen zien. Waar is die? Kreeg ik meteen een mailtje terug van een van die gasten, van Freddy Mansel, een van hen. En die zegt, ja, we gaan hem online zetten, want hij is inderdaad verdwenen. En dat vinden we eigenlijk best wel vervelend. Ook voor, wat ik begreep van hem, een vast groepje mensen die altijd rond kerst en oud en nieuw gaan kijken naar de bar.
1: Wil jij dat ook?
2: Nou, vertel maar, waar kunnen we hem zien?
0: Nee. Maar je kunt hem dus zien. Hij heeft hem dus geüpload op Vimeo.
2: Okay.
0: Dus niet op YouTube, maar op Vimeo, daar kun je deze
2: allemaal kijken. Op Vimeo ga jij weer snel terug achter het glas, want het gaat er weer helemaal mis met de tijd. Zie je,
0: ja,
2: weer,
0: we gaan nu over een hamster praten, toch?
2: We gaan over een hamster praten, okay. Dus jij moet weer terug naar het glas. Dankjewel, Walter Tempelman. En ja, ik ga hem wel kijken, de bal.
1: Nee, ik ook wel. Ik ben meegenomen. We moeten het hebben over de hamster, want hij is pakweg 100 gram. En hij past in je handpalm. Maar toch is hij een hit op sportapp Strava. Hamster Molly, met dank aan zijn baasje, fysicus Thijs de Buk, verschijnen al Molly's nachtelijke kilometers automatisch online voor tienduizenden volgers. Ja, allerlei internationale kranten en zelfs het Canadese tv-journaal willen alles over Thijs en hamster Molly weten. Goedenavond, Thijs.
3: Goedenavond.
1: Je hamster is beroemd. Had je dat ooit gedacht?
3: Dat had ik zeker nooit durven verwachten, nee.
1: Ja, en wat heb
3: zelfs
1: je dan
3: toen we het account aanmaakten, dachten we van, ja, misschien 10 volgers. Maar dat is een beetje uit de hand gelopen.
1: Een beetje uit de hand gelopen. Hoe heb jij je hamster beroemd gemaakt?
3: Door hem de allereerste hamster, zover ik weet, op Strava te maken. Want volgens mij is hij niet de enige hamster die de hele nacht alleen maar rondjes rent. Maar we hebben een systeempje aan zijn wiel vastgemaakt dat bijhoudt hoeveel die nou rent en hoe snel die gaat. En dat wordt elke avond nu automatisch, elke ochtend, naar Strava gestuurd. Met het idee dat misschien een handjevol mensen, wat vrienden of familie het leuk zouden vinden. Maar inmiddels is hij volgens mij 15.000 volgers verder in 3 weken.
1: Ja.
3: Dus er waren meer mensen geïnteresseerd om een hamster te zien op hun Strava-feed.
1: Ja, en voor de mensen die niet weten wat Strava is, daar normaal gezegd hardlopers, wielrenners, wandelaars zetten daar hun tochten op. Maar nu staat de hamstertocht erop, hè? Dus de kilometers, alle gegevens.
3: Precies, ja. Ja, we hebben hier in huis 2 hardlopers. Ik loop zelf en de hamster die rent een hele hoop. Voor mezelf kon ik alles online zetten via mijn horloge. Voor onze hamster Molly was dat helaas niet mogelijk. Dus hebben we geprobeerd dat ietsje eerlijker te maken nu.
1: En een hamster.
3: En nu zijn we een stuk populairder dan jij.
2: Dan ik wilde net zeggen, eerlijk zeggen, wie heeft er meer likes?
3: Nou, ik denk dat de hamster meestal in 3 minuten mij

0: geen wekelijkse aantal likes voorbij is. Dus hoeveel, het is geen wedstrijd.
1: En hoeveel loopt hij dan? Ja, jij doet marathons, begrijp ik. Maar hoeveel loopt een hamster per loop?
0: Nou, dat heeft hem dus best wel verrast.
1: Okay.
0: De gemiddelde nacht doet hij rond de 9 à 10 kilometer. Met de uitschieters boven de 11.
1: Elke nacht?
0: En dan, ja, elke nacht. Ja, een rustige nacht is 6,5, 7 kilometer af en toe. Dat is voor Molly een rustdag. Maar meestal komt hij nog een stuk verder inderdaad. En dus ook elke week doet hij 60 à 70 kilometer. Ik denk dat de meeste hardlopers daar vrij jaloers op zouden zijn.
1: Is die SW Speak nu aan het hardlopen?
0: Zeker. Ja, ik heb net op de teller gekeken. Inmiddels heeft hij vanavond bijna 4 kilometer gelopen.
1: Ja?
0: En hij is druk bezig om misschien wel naar een nieuwe PB te gaan. Een persoonlijk record.
1: En die loop die verschijnt straks weer op het Strava-account. En die wordt weer geliked door ik weet niet hoeveel mensen.
0: Precies, ja. Ja, morgenochtend komt hij automatisch 7:30 online. En dan weten we wat hij vandaag heeft gepresteerd.
2: Ik zou het wel mooi vinden als we nu live een PB in langs de lijn en omstreken hebben. Dat is toch een beetje waar wij het programma voor zijn. Maar goed, ja, hoe meet je dit eigenlijk?
0: Het idee is een beetje vergelijkbaar met een oude fietscomputer. Dus dan zat er zo'n magneetje op je wiel. En een sensor die elke keer het detecteerde als het magneetje er langs kwam. En op dezelfde manier heb ik een magneetje aan het wiel gemaakt van de hamster. Het wiel is natuurlijk iets kleiner, maar dan kun je gewoon omrekenen. En op diezelfde manier kan hij dan detecteren dus hoe ver het wiel heeft gedraaid. Zoals dat een fietswiel ook een bepaalde afstand aflegt met een fietscomputer.
1: Hey, en waar kan ik deze hamster Molly vinden? Gewoon onder hamster Molly op Strava. Want ik wil natuurlijk gaan volgen. En heel veel luisteraars willen ook deze hamster gaan volgen.
0: Gewoon Molly heet inderdaad. Met IE, M-O-L-L-I-E. En dat is een hamster smiley erachter. Maar ik denk als je Strava hamster Molly googelt, dat je al een heel eind komt. Ja. Er zijn er niet heel veel van.
1: Inmiddels heb je een wereldberoemde hamster. Hamster Molly op Strava gaat dat zien. Dankjewel Thijs de Buk voor dit eerlijke verhaal.
2: Ik vond het leuk. Morgen weer doen?
1: Ja, wij gaan het morgen gewoon weer doen.
2: Oké, morgen zijn we er weer om 9 uur met hockey. Voorafgaand aan de NEC. De Vuelta gaat beginnen. Gaan we erop vooruitblikken. Dat allemaal morgen. Nu het oog.
1: Met Pieter van der Wielen.
2: Mooie avond.
1: Mooie avond.
3: Meld je nu aan voor de NPO Radio 1 nieuwsbrief.
4: En weet nog meer.
3: Wat is er de afgelopen week te horen en te zien geweest? Wat kan je de komende week verwachten? En highlights van onze website, socials en podcasts.
4: Meld je aan via nporadio1.nl/nieuwsbrief.
3: En ontvang hem iedere zaterdagochtend in je mailbox.
4: NPO Radio 1.
3: Wie luistert, weet meer.
5: Ontvang je toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
6: Ster. Mam, wat als je valt? Kan je dan nog bij je telefoon? Mam?
7: Steeds meer senioren kiezen daarom voor Persave. Met één druk op de noodknop roept u direct hulp in. Als uw contactpersonen niet reageren, neemt de meldkamer het automatisch over. Persave. Rust voor uzelf en uw kinderen. Kijk op persave.nl.
8: Mijn moeder straalde als ze over Toscane vertelde. Toen het thuis niet meer ging, vroegen ze bij de zorgvilla van Domus Valuas waar ze gelukkig van werd. Van naar Limoncello, zei ze. Ze planten een citroenboom en maken limoncello. Net als vroeger.
9: Als thuiswonen niet langer gaat, maken wij er het beste van. Het allerbeste. Domus Valuos.
3: Persave. Vanaf €10,95 per maand. Kijk op persave.nl.
9: Voor meer informatie over onze woonzorgvilla's, kijk op domusvaluas.nl.
10: Bovenop de sport met Langs de Lijn en Omstreken. Of duik dieper in het nieuws met de podcast De Dag. Of geniet van de mooiste klassieke muziek op NPO Klassiek. Radio, podcast, muziek. Download nu de gratis NPO Luister-app.
11: Sta je in de file en spot je ruitschade?
12: Opgelost. Autotaalglas. Als we dit huis echt willen, moeten we bieden zonder voorbehoud.
13: Lieverd, bewaar je drama voor je series.
12: Ja, maar wat als we de hypotheek dan toch niet rondkrijgen?
13: Ontspan. Frits heeft ons helemaal gecheckt en we hebben een bieden zonder voorbehoud garantie. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
3: NPO Radio 1.
14: 11 uur, Ewout de Jong met het NOS-journaal. De eerste begrotingsgesprekken tussen het kabinet en oppositiepartij PRO hebben volgens PRO niet veel opgeleverd. Partijleider Klaver zegt dat de verschillen nog levensgroot zijn. PRO wil dat de bezuinigingen op de sociale zekerheid van tafel gaan, maar ziet naar eigen zeggen nog weinig beweging bij het kabinet. Jaar 21 had eerder een gesprek met premier Jette en de vicepremier Jesselges en Van den Brink. Dat was volgens de partij goed en constructief. Later deze week volgen ChristenUnie, SGP, 50PLUS en Volt. Het minderheidskabinet is voor steun bij de begroting afhankelijk van de oppositie. In het Westland wordt het deze week weer even toegestaan om oppervlaktewater te gebruiken. Tuinders, de industrie en gemeenten mogen daarmee vanaf woensdag 3 avonden op rij kwetsbare gewassen beregenen en fabrieken laten draaien. Sinds 5 augustus was het voor iedereen verboden om oppervlaktewater te gebruiken vanwege de droogte. En nu is er weer ruimte, zegt het waterschap, door sluizen die zijn gesloten en buffers die zijn opgebouwd. In de Ardennen mogen de 500 inwoners van het dorpje Surbrot weer naar huis. Ze waren geëvacueerd vanwege de grote natuurbrand in de Hoge Venen. De brand begon vrijdag en is nog niet onder controle, maar het dorpje is weer veilig. Een ander dorpje blijft ontruimd. De politie heeft een automobilist aangehouden voor het dodelijke ongeluk van afgelopen vrijdag op de A59. In de staart van de file, veroorzaakt door protesterende boeren met trekkers, werd een echtpaar van begin 70 uit Os doodgereden door een SUV. De bestuurder, een vrouw van 34 uit Nistelrode, is aangehouden en na verhoor vrijgelaten. In Rusland is een politicus van oppositiepartij Jabloko veroordeeld tot strafkolonie. Lev Schlossberg moet ruim 11 jaar naar een strafkamp omdat hij kritiek had op de oorlog in Oekraïne. Op Telegram deelde hij een bericht dat erop neerkwam dat president Poetin bloed aan zijn handen heeft. Schlossberg zegt dat hij slachtoffer is van een politiek proces. In Rusland zitten veel oppositiepolitici in de gevangenis. In Delft is vanmiddag een auto bijna uit een parkeergarage gevallen. De bestuurder was onwel geworden en ramde op de eerste verdieping de buitenwand van de garage in Delft-Zuid. Daarin ontstond een groot gat waardoor de neus van de auto en één voorwiel naar buiten staken. De bestuurder is naar het ziekenhuis gebracht. En de Nederlandse hockeyvrouwen hebben ook hun tweede groepswedstrijd op het WK gewonnen. Oranje versloeg in Amstelveen Australië met 4-2 en is daarmee vrijwel zeker van een plek in de volgende ronde. De Nederlandse hockeyvrouwen zijn op het WK in Nederland en België titelverdediger. Het weer helder en droog, maar in de loop van de nacht regen. Minima tussen 11 graden in het oosten tot 16 in het zuidwesten. En vooral in het midden van het land kan er morgenochtend veel regen vallen. 'S Middags nog een enkele bui en dan wordt het rond de 21 graden. De dagen daarna weinig verandering. Dit was het NOS Journaal.
15: Dementie? Bij dagelijks leven woont u gewoon als thuis.
16: Ik mag graag tuinieren.
17: Elke dinsdag ga ik naar de markt. Koken, wassen, poetsen. Ik help elke dag.
18: Ik niet.
15: Kleinschalig wonen met dementie en toch betaalbaar. Ook met een AOW. Dat is dagelijks leven.
19: 12 lege kerken, 12 transformaties door kunst. Een onvergetelijk cultureel bezoek aan het Ruhrgebied, vlak over de Duitse grens. Deze zomer gratis toegankelijk, Manifesta 16 Ruhr. Kijk op manifesta16.org voor meer informatie.
15: Betaalbaar wonen met dementie? Kijk op dagelijksleven.nl.
11: Sta je in de file en spot je ruitschade?
20: Opgelost, Autotaalglas.
21: Een vluchtelingenkamp in Zuid-Soedan. Terug naar huis betekent terug naar de oorlog. Maar blijven betekent geen eten. Voor mensen hier is het honger of je leven. Met jouw gift zorgt ZOA voor voedsel, water en onderdak. Blijf bewogen. Geef op zoa.nl.
22: Huisverkopers opgelet. Voor je de makelaar op de hoek belt, omdat hij op de hoek zit. Het kan ook anders. Met Makelaarsland bespaar je duizenden euro's en dat is ook gewoon een NVM-makelaar. Ja, ook daarom ga je naar makelaarsland.nl.
21: Help mensen op de vlucht in Zuid-Soedan. Geef op zoa.nl.
0: Bezoek Hiswater Water, de beurs voor watersportliefhebbers. 2 tot en met 6 september, Bataviahaven Lelystad. Tickets hiswaterwater.nl.
2: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.

0: lodert eine Zigarette und ein letztes Glas im Stehen.
1: Dit is Met het oog op morgen. Met een overzicht van de actualiteiten, de krant van morgen en ontwikkelingen en achtergronden van het nieuws. Buiten is het 16 graden. Binnen zit Pieter van der Wielen.
2: De scholen beginnen weer. Dit jaar gaat het onderwijs meer aandacht besteden aan rekenvaardigheid. Want het gaat slecht met de Nederlandse rekenvaardigheid. Ik hoorde op de radio dat 1 op de 4 Nederlanders niet meer voldoende kan rekenen. 1 op de 4, dat is heel erg. Maar dan hou je nog altijd 96% over die het wel kunnen. Goedenavond, welkom bij Het Oog, waarin het vanavond zal gaan over sancties tegen Rusland. Er komt weer een nieuw streng pakket aan. Helpen die sancties nou? En hoe worden ze ontdoken? Helene Over de Linde is advocaat gespecialiseerd in het recht van de sancties. Het wijnjaar 2026 met die absurd hete zomer. In Frankrijk zijn ze al begonnen met oogsten. Dat is extreem vroeg. En in Nederland zou het zomaar eens een uitstekend wijnjaar kunnen worden. Of juichen we nou te vroeg? Een Nederlandse wijnboer en een wijnjournalist over dit onderwerp. De VS zeggen een grote militaire oefening met Zuid-Korea af. Dat is ongebruikelijk, maar wat betekent dat? Heeft Zuid-Korea nog wel een goede bondgenoot aan Amerika? Daarover Korea-deskundige Remco Breuker en atleet Lee Marvin Bonavacia. Gisteren won hij zijn laatste medaille, een soort afscheid. Hij gaat met pensioen. Hij won in Birmingham en zometeen komt hij aan op Schiphol, pakt een taxi en is hopelijk op tijd hier in de studio. Laten we beginnen met het nieuwsoverzicht van
1: maandag 17 augustus.
2: De strijd tegen het vuur in het natuurpark De Hoge Venen in België blijft hevig.
3: We hebben de rookontwikkeling die ons zicht belemmert, die onze ademhaling moeilijk maakt.
2: En
3: het vuur flakkert zo nu en dan terug opnieuw op. We blussen dat weer af. Het flakkert weer terug op.
2: Wel is er na 4 dagen goed nieuws. Er valt regen.
4: Dat zorgt ervoor dat die brand makkelijker te controleren wordt. Daarnaast hebben we minder wind. Dus dat is inderdaad heel positief.
2: Andere brandweerlieden zeggen dat de regenbuisjes nog niet zoveel zoden aan de dijk zetten.
5: Because it's only a few millimeters and the fire line is so much hot that the drops evaporating above the fire.
2: Verder blijft het smeulen in de veengrond.
4: De verwachting is dat nog wel weken of maanden zal duren voordat dat uit is en onder controle is.
2: Natuurorganisaties vinden het verschrikkelijk dat een gebied zo groot als Haarlem is verwoest.
6: Het is tragisch, het gaat honderden jaren aan veenopbouw verloren in een paar dagen tijd.
2: België krijgt al dagen steun van andere landen. Zo levert Nederland Chinook-helikopters. Dat wordt gewaardeerd, ook door de Belgische koning.
7: Ik ben vooral heel dankbaar voor de solidariteit, ook vanuit Nederland.
2: Op de eerste dag van de begrotingsgesprekken in Den Haag hebben partijen zoals Pro hun wensen uitgesproken.
8: We hebben aangegeven dat die bezuinigingen op sociale zekerheid echt van tafel moeten.
2: Ook andere partijen komen met hun stokpaardjes. Zo zegt de SGP, die woensdag aanschuift, dat ze problemen hebben met wetsvoorstellen over ethische zaken.
9: Er ligt een wet draagmoederschap die zou behandeld kunnen gaan worden in de Kamer. Dat is ons wel een heel zwaar ding.
2: Volgens pro-leider Klaver zijn ze na vandaag nog weinig opgeschoten, want het waren
8: gesprekken waarin geen toenadering is gekomen van het kabinet, dus het verschil is levensgroot.
2: Over 2 weken moet de begroting klaar zijn.
8: Het wordt heel spannend of dat kan.
2: Vandaag waren er voor het eerst fysieke controles op de Merwedebrug bij Gorinchem.
10: De handhavingsactie is voornamelijk gericht op vrachtwagens met een buitenlands kenteken, omdat we die niet via de digitale camera's kunnen beboeten.
2: 34 boetes zijn uitgedeeld van €500 per stuk.
11: Do you have to pay it or your boss?
12: No, yo, ma.
11: You?
12: Ma, you.
11: Oh,
12: merde.
2: Zwaar verkeer mag sinds 18 juli niet meer over de brug op de A27... omdat de constructie verzwakt is. Veel buitenlandse chauffeurs zeggen dat ze de borden niet hebben gezien.
13: Meneer vraagt me nu of ze het niet voor 1 keer de eerste keer door de vingers willen zien. I don't think so.
14: No.
2: En de vakantie zit erop voor scholieren in de regio Noord. Vanmorgen moesten ze weer naar school.
15: Ik heb er zin in. Ik ben vroeg uit bed gekomen, dat vond ik wel leuk.
2: Ook de docent had er zin in.
16: We konden niet wachten.
2: Wel moeten ze aan de bak, want in het onderwijs zijn er weer veranderingen.
12: Het grootste verschil is dat we nog meer toe willen werken naar samenhang. Dus niet meer een apart vakje voor begrijp lezen en een apart lesje over geschiedenis. Maar dat we lezen over geschiedenis, vervolgens verwerken over geschiedenis en daar dan ook de aardrijkskunde aan koppelen.
2: Daar zitten de kinderen niet op te wachten.
14: Is saai.
16: Saai?
14: Ja.
17: Dan moet ik heel hard weer werken.
1: Dit was Nieuws Vandaag in de media.
17: Niet zo heel veel zin in.
2: De krant van morgen is vast ingezien en samengevat door Christian Bonenbakker.
18: Trouw heeft een bijzondere voorpagina. Een foto van een zwart verbrande boom met een essay van denker der Nederlanden David van Rijbroek. Dit is de zomer van de waarheid, staat erboven.
2: Het stuk gaat over de natuurbrand in de Hoge Venen. Volgens Van Rijbroek de laatste wildernis van de Benelux. 5 jaar geleden vielen daar vlakbij al 40 doden door een watersnood.
18: Klimaatverandering is niet langer een ver toekomstscenario, maar een dagelijkse realiteit. Wegkijken kan niet meer, schrijft Van Rijbroek. Hij pleit voor een veel krachtiger klimaatbeleid. Bosbranden zijn een veel reëler gevaar dan een Russische invasie.
2: De gezondheidsinspectie heeft verschillende kranten beboet omdat ze reclame zouden hebben gemaakt voor afslankmedicatie, schrijft het Financieel Dagblad. Ze schreven journalistieke artikelen waarin medische voordelen en bijwerkingen werden beschreven.
18: Ongekend en onbegrijpelijk, zegt de hoofdredacteur van de Volkskrant over de boetes. De enige manier om zulke boetes te voorkomen is niet meer te schrijven over de opkomst van afslankmedicijnen. Dat is gewoon censuur.
2: Met kindsterren loopt het vaak slecht af, concludeert de Telegraaf na het overlijden van actrice Hayden Panettiere. Ze werd al op jonge leeftijd wereldberoemd en kampte daarna met verslavingen en depressies.
18: Ze is niet de enige. Clueless-actrice Brittany Murphy en zanger Aaron Carter overleden ook jong. Anderen, zoals Home Alone-acteur Macaulay Culkin, Britney Spears en Lindsay Lohan ontspoorden, maar kwamen er weer bovenop.
2: Een psycholoog legt uit dat kinderen die bovenmatig veel prikkels en aandacht krijgen gevoeliger worden voor verslavingen. En vaak worden de kinderen gewoon uitgebuit. Daar kom je maar moeilijk overheen.
18: Nu gemeenten strenger worden tegenover ouders die thuisonderwijs geven vanwege hun levensbeschouwing, overwegen veel van die gezinnen te emigreren. Volgens het Nederlands Dagblad is bijna niemand van plan zijn kind naar school te sturen.
2: Een van de ouders zegt: het is een enorme schok je dagen in de klas door te brengen als je gewend bent je eigen tempo en interesses te volgen. Maar een deskundige waarschuwt dat ook emigratie een behoorlijke schok kan zijn.
18: NRC ging op pad met een dijkbeheerder en een muskusrattenvanger in Overijssel op zoek naar bevergangen. Want ook al is de bever beschermd, zijn graafwerk kan leiden tot dijkdoorbraken.
2: Maar vind die gaten maar eens onder de waterlijn. Daarvoor moet je zelf het water in. De twee hebben speciale flexibele pijlstokken gemaakt om te meten hoe diep de holen zijn. En sommige bevers zijn voorzien van een zendertje, zodat ze makkelijk te volgen zijn.
18: De twee kunnen het gedrag van bevers steeds beter voorspellen en zijn zelfs van de knaagdieren gaan houden. Het is alleen jammer, zeggen ze, dat het nog niet lukt om goede afspraken met ze te maken.
1: Deze onderwerpen uitgebreid in de ochtendkranten.

0: Daniel Lohuis, prachtig mooie dag. De Europese Unie wil in het najaar weer een forse uitbreiding van de sancties tegen Rusland invoeren. Dat wordt alweer het 22e sanctiepakket. En het moet de grootste worden sinds de Russische inval in Oekraïne. Wat staat er zoal in de lijst met sancties? Helene Overdelinde is advocaat en gespecialiseerd in sanctierecht. En dan vooral sancties tegen Rusland. Hartelijk welkom.
1: Dankjewel.
0: Wordt het dan voor u ook meteen een hele drukke tijd? Staat de telefoon dan ook rood gloeiend met mensen die iets ermee te maken krijgen?
1: Nou, die telefoon staat eigenlijk al rood gloeiend vanaf de dag voor de Russische invasie. Dus 23 februari 2022. Dus ik verwacht niet dat het nu meer of minder wordt. Maar er is continu heel veel vraag.
0: Wat zijn dat? Mensen die de sancties willen ontduiken of... Andere vragen?
1: Nee, die bellen meestal niet. Mensen die om advies vragen hoe kan ik de sancties ontduiken. En dat is trouwens ook verboden, hè, voor advocaten en juristen... om te adviseren hoe je kunt omzeilen, zoals dat in de sanctieverordening heet. Dat mag dus niet. Dus
0: maar ze was wel een keer gevraagd.
1: Nou ja, het is meer dat degene die bellen, die denken, wat, hoe moet ik verder met mijn business... omdat het product opeens op de sanctielijst staat. Dus wat kan ik nog wel of niet... En verder, bijvoorbeeld ook als ze al de sancties hebben geschonden... en een advocaat nodig hebben om aan te tonen dat ze dat niet wisten... en niet konden weten, dan komen ze ook naar mij toe. Maar echt een vraag van, goh, help mij even omzeilen... nee, dat heb ik meestal niet aan de orde.
0: Nou, is natuurlijk wel interessant, want die sancties raken Rusland... maar ze raken ook altijd partijen in Europa zelf.
1: Ja, inderdaad. Want wij hebben sanctiepakketten die tegen personen en bedrijven gericht zijn. Dus dat is altijd tegen Rusland. Maar we hebben ook een heel groot pakket. Dat heet dan de sectorale sancties. En dat zijn import- en exportverboden. Dus ja, we hebben altijd te maken met EU-exporteurs en importeurs... die enorm geraakt worden door die sancties.
0: Helpt het nou?
1: Ja, dat is een vraag die steeds terugkomt. En waar heel veel analisten
0: vraag,
1: ook
0: toch?
1: Zich mee bezighouden. En meestal degene die er niets vanaf weten... die zeggen altijd sancties hebben geen effect. Omdat Poetin zit er nog steeds. Maar het is heel moeilijk om het exacte effect te testen of te meten. Ja, dat hangt van heel veel zaken af. Omdat wij hebben geen inzage in hoe de economie in Rusland... daadwerkelijk nu op dit moment ervoor staat. Want het is in Rusland ook verboden om te zeggen... dat de sancties effect hebben. Dat is een strafbaar feit. Dus iedereen zal zeggen, sancties hebben geen effect... en het gaat prima met de economie. En verder denken wij, ja, Poetin zit er nog steeds... dus daarom werken de sancties niet. Maar ja, zo simpel is het niet. We hebben met sancties nog nooit een autocraat of een dictator... weggekregen, maar we hebben hem wel het leven heel moeilijk gemaakt. Dus mijn conclusie is, sancties werken wel degelijk. En we hebben nu zoveel pakketten al, 21 pakketten... dat eigenlijk is, ja, Rusland is nog zeg maar een soort romp... en alle ledematen zijn er al van af. En die proberen ze er dan improvisorisch nog weer aan te plakken... door te gaan omzeilen, maar dat is allemaal niet legaal... en niet volgens de regels. Dus dat is een ja, hele zwakke verbinding die ook weer kan breken... en losgaan. Dus mijn idee is dat we hebben ondertussen met die 21 pakketten... zoveel sancties afgekondigd dat het voor Rusland niet meer mogelijk is... om normaal zeg maar de economie draaiende te houden. En ze hangen nu dus nog volledig af van de omzeiling. Maar als dat ook stopgezet wordt, dan ligt het land wel denk ik echt plat. Dus,
0: is dat makkelijk te stoppen, die omzeiling?
1: Dat is heel ingewikkeld, want anders zou dat al gebeurd zijn. Want vanaf dag 1... wordt er ook gezegd, ja, bedrijven moeten zich aan de regels houden... want ze moeten natuurlijk niet doorgaan vanwege het feit dat ze zelf denken... hier kan ik lekker aan verdienen met die omzeiling van de sancties... want het is lucratief. Dus we hebben altijd de boodschap uitgedragen van ondernemer... neem je verantwoordelijkheid en stop ook als het niet meer mag. Maar het is gebleken dat toch een heleboel denken aan, ja, aan hun eigen portemonnee... aan de business, dus die gaan door. En het is heel moeilijk om die omzeiling 100% te stoppen... maar er zijn wel... heel veel maatregelen genomen. Dus de douane is heel goed op de hoogte tegenwoordig. Eigenlijk al vanaf het begin van wat wel en niet mag. En de banken doen ook erg goed hun werk. Dus dat is een hele belangrijke poortwachter die dus continu bedrijven erop aanspreekt van goh, we zien bijvoorbeeld eerst dat je altijd betalingen vanuit Rusland kreeg en nou krijg je betalingen vanuit Kazachstan of China of Kyrgyzstan. Dat zijn dan landen die er bekend om staan dat ze helpen omzeilen. Dus dan zegt die bank, hey, leg eens even uit dat jij tot 2022 zaken deed met Rusland en nu opeens heb je allemaal nieuwe markten gevonden.
0: Want stel jij exporteert Nederlandse wijn. Dit zeg ik vanwege een van de volgende onderwerpen. Ja. En je krijgt ineens heel veel pallets besteld in Turkmenistan. Dan moet je niet zomaar denken dat Turkmenen ineens Nederlandse wijn drinken. Dan kan dat ook naar Rusland gaan.
1: Ja. Ja, dat is een heel mooi voorbeeld inderdaad. Dus de ondernemer moet elke keer denken van hey, is dit logisch? Dus de Rus is dan gestopt met importeren. En opeens is er een Turkmeen waar je nooit mee te maken hebt gehad die bij jou komt. En vaak ook nog in één keer meteen hele grote bestellingen plaatst. Dat je ook wel denkt, goh, hoe kan dit? Want vaak zijn het bedrijfjes die net zijn opgericht en daar zitten dan Russen achter die Turkmenen helpen. Dus dan is dat meteen een alarmbel van ja, hoe kan dat nou dat ik opeens heel veel business krijg uit Turkmenistan? Dus dan moet je als ondernemer niet stilzitten, maar je moet goed checken en nadenken en controleren. En daar gaan dus sommige ondernemers ook onderuit dat ze zeggen ja, ik ben toch geen politieagent, ik ben geen officier van justitie, ik ben gewoon zaken aan het doen. Maar ze moeten dus checken wie is de end-user? En dat is gewoon iets wat je heel goed moet nagaan van blijft het in Turkmenistan? Gaat het niet toch naar Rusland? En je moet het ook contractueel vastleggen dat de Turkmenen
0: daar heb je dus een verantwoordelijkheid.
1: Ja,
0: nou zijn er heel veel
1: verantwoordelijkheid.
0: Zijn veel van die sanctiepakketten geweest. Ik was toch verbaasd dat we nog steeds gas kopen in Rusland. En best veel ook. Wat zijn nou de dingen, want je zou zeggen op een gegeven moment heb je toch alle sancties gehad. Wat staat er dan in dit nieuwe pakket dat in de oude pakketten nog niet stond?
1: Nou, we hebben inderdaad de sancties hebben opgebouwd, dus steeds kwam er wat bij. Maar er zijn zaken zoals gas, daar konden we eigenlijk niet zonder. Dus daarom zijn we gas blijven importeren. Terwijl er vanaf het begin discussie is geweest, omdat dat een hele grote bron van inkomsten is voor de Russen. Dus we wilden gas sanctioneren, maar het kon niet. We hadden het nog te veel zelf nodig. Dus dat is eigenlijk nu het feit dat de producten die nog niet gesanctioneerd zijn, dat schijnt ook atoomenergie te zijn, hebben we ook nog nodig. En nog een paar grote zaken. Die zijn dus alleen maar niet gesanctioneerd, omdat we nog niet zonder kunnen. Maar het meeste is wel gesanctioneerd, zeg maar 90% van de goederen. En een hele grote sanctie is de Russische olie, het olieembargo en prijsplafond. Dus dat is al allemaal gebeurd. En ik kan een hele waslijst noemen van grote maatregelen. Maar wat we nu nog kunnen is inderdaad gas en nog een aantal grote Russische bedrijven. Maar verder, wat er dus ook in het 22e pakket waarschijnlijk gaat komen, heel veel bedrijven en personen. En we hebben er al ongeveer 3000 op de lijst staan. Maar het is natuurlijk iets wat continu wijzigt. Want ja, een Rus die op de sanctielijst staat, die gaat niet zeggen, nou, nu ga ik maar even niks meer doen of ik laat mijn imperium instorten. Nee, die zorgt ervoor dat een familielid of een vriend dat overneemt. Dus als wij daarachter komen als EU, dan gaan we die persoon sanctioneren.
0: En dat gaat dan om mensen die getrouwen van Poetin zijn?
1: Ja, dat zijn altijd getrouwen van Poetin.
0: Dat zijn er nogal wat.
1: Dat zijn er heel veel. En ja, dat zijn dus niet alleen de ondernemers, maar bijvoorbeeld ook de militairen en de personen die in de gebieden die ze bezetten, de Krim en Oost-Oekraïne, daar de macht in handen hebben gekregen. En dat zijn ook parlementsleden, dat zijn ook personen die helpen, want het schijnt ook nog heel veel te gebeuren met kinderontvoering uit Oekraïne naar Rusland, om ze daar herop te voeden en hele brave Russische pro-Poetin personen van te maken. Dus ja, die lijst met personen die is gewoon oneindig groot en divers, dus daar kan nog heel veel bij komen. En afgezien daarvan ook heel veel omzeilers, want dat zijn ook steeds weer andere bedrijven en dat kan ook nog heel lang doorgaan.
0: Er was sprake van een lobby van Griekse reders die vrij succesvol was, want die wisten nog een paar dingen weer van de sanctielijst te krijgen. Wordt er nou heel druk gelobbyd aan de vooravond van zo'n sanctiepakket?
1: Ja, volgens mij wordt er heel druk gelobbyd, want ik heb al eerder gehoord dat producten er dan maar niet meteen op kwamen, maar later pas. Dat heb ik dan gehoord van de Belgen met diamanten. Dat vonden ze heel erg als de export van Russische diamanten gesanctioneerd zou worden. Dus dan lukt het meestal wel om enige uitstel te krijgen, maar is geen afstel. Dus dan bij een volgende ronde is het weer aan de orde. En soms krijgen de lobbyisten het voor elkaar dat er een zogeheten sunset clausule komt. Dus dat het aangekondigd wordt dat het vanaf over een half jaar niet meer mag. Maar dan kunnen ondernemers nog anticiperen en afbouwen. Nou, en af en toe wordt er ook een kleine uitzondering gegeven. Dus Orbán was daar heel goed in. Bijvoorbeeld dat er was een Russisch embargo op olie, maar dan via de Druzhba-pijpleiding kon hij dan toch nog olie krijgen. Dus er wordt heel veel gelobbyd en onderhandeld, dat zeker.
0: Een interessant vakgebied. Nou, spannend. Dank Helene Over de Linde, advocaat gespecialiseerd in sancties tegen Rusland. Dankjewel.

0: Different Drum, en dat was Stony Ponies. Gortdroog was deze zomer een ramp. We hoorden veel geklaag van akkerbouwers, in de aardappelen bijvoorbeeld. Maar niet van de Nederlandse wijnboeren. Sterker nog, daar zou die extreme droogte misschien wel eens een prachtige oogst kunnen opleveren. Wordt 2026 een fantastisch wijnjaar voor de Nederlandse wijn? Het is een vraag. Het is nog even spannend. We gaan straks vragen aan een wijnboer. Hier is ook Lars Daniels, hoofdredacteur van Perswijn. Goedenavond.
1: Goedenavond.
0: Ja, wat
1: adjunct hoofdredacteur.
0: Adjunct.
1: Ik moet dat blijven zeggen.
0: Anders heb je straks ruzie op de redactie.
1: Precies.
0: Dat wil ik niet op mijn geweten hebben. Sorry daarvoor. Wat doet droogte in de wijngaard?
1: Ja, over het algemeen is een klein beetje waterstress gewoon goed voor druivenkwaliteit. Zeker als het gaat om blauwe druiven voor serieuze rode wijn. He, dat geeft concentratie, schilrijpheid en daar kun je mooie rode wijn van maken. Voor witte wijn is het iets minder belangrijk. Omdat je ook wel genoeg water nodig hebt om een beetje volume te hebben, sappigheid en goede zuren. Dus over het algemeen is het altijd wel positief, zo leren we dat altijd in de boek.
0: Een warm zonnig jaar wordt al gauw een goed wijnjaar.
1: Ja, zeker. Ja, over het algemeen wel.
0: Nou hoorde ik dat ze in sommige streken in Frankrijk nu al aan het oogsten zijn, wat natuurlijk absurd vroeg is.
1: Ja, dus in Champagne bijvoorbeeld, daar moeten ze wel. Hè. Je hebt in Champagne voor klassieke mousserende wijn heb je niet. Je wil niet veel suiker hebben, want dan krijg je veel alcohol. En je moet genoeg zuren hebben om die wijnen zo lang te laten rijpen op een lie en op de fles, zoals dat daar gaat. En als je te lang wacht met al die warme nachten ook, dan raak je gewoon je zuren kwijt. Dus je moet wel. In de Bourgogne zijn ze ook al begonnen. Jij zei straks dat ze in de Jura al begonnen zijn. Dat was vroeger een wijngebied waar begin oktober werd geoogst voor witte druiven. Dus zijn andere tijden.
0: Andere tijden. Roland van der Veeken van Wijngaard Maronesse in de Noordoostpolder. Goedenavond. Ik kijk even of Roland van der Veeken van de Wijngaard er al is in de Noordoostpolder. Goedenavond.
2: Ja, goedenavond.
0: Ja. Hoe staan de wijnranken erbij op dit moment? En hoe hangen de vruchten erbij?
2: Ja, prima. We hebben gewoon een hele mooie zomer. Dus we zijn vol van verwachting, zeg maar.
0: En is het dan een goed wijnjaar aan het worden? Was de droogte en de hitte gunstig?
2: Ja, uiteindelijk wel. We hebben toch nog wel een vochtige start gehad. Dus de druiven hadden op dat moment tijdens de groei voldoende vocht. En daarna hebben we natuurlijk deze prachtige zomer gehad. Dus, wat dat er gaat, lijkt het dat wat er nu hangt, dat ziet er gewoon fantastisch uit.
0: Is het nu nog spannend? Want je moet nog heel eventjes. En er komt nu regen aan.
2: Ja, op zich is dat helemaal geen probleem nu. Eigenlijk de druiven die er nu hangen, dat ziet er gewoon fantastisch uit. Ze hebben voldoende zon gehad. En wat met name belangrijk is tijdens het afrijpen, dat we ook wel wat goede koele nachten hebben. Dus dat de nachten zeg maar niet al te wat kouder worden, dus niet al te warm blijven. En daardoor behoud je eigenlijk de zuren die in de druiven zitten.
0: Dus dit wordt een goed wijnjaar bij jullie?
2: Ja, zoals het nu lijkt, zeker. Ja, absoluut.
0: Nooit te vroeg juichen, hè? Je moet het pas beoordelen als je het na een paar jaar in de fles hebt, Lars Daniels.
2: Ja, absoluut. Nee, dat is altijd, dat zal een wijnboer altijd zeggen. We hebben gewoon, totdat het uiteindelijk in de fles zit, dan pas weet je zeker van jongens, dit is echt een goede oogst geweest en we hebben er een mooie wijn van kunnen maken.
0: Lars Daniels, het hangt van veel dingen af, hè, of het uiteindelijk een mooi wijnjaar wordt.
1: Ja, denk het wel. Ik heb ook nog wat andere wijnboeren gesproken. Iemand in het zuiden van Limburg, Jules Nijst, de Kleine Schorre in Zeeland en Dirk Beker van Peters Wijndomein. Dus ik dacht van, ik ga even alle hoeken in als het ware. Iedereen zegt eigenlijk hetzelfde als Roland zegt. Het hangt er nu heel goed bij. De opbrengsten zijn iets minder groot, maar de kwaliteit is heel goed. De gezondheidsstaat van de druiven is heel goed. Dus ja, de uitgangspositie nu naar het einde toe is heel goed. Maar voor een heleboel druiven moet je toch nog wel 3 weken, 4 weken en soms 6 weken wachten voor bepaalde blauwe druivenrassen. Dus er kan nog wel het een en ander gebeuren. Het slechtste zou zijn als het nu heel erg gaat regenen en echt zwoel warm wordt. Dat zou een probleem kunnen vormen. Maar Diederik Beker stuurde mij nog een appje en ik ik wou het toch eventjes noemen. Hij heeft Solaris, een van de druiven die veel in Nederland staat aangeplant. Een nieuwe druif, een kruising die eigenlijk is gemaakt voor onze klimaten. Ja, die heeft nu al 100 graden Uxelen bij hem in de wijngaard. Dus dat betekent dat daar 13,5% potentiële alcohol uit kan komen. Maar hij smaakt nog helemaal nergens naar. Absoluut groenig. En hij noemde het wel een probleempje.
0: Het gaat eigenlijk te hard.
1: Het gaat te hard, ja. Dat denk ik wel.
0: Nou, het is al lang voorspeld met klimaatverandering dat Nederland een goed wijnland zou kunnen worden.
1: Ja.
0: Nou, is er natuurlijk ook wel meer. Je hebt ook grond nodig. Wij hebben heel veel klei en zand. Dat is anders dan die berggronden van de Jura.
1: Ja.
0: Je hebt natuurlijk ook cultureel terroir. De traditie van een dorpje dat al eeuwen niets anders doet.
1: Ja.
0: Hoe zie jij het voor je, Nederland als wijnland?
1: Nou, Nederland heeft zeker plekken waar het heel goed mogelijk is. Dat zijn eigenlijk al die plekken die ik nu al heb genoemd. Van oudsher zou je zeggen, Zuid-Limburg natuurlijk, het Mergelland. Dat heeft ook een eigen BOB, het is een beschermde oorsprongsbenaming. Met die Limburgse mergel, dus dat krijtgesteente. En daarbovenop wat silex en lus en zo. Ja, dat zijn wel vrij klassieke wijnbouwbodems. En dan heb je natuurlijk ook nog het relief. Dus daar is het uitgangspunt van nature misschien heel erg goed. Dus ook voor klassieke rassen. Maar je ziet dat de vroegrijpe rassen, die het vroeger natuurlijk heel goed deden in Nederland, ja, die krijgen het nu moeilijk. En er zijn mensen die hebben Viognier aangeplant, Chenin Blanc. Ja, dat zijn dingen die staan in de Loire, in de noordelijke Rhône en zelfs in Zuid-Afrika.
0: Dus eigenlijk is allerlei kennis alweer achterhaald en moeten ze zich alweer aanpassen op de volgende fase.
1: Ja, en dat is natuurlijk het lastige van wijnbouw. Want je plant een wijngaard aan voor minimaal 20, 25 jaar. Dus je krijgt niet heel veel kansen.
0: Die stokken moeten ook oud worden voordat ze het echt goed doen.
1: Zeker, ja dat, zeker bij bepaalde druivenrassen, blauwe druivenrassen, die elegante, gestructureerde, wat meer complexe wijnen moeten geven, zoals Pinot Noir. Ja, daar zeggen ze toch altijd wel van, na 15 jaar is wel minimaal om echt goede wijn te gaan maken.
0: Wordt het ook al geëxporteerd, die Nederlandse wijn, of is het toch vooral voor eigen consumptie?
1: Ik denk dat het minimaal is. Ik denk dat er een aantal bedrijven is dat groot genoeg is en ook naam heeft dat ze wel eens wat in het buitenland verkopen. Maar het voorbeeld wat er net werd genoemd naar Tajikistan, dat is niet aan de orde.
0: Nee, maar ik vond het gewoon een leuk voorbeeld.
1: Zeker een leuk voorbeeld.
0: Het was een theoretisch voorbeeld. Ik zou er wel stress van hebben. Je hebt dan die druiven hangen in ergens op je akkers. En dan moet je maar hopen dat dat allemaal goed gaat. En dan één keer per jaar kan je product maken. Ik bedoel, als je een lasagne maakt en hij brandt aan, maak je gewoon een nieuwe.
1: Ja.
0: En met wijn moet je weer een jaar wachten.
1: Ja, nee, dat is absoluut de uitdaging. Maar over het algemeen gaat het wel goed met Nederlandse wijn, denk ik. Het neemt nog steeds toe in hectare. Het gaat niet meer zo heel snel. Maar je ziet ook dat de verhouding klassieke rassen, nieuwe rassen, bijna 50-50 is nu. Ik ben in Limburg toch alweer een paar grote nieuwe bedrijven ook tegengekomen. En een bedrijf als de Apostelhoeve dat nu een nieuwe wijn op de markt zet voor €165 per fles. Ja, dat is gewoon een teken aan de wand. En dat is denk ik een positief iets voor de Nederlandse wijnbouw. Dat betekent dat het heel serieus wordt.
0: En dan moeten we die wijn uit 26 dan gaan bewaren of toch maar jong drinken?
1: Nou, als het echt zo'n goed jaar wordt, als we hopen dat het wordt, dan zou ik zeggen dat je de witte wijnen zeker 3-4 jaar makkelijk kunt bewaren. En de beste natuurlijk veel langer. Rode wijnen, ja, ook meestal wel vrij jong drinken hoor. Nederland heeft niet echt druivenrassen die hele stevige wijnen geven met ontzettend veel tannine en veel zuren. Dus ik denk niet dat je daar te lang mee moet wachten. Maar de beste wijnen kunnen makkelijk 10 jaar hebben al. Dat hebben ze bewezen.
0: Nou, toch nog goed nieuws tussen al die droogte en klimaatverandering. Lars Daniels, adjunct hoofdredacteur van Perswijn.
1: Dank je.
0: En ook dank aan Roland van der Veeke van de Wijngaard Maronesse in de Noordoostpolder. Dank je hartelijk. Ja, elk jaar is een grote oefening tussen Amerikaanse en Zuid-Koreaanse troepen die samen repeteren. En het gaat dan over een eventueel conflict met Noord-Korea. Maar vandaag, de dag dat de oefening zou beginnen, heeft president Trump flink afgeschaald. En daarover ga ik praten met Korea-deskundige en historicus Remco Breuker van de Universiteit Leiden. Goedenavond, welkom.
3: Goedenavond, dank je.
0: Ja, het is een hele grote oefening, toch altijd?
3: Ja, het is een enorme oefening, ja.
0: Ja. Wat is het voor oefening?
3: Ja, er wordt van alles geoefend, maar het gaat voornamelijk om de coördinatie tussen twee verschillende legers die twee verschillende talen spreken, anders worden aangestuurd, maar één doel zouden hebben, namelijk het verdedigen van het Zuid-Koreaanse territorium of zelfs het aanvallen van het Noord-Koreaanse.
0: Waarom heeft Trump min of meer afgebeld?
3: Ja, met Trump weet je het nooit. Hij geeft zelf al 3 verschillende redenen aan, geloof ik, in zijn post op Truth Social. 1, dat Zuid-Korea niet meedeed aan het aanvallen van Iran. Dat neemt hij ze kwalijk. Dan dat het te veel geld kost. Daar is best wat over te zeggen, maar Zuid-Korea betaalt ondertussen heel veel mee aan dit soort dingen. En de derde is dat het niet eerlijk is ten opzichte van Noord-Korea, omdat dat land zich de afgelopen jaren zo uitermate netjes heeft gedragen in de internationale arena, woorden van die strikking.
0: Dat laatste is opmerkelijk, hè? Hij heeft toch altijd een soort gedachte dat hij tot vrede met Kim Jong-un kan komen.
3: Ja, nee, het laatste is zeker opmerkelijk. Zeker als je ziet wat Noord-Korea echt heeft gedaan. Het is niet bepaald, nou goed, daar kunnen we een hele andere uitzending aan wijden, denk ik. Maar hij denkt inderdaad dat hij een speciale band heeft met Kim Jong-un. Ja.
0: Kun je het vergelijken met wat er gebeurd is met de Europese landen? Dat die eigenlijk zich ineens zonder bondgenoot vinden omdat Amerika onbetrouwbaar is gebleken. Ja, is zoiets ook aan de hand met Zuid-Korea?
3: Ja. Dat denk ik wel. En het heeft ook wel dezelfde soort impact. In die mate dat, misschien nog wel een flinkere impact. Zuid-Korea heeft jarenlang, decennia lang geleund op de Amerikaanse militaire aanwezigheid in het land om het land veilig te houden. Nou, dat hoeft ondertussen niet meer, want anders dan de Europese landen, waar Trump natuurlijk altijd over klaagde, we investeren te weinig in defensie, dat kan je niet van Zuid-Korea zeggen. Het Zuid-Koreaans leger wordt gezien als het 5e krachtigste leger ter wereld. Dus dat is de eerste niet-kernwapenmogendheid die in dat rijtje staat, die top 5. Dus Zuid-Korea kan zichzelf verdedigen.
0: Dus dat geklaag van Trump is onterecht ook?
3: Als het daarom gaat wel, maar daar klaagt hij niet over. Hij klaagt over Zuid-Korea's gebrek aan bereidwilligheid om mee te doen met zijn plannetjes. Zuid-Korea gaat zijn eigen gang. Dat is wel een feit, ja.
0: Maar je zei net ook, ze dragen flink bij aan zo'n oefening. Ze zijn eigenlijk een heel trouwe bondgenoot.
3: Ja. Ja, Zuid-Korea, en ik moet zeggen, ik heb wel bewondering voor deze president. Van tevoren had ik er weinig fiducie in dat het wat zou worden, maar de man lijkt toch wel echt een goede staatsman te zijn. Hij probeert Amerika aan boord te houden. Dat terwijl hij progressief is en de progressieven in Zuid-Korea eigenlijk de Amerikanen liever uit hun land zien verdwijnen, de militairen althans. Dat is misschien een grote stap in deze woelige wereld op dit moment. Dus hij probeert Amerika aan boord te houden. Zuid-Korea heeft ook beloofd 350 miljard te gaan investeren in de VS. Dat is nogal wat. Over gedurende 20 jaar weliswaar. Dat gaat Trump allemaal te langzaam. Dat lijkt ook een reden te zijn dat hij nu zo hard optreedt. Maar Zuid-Korea probeert, met andere woorden, Amerika toch echt wel aan boord te houden. Maar ik denk wel dat er een grens aan zit. Als die grens helemaal overschreden is, dan zal Zuid-Korea andere oplossingen moeten gaan vinden. Alleen, het alleen redden nu, omringd door Rusland, Noord-Korea en China. Ja, dat is op termijn het einde van een open samenleving in Zuid-Korea. Dus dat is geen optie.
0: Wat zou dan een optie zijn? Een soort NAVO zonder Amerika?
3: Ja, ik ben voor. Ja, ja, dat lijkt me een hele goede optie.
0: En wie zou er dan in de NAVO zonder Amerika moeten?
3: Nou, iedereen, behalve Amerika dus. Plus bijvoorbeeld de IP4-landen wordt dat genoemd. Dus de Indo-Pacific 4. En dat zijn Nieuw-Zeeland, Australië, Japan en Zuid-Korea. En je ziet al dat Zuid-Korea en Japan toch landen met een lastig verleden, omdat Japan Zuid-Korea ooit gekoloniseerd heeft. Elkaar erg genaderd zijn. Ze hebben de beste relatie op dit moment die ze ooit in hun bestaan hebben gehad.
0: Maar is die dan hecht genoeg? Want als het toch een gevoelige relatie is om samen een hecht bondgenootschap aan te gaan?
3: Ja, dat is de vraag. En ik denk dat daar is nog echt wel werk te verrichten. De twee landen vertrouwen elkaar meer dan ze deden, maar ze delen bij mijn weten nog geen militaire inlichtingen bijvoorbeeld. Als het ene land wordt aangevallen, is het niet zo dat het andere land dat land te hulp zal schieten. En dat is toch wel het niveau waarop je dat bondgenootschap aan zou moeten gaan. Dus er is nog wel een weg. Maar ja, wellicht dat daar voor de EU ook nog een kans ligt om deze landen bij elkaar te brengen. En wij moeten natuurlijk ook op zoek naar partners die wat slagkracht hebben. Zuid-Korea heeft een hele grote defensieindustrie. Japan ook. Japan is geloof ik het 7e leger ter wereld. Al hebben ze geen leger officieel, maar alleen zelfverdedigingskrachten. Allemaal dingen die de EU ook nodig heeft. Dus het is een hele lastige tijd. En tegelijkertijd liggen de kansen ook wel voor het oprapen, lijkt me.
0: Maar het is ook een gevaarlijke tijd.
3: Ja.
0: China heeft ambities richting Taiwan. Noord-Korea heeft een nauwere banden met Rusland. Noord-Korea loert toch een klein beetje naar Zuid-Korea met een half oog. Rusland loert, met Oekraïne zijn ze al begonnen, maar toch ook een beetje op de Baltische landen. Dus iedereen heeft het druk aan alle kanten.
3: Het kan zomaar dramatisch fout gaan en nooit meer goed komen. Dat is wel, denk ik, het tijdsgevricht waarin we ons nu bevinden.
0: Een wereldoorlog is denkbaar.
3: Een wereldoorlog is denkbaar. En de uitzending van 30.000 tot 50.000 Noord-Koreaanse soldaten, en ze zijn er nog niet hoor, maar naar Rusland om tegen Oekraïne te vechten, brengt dat ook wel weer een stapje dichterbij. Dus je hebt absoluut gelijk en er kan heel veel fout gaan. Het kan ook nog allemaal goed gaan. Ik ben niet heel erg gewend om hier zo optimistisch te zijn over wat er in de wereld gebeurt. Het gaat ook niet goed, maar het kan nog goed gaan, denk ik wel.
0: Maar nog niet zo lang geleden was er een tijd waarin een garantie van Amerika waarde had.
3: Ja.
0: En afschrikkende werking had. Of het nou ging over Taiwan of Zuid-Korea of over de Baltische landen.
3: Ja.
0: Dat is eigenlijk de rode draad dat Amerika niet meer zo voorspelbaar is.
3: Ja, het is er wat. Ik ben zelf ook altijd toch wel wat dat betreft conservatief geweest en een voorstander van de Atlantische band met Amerika. Ik vind het zelf ook moeilijk om dat te verhapstukken. Maar een garantie van Amerika betekent niet zoveel meer. Ten eerste kan je die garantie niet vertrouwen. En ten tweede, al wordt die garantie gestand gedaan, is het maar de vraag of Amerika genoeg kan doen om verschil te maken. Nee, dat is, we leven echt in een hele andere wereld. Ja.
0: Maar daarin kan ook van alles weer ontstaan. We moeten niet te pessimistisch worden.
3: Ik denk niet dat je kan voorloven om nu pessimistisch te zijn. Pessimisme is iets voor als het goed gaat. Dan kan je lekker pessimistisch zijn. Het gaat nu echt niet goed. En dan ben ik het eens met Winston Churchill. Die zag gewoon weinig ander nut, ook te midden van de Tweede Wereldoorlog, om optimistisch te zijn.
0: Pessimisme is een luxe product. Dankjewel, Remco Breuker, Korea-deskundige aan de Universiteit van Leiden. Dank je hartelijk.
3: Graag gedaan.

0: Richard Sayer was dat, IPA. Gisteravond wonnen de Nederlandse atleten 4x400 meter mannen brons. Dat is de 14e medaille van de Nederlandse ploeg. Het EK atletiek in Birmingham. Het meest succesvolle ooit voor Nederland. En brons was meteen ook de laatste medaille in de carrière van Lee Marvin Bonaventure, die de opkomst van de Nederlandse atletiek van dichtbij heeft meegemaakt, er een grote rol in heeft gespeeld. Lee Marvin, goedenavond.
1: Goedenavond.
0: Ja, je zou bij ons in de studio komen, maar de koffers lieten op zich wachten op Schiphol. Nou ja, het kan de stemming niet meer bederven, hè, denk ik.
1: Nee, maar we zijn.
0: Ja, maar wat, hoe gaat het nu? Want het was natuurlijk wel echt een prachtig moment gisteren.
1: Ja, ik ben wel een beetje moe. Gisteren was er veel emoties ook. Want ja, het is mijn laatste internationale toernooi. Het was emoties van blijdschap. En ook emoties. Ik had heel veel emoties wanneer ik de terugblik op NOS aan het zien. Dus vanaf mijn eerste internationale medaille naar de Olympische finale en zo. Dus het was echt mooi.
0: Maar het is...
1: Dus dan eigenlijk besef je ook wat je hebt gedaan in je carrière. Want ik heb bijna mijn successen nooit gevierd. Gisteren was een van de eerste dagen.
0: Er was nooit tijd om te vieren, want je moest altijd verder.
1: Ja, ik moest altijd verder. En net als bijvoorbeeld in Rome met de bronzen medaille op de 400 en de brons op de mix. Ik heb die twee medailles helemaal niet eens gevierd. Maar gewoon vergeten, want daar komt een Olympische Spelen. En ik denk gisteren was er wel een medaille die ik echt gewoon had gevierd. Ook al dat ik die finale niet heb gelopen.
0: Kun je mij de avond beschrijven van gisteren? Wat je allemaal hebt meegemaakt?
1: Ik heb gisteren, dus voordat we naar de

0: Ja, ik heb gisteren, dus voordat we naar de baan gingen, hebben we een meeting gedaan. We hebben met elkaar gesproken. We zeiden we gaan voor de medaille. En we wouden dat iedereen op dezelfde lijn was. En ik denk, daar kan je mooie dingen doen. Dus we wisten ook dat we niet de sterkste team was, maar als je het echt wil, dan kan iedereen overperformen. En ja, daarna ging ik naar de baan, de warm-up doen en zo. Ja, ik heb mijn warm-up ook gedaan, net als ik ga eigenlijk ook in de wedstrijd. Want je weet nooit wat kan gebeuren. Want als iemand geblesseerd raakt, dan ben ik erin en ik was helemaal voor de team.
1: Dus er was een
0: Dus
1: kleine
0: is eigenlijk wel.
1: mogelijkheid dat je ook nog zou rennen gisteren.
0: Ja,
1: Had
0: maar
1: gekund.
0: niet. Ja, het had gekund als er iets zou gebeuren. Maar ook, ik gun ook de jongens die de finale hebben gelopen. Ook, ja, ik gun hun. Want we hebben het als team gedaan. En het was ook een strategie. Dus we hebben dus ik en Daan liepen eerst. En dan hebben we fresh legs in de finale. Dus daarom waren we ook een beetje zo sterk. En je ziet dat ook Keenan de verschil ook heeft gemaakt. Keenan, dus iedereen heeft goed gedaan, maar je ziet wel dat Keenan een strakke 44 seconden had gelopen. En ja, en hij heeft de hele toernooi niet gelopen. Dus hij was ook een hele key factor.
1: We gaan even luisteren, want ik heb een fragmentje van gisteren. En dan wordt het team
0: Ja.
1: geïnterviewd. En ze zeggen dan ook wel waarom dit ook echt jouw medaille is. En waarom ze dat zo belangrijk vinden. En dat zeiden ze bij collega Jeroen Stekelenburg.
2: Okay. Gaan we weg met de medaille. Lee Marvin ook is het laatste jaar. We zijn hele goede vrienden. En ik gun hem echt dit van harte. Dus we hebben dit met z'n allen gedaan. En mooier kan het niet.
3: Before you went into the car room. We just like had a small team gathering, and I almost had like a tear going down my eye because Lee's been one of my big brothers and my best friends. We walked in there, we're in the car, and we're like, let's win this medal for Lee. So it's just special to do this, really special.
1: Want jij stond er praktisch naast toen ze dit allemaal zeiden. Je krijgt enorm veel lof, je wordt enorm geprezen, wordt echt gezegd dat dit zonder jou nooit was gebeurd, zonder jouw coaching, jouw inspiratie, jouw voorbeeld. Wat deed dat met jou om dat te horen?
0: Ja, het doet nog steeds nu dat ik de stemmen hoor en zo. Ik krijg gewoon kippenvel. En ja, gisteren, ik wou niet janken of huilen of zo. Maar dit betekent heel veel voor mij. Dit betekent heel veel voor mij, omdat ja, in 2013, 14 wou ik eigenlijk de 4x4 op de map doen. En het lukte steeds niet. En ik en Terrence, we zijn door de oudste in de 4x4. Dus we hadden heel veel nieuwe teams. Totdat, ja, want ik liep 4x1 op Olympische Spelen. Maar ik liep nooit. En een van mijn dromen was om de 4x4 op een Olympische Spelen te kunnen lopen. En dat is gebeurd. En we hadden ook een medaille daar. Maar ja, om deze proces zo te zien. En ja, het is gewoon geweldig.
1: Het atletiek heeft een enorme ontwikkeling doorgemaakt, hè, in Nederland. Je hebt het allemaal van nabij meegemaakt. Je bent daar belangrijk in geweest. En nu ga je met pensioen. Je bent nog geen 40 en dan is die carrière ten einde. Dat lijkt me best een raar moment.
0: Ja, ik heb het ook zelf besloten. Want ik denk niet. Ik weet zeker, ik kan verder gaan. Maar dan vraag je jezelf, maakt het je gelukkig? En ik denk gewoon dat de tijd is gekomen om te zeggen, ja, ik wil het niet meer en ik wil iets anders doen. En ja, ik wil iets anders doen dat er wel gewoon ook in de sport is. Dus ik ben bezig met mijn license om manager te worden. Dus om atleten te helpen ook op een andere manier.
1: Maar je hebt laten zien dat je talent hebt voor coaching en dat soort dingen. Als ik deze
0: Ja, dat is,
1: getuigenissen hoor.
0: ja,
1: Dus
0: ja, ja,
1: zoiets wil je
0: dat
1: doen.
0: zeker. Ja, maar ik wil eerst mijn eerste 6 maanden gewoon echt gewoon rustig zitten en gewoon denken, wat nu? Want ik denk, wanneer ik de beslissing had genomen dat ik ga stoppen, alles was gewoon empty in mijn hoofd. Ik wist niet, ja, je.

0: Ja, ik wil deze woord niet zeggen, maar het lijkt een soort kind of depressie, want je weet niet wat je gaat doen. Je bent bang voor de wereld. Je voelt dat je. Ja, want alles voor mij was atletiek. Vanaf mijn 18, 19 ben ik professioneel. En nu ben ik 37 en dan voel je je een beetje eenzaam in de wereld. Like, wat gaan we nu doen en dat. En ik vind dat. Dus ik vind dat ook een soort challenge. Want voor mij. Als sport, ik heb altijd een sportermentaliteit. En dan is het net als: oké, ik wil heel, heel goed worden in iets anders. En ja, dat pusht me gewoon. En ook, ik weet niet wat het resultaat is, maar met dezelfde mentaliteit dat ik kwam in atletiek, dat wil ik in iets anders brengen en gewoon de beste in dat worden.
1: Ik wens je heel veel succes en dank dat je even aan de lijn wilde komen. Lee Marvin Bonifacia, genieten van dit belangrijk moment. Dank je hartelijk. En dit was Het Oog. En morgen dan zit hier Wilfried de Jong. Voor nu een hele goede nacht.

0: NPO Radio 1.
1: Human, de publieke tribune met Koen Verbraak.
2: Hoe is het om het contact met de werkelijkheid totaal kwijt te raken? Om angstig en in de war te zijn? Want dat gebeurt als je een psychose hebt. Zo'n 150.000 Nederlanders hebben daar wel eens last van gehad. In de publieke tribune praat ik met mensen die weten wat het is om een psychose te hebben. Wat doet het met je zelfbeeld? Blijf je altijd kwetsbaar daarna? En hoe kan je omgeving het beste hulp bieden?
1: Zaterdagmiddag om 3:00. De publieke tribune.
0: Op NPO Radio 1.
1: Wie luistert, weet meer.
3: Ster. Uw kleinkind voorlezen voor het slapen gaan. Schilderen in uw hobbykamer. Dat zijn de momenten die u wilt blijven beleven. Ook als traplopen lastiger wordt. Een traplift van TKE geeft u die vrijheid. TKE trapliften. Maak bereikbaar.
4: Het Greatest Hits Concert van Ennio Morricone komt terug. Na het overweldigende succes van de eerdere concerten is de muziek van The Master of Film Music vanaf januari te bewonderen in de Nederlandse theaters. Uitgevoerd door een indrukwekkend koor en orkest. Ga voor kaarten naar worldconcerts.nl.
3: TKE trapliften. Meer dan 70 jaar ervaring in kwaliteit en veiligheid.
5: Hoe kijken we naar de natuur? Als iets om te ordenen of als een levend geheel waarvan we zelf deel uitmaken? In de tentoonstelling Living Mesh, A World Beyond Linnaeus nodigen 16 kunstenaars je uit om anders naar de natuur te kijken. Nu te zien in Verwij Museum Haarlem.
6: Hoe leg je in het Bulgaars uit dat je startonderbreker op hol is geslagen? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En met ons lokale netwerk is hulp altijd dichtbij. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
7: Magazijnleegverkoop bij Kees-Mee Tuinmeubelen. Tot 60% korting op sale en 15% kassakorting op alles. Kom langs of bezoek keesmit.nl.
8: Bezoek het grootste en meest luxueuze kasteel van Nederland. Kasteel De Haar is het dagje weg voor jong en oud. Waan je in een wereld vol rijkdom en geschiedenis. Bestel je tickets op kasteeldehaar.nl.
9: We kunnen het hebben over design, over een stijlvolle bank of stoel van Prominent, over het lijnenspel, over stiksels, kleuren, over slimme technologie en zorgvuldig gekozen materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, dan voel je het meteen. Dan zit je echt goed. Prominent.
8: Boek nu tickets voor een bezoek in de zomervakantie via kasteeldehaar.nl.
1: NPO Radio 1.
10: Middernacht, het begin van dinsdag 18 augustus. Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De eerste begrotingsgesprekken tussen het kabinet en oppositiepartij PRO hebben volgens PRO niet veel opgeleverd. Partijleider Klaver zei dat de verschillen nog levensgroot zijn. PRO wil dat de bezuinigingen op de sociale zekerheid van tafel gaan, maar ziet naar eigen zeggen nog weinig beweging bij het kabinet. Ja, 21 had eerder een gesprek met premier Jette en de vicepremiers Jesch Yılgız en Van den Brink. Dat was volgens de partij goed en constructief. Later deze week volgen ChristenUnie, SGP, 50PLUS en Volt. Het minderheidskabinet is voor steun bij de begroting afhankelijk van de oppositie. De extreemrechtse Israëlische minister Ben-Gvir heeft opgeroepen om iedere dag in Gaza 30 tot 40 Palestijnen te vermoorden. In een podcast van een man die 2 jaar door Hamas werd gegijzeld, zei Ben-Gvir dat heel Gaza van Israël is en dat Palestijnen niet eens mensen zijn. De omstreden minister is in veel landen niet welkom vanwege het voortdurend aanwakkeren van het geweld tegen Palestijnen. De meeste mensen die werden geëvacueerd bij de grote natuurbrand in de Ardennen mogen weer terug naar huis. Het gaat volgens lokale autoriteiten om de 500 inwoners van Soerbrood. Zij werden zaterdag geëvacueerd, maar volgens de hulpdiensten is het nu weer veilig om terug te gaan. De natuurbrand in de Hoge Venen begon vrijdag en is nog niet onder controle. 100 inwoners van de gemeente Buitkenbach mogen nog niet terug naar huis. In Westland mogen tuinders, de industrie en gemeenten deze week korte tijd oppervlaktewater gebruiken. Sinds 5 augustus was dat verboden vanwege droogte. Het waterschap zegt dat er inmiddels weer voldoende water in de buffers zit om 3 avonden kwetsbare gewassen te besproeien of apparaten te koelen. Dan het weer, het is droog en helder. Later vannacht bewolking en regen bij 11 tot 16 graden. In de ochtend vooral in het midden van het land veel regen. Ook 's middags kan er nog een bui vallen. Het wordt dan rond de 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
11: NPO Radio 1. VPRO.
12: Nooit meer slapen. Femke van der Laan.
13: Goedenacht en welkom bij Nooit meer slapen. We bouwen kleine, veilige werelden, zegt mijn gast van vannacht over haar werk. Maar, voegt ze er aan toe, het zijn geen perfecte werelden, maar plekken waar schurende thema's bespreekbaar zijn. Het is Mirjam Saroui die deze plekken maakt en zij zit bij me in de studio. Mijn gast is theatermaker, speler en projectleider. Ze deed European Studies aan de Universiteit van Amsterdam en ze werkte onder andere bij de Migrantenomroep en de NPS voor ze een van de oprichters en spelers werd van Female Economy. Female Economy maakt voorstellingen als Vijf op je ogen, De wijksafaris en Tot het is wat het moet zijn. Daarnaast ontwikkelde mijn gast samen met psychotherapeute Shale Simsek de training Ik ontmoet mij voor migrantenvrouwen en mannen, die later ook vertaald werd naar een video-installatie voor iedereen. Allemaal kleine werelden zijn het, veilige werelden, maar dus niet perfect. Het mag schuren, alles is bespreekbaar. Bij mijn gast van vannacht is iedereen in goede handen. Mirjam Saroui is geboren in Tanger in 1971. Welkom.
14: Dankjewel.
13: Tanger, wanneer was je het voor het laatst?
14: Oh, niet zo lang geleden. Daar was ik met Aalheid Rozen, de artistieke leider van Female Economy, en mijn geliefde collega en vriendin. En daar waren we in het voorjaar, want we gaan in Marokko een voorstelling weer maken. Dus we waren aan het researchen. Ja, dus ik kom daar sowieso veel, want ik heb daar ook inmiddels een kleine pied-à-terre.
13: Lekker.
14: Heel fijn. Dat is mijn vader is een paar jaar geleden overleden en dat heeft hij mij nagelaten. Dus dat is heel fijn. Ja.
13: Lijkt de stad nog op de stad uit je jeugd?
14: De stad is echt geëxplodeerd, zo groot geworden. Dus de stad van mijn jeugd was eigenlijk meer een stadje. Het is nou echt een miljoenenstad geworden, want Tanger ligt in Noord-Afrika, op een heel belangrijk punt bij de straat van Gibraltar. Dus daar is daar is zoveel gebeurd. Er is heel veel industrie gebouwd. Er is een enorme haven. Dus het is ook echt een hele groeiende stad. Maar ook een stad die ook heel veel migranten uit heel Afrika, uit de Sub-Sahara, maar ook heel veel mensen die daar komen werken. En dat was in mijn jeugd echt anders. Het was veel kleiner, het was provincialer, maar het was altijd wel een internationale stad. Dus het heeft altijd, daar kwamen heel veel schrijvers uit de hele wereld. Het heeft echt een, mythische aura, zeg maar. Het is een bijzondere stad. Ja.
13: Ja, en als je dan leest, ze is geboren in Tanger, dan kan je ook denken, dat is gewoon een gastarbeidersverhaal.
14: Ja.
13: Maar dit is niet zo'n verhaal.
14: Nee, dat klopt. Nee, ik heb wel een atypisch migratieverhaal. Dus ik heb een Nederlandse moeder en een Marokkaanse vader. En mijn moeder komt uit een groot gezin uit Tilburg. Dus die komt uit een groot katholiek middenstandsgezin. Zij was het middelste kind. Die wilde toch iets meer dan Tilburg in de 50er jaren.
13: Dat is nogal wat, een droom voor een meisje uit een middenstandsgezin in Tilburg in de jaren 50.
14: En ze mocht niet weg voordat ze 21 was, want dat was toen zo. En toen mocht ze wel gaan, want ze wilde naar het buitenland. En toen is ze eerst in Manchester au pair geworden in Engeland. En daarna is ze in Parijs terechtgekomen en daar ontmoette ze mijn vader. En mijn vader is zeg maar de eerste generatie na de onafhankelijkheid van Marokko. Dus de Fransen trokken weg. En alles wat een beetje kon studeren of een soort van openheid had naar de wereld, kreeg de kans om in Frankrijk te studeren.
15: Want er moest gewoon een hele generatie opgeleid worden.
14: Precies, het
15: voor
14: kader.
15: Functies
14: en... Ja, het kader, zeg maar, alles wat zeker de overheid, hè, die hadden mensen nodig. Dus mijn vader had die kans en die heeft hij met twee handen beetgepakt. Want hij kwam zelf uit een, ja, niet heel arm, maar niet ook, ja, hè, een
15: gewoontjes.
14: Gewoon, precies. Dus zijn ouders hadden nooit dat soort studies kunnen betalen. En wat er dan gebeurde is dat je dan tekende en dan moest je na een paar jaar terug naar Marokko om inderdaad ambtenaar te worden. Dus hij ontmoette mijn moeder in Quartier Latin, heel romantisch, werden verliefd. Ze hebben van die 4 jaar hebben ze 2 jaar samen op zo'n chambre de bon, weet je wel, bovenin.
15: Heel erg verliefd.
14: Ja,
15: dus.
14: Ja, heel verliefd en heel romantisch. En mijn moeder had geen idee wat ze deed toen ze naar Marokko ging, maar ze volgde hem. En,
15: maar je moeder klinkt ook wel als iemand die avontuur wil.
14: Ja, ze wilde avontuur. En je moet je voorstellen, het waren zulke andere tijden. Marokko, dat was voor heel veel mensen onbekend. Het was heel exotisch ook. En ze kwam dus in dat Tanger terecht, wat ook nog internationaal was. Dus voor haar was het op zich niet eens zo heel moeilijk blenden. Want ja, je had veel Engelsen, Amerikanen, Fransen. Tanger is een tijd ook internationaal geweest, na de Tweede Wereldoorlog. Dus het was ook zo'n stad waar, ja, elk land een tijdje, zeg maar, de macht had. En dat alles had natuurlijk met die geopolitiek en die plek van die stad te maken.
15: Had ze iets te doen?
14: Ja, want ze ging werken op de Amerikaanse school. Ja. Ja, ze heeft dus daar bij de administratie gewerkt. En daarna, ze heeft best wel lang gewerkt. Dus ik ben opgegroeid. Ik zat veel op de crèche. En, hè, dus het was niet zo dat zij thuis zat. Nee, ik had wel een werkende moeder. Ja, ja.
15: En jij ging, begreep ik, naar de Franse school?
14: Ja, nou, dat was wel, ja. Dat, Frans was, zeg maar, de thuistaal in die tijd. En dus ja, ik ben Franstalig opgevoed. Dus zeg maar, mijn gevoelstaal is Frans. Nog steeds, hoor. Als ik heel boos word, dan wordt het Frans. Maar ik heb ook het Marokkaans-Arabisch. Dat was de taal van mijn vader en van de omgeving. Dus dat heb ik ook in mij. Maar ergens, omdat dat toch die taal was van hen samen, ook die liefdestaal, zit dat heel diep in mijn wezen. Ja, ja, nog steeds, ja.
15: En hoe was je jeugd daar?
14: Ja, fijn. We woonden vlakbij het strand. Ja, ik voel vooral blote voeten, zomerse jurkjes. Met school gingen we, sportles was op het strand. Dus dan zwommen we en weet je wel, we voetbalden op het strand. Ja, ik heb, ja, best hele, een beetje idyllisch, weet je wel, herinneringen van... Van een zonnig vrijheid. Ja, vrij en prettig. En ruimte, heel veel ruimte. In die tijd zeker. Nu is het allemaal wat meer volgebouwd, maar ja.
15: En Nederland was dan vakantieland?
14: Nou, daar kwamen niet zo heel vaak. Ik ben, denk ik, tussen het moment, ja, tussen mijn geboorte en toen ik daarna dus in Nederland kwam op mijn 15e, was ik, denk ik, 3 keer geweest. En waarvan 2 keer bewust, want 1 keer was ik waarschijnlijk te jong. Dus Nederland was toch echt een heel ver weg land. En ik sprak ook de taal niet echt goed. Nee, niet eigenlijk. Ja, wat woorden. Ja.
15: En op je 15e ben je
14: hier
15: komen wonen.
14: Ja, en toen kwam ik hier. Dus
15: en nogal onverwachts, begreep ik.
14: Ja, onverwachts. Ja, want mijn ouders gingen scheiden. En mijn moeder die vertelde het ons pas toen we in Nederland waren. Dus we waren op vakantie. We dachten dat we op vakantie waren. Ik en mijn zusje. Ik heb een zusje die jonger is. En je moet je voorstellen, dat is heel shocking. Als je
15: Want
14: 15
15: zij zegt,
14: bent.
15: We gaan niet meer terug.
14: Nee, ze zei van, we gaan niet meer terug. Want ik ga scheiden van jullie vader. En bij mij werd nog wel gezegd van, jij zou, als je wil, kun je terug naar Marokko. Maar ja, dat vond ik ook weer zo wat. Of... Ik wilde niet kiezen. Ik zei, ik wil gewoon voor niemand kiezen. Maar niet kiezen is in feite wel kiezen.
15: Dus ook kiezen, dan blijf je waar je bent. Ja. Maar voelde jij het aankomen?
14: Nee. Nee, ja, in retrospectief denk je, oh, ze hadden af en toe woorden of zo. Maar niet. Nee, dit was voor mij alsof de hemel op mijn kop kwam. Ik had echt een soort shock toen. Ja.
15: Heb je dat later nog wel eens met je moeder over gehad?
14: Ja, of zeker.
15: Kon dat nou niet anders?
14: Zeker. En ja, zij vond dat toch eng om ze durfde het niet aan om het ons te vertellen. Want ze was bang dat wij misschien dan niet met haar mee zouden gaan. Of weet je wel. Ja. Ja, nee, ik heb er heel veel over gehaald. Het is echt ook een thema wat vaak terugkomt in mijn werk. En weet je wel, in voorstellingen. En ja, het is natuurlijk de scheuring. Alles is te herleiden tot dat moment in mijn leven ergens. Ja,
15: ja, want alles wat je kende is weg.
14: Ja, het is heel destabiliserend, ja. Ja, en ik voelde me ook echt. Ik moest echt hier invoegen in dat Nederland.
15: Ja, hoe doet een 15-jarige dat?
14: Nou ja, met heel veel chagrijn. En helemaal. Ik was 15 en ik ging alleen maar rebelleren. Het was de tijd van de new wave en de punk. En ik kwam in Tilburg terecht. Dat was toen wel leuk. Had je een hele alternatieve scene. Dus daar ging ik helemaal in op. En ging heel veel uit. Maar ik, ja, die tijd paste wel bij mij. Het was eind jaren 80. En dat hing toch een beetje zo'n no future en er waren geen banen en zo. Maar dat kon ik wel in gedijen. Want ja, voor mij was alles
15: kut.
14: Ja, precies. Je zegt het, dat. Ja, zo voelde ik me. Dus nou ja, dat hele, weet je wel, dat donkere, die muziek en zo. En ja, je had een tent in Tilburg, heette Swingen bij Dingen. En dan kwam je echt in zo'n hol terecht, zwart. En dat vond ik heerlijk. Maar ik moest wel natuurlijk naar school en ik moest de taal leren en al die dingen heb ik ook gedaan, hè? Ja.
15: Ja, je somt het even op, maar dat lijkt me nogal wat.
14: Ja, was ook niet fijn. Maar je hebt een overlevingsinstinct, hè? Dus je wil ook op die leeftijd normaal zijn en erbij horen.
15: Erbij horen, ja.
14: Precies. Dus ik heb wel ergens ook wel weer mijn best gedaan om. Ja, in te voegen. En mijn moeder zei toen van, nou, nu gaan we ook Nederlands spreken. We gaan nu wel echt hier meedoen. Maar goed, na een paar jaar dacht ik ook wel van, nou, ik wil ook wel iets anders dan Tilburg. Dus toen ben ik in Amsterdam gaan studeren, ja.
15: Het moest groter.
14: Ja, ik wilde wel
15: of
14: wat anders. Iets, ja. Ik wilde vrij en ruimte. Ik wilde ruimtelijkheid. Letterlijk en figuurlijk. En dat voelde ik wel toen in Amsterdam, dat daar kon. Ja.
15: En toen ben je gaan studeren?
14: Ja.
15: En begreep ik, je bent ook in therapie gegaan?
14: Ja, ja, dat sowieso. Vrij snel ben ik dat gaan. Nou ja, zocht ik hulp, omdat ik toch ook wel ergens niet helemaal lekker ging. Maar dat ging niet gelijk goed. Dat is toch wel, zeker in die tijd. Ja, ik weet nog dat ik ergens belandde bij de studentenpsychologe in Amsterdam. En dan zat er een heel welwillende, aardige, oudere, witte man in een kamertje met TL-licht. Maar ja, weet je, dat was niet wat ik nodig had.
15: Wat was je vraag?
14: Mijn vraag was dat ik in de war was over wie ik was, mijn identiteit. Hoe ik dat allemaal in mijzelf kon huizen.
15: Maar had je woorden voor dit soort vragen?
14: Nee, dat, tenminste, ik op dat moment niet echt. Maar ik zocht wel naar die woorden. En ik dacht wel van, ik moet hulp krijgen om al die gevoelens te verbaliseren. En te zorgen dat ik steviger op mijn benen kom te staan. Dat was, Oké, ik heb heel veel daar niet in geleerd om mezelf te uiten op dat niveau. Dus dat heeft wel jaren geduurd, hoor. Met heel veel bewegingen en heel veel verschillende dingen. En toen kwam ik uit bij het lichaamswerk. Wat voor mij echt wel een hele goede ingang is geweest om aan mezelf te werken. Zeg maar qua therapievorm. Ja.
15: En als we dan nu een hele grote sprong naar voren maken in de tijd.
14: Ja.
15: Je bent daarmee doorgegaan.
14: Ja. Ja, dat is dus een project wat in feite ontstaan is. Dus ik, hè, nou, wij hebben een theatergezelschap. Adelheid Rozen is onze artistieke leider. Die ken ik al 25 jaar. Hè, want daar ben ik ooit... die hebben we leren kennen toen we een voorstelling wilden maken met een paar Marokkaanse actrices, Nederlands-Marokkaanse actrices, over onze biculturaliteit en die dilemma's die we tegenkwamen als jonge vrouwen op het gebied bijvoorbeeld van partnerkeuze, maar ook überhaupt, hoe ga je om met al die verschillende facetten in jezelf in Nederland. En zij was zo geweldig hoe zij dat helemaal met ons heeft gedaan, ons heeft geregisseerd. Want we waren nogal ongeleide projectielen. En,
15: ik heb natuurlijk me enorm in je verdiept. En toen kwam ik op YouTube ook een filmpje tegen waarin je geïnterviewd wordt door Theo
14: Holman. Ja, heb je dat gezien?
15: met je medespeelsters. Het was totale chaos.
14: Ja, dat was enorm chaos, ja. En ik weet nog dat wij, want het was een project van... In Rotterdam van Zuidplein. En de coördinator van het project die zei van... Want wij hadden eerst een andere regisseur en dat ging helemaal mis. En die liep weg helemaal. Die trok het niet. En toen zei hij van... Er is maar één vrouw in Nederland die jullie aan kan. En dat is Adelheid Rozen. Ik ga nu een fax sturen.
15: Een fax ook nog?
14: Ja, dat moet je je voorstellen. En ja... En toen, toen heeft zij geantwoord van, nou leuk, ik wil ze wel ontmoeten. Dus toen kwamen we bij haar op de Lindengracht, toen in haar atelier. En toen, zo is het begonnen. En dat is dus 25 jaar geleden.
15: Dan word je op een gegeven moment een theatergezelschap. Dat snapt iedereen. Een theatergezelschap gaat theatervoorstellingen maken. Ja. Maar jij bent op een gegeven moment ook een soort van, noem je het zelf, therapie?
14: Ja, het is een therapievorm. Kijk, hoe wij werken is dat wij... Wij kregen een atelier in Amsterdam-Nieuw-West. Dus wij nestelen ons ergens in een wijk. En dat deden we daar. En het eerste wat we deden waren die deuren openen. En kijken naar wie wonen hier. Wie zijn al deze mensen. En toen voelde ik al heel gauw van... Hier wonen ook heel veel mensen die op mij lijken. Of die mijn achtergrond hebben. En die ook worstelen met dingen waar ik mee heb geworsteld. En we kregen ook de signalen in de omgeving dat er veel mensen inderdaad niet de goede weg konden vinden naar de zorg, naar de therapeutische wereld. Dat er echt een soort van mismatch was tussen de geestelijke gezondheidszorg en bepaalde bevolkingsgroepen, vooral mensen met een migratieachtergrond. Dat werkte niet. En ik in die tijd was ik al met Jale Simsek, mijn collega en therapeute, bezig om na te denken van, wat zouden we kunnen doen? En toen dachten we van, dit is allicht het moment. We hebben een plek. We kunnen hier gewoon beginnen. En zo zijn we eigenlijk met heel simpel, met een paar tapijten en een paar mensen in de wijk die dat experiment aan wilden, zijn wij gestart met sessies en hebben we een methodiek ontwikkeld door met elkaar te werken. En Jale als therapeut was daar de leider van. Maar zij wilde ook, want zij had een eigen praktijk, maar zij wilde ook echt een andere methodiek gaan maken die wel aansluiting zou hebben meer met mensen met een migratieachtergrond.
15: Ja, want de problematiek is anders.
14: Zeker. Het heeft echt te maken dat je anders gesocialiseerd bent. Je komt uit collectieve culturen. Dus je hebt veel meer te maken met die familieverbanden. Dat collectief dat heel erg jou vormt. En Nederlanders zijn over het algemeen veel individualistisch ingesteld. Dat is natuurlijk heeft ook een geschiedenis. Want ooit is dat ook anders geweest. Maar... laten we zeggen dat de ik over het algemeen veel meer vormgegeven is. En ook in de opvoeding, je leert veel meer...
15: Wie ben ik, wat wil ik?
14: Precies. Het woord ik wordt al is al een woord dat veel voorkomt in het vocabulaire. In heel veel collectieve culturen is dat niet. Dan heb je het wij is veel dominanter. Dus wat wij... wat wij leren in...
15: En nog even, want en dat botst dan op het moment dat je in Nederland woont, dan botst jouw collectieve
14: Ja.
15: Opvoeding met...
14: Dat kan. Ik bedoel, dat geldt misschien niet voor iedereen, maar voor veel mensen kan dat tot problemen leiden. Ook in loyaliteit, wanneer kies ik voor mezelf? Maar ook... mag ik überhaupt voor mezelf kiezen? Hoe zorg ik voor mezelf? En dat kan leiden tot, als mensen daar niet hun grenzen in gaan leren kennen, bewaken, kan dat tot problemen leiden. Dat mensen inderdaad ziek worden of allerlei klachten ontwikkelen. En dan is het heel fijn, is het lichaam een hele goede ingang. Omdat je vaak via het lichaam gaat voelen waar blokkades, spanningen zitten. En zeker als je het vocabulaire nog niet hebt ontwikkeld, dan is het juist een hele fijne weg. Maar tijdens die trainingen leren mensen wel ook, dus je doet van alles met dat lijf, maar je leert ook praten en jezelf uiten. En dat doe je dan in groepen, want het erkennen
15: neem eens mee,
14: van...
15: Ja. Hoe ziet zo'n bijeenkomst eruit?
14: Nou, het zijn groepsbijeenkomsten, dus gemiddeld 12 tot... gemiddeld 12 mensen, vrouwen, apart groepen, en mannen hebben ook aparte groepen, die bij elkaar komen 10 keer. Dus het zijn ongeveer 10 lessen. En die dan elke keer aan de hand van een thema aan zichzelf gaan werken. En daar zitten onderdelen die het lichaamswerk. Dus veel met bewegen, met bioenergetica. Maar ook familieopstellingen komen. Dus je leert in feite, je maakt een innerlijke reis naar jezelf. En je leert jezelf kennen. En ook via de rest van de groep ook... Delen is ook, het delen van verhalen zorgt ook voor herkenning. En daarom kun je ook heel erg aan jezelf werken. Dus het is een gelaagd proces.
15: Ja, wat is de rol van het lichaam daarin?
14: Het lichaam is het instrument. Dus het lichaam is zeg maar het ding dat voelt. En zeker als je het heel moeilijk vindt om dingen te verwoorden, omdat je dat niet hebt geleerd, maar ook omdat je... praten is fijn, maar praten, dat ontdekte ik toen ik heel veel had gepraat bij therapeuten. Het kan ook een soort trucje zijn om niet bij je gevoel te komen. Dus dat is ook een gevaar, dat je overgementaliseert, dat je bijna een soort pratend hoofd wordt, die geen contact meer maakt met dat lichaam.
15: Dat je therapietaal uitslaat, het lijkt te weten,
14: precies,
15: maar het niet voelt.
14: En dat is, het lichaam liegt nooit. Het lichaam zal je altijd vertellen, maar je moet wel leren om in dat lichaam te zakken. En dat is nog best een uitdaging.
15: Want in je lichaam voel je emoties.
14: Ja, je voelt emoties, pijn, maar je voelt
15: verdriet.
14: De pijn. Je voelt de kwaadheid. Nou ja, alle kleuren van emoties die we maar hebben, die zitten in je lichaam.
15: En niet iedereen wil dat lichaam inzakken, zoals jij het zegt. Dus dan word je gewoon een hoofd op stokjes.
14: Ja, precies. En dat, dat is wel eigenlijk even heel eenvoudig gezegd, is dat wat we doen. We zakken in dat lijf en dat lijf gaat ons dingen vertellen. En
15: met wat voor oefeningen zak je zo'n lijf in?
14: Ja, dat is toch vaak wel met veel bewegen. Dus bio-energetische bewegingen zijn veel schudden, weet je wel, veel. Ja, het lichaam losmaken. En heel veel mensen, zeker mensen die waar wij mee werken, die vinden het nog best ingewikkeld.
15: Ja, ik wil vragen, kan iedereen het?
14: Nee, helemaal niet. Dat kan best nog even duren voordat dat lukt. En we zijn begonnen dus met vrouwen. En op een gegeven moment zeiden die vrouwen, ja, wij beginnen eigenlijk ons steeds beter te voelen en meer in balans. Maar we zien, we willen eigenlijk ook dat onze mannen, want waarom zouden zij daar niet... geen baat bij hebben. En zo zijn wij op een gegeven moment ook mannengroepen gaan doen.
15: Maar is dat dan een andere tak van sport?
14: Ja, dat is zeker. Sowieso heb je dan mannelijke trainers. Want de hele methodiek is erop gestoeld. Want dat is ook heel belangrijk om te vertellen. Is dat de mensen die de trainingen geven, zijn ervaringsdeskundigen. Dus die hebben het zelf meegemaakt. En die komen uit die groepen. Dus dat maakt ook heel veel uit. Dus ja, je moet ook echt mannen hebben die dat kunnen. Dat is nog best nog een uitdaging. Ja, maar we hebben nou hele fijne trainers. Ja, dus dat is. Ik ontmoet mij en dat bestaat nu al 15 jaar. En dat, nou ja, dat door heel Amsterdam doen we dat. En ja, en we hebben altijd gedacht van, nou ja, als we op een gegeven moment de reguliere zorg, dit soort werk of deze culturele sensitieve aanpakken heeft geïncorporeerd in het systeem, dan zijn wij overbodig en dan hebben we ons werk gedaan. Maar dat is nog niet zo. Zeker niet met alle. Ja, het zit natuurlijk potdicht, dat hele GGZ-systeem.
15: Het moet onderzocht worden of het werkt. En er moet een verzekeraar moet het willen betalen.
14: Ja.
15: Je komt al heel snel in een bureaucratie terecht.
14: Ja, en je hebt de wachtlijsten en de hele. Nou ja, dus we zijn nu. We doen dit. We hebben onze eigen weg. En we zolang mensen zich bij ons aanmelden. We hebben hele goede contacten met zorgverleners. Dus het is een hele. Ja, het is heel fijn om anderen hiermee te kunnen helpen.
15: Ja, want werkt het?
14: Ja, ik zeg ja, omdat mensen dat zeggen. Dus dat is ja, mensen zijn daar heel blij mee. En
15: wat voor dingen komen er naar boven?
14: Ja, heel veel trauma's. Heel veel mensen die van. Kijk, er zijn ook natuurlijk heel veel problematieken in die wijken. Hè? Dus heel veel is gaande. Armoede, huiselijk geweld. Maar ook allerlei mensen. Ja, ook een stapeling van dingen vaak. Dus dat. Ja, dat speelt ook nog mee. Maar ook dingen die te maken hebben met een verleden. Met een migratieverleden ook. Dat kan ook nogal wat trauma opleveren. Ja, als het, ook als het niet gewild is. We hebben nu bijvoorbeeld ook een groep gedaan met Eritrese mensen. Nou, dat is natuurlijk een heel andere geschiedenis. Dan kom je echt in de vluchtelingengroepen. Maar dat is ook. Die zijn ook heel blij met dit soort. Aanbod, zeg maar, naast het reguleren.
15: Het helpt, ik voel me beter.
14: Ja, we werken ook met zelforganisaties. Ja, dit soort dingen komen echt op ons pad. Want dat vind ik ook zo bijzonder. Dat mensen bij ons konden aankloppen van, zou je ook met ons willen werken? Want we hebben echt iets aanpalends nodig. Ja.
15: En dan is het antwoord eigenlijk altijd ja.
14: We proberen het wel, ja. Ja, zeker. En maar dan hebben we wel de goede partners nodig. Dus nu is werken met de zelforganisaties en de sociale organisaties in Nieuw-West. Ja, dat doen we dan, ja.
15: Was dat ook iets voor jou geweest?
14: Ja, ik denk het wel. Achteraf gezien had ik daar best baat bij gehad. Maar ik moet zeggen dat ik dus door dit te doen ook daar heel veel aan heb gehad. En ik denk dat ik dat, als ik dat had gehad in die tijd, dat ik daar wel. Maar goed, dat was een andere tijd. En ik heb op een andere manier dat.
15: Een andere weg.
14: Ja, precies, een andere weg, ja. Ja.
15: Vannacht ben ik in gesprek met Mirjam Saroui. Mirjam is theatermaker, speler en projectleider. Ze is een van de oprichters en spelers van Female Economy, dat voorstellingen maakt als Vijf op je ogen, De wijksafaris en Tot het is wat het moet zijn. Daarnaast ontwikkelde Mirjam, ze vertelde er net over, samen met psychotherapeute Shade Simsek de training Ik ontmoet mij voor migrantenvrouwen en mannen, die later vertaald werd naar een video-installatie voor iedereen. Ja, ik wil nog even weer chronologisch verder. Want jij ging studeren European Studies.
14: Oh ja, Europese studies aan de UvA, ja. Ja, ik had geen idee wat ik wilde. En ik was 18 en ik dacht, ja.
15: In Marokko studeren was sowieso geen optie?
14: Nee, want ik kwam hier. Nee, want ik heb hier mijn middelbare school afgemaakt. Nee, naar Marokko gegaan. Kijk, de meeste mensen in Marokko, tegenwoordig is dat allicht wel wat anders, want je hebt er ook goede opleidingen. Maar in heel veel mensen, zeker uit, nou ja, de zoals de Franse school waar ik op zat, die gingen naar Frankrijk of naar Amerika. En zeker als de ouders dat konden betalen. Dus ja, voor mij was het. En ik had natuurlijk mijn middelbare school in het Nederlands, dus ik zat in dat Nederlands ding. Nee, dus ik was sowieso. Dat was geen optie. Maar ik wist het niet. En ik. Mijn ouders hadden zoiets van, je moet iets hoogs. Het is een beetje ook het migrantending, weet je wel. Van je wil goed doen. Of,
15: ja, zo hoog mogelijk.
14: Ja, zo hoog mogelijk, maar niet zo goed weten wat. Kijk, ik denk dat in retrospectief had ik allicht iets anders moeten gaan doen. Maar goed, dat was oké. Want op zich heb ik daar ook wel veel geleerd. En analytisch denken en dat soort dingen altijd meegenomen. Maar ik kwam er wel vrij snel achter dat ik niet de ambtenarij in zou rollen. Waar veel mensen die opleiding doen, die komen dan in Brussel terecht. Bij de Europese Commissie, waar ik trouwens wel stage heb gelopen. En dat vond ik heel interessant hoor, om het te zien. Maar ik dacht, nee, dit is het niet.
15: Wat moest je daar doen?
14: Ik werkte op een afdeling die ging over het vrije verkeer van mensen in Europa. En ja, dat was die bereide beleid, zeg maar, wat gaat over het vrije verkeer. Het ging toen ook over dat...
15: Ik moest je even onderbreken, we hebben een spookrijder. Of nog even niet.
10: We onderbreken deze uitzending voor een spookrijder. Rijdt u op de A7 Hoorn richting Den Oever, dan komt u tussen afrit Medemblik en Den Oever een spookrijder tegen. Haal niet in, blijf rechts rijden en probeer de spookrijder met lichtsignalen te waarschuwen. Ik herhaal, rijdt u op de A7 Hoorn richting Den Oever, dan komt u tussen afrit Medemblik en Den Oever een spookrijder tegen.
15: Ja, dat iedereen maar veilig mag blijven. Gaan wij weer terug naar Brussel?
14: Ja, naar Brussel. Ja, nou goed, het was in ieder geval heel erg veel beleid maken over het vrije, de bewegingen van Europeanen. En ook, het had ook te maken met die migratiestromen.
15: Maar dus over mensen achter een bureau?
14: Ja, achter een bureau. Maar op een gegeven moment hadden ze ook een subsidielijn over tegen racisme. Toen ben ik wel een beetje het veld ingegaan. En toen had ik wel zoiets van, dit is echt niet wat ik wil achter een bureau. Uiteindelijk, met honderden omzwervingen kwam ik hier bij de omroep terecht. En toen heb ik veel research, redactie gedaan. Ook programma's gemaakt. Documentaire, human interest. En zo is mijn liefde, zeg maar, voor de verhalen verzamelen, verhalen vertellen, geboren. En parallel daaraan ging ik dus ook met wat ik vertelde, met Adelheid, Vijf op je ogen, begon het theater ook in mijn leven te komen. Ja, en zo is uiteindelijk ben ik, die kant op hebben wij Zina. Dat was de voorloper van Female Economy.
15: Heel even terug, want je ging de media kant op.
14: Ja.
15: Wat maakte je?
14: Ja, dat was in die tijd, kwam ik terecht bij Urbania, zegt je dat iets? Dat was een human
15: heel
14: interest.
15: Heel vaag in de verte.
14: Met allemaal verhalen over bewoners van de stad. Daar heb ik research gedaan. Maar ook documentaires. Ik kwam terecht bij documentaire afdeling. En toen, een van de documentaires die we toen hebben gemaakt en die ook eigenlijk wel heel belangrijk is geweest in mijn vorming over hoe ik onderzoek doe in ons werk, is de Akbarstraat geweest met Felix Rottenberg. Toen gingen we in een wijk in Amsterdam, gingen we echt een jaar lang research doen. Moet je je voorstellen, dat zou nu nooit meer kunnen. Nee, echt geweldig. We hadden een pandje en de Kolenkitbuurt. En toen hebben we echt een jaar lang onderzocht wie wonen hier, wat zijn de verhalen.
15: En wat voor buurt was dat toen?
14: Ja, het was toen een buurt waar voorheen een buurt waar witte Amsterdammers woonden, maar die helemaal zwart was geworden. Dus we woonden bijna alleen maar op dat moment Turkse en Marokkaanse Nederlanders. En nog een paar Nederlanders die niet naar Purmerend of Almere waren verhuisd. Maar het was wel een wijk met ook sociale problematieken waar van alles gaande was.
15: Hoe kom je daar binnen?
14: Door echt letterlijk aan te bellen. Dat deden we in die tijd.
15: En dan zeg je, hallo, ik ben van de tv.
14: Ik ben dat zei ik meestal niet, want tv werkte niet gelijk goed. Maar meer van dat ik, ik weet niet wat we zeiden, dat we van de gemeente waren of zo, dat we met mensen wilden praten. En op een gegeven moment zeiden het natuurlijk wel. Maar we hadden ook een kantoortje. En dat hadden we echt ingericht als een soort koffiehoek. Dus mensen konden binnenkomen en de krant lezen en met ons praten. Dus dat werkte heel goed. En omdat ik Marokkaans, Arabisch kan, was dat ook een pre. En ik had een Turkse collega die dat dan de Turkse kant had. Dus zo gingen we die wijk in.
15: En wat voor verhalen kwamen er uit de wijk?
14: Nou, veel verhalen van ten eerste van verrotte woningen met schimmel en... Ja, want dat begonnen de mensen altijd
15: daarover. Als je van de gemeente bent, dan laat je schimmel zien.
14: Ja, van, ja, dus we kregen allemaal dingen zien, natuurlijk. En het klopte, die woningen waren wel heel slecht aan toe. Maar dat is, ja, nu is die wijk helemaal gegentrificeerd. Hè? Maar toen was het echt, een enorm gesegregeerde onderwijs was er ook. Dus je had één zwarte school en één witte school. En... naast elkaar ook. Dus het was echt het verhaal van... ook van achterstand, van minder kansen hebben... van opgesloten zitten in een slechte wijk... van weinig mobiliteit, van dat allemaal in die tijd. 2001 was dat, hè? Dus dat is wel een tijd terug. Dus er is wel in die wijk... zijn er wel trouwens heel veel mensen die daar woonden... die wonen daar niet meer. Die zijn dan weer opgeschoven of weggegaan.
15: Hoe vond jij het om die verhalen te horen?
14: Ja, ik vond dat fantastisch. Want voor mij was dat echt de ontdekking van... Ik vind nog steeds een van de leukste dingen om op koude voeten ergens aan te bellen of binnen te komen. Aanbellen doe je tegenwoordig wel iets minder snel. Maar dat je in een hele andere wereld, die misschien wel ergens op die van mij lijkt, omdat ik die achtergrond heb. Maar toch, het is toch uiteindelijk een ander. Het is een ander mens. En dat daarin duiken en die... Ja, zoeken naar die verhalen, maar ook dat je spiegelt, zeg maar, dat je jezelf ook weer ziet in die anderen en ook weer helemaal niet. Dat vind ik echt, denk ik, het leukste wat er is. Nog steeds. Ik vind dat echt fantastisch. Het maakt je zacht. Het maakt je open. Het maakt je ontvankelijk voor de mens. Dat vind ik echt een groot cadeau van het leven. Dat ik dat zoveel heb mogen doen in mijn leven. Zo die nabijheid van mensen opzoeken. En dat zit ook totaal in de manier waarop wij theater maken. En,
15: ja, nog even eerst daar een vraag over. Want dat theater maken lijkt een beetje uit de lucht te komen vallen. Jij gaat opeens een voorstelling maken met jonge biculturele vrouwen.
14: Nee, want dat had ik toch. Ik deed aan studententheater. En ik had in Marokko, ergens is altijd een zaadje geplant. Hadden wij hele goede docenten Frans, literatuur. En die haalden altijd Molière en zo uit de kast. En dan mochten wij dan.
15: Spelen.
14: Ja, ik denk uiteindelijk is daar ooit het zaadje geplant dat ik een liefde kreeg voor het theater, voor die wereld. En ik heb natuurlijk een rechte lijn naar die wereld genomen. Of ik ben niet opgeleid. Maar ik heb het gezocht door de juiste mensen te ontmoeten. En het te leren van andere mensen. En ook mijn eigen autobiografie en het narratief... wat ik in mijn leven zo overal heb gezien en verzameld. Ja, het is... Ik bedoel, ik ben nu 55 en... Ja, het is toch een. Ja, dat ken jij ook, weet je wel? Je accumulatie van dingen. En op een gegeven moment denk je van: ja, maar dit ben ik.
15: Fantastisch proces.
14: En dat kan ik allemaal in dat werk stoppen. Hoe fijn is dat? Dat vind ik echt. Ja, ik denk, ik heb daar wel heel veel geluk in gehad. Dus het is eigenlijk ook een soort vormgeven van jezelf en je werk. En daarom is dat, zeg maar, dat. Huis, dat theatergezelschap, want het is, wat mij betreft is het meer dan een theatergezelschap. Female Economy is een wereld waar al die dingen kunnen. Weet je, het feit dat we Ik ontmoet mij, die methodiek hebben ontwikkeld. Dat kan daar. Weet
15: je wel? Het is niet per se theater, maar er is ruimte voor.
14: Ja, er is ruimte voor wat je wil doen.
15: Hoe was dat in het begin? Want jullie begonnen in een tijd. Ja, dat je 9-11, Pim Fortuyn, ja, Theo van Gogh.
14: Precies, Theo van Gogh. Nou ja, 9-11 inderdaad. En Theo van Gogh is echt het moment geweest dat wij toen, want we zaten toen op de Bali. Adelheid, Nasmia Oral, Ellie Ludenhoff en ik. Dus die Zina, zeg maar, de voorloper van Female Economy hebben opgericht. En dat was natuurlijk, dat was zo'n shock in de stad, hè. En je voelde dat het echt wel nodig was om ook een ander narratief in te brengen. En dat is eigenlijk, op dat moment hebben we ook gezegd van wij moeten naar de wijken waar wij ook vandaan komen. Wij moeten echt die verhalen gaan verzamelen en die gaan tonen en die gaan vertellen en dat in het licht brengen. Want die polarisatie, zeg maar, die uiteindelijk alleen maar erger en erger is geworden. Ja, dat was toen wel voelbaar dat er echt wel iets aan het kantelen was. En wat natuurlijk ook, het was ook iets gruwelijks wat er gebeurde. Maar dat heeft wel heel veel in beweging gezet. En het is heel belangrijk dat je wel al die verschillende perspectieven laat zien. En ik denk dat wij dat wel nog steeds trachten te doen.
15: Ja, en wat je net zelf ook zegt, je wordt er zachter van.
14: Zeker. Zeker, want je hartspier, of je hart is een spier, en die moet je inderdaad continu wel trainen om in die ontvankelijkheid te blijven. Ik, voor mij is het ook een dagelijkse oefening. Weet je wel, dat je niet verhardt. Dat je denkt van ik wil wel luisteren. Ik wil blijven luisteren en echt luisteren.
15: Lukt het je altijd?
14: Nee, zeker niet. Soms lukt dat niet.
15: Want je hebt natuurlijk ook wel eens mensen tegenover je die anders in het leven staan dan jij.
14: Ja. Ja, en ik heb dat eerlijk gezegd, heb ik dat ook op een gegeven moment, zeker toen wij, want we werken natuurlijk al best wel lang, ook bijvoorbeeld in Amsterdam Nieuw-West. En daar werd ik ook op een gegeven moment wel geconfronteerd met ook een hoop conservatisme. Vanuit ook mijn eigen gemeenschappen, Marokkaanse gemeenschap. En ik merkte op een gegeven moment dat ik dacht van, misschien moet ik nu eens een keertje iets anders gaan zoeken, weet je wel. Ik weet niet, ik voelde intuïtief. En dat was het moment waar ik, zo zie je maar, dat komt dan op je. Ik was in Casablanca, in een nacht. En op een podium, ik was met vrienden. Ik was net begonnen ook met culturele projecten met Marokko een beetje te onderzoeken en daar wat advieswerk in te doen. En toen stond er een muziektheater groep op dat podium. En dat waren mannen. En die waren verkleed als chichets. Chichets zijn de traditionele Marokkaanse zangeressen. Maar die hadden zo'n mind-blowing act. Ik had dat nooit gezien.
15: Een vorm van travestie?
14: Ja, travestie. Maar wel heel goed gedaan. Dus de liederen werden goed gezongen. Weet je wel, het was geen parodie. Het was een echte mooie performance. Maar ze speelden wel met die genderrollen. En ik vond dat zo waanzinnig. Ik had nooit zoiets gezien. En ik dacht van dit soort kunstenaars in mijn geboorteland, daar wil ik. Ik wil daar contact mee. En zo heb ik ze toen benaderd. En zo zijn we in contact gekomen. En dat zijn dus onze partners in onze co-producties die wij doen met Female Economy in Marokko. Dus we hebben ze eerst uitgenodigd naar Nederland. Ze zijn hier in residency geweest, hebben een voorstelling gemaakt. Ook in Nieuw-West, ook over genderfluiditeit en over,
15: Hoe viel dat?
14: Goed en ook moeilijk. Dus we hebben ook echt mensen gehad die wegliepen uit die voorstelling. Of die zoiets hadden, daar wil ik niet naartoe. Maar ik vond het wel belangrijk om dat werk ook echt daar te laten zien. En het gesprek erover te hebben ook. Want dat is ook iets wat wij ook heel vaak hebben gedaan. Altijd het gesprek voeren over de dingen die je laat zien. Om ook al die verschillende perspectieven te laten zijn. Ook in een omgeving. Mijn collega Nazmia Oral heeft een prachtige voorstelling gemaakt samen met haar moeder. Nou ja, die voorstelling gaat heel erg over die botsing van wereldbeelden. Een streng islamitische moeder en een vrijgevochten dochter. Maar ze heeft dat gedaan met haar moeder op een podium. En ja, daarna werd daarover gesproken met het publiek. En dat zijn hele mooie dingen. En wij deden dat ook met die voorstelling met die Marokkaanse kunstenaars. En ik had echt die progressieve injectie uit mijn land nodig. En toen op dat moment had ik echt het gevoel letterlijk dat een raam openging, weet je wel, naar het geboorteland. Ik dacht van, oh ja, hier kan ik ook iets mee. En
15: laat het maar even doorwaaien.
14: Ja, en ook dat ik dat ook mee kan nemen, die progressiviteit, die prachtige kunstenaars en kunstvormen ook weer naar Nederland. Om aan Nederlanders, maar ook aan Marokkaanse Nederlanders te laten zien van, kijk, dit komt ook allemaal uit ons land. En het is, want je hebt soms dat mensen best een soort conservatieve projectie hebben op Marokko. Omdat het hier al ligt, denken ze, nou ja, mensen zijn hier conservatief. Niet iedereen, hè, maar even, nou ja, en dan projecteren ze het op zo'n land, denken ze dat. Maar
15: allemaal.
14: Ja, precies. Terwijl Marokko natuurlijk zoveel is. En super interessant. Er gebeurt heel veel creatiefs. En het is een land van heel veel contrasten en snelheden en enorme uitdagingen. Ik bedoel, wat er laatst in Ceuta, weet je, is gebeurd. Maar het is wel ook een land waar ook heel veel creatieve geesten van alles ook doen. En dat, weet je, dat laten zien hier en nu ook werken in Marokko. Dat vind ik zoiets. Ja, ik ben daar ook heel blij mee. Dat is ook weer zo'n cadeau van het leven. Ik bedoel, je doet het zelf. Want
15: jullie werken heel hard. Het zijn heel intensieve projecten die jullie doen.
14: Ja, maar het is gewoon, omdat het zo inspirerend is en fijn, wil je ook heel hard werken. Want je doet wat je leuk vindt. En het zijn inderdaad, kijk, het feit dat wij hebben een voorstelling gemaakt in Tanger, mijn geboortestad. En nu gaan we in Rabat, in de hoofdstad. Dus dat is in het najaar. Super spannend om daar te gaan werken. Maar dat zijn enorme trajecten. Hè? Want je moet die financiering, dat hele ding bouwen. Dus je bent wel hard aan het werk. Maar ik vind het wel echt waard. Het is wel inderdaad wat je aan het begin zei. Je bouwt echt die werelden. Ja, zoals je de wereld eigenlijk zou willen zien. Weet je wel? Met al die verschillende perspectieven en verhalen en ontmoetingen. En ook zoals de wereld is. Het is ook lastig. In Tanger hadden we verhalen over migratie. En inderdaad over al die mensen die het niet redden. Weet je wel? Die wel in die zee doodgaan. En de mensen die besluiten, die uit de Sub-Sahara komen en denken, ja, we wagen het niet. We blijven hier. We bouwen een leven in Marokko.
15: Ja, het wordt me dood als ik ga.
14: Ja, die zijn er ook. Weet je, in Tanger heb je enorme wijken nu met mensen uit allerlei landen, Mali, Mauritanië, die daar nu aan het wonen zijn. En die, nou, ook proberen een leven te maken. Maar er zijn er genoeg die nog steeds wel willen gaan. Dat zie je natuurlijk aan die massaliteit. En dat is dat land van verschillende snelheden. Je hebt echt een enorme. Ja, er gebeurt heel veel, economisch, et cetera. Maar niet iedereen heeft daar.
15: Niet iedereen kan mee.
14: Nee, en dat is de grote uitdaging voor een land zoals Marokko, om dat voor elkaar te krijgen. Dus ja.
15: Ik wil nog even terug naar hier.
14: Ja.
15: Ik zei dat al, jullie werken heel hard. Jullie noemen het zelf ook gewoon adoptie.
14: Ja, dat is de adoptiemethodiek. Dat heeft Adelheid ooit ingebracht, jaren geleden. Dat als we dan zo'n wijkvoorstelling zouden maken, dan moesten de spelers en de mensen, want we werken ook altijd met de bewoners, hè, dus dat zijn mensen in een wijk of in een omgeving, die moesten dan met elkaar ook die intensiteit van die ontmoeting ook langdurig meemaken. En dat is de adoptie. Dus je gaat letterlijk

0: ontmoeting ook langdurig meemaken. En dat is de adoptie. Dus je gaat letterlijk als speler en als bewoner ga je met elkaar een tijd wonen, dag en nacht, om echt, nou ja, echt het aan te gaan. Van wat is het nou om echt met, dus niet alleen maar van, nou ja, hè, we zitten op de bank en we praten. En op een gegeven moment, als het misschien wat lastiger of ongemakkelijker wordt, ga je weg. Nee, dan.
1: Je blijft.
0: Je blijft.
1: Ik snap de motivatie van de spelers.
0: Ja.
1: Waarom werken de bewoners mee?
0: Nou ja, kijk, het is echt niet zo dat alle bewoners dat willen. Dus dat is dus die research, weet je wel, die langdurige, dat onderzoek om te kijken naar mensen die dat willen. Dat kan allerlei redenen zijn, weet je. De een wil uiteindelijk ook iets van een verhaal vertellen. De ander wil een avontuur. De ander die denkt van, er gebeurt iets hier in deze wijk. Ik voel me toe aangetrokken. Ja, weet je. En kijk, en wij zijn dan wel, we doen de research, dus we zoeken ook. We gaan echt eerst bijvoorbeeld zo'n hele wijk in kaart brengen en kijken. Nou, wat zijn de thema's? Wat zijn wat zou hier spelen? Wat is
1: dus
0: interessant?
1: Er is nog niet eens het begin van het idee van een voorstelling.
0: Nee, nou ja, we weten wel uiteindelijk waar het heen gaat. Maar we moeten eerst dat hele ding in kaart brengen en snappen. Wat is dit voor omgeving en waar gaat het over? En als ze dat snappen, ga je dan mensen erbij zoeken. Dus je hebt ook allerlei ontmoetingen. En uiteindelijk is het een soort trechterwerk. Dus je ontmoet heel veel mensen. En dan komen een aantal mensen uit waar je echt wel mee de diepte in gaat. En dan is die bereidwilligheid en dat commitment wel heel belangrijk. En dan vallen soms mensen af, hè, want ik bedoel, dat zo werkt het ook. We hebben wel eens bij voorstellingen gehad dat zelfs mensen stierven. Ja. Of dat iemand heel ziek werd. Of weet je wel, daar moet je ook dan mee dealen. Dus het is, alles kan in zo'n voorstelling. Dat is ook het idee van, ja, het kan alle kanten op bewegen. Ja.
1: Jullie hebben het ook gedaan met de politie.
0: Ja, dat.
1: Die is binnenkort ook weer te zien.
0: In het theaterfestival, twee keer speelt hij, ja.
1: Wat was het idee daarachter?
0: Nou, Adelheid, die zit bij. In een commissie of in een soort commissie van de politie, adviesraad heet dat, moet het wel goed zeggen. En die heeft toen gevraagd, die zag ook wat er allemaal speelde bij de politie, ook rondom racisme en discriminatie. En die heeft dat toen voorgesteld van zullen we een voorstelling maken. Dus in feite dat hele adoptiemethodiek van dat je een dat je koppelt in dit geval aan een politieagent is toen gedaan. De spelers gingen in adoptie bij de politie, bij politieagenten.
1: En hoe ging dat?
0: Ja, dat. Ik heb dat zelf toen niet gedaan, want ik was betrokken bij de research. Maar die hebben ook zoals. Eigenlijk is hetzelfde procedé. Dus je gaat een hele tijd loop je mee met iemand in zijn leven. Dus in dit geval gingen de spelers met de politieagenten mee in hun werk. Gingen de straat op, gingen patrouilles, gingen meemaken wat dat leven was. En daarin, in die spiegeling van levens ontstonden de scènes. Je hebt die voorstelling niet gezien, hè?
1: Nee.
0: Nou, misschien moet je hem gaan kijken.
1: Wat is er te zien dan?
0: Het is wel een. Dus het is anders dan de wijkvoorstellingen waar je echt een traject hebt in een wijk. Dus dat je van huis naar huis. Het is echt in een zaal. Dus het is een Frascati in Amsterdam. En je ziet zowel politieagenten als spelers reflecteren op elkaar, op de ontmoeting met elkaar. Dus dat gaat heel erg over. Ja, over wat het is geweest om iemand die totaal anders dan jij bent te hebben gezien, te hebben meegemaakt. Het gaat inderdaad over racisme, over contact met de burger, over alle dilemma's die ook de politie mee te maken heeft. Want de politie is natuurlijk ook

0: een systeem die zich moet verhouden tot de maatschappij. En die heeft ook, ja, ik bedoel, in de research bleek ook dat heel veel mensen best veel lastig vinden om in contact te komen met de politie. Dat er een grote afstand is, dat er niet altijd vertrouwen is. In Nieuw-West bijvoorbeeld, in Amsterdam, zijn er heel veel vrouwen die best schroom hebben om naar de politie te stappen als ze iets meemaken, als het gaat over intimidatie, straatintimidatie, dat soort dingen. Omdat de afstand heel groot is. En ja, een van de hele belangrijke dingen is dat, ja, die nabijheid, ja, daar gaan we weer, nabijheid en contact super belangrijk zijn. Dus dat die wijkagent, weet je wel, die, ja, die, dat is de sleutel tot heel veel. En dat mag, ja, dat is wel, ja, ik geloof dat de politie dat heel graag meer wil, maar er is wel ook een beweging geweest dat dat steeds minder werd, omdat ze gewoon weg de tijd niet hebben, omdat ze, hè? Maar dat is wel een super belangrijk.
1: Dat, dat zachter worden waar we het eerder over hadden, zag je dat hier ook gebeuren?
0: Zeker, ja. Uiteindelijk zijn het ook allemaal mensen, weet je wel? Ze hebben een uniform aan, maar of ja, natuurlijk zachter worden. Kan iedereen. Maakt niet uit uiteindelijk. Nou goed, je zult vast, nou ja, laten we zeggen dat de meerderheid van de mensen dat kan. Zachter worden, ja.
1: En gebeurt het ook als je in het publiek zit? Als je niet ja, al die tijd ergens hebt doorgebracht, ja, maar alleen, ja, als toeschouwer.
0: Ja, zeker. Zeker, want alles wat wij maken heeft een participatieve kant. Dus je bent, ja, je wordt sowieso natuurlijk geraakt door wat je ziet, maar je participeert ook echt in de zin van dat je in gesprek gaat. En nee, dat zeker. Nee, dat geloof ik wel. En goed, kijk, je kunt het nooit garanderen voor iedereen, maar ja, er is geen andere optie dan het te doen.
1: Dankjewel, Mirjam. Het werk van mijn gast van vannacht, Mirjam Saroui, is te volgen via femaleeconomy.nl. En de voorstelling Tot het is wat het moet zijn is op 7 en 8 september te zien tijdens het Nederlands Theaterfestival. Dit was Nooit meer slapen. Wie eens overdag wil luisteren, kan terecht in elke podcast-app. En wie zich daar abonneert, krijgt vanzelf een melding als de nieuwe aflevering klaarstaat. Morgen is Nooit meer slapen er weer. Dan is regisseur Martijn Blekendaal mijn gast. Met hem ga ik in gesprek over zijn serie I Am, Investigation Art Mysteries. Nog een fijne nacht.

0: NPO Radio 1.
1: Wie luistert, weet meer.
0: NPO Radio 1.
2: Het is 1 uur. Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Een vredesakkoord voor Gaza lijkt nog altijd ver weg. Een nieuwe poging van de Verenigde Staten om dat voor elkaar te krijgen heeft niets opgeleverd. Jared Kushner, de schoonzoon van president Trump, sprak zaterdag namens de VS met de politieke leiding van Hamas in Caïro. En gisteren bezocht hij de Israëlische premier Netanyahu. Kushner en Netanyahu zouden het erover eens zijn dat het Israëlische leger zich pas hoeft terug te trekken uit Gaza als Hamas al zijn wapens heeft ingeleverd. Hamas wil dat alleen doen als het Israëlische leger zich terugtrekt uit Gaza en de Israëlische aanvallen stoppen. De eerste begrotingsgesprekken tussen het kabinet en oppositiepartij PRO hebben volgens PRO niet veel opgeleverd. Partijleider Klaver zegt dat de verschillen nog levensgroot zijn. PRO wil dat de bezuinigingen op de sociale zekerheid van tafel gaan, maar ziet naar eigen zeggen nog weinig beweging bij het kabinet. Eerder sprak Ja 21 met het kabinet en dat gesprek was volgens die partij goed en constructief. De meeste mensen die werden geëvacueerd bij de grote natuurbrand in de Ardennen mogen weer terug naar huis. Het gaat volgens lokale autoriteiten om de 500 inwoners van Soerbrood. Zij werden zaterdag geëvacueerd, maar volgens de hulpdiensten is het nu weer veilig om terug te gaan. De natuurbrand in de Hoge Venen begon vrijdag en is nog niet onder controle. 100 inwoners van de gemeente Buitkenbach mogen nog niet terug naar huis. De Nederlandse hockeyvrouwen hebben ook hun tweede groepswedstrijd op het WK gewonnen. Oranje versloeg in Amstelveen Australië met 4-2 en is daarmee vrijwel zeker van een plek in de volgende ronde. De Nederlandse hockeyvrouwen zijn op het WK in Nederland en België titelverdediger. Het weer, het is droog en vrij helder. Later vannacht bewolking en regen bij 11 tot 16 graden. In de ochtend vooral in het midden veel regen. Ook 's middags kan er nog een bui vallen. Het wordt dan rond de 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: NPO Radio 1. Avro Tros.
3: Brandweerman zijn is mijn roeping. En dat ik daar op mijn 47ste achter moet komen is vrij triest. En ook al speel ik Shakespeare, op mijn grafsteen zal staan: hier rust Jimmy.
4: John Jones, brandweerman in de regio Kennemerland. Hij is net teruggekeerd uit Spanje om daar mee te draaien bij het bestrijden van de natuurbranden en om nieuwe kennis op te doen. Maar natuurlijk ken je hem ook van zijn vorige carrière als acteur. Speelde in heel veel films en series. Onder andere inderdaad de serie Sam Sam. En ooit werkte hij bij de Amerikaanse helikopterreddingsdienst en was hij ook nog grondsteward en comedian en presentator.
5: Misha. Een echt gesprek met Misha Blok.
4: John, fijn dat je er bent.
3: Wow, good to be. Dank je wel.
4: Ik vind het altijd leuk als mensen zoveel verschillende dingen hebben gedaan.
3: Ja, nou ja, je moet je leven een beetje leuk maken, inderdaad. Ik bedoel, kijk, dit is de positieve manier van benaderen.
4: Ja.
3: De andere kant kan je dat ik een draaikont ben en geen rust in mijn reet heb. Maar weet je, hey, kies er één.
4: Maar neemt dat af, dat draaikont zijn, naarmate je ouder wordt?
3: Oh, nee. Absoluut, nee,
4: dat
3: in mijn geval niet. Nee.
4: Zou je weer een nieuwe carrière switch willen doen?
3: Nou, as a matter of fact, daar ben ik mee bezig.
4: Daar ben je mee bezig?
3: Ja, zeker.
4: Met wat dan?
3: Even terug,
4: ja?
3: Hoe ik bij de brandweer gekomen was. Ik wilde een nieuwe serie maken, een soort van actiecomedy. En omdat er zoveel politieseries waren, dacht ik van, nou, laat ik iets anders, een ander onderwerp kiezen. Brandweer is misschien wat. En toen ben ik eigenlijk gewoon wat diensten gaan meedraaien. Even kijken of het wat was. En dat was het. En ik vond het eigenlijk zo leuk dat ik eerst een documentaire heb gemaakt. Daar heb ik gevraagd van, laat mij de opleiding doen, zodat ik ook mee naar binnen kan en echt het werk kan laten zien.
4: Dat was in 2010, hè?
3: Ja, klopt. En toen eigenlijk, ja, dacht ik, weet je wat, ik ga die serie niet meteen schrijven. Ik ga het zelf doen, een tijdje het vak uitvoeren, verhalen verzamelen. Alleen dat was 17 jaar geleden. Dus het is een beetje uit de hand gelopen research.
4: Ja, want wat was het wat je zo aantrok dan aan dat brandweerman zijn?
3: De sfeer van defensie met iets minder bullshit. En iets doen wat weinig mensen kunnen. En echt iets doen waar je mensen mee helpt. Je kunt echt wat voor mensen doen. Ook al zijn het kleine klusjes.
4: Mm.
3: Dus dienstbaar. En toch, ja, hoe zou ik het noemen? Ja, als ik spannend zeg, dan lijkt het als een soort adrenaline freak. Dat niet. Maar geen dag is hetzelfde. Je kunt echt in een 24-uursdienst of een dagdienst van het ene uur op het andere uur in een hele andere situatie met een hele andere klus bezig zijn. En dat maakt het leuk. veelzijdig.
4: Ja, want het is typisch zo'n beroep wat heel veel kinderen zeggen. Als je ze vraagt van wat wil je later worden als je groot bent. Ja, brandweerman, brandweervrouw. Had jij echt een realistisch beeld van wat het was om brandweerman te zijn?
3: Redelijk. Maar het grappige was, is dat ik toen ik 19 was... want ik had een Amerikaans paspoort en ik wist niet waar ik thuis hoorde. Ik denk van ja, moet ik nou naar Amerika, moet ik in Nederland blijven? Mm. En ik wilde het even uitpluizen. Dus ik ben in dienst gegaan bij de Amerikaanse luchtmacht. En dan krijg je zo'n test en die recruiter die vroeg van... Oké, we need firefighters. You want to be a firefighter? En ik zei, nee. I want something with combat. Dus, hoe mijn leven toch anders was geweest... als ik toen ja was had gezegd. Dus, maar het is ook grappig hoe dat dan weer 50 jaar later bijna... Oh, nee, sorry, ik schat mijzelf een beetje oud in. 40 jaar later toch weer zo rondkomt op die plek eigenlijk.
4: En je bent dus nu weer bezig met een nieuwe carrière-switch?
3: Wat ik wil doen... ik wilde eigenlijk hetzelfde doen als wat ik in 2010 heb gedaan. Documentaire maken, maar dan over het onderwerp natuurbrandbestrijding. Specifiek dat. En alle aspecten daarvan. Op de grond, zowel als in de lucht. En ik heb ooit eens heel lang geleden een helikopterbrevet gehaald. Dat heb ik weer afgestoft. Heb het beroepsbrevet gehaald. Dus ik wil eens kijken of ik aan de slag kan met luchtsteun.
4: Spannend.
3: Ja, het is leuk.
4: Ja, want je bent nu net terug uit Spanje, zei ik. Om daar met collega's... er waren natuurbranden.
3: Zeker, ja, dat waren zeker. En het probleem is gewoon met klimaatverandering en dergelijke. Het probleem kruipt omhoog. Waar we vroeger konden zeggen van nou, in het zuiden van Europa hebben ze daar vooral last van. Hier valt dat wel mee, nat, koud. Nee, die gaat dus niet meer op. En dat bewees zichzelf eigenlijk, want toen wij nog in Catalonia zaten, toen waren er drie gelijktijdige branden. Venray, Ouddorp en nog eentje. Nou ja, dan hang me daar niet aan op waar dat was. Maar dus drie tegelijk en drie grote ook. Tuurlijk, in Spanje zijn de afstanden, de omvang is groter. Maar dit probleem krijgen we hier ook.
4: Ja, nu in de Belgische Ardennen, hè? Ook een grote brand. Want ik heb daar dus helemaal geen beeld bij van hoe gaat dat dan als je dan in Spanje daar aan het werk bent.
3: We starten de dag. Het is een beetje een Spaans schema. In de ochtend brandt het niet veel. Dus we beginnen om een uur of 10. Ook om de dag een beetje te kunnen rekken dat je in de avond nog wat kan doen en kan werken.
4: Want waar zat je precies?
3: Net even buiten Barcelona, Cerdanyola. En voor ons was het dan meestal even een beetje theorie. Als er wat te doen was, dan gingen we daar meteen heen. Veel trainen van hoe je een goede stoplijn creëert. En daarna, als er brand was, naar de brand toe. Dat we een paar keer gehad. Dat we ergens stonden te oefenen en dat we door moesten.
4: Want eventjes een paar termen uitleggen. Zo'n stoplijn?
3: Klopt. Kijk, de doctrine van de Nederlandse brandweer is dat je met wagens het veld in gaat en probeert rijdend te blussen. Een paar problemen mee. Vaak beginnen ze aan de kop van de brand en daar zit de energie. Vroeger ging dat prima, maar de intensiteit van branden wordt hoger, feller. Mm-hmm. Dus dan werkt dat niet altijd. En wat de Catalanen en veel Zuid-Europese landen is bij de staart beginnen, om de flanken heen, om hem te knijpen, om dat vuurfront smal te houden. Dat is bijvoorbeeld in België niet gebeurd. Want even kijken, het was 1 kilometer breed. Mm-hmm. Misschien zelfs dat het nu weer gegroeid is. Maar als je hem knijpt, dan hou je hem wat beheersbaarder.
4: En hoe knijp je hem?
3: Door het met water te werken aan de flanken of met handcrews. En een handcrew is de mensen die zonder water de eerste aanval doen. En eigenlijk een goede stoplijn creëren. En een stoplijn is dat je alles wat kan branden weghaalt. Tot op de mineraalbodem, tot op de zandgrond. En als het vuur eraan komt, als de grond vuur is, niet te hoog, dan stopt het daar. Dan kun je hem daar stoppen. En in de tussentijd wordt er water aangelegd en kunnen we blussen met water.
4: Want ik heb dat zelf natuurlijk nog nooit meegemaakt. Maar hoe is het als je dan hoort van er is een brand, je gaat er dan naartoe en je ziet dan die brand. Wat gebeurt er dan ook bij jou van binnen?
3: In het begin tactisch, dat hebben we heel erg. Vorig jaar zaten we in Galicië. Die zijn heel goed in aanpakken van de brand en de praktijk. De Catalanen die hebben daar nog een schepje bovenop in die zin dat ze tactisch heel goed kijken. Die kijken bijvoorbeeld van tevoren, oké, waar is de luchtvochtigheid het minst? Waar kunnen we de problemen verwachten? En dan zorgen ze dat daar al een paar eenheden staan. Dat als het misgaat, dat je er ook meteen bent. Lukt niet altijd. Mm. Wij zaten bijvoorbeeld eens een keer helemaal naar het noorden. En raad eens waar de brand was. Ja, in het zuiden. Maar goed, dus daar zijn ze heel erg ver in. Maar ook het voorspellen van de brand. Kijken, oké, we hebben een brand. Wind staat zo. Wind gaat over een paar uur draaien. Dus dan wil hij die kant op. Dus dan vangen we hem daar vast op. Tactisch het spelletje heel goed bekijken. En dat hebben we daarvan geleerd. En zo bij elke prepositioning leren we wat. En kunnen we dat, zeg maar, de elementen die voor ons relevant zijn, kunnen we toepassen op onze brandbestrijding.
4: De Spanjaarden zijn gewoon heel goed in het bestrijden van natuurbranden.
3: Ze hebben ze ontzettend veel.
4: En, ja, zo simpel is het.
3: Ja. Je hebt het gezien bij Madrid, Zaragoza. Volgens mij, ik weet niet of die nog brandt, maar in het zuiden, daar wordt het, brak een hele grote uit. Nou, Bordeaux hebben we ook weer, Griekenland. Nogmaals, door klimaatverandering, het zal steeds feller, meer en het komt langzaam naar ons toe.
4: Hoe is ons niveau dan in Nederland als het gaat om het bestrijden van natuurbranden? Het
3: probleem is dat het een ondergeschoven kindje is. En sowieso hoor, want kijk, de politie heeft een gedefinieerde taak, ambulance heeft een gedefinieerde taak. Alles wat overblijft, dat wordt bij de brandweer neergelegd. Van, jongens, regelen jullie dat even. Doen we. Maar de afgelopen jaren zijn we heel erg geraakt door bezuinigingen. Ze komen echt jaar op jaar op jaar. En dat ga je nu dus merken. Wij zijn als brandweer en de korpschefs zijn klaar om ons te bekwamen, zeg maar, om natuurbranden aan te pakken. Maar daar hebben we wel wat steun voor nodig. Twee dingen eigenlijk. Eén, dat die bezuinigingen eens een keer ophouden. En twee, dat er wat extra geld komt om goede spullen te kopen.
4: Ja, want als jij zegt, ja, die branden worden alleen maar meer en feller en groter, dan zou je juist verwachten van dat er ook meer geld steeds naartoe zou moeten gaan.
3: Ja, maar dat is het politieke spelletje. Mm. Weet je, daarom zeg ik ook, weet je, de brandweer is er klaar voor om zijn taak uit te voeren. Maar de politiek moet in dit geval aan de bak. Want het is jaren afgeschoven. Je bent toch bezig een belangrijke steunpilaar, een van de steunpilaren van je hulpverleningsdiensten, te ontmantelen. Want er komt steeds meer bij. 20 jaar geleden, nou, volgens mij nog langer geleden, zijn we reanimaties erbij gaan doen. Alles wordt maar in het mandje van de brandweer geworpen. Maar wel elk jaar komen aankloppen van jongens, kan het met wat minder geld? Ja, daar gaat niet. Nee. En het is, we spraken een commandant daar, die heeft dat helemaal opgezet. Groot man, die wordt overal ter wereld gevraagd om te komen assisteren. Die zei ook, je moet het nu bij de politiek neerleggen. Mm-hmm. Het moet hun probleem worden.
4: En zijn er dan ook nog wel momenten dat je dan bij zo'n natuurbrand bent, zoals nu in Spanje, en dat je zelf bang bent?
3: Nee, we zorgen heel goed dat we op de juiste positie staan. Het is een kwestie van goed uitkijken. Ik was dit jaar wordt het mee om te filmen. Dus ik stond ietsje hoger dan de ploeg. En ik zag uit mijn ooghoek dat die wind langzaam, eerst was hij naar links. Toen kwam hij langzaam omhoog. Dus toen dacht ik, nou, weet je wat, ik ga niet het pad waar zij heen gaan gaan, maar ik ga aan de rechterkant eromheen. En inderdaad, ik denk zo'n 25 minuten later was dat vuur deze kant op gekomen. Je begint ook altijd. We hebben het lasersprincipe, dat is lookout, anchor point, communication, escape route en safety zone. Die L is het belangrijkste. Altijd gewoon één iemand die niet werkt, die alles in de gaten houdt. De luchtvochtigheid, de weersveranderingen, die kijkt, dat is zeg maar de backup.
4: Want in hoeverre is een brand voorspelbaar? Want als ik jou zo hoor, dan gaat het met name om, ja, twee stappen vooruit denken, drie stappen. Van welke richting gaat die uit? Hoeveel procent kun je voorspellen van zo'n brand?
3: Ik weet niet hoeveel percentages. Je kunt een heleboel doen, maar je moet hem in de gaten houden. Want we waren in de Pyreneeën, daar waren we op 2200 meter hoogte. Mm-hmm. En door die bergen, door de topografie, kan de wind hele rare dingen gaan doen. Bijvoorbeeld, je kunt hebben dat een brand deze kant op gaat. En aan de andere kant van de heuvel waait de wind. Hij gaat over de kam heen en hij slaat weer terug over zichzelf als een soort rotorwind. En dan gaat hij weer de andere kant op. En dat is een kwestie van observatie. Maar je kunt wel voorspellen van, hey, wacht eens even, hij gaat deze richting op, met de wind in de rug. Dus als straks de wind draait om 3, 4 uur 's middags, dan wil hij die kant op en dan vangen we hem daarop. Dus dan kun je daar alvast wat gaan doen qua stoplijnen of zijluchtsteun.
4: Kun jij ook de schoonheid zien van een brand?
3: Het is meer respect.
4: Ja, respect. Ja. Leg dat eens uit.
3: Nou, omdat als je niet oplet, dan is het best gevaarlijk. Als je die dingen hanteert, de veiligheidsvoorschriften, dan kun je veilig werken. Maar je moet niet verslappen. Je moet niet denken van, oh ja, het gaat wel goed. Je moet echt erbij blijven. En vandaar ook dat die lookout zo belangrijk is. Dat is de eerste letter en dat is heilig.
4: Ja,
3: zeg maar.
4: Nee, omdat ik me kan voorstellen dat je het niet alleen ziet, zo'n brand, als een heel vervelend naar iets. Maar dat je er ook naar kan kijken van, wonderlijk, hoe zoiets zich ontwikkelt.
3: Ja, zeker. En vooral daar de grootte. Mm-hmm. Want meestal beginnen we dus aan de achterkant. In de Pyreneeën uitdruk was dat niet mogelijk door de topografie. En moesten we langs een actieve linkerflank van de brand naar beneden. En dan sta je dus inderdaad 25 meter van vlam. Een vlammenspoor van, nou wat zal het zijn geweest? 400 meter de berg op met vlammen van 5, 6 meter. Dus het is wel indrukwekkend in die zin dat je denkt, ja. Oké, I respect you, but stay, blijf in je hok.
4: Ja, en het valt mij dan op dat nu gebeurde natuurlijk allemaal tijdens de vakanties. Hè, en hoeveel mensen er nog steeds dan naar die gebieden op vakantie gaan. Ik zag ook hele foto's voorbij komen op mijn Instagram van mensen die op het strand lagen. En dan in de verte zag je de rookpluimen. Denk jij dan, waar ben je godsnaam mee bezig? Ga hier weg? Of snap je wel dat mensen toch nog steeds op vakantie gaan naar die gebieden?
3: Ja, dat snap ik. Het is meer, het probleem is meer de mensen die als het eenmaal brandt denken, ik blijf, of erger, gaan kijken.
4: Oh ja, is die groep nog steeds zo groot?
3: Ja,
4: de mensen die gaan
3: steeds
4: kijken?
3: Zo groot. En een stapje verder, de mensen die dit soms aansteken.
4: Huh.
3: Dat is helemaal een stapje verder. Er zijn er toch weer een paar gepakt.
4: Ongelooflijk.
3: Ja.
4: En snap jij welke psychologie daarachter schuilgaat?
3: Nou, het is echt pathologisch. Ik heb toevallig een documentaire gezien inderdaad over iemand die branden in Australië een jaar geleden had aangestoken. En dat was echt duidelijk gewoon pathologie. Echt een ziektebeeld. Ik denk dat daarom ook die mensen zich misschien niet het leed realiseren. En de moeite die er gedaan moet worden om dat uit te krijgen. Volgens mij hoorde ik dat in België, dat ze ook denken aan brandstichting. En dat ze een onderzoek zijn gestart. En het hoeft niet altijd met kwade opzet te zijn. Tijdens de zonsverduistering hadden we al doorgekregen van, joh, we krijgen een heleboel toeristen, dus we verwachten wat. En ja hoor, er was er eentje met zijn dronken kont de berg opgegaan om een mooi plekje te vinden om die zonsverduistering te zien. En die was van de weg afgeraakt, zijn benzinetank opengescheurd op een stuk rots langs de weg. 10 hectare, dank u wel. En daar zijn we 2,5 dag mee bezig geweest.
4: Jeetje, ja.
3: Dus ja, onbedachtzaam. Het hele palet kom je tegen. Van de mensen die echt kwaad willen, tot, oeps, sorry, kinderen die spelen. Volgens mij in Zandvoort, waar was ook door spelende kinderen. Maar dat is dus het gevaarlijke. En dat is nu de vergrotende trap waar we nu mee te maken hebben, de droogte. Want men zegt dan, hey, het regent toch? Ja, natuurlijk, het regent. En daardoor krijg je veel brandstof. De planten groeien lekker. Als die vervolgens in gaan drogen, dan heb je brandstof. En dan hoeft maar dit te gebeuren en je hebt een brand.
4: En de mensen die gaan kijken, heb je daar begrip voor?
3: Nee. Kijk, als je nou op een afstandje op een heuvel uit de weg, oké. Maar soms dan moet je mensen echt weg. Nee, maar dat is op straat ook hoor. Weet je, de generatie die met een telefoontje waar het in de paraat staat. Echt, je maakt dingen mee op straat dat je denkt, pardon, hoe dan?
4: Ik vind het zelf nog best wel een lastige van om in te schatten als leek, hè, van hoe veilig is het om daar naartoe te gaan?
3: Er zit altijd een risico in. We proberen dat door protocollen en goed op te letten, hè, zo klein mogelijk te houden. Maar het risico zit er altijd in.
4: Ja, want stel je hebt een vakantie geboekt en 100 kilometer daar vandaan zie je op de kaart, zijn er bosbranden. Mm-hmm. Wat zijn de regels eigenlijk? Wat zijn de adviezen?
3: Nou ja, kijk, 100 kilometer, tenzij de brand naar jou toe komt, mm-hmm. dan moet je hem gewoon in de gaten houden. Maar zit je dichterbij, dan zou ik toch echt een plannetje maken met, wat als, en hem heel erg per uur soms in de gaten houden. Op een gegeven moment komt de politie of de brandweer en zegt, jongens, we gaan deze camping of dit gebied ontruimen. Maar wees dat voor. Wees je altijd bewust van wat je hebt. En zorg dat je één tas hebt waar alles in zit. Dus je paspoorten, geld, kleding voor 1 of 2 dagen. Want als je ineens weg moet op stel en sprong, dan kom je in een of andere sporthal terecht met een veldbedje.
4: En dat wil je niet.
3: Nee. Met niets. Dus ja, een soort go-bag waar je gewoon alles in hebt. Als we komen, jongens, nu weg, bam, tas mee, kinderen in de auto en wegwezen. En altijd ook goed de, bevelen, klinkt zo zwaar, mm-hmm. opvolgen. Want in Valencia zijn er dus een paar mensen. De politie had gezegd, jongens, via deze route weg. En die dachten, weet je wat, wij doen slim, we gaan even een ander routje. En volgens mij waren er 10 mensen omgekomen. Dat was een foto met 10 verbrande auto's. Die zijn dus eigenlijk recht de brand ingereden. Dus let goed op de instructies van de mensen die zeggen, jongens, we gaan weg.
4: Ja, want je moet dus eigenlijk ook al in je hoofd hebben op het moment dus dat je in de verte daar die rook ziet van, wat is mijn vluchtroute?
3: Ja, precies.
4: Is dat meestal richting de kust of is het meestal de andere kant op?
3: Ligt eraan waar de wind heen gaat, waar de brand heen gaat. Heb je kleine weggetjes, heb je een mooie grote snelweg, dan zou ik die nemen. Daar kan meer verkeer doorheen. Kleine landweggetjes, ja, als iedereen inderdaad tegelijk weg wil, ja, dan is dat minder. Goed je bewustzijn eigenlijk vergroten. Altijd in de gaten houden, wat doet hij? Is hij gegroeid? Komt hij deze kant op? En eigenlijk al voordat de brandweer of de autoriteiten zeggen, jongens, ga maar misschien gewoon de meute voor zijn en alvast even een hotelletje ergens anders 50 kilometer verder opnemen. Ja. En niet vasthouden aan bezitten. Die fout wordt ook nog wel eens gemaakt dat mensen denken, ja, maar ik heb toch mijn tent, ik heb toch mijn auto. Hey,
4: laat jammer, gaan.
3: Klaar.
4: Ja.
3: Het is of je leven of de verzekering, die betaalt je auto.
4: In het voortgangsgesprek vraag ik aan ChatGPT, wat zijn nou de voordelen, de positieve punten van mijn gast en wat zijn de verbeterpunten? Ben je benieuwd? De positieve punten. John Jones onderscheidt zich door zijn maatschappelijke betrokkenheid, zijn bereidheid om nieuwe wegen in te slaan en zijn veelzijdigheid als acteur, presentator en brandweerman. Nou, daar kun je het alleen maar mee eens zijn, toch?
3: Eerlijk. Ja. Zo. En dan nu, de negatieve.
4: John Jones zou zich vooral verder kunnen ontwikkelen door eerder en duidelijker focus aan te brengen, zijn unieke combinatie van acteer- en brandweerervaring actiever te benutten en zijn artistieke ambities naast zijn maatschappelijke werk meer ruimte te geven.
3: Dan moet ik zeggen, niet om er van af te zijn, ja, maar ja, daar ben ik mee bezig.
4: Ja.
3: Dus in die zin klopt het wel. Thank you, ChatGPT.
4: Ja, want die artistieke ambities, hoe staat het daarmee?
3: Ik ben toevallig nu eindelijk, na 17 jaar, was het begonnen met een soortje schrijvers, heel langzaam, om eens te kijken of we die brandweerserie vorm kunnen geven. Ja. Maar de documentaire over natuurbrandbestrijding heeft voorrang.
4: Ja, snap ik. De focus. Ja, maar kijk, dat merk ik vaker in deze rubriek. Chat houdt er dus niet van als je ergens een draai maakt. Heb ik eerder gemerkt.
3: Wel.
4: Dat doe jij dus wel. Ja, precies. Je zei ook in het begin, hè, van brandweerman zijn is mijn roeping. Dat ik daar op mijn 47e achter moest komen, is vrij triest. Maar was je gelukkiger geweest dan als je eerder brandweerman was geworden?
3: Poeh, durf ik niet te zeggen. Ik denk het wel, maar weet je, het klinkt ook zo zwaar, is vrij triest. Het was ook, denk ik, in een interview, weet je, met een kwinkslag, ja, met een als geintje bedoeld. Weet je, het is niet dat ik echt nachten wakker lig van, oh, had ik toch maar eerder.
4: Nee.
3: Ja, nogmaals, dat is zo'n quote. die je eruit gooit als semi-grapje. Maar heel erg serieus wordt genomen. Nee. Ik ben blij dat ik het nog op tijd heb ontdekt om het nog een paar jaar uit te voeren. Want ik ben nu 63 en ja. Hè. Kijk, vandaar dat ik ook het vlieggebeuren wil worden. Het vliegenbeuren wil gaan doen.
4: Ja.
3: Dat is wat minder belastend op je lichaam.
4: Wat rustiger. Het klinkt heel dubbel.
3: Nou, ik weet niet of het rustiger is. maar in ieder geval met minder. Ik bedoel, we hebben bergen daar gehad in Catalonië. Oh, wauw.
4: Ja?
3: We gingen naar één trainingssessie. Zeiden, oké, we gaan naar een oude brand. Gaan we daar even kijken hoe het gelopen is en leren. En dat was een heel groot korenveld. Een stukje verbrand inderdaad. Dus we dachten, oh, lekker, plat. En we zeiden, gaan we hierheen? Hij zei, nee, we gaan daarheen. En hij wees op een heuvel met een stijgingspercentage van 66%. We gaan in 20 minuten naar 150 meter naar boven zijn geklommen. Het was echt wauw. Het was anders dan Galicië. Dat had ook bergen, maar dit was echt een vergrotende trap.
4: Ja, je zei het geluid van mijn jeugd. Dat moet een tram zijn.
3: Ja.
4: Hier zit ook nog heel veel geluid omheen. Maar klonk het ook een beetje zo ook?
3: Klopt, ik ben in de stad opgegroeid.
4: Oh, ja.
3: Geboren en getogen in Amsterdam. Op de Nieuwendijk. En dat was om de hoek van de Dam en Kalverstraat en dergelijke. Dus er was altijd reuring en er reden heel veel trams. Dus ja, toen jullie dat vroegen, dacht ik van, dat is inderdaad het geluid. Het was dat of een draaiorgel.
4: Oh, ja.
3: Met het draaiorgel, daar wordt het... Dat kwam wel eens op de hoek staan. En als je dan net uit was geweest, weet je, op zaterdag of zondagochtend, was dat niet oké.
4: Okay. Hey, en omschrijf eens dat kleine jongetje. Wat voor jongetje was dat?
3: Eigenlijk best wel rustig eigenlijk. Wat zal ik zeggen? Ik moest even leren omgaan met de druk van zoon van bekende ouders zijn.
4: Vader John Jones, moeder Adele Bloemendaal.
3: Ja, dat heeft heel lang geduurd voordat ik dat even een plek kon geven en daarmee goed omgaan. Daarom was Amerika best wel lekker, dat ik daar even uit was.
4: Want hoe werkte dat dan als kind? Dat jij werd continu aangesproken daarop.
3: Ja, dat soort dingen. En dan denk ik, oh, moet jij ook niet zoals je vader en je moeder in de show business? Dat is eigenlijk ook de reden waarom ik het ben gaan doen. Ik wilde van de onzekerheid af van, oké, wel of niet. Is het iets? Prima. Is het niet? Toppie. Dan kunnen we wat anders gaan doen.
4: Want je werd continu daarmee eigenlijk geconfronteerd van, ga je dat doen of niet?
3: Ja,
4: Door de buitenwereld. Ja. Want wat vonden jouw ouders daar zelf van? Waren die dat ook aan het stimuleren?
3: Nee, die hebben er helemaal vrij in gelaten. Maar ze vonden het wel leuk dat het uiteindelijk dat ik dat ben gaan doen. En steunde me daar ook in.
4: Ja. Wat was dan jouw allereerste rol, jouw allereerste ervaring op dat gebied?
3: Ik ben begonnen met stand-up comedy. Toen Raoul Heertje comedy trainer aan het opzetten. Volgens mij was ik het tweede lid, I guess. Toen Vrouwenvleugel en toen Samsam. En daarna wordt het een heleboel, kleine weer, ook dat nog, kan niet waar zijn, dat soort dingen.
4: Vond je het leuk?
3: Ja, zeker. Ja. Laat ik zeggen zo, vond ik het leuk, ja.
4: Maar?
3: Maar er zitten een heleboel andere kanten bij. En op een gegeven ogenblik veranderde het tv-landschap. Sowieso mijn specialiteit sitcom werd te duur bevonden. Dus dat was een beetje, werd uitgefaseerd. Maar ik vind het zonde dat de regering alle netten is gaan vrijgeven. Waarom? Het systeem was in balans toen je RTL, een beetje familiezender, SWSS, een beetje Volks, Veronica, Jongsten dan Wild, Whoopie. En dan daartegenover de drie netten van de publieke omroep. Het was in balans. Op een gegeven moment kwamen er steeds meer netten vrij en begon het commerciële plaatje te rollen van, oh, wacht eens even, dat mag niet in handen van de concurrent. Dus wat hebben we nu? We hebben nog steeds die drie, maar die hebben allemaal een soort één of twee satellietzenders waar ze herhalingsdingen en goedkope dingen uit het buitenland op doen, om het maar uit handen te houden van. Dat is best wel zonde, want nu moet je je budget over die drie zenders verdelen. Dat is wel jammer. En daardoor ook weinig ruimte om buiten de lijntjes te kleuren. De publieke omroep is een van de weinigen die dat eigenlijk doen. Het werd allemaal heel stramien. Van oké, weet je, een soort checklist van voldoet het hieraan. Ja, dan is het wat, voldoet het niet. Nee, oké, dan gaan we het niet eens proberen. En dat is zonde, creatief gezien.
4: Ja, nog even over jouw moeder. Ik hoorde laatst die podcast over jouw moeder. Heb je hem gehoord, Adele Bloemendaal, de podcast? Met allemaal fragmenten van interviews ook met haar.
3: Was dat van Evie of was dat...
4: Hoe heet ze ook weer?
3: Evie Tromp?
4: Ja, van Elfie Tromp. Ja, en toen dacht ik, hoorde het en toen dacht ik van... wat een ongelooflijk grappige vrouw.
3: Ja, nee, was dat ook.
4: Ver de tijd vooruit.
3: Ja, zeker. In die zin heeft ze ook een beetje het geleden onder... dat ze heel erg moest knokken. En dat was dan nog in de goede tijd. Ja. Om dingen te doen die net even buiten het palet... of buiten het kader vielen, laat ik het zo zeggen.
4: Lijk je op haar? Qua karakter?
3: In sommige delen absoluut.
4: Ja? In welke dingen bijvoorbeeld?
3: Zeker. Weinig tolerantie voor bullshit hebben.
4: Oh ja. Ja, en dan hoe ga je er dan mee om als er toch bullshit is of voorbij komt?
3: Ja, het ligt eraan hoe natuurlijk. Denk even aan een soort zen momentje dat je het deuntje van eigen huis en tuin hoort. Dat je blijft mensen, een beetje de penguins van Madagascar. Smile and wave.
4: Ja, mooi. Ik vraag mijn gasten altijd om een wankelplaat. Muziek die ze koppelen aan een moment in hun leven dat het wankelde. Jij zei, ik wil Coldplay horen met Adventure of a Lifetime. Waarom die muziek?
3: Omdat dat een van de nummers was... waar ik even weet je, die me even uit de sleur haalde. Het was even van die dingen dat het achter elkaar misgaat. Weet je, dus niet één ding, maar een soort... gestage ritme van om de zoveel tijd... net als je weer even denkt van, ja, ik ben er weer, bam, dan kwam de volgende. Weet je, ouders verliezen. Ik had een vriendin van mij, zij was getrouwd met een sergeant uit mijn eenheid vroeger. Ja. Altijd contact gehouden. En die vond het wel leuk om hier in Europa te komen wonen en werken. Ik zeg, nou, weet je wat, werk dan als au pair voor mij. Dan kan je even een beetje... De taal leren, jezelf oriënteren en dergelijke. Dus dat was perfect. Ook ze werkte in alle tweede huizen. Mijn ex, om en om. Dus het was ook een stabiele factor voor mijn kinderen. En op een ochtend kwam ik naar beneden. Zij was op de bank blijven slapen. En gelukkig dat ik dacht, ik maak er eerst even wakker voordat de kinderen op te springen.
4: Ja.
3: Maar die had een hartaanval gehad in de slaap. Dus die lag dood op de bank. Dus weet je, daar was ik echt een steun en toeverlaat was ik kwijt.
4: Ja.
3: Faillissement. Dat is echt zo'n rottijd van een paar jaar. Burn-out ook nog erachteraan. Dus dat was een pittige tijd. En dit was een van de nummers, weet je, waar je even denkt van... al is maar even, dat je even van, oké, goed, we kunnen weer.

0: Adventure of a Lifetime van Coldplay. Je luistert naar Misha en dit was de wankelplaat van mijn gast John Jones. Nou, er zijn dagen dat de wankelplaten wat zwaarder zijn. Dit is een lekker up plaat. Je vertelde van ja, het doet me denken aan een reeks van tegenslagen eigenlijk. Het zijn wel de momenten, op dat soort momenten, waarop je jezelf veel beter leert kennen, toch?
1: Ja, zeker. En het viel ook samen met de brandweer. En ik denk dat dat me ook wel op eerder heeft geholpen om mezelf op te krabbelen, zeg maar. Dan anders. Iets wat je leuk vindt, iets nuttigs. En ook de kameraadschap. Weet je, mensen die altijd even bellen, hey, hoe gaat het? Gaat het goed, Pik? Oké, kom. Want ik heb ook even een tijdje gehad. Ik zei, jongens, stap er even uit. Ik doe even rustig aan, even niet op de uitdruk. Weet je, er is altijd iemand die je in de gaten houdt en even belt. Gaat hij nog goed? Ja, oké. Weet je, dat is dus het mooie van de brandweer. Dat maakt het zo mooi.
0: Dat je echt naar elkaar omkijkt.
1: Ja, zeker.
0: Je zegt ook in het begin, hè, van ook al speel ik Shakespeare, op mijn grafsteen zal staan, hier rust Jimmy. Jimmy is natuurlijk de rol die je speelde in Sam Sam. Het Wiebertje effect.
1: Ja, inderdaad. Nou, ik wilde het zeggen. ik had hem inderdaad als antwoord in mijn hoofd, maar inderdaad. Ja. En dat is ook helemaal niet erg. Hè. Ik bedoel, we hebben met ontzettend veel plezier wordt het gemaakt. Weet je, 10 jaar lang. En hey, weet je.
0: Ja. Het is wel opvallend, vind ik, dat er zo weinig sitcoms meer zijn, hè?
1: Klopt, het is een dure manier van televisie maken. Ja. Want je bent er eigenlijk met 1 aflevering ben je een week bezig. Begint met repeteren, langzaamaan een beetje zetten. Vrijdag komt de ploeg, dan spelen we hem een keer voor. Dan gaan we rustig even een beetje denken, oké, ja, als jij dan links gaat, camera settings, dat zij ook weten van oké. Hij trekt straks een sprint naar rechts, dus dan moet ik hem volgen. Mm-hmm. Dan nemen we hem in de middag op. Dan keken we terug met bord op schoot om nog even de puntjes op de i te zetten. Van, oh, wacht eens even. Ja, die camera komt er, dus ik moet daar ietsje in houden. En dan namen we hem 's avonds op met het publiek. Dus het is dat geheel maakt het duur. Maar het is wel een leuke vorm. Ja. Moet ik wel zeggen, het moet wel de juiste setting zijn. Ik denk dat dat een tweede reden is.
0: Maar ja, wanneer is de setting juist?
1: Ik denk dat je karakters en de basisplek. Dat je het niet erg vindt dat je op 1 plek vastzit. Hoe moet ik dat zeggen? Daar verras je me mee. Moet ik even over nadenken. Kijk, anders gaat het misschien vervelen. Ja, het is altijd hetzelfde decor, diezelfde plek. Dus je moet met verrekte leuke dingen komen om dat jeugdig te houden.
0: Dus er moeten gewoon hele goede grappen in zitten, sowieso?
1: Goede grappen, de situaties, de dilemma's waar dan je karakters mee te maken hebben. Ja. Dat meer, ja.
0: Want ik zat laatst eventjes weer mee te kijken dat mijn dochter, dat is dan de volgende generatie, die kijken nog steeds naar Friends ook. Mm-hmm. En ik zat ook mee te kijken en dacht, ja, briljante sitcom nog steeds.
1: Ja, zeker. Ja, maar er is zoveel leuks. Het is jammer. Het is echt heb ik het idee, misschien is dat anders voor onze tv-wetten, dat het een economische beslissing was.
0: Puur economisch, van, ja. Okay, ja.
1: Weet je, van een andere serie rammen we er 4-5 afleveringen per week op. En nu eentje, te duur, wegwezen.
0: Is het wel de leukste rol die je gespeeld hebt?
1: Ja, wel een van de leukste, ja. Ja.
0: Het lijkt me wel heerlijk dat het op een gegeven moment wordt een soort van, zit je in een soort van familie.
1: Ja, zeker. Nee, maar we hadden ook een lekker ploegje mensen bij elkaar. En dan kun je, dat werkt zo lekker. Weet je, dan versterk je elkaar. En weet je, je laat elkaar ook wat ruimte om dingen te doen. En dat maakt dan het heel erg prettig werken.
0: Mis je het acteren?
1: Ja en nee. Ik kan nu de brandweer mijn hoofdtaak is, kan ik gewoon dingetjes ernaast doen en ik kan selectief zijn. Ik hoef niet dingen te doen om aan geld te komen.
0: Nee, dus je hebt een basis en dan krijg je... Want krijg je nog wel aanbod voor van speel deze
1: zo,
0: rol of kom auditie
1: af en toe,
0: doen?
1: Zo af en toe.
0: Ja. Waar zeg je dan ja tegen en waar zeg je meteen nee tegen?
1: Nou, bijvoorbeeld de jongens van New Kids, Flip en... hadden een internationale film. En die lieten mijn script zien. Het was een heel klein rolletje hoor. Maar ik dacht, oh leuk. Geweldig. En natuurlijk ook het trainingsacteuren gebeuren. Dus ik gebruik het nog wel een beetje. Maar nu ten behoeve van de brandweer. Voor opleiding van officieren van dienst. Bevelvoerders, tegenspel daarvoor.
0: De rollen spelen?
1: Ja.
0: Oh leuk. Ja.
1: Soms erg leuk. Ook om mensen een beetje... Kijk, daar... voeg je de rol van instructeur, brandweerinstructeur... samen zeg maar, met het acteren.
0: Ja.
1: Dit is heel vloeibaar. Je kijkt naar iemand zijn behoeften. Je kijkt naar waar hij inderdaad misschien even wat verbeterpunten heeft. En daar probeer je een beetje te stimuleren. Dus wat dat betreft is het heel erg leuk.
0: Wat is je favoriete rollenspel? Welke situatie vind je altijd leuk om te doen in een rollenspel?
1: Niet eigenlijk eentje. Ik had wel, dat was vorig jaar... dat was voor officieren van dienst. En daar moesten we eigenlijk, dat was specifiek... dat was het doel van de oefening, omgaan met lastige mensen. En eigenlijk, wat de officier van dienst ook zei... wij gingen het anders doen.
0: Maar dat klinkt als een heerlijke rol.
1: Dat was toch wel de beest mee. En mensen die echt ook... als je niet iets doet wat ik zeg, laat ik je aflossen. Nou, moet je doen, pik. Kom maar. Zal ik inpakken nu?
0: Want hoe ben jij daar zelf in, qua geduld bewaren... op het moment dat je met lastige mensen te maken hebt?
1: Ja, je probeert het. Soms werkt het wel en soms werkt het niet. Mm. Weet je, je kunt alle technieken erop loslaten. En als je een goede dag hebt, dan lukt het. Maar ja, soms ook even niet.
0: Ik zou toch wel echt helemaal gek worden op het moment dat jij je werk wilt uitvoeren als brandweerman. En iemand staat gewoon in de weg omdat hij een foto aan het maken is of zo.
1: Ik heb het echt gehad met een reanimatie op de snelweg. Er was zelfs een MMT, zo'n helikopter.
0: Ja.
1: En die waren ook echt de drains aan het... En ik sta op en bots tegen iemand aan. En nu, ik denk... misschien moet je even een stapje opzij doen. Oh, ik ben wel wat gewend hoor. En toen dacht ik echt van, oké, de pleuris voor je. Toen ik, agent, kunt u deze meneer even verwijderen? Hopla, wegwezen, dat soort dingen. Of inderdaad, gewoon iemand die op straat ligt te bloeden... en er staan drie man met hun telefoon en niemand doet wat. Het is... De mens zit raar in elkaar. Ja. Wij noemen het... Mag je schuttingwoorden gebruiken
0: bij
1: jouw programma?
0: Zeker.
1: Om een militaire term te gebruiken, de Nukubu.
0: De Nukubu?
1: Een Nukubu.
0: En dat staat voor?
1: De eerste twee letters van de woorden. NU is nutteloos, BU staat voor burger. En dan mag je zelf invullen wat KU betekent. Ja, de Nukubu.
0: Mooi woord.
2: John, grote vriend. Joost hier. Hey, wat ontzettend leuk dat jij bij Misha zit. Ik hoop wel natuurlijk dat je niet te veel uit de school klapt. What happens at Samsung? Nee. Ik bedoel, wat meteen bij mij naar boven komt... is natuurlijk de fantastische tijd die wij hebben gehad bij Samsam. Ik herinner me gewoon dat we elkaar continu dwars zaten door elkaars auto. Jij had je motor, ik had die oude Porsche. Dat we die continu maar met hijskraden en weet ik veel wat... dat we dingen ervoor lieten zetten om te zorgen dat we niet weg konden. Dat vond ik fantastisch. Diverse studio's meegemaakt met hitte, warmte, vliegen, weet ik veel wat allemaal. Ontzettende lachbuien gehad. Ik herinner me dat we de scène gewoon zin voor zin hebben moeten opnemen met live publiek erbij. Omdat wij er gewoon niet uitkwamen. We hadden gewoon te veel lol. Laat ik niet vergeten trouwens. Scène dat jij de boel als een soort samurai krijgt.
1: Oh,
2: helemaal verrot hebt geslagen. Een hele set aan god. Goed, het zijn te veel verhalen. Maar zoals ik al zei, wat blijft hangen is gewoon de warmte. De humor, de liefde die we hadden voor het vak, voor elkaar. Wees heel voorzichtig straks weer. Als je gewoon ons gaat beschermen door allerlei branden te blussen. En we spreken elkaar snel, vriend. Oké, okay. Hoi.
1: Ja, kijk, dat bedoel ik dus.
0: Ja.
1: We hadden zo'n lekker clubje.
0: Bijzonder. Joost Buitenweg was ook acteur dus in Samsam. Lex, hè?
1: Ja.
0: De barman.
1: Ja.
0: Ja. Ja, het klinkt dus echt als een groot feest. Zo'n rol, als je zo'n rol zo lang speelt, dan moet je die ook wel opnieuw blijven uitvinden, of niet?
1: Ja en nee. Als je eenmaal een richting hebt gevonden en je merkt dat dat werkt, dan kun je die vasthouden.
0: Want het is dan gewoon een soort van deel van jezelf.
1: Ja, weet je, dan is het meer aan de verhaallijnen. En zo af en toe is de timing en wat geks doen om inderdaad om het vers te houden, zeg maar. Ja, klinkt dat goed? Vers houden, leuk houden.
0: Ja. Want welke sitcom keek jij toen jij zelf jonger was?
1: Inderdaad, Friends.
0: Ja.
1: Veel Amerikaans wordt het spul. Een Taxi. Weet je, met al de groten. Ik ben even vergeten hoe dat heet. Het was met Michael. Hoe heet hij nou? Van Back to the Future.
0: Oh, Michael J. Fox. Spin City.
1: Ja. Oh, Spin City.
0: Dat was de politieke.
1: Ja, politieke over de mayor en zijn staf.
0: Ja.
1: Ja, die was ook erg leuk.
0: Ja. Ja, dus jij zegt eigenlijk, wanneer is een sitcom goed? Er moeten voldoende leuke wendingen, verrassende wendingen in zitten.
1: En cameo's, gasten ook. Weet je, dat je echt denkt, het beroemde effect dat inderdaad een gast binnenkomt en dan denk je het publiek, yay! Van, oh, wat leuk, die zit erin.
0: Ja.
1: En we hebben inderdaad, wat Joost al zei, die lachkik was met Erik Corton. God, wat was dat geestig, zeg. We hebben inderdaad, hij was Apache-piloot.
0: Ja.
1: En die scène hebben we ook in stukjes opgenomen. Je bedoelt de Hibachi? Nee, de Apache. En inderdaad, dat Joost mij een keer dan moest slaan. Weet je, gewoon van, hey, hallo, pats. En die hebben we inderdaad in stukjes zin voor zin opgenomen.
0: Echt. Want schreef jij ook zelf grappen voor de serie?
1: Ik schreef mee, we hadden een heel goed team van schrijvers. En iedereen, weet je, voegde wat toe. Bea en Jules en de meiden. Daar was ruimte voor. Weet je, we kregen het script en zeiden, oh, weet je wat, noem dit erbij, dat erbij. Dus ja. Het was echt een collectief.
0: Ja. Ja, want je bent dus ooit begonnen als comedian eigenlijk. Hoeveel humor zit er in bij de brandweer?
1: Oh, een heleboel.
0: Ja?
1: Ja, het is eigenlijk ook zelfs de eerste lijn van defensie tegen narigheid. En dat zijn misschien wat harde grappen. Zal niet altijd worden begrepen. Maar het is toch een soortement van uitlaatklep. Want je maakt gewoon een heleboel narigheid mee. Dus even een ongepaste grap binnen je eigen cirkel.
0: Mm-hmm.
1: Dat wordt wel eens gedaan. Maar je hebt verschillende lagen. Jezelf, dat je ook tijdig aangeeft van jongens, het gaat even niet zo lekker. Je groep, je ploeg, je bevelvoerder. Wanneer nodig, escaleren en een therapeut of een. Die hulp is er. En het wordt ook, dat is van de laatste paar jaren. Mm-hmm. Want het was eerst flinke jonge cultuur van, niet zeiken, en door. En daar is meer ruimte voor gekomen, gelukkig ook. Weet je, ook erkennen eigenlijk van PTSS.
0: Hmm.
1: Wat dan vroeger door de oudere generatie was, werd afgedaan als, kom op. Pijn is een emotie, kun je uitschakelen. Dus daar is meer aandacht voor gekomen.
0: Ja.
1: En het systeem loopt nu ook beter. En ik denk zelfs dat we daar wat mensen op tijd mee hebben kunnen redden. Want het is als een soort emmertje. Weet je, je kunt fluitend de meest gruwelijke dingen waar het tegenkomen. En doen dagelijks, dag in, dag uit. En net dat ene incident, bam, is de catalyst, zeg maar. De trigger. Iemand die, dat laatst nog een collega die zit, 30 jaar bij de brandweer. Alles meegemaakt, geen probleem.

0: hem de knak. Dus hij zit thuis. Ja. Denk je, dat kan
1: gebeuren. En ben jij zelf wel eens dichtbij zo'n knak geweest?
0: Niet wat brandweerwerk wat het betreft. Dat was meer in die moeilijke periode. Waar het, weet je, dat alles echt misging. En brandweer heeft mezelf daarbij, weet je, zoals ik zei, geholpen. Een doel geven, een nuttig doel. Echt wat voor mensen kunnen doen.
1: Maar toch, jij ziet wel veel narigheid ook voorbij komen.
0: Ja,
1: veel heftige beelden.
0: Ja?
1: Wat doe je om die dan weer... Ja, het is ook zo therapeutisch klinkt dat, hè, om een plek te geven.
0: Erover praten. Even goed met je ploeg. Iedereen even goed in de ogen kijken van... Ja, zijn we allemaal oké? Okay? Zijn we hier oké okay mee? Opvolgen wanneer dat niet zo is. Ja, bespreekbaar maken. Ik denk dat dat het ding is. Zit iedereen goed in zijn vel? Hebben we hier moeite mee? Ook mensen bijvoorbeeld weghouden. We hadden, volgens mij was dat vorig jaar, daar was ik zelf niet bij, maar mijn ploeg. Dat was een vrachtwagen, die was achterop een file gereden. En echt in een heel klein auto, in een Deux Chevaux, zaten twee mensen. Die, die werden geplet, twee auto's. Tussen een vrachtwagen en een andere vrachtwagen. Die vloog in brand. En toen hebben we wat nieuwe mensen gezegd van... joh, weet je wat, sla deze even over. Ja. Doe deze over. Een andere was vorig jaar. Dat was een... Die had in 3 dagen tijd een hele nare reanimatie... met echt bloedbraken en bloedingen en god weet wat. En 3 dagen later een slachtoffer bij een woningbrand. En die heeft ook even gezegd, en dat is heel goed en moedig van hem... jongens, even een stapje terug... Bij een reanimatie blijf ik even in de auto. Nou, dat is goed. Daar is de ruimte. En joh, als je een goede ploeg hebt, dan kun je de hele wereld aan.
1: Maar dan moet je wel bij jezelf dus goed die grenzen kunnen aangeven.
0: Ja, zeker. Zeker.
1: Of word je daar ook in getraind, dat je dat kan?
0: Daar wordt nu steeds meer aandacht aan besteed om hoe daarmee om te gaan. Ook de signalen van een collega van joh, hey, wacht even, die is wat stil... terwijl die normaal wat drukker is... Misschien, ik zei net, de humor is een wapen. Maar het kan ook inderdaad een teken zijn van... nou, dat is ietsje te veel humor. Ja. Weet je, als een soort dekschild. Goed naar elkaar kijken.
1: En dus je let letten. Echt heel goed op elkaar. Je observeert elkaars gedrag ook.
0: Ja, zeker.
1: Is dat veranderd? Ja.
0: Ja. Nou, dat zijn die lagen van defensie die we hebben tegen narigheid. Ja, en weet je, dan kan het nog misgaan. Maar we proberen er alles aan te doen. En ook van de leiding wordt er nu veel meer aan gedaan.
1: We eindigen met de liefde. Yeah. Chef Special, Amigo. Waarom is dat het geluid van de liefde?
0: Omdat het was toen al een oud nummer. Het was niet dat het toen uitkwam. Maar mijn huidige verloofde, we zijn naar China geweest. Rondreis van 3 weken. Die sprong eruit. Een erg leuke tijd gehad. We kenden elkaar ook net. Volgens mij was dat 4 maanden. En we dachten, nou, weet je wat, laten we proberen. Of we slaan elkaar de hersens in. Of en
1: dan
0: het is goed
1: het
0: gekomen.
1: Ja,
0: dat was 9 jaar geleden. Nee, dus die, weet je, ja, dat, nogmaals, jullie vragen dan om 1 nummer.
1: Ja.
0: En dan heb je, oh, zou ik dit nummer, maar... 1 weer zo'n up-nummer dat je over een baai in Hongkong kijkt... en je denkt, ja, yeah, lekker hè.
1: Hey, en je nieuwste switch dus meer luchtdefensie gaan doen.
0: Ja.
1: Zorgt dat er ook voor dat je vaker nog naar het buitenland dan moet?
0: Zeker om te leren. Want ik zal inderdaad, mochten we dat vanuit de brandweer in Nederland doen... Defensie die doet het nu... Maar ja, die zal dat niet altijd... Ik bedoel, nu moeten ze naar België. De week daarvoor zaten ze in Vendraai. Er komt een punt waar ze zeggen van... jongens, wij hebben de capaciteit niet. En volgens mij, en dan pin me daar niet op vast... maar iemand zei dat, en dan moet ik nog even checken... Is het zo dat een of ander lichtpunt heeft gezegd... Van, nee, plussen, dat mag alleen Defensie. Terwijl overal in Europa dat gedaan wordt door commerciële bedrijven. Het is te duur om zo'n hele organisatie op te tuigen. Nou, prima. Je huurt een bedrijf in en je zegt... jongens, van mei tot en met oktober, dan hebben we de branden. Zorg dat er een helikopter of 1, 2, 3 klaar staat om branden te blussen. Daar moeten we toch naartoe. En ja, nou ja, dat zei ik dus al eerder. Ik hoop echt dat de politiek nu de noodzaak inziet... Van stoppen met de brandweer kapot

0: bezuinigen. En ook gewoon zorgen dat we goed materiaal hebben, waaronder ook eigen helikopters.
1: Mooi pleidooi aan het eind. Dankjewel, John Jones. Heel fijn dat je mijn gast wilde zijn. En heel veel succes met deze nieuwste draai aan je carrière.
0: Graag gedaan, dankjewel. Ik vond het ontzettend leuk.
1: Ik ook. En wil je eerdere gesprekken terugluisteren, zoek Misha dan op in je podcast-app. Abonneer zodat je niks mist. En laat me weten wat je van het gesprek vond. Ik zit op Instagram @MishaVlog.

0: NPO Radio 1.
1: 2:00, Ismaël de Bruin met het NOS-journaal. Een vredesakkoord voor Gaza lijkt nog altijd ver weg. Een nieuwe poging van de Verenigde Staten om dat voor elkaar te krijgen heeft niets opgeleverd. Jared Kushner, de schoonzoon van president Trump, sprak zaterdag namens de VS met de politieke leiding van Hamas in Cairo. En gisteren bezocht hij de Israëlische premier Netanyahu. Kushner en Netanyahu zouden het erover eens zijn dat het Israëlische leger zich pas hoeft terug te trekken uit Gaza als Hamas al zijn wapens heeft ingeleverd. Hamas wil dat alleen doen als het Israëlische leger zich terugtrekt uit Gaza en de Israëlische aanvallen stoppen. De eerste begrotingsgesprekken tussen het kabinet en oppositiepartij PRO hebben volgens PRO niet veel opgeleverd. Partijleider Klaver zegt dat de verschillen nog levensgroot zijn. PRO wil dat de bezuinigingen op de sociale zekerheid van tafel gaan, maar ziet naar eigen zeggen nog weinig beweging bij het kabinet. Eerder sprak Ja 21 met het kabinet en dat gesprek was volgens die partij goed en constructief. In de Ardennen mogen de 500 inwoners van het dorpje Soerbrood weer naar huis. Ze waren geëvacueerd vanwege de grote natuurbrand in de Hoge Venen. Die brand begon vrijdag en is nog niet onder controle, maar het dorpje is weer veilig. Een ander dorpje in het gebied blijft ontruimd. In Westland wordt het deze week weer even toegestaan om oppervlaktewater te gebruiken. Tuinders, de industrie en gemeente mogen daarmee vanaf woensdag 3 avonden op rij kwetsbare gewassen beregenen en fabrieken laten draaien. Sinds 5 augustus was het voor iedereen verboden om oppervlaktewater te gebruiken vanwege de droogte. Nu is er weer ruimte, zegt het waterschap. En dat komt door sluizen die zijn gesloten en buffers die zijn opgebouwd. Dan nog het weer, het is droog en vrij helder.